0: De Omroep voor ons.
1: 2 uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bijna 8 maanden na de grote explosies in de Visserssteeg in Utrecht gaat de straat vandaag weer open. Op donderdag 15 januari waren er in de middag 2 grote ontploffingen in de binnenstad. Daarna brak ook brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. Bewoners en omwonenden zeggen tegen RTV Utrecht dat ze verrast zijn dat de straat weer open gaat. Ze vinden dat de gemeente hen op de hoogte had moeten stellen. Ook maken ze zich zorgen over de veiligheid, nu hun beschadigde woningen niet meer met schotten zijn afgedekt. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De weg was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht en is daarna ook in de richting van Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht dicht in beide richtingen. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Duikers hebben in Amsterdam het lichaam gevonden van een 47-jarige man naar wie een grote zoekactie gaande was. De man viel afgelopen dag van een plezierjacht op het IJ en was sindsdien vermist. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. Het weer, vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot zo'n graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. NTR.
2: Goedenacht en welkom bij de Nacht van NTR Wetenschap, waarin we samen met wetenschappers 3 uur lang de geheimen van de wetenschap ontrafelen. Komende dinsdag begint op televisie de 3-delige NTR-serie Klaar voor de Oorlog, waarin presentator Petra Grijze onderzoekt welke rol de wetenschap speelt op het slagveld van vandaag en morgen. Welke inzichten kunnen wetenschappers bieden over oorlog en vrede? En ook hier in de nacht richten we ons 4 weken lang op wetenschap in de oorlog. Vorige week zijn we daar al mee begonnen. En vandaag zit een speciaal persoon hier in de studio bij mij. Dat is namelijk directeur van het Center for Total Defense van een universiteit in Stockholm, Nicole Kringos.
3: Renette Kwakkebos. De nacht van NTR Wetenschap.
2: Want hoe kunnen we als samenleving weerbaarder worden tegen crisis en verstoringen? Soms zijn we namelijk kwetsbaarder dan we denken. En dat gaat niet alleen over oorlog. Hoe gaan we als land bijvoorbeeld om met cyberaanvallen, desinformatie, stroomstoringen en extreem weer? En hoe verschilt onze aanpak van die van andere landen, zoals Zweden? Mijn gast van vannacht kan het ons vertellen. Ze woont zo'n 15 jaar in Zweden en is daar de directeur van het Center for Total Defense, dus van de KTH, een universiteit in Stockholm. En kwam

0: speciaal voor ons naar Nederland. Goedenacht, Nicole.
1: Ja, of goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Dat voelt misschien fijner, hè?
1: Ik vind het wel leuk om een speciaal persoon genoemd te worden. Ja. In Zweden is speciaal persoon, dan ben je een beetje gek, zeg maar. Speciaal, dan noemen ze een soort van eufemisme.
0: Heel speciaal. Nee, ja, voor ons een speciale gast in de studio vandaag. Ja. We gaan het hebben over paraat staan voor oorlog. Maar je bent ooit gepromoveerd op asfalt.
1: Ja.
0: Hoe zit dat?
1: Paraat zijn voor water op de wegen. Ja, nee, inderdaad. Constructiemechanica gestudeerd in Delft. Dan betekent dat je heel veel kan over heel veel verschillende dingen, een beetje. Of analytisch nadenken over verschillende dingen. Dus geëindigd in Zweden uiteindelijk nu. Of geëindigd misschien een tussenstop. Ik weet niet. Maar dat is inmiddels een tijdje geleden. Ja.
0: En wanneer heb je de afslag naar weerbaarheid genomen dan?
1: Nou, een jaar geleden zijn we het center gestart. Dus er gebeurt natuurlijk heel veel in de wereld. En Zweden is natuurlijk de NAVO binnengegaan. En daar zijn grote veranderingen gebeurd. We zitten natuurlijk vrij dicht bij Rusland in Zweden. Dus de regering heeft op een gegeven moment het totaal verzwaar, of total defense concept, vanuit Finland naar Zweden gebracht. En daar zijn allerlei gemeentes en regio's en bedrijven hebben opdrachten gekregen van: dit is jullie verantwoordelijkheid, hier moet je de weerbaarheid, hier zijn jullie verantwoordelijk voor. Om de crisistijden moeten jullie zorgen dat dit werkt. Daarin zijn de universiteiten eigenlijk in de eerste slag vergeten. Dus de universiteit stond niet op het lijstje van een belangrijk onderdeel van die weerbaarheid van het land. En toen zijn een aantal rectoren van universiteiten zijn naar de regering gegaan en gezegd: hallo, wij zijn een belangrijk onderdeel van de maatschappij. Wij leveren kennis, wij leveren een nieuwe generatie die kennis moet kunnen leveren, die moet kunnen hanteren. En wij werken samen met de maatschappelijke belangrijke partners die vragen krijgen. Dus uiteindelijk komt het toch bij ons terecht. Dus wij horen daar een rol in te hebben. En daar is de regering toen in Zweden mee eens. Dus toen is er een soort van nationaal campus over totaalverzwaar opgestart. Wat ongeveer 80 of zo universiteiten zijn in Zweden die eraan meedoen. En daarin is dus eigenlijk de bal doorgeketst naar de individuele universiteiten van: hoe gaan jullie dit doen? En daar ben ik dan binnen KTH verantwoordelijk voor gemaakt, samen met een collega van mij. Om te kijken, hoe doe je dat dus? Hoe kunnen wij als universiteiten, wij zijn de grootste technische universiteit in Zweden.
0: Ja, KTH is de technische universiteit van Zweden. Ja.
1: Precies. En dat mag je niet zeggen eigenlijk, maar er zijn nog een paar. Maar zijn de grootste in ieder geval. Ja. Ja. Hoe organiseren wij ons? Hoe op een soort van gecoördineerde manier kunnen wij een partner zijn? Kunnen wij de maatschappij helpen om dit probleem aan te pakken? Het gedeelte van totaalverzwaar wat zo spannend is of leuk is en uitdagend is, wat het ook heel erg moeilijk maakt, is dat het zo breed is. Dat het eigenlijk over alle sectoren gaat.
0: Ja.
1: Dus hoe doe je dat vanuit de wetenschap dan? Want we zijn natuurlijk klassiek of traditioneel zitten we in onze silo's met verschillende onderwerpen. Dus op het moment dat je dan praat over totaalverzwaar, dat is geen onderwerp aan zich. Er zit geen academische cultuur.
0: Nee, dat is juist precies het idee natuurlijk. Dat het overkoepelend is.
1: Precies.
0: Dus nog even totaalverzwaar, dat is een Zweeds woord, maar dat is dus total defense in het Engels. In het Nederlands hebben we niet echt een woord voor, wat misschien al veel zegt, maar totale. Ja, dat we eigenlijk met de hele samenleving in alle sectoren samenwerken en weerbaar zijn tegen een crisissituatie.
1: Ja, en wat je zegt tegen een crisis. Ik heb de indruk, in Nederland wordt dan heel erg veel nadruk gelegd op de defensie. Dat het heel erg gaat over de defense gedeelte, waar dan meteen wordt gedacht leger, wapens, oorlog. Maar total defense en whole of society, zoals het vaak wordt genoemd in Brussel, gaat heel erg over het voorbereiden voor als een crisis komt. Zodat op het moment dat we, als de crisis komt in ons land of in meerdere landen, dat we dat kunnen hanteren en dat de democratie, de rechtsstaat, het land nog steeds functioneert. Dus dat we niet in een soort van paniek
0: meteen helemaal vast komen te zitten met z'n allen.
1: Of escalatie. Want op het moment dat je niet kan hanteren of niet over nagedacht hebt, dan kan je ook een domino effect gaan krijgen. Dat verschillende sectoren kunnen het niet aan. Dan krijg je de volgende sector die ook valt en dan krijg je een soort van paniek. Dus om het te voorkomen van dat zo gaat zijn, of dat mensen vertrouwen verliezen in dat we dit kunnen hanteren in de overheden, de lokale of de nationale, dat is eigenlijk total defense. En dat gaat dus voor een gedeelte over als de oorlog komt of als we in oorlog zitten, maar voor een groot gedeelte gaat het eigenlijk over hoe bereiden we onszelf voor? Hoe kunnen we zorgen dat er flexibiliteit, dat er lucht komt? Dat op het moment dat de situatie anders is dan we normaal gesproken hebben. Dus misschien hebben we voor een tijd geen internet. Misschien hebben we voor een tijd geen water. De dingen die normaal gesproken gewoon werken. Als die even anders zijn, dat we dat aankunnen, zeg maar. Daar gaat het over.
0: Ja. En... want inderdaad, je zegt van crisis, het hoeft niet per se oorlog te zijn, het kunnen ook crisis zijn. Ja. Misschien kunnen we even, omdat het toch een beetje ver van onze bedshow lijkt soms, denk ik dat het misschien wel goed is om even een gedachte-experiment te doen. Hoewel ik wel maandag in de krant, in de NRC zag staan, zonder artikel, de kans dat regenwater bij ziekenhuizen eigenlijk de hele situatie onder water zet, waardoor we niet de eerste hulp kunnen bereiken. Dat is echt al een paar keer gebeurd. En daar schijnen we dus ook onvoldoende op voorbereid te zijn. En dat is eigenlijk al een klein opstapje naar een grotere crisis. Maar ik ben benieuwd wat voor gedachte-experiment jij hebt meegenomen. Laten we kijken hoe wij, wat we dan doen in zo'n scenario.
1: Ja, nou, stel het is zaterdagochtend, 8:15. Het heeft extreem veel geregend. Een deel van de stad staat onder water en er is een groot gebied waar de stroom is uitgevallen. Heel veel wegen zijn eigenlijk onbegaanbaar. En wij, misschien jij en ik, zitten in het regionale crisisteam. Mm-hmm. Veel mensen thuis en de hulpdiensten hebben eigenlijk hun handen vol. Al. En dan komt er een nieuwe melding binnen. Een verzorgingshuis in het overstroomde gebied heeft geen stroom meer. Het water komt binnen, precies zoals je net zei. 20 bewoners zijn afhankelijk van medische apparaten. Dit is een probleem gaat worden op het moment dat ze daar geen stroom op hebben. Tegelijkertijd zijn er 3 mensen met acute klachten die met spoed naar het ziekenhuis moeten. Wat doe je? Wat doen wij?
0: Ja, dit is inderdaad wel een situatie waarvan ik denk, oh ja, dat kan me heel goed voorstellen dat dit gebeurt. Het is nog.
1: Ja.
0: Ik weet niet, ik denk. Ja, misschien kan je de brandweer op afsturen of ambulances.
1: Ja, dat zou kunnen. Vaak is de brandweer op dat moment heeft ook al veel andere meldingen binnen die ook medische hulp nodig hebben. En misschien kunnen ambulances niet een bepaalde deel van de stad bereiken. Vaak kan het zijn in dit geval dat het ziekenhuis ondertussen ook op noodstroom zit. Dus het probleem wordt zeg maar steeds complexer. En dan denk ik dan, als we het nog verder gaan in het scenario, dan kan het zo zijn dat het ziekenhuis dan naar de noodgenerator gaat. Dus we hebben stroomuitval, maar de noodgenerator werkt, maar brandstofvoorraad is nog maar een soort van 6 uur voldoende. De leverancier kan er niet komen, omdat het toegangsweg onder water staat. Ondertussen zaten op sociale media allemaal berichten dat de waterkering het waarschijnlijk gaat begeven. Klopt eigenlijk niet, dus het is eigenlijk geen goede
0: misinformatie,
1: fake nieuws.
0: Ja, ja.
1: Maar duizenden mensen stappen in een auto om weg te komen. Waardoor er dus weer files gaan vormen, nog minder bereikbaar is, nog lastiger voor ambulances. Het mobiele netwerk begint overbelast te raken, want iedereen gaat bellen natuurlijk.
0: Ja.
1: En dan moeten we ook nog denken dat al deze organisaties die moeten informatie gaan delen. Welke informatie deel je met wie? Wat mogen wij als crisisteam delen? Welke informatie denken wij klopt? Wie heeft op dat moment het meest acute, het actuele beeld van de acute situatie?
0: Ja, dit lijkt mij echt. Ja, dit is inderdaad iets zo, langs de escalatie. Het wordt steeds een graadje erger. En wanneer spreek je dan van een crisis?
1: Ik heb ooit iemand dat horen zeggen die heel veel in Oekraïne werkte. En die zei van een crisis is als heel veel dingen verkeerd gaan tegelijkertijd. Dus dat is geen inconvenience meer. Het is gewoon een waar je het overzicht eigenlijk niet meer begint te hebben. Dus onze maatschappij zijn natuurlijk alle systemen die we hebben, die zijn ontzettend gekoppeld aan elkaar. En dan is het heel moeilijk om te weten als één ding wegvalt, hoe dat een impact heeft op andere dingen. Of als je keuzes gaat maken in de zin van, we kiezen nu voor om dit te doen, wat zijn de consequenties voor de andere keuzes? Dus het overblik hebben, dat is niet meer. Er is geen enkele persoon meer of geen enkele organisatie meer die dat overzicht kan houden. Dus het heeft al een soort van. Je moet al in een soort van crisisteam situatie zitten, waarbij verschillende organisaties, verschillende experts samen het beeld moeten kunnen vormen van de kennis. Dit is de kennis die we in de Kamer hebben, die we samen hebben. En zo zouden we het kunnen aanpakken, of misschien op een andere manier. Dus een crisis gaat over zoveel verschillende onderwerpen heen, dat je niet meer kan zeggen, er is één persoon of er is één organisatie die de verantwoordelijkheid heeft voor de hele situatie. Dus we moeten per definitie al gaan samenwerken. En niemand die meer echt weet wat de consequenties zijn van verschillende oplossingen. Dus het is geen eenvoudige oplossing meer. Het is geen fout en slecht antwoord. Het kunnen meerdere mogelijkheden zijn waarbij je afwegingen moet maken.
0: Ja, en daarom is het denk ik ook belangrijk dat de universiteiten daar ook in zitten. Omdat die vaak een iets meer op afstand staan. En wat meer gewend zijn misschien om zulke soort grootschalige vraagstukken te ontrafelen.
1: Ja, ik denk één zaak wat je vaak ziet bij Total Defense is dat we hebben het heel vaak over crisis of catastrofe situaties, oorlog of het gaat helemaal mis. Maar in feite denk ik niet dat de universiteiten degene zijn die op het moment dat het echt misgaat, waarbij mensen dan naartoe gaan rennen. Zo van, we gaan nu allemaal binnen TU Delft zitten. Of, ja. Van, hoe gaan onze wetenschappers op? Maar het is juist de periode daarvoor. En daar denk ik dat de wetenschap gewoon een belangrijke rol te spelen heeft. Dat we die scenario's gaan uitdenken. En met name gaan laten zien welke bottlenecks er zijn. Waar gaat het nou mis? Wat missen we nu in overzicht? Bijvoorbeeld met het data delen. Als we in dit scenario zitten en mogen wij informatie delen tussen organisaties. Er zijn hele strikte wetten over wat je met persoonsgegevens, wat je wel en niet mag delen. Dus op zo'n moment wil je niet in een crisis zitten en zeggen, om een goed beeld te krijgen, om dit samen op te kunnen lossen, moet jij mij informatie kunnen geven. Maar dat mag je helemaal niet. Dus dan kan je dat niet doen. Zeker als het gaat over mensen en data, is dat ingewikkeld. Zoals wij zo'n scenario van tevoren zouden doen, zeggen van, oké, dit zouden we kunnen oplossen. Op dit moment heb ik die informatie nodig in mijn organisatie die jij hebt. Dat mag je helemaal niet delen. Dan zou dus een consequentie kunnen zijn dat wij zeggen, oké, moeten we daar een verandering in maken? Dat we dat wel, en in welke context we dat mogen delen.
0: Dus echt actief oefenen eigenlijk de hele tijd, de mogelijkheden langslopen.
1: Ja. En dan gewoon zien, wat gaat er mis nu? Waardoor zouden we deze oplossing wel of niet kunnen uitvoeren? Missen we daar een gedachtegang in? Of een oplossing ruimte? Het is eigenlijk heel veel ruimtes creëren. Van, hebben we verschillende wegen om naar oplossingen te komen en wie heeft het mandaat op dat moment? Heel vaak het probleem bij crisissituaties is dat ik wijs naar jou en jij wijst naar mij. We willen graag elkaar helpen, maar niemand die echt de leiding neemt. En dat is een beetje, en zelfs als je een organisatie hebt die benoemd is de leiding te nemen, dan nog moet dat samenwerken met die verschillende partners die allemaal hun eigen rol moeten spelen. En wetenschap is goed in simuleringen doen, dus in theorie dingen doorwerken. En hoe dichter we dat bij de werkelijkheid kunnen doen met de operatieve werkelijkheid van de niet perfecte situatie. In de wetenschap kunnen we natuurlijk af en toe in een bubbel zitten waarin we zeggen perfecte data, perfect alles is. Maar als we zeggen, nu begrijp ik dat jij deze ruimte hebt om te bewegen en die andere organisatie heeft deze geschiedenis waarin ze aan vastgekoppeld zitten en die daardoor gedragen zich op een bepaalde manier. Gewoon de operatieve werkelijkheid van, als je dat meeneemt zoveel mogelijk, dan kom je dichter en dichter bij een werkelijke situatie waarin je tot inzichten kan komen die dan belangrijke conclusies kunnen zijn van deze theoretische simulaties, waardoor je dan zegt, oké, dit moeten we veranderen, zodat op het moment dat het gaat gebeuren, dat we het beter kunnen hanteren. En het is ook een soort van zelflerend vermogen, want in Zweden praten we over musselminen, een herinnering in je spieren.
0: Ja, of herinnering. Ja,
1: spierenflex, hoe noem je het in Nederlands? Ja. Maar dat, als je dat een paar keer hebt gedaan, denk je van, dit kennen wij. En op het moment dat jij, dan weet je zelf, als je een situatie hebt gehad in je leven wat crisis heeft, op het moment dat je het een paar keer hebt gehad, dit kennen we. Dus de stressreactie die je gewoon als mens hebt. Uiteindelijk praten we over systemen en landen en overheden. Maar dat zijn mensen die op knoppen moeten drukken. Mensen die besluiten moeten nemen. En afwegingen en met de consequenties zitten. Dus op het moment dat we een paar keer hebben gedaan, dan heb je ook gewoon minder stress. Dus dat betekent dat je het nog een keer gaat doen. Dan denk je van, oké, hier heb ik controle op. Ik weet hoe ik het moet aanpakken. Die structuur hebben we een keer, die gedachten hebben we een keertje gedaan met z'n allen. Dus het feit alleen al dat je het een keertje eerder hebt gedaan, zorgt ervoor dat je de situatie beter kan hanteren. Zelfs als je niks hebt veranderd aan het systeem. En dat is heel belangrijk om te deescaleren.
0: Ja, dus inderdaad. Dus, en dat is dan, je hebt het nu eigenlijk over dus vooral universiteiten dan. Maar dat gaat natuurlijk eigenlijk veel verder. Dat gaat om de hele samenleving. Hoe belangrijk is dan zeg maar, de samenleving Ja. In tijden van crisis.
1: Ja. Nou, als we dat een beetje in stukjes dan zouden delen, wat is de samenleving? Als je dan hebt dan bedrijven, dat zijn natuurlijk onderdeel van de samenleving. Dan heb je de burgers die thuis zitten. Ik denk dat het een beetje verschillende aspecten zijn van Total Defense. Waarin wellicht in Zweden er op een andere manier naar gekeken wordt dan in Nederland. In Nederland, wat ik me een beetje verdiept nu, is dat met die noodpakketten, daar heeft iedereen het over. Dus als je het over Total Defense hebt in dat boekje, dat natuurlijk gekopieerd is uit het Zweedse, dan gaat het heel erg over het 72 uur overleven en zo.
0: Ja,
1: dat
0: we hebben daar een fragmentje van. Okay, even want Omroep Delft is de straat opgegaan, die heeft mensen gevraagd, heeft u al een noodpakket in huis? Dus luisteren we even naar.
2: Meneer, heeft u al een noodpakket in huis?
3: Jazeker.
2: Wat zit er allemaal in?
3: Wat zit er allemaal in? Water, radiootje, blikjes met eten, batterijen, allemaal van die extra dingen. Zaklamp, dat soort dingen.
2: Kijk, hey, maar als je er eentje zou hebben, wat zou je er allemaal in stoppen?
4: De gebruikelijke dingetjes die je nodig hebt. Meer niet. Nee, ik vind het gewoon onzin.
5: Ik vind de storm in een glas water.
6: Maar ergens wel. Maar aan de andere kant heb ik zo, misschien is het wel ergens een keertje nodig. Je weet het toch nooit. Dus voor de zekerheid vind ik het op zich ook niet zo erg.
7: Ik heb hem gelijk weggegooid.
2: Oh, ja, want?
7: Het is een hoop paniek, joh. En ze zeggen van, de stroom gaat uitvallen. Nou werden dat ze gaan testen in het kader van bezuinigingen. Dat we met minder kunnen doen. Ja. Ik vind het heel raar dat Rusland dingen zou doen bij ons.
0: Ja. Ja. Nou ja, dit is natuurlijk even een kleine, even gewoon een paar mensen op straat.
1: Precies.
0: Maar het is denk ik wel ergens wel hoe Nederland misschien naar dit noodpakket kijkt. Hoewel ik wel verschillende geluiden hoor natuurlijk. Ja. Hoe kijk jij hier dan naar als Nederlandse Zweed?
1: Ja, het grappige in Zweden is, het is een beetje verschillend of je praat met mensen die op het platteland of een beetje verder weg van de grote steden wonen. Of degene die echt, want de mensen die in de steden zitten, die denken van, ik kan gewoon om de hoek, weet je, de winkels. Maar ik woon zelf op een eiland in Zweden en dan hebben we gewoon regelmatig stroomuitval en we hebben geen winkel om de hoek. Dus dan ben je al een soort van bereid om voor te bereiden en je bent al gewend eraan. Dus het is een beetje verschil aan. Maar aan zich, deze reacties, denk ik, zal je niet krijgen in Zweden. Mensen hebben respect voor het feit dat de overheid de bevolking probeert te helpen en dat we met z'n allen het moeten doen. Dus als je praat over de overheid, het is ook een collectie van mensen die verantwoordelijkheid nemen voor de heel veel andere mensen. Dus er wordt wat minder gesproken over het hully of jullie, zoals we in Nederland zou zeggen, daarboven, de heren in Den Haag en zo. Ik denk dat er meer respect is voor overheid in Zweden, met een besef dat het gewoon, dat het ook mensen zijn. Maar wat je groot verschil is dat, met de Total Defense is zoveel meer dan alleen maar blikken soep thuis hebben. En dat is denk ik een beetje waar ik aan dacht met deze fragmenten ook. Van, ik heb de indruk dat Total Defense of het voorbereiden op crisis en oorlog in Nederland af en toe gereduceerd wordt tot investeringen in defensie, wapens produceren en noodpakketten. En dat is een gedeelte dat gaat heel erg over, oké, de oorlog voeren en met z'n allen de schuilkelder in op het moment dat er bommen komen. Dat is een heel erg beeld van wat oorlog en crisis is. Terwijl aan de ene kant is dat dan ook een glijdende schaal natuurlijk, van waar zit je ergens je beleving van wat een crisis is. Want als jij thuis zit en je hebt meerdere keren een stroomuitval, bij ons gebeurt het omdat er bomen op kabels vallen. Maar het kan ook sabotage zijn. En je weet zelf het verschil niet. Vaak horen we niet. Was het een boom of was het iets anders? Maar het feit dat het gebeurt en steeds vaker gebeurt, daar krijg je een gewenning in. En dan weet je, dit moeten we hanteren. Maar het zijn zoveel meer dingen. Het gaat ook over vertrouwen hebben, over gemeenschap. In Zweden heb je ook eilanden of regio's die heel erg meer richten op hoe kan je lokaal dingen met z'n allen oplossen. Zodat mensen gewoon weten, zo plat als een buurthuis, dat er een buurthuis is waar je naartoe kan, waar je elkaar kan vinden, dat die mensen zich niet eenzaam voelen in een paniek of zo, als er dingen misgaan. Dus dat je vertrouwen blijft hebben, wij komen er met z'n allen uit. En dat met z'n allen kan zijn een kleine buurtje of een dorp, of het kan zijn met de gemeente. Maar het idee van, er kan een crisis komen en daar moeten we met z'n allen doorheen komen. En we kunnen nog steeds lachen, we kunnen nog steeds leven en we kunnen dat overleven, want we weten alternatieve manieren, we hebben genoeg genoeg eten en we hebben wc-papier. Of dat is een gedeelte ervan. Maar een gedeelte is ook gewoon de grote systeemvragen in de maatschappij. Ja. Want wij zijn toch gewend dat als je op het moment dat je kraan openzet, dat er water uitkomt, dat je het knopje drukt, dat de lamp aangaat. En dat zijn hele grote systemen eigenlijk. En die systemen kunnen uitvallen. En daar moet je ook kunnen hanteren op het moment dat er keuzes moeten worden gemaakt in deze infrastructuursystemen. Dat jij weet, stel dat jij in een gebied zit waar er tijdelijk gewoon geen stroom gaat zijn of tijdelijk geen water gaat zijn, omdat er gewoon een prioritering is gemaakt door een crisissituatie, dat een ziekenhuis belangrijker is dan een wijk bijvoorbeeld, dat daar respect voor is, dat er begrip voor is. Mensen weten, oké, nee, het is belangrijk dat het bejaardenhuis wel of het ziekenhuis wel, maar wij even niet. En dat respect er is en dat mensen dat beseffen. En dat is denk ik een hele andere cultuur in Zweden dan in Nederland, waarbij misschien iets meer op elkaar zit, waarbij je iets meer naar de individu en ik heb ook recht erop. Dat is mijn indruk een beetje. Maar het is moeilijk om te reflecteren over verschillen tussen Nederland en Zweden, omdat ik hier gewoon al zo lang niet meer woon. Maar ja. Zweden is natuurlijk een heel groot land eigenlijk. En er is heel veel ruimte. En ik heb de indruk dat een beetje reflecteert in dat mensen ook ruimte voor elkaar nog hebben. En dat, ja. Binnen totaal verzwaar, total defense of whole of society, is dat heel erg belangrijk. Dus die dimensies van, als we praten over hoe hanteren we crisissituaties, dat mensen beseffen dat het is mijn blikken soep thuis. Het is ook de scholen. Het is de afvalhantering. Het is op het moment dat Poetin komt. Dat zijn hele grote verschillende extremen, maar dat hoort er allemaal bij. En dat maakt het ook natuurlijk complex om daarover na te denken.
0: Ja, dat je niet echt weet welke crisis het gaat worden, maar er zal wel iets gebeuren misschien. Ja. En dan weet je gewoon van, oké, ik kan naar het buurthuis. En ja, daar kan ik koffie gaan zetten voor de buurt.
1: En wat kan je samen bijdragen? Ja. Want ik hoorde iemand zeggen bij dat programma waar je naar refereerde, dat dan iedereen soldaat wordt gemaakt. En dat is niet waar. Op het moment dat jij als burger of gewoon als individu meedoet aan total defense, dat betekent niet dat jij in dienst staat van defensie. Dat is niet wat het is. Het is meer van dat jij zelf in jouw kleine omgeving of hoe groot die ook is, iets kan bijdragen. En als dat is dat jij gewoon even bij de buren gaat kijken of het goed gaat met ze, of ze nog eten hebben ten tijde van crisis, dat is ook een onderdeel van total defense. Dus het gaat niet alleen maar over oorlog. Het gaat over hoe hou je het uit? Hoe kan je als maatschappij nog steeds een democratie zijn met waardes die we met z'n allen besloten hebben dat belangrijk zijn? Ook op het moment dat misschien die systemen dat niet meer afdwingen, zeg maar.
0: Ja, maar ik snap dit heel goed en ik denk ook dat het een rustig gevoel kan geven voor mensen. Maar het is natuurlijk ook wel weer wat je zegt van in Zweden is iedereen veel meer eigenlijk ook in zijn hoofd al bezig met dat er crisis kan komen. Het is natuurlijk ergens ook heel fijn om daar niet aan te denken.
1: Absoluut.
0: Om ja, is het, ja, en gewoon in vrede te leven. En niet de hele tijd na te denken van, wat moet ik doen? Weet je? Dat je echt in die staat van paraatheid leeft. Dat lijkt me ergens ook wel heel naar.
1: Het is ook zo. En ik bedoel, ik doe dit nu iets meer dan een jaar dat we hiermee bezig zijn. En na 3-4 maanden had ik ook zoiets van, ik begon niet depressief te worden, maar wel een soort van, het is wel naar om na te denken over wat allemaal mis kan gaan.
0: Ja,
1: en wij gaan met heel veel, wij proberen al te zien hoe kunnen wetenschappers en hoe kunnen wij als universiteit kennis leveren en bijdragen aan mensen die verantwoordelijkheid hebben, bedrijven en regio's en overheden en dergelijke. En dan denk je, vaak zit er bijvoorbeeld bij een gemeente één coördinator die moet beslissingen nemen over, gaan wij nu investeren in cybersecurity? Want we krijgen die hacks de hele tijd. Gaan wij investeren in dat we bussen hebben op het moment dat we het bejaardenhuis moeten evacueren in tijden van crisis? Of gaan we ervoor zorgen dat we heel veel schuilkelders hebben en dan gaan we oefeningen mee doen voor de scholen? Of heel veel verschillende dingen. Maar in theorie wil je alles doen. Maar die budgetten die laten dat helemaal niet toe. Dus dan zit dus een persoon, die heeft dit als opdracht gekregen en die moet dan een soort van prioritering gaan maken. Als het misgaat of als we nu ons gaan voorbereiden, waar investeren we eerst in? En dat is best wel eng natuurlijk. Van, wat ga je het fout doen? Zijn de cybersecurity, is de misinformatie, is dat het grootste probleem? Is het grootste probleem dat een gedeelte van mijn gemeente straks zonder water zit? Of de communicatienetwerken niet meer werken? Ik heb iemand horen zeggen, wij zijn een paardengemeente. We hebben heel veel paarden in deze gemeente, een manege en zo. Misschien moeten we die paarden in gaan zetten op het moment dat we dan moeten gaan communiceren. Moeten we gaan investeren in drones die gewoon berichtjes kunnen leveren tussen mensen op het moment dat de hele telecommunicatie, we kunnen niet meer bellen met elkaar, ligt plat, zeg maar. Dus het feit dat er mensen zijn die dan voor de maatschappij deze opdrachten hebben, is natuurlijk, die bewustzijn is er ook heel erg in Zweden. Maar tegelijkertijd, die complexiteit is echt enorm. Tegelijkertijd zie je dat sommige mensen een soort van denken, zoals jij zei, je wilt liever niet over nadenken. Het is zo eng, beter. Aan de andere
0: en
1: kant.
0: Het kan ook zorgen voor rust in de samenleving. Dus het is niet alleen van we drukken het weg en een beetje naïef. Ja. Maar het kan natuurlijk ook zijn. Van, ik kan me voorstellen dat je als samenleving ook beter functioneert als je niet zo strak staat, zeg maar.
1: Ja, maar dat is het een beetje. Want ik denk, op het moment dat je gewoon het er open over hebt en kan over discussiëren, dan kan je die angst ook wegnemen. Want, ja. Nee, we zijn hier niet meer bezig omdat we denken dat Poetin morgen kan binnenvallen. Zou wel kunnen, maar we denken niet dat het gaat. Maar wat er wel zou kunnen gebeuren, dat het misschien tijdelijk geen wortelen meer hebben. Want al onze wortelen bijvoorbeeld komen van een eiland, Gotland, dat ligt in de Baltische Zee. Dat is een heel erg geopolitisch belangrijk eiland in de wereld, in Europa eigenlijk. Een Zweedse eiland. Dat is ook ons soort van de NAVO-parkeerplek in Zweden. En daar komt alle wortelen vandaan. Dus het zou kunnen zijn dat ik tijdelijk geen wortelen meer heb. En weet je, belangrijk. Dus misschien moet ik gewoon wortelen gaan planten in mijn groentetuintje. En dan heb ik al iets gedaan wat belangrijk is. En dus het kunnen hele kleine dingen zijn. En als je Total Defense in al zijn complexiteit ook alleen maar op die manier beschrijft, van, dan denken heel veel mensen van, wat heb ik daar eigenlijk? Dat is zo groot, ik kan er niet eens over nadenken. Laat maar zitten. Dat is heel jammer. En dat proberen we in Zweden eigenlijk te voorkomen. Dus als een persoon zegt, ik ga een groentetuintje maken, dat is ook net zo waardevol. Of iemand die zegt, van, ik weet precies waar de schuilkelders zijn en dat kan ik verklaren aan mijn buren, is ook heel belangrijk. Of ik ben met hele grote systemen bezig en het is onderdeel van mijn werk. Dat is ook, dus het zijn allemaal verschillende niveaus die net zo belangrijk zijn. En ik denk dat besef van, we doen het met z'n allen en het is niet iemand daar bij de regering of iemand die daarover gaat, of het is defensie die dat moet regelen. Ze zijn paniek aan het zaaien of zo. Dat gevoel is er denk ik voor het grootste gedeelte niet in Zweden. Maar wij zitten ook veel dichter bij Rusland. En ik denk dat het besef van dreiging is ietsje duidelijker aanwezig. Zoals je iemand hoorde zeggen in Delft dan, zo van, oh, Rusland, wat komt Rusland nou hier doen? Maar als je in Nederland zou zeggen van het water, ja, als een gevaar, dan zullen de meeste mensen wel zeggen, ja, tuurlijk, dat weten we. Daar zijn we mee opgevoed, dat weten we. Wat de risico's van een gedeelte van het land kan onderlopen en de waterwerken. Dus als je zou zeggen van, we praten niet over Rusland, maar over water, ja, dat begrijpen we. En dat is eenzelfde soort ding, denk ik. Als je denkt van hoe Nederland over water nadenkt en hoe ze misschien in Zweden nadenken meer over Rusland. Dat is denk ik, toen wij naar Zweden verhuisden, was mijn grootste teleurstelling dat we geen gas hadden om op te koken. Ik was heel erg van grote vlammen onder de pannen en zo. We hadden geen gas. En dan zei ik van in het oosten van Zweden. In de westkust van Zweden komt het gas uit Noorwegen. Maar dan zei ze, waarom hebben we geen gas hier? Ze, we hebben nooit afhankelijk willen zijn van Rusland. En dat was 15 jaar geleden. Dat ik van, niet afhankelijk van Rusland. Het klonk een beetje zo van, het is toch van vroeger, weet je wel.
0: Ja.
1: Maar nu is het weer helemaal actueel geworden. Dus dat besef is
0: dat zit daar gewoon heel
1: dat zit erin. En dat zijn besluiten overgenomen over infrastructuur. Van, we willen niet afhankelijk zijn van voor het geval dat. En we hebben natuurlijk Finland naast ons. Finland heeft een hele lange grens met Rusland. En dat is natuurlijk altijd bewust gebleven van de gevaren daar. Dus het is ook een geografisch een ander. Denk ik, de Scandinavische landen hebben ook een ander besef dan wellicht in Nederland. Tegelijkertijd is het een globale crisis waar je over praat. Je praat ook over supply chain. We halen overal onderdelen vandaan. Nederland is natuurlijk ontzettend belangrijk voor groenten. En groenten, als je denkt naar de COVID-crisis en dat soort dingen, welke rol Nederland in de wereld heeft met logistiek, dat is natuurlijk enorm.
0: Ja, enorm exportland natuurlijk.
1: Enorm exportland. Ja. En dat je, als dat plat zou liggen onder crisistijden, dan heeft het een enorme economische impact. Dus je hoeft niet alleen maar te denken aan die tanks van Rusland die binnenkomen, maar er zijn ook gewoon spelletjes die er gespeeld worden op de geopolitische platform of kaart, waar Nederland daadwerkelijk een belangrijke rol in heeft en waar consequenties voor kunnen zijn.
0: Ja, we gaan het zo verder hebben over hoe we dat misschien dan in Nederland nog wat van jullie kunnen leren, of hoe we onze mindset misschien kunnen veranderen. Maar we gaan ook nog even muziek luisteren. Je hebt 3 nummers meegenomen. De eerste die we gaan luisteren is In the Lap of the Gods van Queen. Waarom heb je die meegenomen?
1: Ja, ik heb het altijd. Ik ben wel eens aardbeving meegemaakt of grote rampen. En dat je dan denkt van uiteindelijk, we proberen heel erg als kleine, als wij als apen, zeg maar, om het allemaal voor elkaar te krijgen. Maar op een gegeven moment is het is wat het is, weet je wel. En dat gevoel heb ik ook. We kunnen heel erg ons best doen, maar vervolgens. En dat vind ik dit nummer heel erg. Van we zijn uiteindelijk een beetje overgeleverd. En dan moeten we het met z'n allen nog gewoon een beetje doorstaan.
0: Mooi. In the lap of the gods.

0: Bakkebos.
1: Ja, welkom terug. The Lap of the Gods. Freddie Mercury die zong het al. But in the end, I leave it in the lap of the gods. What more can I do? Er kan ons dus nog van alles overkomen waar we dus geen invloed op hebben. Net hoorden die mensen uit Delft natuurlijk. Dat wij eigenlijk de bui nog niet zo voelen hangen. Maar in Zweden is het dus heel anders. Je zei het net ook al even. Maar mensen staan meer in de parate stand. We hebben een kort fragment van de Zweedse minister-president, Ulf Kristersson. Het is een halve minuut, even Zweeds. Maar ik ben benieuwd. Laten we even naar hem luisteren.
2: Sverige är inte i krig, men det råder inte heller fred. Riktig fred kräver frihet och att det inte pågår allvarliga konflikter länder emellan. Men vi och våra grannar utsätts för hybridattacker som inte utförs med missiler och soldater, utan med datorer, pengar, desinformation och hot om sabotage.
1: Ja, ik spreek zelf geen Zweeds, denk de meeste luisteraars ook niet, maar dit klinkt serieus. Jij spreekt natuurlijk wel. Wat zegt hij hier?
3: Ja, ik heb hem ook vertaald hier. Dus hij zegt, Zweden is niet in oorlog, maar er is ook geen sprake van vrede. Rutte heeft hetzelfde gezegd in de NAVO, ik weet niet wie de eerder was. Echte vrede vereist vrijheid, dat er geen ernstige conflicten tussen landen plaatsvinden. Maar wij en onze buurlanden worden blootgesteld aan hybride aanvallen die niet worden uitgevoerd met raketten en soldaten, maar met computers, geld, desinformatie en het risico op sabotage, dat zei hij. En denk dat wij nog steeds heel erg denken aan oorlog, of niet in vrede zijn aan de traditionele manier van oorlog voeren. Inderdaad, raketten. En dat is natuurlijk nog steeds, dat is ook zo als je naar Oekraïne kijkt. Maar een heel groot gedeelte, wat we nu ook hebben, is dat we worden getest. Weet je, dat even de netwerken neer zijn. We hebben een paar dagen opeens geen internet. Of we hebben even geen stroom. Of er is onzekerheid of we nog weten of het water, dat de bacteriën zijn gekomen. Of het is nog veilig. Of het eventjes niet drinken. Of, weet je, van die dingen. En dat kan antagonistische krachten zijn. Dat kunnen moedwillige sabotage zijn. En dan wordt er gekeken, hoe lang duurt het voordat wij dat doorhebben? Hoe lang wordt het dat we eigenlijk weer terug zijn? En Soms heb je met cyberattacks, heb je dan van die hostage situaties, waar dan zegt mij dat het dan alles is plat. En om het terug te krijgen moet u, weet je. Dus dat gebeurt de hele tijd. Dat gebeurt eigenlijk de hele tijd. En met sociale media weten we dus niet meer vaak of het nog echte mensen zijn. Of zijn het mensen die zijn het bots? Of zijn het. Dus er gebeurt al zo ongelooflijk veel. Wat al erg ergens in een soort van glijdende schaal zit van, we worden getest als maatschappij, we worden gekeken hoeveel onrust kan er veroorzaakt worden, wat voor effecten zijn het. En dat is een beetje waar dit over gaat. Van, oorlog is niet alleen maar die raketten die neerkomen. Nu zijn we echt volledig in een staat van crisis en oorlog. En nu hebben we een nieuwe wetgeving. Wie geldt onder oorlog? Nee, maar we zitten daar ergens tussenin. En hoe hanteren we dat? En dat we daar niet naïef in moeten zijn, dat zeker gebeurt. Teruggaan naar jouw eerdere ding van, we willen er niet over nadenken. Maar dit soort dingen gebeuren al de hele tijd. Ik weet niet of jij tijdelijk even geen internet meer had. Of tijdelijk eventjes geen stroom. Maar de meeste mensen hebben dat wel gehad. Of overstromingen die gebeuren. Nou is het niet Poetin die er staat met bakken met water. Dat is gewoon natuurrampen die tegelijkertijd gebeuren. Maar het kan zijn dat daar een sabotage in komt. Of tegelijkertijd dat er iets van een natuurramp gebeurt. Dat er disinformatie gebeurt. Of tijdens politieke campagnes. Er zijn zoveel dingen die dan tegelijkertijd misgaan, waar de misbruik wordt gemaakt door het feit dat er een klein beetje chaos is. Een klein beetje chaos is een beetje zoals een klein beetje zwanger zijn. Dat is heel moeilijk. Je gaat ook, dat escaleert snel tot een groter. En dan komt het kind. Dus ik denk dat een beetje, dat is een beetje waar dit over gaat. En het besef met z'n allen hebben dat het niet alleen maar, wat we net zeiden, over noodpakket of granaten gaat, maar dat het daarin heel veel andere dingen zijn. En dat zijn systemen, infrastructuren waarop onze maatschappij gebouwd is. Wij gaan ervan uit dat we 's ochtends onze kinderen naar school kunnen rijden en dat er functionerende scholen zijn en dat ze daar veilig zijn. We gaan ervan uit dat de wegen open zijn, dat wij kunnen rijden naar ons werk. We gaan ervan uit dat we de kraan open doen en dat er water uitkomt. En dat zijn grote infrastructuursystemen die moeten werken. En als die niet werken, dat creëert onvrede, dat ontwricht onze dagelijkse werkelijkheid. En dat kan escaleren op een manier dat op een gegeven moment we denken, waar zitten we nog op die schaal van tussen vrede en oorlog? Ja. En dat is een beetje een andere manier van nadenken over, we zitten niet in vredestijd, maar we zitten ook niet echt in oorlog, maar we zitten ergens ertussenin.
1: Ja, dus het is een beetje een grijs gebied. Af en toe kan er iets gebeuren. Je noemde net al dat voorbeeld van, er is een gemeente waar in Zweden waar heel veel paarden zijn. Misschien dat ze die kunnen inzetten. Ja. Nog andere concrete voorbeelden van, hoe zou je dan vanuit dat centrum wat jij dan leidt, maar hoe zou je ook als samenleving dan concreet kleine dingen kunnen doen?
3: Ja, een voorbeeld, bijvoorbeeld, ik noemde Gotland voorheen. De groot eilanden werken we mee samen. Bijvoorbeeld, zij zijn volledig afhankelijk van het vasteland als eiland zijnde, dus voor hun gezondheidszorg. Ze wassen alle dingen vanuit het ziekenhuis op het vasteland. Ze alle bloedproeven, dat doen ze niet meer lokaal, het allemaal het vasteland. En dat gaat naar het vasteland via boten of vliegtuigen. Maar op het moment dat er geen vliegverkeer of geen boten meer gaan, dan is dat dus ook weg. Het is niet alleen de wortelen die niet meer aankomen, maar het is ook het hele systeem van de gezondheidszorg die niet meer werkt. Dus dan zijn we aan het kijken, kunnen we andere oplossingen daarvoor bedenken? Bijvoorbeeld met drones, zoals Amazon pakketjes met drones en zo. Zouden we bloedproeven dan kunnen, zouden we kunnen zeggen, nee, we gaan samenwerken met het eiland en zeggen, wij gaan jullie leren hoe je zelfs drones kan bouwen van houtje touwtje. Maar en je weet hoe de wetgeving, je kan toestemming vragen. En dat je gewoon de bloedproeven toch nog kan krijgen waar je ze wil hebben, ten tijde van dat andere de infrastructuren niet werken. Dus dat is een heel specifiek ding waar we dan mee aan werken. Dus alternatieven van, als dit niet werkt, hoe kunnen we ervoor zorgen dat het allemaal, dat andere dingen nog wel blijven rollen? En dus wij zijn dit najaar een droneschool begonnen. En drones zien we natuurlijk heel erg als zijnde in de oorlogsvoering in Oekraïne. En het verstoren van vliegverkeer met drones. Maar drones kunnen ook civiele bijdragen.
1: En op de universiteit bedoel je dan?
3: Ja, op de universiteit. Dus op KTH zijn we zo'n droneschool begonnen met onze partners. Om te kijken, hoe kunnen we onze partners leren? En dan partners, dat bedoel ik het bedrijfsleven, kleine bedrijven, grote bedrijven, maar ook gewoon zo'n heel regio, zo'n eiland. Van hoe zou je drones kunnen gebruiken? Moet je daarin investeren? Kan je die zelf bouwen? Kan je lokaal kunde hebben, zodat je dat kan bouwen op het moment dat het nodig zou zijn? Dat je het al van tevoren uitgezocht hebt, zoals ik eerder zei, dat het überhaupt mag. Mag dat op het moment dat we zeggen de boten en de vliegtuigen gaan niet, mogen ze dat dan gebruiken? Dus dat je zorgt dat dat hele machinerie al in...
1: Ja, dat je eigenlijk al het saaie papierwerk, zeg maar, of wat al allemaal heel lang duurt, dat je dat alvast even...
3: Zodat je niet op het moment dat het helemaal misgaat en zegt, wat gaan we nu doen? Ik bedoel, we hebben al heel veel crisis, dat het water begint, dat waterniveau begint al steeds verder te zakken. Dus dan is er ook al geen water daar. Dan is er ook nog de bloed. Weet je, het begint dan het ontwrichten van de maatschappij.
1: Is het soms een soort kanarie in de kolenmijn eigenlijk. Van wat

0: daar gebeurt. Bij jullie precies. In Zweden is het dan soms van, oh ja, oké. Okay, als het daar in ieder geval nog goed gaat, dan gaat het waarschijnlijk in de rest van Zweden ook nog wel goed.
1: Ja, het is het eiland voor ons is een heel goed voorbeeldplek. Omdat het redelijk, het is een klein maatschappijtje, zeg maar. En de overheden daar zijn ook heel erg aan elkaar gekoppeld en zo. En het is een heel erg geopolitisch belangrijk onderdeel daar. Maar andere dingen die we doen is, wij zijn natuurlijk technische universiteit, dus we hebben alle technische disciplines. Er zijn mensen die dus professor zijn in de energiesystemen, in de watersystemen, in de infrastructuur. Mijn professeur is zelf in de wegenbouw. Dus infrastructuur is natuurlijk, alle soorten van infrastructuur zijn heel erg belangrijk. Waar wij naar kijken is, hoe kunnen we bruggen bouwen tussen die verschillende disciplines? Want we zijn traditioneel in de wetenschap vaak aan silo's gebonden. Ik zit met mijn onderwerpen, zelfs als we een beetje tweerwetenschap, of hoe noem je dat, multi, hoe noem je dat in het Nederlands? Tweerwetenschappelijk. Dus multidisciplinair. Als je multidisciplinair precies werkt. Maar dat doen we niet heel erg systematisch. Vaak is het binnen een project en een onderzoeksproject. En dan hebben we verschillende disciplines of verschillende onderzoekers die dat samen doen. Maar hoe kunnen we dat nou systematisch doen? Dus op het moment dat ik een heel erg mooi simulatiemodel heb over hoe wegen functioneren als er heel veel water is, bijvoorbeeld, zodat we kunnen simuleren of deze wegen die moeten onderhoud of daar moet iets gebeuren. En mijn collega die heeft hele goede systemen over energie netwerk. En dan een andere collega die heeft een hele goede systeem simulatiemodellen over een ander onderwerp. Die modellen, die kan je niet zomaar aan elkaar koppelen. Daar zit hoe werkt het aan elkaar? De tijden zijn verschillend, dimensies zijn verschillend. Dus dan moet je interfaces, je moet bruggen bouwen ertussenin. Dus daar zijn we heel erg mee bezig. Hoe kunnen we ook tussen simulatiemodellen, maar ook tussen onze disciplines bruggen bouwen, zodat op het moment dat wij zeggen, nu moeten we een crisissimulatie kunnen doen voor regio Stockholm bijvoorbeeld, dat wij kunnen zeggen, oh, maar dat kan Hasse en Lasse en Barbara, die zetten we samen. En die kennen elkaar, want we hebben al naar gekeken naar hun modellen. En die kunnen we in één keer gewoon gaan simuleren en die kunnen we aan elkaar koppelen. Ja. Dat is iets waar we heel erg naar kijken. Naar de wetenschap zelf, zeg maar, van wat hebben we. Maar het andere gedeelte is ook, wij zijn natuurlijk alleen maar of heel veel techniek aan het ontwikkelen. Nieuwe techniek voor nieuwe systemen, waarin we vaak kijken naar perfecte situaties. Dat we gaan ervan uit dat er stroom, er is internet, alles met digitalisering, alles met AI. Daar ga je toch vanuit van een soort van perfecte situatie. Dat de data die we krijgen dat het compleet is, dat we die kunnen vertrouwen. En waar wij dan kijken bij het center heel erg van, kunnen al deze ontwikkelingen in al die verschillende vakgroepen ook nog een stresstest krijgen? Kunnen we zorgen dat we, voordat die naar de markt gaan, voordat we zeggen we zijn klaar met het onderzoek of we deze chips ontwikkelen of deze programma's ontwikkelen, kunnen we zeggen, zou dit ook functioneren ten tijde van dat er geen stroom is? En als jij iets hebt dat heel erg gekoppeld is, als ik moet naar de cloud en ik moet informatie, en dat werkt niet op het moment dat er geen stroom is. Dus hoe krijg je dan je informatie? Dus kan je ook zorgen dat je lokaal informatie hebt? Kunnen de batterijen ingebouwd worden? Hele praktische dingen. Dus een soort van stresstest voordat wij uitgaan met, nu hebben we een nieuwe technologie of een nieuw materiaal of een nieuw systeem ontwikkeld, gaan we dat nog even testen. Dus wat wij aan het doen zijn is nu om een crisislaboratorium op te zetten, waarin we die twee dingen kunnen doen. Dus aan de ene kant onze eigen onderzoeken of ons eigen onderzoek kunnen stresstesten voor de wereld, voordat we zeker weten dat we het kunnen gebruiken onder alle omstandigheden. En kan onze partners, kan de samenleving naar ons toe komen en zeggen, wij willen graag een crisisscenario gaan doen voor de ontruiming van dit gebied. En hoe moeten we dat prioriteren? Zodat wij zeggen, ja, we zijn paraat. We hebben deze verschillende onderzoekers. Die kunnen met elkaar samenwerken. Die kunnen in één lab gaan zitten en die kunnen dit gaan simuleren. En dat kunnen hele complexe computersimulaties zijn. Het kan ook gewoon zitten om een tafel met papiertjes. En het kan net zo waardevol zijn, zolang je die operatieve kennis hebt. Dus waar wij aan werken is, kunnen we die operatieve werkelijkheid dan binnenbrengen vanuit al die partners en de wetenschappers die dat dan mee kunnen nemen in hun modellen, zodat we samen tot een soort van prioritering kunnen komen. Of zoals we eerder zeiden, dat we weten, wat zijn de grote bottlenecks? Wat moeten we nog veranderen zodat we het kunnen hanteren? Ja. Dus dat proberen we in het lab heel erg te doen.
0: Ja, interessant. Ik denk ook, en dan zeggen ze van Nederland dat wij een vergadercultuur hebben, maar jullie moeten echt uren met elkaar om tafels zitten en post-its plakken. Ja, zijn de Zweden daar ook heel goed in?
1: Ja, dat is heel grappig. Ik heb dus in Delft gestudeerd. Dus dat is een andere cultuur. Ook vrij hard, denk ik, als je het vergelijkt met het Zweedse. Dus toen ik net naar Stockholm ging... toen ging ik ook op die manier de vergaderingen in. Van oké, nu gaan we dit onderwerp discussiëren. En nu ga ik heb een punt, ik weet de oplossing. En die ga ik eventjes aan de... Dit gaan we gewoon op die, mijn manier ga ik. Ja, dit regel ik wel even. En als je dat doet in het Zweden, dan geef je heel veel ruimte. Maar dat werkt helemaal niet. Dus, want uiteindelijk ben jij dan degene die het dan moet gaan doen. De rest is het er niet mee eens, maar die zegt niks. Want de Zweden zijn heel beleefd. Die gaan niet recht terug tuffen, zeg maar. Die gaan echt van, nee, maar oké, zij weten het. Wij denken anders. Maar als je die ruimte niet aan hun geeft, dan gaan ze ook niet daarin. Dus je moet heel veel stilte kunnen laten vallen in de Zweedse discussiemanier. Zodat iedereen het gevoel heeft, ik kan hier... aan bijdragen met mijn gedachten goed. Dus als jij heel erg haantje de voorste, heel erg extrovert, jouw punt gaat lopen maken, dan mis je zelf eigenlijk iets aan het alle informatie van alle verschillende soorten type mensen krijgen. En dan samen tot een soort van discussie komen en een oplossing komen. Dat is een heel traag proces. Ik heb geleerd om het te respecteren en te waarderen.
0: Dus de vergaderingen zijn nooit verhit.
1: Nee,
0: ik geloof
1: nee,
0: dat niet. Dat toch wel eens.
1: Dat gebeurt heel weinig in feite. En je kan als je zelf heel erg verhit erin gaat met een soort van ik ga het winnen en jij gaat verliezen en we gaan mijn oplossing doen. Zelfs als je in het begin denkt van ik kom eruit als winnaar, dan kom je er snel achter dat dat niet zo is. Dus dat werkt gewoon niet. Wat heel erg werkt is, we gaan dit samen doen. Het is een consensuscultuur. En daar zit zowel heel veel waarde in als dat het soms frustrerend is, want het is langzaam. En het idee van het Nederlandse concept van we gaan heel snel testen en heel snel mislukken, is soms heel erg fijn. Want dat mis ik soms wel eens een keer in Zweden. Omdat we dan ook heel snel dingen kunnen gaan doen. En innovatie heb je ook gewoon dat je moet kunnen testen. In de wetenschap zeker ook. Maar gewoon ook als je dingen wil veranderen in bedrijfsleven of waar dan ook. Dan moet je kunnen testen en moeten kunnen falen. Het falen is iets wat niet heel erg goed gaat in Zweden. Het mislukken, daar zijn ze heel, heel erg bang voor. Dus ergens is die consensus-cultuur volgens mij gebouwd op, we willen niet mislukken. Dus dat betekent dat we heel erg samen de risico's moeten aangaan, heel erg goed samen moeten gaan definiëren. En als het dan niet goed gaat, dat we samen gewoon helemaal niet, dat het, weet je, samen fout gaat en dat niemand het echt faalt. Dus dat gezichtsverlies. Toen ik naar Zweden kwam, zeiden ze de Aziatische cultuur van gezichtsverlies, dat het lijkt heel erg op hoe in Zweden het gaat. En dat klopt echt. Dus het samen gaan doen en samen beslissingen nemen, dat is heel erg sterk aanwezig. En daar krijg je inderdaad heel veel vergaderingen over. En in mijn beleving in het begin was het dat je dan 6 maanden zit te vergaderen over iets. En dan een maand 7 kom je dan alsnog tot de oplossing die ik de eerste dag al heb voorgesteld. Die, zeven maanden later. En dan nog steeds zelf doen. Maar het verschil, en dat is een nuanceverschil, is dat iedereen heeft mee kunnen denken. Iedereen heeft het gevoel dat ze gezien zijn, gehoord zijn. En ze staan ervoor. Dus het is niet alleen maar...
0: Het is sterker. Ja,
1: ja, maar het is niet de renaatsoplossing. Het is ons alles oplossing. En dat klinkt heel erg fluffy en knuffelig misschien in de Nederlandse context. Maar zeker in Total Defense is dat heel erg waardevol. Want dan hebben we samen hebben we besloten dat we het gaan doen. En toen Zweden in NAVO ging, Zweden heel lang buiten NAVO gebleven. En het was heel erg anti-NAVO. En ik heb een beetje meegemaakt, die discussie van, nee, dit gaan we niet doen. Nou ja, dit gaan we dat doen. En dat leek als een soort van omslag van een blad te zijn waar mensen heel erg verbaasd over was. Maar het is we hebben het over gehad, we hebben gebalanceerd.
0: En wat bedoel je dan, we hebben het erover gehad? Wordt het dan in talkshows over gepraat?
1: Ja, heel veel. En heel veel discussies, heel veel reflecties. En ik denk dat in Zweden is wat beter dan misschien in een Nederlandse context om de nuances aan te brengen en daar soort van met z'n allen die verschuivingen in te doen. En dat is een proces waar je tijd voor moet nemen. Je kan niet zomaar, ik ben het er wel mee eens, ik ben het er niet mee eens, naar een soort van, nu gaan we samen een andere werkelijkheid creëren, als je dat niet voor zich doet. En er zijn natuurlijk extremen in. Niet iedereen is daar goed in. Maar over het algemeen zijn de Zweden daar goed in. En in dit geval is het een heel groot voordeel, denk ik. En daarom is het wellicht ook die cultuurverandering van, ja, we gaan met z'n allen Total Defense doen. En we doen het niet omdat we bang zijn. Maar we doen het omdat we weten dat het belangrijk is. Want wij willen de waardes waar wij waarde aan hechten. Van dat we met z'n allen dit kunnen houden op deze manier. En dat is belangrijk voor ons. Moeten we kunnen beschermen. En daardoor moeten we allemaal onze verantwoordelijkheid nemen. Dat leeft heel erg. En ik denk dat dat heel erg aan elkaar gekoppeld zit. Die consensuscultuur en het sociale structuren die er in Zweden zo leven. Naar het van we kunnen dit met z'n allen gaan doen. En we begrijpen dat het kleine net zo waardevol is als het grote. Want we zijn allemaal belangrijk.
0: Ja, en in het kader daarvan heb je er ook een nummer meegenomen. Elevation van U2.
1: Ja, perfect. Perfect bruggetje.
0: Dat heb je zelf gedaan. waarom heb je dat meegenomen?
1: Ik vind het een heerlijk nummer. Ik hou niet zo heel erg van U2, behalve U2 live. Dat vind ik echt fantastisch.
0: Oké, dan gaan we luisteren. U2 Elevation live from Milaan.

Ja, welkom terug bij de Nacht van NTR Wetenschap. We gaan zo meteen naar het journaal. Ik zit hier nog steeds met Nicole Kringels. Zij is directeur van het Center for FIRST-FAR, voor Total Defense van de KTH, een universiteit in Stockholm. We hebben al bijna een uur gepraat over hoe we onszelf paraat kunnen maken eigenlijk voor een crisis. En dat zeker niet alleen om oorlogen gaat, maar eigenlijk om veel kleinere, minder allesomvattende dingen die allesomvattend kunnen worden, mochten we daar niet goed op reageren. En eigenlijk ook het verschil tussen Zweden en Nederland. En daar gaan we na het journaal ook mee verder. Maar mocht je nou een vraag hebben voor Nicole, stel hem dan. Dan kun je bellen naar 0800-1121. Of je kunt een appje sturen via de NPO Luister-app. En we zijn heel benieuwd. Misschien heb jij ook wel een idee over hoe we die totaal FIRST-FAR hier in Nederland handen en voeten kunnen geven. Of heb je zelf een ander idee over je noodpakket? Of denk je gewoon, hier zit nu iemand uit Zweden die directeur is van dit centrum. Ik wil die vraag stellen. Dan kan dat gewoon. Dus bel 0800-1121. En wie weet kom je dan in de uitzending. Wij gaan er even tussenuit. En na het journaal zijn we weer terug.

0: NPO Radio 1.
1: 3 uur. Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een deel van de commerciële voetbalscholen in Nederland heeft te maken met grensoverschrijdend gedrag en georganiseerde criminaliteit. Dat meldt Dagblad Trouw op basis van een onderzoeksrapport van de Hogeschool van Amsterdam dat vandaag verschijnt. Op de scholen krijgen kinderen tegen betaling individuele trainingen in de hoop op een carrière als prof. Maar volgens de krant zijn er signalen van witwassen en van werving voor drugscriminaliteit binnen de voetbalscholen. Veroordeelde medewerkers zijn er nog steeds actief en er is weinig aandacht voor een veilige sportomgeving voor de kinderen. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van

0: NPO Radio 1.
1: 3 uur. Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een deel van de commerciële voetbalscholen in Nederland heeft te maken met grensoverschrijdend gedrag en georganiseerde criminaliteit. Dat meldt Dagblad Trouw op basis van een onderzoeksrapport van de Hogeschool van Amsterdam dat vandaag verschijnt. Op de scholen krijgen kinderen tegen betaling individuele trainingen in de hoop op een carrière als prof. Maar volgens de krant zijn er signalen van witwassen en van werving voor drugscriminaliteit binnen de voetbalscholen. Veroordeelde medewerkers zijn er nog steeds actief en er is weinig aandacht voor een veilige sportomgeving voor de kinderen. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Duikers hebben in Amsterdam het lichaam gevonden van een 47-jarige man naar wie een grote zoekactie gaande was. De man viel afgelopen dag van een plezierjacht op het Buitenij en was sindsdien vermist. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. En bijna 8 maanden na de grote explosies in de Visserssteeg in Utrecht gaat de straat vandaag weer open. Op donderdag 15 januari waren er in de middag 2 grote ontploffingen in de binnenstad. Daarna brak ook brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. Omwonenden zeggen tegen RTV Utrecht dat ze verrast zijn dat de straat weer open gaat. Ze vinden dat de gemeente hen op de hoogte had moeten stellen. Ook maken ze zich zorgen over de veiligheid, nu hun beschadigde woningen niet meer met schotten zijn afgedekt. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. Het weer nog. Vannacht is op de meeste plaatsen droog en het is 1 graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog met 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. NTR.
2: Goedenacht en welkom terug bij de week. De nacht van NTR Wetenschap.
3: Van NTR Wetenschap.
2: Ja, en ik spreek met Nicole Kringgos al een uur. Ik had het met haar over total defense, het paraat staan van een land, mocht er oorlog of een crisis uitbreken. En we hadden het al over de verschillen tussen Nederlands en Zweden. En daar gaan we nu op door. Ja. We hebben het eigenlijk al een uur. We hebben al heel veel uitgepluist. De verschillen tussen de culturen en ook wat er nodig is om een samenleving draaiende te houden. En ik denk dat ik echt al wel een goed beeld heb kunnen vormen van wat er nodig is. Het zit in de kleine dingen, het zit in de gemeenschap, het zit in de samenleving. En het gaat erom dat je alvast bepaalde scenario's al hebt doorgesproken met z'n allen. Eigenlijk is dat natuurlijk de kern van waar dat Totaal First Farm draait. We luisteren weer even naar een fragment, want we hebben een fragment van Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, die samen met Mark Rutte op de NAVO-top in Turkije over het principe van whole of society sprak, daar had je net ook al over. Laten we heel even naar haar luisteren.
4: Yeah, the whole of society approach is very important because we do not only see the conventional or let's say the military threat out there, but the whole hybrid attacks that we are suffering from are targeting towards the society. For example, if you take foreign interference and manipulation of information, internet-based, this is a big issue which is targeting the societies

0: vulnerability and where you have to build resilience. And this is something which we are working intensively on too, to set the record straight, to convince with facts and figures, to be clear in all these debates, internet-based, what the truth is and what the right facts and figures are. And you can win these battles. We've seen this in different scenarios that you can really convince people. If you look at the Eurobarometer, measuring opinions of people, they say very clearly that one of their top worries is security and resilience. So the Europeans have understood how important it is to defend our democracy, to defend our values, to stand up for freedom and for peace. So this approach of whole of society is the precondition to be successful.
1: Ja. Ja, ze heeft het inderdaad ook over van we moeten de volledige samenleving inrichten op het bewaren van veiligheid en zekerheid.
2: Ja.
1: Ja, eigenlijk net wat jij zei, maar dan op Europees niveau wordt dit ook gezegd. Ik zit te denken, want je had het aan het begin al heel kort over, want er is ook kritiek op dit idee van total defense. Er is een Zweedse wetenschapper, Christine Ljungqvist, die dat heeft over smartphone soldaten. Zeg maar dat mensen die dus eigenlijk burgers, bijvoorbeeld wat nu in Oekraïne gebeurt, dus informatie doorspelen aan systemen of bedrijven die nodig hebben. Dat je eigenlijk zonder dat je het misschien wil als burger verandert in een pionnetje in een groter systeem. Ja. Van bijvoorbeeld oorlog. Hoe kijk jij daarnaar?
2: Ja, maar ik denk dat zoals Ursula dat net zei daar, van de resilience tegen fake news eigenlijk, zoals je wil zeggen. Ik denk dat is iets wat, ik weet niet precies waar het onderzoek over gaat, dat jij refereerde, in welke omvatting dat gaat. Maar ik kan me indenken dat een onderdeel ervan is dat we gewoon kritisch blijven. Waar komt de informatie vandaan? Waar heb ik het gehoord? Is het geverifieerd? En dat is iets waar we natuurlijk allemaal mee werken de hele tijd. Onze kinderen ook. Ik bedoel, mijn kinderen, als ze iets op YouTube hebben gezien, ja, dan begint het, ja, mama, jij gaat zeggen dat het niet waar is. Maar ik heb een video gezien op YouTube en iemand zegt, dit gebeurt. Weet je, dat hele ding dat ze al weten van, oh, oké, dat ze kritisch hebben geleerd. Want mama zegt altijd van, nee, dat is niet waar. Mm-hmm. Dat is allemaal fake. Het feit dat je nadenkt over waar komt de informatie vandaan, is al een heel belangrijk onderdeel daarvan. En daar denk ik dat op het moment dat je daar niet over nadenkt, dan kan het zo zijn dat jij dus ook die informatie gaat verspreiden. Want jij hebt het gehoord of gezien op Instagram of zo. En dan zeg je van, ja, maar daar heb ik die informatie vandaan. En dan ga ik het zelf ook liken en doorsturen. En dat aan zich is natuurlijk al dat je, ja, of je een pion bent, dat klinkt gelijk zo heel erg conspiratorisch. Maar dat is het natuurlijk wel. In de zin van al die bots of die poging om de discussie in bepaalde of paniek te veroorzaken. Of dat is natuurlijk wat continu gebeurt, waar zij ook naar refereert. En daarin, ja, dat moet je hanteren. En zeker hoe informatie zo snel verspreidt met sociale media, is natuurlijk een hele nieuwe manier van nadenken over informatie. En daar zijn we allemaal net zo verantwoordelijk voor. Want als jij zelf iets gaat delen, dan spreid jij dat dus ook. Dan ga jij er dus ook vanuit dat klopt, dat het waar is. Zonder er misschien over na te denken, wat is de referentie hiervan. Dus dat is een heel specifiek voorbeeld, ja. Dus ja, absoluut. Dat denk ik wel. Maar worden we dan een pion. Ja, we doen mee aan een systeem. We zijn natuurlijk onderdeel van een systeem. Maar onze eigen rol en onze eigen verantwoordelijkheid is denk ik belangrijk om daar gewoon altijd over na te denken. Want we hebben natuurlijk heel veel rechten als burgers. Recht op dit, recht op dat. En dat hoort net ook in het journaal. We hebben recht op informatie, recht op dat. Waarom ging die straat niet open? Dat wisten we niet. Je denkt van, we hebben het heel veel over onze rechten altijd. En dat klopt. In een rechtsstaat heb je ook rechten. Maar je hebt ook plichten. En dat klinkt altijd een beetje flauw. Maar wij doen er zelf ook aan mee. Onze kinderen kijken naar hoe wij ons als volwassenen gaan gedragen als wij in de keuken het hebben over, ja, de regering. Ja, heel erg van, zij daar maken besluit. Dat horen de kinderen ook. Dus het is ook een soort van manier waarop je zelf nadenkt over hoe wij in de maatschappij zijn en hoe we die samenleving samen bouwen. Uiteindelijk zitten er in de regering ook alleen maar mensen. Dus er zijn overal mensen die besluiten nemen. Mensen die bepaalde kennis hebben, die we weten. We weten sommige dingen, we weten heel veel dingen niet. En het erkennen van wat we niet weten, dat voelt een beetje eng. Maar dat is ook heel belangrijk. Wij zeggen altijd, dat is de eerste stap om te weten dat je kennis moet gaan krijgen als je weet dat je niet weet. Dus daarin hebben we een hele belangrijke rol. En als je dat niet erkent, dat je dat pakket van plichten en verantwoordelijkheden, ja, dan is de consequentie dat

0: we misschien naïef zijn of dat we als pionnen worden gebruikt. Dat denk ik absoluut dat dat waar is.
1: Ja, dus je zegt eigenlijk, we moeten gewoon echt jezelf blijven kennis geven over het feit dat je, ja, dat je weet waar je voor kiest, zeg maar, als je meedoet in het web.
0: Ja, ja. En het anonimisering is natuurlijk gevaarlijk. Want als ik anoniem met een andere naam of weet ik veel wat commentaar kan lopen geven, dat je denkt van, zou ik dit ook zeggen ten voorstaan van mijn kinderen? Of zou ik dit ook ten voorstaan van mijn collega's, dat ik daar sta en kan ik daarvoor staan dat ik dit verspreid of dat ik dit zeg? En ik denk als iedereen die reflectie iets meer zou hebben, dat we dat al een stuk beter maken, zeg maar. Dat is een belangrijk onderdeel van een onderdeel zijn van de maatschappij, denk ik.
1: Ja. Ja, klinkt heel logisch.
0: Het klinkt heel logisch, goed, maar het is moeilijk om te doen, zeker, natuurlijk. Het is natuurlijk heel makkelijk om te scrollen, dingen te liken, door te sturen. Het is natuurlijk heel erg anoniem. En ik begin echt als een oud wijf te klinken. Maar ik denk dat je daar gewoon wel verantwoordelijk mee om moet gaan.
1: Ja.
0: Want het heeft consequenties. Het is niet alleen maar van ik verveel me, ik zit op de bank en ik wil allemaal dingen. Je bent dan ook gewoon geruchten aan het verspreiden.
1: Ja, ja.
0: Wat gewoon uiteindelijk op een schaal, als iedereen dat doet, dan kan de paniek veroorzaken. Of dan kan iedereen denken, oh, je wordt gestuurd op een bepaalde manier. En dan denk ik dat je daarvan meer bewust van moet zijn. Maar als je het ermee eens bent, kan je het verantwoorden, kan je het verklaren. En dat is gewoon, ik denk dat in Zweden iets meer een reflectie is. Maar het is natuurlijk ook niet allemaal helemaal perfect. Dus het is een beetje oneerlijk om dat zo te vergelijken. En ik woon al lang niet meer in Nederland. Dus in Nederland is dat misschien ook een gebalanceerde discussie. Maar ik denk dat die nuances zijn heel erg belangrijk in al dit soort dingen. Je hebt extreme aan beide kanten. Mensen die het heel goed doen en mensen die het heel slecht doen. Maar de grootste middenmoot doet zijn best, denk ik. Maar weet niet helemaal precies hoe dan.
1: Ja.
0: En ik denk dat we daar gewoon een beetje duidelijker over zijn. Van ja, we moeten gewoon weten waar de schuilkelders zijn. Ja, misschien moeten we wat blikkensoep in huis hebben. Maar uiteindelijk gaat het erover dat op het moment dat het misgaat, dat wij nog steeds weten dat wij allemaal verantwoordelijk zijn dat we een democratie houden. Dat wij allemaal verantwoordelijk zijn dat onze kinderen zich goed gedragen. En dat wij ons ook goed gedragen. Dus dat we niet de winkels gaan bestormen op het moment dat de alarmen niet meer aanstaan. Dat we niet, weet je, we willen een democratie houden. We willen het samen doen. En dat betekent dat je ook gewoon fatsoenlijk moet gedragen.
1: Ja. Ja, nou ja, goed. Het klinkt heel goed. En ik denk dat het ook goed is, nou ja, dat we het er gewoon maar weer eens een keertje over hebben.
0: Ja,
1: ja, ja. Er hebben mensen gebeld, hartstikke leuk. We hebben hier aan de lijn Astin, als ik het goed zeg.
2: Ja.
1: Goeienacht.
2: Ja.
1: Goeienacht.
2: Ja, goeienacht.
1: En u had een vraag.
2: Ik heb een vraag aan uw gast. Of zij, ik woon in Italië en op zij de titel kent van Protezione Civile kent. Dat is burgerbescherming. Of
1: ik ben benieuwd.
0: Nee, een soort van. Nee, volgens mij is dat, weet ik niet eigenlijk precies.
2: Nee, de Protezione Civile, ja, ik ben er zelf ook lid van. Het is een overheidsorganisatie met alle legeronderdelen, ziekenhuizen, brandweer, nou, noem het allemaal op. En duizenden vrijwilligers. En die komen in actie bij rampen. Nou, in Italië gebeurt toch wel eens dat er een overstroming is, een gigantisch.
1: Ja.
2: Maar ook bij de corona, waar wij stonden wij bij ziekenhuizen, begeleiden van patiënten, zorgen dat ze niet aan de hand lopen, bewaking van supermarkten toen de tijd op een gegeven moment, en dat soort toestanden. Ja. En elke afdeling, ik zit in Perugia, heeft een eigen loods, maar allerlei wapens wagens staan, maar ook noodvoorzieningen, rubberboten en toestanden. En wij kunnen dus binnen een paar minuten in actie komen als dat is. En dat mis ik in Nederland, want vroeger hadden wij in Nederland de burgerbescherming, maar die is opgeheven. En het werkt perfect, want de vrijwilligers zijn onmisbaar. Ze worden allemaal goed opgeleid. Ze krijgen allemaal EHBO-cursus, het is ook een jeugdafdeling.
1: Ja.
2: En ze hebben gewoon de jeugdafdeling. En dat zou in Nederland ook geen kwaad kunnen, want dan krijg je ook direct betrokkenheid als er ramp is, dat dat niet alleen overgelaten wordt aan de zogenaamde professionals.
1: Ja, dat klinkt goed en eigenlijk meteen, eigenlijk een beetje hetzelfde concept, maar dan op Sicilië. En dat werkt dus goed.
2: Het werkt, nee, het werkt perfect.
1: Ja.
2: Het werkt perfect, want ik heb afgelopen zomer lente ben ik. Ik woon in Perugia, maar dat is naast Florence. En ze zijn als hulp geschoten in Florence, want het was een overstroming. En we zijn met 40 man erheen gegaan, met rubberboten en toestanden om omaatjes te vervoeren en weet ik veel. Maar het werkt perfect. En je krijgt ook een betrokkenheid van de mensen op een gegeven moment. Van de burgers. En je kan het niet alleen maar overlaten aan professionals. Want die doen de grote dingen en wij doen dan de kleine dingen. Dus wegen afzetten, begeleiden, wat ik al zei, ziekenhuizen beschermen. En patiënten naar de afdeling brengen. En ik vind het perfect werk. En als vrijwilliger werkt dat zeker. Want je leert ook allerlei andere mensen kennen, allerlei beroepen en standen. En je weet gewoon dat als er een telefoontje gaat, dan worden mensen opgeroepen en dan kan je garanderen. Meestal staan binnen 5-6 minuten staan er genoeg mensen klaar om dingen te doen.
1: Nou,
2: en,
1: top,
2: en dat bestaat in Nederland dus niet.
1: Nee, dank voor het delen. En dat dit dus in Italië nu op deze manier werkt. Ja, misschien kunnen we er een voorbeeld aan nemen.
0: Ja, en ik denk dat ook heel belangrijk is dat het dan lokaal is, zeg maar. Dus waarschijnlijk weten de mensen in de buurt ook waar jij dan woont van hij is daar onderdeel van. Dus ze weten ook dat met vragen kunnen ze bij jou komen. En dan krijg je ook waarschijnlijk gewoon een onderbouwd antwoord en dergelijke. Heel goed.
2: Ja, we geven ook informatie en dat is interessant. Ja.
1: Dank, Astin, voor het bellen.
2: Ja, bedankt. Tot ziens.
1: Ja,
2: doei.
1: Fijne nacht.
2: Ja.
1: Doeg. Ja. Dus het is inderdaad in Europa wijdverspreid. Ja, de burgerbeweging, die hebben we dus wel gehad.
0: Ja.
1: Ik heb eerlijk gezegd geen informatie daar nu over. Maar
0: het belangrijke van wat hij zei was dat er ook een opleiding achter zit, denk ik. Want ik denk, je hebt wel zo van de civiele. Je hebt natuurlijk van die wijken waar mensen zelf het recht in eigen hand nemen en dat soort dingen. En daar heeft hij het niet over. Hij heeft over dat het is heel erg georganiseerd. Dat je vrijwilligers als onderdeel maakt van het hele systeem. Om gewoon ervoor zorgen dat alles werkt en functioneert onder crisistijden. Dat mensen weten wat ze moeten doen. Dus ik denk dat het ding wat ik er belangrijk in vond, wat hij zei, was dat er een opleiding achter zit. Dus dat zij ook gewoon de goede data.
1: Is.
0: Ja, maar dat ze de goede data krijgen. En want als je het niet georganiseerd doet, dan kan het natuurlijk ook een verkeerde vorm aannemen, zou ik zeggen. Ja.
1: Ja. We gaan nog even luisteren naar het derde nummer dat je hebt meegenomen.
0: Cool.
1: Dat is van Florence and the Machine. Doc deze erover. Waarom heb je dat meegenomen?
0: Ik heb heel veel naar Floor's and Machine en dit nummer geluisterd toen ik zwanger was. Dat was een soort
1: Oké.
0: Heel blij zijn als het straks voorbij is, het kind is er. Misschien daarom, ja.
1: Ja. En dat hielp.
0: Ja, het hielp absoluut. Maar ik denk nog steeds aan als ik het hoor. Maar ik denk van het soort van. Het gaat volgens mij gaat het nummer over van dat je ook gewoon blij en gelukkig moet kunnen zijn. Van niet in de ellende blijven hangen. Dat is ook belangrijk.
1: Goeie les.

0: Renette Kwakkebos.
1: Ja, welkom terug. Ik spreek nog steeds met Nicole Kringels. We luisteren net naar Florence en de Machine. Lekker nummer.
2: Ja.
1: Ik deed net een oproep. Hè. Je kan meepraten over Total Defense. En we hebben nog in ieder geval een vraag binnengekregen van Dammes. En die vroeg zich af van, is deze mevrouw Nicole Kringels eigenlijk niet een beetje te fatsoenlijk? Zeg maar, zijn de Zweden niet te fatsoenlijk? Wat gebeurt er als er echt de Russen binnenvallen en dan is alles op orde en alle lijstjes zijn gemaakt?
2: Ja, het is grappig.
1: Hoe kijk jij daarnaar?
2: Ik denk dat er wel een punt in zit. De Zweden zijn heel erg lief en fatsoenlijk. En daarom vind ik het ook een heel fijn land om in te wonen. En mijn kinderen op te laten groeien. Want het principe van dat kinderen zeggen van het moet wel eerlijk zijn. Dat houden de Zweden eigenlijk hun hele leven. Het moet wel eerlijk zijn voor iedereen. Dat is natuurlijk heel lief. Tegelijkertijd zit er een hele andere kant aan de Zweden. Het is natuurlijk een enorme industriestaat in feite. De hele defensie, in de meeste landen is defensie een regering of een gecontroleerde industrie. In Zweden is die bijna helemaal geprivatiseerd. Dus dat betekent dat de bedrijfsleven eigenlijk alle defensiedingen zelf produceert. Dus een heel ander rol dan de meeste landen in Europa. Dus er zit ook heel veel business aan de Zweden. Dus ik denk dat uiteindelijk, als het gaat over het verdedigen van, wij willen wel ons leven houden wat we in Zweden hebben. Dat denk ik niet dat de Zweden schroom hebben om ook daadwerkelijk dat in te zetten, zeg maar. Dus ik denk het gevoel van het pacifisme of zo, dat leeft een beetje minder op die manier. Dat is natuurlijk een beetje persoonlijk voor verschillende mensen. Maar het feit dat we moeten het kunnen verdedigen. Dus als Poetin zou komen, denk ik niet dat de Zweden daar moeite mee hebben om dan een lijn met een echt een legerkantje om het land heen te parkeren, zeg maar. Dus het is een beetje tweeledig. Ik denk dat de Zweden wel beseffen dat ze het heel erg goed hebben. En dat je dat moet bereid zijn om te verdedigen. Daarbinnenin kan je natuurlijk heel fatsoenlijk blijven. Ja. Dat zijn een beetje de verschillende werkelijkheden. Van, ik had ergens was een Zweedse journalist die heel veel in Oekraïne werkte. En die vertelde over, dan kom je uit zo'n crisissituatie waar gebombardeerd is en dat soort dingen. En vervolgens ga je naar je auto toe. En dan heb je een parkeerboete. Die moet je ook betalen. Wel heel grappig, die verschillende laagjes en werkelijkheden. Dat je enorme crisis moet hanteren. En een dood en besluiten. Wie ga ik redden? Dat gebouw, dat gebouw. En dan vervolgens moet ik een parkeerboete betalen. Maar dat bestaat natuurlijk ook, het normale leven, zeg maar. Dus ik denk het schakelen van tussen het fatsoenlijk hebben in de wijk en goed doen en tegelijkertijd het landsbelang van kunnen verdedigen. Dat volgens mij kunnen die Zweden dat goed hanteren. Maar laten we hopen dat we er nooit achter hoeven te komen.
1: Nee, precies. Ja. Ja, de appschrijver Dammes zei trouwens ook nog wel dat je er echt mee door moet gaan.
2: Dus maar dankjewel. Ja.
1: Tot slot, want we zijn aan het einde.
2: Jeetje, wat ging dat snel?
1: Ja, de tijd vliegt. Je luistert nu naar de radio en je denkt van ja, oké, maar ik wil wel iets doen. Waar moet ik beginnen? Welke tip zou jij geven? Wat kun je dan morgen gaan doen? Ja.
2: Ik denk wat ontzettend belangrijk is om te beseffen dat het een groot vraagstuk is, maar dat het uiteindelijk om mensen gaat. Vaak wordt er dan gekeken naar geopolitisch en dingen. Dat gaat zo ver aan ons voorbij. Maar uiteindelijk gewoon een beetje in je eigen buurt kijken, wat kan je doen? Stel dat kinderen angstig beginnen te worden. Kan je een knutselhoekje organiseren? Kan je zeggen, ik heb een wortentuintje. Heb jij misschien iets anders in je tuin staan? Gewoon hele kleine dingen, waardoor het gewoon een soort van menselijkheid en lokaal, dat mensen vertrouwen houden. Want stel dat er echt crisis komt, dan is het heel erg belangrijk dat we het gevoel hebben dat we ons klaren met z'n allen. En dat je daar ook gevoel voor humor in kan blijven houden. Ik denk dat het belangrijk is dat het geen negatief verhaal wordt. Uiteindelijk moeten we kunnen lachen, moeten we er grapjes over kunnen maken. Je mag zeggen, humor en oorlog, dat hoort heel erg bij elkaar. Dat klinkt altijd een beetje gek. Maar ik denk, wij zijn mensen, we zijn apen die bij elkaar gewoon een beetje kunnen plukken en vlooien en op die berg met z'n allen moeten zitten. En het is heel belangrijk dat we dat houden en dat je niet geïsoleerd raakt. En ik denk dat iedereen heel erg dat gevoel nodig heeft, ook als mensen zijn. Dat je onderdeel bent van een samenleving. En dat hoeft niet een hele grote samenleving. Dat kan gewoon lokaal in het dorp zijn. En dat je daarin gewoon weet, daar is het buurthuis, daar kunnen we naartoe. Of dat je dingen organiseert gewoon. Dat heeft al heel veel waarde, denk ik. Want dan weten mensen, ik word gezien, ik ben onderdeel van. En we kunnen er met z'n allen om lachen en we houden het wel uit. En dan totdat we weer goede tijden zijn, makkelijke tijden, waarin het allemaal, de kraan gaat open en er komt water uit. Maar als we dat even niet hebben, dan kunnen we gewoon met z'n allen andere oplossingen bedenken. En dat denk ik dat heel erg belangrijk is. En ik zou het heel fijn vinden als die discussie in Nederland meer wordt van wat kunnen we zelf bijdragen. Dat het niet is, we gaan als burgersoldaat spelen. Want dat is niet wat het is. Maar we gaan gewoon menselijk zijn. En we gaan ervoor zorgen dat wij ook zorg hebben voor onze eigen omgeving. En zorgen dat het niet escaleert. Dat er niet een negatieve golf wordt in de maatschappij. Zeggen, nu gaan we een crisis hebben. En wij willen uiteindelijk onze vrijheid hebben. En gelukkig proberen aan een kind uit te leggen wat een land is zonder democratie. Ik heb het geprobeerd aan mijn kinderen. Die wilden weten over Noord-Korea. Het is heel moeilijk. Dat mensen gewoon niet zelf kunnen kiezen. Het is zo belangrijk dat we die waarden blijven hechten. En dat doen we alleen maar door het samen te doen. Ik denk dat dat besef heel erg hierin moet komen. En dat kan een heel positief en vrolijk ding zijn. Het hoeft niet negatief en depressief te zijn, denk ik.
1: Dankjewel. Ja, dat klinkt als een mooie boodschap zo midden in de nacht. En ik hoop dat mensen daar op die manier ook naar luisteren. Gisteren begon dus op de televisie de driedelige NTR-serie Klaar voor de Oorlog. Waarin presentator Petra Grijze onderzoekt welke rol de wetenschap speelt op het slagveld van vandaag en morgen. Nou ja, het gaat over wetenschap en oorlog. En ook hier in de nacht hebben we dus een 4 weken achter elkaar het over oorlog. En dit was natuurlijk niet echt de oorlog, maar meer hoe je paraat kan staan en de samenleving. En vooral dus met humor ook tegemoet moet kunnen blijven treden. Nicole, ontzettend bedankt dat je speciaal voor ons vanuit Stockholm hierheen bent gekomen.
2: Ja,
1: we zijn zeer
2: leuk.
1: Vereerd.
2: Ja.
1: En een goede nacht nog.
2: Dankjewel. Hetzelfde.

0: Ja, dit is Zombie van de Cranberries. Het is tijd om te luisteren naar een podcast die onze collega's van BNNVARA maakten. In de warme en vochtige bossen van 66 miljoen jaar geleden klinkt namelijk regelmatig de kenmerkende toeter van de Hadrosaurus. De presentatoren van deze podcast die we zo gaan luisteren, Zo Klonk Nederland, die zoeken naar verschillende mosasaurussoorten en proberen een vingervlugge ammoniet te pakken te krijgen. Totdat het tijdperk van de dinosaurussen bruut tot zijn einde komt. Nou, dat gaan jullie allemaal horen in Zo Klonk Nederland. Gemaakt door collega's van BNNVARA.
1: Dit is een podcast van NPO Luister en BNNVARA.
2: Hé, hey, een toeter.
3: Een heel grote zeehagedis met flippers. Een hele grote kop. Een klein beetje tanden zoals een T-Rex.
4: Ik denk dat deze wel richting de 30 centimeter gaat, joh. Het is toch voor Nederland al behoorlijk groot.
5: Maar deze rare dingen, die hebben we gewoon van die ronde kont. Daar lig ik altijd van in een deuk.
6: Zo klonk Nederland. Van dino tot mensaap. Ik ben Menno Bentveld en neem je mee op een tijdreis van geluid. Laat je in deze podcast van Vroege Vogels meevoeren door de fascinerende natuurhistorie van ons land. Zet je koptelefoon op of doe oortjes in en hoor hoe lang vergane werelden tot leven komen. De zeespiegel stijgt. Nederland verandert vrijwel volledig in een ondiepe zee. Hier leven haaien en reusachtige mosasaurussen die jagen op vissen, zeeschildpadden en ammonieten. Het is 66 miljoen jaar geleden. Verslaggever Henny Radstaak en paleontoloog Leon Klaasens dobberen in een bootje boven een koraalrif.
2: Oh, we glijden lekker over het water heen, Leon.
5: Ja, joh, het is hier heerlijk. Wat prachtig blauw en lekker warm, joh.
2: Wat is het, 35 graden zoiets?
5: Ja, dat schat ik.
2: Zonnetje erbij.
5: Ja, genieten dit. Zie je daar in de achter, in de vechten, is een atolletje. Prachtig, mooi kalkstrand, groen wandje erachter. Volgens mij krioelt er ook van alles.
2: Zullen we daar eens naartoe varen?
5: Dat lijkt me een geweldig idee. Roei jij of roei ik?
2: Allebei.
5: Samen, super. Zie je daar naast dat koraal? Daar gaat een haai.
2: Wow.
5: Zie je daar?
2: Ja, gaaf.
5: Ja, ja, ja. Oh, prachtig joh. Ja, volgens mij gaat hij achter die schoolkleurige vissen aan.
2: Hey, wat vliegt hier nou zo voor ons langs?
5: Jee, dat is wat een prachtig mooi groot beest. Moet je zien, zo'n vleugelspan, denk 1,5 meter. Dat is Janavis.
2: Janavis?
5: Ja, Janavis. Die zie je altijd als je hier zo bij de kust komt. Dan vliegt dat over het water en zo rond de kust kom je altijd tegen.
2: Dus hij leeft van dieren in het water?
5: Ja, absoluut. Je ziet ze af en toe visjes vangen. En op het strand lopen ze ook overal aan te trekken als er weer wat is aangespoeld. Die horen hier bij het strandgebied.
2: Oh, kijk, hij duikt het water in.
5: Zo, volgens mij vangt hij wat. Moet je zien, joh, gewone visjes tussen zijn tanden.
2: Ja. Oh.
5: Ja, nee, die tanden die werken perfect, hè. Want daarmee hou je die beesten gewoon goed vast. Dat zie ik ze altijd doen. Het is prachtig met zo'n duikvlucht. En ja, het is natuurlijk niet altijd raak. Maar ze doen het goed genoeg. Ik heb nog geen hongerige Janavis gezien.
2: En dat gekrijs wat we nu horen, dat is ook van de Janavis?
5: Ja joh, je hoort ze allemaal. Het is een kabaal dat krijsen. Geweldig.
2: Nou, we zijn bijna bij het strand, Leon.
5: Ja, nog een stukje roeien. Ruik jij dat ook? Man, wat stinkt dat?
2: Wat is dat voor lucht?
5: Jeepig. Nou, dit vind ik echt niet prettig hoor.
2: Ja, maar dat ligt ook wat hier. Wat?
5: Oh ja, kijk daarachter. Jezus, man, dat is gigantisch.
2: Hier gewoon in het water. Het steekt wat boven het water uit.
5: Ah, gatsie man. Dat is een gigantische rottende mosasaurus. Die is aangespoeld, gewoon hartstikke dood. En moet je zien, al die janavis gewoon allemaal bovenop. Dat zit er aan te pikken en te sleuren. Die ruk gewoon met hun tanden onder de blubber alles ervan af.
2: Daar komt dat gekrijs dus vandaan.
5: Ja, zeker. Ja, voor hun is het leuk. Maar mijn geurpatroon is het niet, hoor. Gadverdamme.
2: Oh, je ziet ook dat er echt stukken uit die grijsbruine huid zijn gepikt al.
5: Ja, joh, dit is, volgens mij ligt hij er wel een paar dagen, hoor. Ze zijn er al aardig mee tekeer gegaan.
2: Waardoor zou die zijn overleden?
5: Ja, het kan van alles zijn natuurlijk. Hè. Soms gaan ze ook gewoon dood omdat je tijd gekomen is. Hij ziet er groot uit, volgens mij gewoon een oudje.
2: Nou, we lopen nu een beetje vast op het strand. Ik denk dat we nu maar...
5: Ja, ik spring even... eruit, joh.
2: Ja.
6: Het grootste beest dat je in deze ondiepe zee kunt tegenkomen is de Mosasaurus. Verslaggever Pleun Aarts en paleontoloog Femke Holwerda gaan op zoek naar dit gigantische zeereptiel.
7: Femke, wat heb je bij je? Ik heb hier een Mosasaurus-tand. Hij is best groot.
8: Ja.
7: Centimeter of 4?
8: Ja, 4-5 hoog en centimeter of 3 breed. En ooit was hij natuurlijk scherp, maar deze is los gevonden.
7: Je kan hier ook aan zien wat hij eet, toch?
8: Ja, aan de microkrasjes op het tandoppervlak kan ik zien wat hij ongeveer heeft gegeten en wat voor prooidieren hij heeft verschalkt. En of die harde prooien waren of juist zachtere prooien. En dan bij hardere prooien denk je aan kreeften en oesters en schildpadden. En bij zachtere prooien denk je aan lekker zachte visjes en inktvisjes.
7: Ja. Wat is een Mosasaurus voor dier?
8: Een Mosasaurus is een zeereptiel. Dus het is geen dinosaurus, maar het is een waterhagedis eigenlijk. En hij heeft flippers en hij heeft een grote roer aan zijn staart. In Nederland leven er 5 Mosasaurus soorten. 2 hele grote, Mosasaurus en Prognathodon. En dan heb je nog 2 iets kleinere. En dan heb je nog 1 echt klein Mosasaurusje. Voor Mosasaurus standaarden dan, want die wordt nog steeds wel 3 meter lang.
7: Oké. Ik weet niet of ik nog durf, maar we gaan even iets dichter de zee in, ondiepe zee. Want daar zitten Mosasaurussen die wat klein grut eten, toch?
8: Ja, zeker. 1 van de hele grote Mosasaurussen, Prognathodon, daarvan weten we dat hij af en toe wat zeevruchten verschalkt. Dus misschien zien we die wel ietsje dichter aan de kust zo meteen.
6: In de omgeving van Nederland vind je nog her en der vastland. Voor het eerst in deze tijdreis horen we hier muggen zoemen. Verslaggever Gert Elbertsen en

0: paleontoloog Anne Schulp trotseren de warmte en nattigheid in het regenwoud.
1: Het is klam, Anne.
2: Het stinkt ook een beetje hier. Hè?
1: Ja.
2: Ik weet niet, wat ruik jij dat ook?
1: Nou, net twee stappen terug rook ik het.
2: Ja.
1: Het is heel lokaal. Het soort lijkt hier iets doods te liggen.
2: Ja, oh, wacht, kijk. Dit is een pluizig dingetje is dit.
1: Oké, laten we even door de knieën gaan. Het is een diertje van een centimeter of 10 lang, ja. Inclusief staart.
2: Ik zie een beetje een dik staartje. Het is, kijk, hier is een klein buideldiertje. Is het een opossumachtig beestje.
1: Oké, dus die dragen de jongen...
2: In een buideltje eigenlijk. Een buideldiertje. Ja. Maar deze
1: stinkt wel behoorlijk.
2: Deze stinkt behoorlijk en die doet het niet meer. Dus, maar wel bijzonder, want we kennen ze goed van aan de overkant van de oceaan. Maar de laatste jaren zien we ze hier opeens ook met die lagere zeespiegel van de laatste tijd. Ze moeten een keer vrij onlangs die oversteek gemaakt hebben. Dus,
1: dan komen ze hier gewoon aanlopen.
2: Ja, er zit natuurlijk wel een stuk oceaan tussen. Maar als dat niet zo'n heel breed stuk is, dan je komt dus een keertje met op een stukje drijfhout in een ongelukkige situatie. Dan is die oversteek wel te doen. En dat is dus recent gebeurd. En we zien dus eigenlijk steeds meer van die buideldiertjes nu ook hier. Dat is hartstikke leuk. Maar deze is aan het eind van de rit. Hij lijkt nog wel een beetje te bewegen. Maar...
1: Ja, wat is dat?
2: Maar dat heeft niks met... hij doet het niet meer. Nee, ik denk dat daar binnenin, daar zit iets, denk ik.
1: Zal ik even met een stokje bijpakken?
2: Als jij dus even met een stokje gaat... Het velletje zit al half los.
1: Er zit een soort kever in of zo.
2: Ja.
1: Hij maakt
2: het geluidje. Hij vindt het niet leuk. Hij vindt, jij stoort hem in zijn bezigheid.
1: Oh, ik laat hem even met rust dan.
2: Laat hem even met rust. Maar het is hier wel 100 gram lekker vlees. En ze zijn hier de boel een beetje aan het klaarzetten, aan het begraven. Zodat straks als die larven wat meer nodig hebben, dat het eten hier klaar ligt. Goed begraven en verstopt voor hen en niet voor iemand anders.
1: Zo.
2: Dus deze is hier hard aan het werk.
1: Dus die kevers die komen ook af op die stank. Die vinden dan zijn dood diertje en die gaan hem dan begraven, zodat die larven gewoon een mooie beschermde omgeving hebben.
2: Helemaal. Dus die zorgen goed voor hun nageslacht.
1: En wat is dat geluid wat ze maken?
2: Ja, ik denk dat ze elkaar ook wat vertellen hebben van we zijn bezig of geruststellend geluid.
1: Laat hem maar voor diertjes. Laten we ze maar even met rust laten dan.
2: Dan kunnen ze een klusje mooi afmaken. Is die opossum toch nog ergens goed voor?
0: We keren terug naar zee, waar verslaggever Marlijn Snijders en bioloog Marijn Roosen het water instappen.
3: Hoe groot kunnen ze zijn?
4: Nou, er zijn soorten bekend die de 1,5 meter overgaan. Maar de meeste, en ook wat we hier op het strand gaan zien, zal niet boven de 40 centimeter uitgaan. Dat is ook al fors,
3: ja. Nou, nu moeten we speuren. En waar zoek ik precies naar? Hoe zien ze eruit?
4: Een soort van spiraalvormig huisje.
3: Ja.
4: Net als bij een slak.
3: Ja.
4: Maar dan helemaal plat, als een schijf. Vaak met ribbeltjes en knobbeltjes, soms ook wat stekeltjes. Dat is eigenlijk de standaardvorm voor een ammoniet.
3: En zwemmen ze snel?
4: Ja, ze zwemmen heel snel. Ze kunnen ook horizontaal en verticaal. Ze kunnen dat met drukverschillen in hun schelp kunnen ze dat een beetje reguleren. Als we een levende willen vinden, dan zullen we erg snel moeten zijn.
3: Oké. Wacht even, ik geloof dat ik daar wat zag schieten, Marijn. Ja, daar zie ik er weer heen. Nou, dat zijn er wel veel, hè?
4: Ja.
3: Het is niet heel erg zoeken. Het is geen speld in de hooiberg.
4: Nee, zeker niet. Nee.
3: Wat ben je snel?
4: We hebben hier al wel een kleintje. Echt een typische soort voor Nederland. Een klein plat schijfje met een net klein beetje losliggende laatste winding. Zie je dat?
3: Ja.
4: Helaas, het zit alleen een lege schelp, maar ja, je kan dit wel heel mooi zien. Het is heel herkenbaar voor wat hier in onze regio voorkomt.
3: En wat zit daar normaal dan in?
4: Normaal zit daar een dier in wat eigenlijk ja, heel erg lijkt op een inktvis.
3: Kijk, als we zo lopen, zie ik ze wel voor ons uitschieten, maar je moet razendsnel zijn.
4: Het is wel lastig om deze te pakken.
3: Ja, ja.
4: Kunnen we dat even proberen?
3: Nou, we gaan het proberen. Ik ga eerst. Ja, wacht even. Mis, wil jij het proberen, Marijn?
4: Ik ga het eens proberen.
3: Oh, gooi je erin. Een levende. Je bent bliksemsnel. Oh ja, deze heeft nog een weekdier erin, hè?
4: Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja hier kun je dus ook al die verschillende takeltjes nog zien.
3: En groeit die schelp dan mee als dat, dat weekdier ook groeit?
4: Ja, bij die ammonieten wel. Dat is eigenlijk net als bij een slak. Naarmate dat beest verder doorgroeit, bouwen ze steeds een klein randje aan een schelp vast, waardoor ze steeds meer ruimte krijgen.
3: Oh, die heeft een bek.
4: Ja.
3: Om te eten.
4: Ja, zeker. Ja, ja, hiermee kunnen ze kooien vangen, stukjes eraf halen.
3: Ja, ja, die is ribbelig, hè? Jee, ja. Wat mooi. Hoe groot is deze nou?
4: Deze hier die zit toch al op een goede 5 centimeter.
3: Ja.
4: Laten we eens even zien of dat we nog wat groter kunnen dan dat.
3: Oké, okay, ja. Hup, teruggegooid, gelukkig. Ja, slim maar verder.
5: Lekker warm, hè, het water? Ja, het is een tropische zee, hè? En ja, dan krijg je lekker van die warme, ondiepe zeeën overal. Wat heel fijn is voor marien zeeleven. We staan nu een beetje in de golven. Ik denk dat we vanaf hier al een beetje kunnen zien. Even ja, wachten, hè, denk ik. Diep genoeg zitten. Ja, als we even wachten, dan zien we misschien wel eentje.
6: Voor mij zie ik daar een beetje iets boven het water uitkomen. Zie je daar 200 meter? 300?
5: Ja. Oh ja. Oh, wat een grote. Ja, die Pognathodon. Ja, een heel grote zeehagedis met flippers. Een hele grote kop. Met best wel zware botten. En hij heeft ook best wel grote, stevige tanden. Een klein beetje tanden zoals een T-Rex. Dus echt meer zo'n bottenkraker. En
6: hij ziet er eigenlijk heel eng uit.
5: Ja.
6: Terwijl hij ook gewoon allemaal zeevruchten eet.
5: Ja.
6: Een soort Friedemeer liefhebber is het.
5: Ja, die zwemt af en toe gewoon naar de kust toe. En dan gaat hij daar lekker van alles en nog wat oppeuzelen.
6: Ja, want wat is hij nu aan het doen, denk je?
5: Ik denk dat hij ziet ernaar uit dat hij lekker wat grote oesters aan het kraken is. En aan het verschalken is.
6: Zo.
5: Ja.
6: Bizar, wel een spectaculair dier, vind je niet?
5: Ja, zeker. Ja. Ja, ik noem het wel een monster, maar het is natuurlijk ook maar gewoon een beest die ook gewoon wil eten. En ja, en ook een beetje bij die andere mosasaurussen uit de buurt wil blijven natuurlijk. Omdat er 5 verschillende soorten hier leven. Ja, is het wel onhandig als je de hele tijd elkaar tegenkomt en moet gaan vechten om prooidieren. Dus zo zwemt die kleine Carinodens waarschijnlijk hier ergens in de buurt in het ondiepe. En in het echte diepe water zwemmen de grotere mosasaurussen. En zo blijven ze mooi een beetje bij elkaar.
6: Hey, zit er niet heen? Hier zo? Voorbij.
5: Ja.
6: Oh. Wauw, dit is echt die ander. Maar dan in het klein, hè? Je ziet hem nu wel een beetje van boven.
5: Ja, ze zwemmen een klein beetje zoals zo'n zeeslang. Kan je je voorstellen. Ja. Maar ze hebben natuurlijk flippers. En een beetje zo'n gestroomlijnd lichaam. Maar dan hebben ze wel zo'n zwiepstaart.
6: Oh, ik zie hem nu volgens mij ook eten.
5: Ja, hij duikt zo'n klein beetje op de bodem. En dan, ja, dan pakt hij zo'n kreeft. En dan krak, krak, krak. Met die tandjes.
6: En wat is nou zo leuk aan die mosasaurussen?
5: Nou, van alles en nog wat natuurlijk. Nou, ten eerste, ja, een beetje de it-factor van het is een reptiel die leeft in de zee. En ze worden heel groot. Maar je hebt dus ook heel veel diversiteit binnen in die groep. Zoals je hebt die schattige kleine hier die we nu zo zien. En je hebt die grote monsters die in de diepzee zwemmen. En ze zijn ook gewoon gigantisch succesvol. Waarschijnlijk ook omdat ze zo'n levensstijl hebben van nou ja, eten wat je eten kan. En omdat die zee zo lekker warm is en overal is, hebben ze zich gewoon lekker over de hele wereldbol verspreid.
0: Henny en Leon strekken na de boottocht de benen op het strand.
7: Lopen op een soort, ja, wat is het, een kalkstrand?
8: Ja, we zijn natuurlijk net met het roeibootje langs het rif gegaan. Dus het zijn allemaal die koralen en die stukken schelpje. Kijk, daar liggen ook nog wat van die oesters.
7: Oh, dat zijn oesterschelpen?
8: Ja.
7: Oh, ja, ja, ja.
8: Ja, en daarachter een hele bank, hè. Zie je dat daar bij de branding, dat stuk? Ligt gewoon...
7: Een hele oesterbank? Velden.
8: Ja, zeker.
7: Loopt het strand nou rond het hele eiland hier, denk je?
8: Ja, zeker. Ik bedoel, ik denk dat we er wel de hele dag mee bezig zijn. Maar ik schat dat we gewoon wel rond kunnen lopen.
7: En verderop inderdaad een prachtige groene oase.
8: Ja, ja, mooi, mooi van alles ertussen. Ik zie wat coniferen. En de bloemen beginnen ook al, ja, een beetje daar. Hè? Die zie je niet zoveel, maar daarachter wel.
7: Ziet er prachtig kleurrijk uit, inderdaad. En wat loopt daar dan?
8: Oh! Dat gaat best snel. Hé, hey, daar komt er nog een.
7: Oh,
8: dat is grappig, joh. Dat waggelt een beetje. Dat is Asteriornis. Dat is zo'n klein vogeltje, die gaan hier altijd zo het strand op en af en de begroeiing weer in. Die zijn echt heel grappig. Beetje klein.
7: Centimeters of 30, denk ik, schat ik hier
8: vandaan? Ja, zoiets. 30, 35. Je ziet ze echt gewoon dat hele stuk door. Hè. Af en toe dan zitten ze bijna een beetje zo op de waterrand en dan pikken ze daar een beetje. En soms gaan ze weer, verdwijnen ze in het bos.
7: Nou, want in tegenstelling tot de Janavis zien we hem niet echt vliegen.
8: Nee, als je er achteraan gaat, dan gaat hij de lucht wel in. Maar meestal sjeest dat gewoon over het strand heen en weer. Ja.
7: Dit geluid wat we nu horen, is dat van de Asteriornis?
8: Ja, absoluut.
7: Wat me opvalt als deze snavel opentrekt. Zie je dat, Leon? Hij mist de tanden.
8: Inderdaad. Weet je, dat is nou zo'n belangrijk ding dat ik je vergeten was te vertellen. Dat beest is gewoon hartstikke bizar. Want dat is een vogel, er zitten geen tanden in. En dat is de enige die ik hier gewoon op dit atol ooit ben tegengekomen.
7: Zonder tanden in zijn snavel?
8: Ja, deze is heel bijzonder. Want Janavis, die heeft gewoon tanden... Weet niet of je die nog kent van heel vroeger. Archaeopteryx zit ook gewoon tanden in. Maar dit beest, ja, waarom weet ik niet. Maar die heeft gewoon zo'n heel spits bekkie. En dan zit hij de hele tijd mee gewoon op het strand aan dingen te pikken en te voeten.
7: Hoe koud is zijn voedsel dan?
8: Er zit wel gewoon zo'n zie je die bek gewoon daar? Ja. Dat is dus best hard, hè. Dat is hetzelfde spul als mijn nagels. En daarmee snijdt hij dat dan toch gewoon in stukjes en trekken en happen.
7: En wat eet hij?
8: Ik heb hem zelfs bij dat kadaver gezien dat ze daar aan zitten. En hij zit altijd een beetje gewoon hier op het wat aan de schelpdiertjes. Ik heb hem ook wel eens een insect zien pakken daar aan de boskant.
7: Als ik nog naar die Asteriornis kijk, Leon, heeft het al lange poot, of niet?
8: Ja, zeker. Het is echt zo, je gaat lekker op het wat, hè. Lekker hoog tillen, niet al je veren gewoon bij de volgende golf kleddernat. Hij loopt er echt zo'n beetje zo pamantig doorheen. Ik vind het al een heel grappig loopje. En als ze gaan rennen al helemaal, man, wat waggelt met dat kontje heen en weer. Dat is hartstikke komisch, hè. Heb je dat sowieso gezien? Want die Archaeopteryx... Dan had natuurlijk gewoon allemaal nog normaal een staart. Maar deze rare dingen, die hebben gewoon van die ronde konten. Daar lig ik altijd van in een deuk als dat heen en weer gaat.
7: Ja, het is wel komisch om te zien, hè?
8: Absoluut. Ik kan er echt met uren plezier naar kijken.

0: Wacht even, hier ligt wat in het water. Dat ziet eruit als iets aangespoeld.
1: Het ziet er al een stuk spectaculairder uit dan wat we tot nu toe gezien hebben.
0: Jeusje, oh, dit is een knoepert. Komt waarschijnlijk uit dieper uit zee, hè?
1: Ja, dieper onder de branding in ieder geval.
0: Oké. Even mijn hand. Oh ja, groter dan mijn hand. Hoeveel, wat zeggen we hier? Hoeveel centimeter?
1: Ik denk dat deze wel richting de 30 centimeter gaat. Ja. Het is toch voor Nederland al behoorlijk groot.
0: Ja, er zit geen beest meer in. Waarschijnlijk opgegeten of weet ik veel.
1: Ja, of gestorven en aangespoeld. Het is in ieder geval wel vers. Moet je zien hoe mooi dat die schelp er nog uitziet.
0: Prachtig, hè? Ja. Mooi, hè? En dan bouwt hij dus elke keer er een stukje bij.
1: Ja, naarmate dat dier, wat in die woonkamer zit dus, groeit... Bouwt hij er steeds een klein randje schelp aan. Zodat de schelp ook meegroeit met het dier.
0: Prachtig.
1: Ik had niet verwacht om er zo heen tegen te komen vandaag.

0: Het bos van 66 miljoen jaar geleden zit vol bijzondere geluiden.
1: Hé, hey, een toeter. Hoor je dat ook?
2: Ja, maar het is wel het geluid dat draagt heel ver. Dus ik heb eigenlijk ook met... Het is nu ook niet helemaal het idee waar het nou vandaan komt. Maar... Zie jij iets? Misschien daar in die bosjes?
1: Nee, het is ontzettend dicht begroeid hier. Ja. Ja. Het is warm. Zullen we gewoon even op zoek gaan? We horen het weer.
2: Ja, ik denk dat ze daar in die bosjes aan die overkant zitten. Hier omhoog. Hou eens op met die muggen hier.
1: Ja, het is enorm. Oh, er zit ook een hele zwerm boven je.
2: Ja. Ik zie de bui al hangen.
1: Ja, weer die toeter.
2: Ja.
1: Hij lijkt wel dichterbij, hè?
2: Ja, ik denk hier. Zo voorzichtig hier over dit ruggetje, heuvelruggetje heen gaan. Kijk, zitten knabbelen en te knagen.
1: Wat zijn dit?
2: Het zijn lambiosaurusachtige hadrosaurussen.
1: Okay.
2: Dus die hebben van die zo'n galmbak, zo'n echokamer, een soort van een toeter eigenlijk op een kop zitten.
1: Dat is dat geluid wat we horen ook. Dat maken ze met die gekke toeter op de kop. Ja.
2: Dat maken ze met die. Ja, dus dat is allemaal aandachttrekkerij natuurlijk. Die zijn dan lekker dat bos aan het slopen. En intussen hebben ze wat te vertellen.
1: Dus, nu komt er eentje heel mooi uit de bosjes. Hè? Die kunnen we nu helemaal goed zien.
2: Nou, dit is een iets groter, maar dit zijn niet hele grote hadro's. We kennen ze aan de overkant van de oceaan ook weer van een meter of 9 of 10 of zo. Maar deze zijn, maar ik schat een metertje of 4, denk ik, deze, van kop tot staart. Lopen op hun achterpootjes, als een beetje... Zie je die grote die dan nu naar buiten komt, als die wat haast heeft, die loopt op zijn achterpoten. En die anderen die staan met de voorpootjes op de grond een beetje in de lage begroeiing te grazen.
1: En die kop, zit daar voor mooie kleuren op?
2: Ja, dat is dus die versiering van die toeter op de kop. Ze hebben zo'n krullerig ding dat aan de luchtwegen aan de snuit zit. En daar kunnen ze mee toeteren. En dat heeft ook verzorgd dat ze allemaal hun eigen geluidje hebben.
1: Dus, al die toeters, dat zijn allemaal net iets anders. Nou ja, zo kunnen ze elkaar herkennen.
2: Ja, je hoort het. En ze zeggen, ze hebben ook allemaal weer wat anders te melden. Ieder heeft zijn eigen toon en klankkleur. Dus zo houden ze elkaar een beetje uit elkaar, denk ik.
1: Oh ja, ik hoor wel wat verschil inderdaad. Die ene toeter is net wat hoger dan de ander.
2: Ja, en je ziet die grote die daar rechts zit, die daar naar buiten kwam, die heeft ook een wat grotere toeter, dus een grotere helm op zijn kop. En dat geeft ook wat meer ruimte voor een wat diepere bas eigenlijk. Hè? Dus dat zal hem ook wel zijn.
1: En dit geluid?
2: Ja, ik denk dat die kleintjes zijn. Die zitten een beetje tussen de begroeiing.
1: De jonkies.
2: Ja, die jonkies. Die zullen ook nog niet zo'n grote kop hebben. Dus die hebben nog niet zo'n donkere galm als die grote. Maar ja, die zitten een beetje verstopt hier. Misschien zouden we daar nog iets dichterbij kunnen komen. Zou je hier linksom gaan? Oké. Wil ik even proberen?
1: Ja, zeker. Oh.
2: Zachtjes aan.
1: Oh.
2: Zo.
1: Oh, de toeters zijn opgehouden.
2: Die hebben ons in de smiezen. Kijk, die andere die komt ook al naar buiten. Ja, dat hoor je, dat is de alarmroep. Dus ik zie het totaal ander getoeter. Het is niet meer dat rustig van we zijn hier gezellig, maar hoppakee. En je ziet ook, ze gaan er, die zijn er nu met z'n allen vandoor. Dat is jammer.

En dan wordt het stil. Dieren voelen dat er iets onheilspellends staat te gebeuren. Een meteoride met de doorsnee van ruim 10 kilometer brandt door de atmosfeer. En slaat in Midden-Amerika. In de buurt van de krater sterft alles onmiddellijk. Infraroodstraling zorgt wereldwijd voor dood en verderf. De aarde beeft op haar grondvesten.

0: NPO Radio 1.
1: 4 uur. Etje Verschuren met het NOS-journaal. Een van de piloten van het vliegtuig dat vorig weekend van de landingsbaan schoot in Miami waarschuwde zijn collega in de cockpit meerdere keren dat het toestel te hard ging. Dat blijkt uit fragmenten van opnames uit de cockpit die zijn vrijgegeven. Ook werd er gezegd dat het toestel bij de landing te laag vloog. Maar op de waarschuwingen kwam geen eenduidige reactie van de andere piloot. Experts zetten daarom vraagtekens bij hun samenwerking. Bij de crash kwamen 5 mensen om het leven. 3 mensen raakten zwaar gewond. De piloten overleefden het ongeluk. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht 16,96 graden. En daarmee was het een fractie warmer dan in juli 2023. Dat de aarde opwarmt komt door een toename van broeikasgassen in de lucht. Vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. De Hardenbergerbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. Maandag ging de brug onverwacht dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio.

0: NPO Radio 1.
1: 4 uur. Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de piloten van het vliegtuig dat vorig weekend van de landingsbaan schoot in Miami waarschuwde zijn collega in de cockpit meerdere keren dat het toestel te hard ging. Dat blijkt uit fragmenten van opnames uit de cockpit die zijn vrijgegeven. Ook werd er gezegd dat het toestel bij de landing te laag vloog. Maar op de waarschuwingen kwam geen eenduidige reactie van de andere piloot. Experts zetten daarom vraagtekens bij hun samenwerking. Bij de crash kwamen 5 mensen om het leven. 3 mensen raakten zwaar gewond. De piloten overleefden het ongeluk. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht 16,96 graden. En daarmee was het een fractie warmer dan in juli 2023. Dat de aarde opwarmt komt door een toename van broeikasgassen in de lucht. Vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. De Hardenbergerbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. Maandag ging de brug onverwacht dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. En bijna 8 maanden na de grote explosies in de Visserssteeg in Utrecht gaat de straat vandaag weer open. Op donderdag 15 januari waren er in de middag 2 grote ontploffingen in de binnenstad. Daarna brak ook brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. Omwonenden zeggen tegen RTV Utrecht dat ze verrast zijn dat de straat weer open gaat. Ze maken zich zorgen over de veiligheid, nu hun beschadigde woningen niet meer met schotten zijn afgedekt. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. Het weer nog. Vannacht is het op de meeste plekken droog. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De nacht van NTR Wetenschap. Renette Kwakkebos.
3: Goedenacht en welkom terug bij de nacht van NTR Wetenschap. De eerste uren sprak ik met directeur van het Center for Total Defense van de KTH, een universiteit in Stockholm. Dat was Nicole Kringos. Wil je dat gesprek terugluisteren, dan kan dat in alle podcast-apps en ook in de NPO Luister-app. Straks heb ik het met universitair docent staatsrecht Marijn van der Sluis over de manier waarop het Europese recht terug te vinden is in de Nederlandse begroting op Prinsjesdag. En spreek ik met biochemicus Tim Welting over een nieuwe kijk op artrose, een van de vaakst voorkomende chronische ziekten in Nederland. Maar eerst een gesprek tussen mijn collega Bram van Diemen en hoogleraar Plant-Microbe Interactions, Marcel van der Heijden, over de Ig Nobelprijs en ook onderbroeken.
4: Ja, bedankt, Renette uit de toekomst. Een zwarte muur vol half verteerde witte onderbroeken. Dat is het resultaat van maanden wetenschappelijk onderzoek in Zwitserland. Honderden mensen begroeven daar volgens zeer strikte instructies onderbroeken in hun eigen tuin, akker of gazon. En na een paar maanden mochten ze de restanten dan weer opgraven en opsturen naar de universiteit. Waarom zou je dat in hemelsnaam doen? Is dat wetenschap? In elk geval kon de jury van de Ig Nobelprijs deze onderbroekenlol wel waarderen. Dat is een prijs voor onderzoek dat je eerst aan het lachen maakt en daarna aan het denken zet. En hij werd vorige week uitgereikt aan Marcel van der Heijden. Hij is professor in Utrecht en Zurich, waar hij onderzoek doet naar plant-microbe interacties. En dat heeft dus op een of andere manier te maken met onderbroeken? Nou, we gaan het hem vragen. Hoi Marcel.
5: Goedenacht, zou ik zeggen. Ja.
4: Ja, inderdaad. Welkom. Leuk dat je er bent. Allereerst natuurlijk gefeliciteerd met het winnen van de Ig Nobelprijs. Hoe voelt dat?
5: Dat was natuurlijk een hele eer. Het was een prachtige gelegenheid. Dat was in een uitverkocht congreshuis voor 1500 mensen. Het was heel erg spannend.
4: Ja, ja, want hoe gaat die ceremonie ongeveer in zijn werk?
5: Er zijn 10 winnaars in totaal. Verschillende vakgebieden, dus biologie, natuurkunde en wij dus voor bodemkunde. En iedereen krijgt 90 seconden om zijn onderzoek voor te stellen. En er zijn ook nog wat andere showmomenten.

0: evenementen, zeg maar.
1: Ja, met papieren vliegtuigjes en gekke hoedjes?
0: Ja, de hele zaal heeft vliegtuigen gegooid. Het was één groot feest. Het was ongelooflijk. En ons team heeft, Frans Bender heeft een liedje over het belang van bodembiodiversiteit en bodemleven heeft hij gezongen. En we hebben
1: dat een zelfgeschreven lied.
0: Ja, zelfgeschreven. Hij heeft een heel erg mooie stem. Dus hij zou ook een andere carrière als wetenschapper kunnen hebben. Dus we hebben zelfs aan het einde nog onderbroeken in het publiek gegooid.
1: Fantastisch. Wat leuk. Klinkt echt als een feest. Ja, en het was dus in Zürich, toch? Nu voor het eerst, want het was altijd 35 jaar lang in Amerika. En nu in Zwitserland.
0: Precies, voor de eerste keer in Zürich, ja.
1: Ja.
0: Georganiseerd, ook mede georganiseerd door de Universiteit van Zürich en de ETH.
1: Ja.
0: Die hebben dat ook nog ondersteund financieel.
1: Ja, want weet je waarom het is verplaatst?
0: De precieze details weet ik niet, maar ik weet wel dat vorig jaar is geloof ik de helft van de winnaars niet opkomen dagen. En blijkbaar was het dus lastig met visa enzovoorts. En toen hebben ze besloten om het hier in Europa te houden.
1: Ja, nou, voor jou wel lekker makkelijk.
0: Ja, het was een thuiswedstrijd zo gezegd. Dus.
1: Zelfs in je eigen stad.
0: Ja.
1: Ja, ja. En nou goed, die Ig Nobelprijs heb je dus gewonnen vorige week. Die zet je aan het lachen, maar ook aan het denken. Waarom hebben jullie onderbroeken laten begraven?
0: Wij wilden een breed publiek bekendmaken met het belang van de bodem. Dus heel veel mensen zijn zich eigenlijk helemaal niet bewust dat 95% van wat we eten, dat dat op de bodem geproduceerd is. En ook mensen weten niet dat bijvoorbeeld meer dan 50% van alle soorten van de biodiversiteit die er op aarde leeft, dat die in de bodem zitten. Dus wij doen heel veel onderzoek naar bodemorganismen en het belang van bodemorganismen voor een duurzame landbouw. En we wilden dus op een grappige, ludieke manier, zeg maar, mensen betrekken bij wat er in de bodem gebeurt. En dus met onderbroeken te begraven, dan, die worden op een gegeven moment afgebouwd door bacteriën, afgebroken door bacteriën, door schimmels en bodemdiertjes. Kun je dus op een hele leuke en grappige manier mensen laten zien dat er wat gebeurt in de bodem.
1: Ja, ja. En hoe gaat dat dan precies in zijn werk? Dus je krijgt onderbroeken thuis gestuurd?
0: Precies, wij hadden dus eerst in 2019 al, hadden we eerst een kleine actie op een veldje bij Zürich. En daar hebben mensen zelf hun onderbroeken mee kunnen nemen. En toen bleek al snel, ja, je hebt dus allerlei verschillende soorten onderbroeken, zoals de meeste mensen weten. Je hebt zwarte, je hebt witte, je hebt grote, je hebt kleine, enzovoorts. En toen bleek al snel, dat is niet te vergelijken. Dus toen hebben wij, een van de medewinnaars, Pia Viviani, belde op en zei, hey Marcel, zullen we er geen citizen science project van maken, dus met burgerdeelname. En toen hebben we dus eerst, zoals het in de wetenschap gaat, moesten we dus projectgeld binnenhalen van allerlei stichtingen. En toen hebben we dus in 2021 dat project gestart en hebben 1000 deelnemers een pakketje thuis gekregen met 2 onderbroeken, dus 2000 onderbroeken in totaal. En ook nog 12 theezakjes, 12.000 theezakjes in totaal. En die hebben ze toen een bepaald moment, en we hebben het eind april hebben gezegd, mogen ze de grond in, hebben ze dat in de grond gedaan. En na 1 maand en na 2 maanden hebben ze dus weer een onderbroek en dus ook steeds 6 theezakjes opgegraven. En die hebben ze naar ons opgestuurd, samen met bodem. En dan hebben we de bodem geanalyseerd en dan hebben we dus de afbraak van onderbroeken hebben gemeten. Dus we hebben de oppervlakte van de nog bestaande onderbroek gemeten en het gewicht. En dat was dan als het ware een indicator voor de bodemkwaliteit en bodemprocessen. Dus hoe meer de onderbroek was afgebroken, hoe beter de bodemkwaliteit was onze hypothese. En natuurlijk speelt ook het aanbod van voedingsstoffen een rol. Het is niet alleen dus de bodemkwaliteit, maar ook hoeveel voedingsstoffen zoals stikstof en fosfaat in de bodem zitten.
1: Oké. Dus je stopt die onderbroek in de grond. Dat hebben dan heel veel mensen gedaan. 1000 mensen hebben onderbroeken in de grond gestopt. En die wordt dan langzaam afgebroken. Wordt die opgegeten door diertjes? Of wat gebeurt daarmee?
0: Ja, dus onderbroek is natuurlijk gewoon katoen. Is cellulose. En dat is als het ware gewoon voor bacteriën. Is dat net als een pizza of een hamburger voor ons. Is dat gewoon voedsel. En die kunnen dat afbreken. En natuurlijk niet de plastic bovenrand. Dat is op zich ook praktisch. Want die konden we mooi aan de bovenkant laten zitten van de grond. Ze zijn dus zeg maar 10 centimeter in de grond ingebouwd. Dan konden ze het naar de rand weer mooi eruit trekken als het ware. En daardoor konden ze ook weer makkelijk die onderbroeken terugvinden. Dus heel veel mensen vragen, ja, waarom onderbroeken? Daar zit ook nog een heel erg praktisch aspect aan. Je kunt ze gewoon makkelijk uit de grond trekken. En ik denk sokken bijvoorbeeld, die gaan makkelijker verloren. Of bijvoorbeeld ook met die theezakjes. Er zijn ook behoorlijk veel theezakjes verloren gegaan. Heb ik bij mij ook in de tuin gezien. En de onderbroeken die zijn gewoon groter, die zijn praktisch. En het is gewoon grappig natuurlijk ook voor kinderen en voor iedereen.
1: Ja. Ja, heel erg slim. Heel slim. En daar kon zo'n onderbroeken dus helemaal er zijn er nog maar een paar draadjes van over als hij uit de grond komt.
0: Ja, in sommige velden was het inderdaad 90% afgebroken. In andere velden was het nog behoorlijk compleet. En dat hing dus van allerlei factoren af. Dus onder andere van de bodemkwaliteit, hoeveelheid organisch materiaal, dus humus in de bodem. Maar ook hoeveelheid voedingsstoffen, stikstof bijvoorbeeld. Ook de bodemtextuur speelt een rol. En wat wij gevonden hebben, eigenlijk het belangrijkste resultaat was, en op zich was niet onverwacht, is dat het landgebruik had een heel grote invloed. Dus als je mensen dus hebben het in hun eigen groentetuin, in hun moestuin, hebben ze dus onderbroeken begraven, maar ook in akkers door boeren. We hebben 50% van de deelnemers waren boeren. En ook in grasvelden. En het bleek dus dat mensen in hun eigen groentetuin, dat die onderbroeken het best werden afgebroken, omdat de meeste mensen behoorlijk wat voedingsstoffen toevoegen aan hun groentetuin. Er wordt meestal behoorlijk veel compost en mest ingedaan. Dus daar is gewoon, de bodem functioneert heel erg goed in die groentetuinen. Dus ja, en dat vonden we dan. Dan konden we dat ook statistisch laten zien, dat het duidelijk hoger was in die groentetuinen in vergelijking tot grasveld.
1: Ja, oké. Okay, dus je gaat er snel doorheen, maar die onderbroeken, die zeggen dus iets over de vruchtbaarheid van de grond?
0: Precies, ja.
1: Ja, want hoe meer die onderbroek is opgegeten, hoe meer beesten er in die grond leven en dus hoe beter het met die grond gaat.
0: Ja, beesten, vooral bacteriën en schimmels doen het werk. Hè?
1: Bacteriën dus, en schimmels.
0: Ja, maar ook wel beestjes, maar het zijn vooral de bacteriën en schimmels. Ja.
1: Ja. En waarom is het dan zo belangrijk, de vruchtbaarheid van die bodem?
0: Het is natuurlijk heel belangrijk voor de landbouw dat er dat een gewas goed groeit, dat er een goede opbrengst is. En waaraan wij vooral onderzoek aan doen, is dus ook kijken naar het belang van bodemleven. Dus bacteriën, schimmels, in hoeverre ze ervoor kunnen zorgen dat planten goed kunnen groeien. En dus het idee van deze actie is natuurlijk ook dat mensen, als ze dan een onderbroek begraven hebben, dat ze naar de rand gaan nadenken. Ja, wat bepaalt nou die vruchtbaarheid van de grond? Wat bepaalt de gezondheid van de grond? En wat kan ik eraan doen? Dat was natuurlijk ook het idee. Hè? Dat mensen, ja, eerst ga je, het is het hele concept van die prijs ook. Eerst ga je lachen en dan ga je denken. En het is eigenlijk vroeger zo ontstaan. Het is misschien wel een interessante anekdote. Wij doen al heel lang onderzoek aan bodembiodiversiteit, dus de hoeveelheid soorten organismen in de bodem en mycorrhizaschimmels. En dat was heel erg wetenschappelijk. En het is in de wetenschappelijke literatuur heeft het ook veel aandacht gekregen, wordt door veel mensen geciteerd. Maar de brede bevolking had er eigenlijk weinig weet van. Dus toen sprak ik met Adlan Biri, dat is een collega van mij die vroeger bij Agroscope gewerkt heeft, waar ik ook gewerkt heb, waarmee we nog steeds samenwerken. Ik zei, hey, jij bent een journalist. Hoe kunnen we ons onderzoek nou dichter bij de brede bevolking brengen? En toen zei hij, ja, ik heb daar een clipje gezien van een aantal boeren in Canada. Die hebben een keer onderbroeken begraven. En dat leek me zo'n leuk idee, dat zullen we dat niet wat serieuzer aanpakken? En dat hebben we dus toen gedaan. En inderdaad, de eerste keer, mijn telefoon stond niet stil. Volgens mij heeft elke radiozender in Zwitserland heeft met ons contact opgenomen. En toen dus de tweede keer, met die tweede actie in 2021. We hadden dus plaats voor 1000 deelnemers, verdeeld over heel Zwitserland. En ik schat in dat er ook 10.000 mensen hadden kunnen deelnemen. Het was zo ontzettend populair en iedereen vond dat zo grappig. Dus het, ja, we hebben dat, we hebben dat natuurlijk in bekendheid gegeven. En het is natuurlijk ook belangrijk dit onderzoek te doen. Mensen zijn er zich niet van bewust, maar de bodem is aan gevaren blootgesteld. Bodemerosie is misschien in Nederland iets minder een probleem. Zeg maar het wegzwemmen van bodem. Maar in Zwitserland met heuvels is er behoorlijk veel bodemerosie. Ook worden er heel veel bestrijdingsmiddelen of PFAS, dat is in Nederland volgens mij ook een behoorlijk thema, zeg maar. Dat zijn chemicaliën, eeuwigheidschemicaliën. En die hebben natuurlijk soms een negatieve invloed op de bodemkwaliteit. En dus we wilden, dat is natuurlijk de achtergrond, we wilden dat mensen erover na gaan denken, hoe belangrijk het is. En ook wat mensen niet weten, bijvoorbeeld, in de bodem zit meer koolstof als er in de planten en in de atmosfeer samen zit. Dus als we, zeg maar, klimaat willen verbeteren of nu al zorgen dat er niet nog meer CO2, koolstofdioxide in de atmosfeer komt, is het heel belangrijk ook de bodem op de juiste manier te gebruiken, zeg maar, dat er niet meer koolstof uit de bodem verloren gaat. Dus de bodem is absoluut centraal voor ons leven. En dat wilden we eigenlijk mensen zich daarvan bewust maken.
1: Ja, ja, mooi. Dus het was eigenlijk een soort publicatiestunt, een mediastunt, om deze boodschap te kunnen verspreiden van hoe belangrijk de bodem is voor ons. Omdat mensen zich daar niet genoeg van bewust zijn.
0: Precies, en dat is eigenlijk ook gelukt. Want ook helemaal, nu heb ik dus, nu heb ik al die problemen die de bodem heeft. En dus ook, we hebben dus ook, ja, je kunt zeggen, ja, wat kun je doen om de bodem beter te maken? Is bijvoorbeeld minder ploegen. Dus minimale bodembewerking. of vrucht volgen, dus steeds een ander gewas telen in plaats van monoculturen, waar steeds hetzelfde gewas, dus mais na mais na mais, dat is een monocultuur, dat is op zich niet zo goed voor de bodemkwaliteit. En dat soort maatregelen, zeg maar, kunnen we mensen meer bewust van maken door dat soort onderzoek te doen.
1: Ja, wat hoop je dat dit teweeg brengt, dit onderzoek?
0: Ja, ik denk, je moet gewoon het grote plaatje zien. Het is gewoon in eerste instantie algemeen van deze actie dus mensen bewust maken hoe belangrijk bodem is. En ik denk dat mensen ook, en ook beleidsmakers in de politiek, dat er op een goede manier met bodem omgegaan wordt. Wij werken bijvoorbeeld ook behoorlijk wat aan bestrijdingsmiddelen. En we hebben laatst in deze lente hebben we in Nature een artikel gepubliceerd, waar we laten zien dat 70% van alle bodems in Europa dat die bestrijdingsmiddelen bevatten. En de methode die we daar gebruikt hadden was nog relatief grof. Hier in Zwitserland hebben we een fijnere methode gebruikt en we hebben hier geen één veldje gevonden waar geen bestrijdingsmiddelen in de bodem zitten. Ook overal in de bossen, overal. Dus het is gewoon heel belangrijk daar op een goede manier en op een duurzame manier mee om te gaan. En dat is goed belangrijk om over na te denken. Het is niet altijd makkelijk, want natuurlijk moet er genoeg eten geproduceerd worden. Dat is natuurlijk, staat buiten kijf voor iedereen. Maar op een andere manier is het natuurlijk ook belangrijk dat die bodem over 100 jaar ook nog vruchtbaar is en ook nog die miljarden mensen te eten kan geven. Dus het is echt heel erg belangrijk.
1: Ja, inderdaad. Hey, en jullie gebruikten dus burgerwetenschappers voor dit onderzoek. Dus dat zijn, ja, wie zijn dat eigenlijk?
0: Nou, iedereen die mee wil doen. Dus we hebben, zeg maar, een oproep geplaatst op social media en in kranten. En mensen konden dus reageren. We hebben dus gekeken dat de helft van de deelnemers boeren zijn, landbouwers. En verder hebben we gekeken dat alle verschillende provincies, zeg maar, in Zwitserland aan bod kwamen. Dat er overal mensen zijn. Dus we hebben zelfs met social media hebben gekeken dat er bepaalde dalletjes, daar was dan niemand. En dan hebben we daar die mensen gebombardeerd met berichten. En zo op die manier konden we eigenlijk bijna, ja, niet in heel Zwitserland. Want in Zwitserland heb je natuurlijk veel bergen. Maar grote delen van het bewoonde deel van Zwitserland hebben eigenlijk bijna overal wel mensen kunnen bereiken.
1: Ja, leuk. Dus het zijn mensen die dan niet per se wetenschapper zijn, maar wel meewerken aan dat onderzoek. En ze krijgen dan ook hele goede instructies van jullie, denk ik, over wat ze moeten doen.
0: Ja, we hebben natuurlijk, en daarom was het ook was het heel goed dat we met iemand samengewerkt hebben die met citizen science bekend is. Dus we hebben gewoon een heel simpele methode opgesteld. Die heeft iedereen per post gekregen, maar ook gewoon elektronisch natuurlijk. En daar hebben we dus ook voorbeelden laten zien hoe je het moet doen. Dus dat ging eigenlijk goed. Natuurlijk heb je wat variatie als je zoveel mensen hebt die deelneemt. Maar we hebben dan natuurlijk behoorlijk veel resultaten uit kunnen halen. En wat natuurlijk ook zo is, bodem is altijd verschillend. Vooral in Zwitserland en Nederland, als je op de zandgrond zit of op de kleigrond, is het nog tamelijk homogeen. Maar in Zwitserland, door de gletsjers en zo, is de bodem heel erg variabel. Dus we krijgen natuurlijk ook heel erg variabele resultaten. Dat zie je ook aan de publicatie. Het is voor 2 weken geleden zijn de resultaten gepubliceerd in een tijdschrift. Planet People heet dat. En daar kunnen mensen het ook nalezen. Is ook open access.
1: Leuk, en wat is het meest opmerkelijke resultaat van jullie onderzoek?
0: Misschien voor mij persoonlijk dat zo ontzettend veel mensen er interesse in hebben. Dat we met deze ludieke actie zo het brede publiek kunnen bereiken. Dat is voor mij zelf persoonlijk, maar het is ook gewoon, ja, interessant te zien dat die volkstuinen zo goed zijn. Dat de bodemkwaliteit er zo goed is. Misschien ook één dingetje wat misschien nog wel belangrijk is om mensen te zeggen. We hebben ook gevonden dat, hier in Zwitserland tenminste, dat in vele groentetuinen de mensen veel te veel bemest hebben. Dus ze hebben veel meer bemest als wat de planten nodig hebben om goed te groeien. Ook veel meer bemest als wat de boeren mesten. Dus dat mensen er ook een beetje over nadenken. Ja, het is goed om te bemesten, want planten hebben voedingsstoffen nodig. Maar niet oneindig veel. En dat was ook iets wat we gezien hebben, dat mensen zich daarvan bewust zijn.
1: Want wat gebeurt er als je te veel bemest?
0: Nou ja, gedeeltelijk, die voedingsstoffen die worden dus gedeeltelijk opgenomen door planten om te groeien, om aardappels te produceren. Maar een deel van die voedingsstoffen, als die niet opgenomen worden, en dat gebeurt dus als er te veel bemest wordt, die verdwijnt in het grondwater. Dus nitraat in het drinkwater is een probleem hier bijvoorbeeld in Zwitserland, of het verdwijnt in de lucht. Of wat ook een probleem is, ook in Nederland denk ik, dat als fosfaat in het water terechtkomt, dan krijg je zogenaamde eutrofificatie. Dus dan krijg je allerlei algen enzovoorts die gaan groeien. En dat is natuurlijk niet goed voor het water. Dus dat zijn allemaal dingen. Daarom, als mensen te veel bemesten, natuurlijk zijn het groententuinen, dus het heeft minder effect als dat wanneer een boer het doet met hectares. Maar het laat eigenlijk zien dat het niet nodig is.
1: Ja, eigenlijk net als mensen. Als wij veel te veel eten, dan is dat ook niet goed voor ons.
0: Ja, zo is het inderdaad. Precies, zo zou ik kunnen zeggen.
1: Ja. Ja, nou ja, heel goed en fijn dat dit onderzoek dan zoveel aandacht heeft gekregen. Want de bodem is dus heel belangrijk voor

0: ons. We moeten daar echt letterlijk van leven. Misschien nog een laatste vraag. Ben je zelf ook andere onderbroeken gaan dragen nu je dit onderzoek hebt gedaan?
1: Ja. Nee, we hebben mensen, alle mensen hebben dezelfde onderbroeken gekregen. Dus we hebben 2000 witte onderbroeken van maatje S hebben we gekregen. Ik heb zelf geen maatje S. Dus.
0: Oké, dus jij doet ze niet aan?
1: Nee.
0: Nee, oké. Nou Marcel, hartstikke bedankt en nog een fijne nacht. Tot ziens.
1: Ja, hartelijk bedankt voor de interesse. Ja. Succes ermee, ja.
0: Ja, tot ziens.
1: Dag.
2: De nacht van NTR Wetenschap. Renette Kwakkebos.
3: Goedenacht en welkom terug bij de nacht van NTR Wetenschap. Dat was hoogleraar agro-ecologie en Ig Nobelprijswinnaar Marcel van der Heijden in gesprek met mijn collega Bram van Diemen. Maar eerst nog even toepasselijke muziek. Underwear van Pulp.
4: Why don't you shut the door and close the curtain?

0: Lynette Kwakkebos.
1: Goedenacht en welkom terug bij de Nacht van NTR Wetenschap. Het nachtelijke radioprogramma waar we van 2 tot 5 diep de wetenschap in duiken. We zitten in ons laatste uur. En mijn collega Bram van Diemen en ik die vragen de wetenschappers eigenlijk, waar zijn jullie op dit moment mee bezig? Nou, de eerste uur sprak bijvoorbeeld over Total Defense met Nicole Kringels, die speciaal voor ons uit Zweden kwam. Wil je dat gesprek terugluisteren, dan kan dat in alle podcast-apps. Straks spreek ik nog met universitair docent staatsrecht Marijn van der Sluis over de Europese invloed op de Nederlandse begroting. Maar eerst spreek ik met biochemicus Tim Welting over artrose. Goeienacht, of morgen eigenlijk, Tim.
2: Goedemorgen.
1: Ja, laten we goedemorgen zeggen. Dat voelt minder heftig.
2: Inderdaad.
1: Ja, want jij hoort het vaak, hè? Een nieuwe knie, een nieuwe heup. Dan hoor je vaak ook het woord artrose erbij. En jij doet daar onderzoek naar. Kun je allereerst vertellen van wat is artrose?
2: Wat is artrose? Het is eigenlijk wel interessant, want de ziekte komt ontzettend veel voor. Als je zeg maar op een gemiddeld verjaardagsfeest in het kringetje zit en je vraagt wie heeft last van artrose, dan is er altijd wel 1 of 2 mensen die daar zeg maar positief op antwoorden. Maar over het algemeen is artrose eigenlijk een ouderdomsgerelateerde ziekte aan de gewrichten. Waarbij je eigenlijk zeg maar een afbraak van je kraakbeen krijgt, ontzettend veel pijn aan je gewrichten, leidt uiteindelijk zeg maar tot de immobiliteit van een patiënt. En op dit moment kunnen we er eigenlijk alleen maar uiteindelijk iets aan doen door het gewricht via een orthopedische chirurgie te vervangen voor een kunstgewricht.
1: Ja.
2: Maar het is een hele grote ziekte met in Nederland een 1,6 miljoen patiënten op dit moment.
1: Okay.
2: En wereldwijd kijken we naar ongeveer 600 miljoen patiënten.
1: Ja, en je zegt van de manier waarop we daar naar kijken is dus van eigenlijk het enige oplossing lijkt het verslijt en dan vervangen we het voor een nieuw gewricht.
2: Mm-hmm. Ja, nou, dat is eigenlijk. Dan gaan we eigenlijk ook meteen zeg maar naar de richting van mijn onderzoek. Want eigenlijk is echt tientallen jaren is artrose gezien als wat dan heet een slijtageziekte. En dat is natuurlijk omdat als je naar zo'n knie kijkt, als die artrotisch is, dan zie je ook echt zeg maar, dat het kraakbeen zeg maar weg is. Of in ieder geval gedeeltelijk weg kan zijn. En dat is heel erg lang geassocieerd met zeg maar mechanische slijtage. En ik vergelijk het wel eens zeg maar, met de band van een auto. Als de band van de auto zeg maar, versleten is, dan vervang je hem. En op die manier is eigenlijk jarenlang gekeken naar artrose. Dus dat je zeg maar, als je iets versleten hebt, dat je gewricht dient te vervangen. Maar dat is dus eigenlijk, zijn we erachter gekomen, onder andere door ons onderzoek, maar ook door onderzoek van heel veel collega's, dat eigenlijk artrose niet echt een slijtageziekte is, maar echt een biologisch actieve ziekte die waarschijnlijk te beïnvloeden valt.
1: Okay, maar dat is echt groot nieuws, lijkt mij.
2: Ja, dat is in die zin is dat groot nieuws, omdat het voor ons is het in ieder geval niet nieuw, maar ik denk voor heel veel mensen dat het misschien een hele andere kijk is inderdaad op artrose. Maar de implicaties daarvan, die kunnen wel heel belangrijk zijn, want dat betekent dat we mogelijke aangrijpingspunten kunnen vinden. Om therapieën te gaan ontwikkelen, om dat biologisch proces proberen te vertragen. Want dat is eigenlijk, zeg maar, mijn onderzoek richt zich op het vinden van manieren om artrose te kunnen gaan vertragen. En daar heb je dus eigenlijk voor nodig dat je dat dogma, dat het slijtage is, dat je dat loslaat. En dat je dus eigenlijk, zeg maar, een biologisch systeem hebt, een biologie hebt waar je op kan aangrijpen.
1: Ja. Dus als ik het begrijp, zoom je ontzettend in tijdens je onderzoek op gewoon één gewricht met artrose. En dan kijk je eigenlijk van wat gebeurt daar nou eigenlijk? Is het puur slijtage? Nee, dat is het dus niet. Hoe doe je dat?
2: Hoe doe ik dat? Nou, allereerst met een heel groot team in Maastricht, in ons laboratorium. Heel veel mensen die ons onderzoek van harte ondersteunen. We werken onder andere heel nauw samen met Reuma Nederland bijvoorbeeld. Mm-hmm.

0: En zeg maar dit soort onderzoeken, die worden daardoor ondersteund. Maar je vraagt je natuurlijk af, zeg maar, hoe doe ik dat? Wij doen dat onder andere door letterlijk de patiëntcellen te gebruiken van een patiënt met de ziekte.
1: Ja.
0: Dus zeg maar, als er op de chirurgie een knie wordt vervangen voor metaal en voor plastic, dan krijgen wij op ons laboratorium, zeg maar, dat weefsel van de patiënt. En daar halen we dan, zeg maar, de kraakbeencellen uit. De cellen die in de gewrichtskapsel zitten. En soms ook wel eens de meniscuscellen. En die cellen, zeg maar, die kweken wij op in het laboratorium. En daar doen wij, zeg maar, ons onderzoek mee. En in ons onderzoek zijn we dan op zoek eigenlijk naar medicijnen. Moleculen. Die eigenlijk, zeg maar, de gezondheidsstatus van een kraakbeencel van ziek kunnen verbeteren, zeg maar, naar beter.
1: Oké. Dus ja. je hebt echt wel een laboratorium waarop je dus eigenlijk verschillende medicijnen test.
0: Ja, klopt.
1: En medicijnen impliceert dus ook wel dat zou kunnen werken. Dus in plaats van hoe we het nu doen, namelijk het vervangen van gewrichten.
0: Ja, nou, dat is natuurlijk een hele goede vraag. Want dat zijn natuurlijk echt, zeg maar, ik zit er zelf op te wachten. De patiënt zit erop te wachten. Het is natuurlijk belangrijk om ons te realiseren dat, zeg maar, het medicijn tegen artrose, dat is er nog niet. Dat hebben wij ook nog zeker, zeg maar, niet gevonden.
1: Nee.
0: Dus dat is meteen misschien een teleurstelling. Maar dat, zeg maar, dat is nou precies waar we zo keihard aan werken, om iets te vinden wat artrose vertraagt. Maar misschien vind je wel interessant om een beetje een idee te hebben, zeg maar, hoe we die medicijnen proberen te vinden.
1: Ja, graag.
0: Oké, want kijk, het is natuurlijk, ik moet daar eventjes over nadenken. Kijk, wij gebruiken de kraakbeencel, zoals ik zeg, om die medicijnen te vinden. Maar eigenlijk, zeg maar, hebben we allerlei meetmethoden ontwikkeld om die gezondheidsstatus van de kraakbeencel, om die, zeg maar, op nanoschaal, zoals je het noemt, om die, zeg maar, om die gezondheidsstatus te kunnen bepalen. En de methode die we daarvoor ontwikkeld hebben, wat die letterlijk doet is, als een kraakbeencel zich, zeg maar, gezond voelt, dat hij dan een beetje licht gaat geven. Dus we hebben, zeg maar, de cellen, die hebben, zeg maar, zo veranderd. Dat we, zeg maar, in het laboratorium de hoeveelheid licht die zo'n cel geeft, eigenlijk, zeg maar, kunnen linken aan de gezondheidsstatus. Nou, die technologie, die hebben we dus nu inmiddels gebruikt om hele grote, zeg maar, bibliotheken, waar allemaal, zeg maar, stoffen en medicijnen allemaal in zitten, om die bibliotheken allemaal, zeg maar, te screenen.
1: Ja.
0: In de hoop dat we daar dus, zeg maar, een aantal medicijnen en een aantal stoffen vinden die gezondheidsstatus van die kraakbeencel, zeg maar, kunnen verbeteren.
1: Die een beetje oplichten volgens jullie systeem.
0: Ja, inderdaad. Ja. Ja.
1: Wat een puzzelarij, lijkt mij, met z'n allen.
0: Ja, dat klopt. Ja, dat kost ontzettend veel tijd en toewijding van ons team. Maar dat is, zeg maar, waarvoor wij leven.
1: Dat is waar je voor leven als biochemici en moleculaire biologen. Ik ben wel ook wel benieuwd van, heb je een reden waarom je je leven zo aan het vinden van een medicijn, of in ieder geval het onderzoeken van artrose hebt gewijd?
0: Een overtuiging. Een diepgewortelde overtuiging dat ik op de een of andere manier iets voor de maatschappij wil kunnen betekenen. En dat klinkt misschien een beetje, een beetje altruïstisch. Maar in de tijd dat ik mijn PhD heb gedaan, dat is inmiddels ook al bijna 20 jaar geleden. Zoals je al vertelde. Ik kom uit de biochemiehoek. En tijdens mijn PhD deed ik onderzoek naar een RNA en een eiwitcomplex. Dat is natuurlijk een heel klein dingetje in een cel.
1: Ja.
0: En dat RNA-eiwitcomplex dat was betrokken, of is nog steeds betrokken, bij een enorm ernstige vorm van dwerggroei. Dus een genetische mutatie in een van die componenten leidde tot dwerggroei.
1: Dus mensen die lijden aan dwerggroei, die hebben die mutatie in hun gewrichten.
0: Ja, klopt. Ja. Nee, niet in hun gewrichten.
1: In hun cellen.
0: Inderdaad. In hun hele lijf. En dat heeft dan, zeg maar, een uitwerking op de groei van het skelet.
1: Ja.
0: Maar in dit geval, ik heb daar toen 5 jaar onderzoek naar gedaan. En ja, nou, wat dan letterlijk gebeurd is, je vertelt zeg maar thuis over je onderzoek. En toen leefde mijn oma nog. Mm-hmm. En die vroeg mij letterlijk, jongen, wat kunnen we met jouw onderzoek?
1: Goeie vraag, heel
0: eerlijk zijn. Ja, en heel eerlijk moet ik haar zeg maar dat antwoord dan nog altijd verschuldigd blijven. Want kijk, het is natuurlijk niet zo dat al het onderzoek wat we doen direct moet leiden tot een toepassing. Maar ik heb nu er wel tijd moeite, zeg maar, om daar een antwoord op te vinden. Dus in die tijd dacht ik, nou, het lijkt me zo mooi na mijn PhD iets te doen, zeg maar, met mijn biochemiekennis, waar we ook echt iets mee kunnen. Dus op die manier ben ik eigenlijk op dit onderwerp terechtgekomen.
1: Ja. Ja, wat mooi. En ik zat nog te denken van, je zit eigenlijk dus midden in het proces. Jullie zijn echt als wetenschappers op zoek naar wellicht een aanknopingspunt dat kan zorgen weer voor een verbetering in wellicht medicijn. Hoe ziet jouw ideale toekomst eruit? Wat hoop je nog te bereiken?
0: Wat hoop ik nog te bereiken?
1: Ja.
0: Nou, in eerste instantie, ik heb nog meer dan 20 jaar te gaan tot aan mijn pensioen. Dus ik denk dat ik nog wel even
1: veel zeg maar, tijd
0: om. Ja. Ja, precies. En die tijd hebben we ook nog wel nodig. Maar nee. Wat ik eigenlijk hoop te bereiken is, maar ik denk dat we sowieso zeg maar, realistisch moeten zijn. Want op dit moment, zeg maar, het klinkt alsof die totale gewrichtsvervanging bij de orthopeed, of dat zeg maar, of dat iets is wat een probleem is. Maar zeg maar, heel veel mensen hebben daar ontzettend veel baat bij. Kijk, ja. Dat is echt een ontzettend goede behandeling. Alleen, we krijgen zeg maar, op zich jongere leeftijd artrose en we worden met z'n allen veel ouder. Dus zeg maar, de levensduur van zo'n artificieel gewricht, die heeft een beperkte levensduur. Dus op een gegeven moment, als je hem te vroeg moet krijgen, dan dient hij op een gegeven moment weer een keer vervangen te worden. En als je me nu vraagt van wat wil je bereiken, dan ben ik dus eigenlijk op zoek naar een manier. En in mijn geval is dat dan zeg maar een medicijn. Waarmee we eigenlijk de plaatsing zeg maar, van dat gewricht kunnen gaan uitstellen. En ik zeg bewust uitstellen, omdat ik denk zeg maar, dat we stap voor stap de ziekte moeten benaderen. Ik denk niet dat het realistisch is om in ene keer te verwachten van een medicijn of van een behandeling, want het zal waarschijnlijk nooit één medicijn zijn, maar dat we nooit mogen verwachten zeg maar, dat artrose stopt of dat het zeg maar, omgedraaid wordt. Ik denk dat het realistisch is dat we iets gaan vinden wat kan vertragen.
1: Ja.
0: Dat is zeg maar, wat ik in de 20 jaar die ik nog te gaan heb, eigenlijk zeg maar hoop te bereiken.
1: Ja, zodat we zo laat mogelijk een nieuwe heup nodig hebben.
0: Ja, of een nieuwe knie, of een nieuwe enkel, of een schoudergewricht. Het kan op heel veel plekken gebeuren. Ja.
1: Ja. Nou, we blijven hoopvol en ontzettend mooi onderzoek dat je doet. En fantastisch om je even te spreken, Tim. Bedankt voor je tijd.
0: Ja, dat is ontzettend graag gedaan.
1: Ja, en een goede nacht nog en goede ochtend.
0: Dankjewel. En dan hetzelfde.
1: Ja. Dat was biochemicus Tim Welting. Zo direct spreek ik met universitair docent staatsrecht Marijn van der Sluis. Maar eerst nog even muziek. Hier is Move On Up van Curtis Mayfield.

0: Renette Kwakkebos.
1: Volgende week is het weer Prinsjesdag. De koning zal dan weer de troonrede uitspreken en minister Heijnen van Financiën zal dan weer het koffertje van de miljoenennota, met de miljoenennota en de rijksbegroting aanbieden aan de Tweede Kamer. Nou, het is natuurlijk een Nederlandse traditie. Onze koning en koningin, de ridderzaal, hoedjes.
2: Leef de koning! Hoera!
1: Noem maar wat. Maar wat er in die begroting staat, dat is voor een groot deel door de Europese Unie bepaald. En is dus helemaal niet zo Nederlands. Ik bel hierover met Marijn van der Sluis. Hij is universitair docent staatsrecht aan de Universiteit van Maastricht. En hij houdt zich precies hiermee bezig. De verhouding dus tussen Europees en Nederlands staatsrecht. Hoe gaat Nederlands om met Europese regels? Nou, goedemorgen Marijn.
3: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. En wat fijn dat je op dit tijdstip met ons even wil bellen.
3: Ja, er zit wat koffie in, dus ik heb er zin in.
1: Geweldig. Ja, want inderdaad, Prinsjesdag komt eraan volgende week. De derde dinsdag van september. Kijk jij dan als staatsrechtkundige uit naar Prinsjesdag?
3: Als staatsrecht. In het staatsrecht is Prinsjesdag natuurlijk een hele bijzondere dag. Want dan is ook het koningschap is heel zichtbaar. Het is een hele zichtbare traditie. Het is een hele bijzondere traditie ook omdat er zoveel in samenkomt. Er komt de troonrede met de politieke plannen. Maar ook de begroting. En dat is toch eigenlijk vanuit een democratisch oogpunt toch wel een soort het hoogtepunt van het jaar. Dat is waarover de politiek besluit, de verdeling van het geld. Ja. Dat is dan het hoogtepunt of voor sommigen misschien het dieptepunt van het jaar.
1: Ja.
3: Dat is sowieso al heel bijzonder.
1: Dus jij ziet jij ziet de begroting echt als het hoogtepunt van de democratie?
3: Ja, een van de hoogtepunten, zeker. Ja, dat is, het is heel zichtbaar. Hoe verdeel je dat geld? Waar gaan die miljarden heen? En waar halen we het vandaan? Ja, als politiek gaat over verdeling, onder andere. En dat is dan is die begroting wel een van de meest belangrijke momenten waarop we eigenlijk gezamenlijk dan als Nederland besluiten hoe we het land inrichten. En dan is, dan is het ook nog eens heel zichtbaar met plussen en minnen voor bepaalde groepen. Dus dan kan je dat heel goed zien. Dus ja, dat is niet verwonderlijk dat altijd een van de hoogtepunten van het parlementaire jaar is. Dus is het indienen van die voorstellen en dan gaat het hele. Dan barst het circus los met de politieke discussies. En dat lijkt natuurlijk een ontzettend Nederlandse aangelegenheid. Het gaat om de politici in de Tweede Kamer eerst en daarna in de Eerste Kamer. Maar toch vooral in de Tweede Kamer. Ja, daar wordt die discussie gevoerd over die verdeling.
1: Ja, inderdaad. En jij onderzoekt dan weer die begroting als die dan eenmaal er is. Doe jij dat dan echt vanuit jouw staatsrechtkundigheid? Of hoe kijk jij daar dan naar? Ga je dan echt die helemaal uitpluizen en ctrl-f doen op allerlei stukjes? Of hoe doe je dat?
3: Nee, mijn speciale invalshoek is de Europeanisering van de begroting. Dus ik kijk naar de vraag in hoeverre heeft de Europese Unie eigenlijk invloed op hoe wij in Nederland bestuurd worden. En dan kunnen we zien eigenlijk al, dat weten van een heleboel onderzoeken, is dat de Europese Unie eigenlijk op een heleboel terreinen niet per se bepaalt hoe het moet, maar toch wel invloed heeft op hoeveel een instelling mag. Bijvoorbeeld een Nederlandse rechter, die mag meer vanwege het recht van de Europese Unie. We zien onafhankelijke toezichthouders, zoals bijvoorbeeld de autoriteit persoonsgegevens, die een hele grote onafhankelijkheid heeft vanwege het Europese recht. Ja. En ik ben dus nu bezig met de vraag, hoe zien we dat eigenlijk terug, die Europese invloed in de Nederlandse begroting? Dat juist zo'n nationaal feestje lijkt. Hoe zien we daar die Europese invloed terug?
1: Ja. Want het is natuurlijk, dat is ook al ergens een open deur van we zijn lid van de Europese Unie, dus de Europese Unie zal wel overal doorheen geweven zijn. Maar jij onderzoekt dus echt puur hoe het dan over de geldstromen gaat. En kijk je dan ook naar hoe groot de Europese inmenging is of dan meer op welke manier?
3: Ja, ik ben een jurist, dus ik kijk vooral naar de manier waarop. Maar ik probeer toch ook wel een inschatting te geven van wat is nou de totale invloed van de Europese Unie. Dus hoe moet je het ongeveer zien, de verhoudingen? Zo zijn er bepaalde verplichte inkomsten en uitgaven die de Europese Unie oplegt. Ja, hoe groot zijn die nou ten opzichte van de totale begroting bijvoorbeeld?
1: Ja, en is dat dan, hoe lang doe jij dat al? Hoeveel jaar ongeveer?
3: Ik doe dit sinds, denk ik, wat is het, 2012 ben ik hier. Ja.
1: En kun je iets zeggen over de lijn?
3: Ja. Over de lijn. Ja, we zien de laatste jaren wel meer invloed vanuit de Europese Unie op de Nederlandse begroting.
1: Oké, okay, in welk opzicht?
3: Er is tijdens de coronapandemie is er een groot Europees fonds aangenomen. En opgericht om te voorkomen dat de economische consequenties van de coronapandemie eigenlijk een nieuwe eurocrisis zouden worden. En dat nieuwe fonds, ja, dat is vrij groot opgezet, vrij ongekend voor Europese begrippen. 800 miljard in totaal. En daar is een nieuwe soort bestuursvorm bijgekomen. Namelijk dat de Europese Unie die laat landen plannen opstellen over economische hervormingen of investeringen. En als je die plannen hebt uitgevoerd, dan krijg je daarvoor subsidie van de Europese Unie. En dat is eigenlijk een nieuwe vorm van invloed weer. Waarbij de Europese Unie dus niet zegt, dit moet je doen of dit ben je verplicht om te doen of dit mag je niet doen. Maar meer een, nou, jij belooft als land om bepaalde hervormingen te doen. En als je die gedaan hebt, dan krijg je het geld. Dus ja, dan stuur je toch eigenlijk ook een begroting weer. Aan de ene kant omdat het een soort inkomsten oplevert. Ja. En aan de andere kant, ja, bepaalt het wel waar je als land ook zelf je geld naar uitgeeft.
1: Ja, dus je ziet eigenlijk op de begroting de politiek terug. Je ziet van, oh ja, hier hebben we dus blijkbaar een subsidie gekregen van 800 miljard. En dat is iets. Ja, ik begrijp wat je bedoelt. Dus je ziet dan, en je ziet dan van, oké, dat is een hele grote moot. Dat heeft de EU eigenlijk. Ja, dat is het EU-sausje dat dan over onze begroting ligt. En nu heb jij, want je hebt een artikel geschreven over de 3%-regel. Daar hoor ik inderdaad af en toe in het nieuws wel eens over. Kun jij uitleggen wat die 3%-regel precies inhoudt?
3: Ja, dat is een andere vorm van invloed die de Europese Unie heeft over de Nederlandse begroting. En dat is er eentje die al best wel lang teruggaat. Die gaat terug naar het verdrag van Maastricht. Bij de invoering van de euro was toch ook het idee dat landen elkaar in de gaten moesten kunnen houden wat betreft hun begrotingstekorten. Bij de invoering van de euro gaven we natuurlijk de gulden op. En kwamen eigenlijk al met z'n allen in hetzelfde monetair-economische schuitje te zitten. En dan was toch het idee, ja, als je dan landen hebt met een hele hoge begrotingstekorten, ja, dan kan dat of de financiële stabiliteit beïnvloeden, of dan kan er druk komen op de centrale bank om de rente te veranderen. Dus dan wil je eigenlijk dat landen elkaar een beetje in de gaten kunnen houden. Er was een soort druk op dat landen zich met elkaars begroting gingen bemoeien.
1: Ergens wel logisch, toch, als je dezelfde munt hebt?
3: Ja, dat is ook heel logisch. Daar zijn hele goede redenen voor. Ja. De vraag is alleen, hoe doen we dat nou precies? Hoe houden we elkaar nou in de gaten?
1: Ja.
3: En in het verdrag van Maastricht is er dus een soort van 3%-regel opgenomen, waarbij staat dat de Europese Commissie kan een procedure beginnen als een land een tekort heeft dat boven de 3% uitkomt.
1: Ja.
3: Ja, en dat is in de politiek en ook bij juristen wel een soort eigen leven gaan leiden. Waardoor heel veel mensen die denken dat er een soort 3%-regel is die zegt, je begrotingstekort mag niet hoger zijn dan 3%. En dat is wat je heel veel ziet, ook in de media. De vraag, komt het nou boven de 3% uit?
1: Ja.
3: In het voorjaarsnota werd gedacht dat we op 2,9% uit zouden komen. Dus als we een beetje meer gaan uitgeven of de groei zit een beetje
1: dan
3: tegen,
1: gaat het helemaal mis, denken we dan.
3: Ja,
1: dan krijgen we een straf.
3: Dan overtreden we de regels. Maar in mijn onderzoek, denk ik dus eigenlijk dat dat niet zo is. Ik zeg, er is eigenlijk geen 3%-regel. Je kan die 3%-regel niet opvatten als een soort snelheidslimiet voor op de snelweg, waarin de boven meteen een boete oplevert.
1: Kun jij dat zomaar zeggen? Of heb je, want jij hebt dit, hoe heb je dat, hoe kom je aan deze informatie dat het toch niet een harde regel is?
3: Ja, dan kom je bij de vraag, wat doet een jurist
1: precies
3: eigenlijk? Wat doet een jurist? Ja, waar hou ik me nou de hele dag mee bezig? Ja, dat is voor een deel. Kijk ik dus naar de regels die in dat verdrag staan. Dat is artikel 126 van het werkingsverdrag van de Europese Unie. En dat is een vrij lange bepaling met 14 verschillende onderdelen. En wat ik dan doe als jurist, ik ga een aantal dingen naast elkaar leggen. Ik kijk bijvoorbeeld naar, echt heel erg specifiek, de tekst van de bepaling. Welke woorden worden daarin gebruikt? En dan zien we bijvoorbeeld al in het eerste lid, daar staat dan lidstaten vermijden buitensporige tekorten.
1: Oké, dus je gaat echt op woordniveau ga je
3: op
1: alles wegen.
3: Op woordniveau, ja.
1: Ja.
3: En dan is ook nog interessant. Ja.
1: Maar en Marijn, als je dan dat dan allemaal helemaal hebt gedaan en het zijn 14 onderdelen en je hebt het helemaal gewogen en je eigen interpretatie aangegeven en je komt er eigenlijk achter, er staat eigenlijk niet dat het echt een regel is. Wat doe je dan als jurist?
3: Ja, dus je komt nooit tot zo'n conclusie op basis van alleen de woorden, alleen bijvoorbeeld de structuur. Je kijkt naar de geschiedenis, je kijkt naar de bepaling. In de hele EU-verdragen zijn er vergelijkbare bepalingen, zijn daar elementen die erop lijken. Wat is het algemene doel? Dus je moet ook de economie en de geschiedenis van de bepaling erbij nemen. En op de basis van dat geheel probeer je dan een nieuw verhaal te vertellen. Waarom staat die bepaling daar? En wat betekenen al die verschillende onderdeeltjes dan? Ja, en wat doe je dan met zo'n conclusie? Ja, de eerste conclusie is, ja, er is dus wat mij betreft geen 3%-regel. Dat lijkt mij een vrij harde juridische conclusie.
1: Ja, precies. Ja. Niet echt wat jou betreft, maar echt volgens de taal. Volgens de juridische taal.
3: Nou ja, dat is lastig, want als jurist is het wel, het is een mening van een jurist dat het niet zo is. En ik kan me daar beroepen op verschillende bronnen. Ik kijk bijvoorbeeld naar wat de Nederlandse regering zei in 1993. Ja, die vond dat toen ook. Ik kijk naar de uitspraken van het Duitse Constitutionele Hof uit 1998. Die zei volgens mij iets vergelijkbaars.
1: En dus jij kwam tot die conclusie en je dacht, oké, hier moet ik iets mee.
3: Ja, hier moet ik iets mee. En dat is, aan de ene kant is dat maar een conclusie van een jurist. Maar ik denk dus dat ik daar wel hele goede juridische argumenten voor kan geven. Dus ik kan een heel goed verhaal vertellen over hoe al die juridische argumenten samen eigenlijk tot een bepaalde conclusie leiden. En op basis daarvan kan ik dan proberen of een opinieartikel schrijven of eens langsgaan bij een ministerie.
1: En dat doe je dan?
3: Ja, soms als jurist word je wel uitgenodigd. Oh, ik heb ook een keer een praatje in het Europees Parlement gehouden.
1: Okay.
3: Of bij de Nederlandse Bank. Dus dan praat je wel met anderen over dit soort conclusies. Maar ja, in Nederland zijn we nou eenmaal zo overtuigd dat er een 3%-regel is. Hè? Die zit ook politiek ingebakken. Er zijn heel veel politieke partijen die dat nou eenmaal zo willen. Dus dan vermoed ik toch dat mijn conclusies niet heel snel het Nederlandse beleid laten veranderen. Nee.
1: Maar en toch sta je iedere ochtend op en pak je weer artikel 126 erbij en zoom je weer in op al die woorden. Vind je dat dan niet heel frustrerend dat je eigenlijk met iets heel politieks bezig bent? Namelijk de begroting en de democratie ben je dus eigenlijk ook mee bezig. En je ziet iets wat iedereen zou moeten zien en eigenlijk blijft het een beetje in het juridische wereldje.
3: Ja, dat is nou maar eenmaal zo.
1: Ja.
3: Mijn taak is om dat te onderzoeken, te onderwijzen, daarover te schrijven.
1: Ja.
3: En kijk, als je dat een beetje bij kan sturen of mensen net er iets anders kan naar laten kijken, dan hoop ik dat zo is. Maar ja, ik kan dat niet opleggen.
1: Nee. Nee, dus het is dat, echt je liefde voor de taal en voor de juridische achtergrond die je op de been houdt eigenlijk.
3: Ik vind het niet zo heel frustrerend. Ik vind het een hele mooie baan.
1: Sorry, ik leg het een beetje. Sorry, ik leg het. Het lijkt mij heel frustrerend. Nee, wat mooi. Ja.
3: Nee, ik vind het puzzelen is heel leuk. Ik mag met veel mensen spreken. En het is één onderdeel van mijn werk. Ik zit ernaast ook nog op. Schrijf ik dus ook over andere vormen van Europeanisering van het Nederlandse bestuur.
1: Ja.
3: Ik schrijf ook bijvoorbeeld ook over klimaatrecht. Waar we ook sterke invloed van de Europese Unie zien. Maar die juridische puzzel, ja, dat is wel gewoon ontzettend. Dat is gewoon ontzettend leuk al om te doen.
1: Ja. Nou, wat, Marijn, dank voor je inzicht. En ik ga toch met iets andere ogen naar de Prinsjesdag kijken komende dinsdag.
3: Mooi.
1: Ja, en fijne ochtend nog.
3: Dank je wel.
1: Nou, mocht je meer willen weten over Marijns onderzoek, dan kan je de LinkedIn-pagina NL Wetenschap checken, waar Marijn deze week op post. En dan nu nog even muziek. We horen I Know You Know van Esperanza Spalding.

0: Leuk dat je luisterde naar de Nacht van NTR Wetenschap. Ik sprak met Nicole Kringels over de Total Defense-tactiek om je land weerbaar te maken tegen oorlog. Dat gesprek kun je terugluisteren in de podcast-app en zoek dan op De Nacht van. Zometeen na het journaal van 5 uur hoor je Vroeg met Jan van Poppel. Geweldig dat je luisterde naar de Nacht van NTR Wetenschap. En volgende week zijn we er weer. Fijne ochtend.
1: NPO Radio 1.
2: 5 uur. Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het aantal storingen op het spoor zal dit jaar, net als vorig jaar, vermoedelijk uitkomen boven het toegestane aantal van 520. En ook volgend jaar zal de limiet naar verwachting worden overschreden. Dat zegt ProRail-topvrouw Mirjam van Veldhuizen tegen het AD. Het gaat om technische storingen, overlast door dieren, maar ook om suicides. Vorig jaar werd het plafond dat met het ministerie is afgesproken voor het eerst gepasseerd. Daarom kreeg de spoorbeheerder een boete van 2,75 miljoen euro. Nieuwe boetes lijken daarom onvermijdelijk. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht 16,96 graden. En daarmee was augustus van dit jaar, samen met juli 2023, de warmste maand ooit gemeten. Dat de aarde opwarmt komt door de toename van broeikasgassen in de lucht, vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. Een van de piloten van het vliegtuig dat vorig weekend van de landingsbaan schoot in Miami waarschuwde zijn collega in de cockpit meerdere keren dat het toestel te hard ging. Dat blijkt uit opnames uit de cockpit. Ook werd er gezegd dat het toestel bij de landing te laag vloog. Maar op de waarschuwingen kwam geen eenduidige reactie van de andere piloot. Experts zetten daarom vraagtekens bij hun samenwerking. Bij de crash kwamen 5 mensen om het leven. 3 mensen raakten zwaar gewond. De piloten overleefden het ongeluk. En Botik van der Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van de als eerste geplaatste titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets. 6-2, 7-5 en 6-1. Cruciaal was het einde van de tweede set. Van der Zandschulp kreeg bij 5-4 een setpoint op de service van de Duitser, maar wist dat niet te verzilveren.

0: Het gaat om technische storingen, overlast door dieren, maar ook om suïcides. Vorig jaar werd het plafond dat met het ministerie is afgesproken voor het eerst gepasseerd. Daarom kreeg de spoorbeheerder een boete van 2,75 miljoen euro. Nieuwe boetes lijken daarom onvermijdelijk. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht 16,96 graden. En daarmee was augustus van dit jaar, samen met juli 2023, de warmste maand ooit gemeten. Dat de aarde opwarmt komt door de toename van broeikasgassen in de lucht, vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. Een van de piloten van het vliegtuig dat vorig weekend van de landingsbaan schoot in Miami waarschuwde zijn collega in de cockpit meerdere keren dat het toestel te hard ging. Dat blijkt uit opnames uit de cockpit. Ook werd er gezegd dat het toestel bij de landing te laag vloog. Maar op de waarschuwingen kwam geen eenduidige reactie van de andere piloot. Experts zetten daarom vraagtekens bij hun samenwerking. Bij de crash kwamen 5 mensen om het leven. 3 mensen raakten zwaar gewond. De piloten overleefden het ongeluk. En Botik van de Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van de als eerste geplaatste titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets, 6-2, 7-5 en 6-1. Cruciaal was het einde van de tweede set. Van de Zandschulp kreeg bij 5-4 een setpoint op de service van de Duitser, maar wist dat niet te verzilveren. In de game daarna sloeg Zverev wel toe en brak hij de Nederlander, waarna hij de wedstrijd uitspeelde. Zverev neemt het in de halve finale op tegen de ongeplaatste Rus Karen Khachanov. Het weer nog. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het is een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. BNN VARA.
2: Eind deze maand moeten de Nederlandse overheid en Tata Steel een zogenaamde verduurzamingsafspraak tekenen. Het doel, Tata Steel moet uiterlijk in 2045 klimaatneutraal zijn. Maar de vraag is, wat gaat dat de Nederlandse overheid kosten?
3: Vroeg. Jan van Poppel.
2: Een hele goede morgen. Dit is vroeg van donderdag 10 september. Deze week verscheen een kritisch onderzoek van SOMO en Milieudefensie naar de intentieverklaring van de overheid en Tata Steel. Het rapport waarschuwt voor een subsidiefuik waardoor de rekening voor de staat kan oplopen tot 10,8 miljard euro. Terwijl eerder nog werd gesproken over maximaal 2 miljard euro aan overheidssteun. Dit roept de vraag op hoe houdbaar is de productie van staal in Nederland nog? En als we Tata Steel wel in Nederland willen houden, hoe ziet een duurzaam toekomstbestendige en economisch gezonde staalindustrie er dan uit? Daarover praat ik met Boris Schellekens, onderzoekersstichting bij Stichting Onderzoek bij Multinationale Ondernemingen, oftewel SOMO. Boris, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Jan.
2: Klopt het een beetje wat ik zeg?
4: Zeker, absoluut.
2: Okay, mooi zo. Je bent hier natuurlijk vaker te gast geweest in dit programma. We hebben elkaar ook vaker gesproken. Elke keer als wij met elkaar spreken, dan gaat het om nog hogere bedragen dan we al dachten. Verrast dit jou nog, zo'n onderzoek, zo'n uitkomst?
4: Deels, absoluut. Wat we in dit onderzoek eigenlijk hebben gedaan is een vervolg van het onderzoek afgelopen jaar, waarin we eigenlijk door alle voorwaarden heen gegaan zijn in de intentieverklaring en gekeken hebben naar ja, wat zijn nou die kosten. Mm-hmm. Maar afgelopen jaar hadden we niet inzicht in alle kostenposten. En dat hebben we nu wel. We hebben voor eigenlijk elke kostenpost nu een berekening kunnen maken en het doorgetrokken over de hele periode van nu tot en met 2045.
2: Ja, tot 2045. Dus je noemt die intentieverklaring. Wat is dat precies?
4: Nou, de intentieverklaring is eigenlijk een voorloper tot het huidige contract, waarin Tata en Nederland de intentie naar elkaar hebben uitgesproken om onder bepaalde kaders een contract te gaan vormen. En in die in intentieverklaring zijn toezeggingen gedaan vanuit Tata, bijvoorbeeld het verduurzamen van een van hun 2 hoogovens. Dus ze gaan de helft van hun productie pak een beetje verduurzamen. Mm-hmm. En er zijn ook voorwaarden en toezeggingen gedaan vanuit de Nederlandse staat. Een 6-tal voorwaarden. Bijvoorbeeld in het faciliteren van wind op zee.
2: Ja.
4: En die voorwaarden die hebben we allemaal doorgeakkerd. En die en voorwaarden zijn nu neergelegd in de intentieverklaring.
2: Ja.
4: Dit vormt echt het kader voor het uiteindelijke contract.
2: Ja, en dat uiteindelijke contract, want dat is dan die verduurzamingsafspraak waar ik het over heb. Klopt. Die moet dus binnenkort getekend worden.
4: Zeker.
2: Ja.
4: De intentieverklaring loopt af eind september.
2: Ja.
4: Over

0: De minister heeft beloofd om ergens komende paar weken een brief te sturen naar de Kamer toe. Mm-hmm. Met een update hierover. En ja, dat moet dus nu ergens binnen de komende paar weken, maanden gaan plaatsvinden.
1: Ja, oké. Okay, nou, laten we het zo meteen ook over dat contract hebben natuurlijk. Wat is de aanleiding geweest om verder te graven? Want je kunt ook zeggen, nou, zo'n intentieverklaring hebben we onderzocht. Er komen allemaal dingen uit. Het zal allemaal wel. Maar jullie zijn toch verder gegaan. Waarom?
0: Ja, er zijn eigenlijk twee redenen hiervoor. Ten eerste, we hadden het onderzoek van afgelopen jaar hebben we puur in kaart gebracht wat de extra kosten zijn per jaar.
1: Ja.
0: En de vraag werd ook gesteld door ook onder andere Tweede Kamerleden van, joh, kunnen jullie dit ook soort van extrapoleren naar de hele periode? He, hoeveel gaat het voor ons als de hele periode kosten? En daar moeten we ook extra afschalings- en opschalingsmechanismes inbouwen om te kijken van, ja, hoe de kosten veranderen per jaar. En het tweede is ook dat specifiek rondom staalslakken is via een WO-verzoek.
1: En wat zijn staalslakken?
0: Nou, staalslakken is een afvalproduct dat komt van na de productie van staal.
1: Mm-hmm.
0: En dat is eigenlijk het een soort van een giftige reststroom waar allemaal zware metalen in zitten die in die ijzererts zaten van origine. Want je kunt je voorstellen, ijzererts is niet puur ijzererts als je het uit de grond graaft. Er zitten allemaal zware metalen in. Dus als je die ijzererts gaat purificeren, dan komt er allemaal zware metalen uit. En dat noemen we staalslakken.
1: Ja.
0: En die staalslakken die worden nu tegenwoordig gezien als een afvalstroom. Rijkswaterstaat wil het niet meer in de wegen. Het is vroeger gebruikt in de aanleg van speeltuinen.
1: Ja.
0: Er zijn honderden speeltuinen, moeten allemaal gesaneerd worden. Dus in onderdeel van het contract is dat Tata Steel zegt van, ja, wij mogen het contract opzeggen als het blijkt dat staalslak inderdaad als afval gezien wordt en wij dan meer kosten moeten gaan dragen. Nou, vorig jaar konden we hier geen inschatting geven in hoeveel dit zou kosten.
1: Want je had die data niet.
0: We hadden die data.
1: Je had alleen die intentieverklaring.
0: Precies.
1: Ja. Ja.
0: En er is een WO-verzoek geweest. Mm. Waaruit bleek dat Tata Steel zelf best wel goed inzicht heeft hoe duur het is om die staalslakken te verwerken.
1: Mm.
0: Als het gezien wordt als afval.
1: Ja.
0: En daarom dachten we van, ja, dit is een goed moment om dan ook die cijfers te actualiseren.
1: Ja, ja, maar het gaat niet alleen over staalslakken, jullie onderzoek.
0: Zeker
1: jullie
0: niet.
1: Onderzoek gaat veel verder. Het gaat over de totale kosten die het de overheid kost in ieder geval om Tata Steel in Nederland te behouden, te verduurzamen en noem het allemaal maar op. En dat gaat dan even voor de duidelijkheid. En dan gaan we verder over één van de twee hoogovens.
0: Dat klopt, één van de twee hoogovens.
1: Okay.
0: En ze willen dus de helft van de productie verduurzamen.
1: Ja.
0: Dat gaan ze doen met fossiel gas in eerste instantie. Dat gas dat moet dan geïmporteerd worden uit de VS of Qatar of Rusland.
1: Mm-hmm. Dus, ja, maar lekkere landen zijn dat.
0: Allemaal interessant, hè?
1: Ja.
0: Die tweede hoogoven, ja, dat is nog volledig onduidelijk.
1: Okay.
0: Wat daar dan mee moet gebeuren.
1: Oké, okay, dus we hebben het over Tata Steel, één hoogoven. En de verduurzamingsafspraken, die hebben jullie doorgerekend. En daar komen veel hogere kosten uit dan tot nu toe werd afgesproken. Nou, over die kosten gaan we het hebben, Boris. Een best wel ingewikkeld verhaal natuurlijk uiteindelijk. Dus mochten er nou vragen zijn van luisteraars, dan mogen ze die stellen, toch?
0: Leuk, absoluut.
1: Okay. Nou, het mag dus. Dus jij daar thuis, pak de NPO Luisterapp erbij. Luister goed en stel vragen, daar houden we van. En dan praat ik zo meteen verder met SOMO-onderzoeker Boris Schellekens.

0: What Am I heette deze van Jordan McCampa. En die hoorde je tijdens vroeg van donderdag 10 september. Goedemorgen. Deze week verscheen een kritisch onderzoek van SOMO en Milieudefensie naar de intentieverklaring van de overheid en Tata Steel. Het rapport waarschuwt voor een subsidiefuik, waardoor de rekening voor de staat kan oplopen tot 10,8 miljard euro. Terwijl eerder nog werd gesproken over maximaal 2 miljard euro aan overheidssteun. En daarom proberen wij vandaag de vraag te beantwoorden: hoe houdbaar is de productie van staal in Nederland nog? En daarover praat ik met Boris Schellekens, onderzoeker bij Stichting Onderzoek bij Multinationale Ondernemingen, oftewel SOMO. En ik zei het net al, heb je nou vragen aan Boris? Stel die vragen vooral in de NPO Luister-app.
1: Vroeg. Jan van Poppel.
0: Ja, Boris, nu is dat woord al een aantal keer gevallen. De subsidiefuik. Wat is dat precies?
2: Ja, dat is eigenlijk als je... Ik kan het misschien het makkelijkste uitleggen aan de hand van een voorbeeld.
0: Doe dat.
2: Stel dat jij in een oude auto rondrijdt en je komt erachter van... Hey, ik heb een reparatie van 1000 euro, er gaat iets kapot.
0: Ja.
2: Dan repareer je het. En een maand later gaat er weer iets kapot. Weer 1000 euro reparatie, ga je het weer repareren. En zo, en telkens, elke maand komt er weer gewoon 1000 euro aan reparatiekosten bij. Ja, dat doe je dan omdat je eenmaal... afgelopen maanden ook al zoveel geld hebt geïnvesteerd in die auto.
0: Ja.
2: Dus je blijft maar gewoon door investeren, omdat je namelijk al heel veel erin geïnvesteerd hebt.
0: Ja.
2: Als je vooraf zou weten van, joh, ik heb hier een oude auto. En
0: dit gaat me 7000 euro kosten.
2: Ja, dan had je hem gewoon al lang totaal losverklaard.
0: Ja.
2: En dat is eigenlijk een beetje hetzelfde mechanisme wat hier bij Tata Steel nu ook gebeurt. Hè. We beginnen met 2 miljard. Dat is in zichzelf al heel erg veel geld. Maar gezien we dan die 2 miljard hebben geïnvesteerd, ja, dan moeten we eigenlijk doorgaan. Dan kunnen we politiek niet meer ons verkopen om te zeggen, ja, maar nu gaan we stoppen. Nee, hoezo? Hoezo ga je nu stoppen? Je hebt net 2 miljard geïnvesteerd.
0: Ja. En zo, is toch zonde van die 2 miljard?
2: Is toch zonde van de 2 miljard?
0: Ja.
2: En dat is eigenlijk het mechanisme, het subsidiefuikmechanisme waar we nu voor waarschuwen.
0: En is dat een nieuw mechanisme?
2: Nee, zeker niet. Het is een commitment trap, noemen we dit in het Engels.
0: Ja.
2: Dit is iets wat heel vaak overkomt, individueel en met bedrijven.
0: Ja.
2: Vroeger hadden we de Rijksscheldewerf in Amsterdam. En dat is in een hele grote werf geweest in de jaren 80, waar tienduizenden mensen werkten. En die werd ook jarenlang, in de hele jaren 70, werd die elk jaar weer bij... kwam er weer bij geld bij. Miljarden guldens in die tijd. Uiteindelijk is die Rijksscheldewerf ook failliet gegaan. En toen kwam er een parlementaire enquêtecommissie uit. En die zei van ja, maar we zagen dit al van mijlen en verre aankomen.
0: Mm-hmm.
2: Deze werf is niet concurrerend genoeg in het nieuwe speelveld van de jaren 70.
0: Dus dan heb je er uiteindelijk heel veel geld in geïnvesteerd. En dan zeg je achteraf, ja, maar dat wisten we al.
2: Dat wisten we al, ja. Precies.
0: Ja, ja.
2: En dat is de reden waarom we nu graag die lessen vooraf eruit willen trekken.
0: Ja.
2: En willen zeggen, ja jongens, weet je, wees in ieder geval transparant. Als je door wil gaan met je oude auto in dit geval.
0: Ja, en je oude auto is in dit geval Tata Steel in dit voorbeeld. Ja.
2: Weet dat deze kosten eraan zitten te komen.
0: Ja.
2: En als je dit weet, dan kun je er een goede discussie over hebben. Van is dit ons waard?
0: Mm-hmm. Ja, maar laten we eerst afpellen hoe dit dan bij Tata Steel werkt. Gewoon stap voor stap, want dan begrijpen we het met elkaar. Waar begint die fuik in dit geval? Want je noemt die 2 miljard euro. Is dat dan wat er afgesproken is tussen de overheid en Tata Steel?
2: Nou, de 2 miljard is eigenlijk het eerste bedrag dat gewoon keihard is afgesproken. Dat is ook geld dat daadwerkelijk wordt overgemaakt aan op de rekening van
0: gewoon
2: Tata
0: Steel. Gewoon handje-contantje, 2 miljard.
2: Ja, en daar staat tegenover dat Tata dus één van de 2 hoogovens zal gaan verduurzamen.
0: Mm-hmm.
2: En dat betekent dus niet dat ze de hoogoven over verduurzamen. Dat betekent eigenlijk dat ze de hoogover sluiten en naast de hoogover een compleet nieuwe fabriek op gaan bouwen.
0: Mm.
2: Dus dat is gewoon stap 1.
0: Ja.
2: Ja. Maar die nieuwe fabriek die draait op fossiel gas. Op den duur willen ze daar overgaan op biomethaan. Dus daar staat een verplichting vanuit de overheid van joh, wij gaan zorgen dat er genoeg biomethaan is, zodat Tata kostenefficiënt die biomethaan kan gaan inkopen.
0: Ja, maar toch even één stap terug. Want er zijn dus 2 grote hoogovens daar in IJmuiden. Daar wordt allerlei staal geproduceerd. Ja. Ze krijgen 2 miljard om te verduurzamen.
2: Ja.
0: Wat betekent dat concreet? Ik bedoel, wat is verduurzamen in deze zin?
2: Nou, in die zin is wat ik ook er net ook uitlegde. Dat betekent dus dat één van die 2 hoogovens, en dat is eigenlijk die hele keten. Dus het is de kooksfabriek, de hoogoven Die wordt gewoon afgebroken, gewoon letterlijk afgebroken. Dat mm-hmm. is gewoon oud staal.
0: Ja.
2: En er wordt gewoon daarnaast wordt een nieuwe gas aangedreven. Mm-hmm. Hoogover gemaakt, een DRI, hoe ze dat noemen. En daarnaast ook een vlamboogover, hoe ze dat noemen. Dus er worden gewoon twee nieuwe fabrieken opgebouwd.
0: En wat willen ze daarmee bewerkstelligen? Hoeveel CO2 gaat dit besparen, bij wijze van spreken?
2: Op papier zal dit 40% CO2 gaan besparen. En dat komt omdat ze in plaats van kolen nu fossiel gas gebruiken.
0: Ja, en dan in welk jaar?
2: Dat is vanaf 2032, dacht ik.
0: Okay.
2: Dat is het moment dat die nieuwe fabriek up and running is en die oude fabriek gesloten is.
0: Okay, ja. En daar hebben ze 2 miljard euro voor nodig.
2: Exact. Ja. Maar dat is ook gewoon op papier. Hè? Want dat fossiele gas, wij hebben geen gas meer in Nederland. Groningen gasveld is en zeer terecht ook dicht. Dus dat gas dat moeten we importeren. Dat moeten we importeren uit de VS, uit Rusland, uit Qatar. Dat is niet bepaald schoon gas. Dat moet hier vloeibaar gemaakt worden, hier naartoe gebracht worden. Dus eigenlijk de volledige uitstoot om dat gas in de VS te winnen, vloeibaar te maken en hier te gaan gebruiken, is eigenlijk veel hoger dan dit plaatje ons doet geloven. Dus die 40% is al eigenlijk zeer optimistisch gerekend. Ja. En die rekent ook niet al die uitstoot van de productie.
0: Maar goed, er is een verklaring afgesproken. Zij krijgen 2 miljard euro om te verduurzamen om daadwerkelijk die 40% CO2-vermindering te halen. Hoe werkt zo'n afspraak tussen overheid en Tata Steel?
2: Ja,
0: wie bepaalt de regels?
2: Uiteindelijk is het een onderhandelingsteam vanuit beide kanten. Van Tata wil best wel verduurzamen, maar wil voorwaardes. En de Nederlandse staat wil best wel geld geven, maar wil ook voorwaardes. Ja. Die wil borgen dat het daadwerkelijk ook goed gebruikt wordt.
0: Ja.
2: Dus in die zin is het uiteindelijk gewoon een onderhandeling die nu al een paar jaar gaande is.
0: En de voorwaarde van de overheid is in dit opzicht van oké, er moet dus CO2 bespaard worden. Ja. En we willen dat jullie duurzamer staal produceren.
2: Ja.
0: Aan de andere kant zijn het dus ook voorwaarden vanuit Tata Steel. Ja. Je noemde net al even dat biomethaan. Ja, kun je uitleggen wat de voorwaarden vanuit Tata Steel zijn?
2: Ja, dat zijn eigenlijk een zestal voorwaarden. En ik kan er een aantal wel toelichten. Dus het eerste is inderdaad dat fossiele gas. Dat is ook wel een doorn in het oog van de overheid. Dus is het plan om daarover te gaan naar biomethaan. Dat is eigenlijk gewoon gas dat geproduceerd wordt uit de mest van koeien. Of ander afval, maar koeien is de voornaamste bron. Nou, daar moet echt gewoon mega veel biomethaan naartoe. En dat biomethaan is ook veel duurder dan het fossiele gas. Dus de voorwaarde vanuit Tata is van we stappen alleen over naar biomethaan. Als de overheid de markt voldoende heeft ontwikkeld, dat wij dat eigenlijk gewoon tegen dezelfde kosten kunnen inkopen. Nou, dat is al de eerste voorwaarde. Dus met andere woorden, als het de overheid niet lukt om voldoende goedkoop biomethaan te leveren, dan hoeft Tata niet over te stappen. Dus dus dat is eigenlijk al de eerste fuik. Dus dan hebben we eerst 2 miljard gegeven om fabrieken om te bouwen of opnieuw op te bouwen. Ja, en dan komt 2032, 2035, een beetje die periodes in waarin het contract staat van tegen die tijd moeten jullie inderdaad wel echt om naar biomethaan. Maar dat is dan alleen maar onder voorwaarden van de Nederlandse steun.
0: Ja. Dus dan moet je eigenlijk alweer een korting geven op deze brandstof. Ja. En dat kost dus eigenlijk ook alweer geld.
2: Exact, exact. En dat is een indirecte kostenpost voor de Nederlandse overheid.
0: Ja. Dit is de eerste fuik. Wat is de tweede fuik dan?
2: Nou, de tweede fuik is naast heel veel gas gaan ze ook enorm veel elektriciteit gebruiken. Naar schatting 3300 gigawattuur. Dat is meer als een stad van Utrecht.
0: Okay.
2: Dus moet je nagaan, alle huishoudens in Utrecht, meer dan dat gaat Tata dus gebruiken per jaar. Nou, die elektriciteit, daar zijn een aantal zaken bij. Ten eerste moet dat gebouwd worden. Het idee nu is wind op zee. Nou, dat is ongeveer 5% van alle capaciteit die we voor ogen hebben in 2030.
0: Mm-hmm.
2: Het tweede is
0: 5% zeg je?
2: Ja. Okay. Dat wordt geallockeerd aan Tata.
0: Mm-hmm.
2: Niet direct natuurlijk. Tata staat vrij om dat in te kopen op de markt. Maar Nederland moet wel die windparken gaan faciliteren.
0: Ja.
2: En Tata heeft ook opgenomen van maar als we meer gaan betalen voor onze elektriciteit, dan mogen we ook gewoon het contract opzeggen. Dus met andere woorden, ze willen niet meer gaan betalen. En dat is met name dan de transportkosten van elektriciteit of de netwerktarieven. Die mogen niet hoger worden.
0: Ja, terwijl voor huishoudens in Nederland worden die natuurlijk elk jaar wel hoger.
2: Zeker, absoluut. Ja. Dus huishoudens en het MKB, vergeet het MKB ook niet. Mm-hmm. Die gaan elk jaar meer betalen voor zowel de elektriciteit als het transport van de elektriciteit. Maar Tata Steel heeft wel als voorwaarde opgenomen van dat transport, ja, daar willen we niet meer kosten voor dragen.
0: Ja.
2: Dus dat is ook een indirecte subsidiekosten. Op de een of andere manier moet de overheid met een mechanisme komen,
0: ja,
2: om hun te compenseren voor die verhoging van het netwerk.
0: Ja. Dus dan hebben we dat biomethaan, dan hebben we elektriciteit. Ja, we kunnen ze niet allemaal doen. Laten we er nog één doen. Ja.
2: De staalslakken. Want ik denk dat is de derde grootste.
0: Uh-huh.
2: Ja, dat is, nou, we hadden het al eerder over gehad. Hè. De staalslakken. Rijkswaterstaat wil ze niet meer gebruiken in de wegen. Honderden speeltuinen waar het nu gebruikt is, ja, moeten gesaneerd worden.
0: Ja, ook omdat het simpelweg giftig is. Het is giftig, lek naar, ja, het grondwater.
2: Ja, ja. Precies. Nou, en inmiddels is het kabinet wel van mening dat het nu in ieder geval tijdelijk een afvalstof is.
0: Mm-hmm.
2: Nou, dat brengt heel veel extra kosten met zich mee bij Tata. Vorig jaar wisten we niet hoeveel kosten dit was. Dat is inmiddels weten we dat dus wel.
0: Hoeveel is dat?
2: Nou, dat zal ongeveer over de hele looptijd ongeveer 1,5 miljard euro aan
0: tot extra 2045.
2: Kosten. Tot 2045, ja, klopt.
0: Ja, oké. Okay.
2: En dat is een berekening die we vorig jaar niet hebben kunnen maken. Want die informatie was er gewoon simpelweg niet.
0: Mm.
2: Maar er is een paar maanden geleden een BOVenzoek gedaan naar staalslakken.
0: Ja.
2: En dat...
0: Ja, dat verzoeken we onder de wet openbaarheid. Ja, hè, dus dat journalisten, ja, of mensen, ja, kunnen gewoon, ja, correspondentie opvragen.
2: Ja. Ja, en er is een brief naar voren gekomen. Echt in een BOVenzoek van meer dan 1200 pagina's. Ergens op pagina 1132 staat een brief. En daar staat dan in van, ja, dit is een brief met heel veel confidentiële informatie. We zijn bang dat dit gepubliceerd wordt onder de WO. Nou, en ga er dus confidentieel mee om. Die brief is helemaal weggelakt met allemaal financiële cijfers. Maar er staat één zinnetje bij en daar zegt Tata zelf... maar ja, als staalslakken afval worden... dan gaat dit ons, afhankelijk van de hoeveelheid... tussen de 70 en 200 miljoen euro per jaar kosten.
0: Ja.
2: Ja, en dat is een gigantisch bedrag. 70 tot 200 miljoen. Ja, uiteindelijk, we weten nu inmiddels wat de volume is. Dus dit is 89 miljoen per jaar. Ja, dat is ongeveer hun winst... In goede jaren. Afgelopen jaar hebben ze 500 miljoen euro verlies gedraaid. Dus met andere woorden, als de overheid blijft bij het standpunt dat staalslakken afval is, en dat is een terecht standpunt, want het is giftig, ja, dan kost dit Tata gewoon miljoenen per jaar.
0: Ja, ja. En dus dat willen ze ook niet.
2: Dat willen ze
0: dus
2: niet.
0: Dus daarvan zeggen ze ook in zo'n voorwaarde en zo'n contract wat ze sluiten over die subsidies en de vergroening van Tata Steel, zeggen ze zelf van, ja, als jullie dit als afval zien, dan gaan we het niet doen.
2: Exact. Nou ja, dan gaat. Nou, iets meer genuanceerd. Dat is, als jullie het als afval zien en het ons meer zal kosten,
0: ja,
2: dan gaan we het niet doen.
0: Ja.
2: Als het ons niet meer zal kosten.
0: Ja, dus als de overheid dit bijvoorbeeld zou compenseren.
2: Precies, exact. En ja, er zijn verschillende manieren waarop de overheid dit kan compenseren.
0: Ja. Maar, en dan hebben we de derde subsidie vaak te pakken.
2: En dan hebben we de derde
0: te pakken. En zo zijn er nog een aantal. Ja. De vraag die hier natuurlijk boven hangt is, waarom wil de overheid dat Tata verduurzaamt?
2: Ja, nou, daarin zie je, dat is nou typisch de machtsdynamiek die er nu zit tussen Tata en de overheid. Want kijk, de overheid heeft een wettelijk doel om 55% emissies te reduceren in 2030.
0: Ja.
2: Tata daarentegen heeft bijna 10% van de totale uitstoot van heel Nederland.
0: 10%?
2: 10%, ja.
0: Ja.
2: Dus je kunt wel zeggen dat Tata de overheid een beetje in de houtgreep heeft hier. Als zonder medewerking van Tata wordt het ontzettend moeilijk voor de overheid om hun emissiereductiedoelen te halen in 2030. Mm-hmm. Of die reductie moet allemaal komen uit andere sectoren.
0: Ja, ja. Maar dit is natuurlijk wel een interessant spanningsveld, Boris. Want Tata's ambitie en dus ook de ambitie van de overheid is om in 2045 CO2-neutraal te zijn.
2: Ja.
0: Hè? Je zou dan ook kunnen zeggen, ja, al deze subsidies, hoeveel geld dat ook kost, hè?
2: Ja.
0: Ja, dat is ook een investering in verduurzaming. Hoe kijk jij daarnaar?
2: Het is een, al deze gelden zijn nog maar voor de helft van de productie van Tata.
0: Ja. Maar goed, dat is al 5% van de totale CO2-uitstoot als we de helft nemen van Tata Steel in Nederland.
2: En dat is eigenlijk een vrij dure manier om je CO2 te reduceren. Want je kunt je ook, met dit soort bedragen kun je ook afvragen van, joh, wat is het alternatief?
0: Hmm.
2: Want het alternatief is in principe, en dat moeten we toch serieus gaan overwegen, hoeveel emissies zouden we kunnen reduceren als we gewoon stoppen met Tata?
0: Ja.
2: En dan hebben we gelijk onze emissiereductiedoelen te pakken.
0: Ja, Ja, en daar komen we straks natuurlijk ook nog wel over te spreken. Van ja, hoe kom je hier weer uit? Over oplossingen gesproken. De vraag die hier natuurlijk wel bij gesteld moet worden is van ja, is Tata alleen maar een klimaatverhaal? Of is Tata ook een heel menselijk verhaal? Namelijk, er werken heel veel mensen bij Tata Steel.
2: Absoluut.
0: Maar goed, daar gaan we het straks wel over hebben. Ja. Toch nog even bij die cijfers blijvend. Er is afgesproken om 2 miljard euro te investeren.
2: Ja.
0: Nou, dat staat allemaal in de verklaring. Onder allerlei voorwaarden, die heb je net keurig uitgelegd. Nu hebben jullie onderzocht. Klopt dat eigenlijk wel? En dan kom je uit op 10,8 miljard tot 2045.
2: Minstens.
0: Dat is meer dan 5 keer zoveel.
2: Ja, klopt.
0: Waar komt dat bedrag vandaan?
2: Nou, dus precies ook wat ik ook zei, is al die voorwaarden. Dus hoeveel biomethaan willen ze gaan gebruiken? Nou, in diverse rapporten is dat naar voren gekomen. Royal Haskoning heeft bijvoorbeeld een rapport geschreven over hoe dit allemaal precies zit. Ja. We hebben ook allemaal cijfers uitgehaald. Weten we precies zoveel biomethaan willen ze inkopen. Hoeveel subsidie zou dat moeten geven? Dus zo hebben we eigenlijk elke kostenpost doorgeakkerd.
0: Ja.
2: Zoveel elektriciteit willen ze gaan gebruiken. Dit zijn de netwerkkosten die er nu zijn. En de verhoging en hoeveel subsidie zou je krijgen. Dus zo hebben we eigenlijk elke kostenpost doorgerekend.
0: Ja.
2: Gebruikmakend van openbare data. De berekeningen zijn ook transparant. En beschikbaar. Dus mocht er een luisteraar zijn die interesse heeft om helemaal in detail in te gaan.
0: Ja.
2: Nou, het staat gewoon online, de Excel.
0: Ja, ik heb gisteren even jullie onderzoek bekeken. En het is wel taaie kost, Boris, op sommige vlakken.
2: Nou, dan doen wij ook ons best om deze ochtend het een beetje behapbaar te presenteren.
0: Ja. Nee,
2: maar
0: goed.
2: Dat is waar, het is moeilijk en het is taai.
0: Ja, het is ook logisch natuurlijk. Ik bedoel, omdat het over heel veel bedragen gaat en heel veel verschillende kostenposten.
2: Ja.
0: Jullie rekenen natuurlijk al die verschillende kostenposten door. Hè, vanuit dat biomethaan tot die staalslakken waar je het net over had, tot wind op zee. Tata Steel zegt daar zelf over in NRC. Ja, die voorzieningen, bijvoorbeeld wind op zee, worden sowieso aangelegd. Dus waarom zou je die kosten aan Tata toerekenen?
2: Dat klopt. En ik mag hopen dat we nog steeds alle windparken en de ambitie voor wind op zee gaan doorzetten. Maar daarin moet je eigenlijk twee dingen meerekenen. Ondanks onze torenhoge ambities voor wind op zee. Dan hebben we het over, een beetje afhankelijk van wat je leest, ergens tussen de 30 gigawatt en de 90 gigawatt. Maar dat zijn echt schrikbarende hoeveelheid wind op zee.
0: Ja.
2: Is het nog steeds te weinig om de hele industrie te verduurzamen? Het Wetenschappelijk Klimaatraad heeft afgelopen jaar een rapport uitgegeven. Kiezen of verliezen. En daarin staat ook heel nadrukkelijk van ja, we kunnen niet de hele industrie verduurzamen. Daar is simpelweg gewoon niet voldoende elektriciteit voor in Nederland. Het is te groot. Dus we moeten kiezen in wat we doen en wat we niet doen. En gegeven dat we dus moeten kiezen in wat we doen en wat we niet doen, is het ook heel logisch om dan die capaciteit van wind op zee echt een monetaire waarde te geven. De capaciteit op wind op zee, dat representeert echt gewoon een eurobedrag. Een eurobedrag dat als we die capaciteit geven aan Tata, betekent het één op één dat we die niet kunnen geven aan een ander bedrijf.
0: Je vertelde net, Tata Steel verbruikt evenveel energie in dit hele scenario. Evenveel elektriciteit, als de stad Utrecht aan elektriciteit verbruikt. Betekent dat dan ook letterlijk dat bijvoorbeeld die wind op zee, daarmee kunnen we ook Utrecht verduurzamen?
2: Ja, eigenlijk wel.
0: Aan elektriciteit
2: aan elektriciteit wel, ja. En dat is die uitruil die er is.
0: Mm.
2: En natuurlijk is het zo dat als Tata niet doorgaat, wij als Nederland nog steeds die kosten zullen gaan maken. Maar dan nog is het gewoon zinnig om het wel door te rekenen. Om wel te zeggen, ja, dit is wel gewoon hetgeen dat we voor hun allokeren.
0: Ja.
2: De analogie die je ook al een beetje kan stellen is van ja, stel dat wij een buslijn gaan subsidiëren.
0: Mm.
2: En dan dat is geld om een buslijn open te houden. En dat is fijn om te doen. Maar dan is het ook zinnig om na te gaan denken van ja, maar hoe duur is dat dan per reiziger?
0: Mm.
2: Want ja, we willen dan wel we willen wel ongeveer weten van ja.
0: Okay, zoveel kost het.
2: Zoveel kost het ons.
0: Ja, ja. Niet alleen Tata is overigens kritisch op wat jullie... Kijk, bij Tata Steel hadden we het wel verwacht. Dat ze kritisch zullen zijn op uitkomsten van zo'n onderzoek wat jullie hebben gedaan. Het ministerie heeft ook gereageerd. Zij waarschuwen als reactie op jullie onderzoek voor een verkeerde voorstelling van zaken. Dat citeer ik. Volgens het ministerie lijkt jullie onderzoek naast de maximaal 2 miljard euro in de maatwerkafspraak allerlei andere kosten, die de overheid hoe dan ook zal maken, te worden toegerekend aan één bedrijf. En dat kan het beeld zo zeggen ze, sterk vertekenen. Vind je dat terechte kritiek?
2: Nee, dat vind ik geen terechte kritiek. En dat is tweeledig. Hè. Ik bedoel, aan de ene kant is het ook weer een beetje hetzelfde kritiek als Staten. Hè. Dus hoe dan ook, we gaan dat wind op zee maken. Mm-hmm. Want dat is ook zo. Kom je weer in diezelfde argumentatie van daarnet. Ja. Maar aan de andere kant, het is een verkeerde kijk van zaken. Ja, zij maken zelf zij willen zelf die toezeggingen aan Staten doen.
0: Mm-hmm.
2: Weet je wel? En ze zijn zelf niet transparant in hoe duur die toezeggingen van Tata zullen gaan uitpakken.
0: Ja, wat ik zelf nog zat te denken ook in dit hele verhaal, daar heb ik het nog helemaal niet over gehad. Het is natuurlijk ook wel belangrijk om te benoemen dat Tata op dit moment, Tata Steel, strafrechtelijk vervolgd wordt hè, voor opzettelijke vervuiling.
2: Klopt.
0: Dat is misschien meer een ethisch vraagstuk dan dat het een economisch vraagstuk is. Maar die zaak loopt nog. Maar hoe kijk jij daarna dat de overheid een bedrijf subsidieert dat op dit moment... Ja, in een strafzaak zit?
2: Nou ja, ze zitten nog niet in een strafzaak.
0: Nee,
2: er is een onderzoek gaande daarna. Ik heb de details ook niet en ik ben daar ook geen expert in.
0: Nee.
2: Maar wat ik wel weet is, er is begin van het jaar wel een staalfabriek in Italië dichtgegooid door de rechter. Omdat het te vervuilend was voor hun omgeving. En die bestuurders zijn wel degelijk nu vervolgd in een rechtszaak. Dus ja, er is precedent. Er is gewoon wel... Er is dus begin dit jaar nog in Italië een staalfabriek gesloten. En het RIVM heeft een vergelijking gemaakt tussen de emissies van die staalfabriek en van Tata in IJmuiden. En het blijkt dat de vervuiling naar hun omgeving eigenlijk vrij vergelijkbaar zijn.
0: Ja.
2: Dus in die zin zou je kunnen zeggen, joh, ja.
0: Maar of die zaak nou precies begonnen is of niet, bedoel, dit ontstaat natuurlijk niet zo, maar er zijn heel veel onderzoeken geweest dat er gezondheidsgevolgen zijn, extreme gezondheidsgevolgen ook. Weegt dat mee in zo'n contract wat er afgesproken wordt tussen overheid en Tata Steel?
2: Ze zeggen dat het meeweegt. Mm. En er wordt ook een maatregel getroffen in de... In het contract om een windscherm te installeren bijvoorbeeld.
0: Ja.
2: Maar het wordt niet hard meegenomen. Het is niet een keiharde resultaatsverplichting van...
0: Okay.
2: We gaan zoveel minder PAX bijvoorbeeld uitstoten. Op zo'n manier is het niet meegenomen.
0: Nee.
2: En dat vind ik wel kwalijk. Ja.
0: Laten we zo doorpraten over de toekomst van Tata Steel. Want nu hebben we het vooral over de getallen en dat contract. En dat is allemaal heel interessant. Maar de vraag... is natuurlijk wel van, ja, moeten we dit dan nog allemaal willen in Nederland? Daar gaan we het zo meteen over hebben. Ik wil eerst even met je naar vragen van luisteraars. Vind je dat goed?
2: Ja, leuk.
0: Ja, toch?
2: Zeker.
1: Vroege vragen.
0: Er kwam heel veel binnen namelijk. Daar komt heel veel binnen, moet ik zeggen.
2: Heel goed.
0: Etty zegt, op het moment dat je de hoogoven zou sluiten... breng je productie naar het buitenland. Terwijl Nederland, wat het milieu betreft, voorop wil lopen. Speelt ook de locatie van de hoogovens en het terrein als bouwgrond een rol... om Tata, tussen aanhalingstekens, weg te sturen? Zegt hij.
2: Je ziet dat door heel Europa is eigenlijk er een overcapaciteit van staalproductie.
0: Mm-hmm.
2: Staal dat wij hier produceren gaat vooral naar Duitsland. In de auto-industrie. Daar zit gewoon heel erg veel productie die daar dit ook bouwt. Dus het is niet per se zo dat als wij hier in Nederland stoppen met fossiel staal... dat dan plotseling elders heel erg veel... extra capaciteit bijgebouwd wordt.
0: Hm.
2: Ja, dus dat is denk ik een beetje een verkeerde gang van zaken.
0: Precies, en is misschien ook niet een proces wat in de jaren opgebouwd is. Ik bedoel, zo'n staalfabriek up and running krijgen duurt natuurlijk wel even.
2: Zeker, en ik denk niet dat er ergens in Europa in ieder geval niet een nieuwe fossiele staalfabriek
0: opgebouwd
2: wordt.
0: Maar goed, dan komt het argument, maar daar gaan we het zo wel over hebben... maar dan komt het argument weer van dan gebeurt het niet in Europa... maar dan gebeurt het in China. Ik ben benieuwd wat je daarop te zeggen hebt. Maar we gaan eerst even naar een andere vraag nog van... laten we taken doen. Hij zegt, hoe is de invloed van de geopolitieke werkelijkheid in het onderzoek verwerkt?
2: Nou, we hebben nu SEC gekeken van hoeveel gaat het ons in totaal kosten?
0: Mm.
2: Vervolgens kun je inderdaad een geopolitieke analyse erop loslaten van is dit ons waard?
0: Mm.
2: Maar ik denk dat het heel belangrijk is als je dit soort discussies gaat doen, geopolitiek, gaan we er zo meteen over hebben, arbeid en dat soort dingen, dat je dat wel afweegt tegenover een zuiver bedrag. Hey, ik bedoel, het is veel makkelijker om die afweging te doen als je zegt, het is maximaal 2 miljard. Terwijl dat een verkeerde gang van zaken is.
0: Ja.
2: Dus in het maken van die afweging is het juist heel belangrijk om te begrijpen van wat zijn nou de totale kosten waar we tegenop?
0: Ja, maar wel een relevante vraag dus. Want,
2: zeker, absoluut. Ja, ja, die ik hopelijk zo meteen nog even verder ga uitdiepen.
0: Ja, zeker. Dat komt vast goed. Laten we Wieke's vraag... trouwens, die bewaar ik even voor zometeen. Want dat gaat eigenlijk ook over werknemers en het verlies van arbeidsplaatsen. Ja. Veel mensen slaan daar sowieso op aan. En dat hangt hier natuurlijk boven dit gesprek. Klopt. Van ja, absoluut. Wat nu? Maar goed, nogmaals, daar gaan we het zo over hebben. Mila die zegt nog, jullie deden dit in samenwerking met Milieudefensie. Is dat onderzoek naar Tata Steel dan wel objectief?
2: Ja, ik hoop dat de feiten gewoon spreken voor zich. En wat ik ook gezegd heb, is we gebruiken openbare bronnen. Mm. En dus we hebben, alles is gewoon publiekelijk beschikbaar. De berekeningen zijn online voor de luisteraars om zelf door te rekenen en te bekijken. In die zin is het gewoon heel zuiver, of zo zuiver mogelijk gedaan.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Niels, laten we eindigen met de vraag van Niels. Wie houdt Tata Steel verantwoordelijk als de afspraken over verduurzaming niet worden nagekomen? Vind ik ook wel een goede vraag.
2: Dat vind ik een uitermate goede vraag. En er is, om heel eerlijk te zijn, in de intentieverklaring nog niet heel erg veel duidelijk in hoe dit gaat. Mm. En dat zijn nou typisch een van die zaken die nog uitgeonderhandeld moeten worden naar een definitieve contract. Ja. Maar ja, weet je, van een kale kip valt niet te plukken. Dus als over 5 jaar blijkt dat er helemaal niks behaald wordt, ja, wat kun je nog doen bij een Tata Steel die dan tegen die tijd zo zit? Dus ja, dan moeten we juridisch, moeten we daar best wel wat dingetjes over nadenken. En een van de zaken die ook geopperd is, is bijvoorbeeld om een verklaring vanuit het moederbedrijf erin te zetten, de Tata Steel India. Die is op dit moment, is hun rol in deze intentieverklaring dat zij het steunen. De Tata Steel India die steunt dit initiatief. Maar die gaat er niet achter staan. Die gaat niet garanties geven dat het gehaald wordt. Tenminste, in de intentieverklaring.
0: Nee, misschien wel in dat uiteindelijk komt.
2: Ja, exact. Ja. Ja. Dus dat zijn nou typisch van die zaken. Dus hoe het er nu voor staat, lijkt het erop van dat Tata Steel Nederland dit gaat doen. En als het niet lukt, ja, dan dat Tata Steel India het gewoon failliet kan gaan verklaren.
0: Ja, nou, goede vragen van de luisteraars. Zo op de vroege ochtend, vind ik. Mocht je nou nog andere vragen hebben of meer vragen hebben, stel die vragen vooral in de NPO Luister-app.
1: Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app.
0: Ja, zometeen ben ik weer bij je terug. Dan praat ik verder met Boris Schellekens over Tata Steel. Maar eerst even naar muziek. Een toepasselijk nummer van Lianne Lahavas. Dit is Green and Gold.

0: Lianne Lavas met Green and Gold. En die hoorde je tijdens vroeg van donderdag 10 september. Goedemorgen. Nieuw onderzoek toont aan dat de kosten om groen staal in Nederland te produceren wel 8 miljard hoger kunnen uitpakken dan oorspronkelijk bedacht. Hoe houdbaar is het nog om in Nederland staal te produceren? Dat is natuurlijk een goede vraag. Daar gaan we het over hebben. Maar er zijn ook stevige argumenten om Tata juist wel in Nederland te houden. Banen, staal voor de defensieindustrie, strategische autonomie. Het wordt allemaal genoemd. Hoe zit het daarmee? En is er eigenlijk een plan B voor Tata Steel? Daar gaan we deze laatste 20 minuten over hebben hier in vroeg. En dat doe ik samen met Boris Schellekes, onderzoeker bij Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen. Ondernemingen, oftewel SOMO. En ik zei het net al, zit je nou te luisteren, heb je nog hele goede vragen. Stel die vragen vooral in de NPO Luister-app.
1: Vroeg. Jan van Poppel.
0: Boris, wanneer wordt verduurzaming eigenlijk te duur?
2: Dat uiteindelijk is een politieke afweging. Maar ik denk dat we dat besluit wel moeten doen op feiten en op zo goede mogelijk informatie.
0: En die feiten hebben jullie onderzocht, maar misschien moet ik hem anders stellen. Wanneer is het niet meer logisch om de productie van staal in Nederland te houden?
2: Uiteindelijk conceptueel gezien moet je gaan nadenken van oké, als we uiteindelijk staal willen maken op elektriciteit, dan kost dat ons heel veel elektriciteit. Je zult zien dat waterstof of staal of staal gemaakt met elektriciteit met waterstof zal ongeveer tussen de 30% en 60% van de totale kosten zal de elektriciteitskosten zijn.
0: Ja.
2: Dus alle plekken in Europa, in de wereld, waar je lage elektriciteitskosten hebben, die zullen een zeer significant concurrerend voordeel hebben.
0: Nog één keer dus wat je zei, 30% tot 60% van de kosten om groen staal te produceren komen voort uit elektriciteitskosten.
2: Klopt, exact. Okay. Dus als jij een plek hebt, omdat het nou eenmaal ergens iets meer zon schijnt dan een andere plek, en je bent 10% goedkoper, dan concurreer je met jouw groene staalfabriek daar, de groene staalfabriek hier eruit.
0: Ja.
2: En dus wanneer loont het om hier te investeren in groen staal, als jouw uiteindelijke concurrentiepositie voor groen staal hier dan ook echt goed is?
0: Ja, en is dat zo?
2: Ik betwijfel dat. Want wat ik ook zei, is we hebben hier de grootste kosten is elektriciteit. En de grootste, wij hebben hier relatief dure elektriciteit. We hebben hier wind op zee. De netwerkkabels om naar dat wind op zee te leggen zijn heel erg duur. Het is hier een bevolkt land. De zon schijnt hier af en toe, maar niet zoveel als in het zuidelijke puntje van Europa bijvoorbeeld. Dus ook daarin is ons rendement op zonnepanelen gewoon iets minder dan in Portugal of in Spanje.
0: Ja.
2: Dus uiteindelijk uitgangspositie van de productie van groen staal hier is twijfelachtig of die echt goed is.
0: Ja.
2: Concurrerend gezien.
0: Ja, concurrerend gezien. En dat gaat dan dus vooral over de elektriciteitskosten, waarvan je dan zegt van zonne-energie in Spanje, of ik zeg nu maar wat door, waterkrachtcentrales in Zweden. Ja. Dat is veel goedkopere duurzame energie dan onze wind op zee.
2: Klopt.
0: Kunnen andere Europese lidstaten dit argument niet ook aanhalen? Dat ze zeggen, jongens, dan moeten wij onze duurzame elektriciteit gaan steken in staal. Dat doen jullie toch al?
2: Hoe bedoel je?
0: Spanje heeft ook, moet ook verduurzamen volgens Europese afspraken. Zij leggen zonneparken aan. Voor een stad als Barcelona heb je denk ik best wel veel zonneparken nodig. Ja. En dan gaan we ineens die elektriciteit gebruiken om staal te produceren, terwijl daar Spaanse huishoudens ook aan de groene energie moeten.
2: Ja, maar je ziet wel dat de potentie om zonneparken te bouwen in Spanje is echt vele malen groter dan hier in Nederland.
0: Ja.
2: En Nederland is eigenlijk al volgebouwd. De aantal zonneparken die erbij komt is wel veel, maar niet zoveel als in als je ziet in Spanje. In Spanje worden daar parken neergelegd om waterstof te bouwen van 4.000, 5.000 hectare groot. Ja, dat zijn volumes, dat zijn een aantal gronden die wij hier in Nederland totaal niet kunnen voorstellen.
0: Ja. Dit vergt natuurlijk ook een soort nieuwe Europese blik bijna. Hè? Zo van, of Tata Steel nou in Nederland staat, of in Spanje, of in Zweden. Ja. Het staat op ons continent. Wij produceren het volgens Europese wetgeving. Het geld stroomt de Europese Unie binnen. Al die belastingwinst die het oplevert. Nou, dat is eigenlijk prima. Dat is evenveel waard als dat het in Nederland staat. Ik sta nu even helemaal plat, hè?
2: Klopt. En het interessante is dat je ook dat is ook een mooie manier om te kijken hoe de oorspronkelijke capaciteit van Tata hier na de Tweede Wereldoorlog is opgebouwd. Na de Tweede Wereldoorlog hadden we de kolen- en staalgemeenschap. Dat is de voorloper van de Europese Unie. Mm-hmm. En toen is ook centraal besloten van bovenaf. En zoveel capaciteit daar, zoveel capaciteit daar. Er werd ook een beetje vriendjespolitiek werd er gedaan. Hè, omdat we in alle landen een beetje staalproductie hadden. Maar zo is dat toen ook opgebouwd.
0: Ja.
2: En met diezelfde blik kun je dat ook weer vanuit met andere randvoorwaarden kun je dat ook weer Europees gaan aanpakken.
0: Ja, oké. We gaan het zo natuurlijk ook wel hebben over een oplossing voor Tata Steel. Ja. Want als ik zo tussen de regels doorlees, dan zeg je, volgens mij heeft Tata Steel geen toekomst in Nederland. Ja, begrijp ik dat goed?
2: Dat klopt.
0: Ja, absoluut. Er zijn natuurlijk wel argumenten ook weer voor het behouden van Tata Steel. Ja. En die horen we ook veel. Dus voordat we ingaan op allerlei alternatieven voor Tata, is er ook veel te zeggen om Tata te behouden. Een veelgehoord argument voor overheidssteun aan Tata Steel is het behoud van de werkgelegenheid. Dat zei ook Henk Vermeer, Tweede Kamerlid namens de BBB.
1: Tata Steel is een van de grootste werkgevers van Noord-Holland. En duizenden mensen werken vol trots bij het bedrijf en in de keten eromheen werken ook nog eens vele tienduizenden mensen. Tata Steel is onmisbaar voor de regio en voor Nederland. En daarom vindt BBB dat de maatwerkafspraken met Tata Steel helder, stabiel en uitvoerbaar moeten blijven. Juist nu er gesproken wordt over miljarden investeringen, is het funest als de politiek steeds nieuwe eisen stapelt of tussentijds bijstuurt. Dat ondermijnt investeringszekerheid en vertraagt besluitvorming.
0: Ja, Henk Vermeer benadrukt hier het belang van Tata Steel voor de werkgelegenheid en de regio. Hè. Dat is misschien ook wel het eerste argument dat je hoort als het over de toekomst van Tata gaat. We kunnen die fabriek toch niet zomaar sluiten.
2: Ja.
0: Hoe belangrijk is Tata Steel voor de werkgelegenheid?
2: Nou, laten we wel even zeggen dat Tata Steel sluiten en dat leidt tot veel ontslagen. Ja, elk ontslag is gewoon een persoonlijk leed. Ik bedoel, als je 20 of 30 jaar lang voor dezelfde fabriek hebt gewerkt, dan is het gewoon ontzettend moeilijk voor te stellen hoe het is om elders carrière op te gaan bouwen. Dus dat is het eerste wat ik wil zeggen. Maar tegelijkertijd vind ik ook dat we een realistisch beeld moeten plaatsen hier. En dat is dat werkgevers in de regio staan te springen om hoogopgeleid technisch personeel. Echt. Technisch personeel, er is een schreeuwend tekort aan technisch personeel.
0: Mm-hmm.
2: Alleen al in de installatietechniek, dus denk aan het installeren van warmtepompen, elektra, dat soort zaken, zijn al bijna 5000 vacatures open in Noord-Holland alleen al. Dus het sluiten van Tata zal echt een verademing zijn voor bedrijven in de regio die niet kunnen groeien vanwege een tekort aan personeel.
0: Ja.
2: En dat zal niet vanzelf gebeuren. Dus mochten we naar een sluiting gaan, ja, dan moet er wel echt een werkgarantiefonds komen. Met trainingen om mensen om te scholen.
0: Ja.
2: Maar die omscholing die is mogelijk. Bedrijven zoals Steden die betalen al volledig betaalde opleiding tot elektrotechnicus.
0: Ja.
2: Dus dat.
0: Dit gaat. Je zegt het heel netjes van het gaat om mensen en menselijk leed als je je baan verliest. Je zegt omscholing kan. Als ik weggestuurd word hier bij NPO Radio 1... En ik krijg een baan en ik verdien daar evenveel mee, maar ik moet mezelf wel omscholen, dan mis ik alsnog die baan. Dan mis ik alsnog mijn plek hier op Radio 1. Dan mis ik mijn werk, dan mis ik mijn collega's.
2: Absoluut.
0: En mensen zijn verknocht aan die omgeving.
2: Absoluut.
0: Toch?
2: En dat is het persoonlijk leed die ik ook benoemde. Je hebt mensen hebben hun identiteit verleend aan het feit dat ze werken bij Tata. En dat zal echt een transitie zijn.
0: Ja.
2: Maar wat Henk Vermeer zei, dat Tata heel belangrijk is voor de regio.
0: Mm.
2: Ja, dat durf ik in deze tijd echt te betwijfelen.
0: Ja.
2: Als wij er is zo'n ontzettend tekort aan technisch personeel. Om een mooie analogie te geven, de VDL-fabriek in Born was eind 2024 gesloten. Massa-ontslag van 4000 mensen. Binnen een jaar had 90% nieuw werk. En het UWV die noemde de sluiting van die Born-fabriek een verademing voor de lokale ondernemers. En datzelfde kan ook. En de arbeidskrapte in Noord-Holland is nog veel krapper dan in Limburg. Dus laten we wel dat perspectief ook meenemen.
0: Ja.
2: En laten we niet soort van zeggen van laten we erkennen van het is absoluut je, je identiteit. En het zal moeilijk worden. Ja, precies ook wat jij zegt. Ja. Je mist je plek.
0: Ja.
2: Maar,
0: nou ja, verandering is soms moeilijk. Ja. Naast dit argument van werkgelegenheid zou Tata Steel volgens politici ook belangrijk zijn voor de Nederlandse economie en voor onze strategische onafhankelijkheid. Daniel van den Berg van Ja 21 die zegt daarover het volgende. Even luisteren.
3: Elke 200ste euro die wordt verdiend bij Tata, 4 miljard euro per jaar. Ongeveer nog 1 miljard euro aan belastinginkomsten. En bovendien, zeker in de tijd van nu, en we zien het met de oorlog nu in Iran, is dat strategische autonomie ook zeer belangrijk is. We moeten onze eigen staalproductie hier in Nederland hebben.
0: Ja, wat bedoelt hij daarmee, strategische autonomie?
2: Nou, het eerste vond ik interessant. 1 miljard euro aan belasting. Die snap ik nog helemaal niet. Want als wij de afgelopen 10 jaar kijken naar hoeveel belasting Tata heeft afgedragen.
0: Ja, hoeveel is dat?
2: Ja, bijna nul. Een paar honderd miljoen, nul. Ja. Dus Tata maakt eigenlijk doorgaans heel erg veel verlies. Of betaalt heel weinig vennootschapsbelasting. Dus de belasting die Tata bijdraagt aan de staatskist is niet zo heel erg hoog.
0: Dus u zegt van het levert ons qua belastinggelden gelden niet zoveel op?
2: Niet zo heel erg veel.
0: Oké, en dan naar die strategische autonomie. Ja. Wat bedoelt hij daarmee?
2: Nou, hij zegt we hebben staal nodig. En dat klopt ook, want we willen gigantisch veel windmolens bouwen. Hebben we staal voor nodig. Onze defensie moet uitbreiden met tanks. Hebben we ook staal voor nodig. Maar dat zijn dan typisch staalproducten die Tata niet maakt. Want daarvoor hebben we smeedstaal nodig. Dat zijn van die hele dikke plakken staal waar je met hele grote hamers het echt gaat smeden. Dat soort spaastaal wordt niet in Nederland gemaakt. Dat wordt gemaakt in Oostenrijk en in Duitsland.
0: Ja.
2: Die importeren we. Het staal dat Tata maakt, dat is dun plaatstaal. Dat wordt gebruikt in blikjes, conserveblikken die je bijvoorbeeld bij de Albert Heijn koopt. Of de auto-industrie in Duitsland. Maar dat staal gebruiken we zelf bijna helemaal niet.
0: Ja.
2: En dat maakt het interessante van het strategische autonomie. Hè? Ten eerste, we hebben hier geen ijzererts. Dus we moeten ijzererts importeren. Vervolgens gaan we dat hier in Nederland omzetten naar een type staalproduct dat we niet gebruiken. 85% exporteren we weer. En dat zou dan tezamen goed zijn voor onze strategische autonomie.
0: Mm.
2: Dus ik begrijp dat argument niet helemaal.
0: Oké. Okay. Ja. We zijn dan autonoom in het maken van blikjes tomaten.
2: Dat klopt.
0: Ja, daar zijn we dan
2: die
0: wel
2: aan. Die willen exporteren naar Italië toe, zodat we daar de conserven kunnen inblikken om weer te importeren.
0: Ja.
2: Want dat is een beetje de keten. Dat is dan de keten.
0: Nog één ding waar ik gisteren over na zat te denken. Is het vanuit het klimaatperspectief niet juist verstandiger om Tata hier te verduurzamen? Hè, waar we strengere milieuwetten hebben. De overheid invloed kan uitoefenen. Dat is natuurlijk een argument wat je ook vaak hoort. We kunnen hier dat zo efficiënt. We hebben strenge regels. We moeten uiteindelijk voldoen aan al die klimaatafspraken die we gemaakt hebben. Dus als we het nou gewoon lekker hier doen, dan gebeurt het in ieder geval goed.
2: Nou, als je met hier bedoelt binnen Europa, dan ben ik het daar wel deels mee eens.
0: Mm-hmm.
2: Wat we zouden kunnen doen, en dat is ook een voorstel dat we vorig jaar hebben gedaan, is in plaats van 2 miljard euro aan één bedrijf die toevallig hier in de Muiden zit, geven om groen staal te gaan maken. Of waterstofstaal, of biomethaanstaal. Zou je dit ook als een soort van Europese aanbesteding kunnen doen, waarin je zegt van hey, alle bedrijven in Europa, want er zijn ontzettend veel staalfabrikanten. Wij hebben als Nederland pak een beetje 1 miljoen ton staal nodig per jaar. We willen daarvoor betalen. Wie kan dit tegen de laagste kosten leveren?
0: Ja.
2: En dit zijn onze voorwaarden.
0: Ja.
2: Dan kun je eigenlijk, en dan krijg je eigenlijk een beetje een concurrentie. Want Tata heeft nu een soort van alleenrecht met de Nederlandse staat. Vanuit die alleenrecht hebben ze ook best wel veel voorwaarden uitonderhandeld. Dat is de machtspositie die ze nu hebben ingenomen. En die doorbreek je door eigenlijk gewoon te zeggen, ja, maar eigenlijk waarom is Tata de enige die hier groen staal mag maken?
0: Ja.
2: Waarom kunnen de concurrenten in zoals ArcelorMittal in Duitsland of Voestalpine in Oostenrijk, waarom mogen die niet meedoen met deze trend?
0: Nu ga je eigenlijk al een beetje naar de oplossing eigenlijk. Hè? Want een veelgehoorde oplossing is het splitsen van de keten. Dat klinkt heel saai, maar dat is eigenlijk best wel interessant. Want wat betekent dat dan in de praktijk, het splitsen van de keten?
2: Nou, de productie van staal valt eigenlijk om in twee stappen. Dus de eerste stap is dat we ijzererts importeren. En dat doen we veelal vanuit Australië of Brazilië of Zweden. En de ijzererts, daar zit een zuurstofatoompje in. En dat zuurstofatoompje moet eruit. En dat kost heel veel energie. Want je moet echt een chemische verbinding doorbreken. En dan heb je ijzer. Nou, vervolgens heb je heel veel ijzer, maar ja, daar kunnen we de bruggen niet van bouwen. Dus dan moet je met dat ijzer staal maken. En dat doe je hem door eigenlijk om te smelten in een grote pan. Je kunt daar heel veel schroot aan toevoegen. Mm-hmm. Dus, en dat is dus de tweede stap in een vlamboogoven. En de concurrenten zoals ArcelorMittal en Voestalpine, maar ook Tata Steel UK, die zeggen allebei, of alle drie eigenlijk, die eerste stap, dat kost heel veel elektriciteit. Weet je wat efficiënt is? In plaats van ijzererts importeren uit Australië of uit Brazilië, gaan we daar gewoon ijzer uit importeren. En dan gaan we die tweede stap hier in Europa doen. Want die tweede stap, ook al kost dat veel elektriciteit, kost echt significant minder als de eerste stap. En die tweede stap kunnen we ook op veel kleinere schaal hier in Nederland doen. Dus een mogelijk voorstel zou zijn is dat je 3 van die kleine vlamboogoventjes installeert. En die kunnen dan in Rotterdam en in Eimond en in Eemshaven zijn. Zodat je de elektriciteitsgebruik ook een beetje verspreidt door de regio heen.
0: Ja.
2: En die kunnen dan vooral het schroot dat wij hier in Nederland produceren gaan recyclen. Samen met een beetje geïmporteerd staal.
0: Ja.
2: En dan kunnen we in plaats van dat we de ijzererts importeren we gewoon de rechtstreekse staal vanuit landen zoals Brazilië of Australië.
0: Maar dan hoor ik wel meteen Daniel van den Berg van Jaar 21 praten over strategische autonomie. Ja. Want als je een essentieel onderdeel van je productieketen naar Australië of Brazilië verplaatst, dan worden we juist afhankelijker, toch, van die landen?
2: Nou, er zijn twee dingen erop. Dus ten eerste, wij hebben in Europa vrij weinig ijzererts. Mm. Dus wij zullen altijd afhankelijk zijn van derde landen voor het aanleveren van ijzererts.
0: Ja.
2: Alleen Zweden heeft ijzererts. Dus laten we dan als Europa investeren om die eerste stap in Zweden te doen. Misschien ook die eerste stap in Spanje. Want inderdaad, het is waar. Als Europa willen we ook een beetje die eerste stap kunnen doen.
0: Ja.
2: Maar ook al hebben we een hoogoven in Spanje, we zullen afhankelijk zijn van een land als Australië of Brazilië voor het aanleveren van ijzererts.
0: Dus als je eigenlijk, als we het even plat slaan, even makkelijk te begrijpen maken, dan al die verschillende stapjes die nu
2: zijn
0: allemaal,
2: twee stappen.
0: Het zijn maar twee stappen. Ja, okay, die twee stapjes of stappen die nu op één plek gebeuren, namelijk bij Tata Steel, die kunnen we opsplitsen.
2: Ja.
0: Dan is het minder energie-intensief.
2: Ja,
0: we kunnen het op kleinere schaal doen. We kunnen het duurzamer doen. Want je bent minder afhankelijk van de locatie waar je het doet.
2: Ja, ook dat. Ja.
0: Dus dat is volgens jou de oplossing om die staalindustrie wel in Europa te behouden, te vergroenen, maar niet op één plek, namelijk in IJmuiden.
2: Exact, dat zou een hele mooie oplossing zijn.
0: Ja.
2: Tijd voor plan B dus.
0: Ja, nou, dan gaan we dat toch doen. Splitsen van de keten. Ja. Maar daar gaan ze niet over praten, denk ik, bij die contractafspraken die nu gemaakt worden.
2: Het is scenario's volledig van tafel geveegd.
0: Ja.
2: Ja. We gaan nu heel erg doelmatig gefocust op één ding. En dat is namelijk beide stappen, de hele keten in de Eimond verduurzamen. En eigenlijk ook maar voor de helft.
0: Ja.
2: Er is nog geen zicht op de tweede helft.
0: Ja. Wanneer komen de afspraken?
2: De afspraken, ja, ze zijn dus nu bezig in de laatste fase van onderhandeling. Op papier zou dat eind september moeten zijn, maar ik denk dat er wel wat vertraging in komt.
0: Ja.
2: Er komt in de Kamer aankomende paar weken een brief van de minister over de status-update. En daar kijken we erg naar uit.
0: Ja. Nou, we gaan dat volgen. En als die afspraken er zijn en als er weer wat te vertellen valt over Tata Steel, dat zal vast wel weer gebeuren in de toekomst, dan nodigen we je weer uit. Dank dat je er was deze ochtend, Boris Schellekens, onderzoeker bij Soma. Fijn dat je je dag met ons wilde beginnen hier op NPO Radio 1. Dit was Vroeg van donderdag 10 september. Het programma kun je terugluisteren als podcast. En morgen zitten we weer voor je klaar met een nieuwe gast en een nieuw onderwerp. Nu het NOS Radio 1 Journaal. Fijne donderdag.
4: NPO Radio 1. 6 uur. Sander van Hoorn. Het NOS Radio 1-journaal.
5: Goedemorgen, het is vrijdag. Vrijdag 10 september. Vrouwen die werken bij een gemeente vallen vaker uit dan mannen. Hoe komt dat? En de NVWA dreigt de koversector met boetes. Een overzicht van het nieuws met Thomas Delsing.
6: De Voedsel- en Warenautoriteit grijpt in bij de import van jonge kalfjes uit Ierland. De dieren krijgen tijdens een dagenlange reis nauwelijks te drinken en dat mag niet volgens Europese regels, zegt de autoriteit. De NVWA dreigt daarom met een boete aan 4 Ierse vervoerders. Die krijgen een jaar de tijd om hun werkwijze aan te passen. Het gaat om de import van kalveren tot 2 maanden. Het overgrote deel is jonger. Vorige maand was wereldwijd de warmste augustus sinds het begin van de metingen, meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht in augustus 16,96 graden. Daarmee is het samen met juli 2023 de warmste maand ooit gemeten. Dat de aarde opwarmt komt door toename van broeikasgassen in de lucht, vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open. Dat meldt Rijkswaterstaat. De weg werd gisteravond geopend in de richting van Utrecht en kort daarna ook in de richting van Zwolle. Maandag ging de brug onverwacht dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer kon worden gegarandeerd. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. Een van de piloten van het Amazon-vliegtuig dat vorig weekend van de landingsbaan schoot in Miami waarschuwde zijn collega in de cockpit meerdere keren dat het toestel te hard ging. Dat blijkt uit fragmenten van opnames uit de cockpit die zijn vrijgegeven. Ook werd er gezegd dat het toestel bij de landing te laag vloog. Op de waarschuwingen kwam geen eenduidige reactie van de andere piloot. Experts zitten daarom vraagtekens bij hun samenwerking. Bij de crash kwamen 5 mensen op de grond om het leven. 3 mensen raakten zwaar gewond. De piloten overleefden het ongeluk. Bijna 8 maanden na de grote explosies in de Visserssteeg in Utrecht gaat de straat vandaag

0: tijd was het gemiddelde van dag en nacht in augustus 16,96 graden. Daarmee is het samen met juli 2023 de warmste maand ooit gemeten. Dat de aarde opwarmt komt door toename van broeikasgassen in de lucht, vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open. Dat meldt Rijkswaterstaat. De weg werd gisteravond geopend in de richting van Utrecht en kort daarna ook in de richting van Zwolle. Maandag ging de brug onverwacht dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer kon worden gegarandeerd. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. Een van de piloten van het Amazon-vliegtuig dat vorig weekend van de landingsbaan schoot in Miami waarschuwde zijn collega in de cockpit meerdere keren dat het toestel te hard ging. Dat blijkt uit fragmenten van opnames uit de cockpit die zijn vrijgegeven. Ook werd er gezegd dat het toestel bij de landing te laag vloog. Op de waarschuwingen kwam geen eenduidige reactie van de andere piloot. Experts zetten daarom vraagtekens bij hun samenwerking. Bij de crash kwamen 5 mensen op de grond om het leven. 3 mensen raakten zwaar gewond. De piloten overleefden het ongeluk. Bijna 8 maanden na de grote explosies in de Visserssteeg in Utrecht gaat de straat vandaag weer open. Op donderdag 15 januari waren er in de middag 2 grote ontploffingen in de binnenstad. 4 mensen raakten licht gewond. Bewoners en omwonenden zeggen tegen RTV Utrecht dat ze verrast zijn dat de straat weer open gaat. Ze vinden dat de gemeente hen daarvan op de hoogte had moeten brengen. Ook maken ze zich zorgen over de veiligheid, nu hun beschadigde woningen niet meer met schotten zijn afgedekt. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. Botik van de Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets, 6-2, 7-5 en 6-1. Zverev neemt het in de halve finale op tegen de Rus Karen Khachanov. Het weer op de meeste plaatsen droog. In het noorden kan een bui vallen. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel droog met temperaturen tussen de 14 en 20 graden.
1: Let niet op de presentator die dacht dat het al vrijdag was. Het is natuurlijk gewoon donderdag met de ochtendspits die daarbij hoort. Dennis Mooi.
2: Goedemorgen. Nou, je hoorde het zojuist al in het nieuws. De A28 bij Nijkerk is weer helemaal vrij. Je hoeft dus geen capriolen meer uit te halen om op je werk te komen als je daar langs moet. De A30 van Barneveld naar Ede, die is wel afgesloten bij Barneveld. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Omrijden doe je via Amersfoort en Utrecht.
3: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
1: Vrouwen die bij gemeenten werken vallen vaker uit dan hun mannelijke collega's. De gezondheid van vrouwen moet daarom bespreekbaarder worden op de werkvloer. Dat zegt het ANO-fonds Gemeenten. Het is een stichting die gemeenten ondersteunt. Directeur van die stichting is Jeroen van Gool. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Hoe vaak vallen vrouwen meer uit dan mannen?
4: Nou, 8,6% van de vrouwen tegenover 6% bij de mannen valt uit. Dat gaat om zo'n 10.000 vrouwen tegenover 5500 mannen. Dus dat is een aanzienlijk verschil.
1: Ja, en beide groepen zijn gestegen, dus de uitval onder de groepen, maar de vrouwen zijn dan ook weer harder gestegen.
4: Ja, en dan met name het langdurig verzuim bij vrouwen valt echt op dat hoog is. In totaal 7,1% van alle gemeenteambtenaren. Dat laat zich verklaren door een toegenomen werkdruk. En dat gaat uiteindelijk om ongeveer 1 miljard euro aan arbeidskapitaal wat je niet in kunt zetten. Dus er is veel aan gelegen om daar wat aan te doen.
1: Ja, algemeen dus zegt u toegenomen werkdruk. Maar waardoor is het bij specifiek vrouwen zo hoog?
4: Ja, op zichzelf is dat al opmerkelijk, omdat daar weinig over bekend is. Dus een echte oorzaak daarachter weten we niet. Wij zien wel, en daar ondersteunen we als ANO ook op, dat er verschillende levensfasen zijn van vrouwen, waar je wat meer aandacht voor zou kunnen hebben op de werkvloer. Want er is eigenlijk vrij veel onbekend over, en er heerst ook een taboe op om het daarover te hebben, en dat willen we heel graag doorbreken.
1: Ja, dat taboe, dat merk ik al een beetje uit uw formulering, want u heeft het over verschillende levensfases, en dan hebben we het dus gewoon over menstruatie, zwangerschap, overgang.
4: Ja, dat soort aspecten. Nou, dat moet je onder woorden brengen, daar moet je aandacht voor hebben, ook als werkgever. Omdat dat, nogmaals, het is niet bewezen dat dat

0: oorzaak is. Maar dat, ik heb een voorbeeld van een gemeenteambtenaar die overgangsklachten had, die vervolgens zijn behandeld als burn-out klachten. Ja, ja. Dan ben je gewoon veel langer uit de running dan wanneer je dat echt gericht op die overgangsklachten doet.
1: Maar het advies erover praten, dat is makkelijker gezegd dan gedaan.
0: Ja, dus dat betekent twee dingen. Dat één, de vrouw zelf dit onder woorden moet kunnen brengen. Dat er een veilige omgeving moet zijn om dat ter sprake te brengen. En dat er ook een luisterend oor is aan de kant van de werkgever.
1: Mm-hmm. En zijn er gemeenten waar dat al gebeurt? Of waar ze dat proberen op zijn minst?
0: Ja, je ziet dat de wat grotere gemeenten zoals Amsterdam, die hebben e-learnings en ook echt gerichte informatie op de website. Maar ook andere gemeenten zoals Stichtse Vecht en Zeist, die zijn daar heel mee aan de slag met ook positieve resultaten. En ook wij proberen hier natuurlijk aandacht aan te scheppen.
1: Ja, en is eenvoudigweg praten erover dan voldoende?
0: Nou, dat is in elk geval het belangrijkste begin. Dus dat het uit die taboe-sfeer komt, dat er begrip voor is. Ja, en er zal natuurlijk nog veel meer onderzoek naar gedaan moeten worden om te kijken van wat kunnen we er nog meer aan doen.
1: Mm-hmm. En toch heb je steeds vaker bij bedrijven de cultuur om inderdaad dingen bespreekbaar te maken, om een veilige werkomgeving te creëren. Is het dan zo dat bij gemeenten onvoldoende nog gebeurd is?
0: Nou, ik denk dat gemeenten op zichzelf een zeer goede werkgever zijn. Zich ook heel erg bewust zijn van goed werkgeverschap. Maar dat kan natuurlijk altijd beter. En die ontwikkelingen die volgen we op de voet. En die proberen we ook zo goed als mogelijk nog op een niveautje hoger te brengen.
1: Jeroen van Gol van het ANO Fonds Gemeente, dank voor het gesprek.
2: Het NOS Radio 1 Journaal.
1: Het is 6:07. In Nieuwsuur aandacht voor de arrestatie van de grootste bankier van de onderwereld. Saad de Paak heette die en die bijnaam heeft hij te danken aan het feit dat hij uit Pakistan komt. Hij werd opgepakt bij een grote internationale politieactie in Dubai. Saad de Paak zou gelinkt zijn aan bekende criminelen, zei misdaadjournalist bij het AD Jelle Tieleman.
3: Het belang van zijn arrestatie valt niet te onderschatten. Het is iemand die eigenlijk voorkomt in tal van grote dossiers. Denk bijvoorbeeld aan Bolly Jos Leidekkers, de meest gezochte crimineel van Nederland. Daar heeft de opsporing ontzettend veel aanwijzingen dat heel veel van zijn vermogen via deze Saad de Paak over de wereld is gestuurd. Er zijn aanwijzingen dat een aantal familieleden van Ridwan Taghi met hem zaak hebben gedaan.
1: Tieleman legt uit hoe die gearresteerd kon worden.
3: Het ontsleutelen van berichtendiensten zoals EncroChat en SkySCC is echt een hele belangrijke stap geweest in uiteindelijk ook het arresteren van figuren als Saad de Paak. Waarom? Zij hebben eigenlijk al hun communicatie toevertrouwd aan die systemen. Nou, die systemen zijn gekraakt. De opsporing heeft miljoenen, zo niet miljarden van die berichten kunnen ontsleutelen. En daarmee ook eigenlijk inzicht gekregen in hoe dit systeem werkt. Wie zijn nou de belangrijkste spelers in dit circuit? En heeft daar actie op kunnen ondernemen.
1: Welkom bij Radio 1 Crime Radio, want we blijven even in deze hoek. In de Drugsdelta, een documentaire serie over de internationale drugshandel en de impact daarvan op de maatschappij, ging het over crystal meth. Steeds vaker worden laboratoriums ontdekt in Nederland en België, waar met behulp van Mexicaanse criminelen de harddrugs worden geproduceerd. De ontdekking van die labs, van die laboratoria, gebeurt meestal per toeval, vertelde Freek Pecht, coördinator synthetische drugs bij de politie Zeeland-West-Brabant.
4: Mijn collega's die kwamen met een kleine politieboot, die kwamen hier de haven in en zij wilden hier in de middag even gaan lunchen. En op het moment dat zij dus over een boot heen liepen, roken zij een hele penetrante geur van chemische hennep.
5: Het is puur toeval.
4: Dat was echt puur toeval. De twee politieagenten zijn dat ruim ingelopen. Ze zijn die ruimte ingegaan waar die isolatiepanelen voor stonden. En toen zagen ze eigenlijk een heterdaad situatie. En daar waren drie Mexicanen op dat moment dus bezig met het maken van crystal meth.
1: En dat is een drug die volgens de deskundigen veel in Mexico gemaakt wordt. En die Mexicanen die dat maken, die komen dan vooral uit de provincie Sinaloa. Arthur de Bruyne, Latijns-Amerika-journalist, legt uit waarom.
6: Wat er is gebeurd in Sinaloa de voorbije jaren, daar is zoveel crystal meth gemaakt dat die prijzen een beetje zijn ingezakt. In Nederland kunnen ze een aantal weken verdienen wat ze in Mexico misschien een aantal jaar zouden verdienen. Dus al met al is het risico wel waard om naar Nederland te gaan.
1: De film Pressure gaat over meteorologen die D-Day tot een succes maakten. In Met het oog op morgen vertelde weerman Peter Kuipers-Munneke over het belang van het weer bij D-Day.
7: Het belangrijkste was dat het
5: springtij moest zijn. Omdat dan het water zo hoog staat dat de amfibische voertuigen zo ver mogelijk het strand op konden rijden, zodat het stuk dat de geallieerde soldaten moesten overbruggen naar de duinen zo kort mogelijk was. Tweede ding is dat als het springtij is, is het altijd of nieuwe maan of volle maan. En de geplande datum van die day zou het volle maan zijn. En als het dan onbewolkt is, dan heb je ook 's nachts extra goed zicht voor de vliegtuigen en voor de parachutisten die moesten landen.
1: Volgens Kuipers-Munneke waren nauwkeurige weerkaarten essentieel.
5: De geallieerden hadden echt een voorsprong, want die konden kijken naar plekken op de wereld waar de Duitsers niet bij konden. En als je dan ook, dat is later gedaan, een vergelijking maakt tussen de weerkaarten die de Engelsen hebben getekend en de Duitsers op diezelfde dagen, ja, dan zie je dat de Engelsen gewoon veel en veel beter waren, veel nauwkeuriger.
1: Dat was gisteravond op Radio en TV.

0: Ja, dit plaatje kunnen we vandaag wel weer draaien. Gisteren hadden we daar meer moeite mee gehad. The Morning Train, China Easton. De VVD wil dat jongeren weer meer werken is, te lezen in het AD.
1: De fractieleider in de Tweede Kamer, Ruben Brekelmans, is in de jaarlijkse binnenhoflezing uitgevaren tegen het parttime werken. Een vijfdaagse werkweek moet wat hem betreft weer de norm worden. Hij zei, ik zie jongeren net klaar met hun studie, nog geen kinderen, gelukkig geen gezondheidsproblemen, die in hun eerste baan al parttime willen werken. 4 dagen in de week, soms zelfs 3. Volgens Brekelmans gaan we het daarmee niet redden. Hij wijst op Chinese bedrijven waar vaak 72 uur per week gewerkt wordt. Nou, dat wil hij ook niet, maar hij is niet eens met vakbonden die de werkweek van 36 naar 32 uur willen brengen. En over werken gesproken, bij De Telegraaf vinden we een pleidooi van werkgeversorganisatie AWVN. Die vindt dat bedrijven makkelijker met de werktijden moeten kunnen schuiven om ervoor te zorgen dat het meeste werk in de koelere uren kan worden gedaan. Nog geen 1 op de 10 bedrijven heeft cao-afspraken over werken in de hitte. 85% van de bedrijven heeft problemen op heel hete dagen, blijkt uit onderzoek, zoals lagere productiviteit en concentratieverlies. Wat de werkgeversorganisatie betreft moeten aanpassingen in de werktijden kunnen zonder extra toeslagen, omdat het ook in het belang van de werknemers is. Jonge spelers worden volgens Trouw structureel misleid op voetbalscholen. Dat is te lezen in de krant. Er wordt ten onrechte geclaimd dat zo'n school de snelste route naar een carrière in het betaald voetbal is. Daarbij is er vaak sprake van dubbele petten en dubbele agenda's. Er worden bijvoorbeeld deeltjes gesloten met bevriende spelersmakelaars, blijkt uit onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam dat vandaag verschijnt. Daarin staat ook dat bij een deel van de commerciële voetbalscholen sprake is van grensoverschrijdend gedrag en zelfs georganiseerde criminaliteit. En de Volkskrant schrijft dat zeker 232 social media berichten van premier Jette en D66 geschreven zijn met AI. Dat blijkt uit onderzoek van de krant. De partij vindt dit niet zo'n punt, maar deskundigen zeggen tegen de Volkskrant dat het niet goed is voor Jettens geloofwaardigheid. Ook staat het op gespannen voet met EU-wetgeving over AI die D66 steunt. De AI-posts begonnen na de val van het kabinet Schoof. Sindsdien is 30% door AI geschreven. Net als 1,5 bladzijde uit het boek van Jette, Hoe het wel kan, en teksten van Jette in 3 D66-campagnefilmpjes. De krant nam ook posts van VVD en CDA en hun leiders onder de loep. Bij hen waren nauwelijks AI-berichten te vinden.
0: Botik van der Zandschulp is uitgeschakeld op de US Open. Verloren 3 sets van de Duitser Alexander Zverev. Verslaggever Matthijs Westraat is in New York. 3 sets, ja, hij heeft er ook wel eens een 5-setter van gemaakt, maar tegen Zverev zat dat er niet in, begrijp ik.
2: Nee, dat klopt, Sander. Het is eigenlijk nooit echt een wedstrijd geweest vanavond. In tegenstelling tot die 1,5 week, je zei het al hiervoor. Hij stond hartstikke goed te tennissen, was vooral mentaal heel sterk. Maar vandaag, vanavond, was dat toch echt anders hier in New York. De beide heren hadden nog nooit tegen elkaar gespeeld. En laten we wel wezen, Alexander Zverev is als eerste geplaatste Duitser hier. Dat is niet een koekenbakker, zo gezegd. Nee. En het was ook een beetje een aftastende wedstrijd. Slordige eerste set van de Zandschulp. En eigenlijk heeft hij zich gedurende de hele partij niet weten te herpakken, helaas.
0: Nee, is het dan nog wel spannend geworden?
2: Ja, toch wel. In de tweede set was een wat mopperende Zverev, ondanks dat hij dus voorstond, 1-0 in de eerste set dus. Maar hij verzuimt echt door te drukken en Van der Zandschulp kon zich daardoor in die tweede set een beetje herpakken. Kwam zelfs op een setpoint op 5-4 op de service van de Duitser, maar die wist hij niet te benutten. En daarna ging de Duitser alsnog er met de winst vandoor in die tweede set. En de derde set was eigenlijk geen wedstrijd meer. Van der Zandschulp gooide de beltje erbij neer. Het kopje ging hangen en toen was het echt wel klaar. En dus was het in 3 sets bekeken vanavond.
0: Ja, het is natuurlijk ook allemaal psychologie. En dan kan je gesteund worden vanaf de tribune. Voor wie was het publiek?
2: Ja, dat was wel opvallend. Ja, toch zie je dat wel vaker hoor. Maar als dan een underdog zoals Van der Zandschulp toch was vanavond dan tegen zo'n grote ster als Zverev speelt. En je ziet dat het dan niet lekker loopt bij de Nederlander. Dan gaat het publiek erachter staan. En dat deden ze ook. 24.000 man, grootste tennisstadion ter wereld, gingen achter Van der Zandschulp staan. Maar helaas, Sander, het mocht niet baten. Het heeft niet geholpen. Maar het was voor hem, zo gaf hij achteraf ook wel aan, wel een lekker gevoel.
0: Ja, achteraf gaf hij dat aan. Wat zei hij tegen je?
2: Nou, hij stond er met een heel ambivalent gevoel eigenlijk. Aan de ene kant was het de trotsheid van de afgelopen anderhalve week. Maar daar wilde hij nog niet echt aan toegeven. Het was vooral de teleurstelling van de avond van vanavond die de overhand had. En dat liet hij ook wel horen in zijn eigen teksten.
3: Ik kwam de hele wedstrijd niet echt lekker in. Tweede set begon ik wel iets beter te spelen. Kwam ik wat beter met games door. Heb ik ook nog setpoint en ook nog een breakkans. Ik had het gevoel dat ik er daar wat beter in kwam en dat ik daar niet kon doordrukken. Dan is het tegen hem best wel moeilijk. Hij serveert goed, veel gratis punten op zijn service. En jammer genoeg kon ik me er zelf niet in tennissen vandaag.
0: Nee, maar het is niet de eerste beste koekenbakker. Je zei het al waar hij tegen speelde, onze Botik van de Zandschulp. Matthijs Westraten, dankjewel. Deze dagen staan we stil bij de aanslagen van 11 september. Dit jaar is dat precies 25 jaar geleden. Onze correspondenten spreken met overlevenden, nabestaanden van de slachtoffers en met hulpverleners van toen. Vandaag is dat Bill Hayes. Onze correspondent Sjoerd en Daas zocht hem op, die inmiddels gepensioneerde brandweerman, om terug te blikken op die donkere dinsdag in september die zoveel mensenlevens op de kop zette, ook die van hem en van veel van zijn collega's.
4: See what's going on behind here. They're stocking the.
5: Oh, this is
4: the stock in the lake.
5: The new trout.
4: Yeah.
6: De vijver hier wordt voorzien van verse forellen. Het leven is geen walk in the park voor Bill Hayes, maar het park is wel waar we vandaag zijn. Een park waar hij veel loopt om in beweging te blijven onder de rook van New York. Destijds was dat natuurlijk wel heel erg letterlijk.
4: When they light the towers, they have the two beams of light.
6: En zijn moeder woonde hier destijds. Die moest gissen of Bill nog in leven was. Zag de rook. Daar moet hij nog altijd aan denken als op een heldere avond de lichtprojectie te zien is. Op de plek waar de Twin Towers stonden.
4: They can see the smoke. Yeah, the city's right there.
6: En zijn moeder had de beelden op televisie gezien. Net als Bill trouwens even daarvoor. Hij was een keukenbrand aan het blussen die ochtend.
4: And I went into the kitchen. I turned on the television.
6: Zette de televisie aan in dat huis toen hij het alarm hoorde binnenkomen.
4: Take a photograph of the building and got too close.
6: We dachten dat iemand in een privévliegtuig een foto van het gebouw probeerde te maken. Te dichtbij was gekomen. En toen zagen we het tweede vliegtuig de andere toren raken. Toen wisten we dat het geen ongeluk was. En toen we die toren zagen instorten, wisten we dat er veel mensen zouden sterven. Ook brandweerlieden.
4: A lot of people were going to die, and firefighters included.
6: Ja, want nadat ook die tweede toren naar beneden kwam tegen het vallen van de avond was dat, gingen Bill en zijn collega's bij ladder 45 en zijn brandweereenheid naar de plek des onheils.
4: We used to call it the pit. We didn't use the word ground zero. I don't know who came up with that.
6: Ja, ground zero zegt hij, noemt hij het liever niet. Hij heeft het liever over de pit, de kuil, zeg maar.
4: We're driving down there and now it's getting dark. And you could see as you were going down there how the lower end of Manhattan was blacked out.
5: And this was a rescue operation. Then.
4: Now, well, you're still, hoping that there are people alive.
6: Je hoopt dat er nog mensen in leven zijn op dat moment, maar alles was verzengend heet. Ik stond op een stuk staal, mijn laarzen waren weg aan het smelten. Brandweergereedschap was hier niet voor ontworpen, maar we gingen door. Zodanig dat we uiteindelijk met onze blote handen aan het graven waren. 3 dagen, onafgebroken.
4: Basically, you got to the point where you were digging with your bare hands.
6: En als je te moe was om te werken, zocht je ergens aan de kant een plek en ging je gewoon op straat liggen slapen.
4: Too tired to work. You found a place to the side and you just lay down in the street.
6: Ja, 25 jaar na dato is het voor Bill echt nog niet voorbij.
4: It's good. I mean, said a lot of people.
6: Het gaat goed, zegt hij koeltjes. Ik bedoel, veel mensen zijn veel zieker geworden dan ik en overleden of hebben andere dingen meegemaakt. Maar ja, mijn stem klinkt nog wel erg schor.
4: That's why my voice is always a little raspy. Excuse me. Sorry about that. In 2011. I was diagnosed with cancer.
6: In 2011 werd kanker bij mij vastgesteld. Kanker die verband hield met het World Trade Center. Ik heb inmiddels 2 keer kanker gehad. Allebei was het behandelbaar.
4: Thankfully they were treatable. I've lost a lot of good friends.
6: Maar ik ben veel goede vrienden verloren. Alleen al bij de brandweer naderen we inmiddels de 500 sterfgevallen als gevolg van 11 september.
4: We're nearing 500 post 9/11 related deaths.
6: Bill telt op dit moment vooral zijn zegeningen.
4: The worst day I had was we had 6 funerals in 1 day. We just caravaned from one to the next to the next.
6: De ergste dag die ik heb meegemaakt hadden we 6 begrafenissen op 1 dag. We reden in een karavaan van de ene naar de andere begrafenis.
5: There's many minutes of silence this year. A minute as well dedicated to the later victims. Is there someone specific that you'll be thinking of?
4: Oh, it's more than one. It's a whole bunch.
6: Ja, en wie hij denkt op 11 september? Het is er meer dan één, zegt hij. Het zijn een heleboel mensen waar ik aan denk en bij stilsta.
4: I can't tell you what I did yesterday, but I can remember that day. You know, very vividly.
6: Kan je niet vertellen wat ik gisteren heb gedaan, maar die dag kan ik me nog heel, heel levendig herinneren.
4: I mean, we did a lot, but I wish we could have done more. I wish we could have saved more people. It's just, but they did everything humanly possible.
0: Een verslag was dat van correspondent Sjoerd ten Daas. Het is 6:55. Deze muziek die komt uit Libanon. Zometeen hebben we een gesprek over Libanon en dat is ook nu weer geen positief gesprek. Ik had het daar gisteren over thuis. We hebben zelf 6 jaar in Libanon gewoond. En toen viel ons ook al op dat de muziek in Libanon vaak iets nostalgisch heeft. Een soort hang naar een tijd die niemand zich eigenlijk meer kan herinneren. Feyrouz hoort daar natuurlijk bij. Maar ook deze, Tony Hanna, Yabba Yabba La.

0: NPO Radio 1.
1: Het is 6:30, de hoofdpunten, Thomas.
2: Steeds meer jongeren en jongvolwassenen worden lid van een bibliotheek. In de leeftijd van 18 tot 30 jaar steeg het aantal leden vorig jaar met ruim een vijfde. Dat komt deels doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan die groep. De Voedsel- en Warenautoriteit dreigt met boetes voor 4 Ierse vervoerders van jonge kalfjes. De dieren kregen tijdens een dagenlange reis nauwelijks te drinken en dat mag niet. De vervoerders krijgen een jaar de tijd om hun werkwijze aan te passen. Augustus van dit jaar was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat meldt klimaatdienst Copernicus. De gemiddelde temperatuur van dag en nacht was vorige maand 16,96 graden. Daarmee is het samen met juli 2023 de warmste maand ooit gemeten. Een piloot van het Amazon-vliegtuig dat afgelopen weekend van de landingsbaan schoot in Miami waarschuwde zijn collega in de cockpit meerdere keren dat het vliegtuig te snel ging. Dat blijkt uit fragmenten van opnames uit de cockpit. De andere piloot reageerde nauwelijks op de waarschuwingen. Experts zetten daarom vraagtekens bij hun samenwerking. Bij de crash kwamen 5 mensen om het leven. En duikers hebben in Amsterdam het lichaam gevonden van een 47-jarige man naar wie een grote zoekactie gaande was. De man viel afgelopen dag van een plezierjacht op het Buitenij en was sindsdien vermist. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. Het weer op de meeste plaatsen droog. In het noorden kan een bui vallen. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij maximaal 20 graden.
1: Situatie op de weg, Dennis Mooi.
3: Nu vooral problemen rondom Barneveld, zowel de A1 als de A30 daar. De A1 richting Amsterdam heb je tussen Voorthuizen en Hoevelaak een kwartier vertraging door een ongeluk. En de A30 Barneveld-Ede is dicht bij de aansluiting met de A1.

0: komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Ze zijn bezig met bergen.
1: Doden bij Israëlische aanvallen in Libanon. Zometeen meer over waarom het daar zo onrustig blijft, ondanks een staakt het vuren. Ster.
2: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
3: Alsjeblieft, je auto is in tiptop in orde.
4: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
5: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Social Deal, Wellness Deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
8: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
7: Ja, werkt wel.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
8: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
9: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
10: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf. Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
1: Ondanks een bestand dat ze in juni sloten, is het in Zuid-Libanon nog niet rustig. Het geweld tussen Israël en Hezbollah laait op. Begin deze week voerde Israël 2 luchtaanvallen uit op een dorp. 12 mensen kwamen daarbij om het leven. Dagen daarvoor waren er ook al meerdere aanvallen. Conflictonderzoeker en universitair docent aan de Radboud Universiteit, Nora Stel, goedemorgen.
11: Goedemorgen.
1: Ja, de kip en het ei, maar waardoor is het weer opgeleid?
11: Ja, zoals al gezegd, het is nooit echt geëindigd, dat bestand. Sinds het in juni gesloten werd, werd het volgens het Libanese leger al bijna 8000 keer geschonden. Maar waarom het nu weer opleidt deze week, rondom die aanvallen op Nabatieë en de strategische positie van Hezbollah in een heuvelgebied in het zuiden. Maar we kunnen dat plaatsen in de context van enerzijds de verkiezingen in Israël die op 27 oktober plaatsvinden. Waarbij overwinningen in het conflict in Libanon voor de positie van Netanyahu worden gezien als belangrijk. En anderzijds in de context van de onderhandelingen tussen Libanon en Israël. Die nog steeds officieel moeten plaatsvinden of gaan plaatsvinden. Waarbij we zien dat militaire ontwikkelingen vaak gebruikt worden om de uitgangspositie aan de onderhandelingstafel te verbeteren.
1: Ja. En toch, in die onderhandelingen werden al wat concrete afspraken gemaakt. Bijvoorbeeld dat Israël zich uit een deel van Zuid-Libanon zou terugtrekken. Is dat gebeurd?
11: Nee, dat is zeker niet gebeurd. Sterker nog, het lijkt erop dat Israël zich in dat bezette gebied, dat is nu ongeveer 6% van het Libanees grondgebied, ongeveer 600 vierkante kilometers, eigenlijk alleen maar verder manifesteert. Er zijn de afgelopen weken ook signalen in Libanon de angst ook wel aanwakkeren voor een permanentere bezetting. Er worden overal Israëlische vlaggen neergezet, er worden nieuwe wegen aangelegd. Dus dat bestand stelt in essentie inderdaad dat het Libanese leger posities van Hezbollah overneemt en dat daarna Israël zich terugtrekt uit die gebieden. Mm-hmm. Het probleem is dat Hezbollah eigenlijk nooit heeft ingestemd met dat bestand, wat is gesloten tussen de Libanese regering en de Israëlische regering. En we kregen gisteren een rapport van het Libanese leger Die eigenlijk stelt, ja, ook Israël frustreert de voortgang van de implementatie van dat bestand. Schiet bijvoorbeeld ook op het Libanese leger, waardoor ja, die stap voor stap afspraken eigenlijk niet van de grond komen en we nog echt vastzitten in een padstelling.
1: En gevangen in die padstelling, zoals altijd, burgers natuurlijk uit dat bezette deel van Zuid-Libanon. Maar je noemde net ook al Nabatieë. Nou, dat is best wel een redelijke stad. Heel veel mensen zijn op de vlucht geslagen. Kunnen die überhaupt terugkeren?
11: Nou, dat is inderdaad heel complex, want sommige mensen die eerder ontheemd waren, zijn na dat bestand in juni hebben kunnen terugkeren. Tegelijkertijd zijn er inderdaad ook veel aanvallen op gebieden buiten dat bezette gebied, zoals Nabatieë, waardoor er weer veel nieuwe ontheemding ontstaat. En een heel groot deel van de mensen die eerder moesten vluchten, heeft nog niet kunnen terugkeren. De VN-vluchtelingenorganisatie zei dat ongeveer 360.000 mensen op dit moment, en op een bevolking van 5,5 miljoen ongeveer, is dat enorm, nog steeds niet hebben kunnen terugkeren. En nou, Israël verhindert dat ook, schiet op mensen als zij proberen terug te gaan naar de dorpen in dat bezette gebied. En we zien ook dat in dat gebied eigenlijk civiele infrastructuur met bijvoorbeeld explosieven en bulldozers stelselmatig vernietigd wordt. Dus dan gaat het over huizen, wegen, voetbalvelden.
1: Wat je in Gaza ook ziet eigenlijk.
11: Precies, landbouwgrond en boomgaarden die met pesticiden en witte fosfor worden bewerkt. En dat zorgt er natuurlijk voor dat er ook op lange termijn die terugkeer van mensen heel moeilijk wordt, omdat er weinig is om naar terug te keren. Ja. Vanochtend was er een bericht dat bijvoorbeeld in Mansouri, een dorp wat eigenlijk op die bezettingslijn zit, ook veel explosieven zijn ontstoken, waardoor het eigenlijk met de grond gelijk gemaakt is.
1: Druk uit de regio kan dan ja, ontregelend werken of juist helpen. Hoe is de invloed uit de regio? Helpt het bij het oplossen van dit conflict of niet?
11: Het conflict is zeker nog niet opgelost, dus dat is lastig te zeggen. Ja. Wat wel een relevante ontwikkeling is daarin, is dat de Arabische Liga de raamwerkovereenkomst die voortkwam uit dat bestand tussen de Libanese regering en Israël heeft ondersteund. En die raamwerkovereenkomst is binnen Libanon best omstreden.
1: Dus steun uit de brede Arabische wereld, dat helpt dan wel?
11: Nou, het helpt in ieder geval de positie en de legitimiteit van de Libanese regering ten opzichte van Hezbollah. Dus dat is een ontwikkeling, maar het helpt de implementatie van die afspraken helaas nog niet.
1: Ja. Het helpt niet, maar nou ja, goed, het omgekeerde weet je ook nooit of het anders niet nog veel erger was geweest. Maar dank dat u in elk geval uw licht daarover wilde laten schijnen. Radboud Universiteit onderzoeker Nora Stel.
12: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
13: Mail naar r1jn@nos.nl.
12: Of spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
1: Feyenoord was niet opgewassen tegen het een stukje grotere FC Barcelona. Met 5-1 verloren de Rotterdammers in Camp Nou hun eerste wedstrijd van het nieuwe Champions League seizoen. Na ruim 20 minuten stond het al 2-0. Maar de Feyenoorders lieten hun hoofd niet hangen. Bij de vlagen lieten ze sterk voetbal zien. Maar uiteindelijk concludeert Jerry St. Just dat Barcelona simpelweg een maatje te groot was. Hij zei het tegen verslaggever Thierry Boon.
14: Ze hebben heel goed gespeeld. Je ziet natuurlijk de kwaliteit. Het is de absolute top. En een kandidaat om de Champions League te winnen natuurlijk. Maar ja, natuurlijk analyseren we ook deze wedstrijd. En dan moeten we zeker kijken wat we beter kunnen doen. Want we willen omhoog. We willen een hoger niveau. Maar ja, bij sommige momenten hoe ze het uitspelen, dan dat is natuurlijk heel veel kwaliteit. En soms kan je er weinig aan doen.
15: Ja, maar het is ook een beetje een gek gevoel. Want dan sta je in het veld en dan laat je bij vlagen in balbezit best wel aardige dingen zien. Maar tegelijkertijd ben je ook kansloos tegen ja, dit Barcelona.
14: Nee, ja, ik denk dat we bij Vlaag inderdaad goede dingen hebben laten zien, goed hebben gespeeld. Dat zit ook in deze ploeg. Dat geeft ook vertrouwen. Er zijn zeker dingen die we goed hebben gedaan. En er zijn heel veel dingen die we deze wedstrijd beter hadden kunnen doen. En dit is op topniveau. Dat zie je bij Vlaag, bij momenten dat ze weg zijn. En dan moet je heel scherp zijn. Dus daar moeten we zeker aan werken.
15: Ja, er wordt altijd gezegd dat het een leerproces is, hè, zo'n wedstrijd. Maar wat leer je dan specifiek van zo'n avond?
14: Ja, natuurlijk komen we hierheen en je wil resultaat halen. En daarom speel je voetbal en daarom ga je zo'n wedstrijd in. En je weet van tevoren dat het heel lastig wordt tegen een topteam als Barcelona. Maar ja, daar ga je wel voor. Dan is het zonde dat je zo vroeg achterkomt. En de manier waarop, dat is zonde. Ik denk dat we onszelf goed hebben herpakt. Bij Vlaag heel goed hebben verdedigd, goed hebben gespeeld. Aan de bal hele goede dingen hebben laten zien. En dan zie je gewoon Barcelona's kwaliteit. Dat is wat het is, ja.
15: Ja, wij zien het vanaf de tribune, jij ziet het gewoon in het veld. Hè. Waaraan merk je dan specifiek dat dit echt wereldklasse is?
14: Ja, elke touch is goed. Ze voelen elkaar heel goed aan. Ze zijn heel goed op elkaar ingespeeld. Loopacties, diepte loopacties. Verdedigend weten ze heel goed wat ze willen en hoe ze willen druk zetten. Daar wisten wij dat de mogelijkheden voor ons lagen. Dat zij op een bepaalde manier doorstappen. Dat niet de eerste man, maar de tweede lijn dan diepte loopacties moeten zoeken. Ik denk dat we dat goed hebben gedaan. En een aantal kansen hebben gecreëerd. Goed hebben gevoetbald. Maar ja, Barcelona.
1: De analyse van een, kan je dat zeggen, eervol verloren wedstrijd. Jerry Sint-Juste zei het tegen verslaggever Thierry Boon. Steeds meer volwassenen zijn lid van de openbare bibliotheek. Vooral onder jongvolwassenen is de groei groot. Vorig jaar nam het aantal bibliotheekleden tussen de 18 en de 30 jaar toe met ruim een vijfde. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en van de bibliotheeksector. Klaas Gravenstein, directeur van de Vereniging van Openbare Bibliotheken. Goedemorgen.
13: Goedemorgen.
1: De bibliotheek aantal populariteit wint onder jongvolwassenen. Hoe komt dat?
13: Nou, we denken dat dat een aantal oorzaken heeft, maar een hele belangrijke is dat bibliotheken steeds meer voor die specifieke leeftijdsgroep gratis abonnementen aanbieden. En dat maakt enerzijds dat mensen die de bibliotheek kan vinden doordat ze bijvoorbeeld daar activiteiten bezoeken, of nou in het geval van jongvolwassenen bijvoorbeeld de bibliotheek als studieplek gebruiken, ook de stap maken om makkelijker stap maken om lid te worden. En een andere is dat bibliotheek lidmaatschap is tot je 18e gratis. En we zagen dat veel mensen afhaakten op het moment dat ze daarvoor moesten gaan betalen. En die blijven ook lid. Dus dat is denk ik een tweede oorzaak. Mm-hmm. Of tegelijkertijd is natuurlijk lidmaatschap één, maar je hoopt natuurlijk ook dat mensen vervolgens dat lidmaatschap ook gaan gebruiken.
1: Ja.
13: En we zien bijvoorbeeld dat mensen enerzijds boeken lenen natuurlijk, maar ook meedoen met de activiteiten die in bibliotheken worden georganiseerd. En uiteindelijk is dat natuurlijk wat je wil, dat mensen ook gebruik gaan maken van de dienstverlening van de bibliotheek.
1: Maar oké, prima dat je daar dus kunt gaan zitten studeren als jongvolwassene, dat is leuk. Maar wat doen bibliotheken er dan aan om dan toch ook die boekenafdeling waar boeken uitgeleend worden te bezoeken?
13: Nou, bijvoorbeeld door activiteiten te organiseren die over lezen gaan. Dat kunnen leesclubs zijn, dat kunnen gesprekken zijn over young adult. Dat kan het aanpassen van de collectie zijn. Je ziet bijvoorbeeld steeds meer manga-collectie ook bijvoorbeeld. Maar ook bijvoorbeeld avonden met schrijvers bezoeken. Mm-hmm. Dus er zijn allerlei manieren om die collectie, die bibliotheken natuurlijk van oudsher ook hebben, om die in te zetten bij het gebruik, ook specifiek voor deze doelgroep.
1: Ja. En de populariteit kan je dan ook uitdrukken in het aantal bibliotheken. Dan zie je dat er in één jaar 35 vestigingen bij zijn gekomen. Hoe komt dat?
13: Dat heeft deels te maken met de investeringen die in de de Rijksoverheid heeft de afgelopen jaren veel geld geïnvesteerd in het versterken van bibliotheekwerk. Dat is wat we nu zien. En tegelijkertijd zien we ook dat in aanloop naar een nieuwe wet, die volgend jaar waarschijnlijk van kracht wordt, en waarin gemeenten ook verplicht worden om een bibliotheekvoorziening in hun gemeente te hebben, dat gemeentes nu ook al bezig zijn om uit te breiden en te verbeteren, om straks goed te kunnen voldoen aan die nieuwe zorgplicht.
1: Ja, oké, prima, helder. Wat ik alleen niet snap is, dit is dan een positief verhaal. Gaat goed, stijgende lijnen, jongvolwassenen, de mensen die je erbij wil hebben. Maar eergisteren nog constateerden we dat die leesvaardigheid al jarenlang enorm dalend is. En dat jongvolwassenen helemaal geen zin hebben in lezen. En nou, als het moet, dan moet het en dergelijke. Hoe kunt u die twee ontwikkelingen aan elkaar knopen?
13: Ja, ik zou willen dat ik daar een hele makkelijke verklaring voor had. Ik denk dat het waar het gaat over lezen, dat nou, de bibliotheek vooral een belangrijke rol heeft in het ondersteunen van kinderen en jongvolwassenen, maar ook volwassenen bij het vinden van leesplezier. En dat doen we bijvoorbeeld op scholen met het programma Bibliotheek op School, waarbij we scholen ondersteunen bij het steeds verder verbeteren van dat vinden van leesplezier. Maar tegelijkertijd zien we natuurlijk ook dat het echte funderend leesonderwijs, ja, dat is iets wat in scholen gebeurt. Maar vooral bij bibliotheken zie je dat van 0 tot 18 in die scholen, maar ook bijvoorbeeld in kinderopvang en voorschoolse plekken, bibliotheken aanwezig zijn. En het begint natuurlijk al heel vroeg. Dus op het moment dat je kinderen al op jonge leeftijd in aanraking brengt met lezen en dat ook iets leuks laat zijn, is de kans natuurlijk ook veel groter dat ze dat op latere leeftijd blijven doen. Maar goed, tegelijkertijd, we weten ook allemaal dat er heel veel andere afleiding is tegenwoordig.
16: Ja.
13: Dat blijft hard werken, zeg maar.
1: Hard werken, maar misschien dat het effect heeft. Het effect, ja, dat zullen we natuurlijk pas over een paar jaar weten dan. Klaas Gravenstein, directeur van de Vereniging van Openbare Bibliotheken. Dank voor het gesprek. Vakbond CNV is heel boos over een brief van minister Aartsen, schrijft het FD.
17: De minister van Werk en Participatie vindt dat er best iets kan worden gedaan aan de volledige doorbetaling van zieke werknemers. In veel cao's is dat zo geregeld. De minister schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het wat hem betreft te duur is, vooral voor kleine bedrijven. Er is wel een probleem, is te horen in de FD-podcast Dagkoers.
18: Nou, dat ingrijpen in de macht van de polder om zelf cao's te sluiten door het kabinet, dat zien ze echt niet zitten. Maar daarom merk je ook al wel een beetje dat er dan, ja, de optie is natuurlijk om dan met kabinet en polder aan tafel te gaan zitten en met elkaar af te spreken dat je het niet meer gaat aanvullen. Ja, dat gaat denk ik een heel ingewikkeld gesprek worden.
17: De minister gaat dus helemaal niet over cao-afspraken, legt zij uit. Meer mensen zijn bang dat hun baan op de tocht staat. Dat blijkt uit een jaarlijks onderzoek van de Rabobank naar brede welvaart, waar BNR over schrijft. Onder meer het gevoel van baanzekerheid is onderzocht. Dat daalde met 2,5%. Onder jongvolwassenen is de daling zelfs 7,7%. Mogelijk maken zij zich zorgen over de opkomst van kunstmatige intelligentie. 14.000 mensen werden ondervraagd. Over onder meer milieu en hun werk-privé-balans waren ze iets optimistischer dan een jaar eerder. Advocaten in het familierecht kregen geregeld te maken met bedreigingen door vermeende plegers van partnergeweld. Daar is over te lezen bij onderzoeksjournalistiek platform Investico, dat het uitzocht met RTL Nieuws en De Groene Amsterdammer. Ze spraken met 440 advocaten en ontdekten dat bijna 40% daarmee te maken heeft of heeft gehad. Bedreigingen komen vooral voor als de advocaten een slachtoffer of vermeend slachtoffer bijstaan. Maar 29 advocaten kregen er ook mee te maken toen hun eigen cliënt beschuldigd werd. De Orde van Advocaten Noord-Nederland is niet verbaasd, maar vindt de toename wel zorgelijk. En het lijkt er niet op dat de OV-staking van gisteren voor veel problemen heeft gezorgd. De meeste reizigers waren voorbereid en ook op de weg viel het mee met de extra drukte. Nou, Hart van Nederland heeft een groep gevonden die er wel last van had. Binnenvaartschippers. Tijdens de staking werden ook meerdere treinbruggen niet bediend. En schipper Simon Daalder kon daardoor niet verder varen met een lading zand.
19: Daar zitten ze met smart op te wachten, op een groot werk. Maar niet vandaag.
20: Dus dat ligt ook stil?
19: Dat ligt absoluut ook stil.
17: Een collega schipper van hem verduidelijkt.
21: U moet voorstellen, u moet van Zaandam naar Den Helder, dan moet je door 12 bruggen. Die doen het allemaal, alleen die ene brug niet, die spoorbrug. En dat betekent dat we allemaal stil liggen voor die ene brug. Ja, dat kost klauwen geld.
17: Duizenden euro's, denken de schippers, voor één dag stil liggen. Nou, wat moet je er dan mee, vraagt de verslaggever aan schipper Daalder.
19: Ik ben boos worden, ik heb geen zin. Totaal geen zin. Nee, ik ga zo meteen een lekker bakje koffie pakken en dan moeten we wachten. En dan balen ze stekker en dan dan maar van het weekend een broodje met suiker in plaats van een broodje met kaas.
1: Gelukkig is vandaag alles weer normaal of gelukkig. Dat merk je natuurlijk ook weer op de weg. Dennis, mooi, hoe is de stand?
0: Op dit moment staat er 70 kilometer file. Er zijn een paar opvallende zaken. Rondom Barneveld loopt het vast op de A1 richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken heb je een kwartier vertraging door een ongeluk. De A30 bij Barneveld is in de richting van Ede ook nog steeds afgesloten voor verkeer dat op de A1 vanuit Apeldoorn komt aanrijden. Kom je vanuit Amersfoort, dan kan je wel de A30 bij Barneveld op. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen daar.

0: Come with me, Zazie. Onderzoekers, schrijvers, theatermakers en bezoekers gaan in de Bibliotheek van Utrecht met elkaar in gesprek over de democratische rechtsstaat. Moet het niet alleen een zwaar gesprek zijn, maar ook een feestje tegelijkertijd. Dat vindt hoogleraar rechtsstaat en democratie Hanneke van Eiken, die de zogenoemde rechtsstaatparade organiseert. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Heb ik het een beetje wervend gedaan?
1: Zeker, heel wervend, want we zijn inderdaad een parade. Ja,
0: ja. Klopt. Maar oké, dan kun je een parade organiseren over een veelheid van leuke onderwerpen en dan kies je de rechtsstaat. Waarom?
1: Ja, omdat de rechtsstaat heel belangrijk is en eigenlijk ook niet zo saai. Dus het klinkt misschien als een heel saai onderwerp of iets wat alleen juristen aangaat. En het gaat natuurlijk ook juristen aan, maar ook heel veel andere mensen, ons allemaal. Dus we dachten, het is heel goed om een dialoog te creëren. En ook als wetenschappers eens eventjes iets anders te doen dan alleen maar boeken schrijven.
0: Ja, oké, maar het moet niet een feestje zijn voor de wetenschappers die op de parade staan, maar ook voor de bezoeker. Hoe gaat u dat voor elkaar krijgen?
1: Nou, we hebben gekozen om het in de bibliotheek te organiseren in Utrecht, op het Neude. Dus het is gratis toegankelijk. We hebben dit vorig jaar al een keer eerder uitgeprobeerd. Dat was meer een soort pilot-editie. En wat we dan zien is dat mensen die gewoon een boek komen lenen ook eventjes binnenkomen op een panelgesprek of even komen luisteren naar een discussie of iets dergelijks.
0: Ja.
1: Verder zorgen we dat we echt heel veel verschillende aspecten laten zien van de rechtsstaat. Dus het gaat over strafrecht en demonstratierecht. Er is stand-up comedy, want je mag soms ook misschien een beetje lachen. Zelfspot is ook een vorm van reflectie. Maar er zijn ook hele interessante panelgesprekken over toegang tot het recht. Hoe staat het nou eigenlijk in Europa? Allemaal dingen die ons allemaal aangaan.
0: En waarom is dat nodig? Want die rechtsstaat die is er toch gewoon?
1: Ja, dat zou je dus denken. Maar de rechtsstaat is niet echt een rustig bezit. En in Nederland gaat het in vergelijking met veel andere landen nog steeds best goed. Maar het gaat ook niet heel erg goed. Dus wat we zien is, er zijn nu net een aantal nieuwe onderzoeken geweest. Het vertrouwen in de rechterlijke macht is iets toegenomen, maar houdt ook niet ontzettend over. Maar je ziet dat de werking in de democratie rechtsstaat juist is afgenomen onder burgers. En er zijn gewoon heel veel dingen die onder het noemen van crisis eigenlijk steeds slechter gaan. Dus dan hebben we het over corona, we hebben het gezien met aanzien van migratie, klimaat. Dat zijn allerlei dingen waarin je ziet dat die rechtsstaat steeds meer onder druk komt te staan.
0: Hm.
1: En er is ook een gebrek, aan misschien aandacht voor wat de rechtsstaat dan concreet is. Want het is natuurlijk ook een heel abstract begrip. Dus de krant staat er bol van. Het gaat niet goed met de rechtsstaat. Maar wat betekent dat dan?
0: Ja, maar is dan één parade voldoende om mensen ervan te overtuigen hoe belangrijk en positief dat is, de rechtsstaat?
1: Nee, we hebben ook nog andere taken. We geven ook nog onderwijs bijvoorbeeld. Ja. Dus we kunnen dat niet wekelijks doen. Maar wat we wel hebben gedaan aan de Universiteit Utrecht is dat we het Nederlands Rechtsstaatinstituut willen gaan opbouwen. Waarbij we eigenlijk hopen dat we zoveel mogelijk kunnen gaan samenwerken met heel veel mensen op dit thema. Want er zijn superveel goede mensen mee bezig. Maar iedereen doet dat ook wel op zijn eigen meer eilandje. Of mensen weten elkaar wel te vinden, maar beperkt. Dus we hopen eigenlijk ook dat we echt met z'n allen hier iets aan kunnen doen. Want die rechtsstaat is van ons allemaal, ook van alle burgers.
0: Maar probeert u nou iemand die het vertrouwen in die rechtsstaat een beetje is kwijtgeraakt erbij te betrekken? En dan wil ik het woord panelgesprek en discussie wil ik niet horen.
1: Nee, hoe we dat doen?
0: Ja, vanavond.
1: Ja, nou, door bijvoorbeeld theater, door bijvoorbeeld stand-up comedy. Maar ik denk eigenlijk ook dat heel veel mensen wel interesse hebben in een panelgesprek. Mm. Of in een lezing van de Nationale Ombudsman. Wat doet hij nou eigenlijk? Het is super interessant. Dus onze Nationale Ombudsman gaat naar Groningen en die komt er bij mensen thuis om te praten over hun problematiek en waar zij tegenaan lopen ten aanzien van de overheid. Ik denk dat dat heel interessant is voor superveel mensen. En of je dat nou een panelgesprek noemt of een mini-college, of dat je gewoon gaat luisteren naar de Nationale Ombudsman, ik denk dat dat voor iedereen heel relevant is.
0: En u noemde al de Bibliotheek Utrecht. Hoe laat en wanneer?
1: Het begint vanmiddag om 2:00. En we gaan door tot 7:00 vanavond. En de afsluiter is de zaak Shell. Dat is ook best bijzonder. Die is een 5-sterren voorstelling. Die gaat aan de hand van de rechtszaak die tegen Shell is gevoerd.
0: Mm-hmm.
1: En is dus vanavond gewoon gratis toegankelijk te bekijken. En die begint om 17:45.
0: In Utrecht. Hanneke van Eiken, hoogleraar aan de Universiteit Utrecht. Dank en veel plezier vanavond.
1: Veel dank.
2: NPO Radio 1.
3: Podcast. Daar gingen zoveel alarmbellen bij ons af. Dat wij dachten, wat is hier aan de hand?
4: Soms doe je je voor als een andere versie van jezelf. Beleefder, stoerder. En ik denk dat het echt komt doordat je dan op een gegeven moment zo in je rol zit dat je er haast niet meer uit kan komen.
5: Maar wanneer zet je dan dat masker af? En kan dat nog?
3: Je bent gewoon lekker hetero mee. Terwijl ik ben ervan overtuigd dat iedereen op kantoor bijvoorbeeld al lang wist hoe het zat.
5: Man Up. Een docu van Xander de Boer.
6: Het afscheid valt mij zwaar. Soms kunnen we de strijd niet winnen.
5: Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
7: Ster. Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
8: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
9: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
8: NRV.
9: Waar vraag je dat?
8: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
9: Wij?
8: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
10: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
7: Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
10: NRV.
8: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
11: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
12: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. LeaseWeb. Digital independence sinds 1997.
13: Soms speelt het door je hoofd. De verkoop van je onderneming. De deal van je leven. Wacht je af totdat een koper zich aandient? Of zet je zelf tijdig de eerste stap?
14: De beste transactie start ruim voordat je met kopers aan tafel zit. Met een gedegen voorbereiding, kennis van de sector en de juiste verkoopstrategie. Dan is een succesvolle transactie geen toeval, maar de kracht van het plan. Ik ben David Linders, partner bij Rembrandt M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
12: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
2: NPO Radio 1. 7 uur. Sander van Hoorn. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. De NVWA gaat optreden tegen transporteurs van kalfjes uit Ierland. En er is opnieuw een warmterecord gesneuveld. Een overzicht van het nieuws. Thomas Delsing.
15: Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Het gemiddelde van dag en nacht in augustus kwam uit op 16,96 graden. Daarmee is het samen met juli 2023 de warmste maand ooit gemeten. De opwarming van de aarde komt door toename van broeikasgassen in de lucht, vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. Een groeiend aantal jongeren heeft het afgelopen jaar de weg gevonden naar de bibliotheek. In de leeftijd van 18 tot 30 jaar steeg het aantal leden met ruim een vijfde, melden de KB Nationale Bibliotheek en het CBS. De stijging komt deels doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18. Daarnaast is de BIEB ook steeds vaker een informatiepunt voor vragen over bijvoorbeeld de digitale overheid, financiën en inburgering. Verder kunnen mensen er terecht voor workshops en taallessen. Vorig jaar kwamen er 35 bibliotheken bij. Er zijn er nu bijna 1300 in Nederland. De Voedsel- en Warenautoriteit grijpt in bij de import van jonge kalfjes uit Ierland. De dieren krijgen tijdens een dagenlange reis nauwelijks te drinken en dat is in strijd met de regels, zegt de autoriteit. De NVWA dreigt daarom met een boete aan 4 Ierse vervoerders. Die krijgen een jaar de tijd om hun werkwijze aan te passen. Het gaat om de import van kalveren tot 2 maanden. Het overgrote deel is jonger. Een van de piloten van het Amazon-vliegtuig dat vorig weekend van de landingsbaan schoot in Miami waarschuwde zijn collega in de cockpit meerdere keren dat het toestel te hard ging. Dat blijkt uit fragmenten van opnames uit de cockpit die zijn vrijgegeven. Ook werd er gezegd dat het toestel bij de landing te laag vloog. Op de waarschuwingen kwam geen eenduidige reactie van de andere piloot. Experts zetten daarom vraagtekens bij hun samenwerking. Bij de crash kwamen 5 mensen op de grond om het leven. 3 mensen raakten zwaar gewond. De piloten overleefden het ongeluk. Duikers hebben in Amsterdam het lichaam gevonden van een 47-jarige man naar wie een grote zoekactie gaande was. De man viel gisteren van een plezierjacht op het Buitenij en was sindsdien vermist. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open. Dat meldt Rijkswaterstaat. De weg werd gisteravond geopend in de richting van Utrecht en kort daarna ook in de richting van Zwolle. Maandag ging de brug onverwacht dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer kon worden gegarandeerd.

0: bij. Er zijn er nu bijna 1300 in Nederland. De Voedsel- en Warenautoriteit grijpt in bij de import van jonge kalfjes uit Ierland. De dieren krijgen tijdens een dagenlange reis nauwelijks te drinken en dat is in strijd met de regels, zegt de autoriteit. De NVWA dreigt daarom met een boete aan 4 Ierse vervoerders. Die krijgen een jaar de tijd om hun werkwijze aan te passen. Het gaat om de import van kalveren tot 2 maanden. Het overgrote deel is jonger. Een van de piloten van het Amazon-vliegtuig dat vorig weekend van de landingsbaan schoot in Miami waarschuwde zijn collega in de cockpit meerdere keren dat het toestel te hard ging. Dat blijkt uit fragmenten van opnames uit de cockpit die zijn vrijgegeven. Ook werd er gezegd dat het toestel bij de landing te laag vloog. Op de waarschuwingen kwam geen eenduidige reactie van de andere piloot. Experts zetten daarom vraagtekens bij hun samenwerking. Bij de crash kwamen 5 mensen op de grond om het leven. 3 mensen raakten zwaar gewond. De piloten overleefden het ongeluk. Duikers hebben in Amsterdam het lichaam gevonden van een 47-jarige man naar wie een grote zoekactie gaande was. De man viel gisteren van een plezierjacht op het Buitenij en was sindsdien vermist. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open. Dat meldt Rijkswaterstaat. De weg werd gisteravond geopend in de richting van Utrecht en kort daarna ook in de richting van Zwolle. Maandag ging de brug onverwacht dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer kon worden gegarandeerd. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. Het weer. Vanmorgen geregeld zon. Vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt dan een graad of 20. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen.
1: De A28 is dus weer open, maar hoe staat het op de andere wegen, Dennis? Mooi.
2: De meeste vertraging heb je in ieder geval op de A2 nu, vanuit Den Bosch naar Utrecht. Door een ongeluk staat er 13 kilometer file tussen Kerkdriel en Geldermalsen. 2 rijstroken zijn dicht en dat kost je 35 minuten extra. De A30, Barneveld-Ede, die is afgesloten bij de aansluiting met de A1 door een ongeluk met een vrachtwagen. Althans, hij is afgesloten voor als je vanuit Apeldoorn komt aanrijden. Als je over de A1 komt aanrijden vanuit Amersfoort, dan kan je wel gewoon de A30 op.
1: 50, soms al 80 uur lang zitten kalfjes in de vrachtwagen op weg van Ierland naar Nederland en ze krijgen nauwelijks te drinken. Zometeen een dierenarts.
3: Hand in hand voor een blauw doek dat je zo opeens schrijft en vastpakt tot je erin verdwijnt. Want het doet je denken aan vroeger, aan de rivier waar je in sprong. En nu, zielsgelukkig naast je vriendin, 20 jaar verder. Ga door, totdat je langzaam iets ziet waar je dan weer helemaal niets bij voelt. En zij wel. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
4: Haal meer rendement uit je beleggingen met IEX Premium. De beste aandelenanalyses en kooptips voor jouw beleggingsportefeuille. IEX.nl/actie.
5: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
6: Ja, hoi.
5: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
6: Ja, dat kan goed kloppen.
5: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
6: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
5: Oké. En waarom juist radio?
6: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
5: Oh, wat goed zeg.
6: En ik ga binnenkort ook op tv.
5: Zo.
6: Ja.
7: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
4: Nu IEX Premium voor 8 euro. Ga naar iex.nl/actie.
7: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
8: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
9: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
8: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
10: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18

0: via camper-beurs.nl.
1: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
2: Het is 7 minuten over 7. De NVWA treedt op tegen de import van piepjonge kalfjes uit Ierland. Uit NOS-onderzoek bleek eerder dit jaar dat de dieren, ondanks toezeggingen van de sector om ermee te stoppen, nog altijd naar Nederland komen. Tijdens de reis krijgen ze nauwelijks melk te drinken. De NVWA stelt dat in strijd is met Europese regels en gaat nu actie ondernemen. Annabeth van Aartsen, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Dierenarts bij de NVWA. Ja, dat transport, wat gaat er eigenlijk mis?
3: Ja, we hebben vastgesteld dat 4 Ierse vervoerders zich niet houden aan Europese regels voor het voeren van heel jonge kalveren. Mm-hmm. Ze moeten de kalveren melk geven tijdens de overtocht met de ferry van Ierland naar Frankrijk. En ook op de vrachtwagen naar Nederland. En dat doen ze nu niet.
2: Nee, want elke 8 uur moeten ze bijvoorbeeld melk krijgen, maar dat moet dan handmatig met de fles.
3: Ja, je moet ze inderdaad helpen met het drinken. Omdat deze dieren zijn zo jong dat ze eigenlijk nog niet goed zelfstandig kunnen drinken.
2: Nee. U zei het, 4 Ierse vervoerders. De reis gaat ook door meerdere landen. Waarom kan een Nederlandse voedsel- en warenautoriteit ingrijpen?
3: Nou, wat ons betreft zijn de regels duidelijk. Het is gewoon verplicht om die kalveren tijdens het transport te voeren. Wij hebben nu de transporten uitgebreid uitvoerig onderzocht en we hebben voldoende aangrijpingspunten om hier nu in te grijpen.
2: Ja, maar de aardigheid is dat Ierland bijvoorbeeld heel anders over denkt. Die zegt van ja, dieren gaan niet dood tijdens het transport, dus kennelijk is het allemaal voldoende wat ze krijgen. Hoe kan het dat verschillende landen diezelfde Europese regels zo verschillend uitleggen?
3: Ja, de Europese regels die zijn niet altijd even duidelijk. En soms is het ook mogelijk om die op verschillende manieren uit te leggen. Wat ons betreft zijn deze regels heel duidelijk. Er zijn duidelijke voerintervallen weergegeven in de regelgeving. Zo denkt de Europese Commissie er overigens ook over. Wij volgen die lijn en we treden daar nu tegenop.
2: En een van de redenen dat het allemaal zo schrijnend is, de beelden ook die je ziet, is dat het om hele jonge kalfjes gaat, tot 8 weken. U heeft al uitgelegd, die moet je eigenlijk individueel de fles geven. Is dat wel rendabel op die manier? Kan de sector met andere woorden wel aan uw eisen voldoen?
3: Ja, wij verwachten dat dat praktisch niet haalbaar zal zijn. Deze dieren die zitten op een vrachtauto, die zijn op meerdere lagen geladen. Het betekent dat je ieder vervoerscompartiment zal moeten betreden. Ja, dat is praktisch eigenlijk niet uitvoerbaar. Dus daarom is het ons standpunt dat deze transporten met deze jonge dieren niet meer plaats zouden moeten vinden.
2: Nee, dus eigenlijk dat u ze nog een jaar de tijd geeft om aan die eisen te voldoen. U weet nu al dat ze dat niet gaan kunnen.
3: Niet op deze manier, nee. Nee, dan moeten ze echt de transporten anders gaan organiseren. Oudere kalveren vervoeren bijvoorbeeld. Maar niet op deze manier denken wij niet dat daar een oplossing voor is.
2: Annabeth van Aartsen, dierenarts bij de NVWA. Luister even mee naar Madeleine Looijen van Eyes on Animals. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Ja, de beelden waar ik het over had, die beelden van die kalfjes in de vrachtwagen, zijn onder andere door Eyes on Animals gemaakt en ook door Dier en Recht, een andere organisatie. U probeert al jarenlang de NVWA actie te laten nemen. Nu het zover is, tevreden?
4: Ja, we zijn eigenlijk vooral heel erg opgelucht. Want wij volgen deze transporten nu al, ik denk wel 10 jaar. Wij volgen die kalfjes van Ierland helemaal naar die Nederlandse stallen. En dan zie je dus echt wat een uitputtingsslag dat is voor die kalveren. Dat ze dus echt tijdens dat transport verzwakken. En ook op alle verzamelplaatsen waar ze langs gaan, zien wij dus ook wel degelijk dode dieren. De kalveren worden eigenlijk op het meest kwetsbare moment in hun leven vervoerd. Ze zijn heel kwetsbaar voor ziektes en ze krijgen gewoon veel te lang geen melk. En wij zeggen dat echt al jarenlang tegen allerlei autoriteiten. En nu is de NVWA die dus echt wat gaat doen. Dus daar zijn we wel blij mee, ja.
2: Maar goed, die Ierse NVWA die doet misschien helemaal niks. En dan gaan ze naar een ander land om daar vet gemest en geslacht te worden. Het is een beetje water naar de zee dragen dan, toch?
4: Nee, dat denk ik niet. Want de NVWA die handhaaft natuurlijk op Europese wetgeving. Dus deze Europese wetgeving die geldt natuurlijk ook voor landen als Polen en Spanje.

0: Er is ook veel kalveren naartoe gaan. Dus ik denk wel dat het een sneeuwbaleffect zal gaan oproepen. En ik verwacht eigenlijk dat de sector zelf ook, en dat zien we al, dat de sector zelf ook al wel verandering gaat bewerkstelligen. We zien bijvoorbeeld aan een grote kalverintegratie zoals Denkafiet. Die gaat nou de kalveren mesten in Ierland. Zodat ze niet meer zo jong op transport gaan. En we hopen ook dat ze daarbij ook meteen het leven van de kalveren beter maken.
1: Dus er is
0: maar
1: wat dat
0: we
1: betreft
0: zien dus
1: echt
0: al wel verandering gaande. En er komen zelfs nog strengere Europese regels aan. Ja. Dus ik denk dat de sector niet anders kan dan zich in de goede richting bewegen. En meer verantwoordelijkheid neemt voor welzijn.
1: We hebben de sector natuurlijk ook gevraagd om een reactie. Maar die wilde nog niet inhoudelijk reageren. Annabeth van Aartsen van de NVWA. De hoop is dus dat andere NVWA's of andere VWA's in Europese lidstaten dit ook gaan handhaven. Heeft u in die dat inderdaad ook gaat gebeuren?
2: Nou, we gaan zeker dat gesprek aan. Hè. Dus wij hebben ook jaarlijks gesprekken met de Europese Commissie en andere lidstaten. Dit komt daar zeker op de agenda. Dus we gaan, we hebben ook alle lidstaten gisteren ook geïnformeerd over ons standpunt en de actie die we hierin hebben ondernomen. Dus we zetten ons daar 100% voor in.
1: En de verantwoordelijk staatssecretaris zegt dat hij het ook Europees gaat aankaarten. Helpt dat?
2: Zeker helpt dat. Ja, want de regels voor diertransport worden op dit moment ook herzien in Europa. En als iedereen ervan doordrongen raakt dat er betere, duidelijkere regels voor het transport van deze dieren moeten komen, dan is dat nu het moment.
1: Annabeth van Aartsen van de NVWA en natuurlijk ook Madeleine Looijen van Eyes on Animals. Dank voor het gesprek. China regeert al 75 jaar met harde hand over het Tibetaans plateau. Voor Peking is dit gebied een rijke bron aan grondstoffen en natuurlijke hulpbronnen. Dat gaat ten koste van de lokale Tibetaanse bevolking. Correspondent Laura van Meegen ging er naartoe en hoorde wat de grondstofwinning met die lokale bevolking doet.
3: We staan hier nu aan de rand van de Jingsha-rivier. Dat is de rivier die de Tibetaanse autonome regio, zoals China Tibet noemt, scheidt van de Tibetaanse gebieden in de provincie Sichuan. En in deze rivier worden meerdere dammen en waterkrachtcentrales gebouwd. En dat betekent dat hier allerlei mensen die aan de rivieroever woonden plaats moeten maken. Verplicht moeten verhuizen. Vorig jaar ongeveer is er een hele grote groep van monniken en dorpsbewoners is naar de grote stad in de buurt, Durga, gegaan om te demonstreren tegen de bouw van die dam. En dat is toen gewelddadig neergeslagen. Er zijn een aantal mensen in het ziekenhuis beland en heel veel mensen opgepakt. We waren net ook in het dorpje Wosetsun. Dat is een dorpje dat iets verder hier naar beneden langs de Jingsha rivier ligt. Deze lokale ambtenaar vertelt ons dat hier 9 huishoudens onder water gaan komen te staan. Ze zegt dat de mensen hier zelf ook wel inzien dat het gevaarlijk zou zijn om hier te blijven wonen. Het is duidelijk. Het is geen vrije keus, verzet is zinloos en de mensen moeten weg. China heeft een onstilbare honger naar energie. Maar waterkrachtcentrales zijn niet per se de veilige keus, zeggen Tibetanen. Het vergroot juist de kans op levensgevaarlijke overstromingen in dit aardbevingsgevoelige gebied. Op het Tibetaanse plateau zit ook 85% van China's lithiumvoorraad. Dat gaat China hier op uit de grond. Ernaast wonen Tibetaanse nomaden in hun tent en met hun yaks. Dit was eerst een openbare weidegrond, zegt Jimmy Runjan, de zoon van een yakherder. Eerst was deze mijn er nog niet. China heeft lithium nodig voor elektrische auto's en om de AI-datacentra draaiende te houden. Maar deze soort is duur en vervuilend om te verwerken. Ik vraag of het niet slecht is voor hun gezondheid om ernaast te wonen. De vader antwoordt: Chinezen weten het en zullen niet stoppen. We zeggen dat het slecht is voor onze gezondheid, maar ze luisteren niet. China is al jaren bezig met een herplaatsingsbeleid van Tibetanen. Nomaden van de graslanden af of dorpjes verhuizen om plaats te maken voor de waterkrachtcentrales. Het kan soms honderden kilometers verderop liggen.
4: Migranten, armoedebestrijding, nieuw dorp. Dus hier komen alle migranten heen, of moeten ze heen komen.
3: We zijn verhuisd van waar we eerst woonden naar dit armoedebestrijding verplaatsingsdorp. Dan komen de partijkaders binnen. De lokale overheid heeft gezegd dat je geen enkele informatie mag loslaten. De lokale overheid zegt wel vaker dat we geen enkele informatie mogen loslaten. Ze kennen alleen maar het onderdrukken van normale mensen. Maar geld geven? Ho maar. De overheid weet alleen hoe ze ons moet bedriegen. Dan komen er nog meer veiligheidsdiensten. Niet filmen.
5: De situatie is hier ontzettend gespannen. Er zijn hier partijkaders en ik denk dat zometeen ook de politie komt die niet willen dat we hier zijn, dat we hier filmen en dat we aan de mensen vragen hoe het met ze gaat.
3: Volgens China zorgt een nieuwe huisvesting er juist voor dat Tibetanen uit de armoede worden gehaald. Maar hoe rijk China ook wordt van de grondstofwinning, voor de mensen hier is het een verlies van huis en haard en geen zekerheid dat het leven beter wordt.
1: Correspondent Laura van Meegen. Een veerboot in de Filipijnen is op volle zee uitgebrand, meldt ABC Australia.
6: Bij de Australische omroep zijn beelden te zien van de Filipijnse kustwacht die met een kleine boot op de brandende ferry afgaat. Er zijn volgens de laatste berichten 42 mensen gered, 5 lichamen zijn gevonden, 87 andere opvarenden worden nog vermist. De veerboot voer in de buurt van een toeristische plek in de provincie Palawan toen ruim 2 kilometer uit de kust brand uitbrak. Volgens een tracking site voor scheepvaart was de veerboot afkomstig uit de Filipijnse hoofdstad Manila. De Oekraïnse president Zelensky is bijna geraakt door een Russische drone. Het gaat er onder meer over bij Kiev Independent. De president was gisteren in Oslo bij de uitvaart van de Noorse koning Harald. Zijn toestel vertrok vanuit buurland Moldavië. Op het moment dat het wilde opstijgen werd het bijna geraakt door een Shahed-drone die daar rondvloog. De premier van Noorwegen zei later op de dag tegen de Noorse publieke omroep dat het voor Zelensky de realiteit is waarmee hij dagelijks wordt geconfronteerd. De drone vloog uiteindelijk door en kwam in Roemeens luchtruim terecht. In Slovenië is gedemonstreerd tegen de opening van een ambassade door Israël. De vorige regering erkende naast Israël ook een Palestijnse staat, maar de nationalistische regering van premier Janša heeft die erkenning ongedaan gemaakt en alle sancties tegen Israël geschrapt. Gisteren werd in Ljubljana een ambassade geopend. Duizenden Slovenen demonstreerden tegen de komst van de diplomatieke vertegenwoordiging, zoals deze vrouw die door Al Jazeera vertaald wordt.
7: This is the greatest disgrace to have befallen Slovenia in recent times. We are here because we want to be the voice of all those children who are no longer with us in Gaza because they were slaughtered.
6: Het is een schande, zegt ze. Ze demonstreert om een stem te geven aan de kinderen die in Gaza zijn omgebracht. En de Britse politie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar de financiering van Reform UK, de politieke partij van Nigel Farage, dat meldt de BBC. Vorige week bleek door onderzoek van een andere Britse omroep, Channel 4, dat de partij donaties uit het buitenland accepteerde, wat volgens de wet niet mag. 2 mensen die een belangrijke rol binnen de partij speelden zijn naar aanleiding van de reportage opgestapt, maar nu blijkt de zaak dus ook mogelijk een strafrechtelijk staartje te krijgen.
1: De situatie op de weg. Donderdagmorgen is het. Dennis Mooij, wat betekent dat?
8: Nou, er zijn weinig bijzonderheden op dit moment. Er staat 100 kilometer file ongeveer. De meeste files leveren ongeveer 5 tot 10 minuten vertraging op. De grootste uitzondering is de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar ben je namelijk ruim 3 kwartier extra kwijt tussen Rosmalen-West en Geldermalsen. Er staat 20 kilometer door een ongeluk, maar de weg is wel zojuist weer vrijgegeven.
9: Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1-journaal.
1: Nederlanders waren een maatje te klein gisteravond. Het gold voor het voetbal en voor het tennis. Laten we daarmee beginnen. Botik van de Zandschulp heeft in de kwartfinale van de US Open in 3 sets verloren van de Duitser Alexander Zverev.
10: Ik kwam de hele wedstrijd niet echt lekker in. Tweede set begon ik wel iets beter te spelen. Kwam ik wat beter met games door. Heb ik ook nog setpoint en ook nog een breekkans. Ik had het gevoel dat ik er daar wat beter in kwam en dat ik daar niet kon doordrukken. Dan is het tegen hem best wel moeilijk. Hij serveert goed, veel gratis punten op zijn service. En jammer genoeg kon ik me er zelf niet in tennissen vandaag.
1: Nee. De analyse was dat van Botik van de Zandschulp. Sportcommentator Jan Kees van der Kun. Wat voor wedstrijd was het?
11: Ja, hij zegt het zelf. Het was een eenzijdig verhaal eigenlijk. Want Van der Zandschulp in zijn vijfde partij op de US Open in korte tijd kon nu niet meer brengen wat hij eerder wel had. Hè. Vorige week tegen de Minor, ook een top 10 speler, was hij gewoon uitstekend. Was hij heel erg goed. En eerder deze week speelde hij twee knokpartijen. Hè. Nou ja, althans op de tennisbaan. Maar dat hij zich in die vechtmodus schakelde en daarmee een vijfzetter naar zich toe trok. Zoals eerder in de vorige ronde tegen Zea. Maar dat zat er nu niet in. Zverev is wereldtop. Botik van der Zandschulp kan daar op goede dagen aan tippen. Maar die goede dag die had hij afgelopen nacht niet. Ja, in de tweede set heel eventjes waren er wel wat kansjes. Inderdaad, hij kreeg een setpoint. Maar toen dat werd weggewerkt, werd hij zelf vervolgens heel snel gebroken. Was die tweede set ook verspeeld. En toen was het wel echt helemaal geknakt bij van der Zandschulp. Die dus in drie sets uitgeschakeld is in de kwartfinales van de US Open.
1: Ja, wat ik me dan af zit te vragen, wat overheerst dan? Ik bedoel, dat je verliest van Zverev en dat je daarvan baalt, of dat je hebt mogen spelen in zo'n stadium in een Grand Slam toernooi tegen Zverev?
11: Ja, uiteindelijk toch dat hij verloren heeft en dat hij vrij kansloos verloren heeft. Maar hij zal toch ook inderdaad wel om zich heen gekeken hebben. Het is een coole kikker, maar van binnen geniet hij daar echt wel van dat stadion, dat Arthur Ashe Stadium, het grootste tennisstadion ter wereld, waar hij al goede resultaten heeft geboekt. Hij won er al eens van Alcaraz 2 jaar geleden. En hij heeft eerder een kwartfinale daar gespeeld tegen Medvedev, de latere winnaar trouwens van dat jaar, de US Open. Dat zou ook zomaar dit jaar het geval kunnen zijn, dat hij uiteindelijk wordt uitgeschakeld door de latere winnaar. En dan kan hij uiteindelijk ook terug kijken op een goed toernooi natuurlijk, waarin hij een stap heeft gezet. Hè, de bevestiging dat hij goed op weg is. Hij gaat weer in de top 40 van de wereld terechtkomen. Daar hoort hij thuis. Sterker nog, ik denk dat er, als hij deze lijn doortrekt, dat hij nog wel iets kan stijgen. Dus wie weet is dan dit toernooi het toernooi geweest waarin hij echt de bevestiging heeft dat hij weer goed op weg is.
1: Ja. Nederlanders waarvan je weet dat ze waarschijnlijk niet gaan winnen, maar dat je dat wel hoopt. Ik keek op die manier gisteren naar Feyenoord. Jij ook?
11: Ja, en toch was het uiteindelijk wel heel snel weer klaar. Hè? Eigenlijk na 2 minuten al.
1: Ja.
11: Het werd 5-1. Dat is een hele duidelijke uitslag. En ook daar werd heel snel duidelijk dus dat het verschil met de wereldtop heel groot is. Na 2 minuten dus dat doelpunt van Rafinha. In de stromende regen stuurde hij 2 Feyenoorders wel hier heel sierlijk. Het bos in, hè, die gleden voorbij over dat gladde veld, zag er prachtig uit, maar ze grepen dus niet in. En het is daarna ook zeker geen wedstrijd geweest. Ja, Feyenoord maakte ook een eretreffer. Daar waren ze blij mee. Naar mijn zin misschien wel een tikkeltje te blij, want ze gingen er wel met 5-1 dik vanaf. Dus je kan het ook berusting noemen. Dat de realiteit zijn eigenlijk bij Feyenoord. Dat ze niks te zoeken hebben binnen een uitwedstrijd tegen Barcelona.
1: Nee. Dan alle ballen op PSV dan maar vandaag.
11: Ja, en dat is een ander verhaal. Want thuis tegen Shakhtar Donetsk liggen er mogelijkheden voor PSV. Een stuk meer dus dan voor Feyenoord gisteravond. Bovendien heeft PSV ook meer Europese ervaring. Is het ook wat verder daarin? Heeft het een loting, dit hele Champions League seizoen, waarin we mogen verwachten dat PSV gewoon die league phase overleeft van de Champions League. Maar dan moet er vanavond wel echt een resultaat gewoon een gewonnen worden van Shakhtar. Maar vorig jaar zeiden we dat ook in die eerste wedstrijd van PSV, toen tegen het Belgische Union Sint-Gilles. Mm-hmm. Toen ging het mis en liep PSV vervolgens maandenlang achter de feiten aan. Dus dat staat er vanavond op het spel. Goed beginnen.
1: En de opdracht is duidelijk. Gewoon winnen. Jan-Kees van der Kun, dank je wel. Jungle is dit. Somewhere, someday.
9: Radio 1.
12: Dit is tot 9:30.
9: Het NOS Radio 1-journaal.

0: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Managementboek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
1: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
2: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
1: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
3: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
4: Dus jij wil naar Egypte?
5: Ja, met NAV.
4: En waarom NAV?
5: Nou, ze hebben heel veel keuze en het is altijd goed geregeld.
4: Gaan ze ook naar Alexandrië en Abu Simbel?
5: Tuurlijk.
4: En ook naar Luxor en cruisen op de Nijl?
5: Jazeker.
4: Cairo en de piramide?
5: Wat dacht je, natuurlijk. En dan nog even relaxen aan het strand van de Rode Zee.
4: Top, ik ga mee.
1: Reizen met een groep of liever privé? NAV neemt je mee. Kijk op nav.nl.
6: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
7: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
6: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
8: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
9: NPO Radio 1.
10: Om 19:30 krijgt u de hoofdpunten van het nieuws, Thomas.
11: De Voedsel- en Warenautoriteit dreigt met boetes voor 4 Ierse vervoerders van jonge kalfjes. De dieren krijgen tijdens een daglange reis nauwelijks te drinken en dat mag niet. De vervoerders krijgen een jaar de tijd om hun werkwijze aan te passen. ProRail denkt dat ook dit jaar het aantal storingen op het spoor uitkomt boven het toegestane aantal van 520. Vorig jaar werd dat aantal voor het eerst gepasseerd, waardoor de spoorbeheerder een boete kreeg van 2,75 miljoen euro. ProRail-topvrouw Mirjam van Veldhuizen verwacht dat ook volgend jaar er meer dan 520 storingen zullen zijn. Augustus van dit jaar was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat meldt klimaatdienst Copernicus. De gemiddelde temperatuur van dag en nacht was vorige maand 16,96 graden. Daarmee is het samen met juli 2023 de warmste maand ooit gemeten. Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen de 18 en 30 jaar steeg met ruim een vijfde, melden de KB Nationale Bibliotheek en het CBS. Dat komt doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18. Ook kunnen leden voor steeds meer activiteiten in de BIEB terecht en nam het aantal bibliotheken toe. Een piloot van het Amazon-vliegtuig dat afgelopen weekend van de landingsbaan schoot in Miami waarschuwde zijn collega in de cockpit meerdere keren dat het vliegtuig te snel ging. Dat is te horen op opnames uit de cockpit. De andere piloot reageerde nauwelijks op de waarschuwingen. De experts zetten daarom vraagtekens bij hun samenwerking. 5 mensen kwamen bij de crash om het leven.
10: Rico Schreuder bij Weerplaza, goedemorgen.
12: Goedemorgen, Sander.
10: Thomas had het net over de warmste augustus die ooit gemeten is. Dan komen we er in september een beetje bekijkt vanaf, volgens mij.
12: Ja, als je dat zo gaat vergelijken, inderdaad wel, ja. Maar ja, september, heel langzaam gaan we natuurlijk weer richting de donkere maanden. Dus de temperatuur gaat natuurlijk ook weer automatisch naar beneden. Vandaag komen we uit op maximaal 19 graden op de meeste plaatsen. Het is vanochtend vrij zonnig. Vanmiddag komen er ook al wat wolkenvelden voor. Misschien in het noordwesten van het land een spatje regen eruit. Maar op de meeste plaatsen blijft het vandaag droog. En de wind die uit het zuidwesten is zwak tot hooguit matig van kracht.
10: En gaat het dan juist richting het weekend omhoog de temperatuur of omlaag?
12: Nee, we gaan inderdaad omhoog met de temperatuur. Het is een beetje op en af weer de komende dagen. Want morgen krijgen we namelijk te maken met een regenzone. In eerste instantie is het bewolkt regenachtig. Morgenmiddag trekt de regen naar het oosten weg. Komen er vanuit het westen weer opklaringen. Het wordt morgen een graad of 20. Zaterdag beginnen we de dag grijs met nevel en mist. Maar zaterdagmiddag schijnt de zon en blijft het overal droog. Dan is het 22 graden. En zondag krijgen we weer met de regenzone te maken. En is het maximaal een graad of 20.
10: Rico, dankjewel. Dennis, hoe is het op de weg?
13: Er staat net geen 200 kilometer file. Veelal heb je last van de dagelijkse files op de gebruikelijke plekken. Maar op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht levert de dagelijkse file beduidend meer vertraging op. Tussen Rosmalen-West en Knoopendel staat namelijk 15 kilometer file door een ongeluk. Weg is weer vrij, maar het kost je toch nog zo'n 50 minuten extra. A16 Breda-Rotterdam tussen de knooppunten Klaverpolder en Ridderkerk 16 kilometer door een ongeluk. Vertraging is een half uur. En een ongeluk met een vrachtwagen op de A16, maar dan richting Breda, levert bij het knooppunt Ridderkerk een kwartier vertraging op. Twee rijstroken zijn daar dicht.
10: Opvallende lezing gisteren van de VVD'er Ruben Brekelmans. Hij leek er niet op uit om vrienden te maken. Zometeen onze politiek verslaggever.
14: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
15: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
14: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
15: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
16: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
17: Start je dag zonder barst.
18: Opgelost. Autotaalglas.
19: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
20: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
21: Heel veel mensen hebben het gevoel dat er een elite bestaat die het lekker voor zichzelf regelt, terwijl zij het bonnetje moeten oppakken.
22: Ik werk maar even helemaal het schompers, met alles wat duurder wordt.
21: En dat gaat bij hen niet zozeer om die kansenkloof, maar om een lastenkloof.
23: Vanavond, 8:55, VPRO NPO 2, Sander en de Kloof.
24: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
25: De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
26: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
27: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
10: Jongeren moeten meer werken. De vakbonden moeten een toontje lager zingen. En het kabinet moet meer doen tegen asielmigratie. Zei fractievoorzitter Ruben Brekelmans van de VVD gisteren allemaal in de jaarlijkse Binnenhoflezing. Perscentrum Nieuwsport in Den Haag was dat. Politiek verslaggever Wilco Boom, goedemorgen.
28: Goedemorgen.
10: Ja, ik noemde er al een aantal dingen. Had hij nog meer te melden?
28: Nou, hij had heel veel te melden. Hij was niet naar Nieuwsport gekomen om vrienden te maken. Hij was gekomen om een geloofsbelijdenis af te leggen. Kritiek op het kabinet, op de vakbonden, op jongeren in Nederland. En dat allemaal tegen de achtergrond van internationale ontwikkelingen. Want door de oorlogen in Oekraïne en het Midden-Oosten, door migratie, door de economische ambities van China, door de situatie in de Verenigde Staten, staat de welvaart volgens hem op het spel en moeten er dringend fundamentele keuzes worden gemaakt. En zo moeten dus vooral jongeren meer gaan werken. Een 32-urige werkweek is volgens Brekelmans uit den boze.
29: Maar aan de andere kant zie ik ook jongeren die zijn net klaar met hun studie. Nog geen kinderen, gelukkig geen gezondheidsproblemen. Maar die wel al in hun eerste baan parttime willen werken. Maximaal 4 dagen in de week, soms zelfs 3. En daar redden we het dus niet mee. Laten we weer vaker gewoon 5 dagen in de week werken als norm stellen.
28: Ja, en in 1 mooie te door kregen ook de vakbonden ervan langs. Als Nederland economisch wil overleven tussen de superpowers China en de Verenigde Staten, moeten de bonden volgens hem snel met het kabinet aan tafel om over ombuigingen in de sociale zekerheid te praten. Ombuigingen waar de bonden juist gisteren stakingsacties tegen hadden georganiseerd. Brekelmans vindt het chantage.
29: Eerst moesten ze wekenlang op vakantie en vandaag moest er eerst nog per se worden gestaakt. Als we luisteren naar de FNV, dan gaan banen naar de Verenigde Staten en naar China. Ik zou daarom zeggen, kijk even wat verder dan je protestbord lang is.
10: Oké, dus de bonden deugen niet, Wilco, de jongeren deugen niet, maar het eigen kabinet deugt ook niet echt.
28: Nee, daar had hij ook nogal wat op aan te merken. Migratie is volgens hem een van de grootste problemen van deze tijd. Dat is iets wat de VVD overigens al heel lang zegt. Ze lieten het laatste kabinet Rutte er zelfs op vallen in 2023. En het was toen ook reden om daarna met de PVV te gaan regeren. Nou, volgens Brekelmans zitten internationale verdragen een goede aanpak in de weg. En het kabinet doet er volgens hem onvoldoende aan om die verdragen aangepast te krijgen.
29: En daarvoor moeten we bereid zijn om verdragen als het EVRM en het vluchtelingenverdrag aan te passen aan de werkelijkheid van vandaag. Internationaal is hier breed draagvlak en momentum voor. Maar het kabinet doet hier op dit moment te weinig aan. En ik roep het kabinet daarom op om hier de grootste prioriteit aan te geven.
10: Ja, dan kun je het inhoudelijk hebben over wat hij voorstelt, wat hij zegt. Maar als je nou wat meer uitzoomt, Wilco, wat deed Brekelmans gisteravond?
28: Ja, hij wil hier duidelijk de VVD profileren als de partij die kiest voor de vooruitgang, voor economische voorspoed. Een partij die dat belangrijker vindt dan andere partijen in Nederland, ook andere partijen uit de coalitie. Hij doet bepaald niet zijn best om de vakbonden te paaien. Hè. En of dat nou heel handig is voor een minderheidskabinet, dat kun je betwijfelen, want die bonden hebben ze echt nog wel nodig. Los daarvan, met deze speech zet hij ook zichzelf op de kaart. Want ja, kritiek op het kabinet is natuurlijk ook kritiek op de VVD-bewindslieden die daarin zitten en op de leider van de VVD, Dylan Jezelgus, de vicepremier. Het deed een beetje denken daardoor aan jaren geleden, toen CDA-fractievoorzitter Brinkman harde kritiek had op toenmalig premier en CDA-leider Ruud Lubbers. Het speelkwartier was voorbij, zei de onlangs overleden Brinkman toen. Afijn, het bleef niet bij deze kritiek van Brekelmans, want er is volgens hem nog veel meer mis. De overheid is veel te groot geworden. De afgelopen jaren zijn er volgens hem tienduizenden ambtenaren bijgekomen en de staat zit volgens hem de vernieuwing in de weg.
29: De wereld versnelt, maar in Nederland trappen we vol op de rem. Met regels, vergunningen, verplichte administratie, rapportages, commissies, vleermuizen en rugstreeppadden, eindeloze en verstikkende procedures. In Nederland zijn we het proces belangrijker gaan vinden dan het resultaat. Of de procedure juist is doorlopen, of de checklist is afgevinkt, of het beleidskompas is gevolgd. De overheid is één grote procesfabriek geworden. De formulieren zijn ingevuld, maar de banen zijn verdwenen.
28: Ja, en dit was toch ook wel een heel opmerkelijke uitspraak, want sinds het kabinet van Agt Wiegel, bijna 50 jaar geleden, heeft de VVD 40 jaar lang meegeregeerd, waarvan 13 jaar als de grootste partij onder Rutte. Natuurlijk was de partij toen niet alleen aan de macht. Hè. Het waren altijd coalitiekabinetten. Maar op veel van wat er in al die jaren is gebeurd staan vingerafdrukken van de VVD. Bijvoorbeeld op het asielbeleid en dus bijvoorbeeld ook op die procesfabriek. En ja, over die medeverantwoordelijkheid had Brekelmans het gisteren helemaal niet. De spreekwoordelijke hand in eigen boezem hebben we gisteren niet gezien.
10: En dus zullen waarschijnlijk de reacties daar ook wel over gaan. Dank voor je analyse, Wilco Boom.
0: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
1: Goedemorgen, dit is Rieneke uit 's-Hertogenbosch.
0: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
2: Ik hoor net over de grenscontroles in Duitsland.
0: En hoor het terug in de reactie aan de redactie.
3: In het item over jongeren in de bijstand heb ik een vraag gemist.
0: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
4: Misschien interessant om te vermelden.
10: In geen enkele staat staat hij op het stembiljet in de Verenigde Staten. Toch stond juist Donald Trump weer op het podium vannacht bij de aftrap van de campagne van de Republikeinse Partij. 2 maanden voordat Amerika naar de stembus gaat, beloofde hij $5,000 voor alle Amerikanen als de Republikeinen de meerderheid behouden in het congres. De belofte komt op een moment dat de populariteit van de president tot het dieptepunt is gezakt, onder meer vanwege de oorlog met Iran. Een verslag van correspondent Sjoerd en Daas.
5: Het begint hier natuurlijk met het volkslied. Dan het gebed.
6: We saw it started off with a prayer. Is that necessary in order to not maybe lose the elections in November?
7: Absolutely, one nation under God.
5: Is het nodig om een schietgebedje te doen? Vroeg ik deze vrouw van de Trump Tribe of Texas, de Trump fanclub hier zo gezegd.
7: That we know we're up against, you know, a battle.
5: Ze zegt ja, een thuiswedstrijd hier, maar het is wel een strijd. We bidden voor een goed resultaat in deze verkiezingen. En anderen zeggen meer vertrouwen te hebben in een goede uitkomst. We gaan een fantastische tijd hebben hier, zegt deze man. Zullen zorgen dat we beide kamers van het congres in handen houden. Vroeg nog naar Iran, een groot pijnpunt. Mateloos impopulair, die oorlog. Deze man zegt, dat is Trump taking care of business. Dat vindt ook Christy Daniels. Grote cowboyhoed heeft hij op. Een Texaan is het met Curaçaose wortels.
8: I'm from Texas, but my mom is from Curaçao.
6: Oh, wow.
8: So it's big bad. It's breaking bait in Nederland.
6: So what do you think for the midterms here? I mean, aligning with Trump seems to be a risk as well to politicians.
8: It can be, but at the end of the day, he's still one of the greatest salesmen in the world and he's one of the best deal makers.
6: Ja, niet zo hoog belasting, toch? Maar niemand wil ook hogere gasoline prices.
8: Ja, dat klopt. We're all having to deal with these external factors that are beyond the control of Trump.
6: It was a war of choice at the end of the day.
8: Maybe, maybe not. At the end of the day, we cannot have...
5: Als je kan kiezen, zegt hij, uit hoge benzineprijzen en geen kernbom of gratis benzine met een kernbom, dan kies ik toch voor de hoge benzineprijzen.
8: I choose the high gas. And Trump and the Republicans are common sense. The radical left are not.
6: Gezond verstand.
5: Ja, daar denken ze buiten deze zaal bij de pomp om de hoek hier toch echt anders over.
9: I fill it up like 120 bucks.
11: How much did it used to be?
5: Deze man zegt, ik betaalde eerst $80, nu 120 voor een volle tank. Trapt dan het gaspedaal van zijn truck in.
12: Trump's coming down. I voted for Trump. I'm just disappointed in a lot of stuff that what he did.
5: Yeah, Dwayne Peoples hier, die gooit zijn auto vol.
12: So whatever's for the people, that's what I'm about.
5: Hij zegt, ik stemde eerst op Trump. Nu wordt het iemand die opstaat voor het volk. Tellerico is dat, en niet Paxton.
12: I believe that he's for the people.
5: Twee van de kandidaten hier voor de Senaat in het rode republikeinse Texas. Kan zomaar eens een democraat worden. Tellerico is dat, die met een senaatszetel aan de haal kan gaan. Belangrijke race voor de republikeinen. Ja, terug in het conventiecentrum op die hele onconventionele conventie. Lee Greenwood hier voor ons op het podium. God Bless the USA. Het lied waarmee Trump altijd opkomt tijdens zijn rallies. Hij wil niks weten van de realiteit buiten de realiteit in de portemonnee van veel Amerikanen, die voor veel republikeinse kandidaten reden is om er niet te zijn vandaag. En bang dat ze last krijgen van Trump en zijn oorlog bijvoorbeeld in hun verkiezing. Voor Trump, die natuurlijk graag de show steelt, staat weliswaar niet op het stembiljet. Maar maakt het toch weer ook een referendum over hemzelf. Een zegen of toch een vloek? Vraag ik aan Derek van Orden. Hij is een republikein in Wisconsin die ook in een spannende race verwikkeld is.
13: I think it's a blessing or a curse that this is also a lot about Trump.
14: I think it's fantastic. No, it's wonderful.
5: Hij zegt, het is fantastisch. Trump heeft het geweldig gedaan, maar daar rapporteert de mainstream media niet over.
14: Our mainstream media does not report it.
5: De media doet zijn werk, heeft gerapporteerd, bijvoorbeeld ook over de hogere benzineprijzen.
13: It did report on the high gasoline prices that a lot of people are concerned about.
14: Well, guess what? Thanks for saying that, because it was $5 a gallon at $5.15 a gallon under Joe Biden.
13: Are you confident for the elections?
14: Oh yeah, we're winning.
5: Hij zegt die prijzen lagen nog veel hoger onder Biden. Zegt vertrouwen in de verkiezingen te hebben, ze te gaan winnen. En daarvoor heeft hij, en dat geldt ook voor al die andere republikeinen die op de wip zitten, nog 2 maanden te gaan.
10: Zo klonk dat in Dallas. Sjoerd en Daas was erbij. Zorgen over provinciaal beleid in Noord-Holland om een deel van de hoornaarnesten daar weg te halen, schrijft NH Nieuws.
15: Ja, en vooral dus ook een deel niet. De provincie heeft besloten alleen nog nesten weg te halen die een direct gevaar zijn voor mens en natuur. Een expert en imker, Jan-Pieter van Wijngaarden, zegt dat uit één hoornaarnest 7 nieuwe nesten ontstaan. Ja. Het is wachten tot het eerste slachtoffer valt, waarschuwt hij. Anderhalve week geleden overleed in België nog een man die door hoornaars gestoken was. De imker zegt dat ook de biodiversiteit bedreigd wordt door de hoornaars. Eén nest eet ongeveer 11 kilo insecten per jaar. En er moet een nieuwe plek gevonden worden voor een groot standbeeld van Vladimir Lenin. Het had in Groningen geplaatst moeten worden bij een informatiecentrum over het communisme in de provincie. Maar de gemeente Oldambt wil het niet hebben. Er wordt geen vergunning afgegeven voor het beeld. De initiatiefneemster zegt tegen RTV Noord dat ze er niks van snapt. Het 9 meter hoge standbeeld was volgens haar niet bedoeld om Lenin te verheerlijken, maar had het startpunt moeten zijn van een discussie. Nou, dat gaat dus niet door. Ze overweegt nu om het informatiepunt ook maar helemaal te schrappen. Studenten in Brabant betalen vaak te veel voor een kamer. Omroep Brabant bekeek een onderzoek van radioprogramma Argos en zocht uit of huisbazen in Tilburg, Breda en Eindhoven zich aan de regels voor maximale huur houden. Nee, is het antwoord. Eigenlijk zijn de kamers overal te duur. In Tilburg en Breda geldt dat zelfs voor 2/3 van het aanbod. Gemiddeld betalen studenten in Tilburg elke maand 189 euro meer dan volgens de wet betaalbare huur is toegestaan. In Eindhoven was dat gemiddeld 185 euro, in Breda 136.
10: Ja, het is natuurlijk een onderzoek van Omroep Brabant, maar ik kan me voorstellen dat dit in het hele land zo geldt.
15: Ja, het is dus ook een onderzoek van Argos. Ja. Dat gaat inderdaad landelijk. En Brabant heeft uitgezocht hoe het dan dus in die provincie echt specifiek is. Maar inderdaad, het speelt overal. En kentekens, terrasgangers en zwemmers. Omroep Gelderland bekeek openbare webcambeelden uit de provincie en zag dat daar nogal wat zaken en mensen herkenbaar op te zien waren. De omroep vroeg aan mensen op straat in Elburg, mag dat van u eigenlijk wel?
16: Stel je voor dat we zoiets hebben van nou, hè, we zijn gewoon een beetje incognito, om wat voor reden dan ook. Dan zou je zomaar op de tv komen.
17: Ik vind dat iedereen al veel te veel van elkaar weet, dus om die reden zou ik het niet akkoord vinden.
15: Ook de autoriteit persoonsgegevens vindt dat de livestreambeelden van Elburg te ver gaan. De gemeente heeft de camera daarom voorlopig offline gehaald.
10: Hoe is het op de weg, Dennis Mooi?
18: Er staat 360 kilometer file nu en het loopt vooral vast aan de zuidoostkant van Rotterdam. Door een ongeluk op de A16 van Rotterdam naar Breda heb je tussen Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk een half uur vertraging. Er zijn twee rijstroken dicht. Andere kant op diezelfde A16, maar dan naar Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en knooppunt Ridderkerk een half uur vertraging door een ongeluk. Maar richting Rotterdam is de weg weer vrij.
10: Ik zou het zo grappig gevonden hebben als Dracula een hit zou maken over een tamme impala. Maar ja, helaas, het is omgekeerd. Tame impala, Dracula.

0: Het is 7 minuten voor 8. Gisteravond moet het een enorm spectaculair gezicht zijn geweest in New York. 2977 verlichte drones in de vorm van de Twin Towers. En 2977, dat is geen willekeurig getal. Voor ieder slachtoffer van de aanslagen op 9/11 was het er eentje. En dan lijkt het alsof die Twin Towers er weer even staan. En dat is een idee van een Nederlandse kunstenaar. Ralf Nauta, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Visueel kunstenaar bij Studio Drift en dus bedenker van dit kunstwerk. U heeft het, neem ik aan, wel zitten bekijken. Hoe zag het eruit?
1: Ja, bijzonder. Het was natuurlijk een erg emotioneel moment om de Twin Towers weer terug te zien op een plek in Manhattan.
0: Ja. Hoe zag het eruit?
1: Mooi. Het is natuurlijk spannend om te zien hoe het uitpakt. Want er zijn zoveel factoren waar je geen controle hebt, zoals de wind natuurlijk en de, dat soort factoren. Maar het zag er erg spectaculair uit.
0: Kunt u dan echt genieten van hoe het eruit ziet? Of bent u inderdaad meer met die wind bezig en als die drones zich een beetje goed laten besturen?
1: Nou, de laatste minuut is het wel genieten. Maar daarvoor is het natuurlijk een hoop stress om te zorgen dat alles goed voor elkaar komt.
0: Ja. En dan, ik had het al over die symboliek van het aantal drones. Was dat een opdracht of is dat iets wat u zelf denkt van ja, dat vind ik mooi om te doen?
1: Nou, het is eigenlijk een idee ontstaan vanuit werk wat we eerder gevlogen hebben. We hebben in het verleden architectuur afgevlogen met het gebruik van die lichtdrones. Dus dan moet je denken aan het Colosseum, waar dan normaal dat bekende gat in zit. En dan dat opgevuld met licht, zodat je de architectuur ziet zoals het ooit gebouwd is. En ik liep in 2024 met Edison Mayer door een park in New York. En we kwamen eigenlijk samen op het idee om de Twin Towers terug te vliegen. Omdat het natuurlijk zo'n iconisch beeld in het stad is geweest altijd. Wat door natuurlijk die ramp veranderd is. Mm-hmm. En het leek ons een heel bijzonder een bijzonder beeld om terug te kunnen brengen in de stad. En een ideale manier om die technologie zeg maar optimaal te kunnen gebruiken.
0: Ja, over die technologie heb ik zo nog een vraag. Maar de reacties in de stad, heeft u al iets teruggekregen van hoe de New Yorkers, voor wie het toch bedoeld is, hoe die gereageerd hebben?
1: Ja, het is natuurlijk erg emotioneel voor iedereen die daar iemand verloren heeft. Dus het is natuurlijk een erg bijzonder moment. En je probeert dat ook, je probeert die mensen die daar natuurlijk doorheen zijn gegaan niet te veel op de huid te zitten. Maar je ziet links en rechts wat emoties. Maar je wil daar natuurlijk nog wel wat dieper in duiken naar hand om met de overlevenden om daar nog gesprekken mee te voeren.
0: Ja. Misschien een beetje een nerdy vraag hoor, maar ik kan me voorstellen, drones tegenwoordig, die kun je ook voor andere dingen gebruiken. Dus dan staat u dan met bijna 3000 drones bij de grens. Hoe wordt daarop gereageerd?
1: Nou, dit zijn Amerikaanse drones. Dat hebben we gelukkig. dat is gelukkig niet zo gegaan.
0: Nee.
1: Dit is in Amerikaans geproduceerd. En dus dat ging allemaal in dit geval erg goed.
0: Ja. Wat is het volgende project?
1: Nou, we zijn bezig met een museum aan het bouwen in Amsterdam. Dus dat is echt 8000 vierkante meter met al ons werk. Het is het grootste single arts museum in Europa.
0: Ja. En dan kunnen we dit ook op een of andere manier zien.
1: Dus daar zal zeker dit zeker aanwezig zijn. Ja.
0: Ik ben me heel benieuwd. Ik ga toch ook wel eventjes. Er zullen ongetwijfeld heel veel clipjes van op de social staan. Ralf Nauta, visueel kunstenaar bij Studio Drift. Dank voor het gesprek.
1: Ja, en bedankt voor het belletje.
2: NPO Radio 1 zit bovenop de Champions League.
3: En een stuit in het doel.
2: Vanavond speelt PSV in Eindhoven tegen Shakhtar Donetsk.
3: Dat is lekker binnenkomen, zeg.
2: Langs de lijn en omstreken. Begint vanavond om 6:30.
3: Dat is een goede bal en daar gaat hij erin.
2: Feyenoord en PSV in de Champions League. Op NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
5: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
6: Heel veel mensen hebben het gevoel dat er een elite bestaat die het lekker voor zichzelf regelt, terwijl zij het bonnetje moeten oppakken.
7: Ik werk mijn eigen helemaal trompes, alles wat duurder wordt.
6: En dat gaat bij hen niet zozeer om die kansenkloof, maar om een lastenkloof.
8: Vanavond, 8:55, VPRO, NPO 2, Sander en de Kloof.
9: Beleggen kent risico's, u kunt uw inleg verliezen.
10: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
11: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
12: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Pairsafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Pairsafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op pairsafe.nl.
13: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
14: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
12: Pairsafe. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op pairsafe.nl.
15: Wacht even. Hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsu, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
2: NPO Radio 1. 8 uur. Sander van Hoorn. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Rob Jetten liet social media posts schrijven door AI, schrijft de Volkskrant. En ProRail krijgt waarschijnlijk opnieuw een boete vanwege te veel verstoringen. Een overzicht van het nieuws. Thomas Delsing.
16: Het aantal verstoringen op het spoor zal dit jaar, net als vorig jaar, vermoedelijk boven het toegestane aantal van 520 uitkomen. En ook volgend jaar zal die limiet naar verwachting worden overschreden. Dat zegt ProRail-topvrouw Mirjam van Veldhuizen tegen het AD. Het gaat om technische storingen, overlast door dieren, maar ook om suïcides. Vorig jaar werd het plafond dat met het ministerie is afgesproken voor het eerst gepasseerd. Toen kreeg de spoorbeheerder een boete van €2,75 miljoen. En ook dit jaar lijkt het dus onvermijdelijk dat ProRail een boete krijgt. De Voedsel- en Warenautoriteit grijpt in bij de import van jonge kalfjes uit Ierland. De dieren krijgen tijdens een dagenlange reis nauwelijks te drinken en dat is in strijd met de regels, zegt de inspectie. De NVWA dreigt daarom met een boete aan 4 Ierse vervoerders. Die krijgen een jaar de tijd om hun werkwijze aan te passen. Het gaat om de import van kalveren tot 2 maanden. Het overgrote deel is jonger. Bij een brand op een veerboot in de Filipijnen zijn minstens 5 mensen om het leven gekomen. Tientallen mensen worden nog vermist. Ruim 40 passagiers zijn tot nu toe gered. Vanwege de sterke stroming en slecht weer verloopt de reddingsoperatie moeizaam, zegt de kustwacht. De veerboot was onderweg van de hoofdstad Manila naar Coron in het westen van de Filipijnen toen brand uitbrak. Over de oorzaak is nog niets bekend. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht in augustus 16,96 graden. Daarmee is het samen met juli 2023 de warmste maand ooit gemeten. Dat de aarde opwarmt komt door de toename van broeikasgassen in de lucht, vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. President Trump belooft elke volwassen Amerikaan $5.000 als de Republikeinen de meerderheid houden in het congres. Die toezegging deed hij op de eerste Republikeinse midtermconventie ooit. In november zijn er tussentijdse verkiezingen en de Republikeinen staan er in de peilingen niet goed voor. Daarom kwam Trump met de belofte, naar eigen zeggen vanwege zijn enorme economische successen. Hij zei niet waar hij de benodigde ruim $1 biljoen vandaan wil halen. Ook is onduidelijk of zo'n uitkering wettelijk wel mag. Sommige commentatoren spreken van omkoping. Een groeiend aantal jongeren heeft het afgelopen jaar de weg gevonden naar de bibliotheek. In de leeftijd van 18 tot 30 jaar steeg het aantal leden met ruim 1/5, melden de KB Nationale Bibliotheek en het CBS. De De stijging komt deels doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18. Daarnaast is de BIEB ook steeds vaker een informatiepunt voor vragen over bijvoorbeeld de digitale overheid, financiën en inburgering. Verder kunnen mensen er terecht voor workshops en taallessen. Bovendien kwamen er vorig jaar 35 bibliotheken bij. Er zijn er nu bijna 1300 in Nederland. Het weer, vanmorgen geregeld zon. Vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graad of 20. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen.
0: Als u wilt weten hoe het is op de weg, dan heb ik Dennis Mooij in de aanbieding.

0: gassen in de lucht, vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. President Trump belooft elke volwassen Amerikaan $5000 als de Republikeinen de meerderheid houden in het congres. Die toezegging deed hij op de eerste Republikeinse midtermconventie ooit. In november zijn er tussentijdse verkiezingen en de Republikeinen staan er in de peilingen niet goed voor. Daarom kwam Trump met de belofte, naar eigen zeggen vanwege zijn enorme economische successen. Hij zei niet waar hij de benodigde ruim $1 biljoen vandaan wil halen. Ook is onduidelijk of zo'n uitkering wettelijk wel mag. Sommige commentatoren spreken van omkoping. Een groeiend aantal jongeren heeft het afgelopen jaar de weg gevonden naar de bibliotheek. In de leeftijd van 18 tot 30 jaar steeg het aantal leden met ruim een vijfde, melden de KB Nationale Bibliotheek en het CBS. De stijging komt deels doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18. Daarnaast is de BIEB ook steeds vaker een informatiepunt voor vragen over bijvoorbeeld de digitale overheid, financiën en inburgering. Verder kunnen mensen er terecht voor workshops en taallessen. Bovendien kwamen er vorig jaar 35 bibliotheken bij. Er zijn er nu bijna 1300 in Nederland. Het weer, vanmorgen geregeld zon. Vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graad of 20. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen.
1: Als u wilt weten hoe het is op de weg, dan heb ik Dennis Mooij in de aanbieding.
2: Nou, er staat nu net geen 380 kilometer file. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch heb je 20 minuten vertraging tussen Waardenburg en knooppunt Empel. Op de brug over de Maas is één rijstrook dicht vanwege het slechte wegdek daar. Dan de A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. 3 kwartier vertraging. En vanuit Rotterdam naar Breda over de A16 heb je tussen Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk 35 minuten extra nodig. Door een ongeluk met een vrachtwagen zijn 2 rijstroken dicht.
1: Rob Jetten heeft volgens de Volkskrant social media posts laten schrijven door AI. Ik spreek zo meteen de journalist die dat ontdekte.
3: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
4: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
5: Dit weekend is het weer Open Monumentendag. 2 dagen lang genieten van erfgoed in heel Nederland. Maar behoud is niet vanzelfsprekend. Heemschut komt op voor bedreigd erfgoed. Elke dag, al meer dan 100 jaar. Help je mee? Ga naar heemschut.nl en word erfgoedbeschermer. Gebruik de actiecode Monumentendag en steun ons een jaar lang voor slechts €25. Heemschut.nl.
6: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsu, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
7: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow!
8: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteiten om het familiebedrijf uit te bouwen? Bortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Bortrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
7: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
9: Heel veel mensen hebben het gevoel dat er een elite bestaat die het lekker voor zichzelf regelt, terwijl zij het bonnetje moeten oppakken.
10: Ik werk mijn eigen remmen, schompers, alles wat duurder wordt.
9: En dat gaat bij hen niet zozeer om die kansenkloof, maar om een lastenkloof.
11: Vanavond 8:55, VPRO, NPO 2, Sander en de Kloof.
12: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
13: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.

0: Persoonlijke berichten op sociale media van premier Jette, die worden geschreven met behulp van AI. Dat gebeurt met enige regelmaat. Volkskrant heeft het onderzocht. Zijn partij, D66, ziet daar geen probleem in, maar deskundigen in de krant noemen het slecht voor de geloofwaardigheid van de premier. Onderzoeksjournalist Willem Veenstra van de Volkskrant. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe vaak laat Jette AI zijn teksten schrijven?
1: Precies valt dat niet te zeggen, maar we hebben gekeken naar berichten vanaf 2021. Dus eigenlijk vanaf voor de komst van AI tot aan half augustus. En wat we met zekerheid kunnen stellen is dat 68 berichten van Jette en 164 berichten van zijn partij D66 met AI gegenereerd zijn.
0: Ja. En hoe heb je dat ontdekt?
1: Ja, het begon eigenlijk bij een collega die die berichten bekeek en die het gevoel had, ja, dit is wel heel kunstmatig taalgebruik. Toen zijn wij gaan kijken, nou ja, hoe kunnen we dan bepalen of dit AI is? Er zijn allerlei detectiemodellen voor. We hebben 5 detectiemodellen getest en uiteindelijk bleef er eentje over die accuraat is, dat is Pangram. Er zijn ook een paar wetenschappelijke onderzoeken naar gedaan die aantonen dat het inderdaad heel weinig vals positief heeft. Dus heel weinig berichten die niet AI zijn, wel aanmerkt als AI. Dus we hebben eerst ruim 1800 berichten door dat model gehaald. En vervolgens hebben we ook nog een taalanalyse gedaan. Dus hebben we eigenlijk gekeken, want wat we namelijk zagen was dat eigenlijk vanaf juni 2025, dus vlak na de val van het kabinet Schoof, dat die berichten structureel verschenen, die AI-berichten. Vervolgens hebben we een taalanalyse gedaan en hebben we gekeken hoe verandert nou het taalgebruik van Jette en D66 op sociale media, zeg maar van voor die periode en daarna. En dan zie je inderdaad dat stijlfiguren, zoals bijvoorbeeld de tegenstelling en de drieslag, hè, dus bijvoorbeeld pijn, gemis en onrecht, veerkracht, trots en verbondenheid, dat soort dingen, komen na juni 25 vaker voor in de berichten dan in de periode daarvoor. Mm-hmm. En wat een ondersteuning was eigenlijk van de conclusie van het model.
0: Ja, en heb je zelf ook, want dit zijn dingen die je haalt, analyse dan eruit. Maar heb je zelf ook teksten gelezen waarvan je dacht van ja, dat kan inderdaad ook eigenlijk niet?
1: Ja, nee, kijk, als je die teksten allemaal onder elkaar leest. Kijk, eigenlijk is het kenmerk van die teksten zijn vaak hele ritmische, op het eerste oog best mooie teksten. Met veel empathie. Ik kan me ook voorstellen dat als je misschien één keer in de week zo'n bericht ziet, dat je dat niet per se gelijk uithaalt. Maar als je ze allemaal onder elkaar zet, zie je gewoon telkens het patroon. En je ziet eigenlijk dat heel veel zinnen worden gebruikt om heel een kleine boodschap te verkondigen. Dus een van de deskundigen die we daarover spraken, die zei van ja, je kunt het vaak eigenlijk in 2 zinnen vertellen. Maar het wordt in 5 of 6 alinea's, ja, wordt het heel mooi en bloemrijk uitgelegd.
0: Overal in de hele maatschappij natuurlijk de discussie, is het eigenlijk erg? Is het erg, ja, als een premier het doet?
1: Nou ja, dat oordeel moet iedereen vooral zelf vellen, denk ik. We hebben dit voorgelegd aan deskundigen en die zeggen, ja, het is wel erg, want het raakt aan zijn authenticiteit. Hè. Op het moment dat jij teksten presenteert die eigenlijk door een computer zijn geschreven, zeker als het gaat om gevoelige onderwerpen, hè, bezoek aan Kamp Westerbork of de MH17-herdenking. Kan dat niet oprecht overkomen. Ook al kan het prima zijn dat model tof verwoord wat jij ervan vindt. Het is niet zelf geschreven. Het is ook niet een model dat jouw persoonlijke gevoelens kent. Hè? Zo werkt zo'n model niet. Mm-hmm. Zo'n model genereert eigenlijk steeds het meest logische volgende woord. In tegenstelling tot communicatiemedewerkers bijvoorbeeld. Ja. Want veel van die teksten werden natuurlijk in het verleden ook door communicatiemedewerkers geschreven. Maar die kennen in ieder geval nog de persoon in kwestie.
0: Ja.
1: Dus ja, in zekere zin is het ook wel erg, denk ik.
0: Ja, D66 denkt daar anders over. Maar toch nog eventjes, jullie hebben ook naar de teksten van Jessicus en Bontebal gekeken, VVD en CDA. Hoe vaak gebruiken zij AI?
1: Ja, dat hebben we eigenlijk gedaan om te kijken van is dit nou gemeengoed in Den Haag? We hebben ons beperkt inderdaad tot de coalitie. En bij Jessicus en Bontebal is het bijna niet.
0: Opmerkelijk.
1: Ja, vonden wij ook. Dus het is in die zin een strategie van D66. Zij geven ook aan in hun antwoorden aan ons. Ja, we produceren per dag tientallen teksten op allerlei platformen. AI helpt daarbij, ze gebruiken het als hulpmiddel. Ze laten concepten schrijven. Daar kun je allemaal nog wel inkomen. Wat ze ook wel zeggen is dat sommige teksten niet worden aangepast. Nee. Dus die worden wel geaccordeerd, maar niet aangepast. Waarmee dus ja, de tekst volledig door zo'n model is geschreven. Dus vanuit hun perspectief levert het gewoon heel veel productie op.
0: Onderzoeksjournalist Willem Veenstra van de Volkskrant. Dank voor het gesprek.
1: Graag gedaan.
0: Dit jaar en volgend jaar gaat het ProRail niet lukken om de grote verstoringen op het spoor onder de toegestane 520 te houden. Dat zegt ProRail in een interview met AD. Vorig jaar lukte het ook al niet. Martijn de Graaf van ProRail, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Het gaat dan om wat dan in de terminologie heet impactvolle verstoringen. Wat zijn dat?
2: Ja, dat zijn storingen die langer dan 680 minuten of 680 minuten duren. Dus dat betekent dat op het moment dat er een verstoring is, dan gaat er een soort module rekenen. Zoveel treinen vallen eruit. Dat staat voor zoveel minuten. Mm-hmm. En als je dan boven die 680 komt, dan spreken wij over een impactvolle verstoring.
0: Ja. En dat is iets waar de reiziger dus inderdaad echt wel wat van merkt. Het jaar is nog niet voorbij en dan moet volgend jaar nog beginnen. Hoe weet u nu al dat het volgend jaar ook niet gaat lukken?
2: Nou, wat u zegt, het is ontzettend vervelend als je je tentamen wilt halen of een belangrijke afspraak hebt op het werk en je trein rijdt niet. Denk ook aan de goederenvervoerders die de spullen die u en ik nodig hebben in onze keuken en woonkamer vervoeren. En dat lukt niet, is heel vervelend. Mm-hmm. We zien dat we dit jaar niet gaan halen en dat het volgend jaar ook heel moeilijk wordt, omdat je ook steeds sneller op een impactvolle verstoring zit. Ons spoornet in Nederland wordt steeds drukker bereden. We rijden meer en meer. Dus in die berekening die ik net aangaf, zit je ook veel sneller op dat aantal minuten, waardoor je eerder een impactvolle verstoring hebt. Daarnaast speelt ook het weer vaak parten. We hebben natuurlijk een heftige winterweek gehad begin januari. We hebben heel veel regen en blikseminslag gehad deze zomer. Dus dat zijn allemaal zaken die ook parten spelen hierbij.
0: Kan ik me voorstellen, maar ja, uiteindelijk wil je die reiziger bedienen en zo min mogelijk impactvolle verstoringen hebben. Wat moet daar aan gedaan worden om het te voorkomen?
2: Nou, daar zijn we ook druk mee bezig. Maar dat soort maatregelen kosten tijd. Want inderdaad, we willen die hinderen zoveel mogelijk beperken. Gelukkig zien we dat de punctualiteit op het spoor in Nederland stijgt. Daar zijn we heel blij mee. Maar om die impactvolle verstoringen weer te verminderen, pakken we ook bijvoorbeeld de bovenleiding aan. We zijn bezig met baanstabiliteit.
0: Wat is dat? Baanstabiliteit?
2: Dat is eigenlijk hoe goed ligt het spoor erbij. Hoe stevig ligt het. En op sommige plekken moet dat verbeterd worden. Daar zijn we ook druk mee bezig. We hebben ook op hotspots camera's gehangen om bijvoorbeeld suïcidepreventie te bewerkstelligen. Dat is ongelooflijk heftig natuurlijk. Ten eerste suïcides, maar het zorgt ook voor impact op het spoor. Ja. En met het plaatsen van camera's kunnen we twee vliegen in één klap slaan. Het aantal suïcides terugdringen. 1, dat is het allerbelangrijkst. En dan ook gelijk die impactvolle verstoringen verminderen.
0: En ik zeg er maar even bij, denkt u wel eens daarover aan suïcide? Ja. 113 is het nummer wat je dan kunt bellen. Maar om die problemen aan te pakken, heeft u wat minder geld, want er volgt een boete. En dan volgend jaar weer. Dat is ook weer niet echt handig dan.
2: Nee, dat is, dat is in die zin ook wel weer handig, omdat we over het algemeen dat soort boetes terug moeten geven aan de sector of aan de reiziger. Dus met elkaar kijken hoe kunnen we dat zo goed mogelijk dan uitgeven. Het is heel vervelend dat we die bodemwaarde niet halen, dus dat we te veel storingen hebben. En we zullen alles op alles zetten om in ieder geval die curve af te vlakken en hopelijk er weer onderuit te komen.
0: Martijn de Graaf van ProRail, dank voor het gesprek. Trouw schrijft over structurele misleiding op voetbalscholen.
3: Die scholen claimen ten onrechte dat zij de snelste route naar een carrière in het betaald voetbal zijn. Ook worden nogal eens deeltjes gesloten met bevriende spelersmakelaars, blijkt uit onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam dat vandaag verschijnt. Er is dus sprake van dubbele agenda's en dubbele petten. Ook is er volgens de onderzoekers bij een deel van de commerciële voetbalscholen sprake van grensoverschrijdend gedrag en zelfs georganiseerde criminaliteit. 440 advocaten in het familierecht hebben meegedaan aan een onderzoek van Investico, RTL Nieuws en de Groene Amsterdammer. Bijna 40% ervan had of heeft te maken met bedreigingen door verdachten of plegers van partnergeweld. Het gebeurt vooral als ze een slachtoffer bijstaan, maar bijna 30 advocaten zijn bedreigd terwijl hun eigen cliënt verdachte was. De Orde van Advocaten is bezorgd om de toename van het aantal bedreigingen. Israël heeft een ambassade in Slovenië, maar daar zijn duizenden Slovenen niet blij mee. Ze demonstreerden gisteren in Ljubljana tegen de opening van die nieuwe ambassade. Die werd mogelijk doordat de regering van premier Janša de banden met Israël heeft aangehaald. Zo maakte hij de erkenning van Palestina ongedaan en schrapte sancties tegen Israël. Deze vrouw deed mee aan de demonstratie en wordt door Al Jazeera vertaald.
4: This is the greatest disgrace to have befallen Slovenia in recent times. We are here because we want to be the voice of all those children who are no longer with us in Gaza because they were slaughtered.
3: Het is een schande, zegt ze. Ze demonstreert om een stem te geven aan de kinderen die in Gaza zijn afgeslacht. De werkgeversorganisatie AWVN pleit in de Telegraaf voor het makkelijker kunnen schuiven met werktijden op hete dagen. 85% van de bedrijven heeft problemen op heel warme dagen, blijkt uit onderzoek. Zoals lagere productiviteit en concentratieverlies. Wat de werkgeversorganisatie betreft moeten aanpassingen in de werktijden kunnen zonder extra toeslagen. En ze had al succes, veel geld en records en heeft nu ook een eigen insectensoort, de Swiftifilus, vernoemd naar Taylor Swift. RTL Nieuws schrijft erover. De diertjes leven in Australië en zijn geel met rode accenten. Volgens de ontdekster kwam ze zo op het idee. De kleuren komen volgens haar overeen met het blonde haar en de rode lippenstift van de zangeres. Nou, Sander.
0: Zou jij dat nou eervol vinden op het moment?
3: Nou, ik ben ook benieuwd naar jouw oordeel. Ik heb hier even een foto bij RTL Nieuws erbij gepakt. Links Taylor Swift, rechts het accent, het insect. Ik zeg het er maar even bij. Vind jij ze op elkaar lijken?
0: Ik vind ze niet op elkaar lijken. Ik vind er meer wat van jou weg hebben. Dus ik zou hem eervol dus Thomasilus genoemd hebben. Maar
3: dat is wel sympathiek. Ik had nog geen eigen insectensoort. Taylor Swift had trouwens al een miljoenpoot overigens.
0: Ik weet niet of hij hier blij mee is. Maar het is wel een cutie eigenlijk, het insect dan.
3: De bedenkster denkt in elk geval dat de vernoeming, zo hoopt ze in ieder geval, helpt om de insecten onder de aandacht te brengen.
0: Verkeersinformatie, Dennis Mooij.
5: Een over het algemeen vrij normale donderdagochtendspits met 400 kilometer file nu. Er zijn een paar zaken die eruit springen. Dat is de A2 allereerst vanuit Utrecht naar Den Bosch. Tussen Geldermals en knooppunt Empel heb je 25 minuten vertraging. Op de brug over de Maas is het wegdek slecht. Daarom is daar de rechterreis zo dicht. Na 16 vanuit Rotterdam naar Breda, tussen het Terbrechtseplein en Ridderkerk bij Rotterdam, heb je een half uur vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. Twee rijstroken zijn afgekruist.
6: NPO Radio 1. Dit is tot 9:30.
7: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Hij wordt wel de gluurbril genoemd. De camerabril van het bedrijf Medda. Een bril die je tijdens het dragen alles kunt laten filmen waar je naar kijkt. Consumentenbond deed er onderzoek naar en kan niet anders dan concluderen dat die verboden moet worden. Mirjam de Witte, goedemorgen.
8: Goedemorgen, Sander.
0: Woordvoerder bij de Consumentenbond. Ja, die bril die is er al best wel een tijdje. Waarom dan nu opeens dat pleidooi voor een verbod?
8: Omdat hij op veel meer plekken in Nederland te koop is. Gewoon bij de opticien ligt hij. En dat was voor ons ook wel de aanleiding, omdat hij dan nu zo toegankelijk is, om eens te kijken van wat is het eigenlijk, die gluurbril.
0: Ja, en dus heeft u gedaan wat veel andere mensen dan online doen. Kijken, wat is het eigenlijk, wat viel op?
8: Ja, het valt het meeste op dat het heel makkelijk is om ongemerkt iemand te filmen. Dat is één. Nou is het natuurlijk zo dat er een lampje aan de bril zit. En dat lampje dat knippert of dat brandt als er een foto wordt gemaakt of er wordt gefilmd. Nu kan dat lampje worden afgedekt met een speciale sticker die daarvoor in omloop is. Meta zegt zelf van nou, wanneer de bril detecteert dat het opnamelampje van de bril wordt gemanipuleerd, dan zal de camera niet werken. Maar wij konden het toch wel. Ook met de laatste privacy updates van Meta konden we dat dus wel doen. En we moeten ook zeggen dat als van verre afstand en ook als de zon er goed op schijnt, dan is dat lampje eigenlijk helemaal niet goed te zien. Terwijl van een afstand zijn wel goede scherpe beelden te maken.
0: Ja, want het is geen goedkoop cameraatje wat erin zit. Ik bedoel, je krijgt echt wel beelden waar je ook nog kunt inzoomen als je kwaad in de zin hebt.
8: Er zit een goede resolutie op, absoluut, zeker. Ja.
0: En wat voor meldingen heeft u binnengekregen van dingen die misgaan met die bril?
8: Ja, we hebben zelf natuurlijk vooral gekeken van wat er allemaal kan. We hebben er zelf ook geen meldingen over gekregen. Maar als je kijkt naar wat er gebeurt op bepaalde plekken, zoals het strand. De Telegraaf had er onlangs een uitgebreid artikel over. Dat er in WhatsApp-groepen allerlei beelden rondgaan van vrouwen in bikinis. Een meneer die op de toilet stiekem filmt. Waardoor bijvoorbeeld een aantal evenementenhallen en ook bijvoorbeeld Tivoli Vredenburg in Utrecht Die heeft al gezegd van nou, hier stoppen we mee. Dat willen we niet bij ons binnen hebben. Dus er gebeuren gewoon inderdaad dingen die niet door de beugel kunnen. En dan is de gluurbril, zeg maar, best een goede benaming.
0: Ja, oké, prima. Nou, dus Tivoli Vredenburg die heeft het al verboden. Ja. De autoriteit persoonsgegevens die kijkt ernaar. Ook in Duitsland zijn de privacy-waakhonden ermee bezig. Dus u bent niet alleen, wil ik maar zeggen. Hoeveel kans van slagen heeft dat pleidooi voor een verbod?
8: Ja, tel daar dan inderdaad ook nog bij op dat het CDA het kabinet al heeft gevraagd om te kijken van wat is er juridisch mogelijk. En dan kijkt ook Europees gezien onze overkoepelende organisatie, dat is de BEUC in Brussel, die kijkt ook wat er juridisch kan. Nou ja, als we er allemaal achter gaan staan, dan heeft het best een kans van slagen. En het is ja, er wordt gewoon zoiets, wordt al op de markt gegooid. En daarna gaan we kijken wat er kan. Eigenlijk moet dat ook anders.
0: En eigenlijk moet dat dan Europees geregeld worden, want anders hou je je brilletje gewoon in Griekenland.
8: Precies. Inderdaad. Ja. Inderdaad, het kan gewoon weer beter goed en Europees geregeld worden. Dan zijn we er helemaal vanaf.
0: Mirjam de Witte van de Consumentenbond, dank voor het gesprek.
8: Graag gedaan.
0: Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld op de US Open. Verslaggever Matthijs Westraten zag hoe Alexander Zverev in de kwartfinale een maat, of een paar maten eigenlijk, wel te groot was en won in 3 sets.
7: Het is eigenlijk nooit echt een wedstrijd geweest vanavond, in tegenstelling tot die anderhalve week hiervoor. Hij stond hartstikke goed te tennissen, was vooral mentaal heel sterk. Maar vanavond was dat toch echt anders hier in New York. De beide heren hadden nog nooit tegen elkaar gespeeld. En laten we wel wezen, Alexander Zverev is als eerste geplaatste Duitser hier. En het was ook een beetje een aftastende wedstrijd. Slordige eerste set van de Zandschulp. En eigenlijk heeft hij zich gedurende de hele partij niet weten te herpakken, helaas.
0: En dus is het over, de American Dream voor Van der Zandschulp. Matthijs Westraten ving de tennisser na afloop op en hij was behoorlijk teleurgesteld.
9: Ik kwam de hele wedstrijd niet echt lekker in. Tweede set begon ik wel iets beter te spelen, kwam ik wat beter met games door. Heb ik ook nog setpoint en ook nog een breekkans. Ik had het gevoel dat ik er daar wat beter in kwam en dat ik daar niet kon doordrukken.
7: Was je misschien ook te afwachtend? Was dat het?
9: Ja, je speelt de eerste keer tegen hem. Je denkt natuurlijk een hele grote jongen, serveert ongelooflijk hard. Maar ik moet zeggen, in de rally speelde hij best wel passief. Moest heel vaak naar die bal toe. Hij ging er niet echt voor ook, vond ik. En dat verbaasde me bijna een beetje. Waardoor ik af en toe gewoon te traag was bij die bal.
7: Je verliest? Maar toch sta je in die kwartfinale, net zoals in 2021. Is er zo kort na de wedstrijd al wel een beetje ruimte voor een gevoel van trotsheid daarop?
9: Vind ik altijd heel moeilijk, kort na de wedstrijd. Maar ja, ik ben nu zes weken weg geweest ongeveer. Misschien net iets langer. Heel veel goede wedstrijden gespeeld. Veel potten gewonnen, veel close wedstrijden ook gewonnen. Dat is alleen maar positief. En hier natuurlijk een heel mooi resultaat neergezet.
7: Ja, en als je dan ook terugkijkt op deze anderhalf week, dan constateer je ook dat je die top 40 hebt gehaald. Wat zijn de volgende doelen voor je?
9: Het was eigenlijk eind van het jaar wilde ik weer in ieder geval terug richting de 50. En dan wilde ik van daaruit verder kijken. Nu sta ik dat. Rest van het jaar niet heel veel meer te verdedigen. Dus ik denk dat ik omhoog kan kijken. En ik denk als ik deze lijn doortrek dat het dit jaar nog een goed jaar kan worden.
0: En dat gaan we zien. Botik van de Zandschulp sprak met onze verslaggever in New York, Matthijs Westraten. Zometeen na 21:30, Stand.nl. Roos, waar ga je het over hebben?
10: Sander, een heel goedemorgen. De vijfdaagse werkweek.
0: Sorry, had ik dat moeten zeggen? Goedemorgen, Roos.
10: Ik doe het nog eventjes.
0: Waar ga je het zometeen over hebben?
10: Over de vijfdaagse werkweek moet weer de norm worden. Die oproep deed de VVD-leider Ruben Brekelmans gisteren tijdens de Binnenhoflezing. Hij kijkt erbij met name naar jongeren die net klaar met hun studie in hun eerste baan al parttime zouden willen werken. Minimaal 4 dagen in de week, soms zelfs 3, stelt hij. Daar redden wij het niet mee, zegt Brekelmans. Want we moeten concurreren met Amerika en China. En
0: waar ze 72 uur per week werken, zei hij.
10: In China, ja. En daar wilde hij dan weer niet naartoe. Maar die 40 uur, dat moest dan wel haalbaar zijn. Daar gaan wij het over hebben. In Zeker. De stelling is dan ook vandaag de vijfdaagse werkweek moet de norm worden. Ik ben heel erg benieuwd natuurlijk ook naar u. Hoeveel uur per week werkt u? Verbaast u zich over mensen die kiezen voor een kortere werkweek? Of zegt u, nou, daar heb ik juist heel bewust voor gekozen? Minder uren werken, bijvoorbeeld privé-werkbalans? Of zegt u, nou, ik zou wel meer willen werken, maar dat lukt niet. Het loont financieel niet, of de contracten zijn er niet. Of bent u werkgever en wilt u heel graag dat uw werknemers meer werken? Hoe probeert u dat voor elkaar te krijgen? Ben ik ook benieuwd naar. Praat mee, bel 0800 1101 of reageer voor de NPO Luister-app.
11: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
12: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
11: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
13: Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
14: Nu al zin in zaterdag.
13: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
15: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
16: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
17: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
18: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
19: NPO Radio 1.
0: 1 minuut voor 8:30, de hoofdpunten, Thomas.
3: ProRail denkt dat ook dit jaar het aantal verstoringen op het spoor uitkomt boven het toegestane aantal van 520. Vorig jaar werd dat aantal voor het eerst gepasseerd, waardoor de spoorbeheerder een boete kreeg van 2,75 miljoen euro. ProRail-topvrouw Mirjam van Veldhuizen verwacht dat ook volgend jaar er meer dan die 520 storingen zullen zijn. Een brand op een veerboot in de Filipijnen heeft aan zeker 5 mensen het leven gekost. Tientallen mensen worden nog vermist. Ruim 40 passagiers zijn gered. De veerboot was onderweg van hoofdstad Manila naar Coron, een eiland in het westen van de Filipijnen. De Voedsel- en Warenautoriteit dreigt met boetes voor 4 Ierse vervoerders van jonge kalfjes. De dieren kregen tijdens een dagenlange reis nauwelijks te drinken en dat mag niet. De vervoerders kregen een jaar de tijd om hun werkwijze aan te passen. President Trump heeft elke Amerikaan $5000 beloofd als in november de Republikeinen de meerderheid behouden in het congres. In de peilingen voor de tussentijdse verkiezingen staat zijn partij er niet goed voor. Trump zei er niet bij waar hij de benodigde ruim $1 biljoen vandaan wil halen. En meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen de 18 en 30 jaar steeg met ruim een vijfde, meldde de KB Nationale Bibliotheek en het CBS. Dat komt doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18. Ook kunnen leden voor steeds meer activiteiten in de BIEB terecht en nam het aantal bibliotheken toe.
0: Het zonnetje wat hier vanmorgen scheen in Hilversum, dat begint al een beetje weg te gaan, Rico Schreuder. Wat betekent dat voor de rest van de dag?
20: Dat het de zon uiteindelijk op meer plaatsen weggaat, Sander. In het binnenland schijnt hij nog wel volop, maar in het westen is het inmiddels al bewolkt. En dat blijft vandaag een beetje zo. In het binnenland wat meeste zonneschijn, maar vanmiddag ook overal wat meer wolkenvelden. In het noordwesten kan zelfs een spatje regen vallen uit wat dikkere wolken, maar op de meeste plaatsen blijft het vandaag droog. En de temperatuur die komt uit op zo'n 19 graden, in het zuiden misschien hier daar net 20 graden. En er waait een zwakke tot matige zuidwestelijke wind.
0: En morgen?
20: Ja, morgen krijgen we te maken met een regengebied wat over het land trekt. Van tijd tot tijd wat lichte regen en motregen. Morgenmiddag trekt dat naar het oosten weg. Vooral in het oosten blijft het dan nog een tijdje doorregenen. Maar morgenmiddag breekt vanuit het westen de zon af en toe door. Kan nog wel een enkel buitje voorkomen. Dan is het een graad of 20. Na zaterdag dan blijft het droog. In eerste instantie is het grijs en mistig. Maar zaterdagmiddag dan schijnt de zon en is het 22 graden. En zondag krijgen we weer te maken met een regengebied. En is het weer iets minder warm.
0: Rico, dankjewel. Situatie op de weg. Dennis, hoe staat het ervoor?
5: Nou, er staat in totaal 415 kilometer file. En dat is vrij gebruikelijk voor dit tijdstip op een donderdagochtend. Er zijn een paar bijzonderheden. De A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Daar heb je een half uur vertraging tussen Geldermalsen en knooppunt Empel. Er staat 16 kilometer file. Op de brug over de Maas is één rijstrook dicht vanwege het slechte wegdek daar. Dan de A16 van Rotterdam naar Breda tussen Terbrechtse.

0: Plein en knooppunt Ridderkerk bijna drie kwartier vertraging. Door een ongeluk met een vrachtwagen zijn twee rijstroken dicht. En de A27 Breda-Gorkum, tussen Oosterhout en Gorkum, doe je er een half uur langer over.
1: Tot 80 uur zitten ze in een vrachtwagen. Kalfjes onderweg van Ierland naar Nederland. Volgens de NVWA gaat het niet goed en ze gaan handhaven. Ik spreek ze zo meteen.
2: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
3: Wij zijn Medipoint.
4: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
5: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
4: En voor Harold met een staalopstoel.
6: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
4: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
3: Medipoint.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Medipoint.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
10: Appetito.
9: Appetito.
11: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
9: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
12: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
13: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
14: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
1: De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit treedt op tegen de import van piepjonge kalfjes uit Ierland. Uit NOS-onderzoek bleek eerder dit jaar dat de dieren, ondanks toezeggingen van de sector om ermee te stoppen, nog altijd naar Nederland worden gehaald. Tijdens de reis krijgen ze nauwelijks melk te drinken. NVWA stelt dat dat in strijd is met de Europese regels en gaat nu actie ondernemen. Annabeth van Aartsen, dierenarts bij de NVWA, vertelt waarom ze nu ingrijpen.
15: Ja, we hebben vastgesteld dat 4 Ierse vervoerders zich niet houden aan Europese regels voor het voeren van heel jonge kalveren. Mm-hmm. Ze moeten de kalveren melk geven tijdens de overtocht met de ferry van Ierland naar Frankrijk. En ook op de vrachtwagen naar Nederland. En dat doen ze nu niet.
1: Nee, want elke 8 uur moeten ze bijvoorbeeld melk krijgen, maar dat moet dan handmatig met de fles.
15: Ja, je moet ze inderdaad helpen met het drinken. Omdat deze dieren zijn zo jong dat ze eigenlijk nog niet goed zelfstandig kunnen drinken.
1: Nee. U zei het, 4 Ierse vervoerders. De reis gaat ook door meerdere landen. Waarom kan een Nederlandse voedsel- en warenautoriteit ingrijpen?
15: Nou, wat ons betreft zijn de regels duidelijk. Het is gewoon verplicht om die kalveren tijdens het transport te voeren. Wij hebben nu de transporten uitgebreid uit voerig onderzocht en we hebben voldoende aangrijpingspunten om hier nu in te grijpen.
1: Ja, maar de aardigheid is dat Ierland bijvoorbeeld heel anders over denkt. Die zegt van ja, dieren gaan niet dood tijdens het transport, dus kennelijk is het allemaal voldoende wat ze krijgen. Hoe kan het dat de verschillende landen diezelfde Europese regels zo verschillend uitleggen?
15: Ja, de Europese regels die zijn niet altijd even duidelijk. En soms is het ook mogelijk om die op verschillende manieren uit te leggen. Ja, wat ons betreft zijn deze regels heel duidelijk. Er zijn duidelijke voerintervallen weergegeven in de regelgeving. Zo denkt de Europese Commissie er overigens ook over. Wij volgen die lijn en we treden daar nu tegenop.
1: En een van de redenen dat het allemaal zo schrijnend is, de beelden ook die je ziet, is dat het om hele jonge kalfjes gaat, tot 8 weken. U heeft al uitgelegd, die moet je eigenlijk individueel de fles geven. Is dat wel rendabel op die manier? Kan de sector met andere woorden wel aan uw eisen voldoen?
15: Ja, wij verwachten dat dat praktisch niet haalbaar zal zijn. Deze dieren die zitten op een vrachtauto, die zijn op meerdere lagen geladen. Het betekent dat je ieder compartiment, vervoerscompartiment zal moeten betreden. Ja, dat is praktisch eigenlijk niet uitvoerbaar. Dus daarom is ook ons standpunt dat deze transporten met deze jonge dieren niet meer plaats zouden moeten vinden.
1: Nee. Dus eigenlijk dat u ze nog een jaar de tijd geeft om aan die eisen te voldoen. U weet nu al dat ze dat niet gaan kunnen.
15: Niet op deze manier, nee. Nee, dan moeten ze echt de transporten anders gaan organiseren. Oudere kalveren vervoeren bijvoorbeeld. Maar niet op deze manier denken wij niet dat daar een oplossing voor is.
1: Annabeth van Aarsen, dierenarts bij de NVWA. Luister even mee naar Madeleine Looijen van Eyes on Animals. Goedemorgen.
10: Goedemorgen.
1: Ja, de beelden waar ik het over had, die beelden van die kalfjes in de vrachtwagen, zijn onder andere door Eyes on Animals gemaakt en ook door Dier en Recht, een andere organisatie. U probeert al jarenlang de NVWA actie te laten nemen. Nu het zover is, tevreden?
10: Ja, we zijn eigenlijk vooral heel erg opgelucht. Want wij volgen deze transporten nu al, ik denk wel 10 jaar. Wij volgen die kalfjes van Ierland helemaal naar die Nederlandse stallen. En dan zie je dus echt wat een uitputtingsslag dat is voor die kalveren. Dat ze dus echt tijdens dat transport verzwakken. En ook op alle verzamelplaatsen waar ze langs gaan, zien wij dus ook wel degelijk dode dieren. De kalveren worden eigenlijk op het meest kwetsbare moment in hun leven vervoerd. Ze zijn heel kwetsbaar voor ziektes en ze krijgen gewoon veel te lang geen melk. En wij zeggen dat echt al jarenlang tegen allerlei autoriteiten. En nu is de NVWA die dus echt wat gaat doen. Dus daar zijn we wel blij mee, ja.
1: Maar goed, die Ierse NVWA die doet misschien helemaal niks. En dan gaan ze naar een ander land om daar vet gemest en geslacht te worden. Dat is een beetje water naar de zee dragen dan, toch?
10: Nee, dat denk ik niet. Want de NVWA die handhaaft natuurlijk op Europese wetgeving. Dus deze Europese wetgeving die geldt natuurlijk ook voor landen als Polen en Spanje, waar dus ook veel kalveren naartoe gaan. Dus ik denk wel dat het een sneeuwbaleffect zal gaan oproepen. En ik verwacht eigenlijk dat de sector zelf ook, en dat zien we al, dat de sector zelf ook al wel verandering gaat bewerkstelligen. We zien bijvoorbeeld al een grote kalverintegratie zoals Denkafiet. Die gaat nou de kalveren mesten in Ierland, omdat ze niet meer zo jong op transport gaan. En we hopen ook dat ze daarbij ook meteen het leven van de kalveren beter maken.
1: Dus er is
10: maar
1: wat dat
10: we zien
1: betreft
10: dus al wel verandering gaande. En er komen zelfs nog strengere Europese regels aan. Ja. Dus ik denk dat de sector niet anders kan dan zich in de goede richting bewegen en meer verantwoordelijkheid neemt voor welzijn.
1: We hebben de sector natuurlijk ook gevraagd om een reactie, maar die wilde nog niet inhoudelijk reageren. Annabeth van Aartsen van de NVWA. De hoop is dus dat andere NVWA's of andere VWA's in Europese lidstaten dit ook gaan handhaven. Heeft u in indicatie dat dat inderdaad ook gaat gebeuren?
15: Nou, we gaan zeker dat gesprek aan. Hè. Dus wij hebben ook jaarlijks gesprekken met de Europese Commissie en andere lidstaten. Dit komt daar zeker op de agenda. We hebben ook alle lidstaten gisteren ook geïnformeerd over ons standpunt en de actie die we hierin hebben ondernomen. Dus we zetten ons daar 100% voor in.
1: Annabeth van Aartsen was dat van de NVWA. Staatssecretaris Erkens is blij dat de NVWA nu ingrijpt en zoekt naar Europese samenwerking.
16: Ja, dus wij kunnen handhaven op transporten die van en naar Nederland gaan. We kunnen dat niet doen natuurlijk op transporten die van Ierland naar bijvoorbeeld een ander land gaan. Maar die handhaving gaat plaatsvinden op de transporten naar ons land. Nou, daarmee verbeter je in ieder geval de situatie de komende periode. Daarnaast heeft de sector ook afgesproken met de dierenbescherming en ook met ons dat we proberen in 2028 ermee te stoppen, uiterlijk 2030. Ja, en nu gaat de toezichthouder ook handhaven. Dus het einde lijkt gelukkig van deze praktijk in zicht. Met dit signaal wat wij gaan doen, gaan we ook in de Europese inzet proberen zoveel mogelijk medestanders te vinden. En het is wel een zaak van lange adem, maar stapje voor stapje gaan we deze situatie met elkaar verbeteren.
1: Europarlementariër Anja Hazekamp ziet ook een rol voor de Europese Commissie weggelegd.
17: Natuurlijk kan de Europese Commissie hier het aan doen. De Europese Commissie kan zelf ook landen dwingen om te handhaven, om op te treden. En als ze dat niet doen, kunnen ze een zogenaamde strafprocedure starten. Natuurlijk kunnen ze ook komen met nieuwe wetgeving. En die wetgeving die is inmiddels in de maak. En als die maar streng genoeg wordt, dan kunnen we dit soort transporten stoppen. Maar staat of valt met Nederland. Nederland die importeert kalfjes, terwijl we zelf al een hele grote zuivelindustrie hebben. En dan nog honderdduizenden kalfjes uit het buitenland importeren, terwijl we nauwelijks kalfsvlees eten in onze regio.
1: Barcelona, dat met 5-1 over Feyenoord heen walst, dat vinden ze in Spanje wel wat van.
18: Jazeker, sportkrant Marca schreef dat Feyenoord geen schijn van kans had en simpelweg geen partij was voor Barça. De Catalaanse krant Sport was iets vriendelijker en vond dat Feyenoord het met inzet en organisatie eigenlijk best goed deed. Ook sportkrant Mundo Deportivo zag een verdienstelijk Feyenoord, maar concludeerde vooral Barcelona was als een tornado en Feyenoord te onstuimig. Nou, één Feyenoorder liep wel met een grote glimlach van het veld. Sam Stijn, de invaller, maakte in Camp Nou zijn Champions League debuut en scoorde meteen. Was te zien bij Ziggo Sport.
19: Voorzet. Nou, nu dan. Ja hoor, daar is hij. De goal die Feyenoord echt toekomt en echt verdient. Was voetballen goed in de tweede helft. En wel dat een eretreffer is. Kijk eens even. Nou, Sam Stijn, toch echt even land dat hij scoort in Camp Nou.
18: Ja, dat was altijd al een grote droom, want, fun fact, 30 jaar geleden deed zijn vader, Maurice Stijn, hetzelfde tegen Barcelona, toen namens ADO Den Haag.
20: Nu door Stijn. En Stijn verrast, Lopetegui. Goed gezien van Maurice Stijn. En zo is het 1-0 voordeel ADO Den Haag.
18: Maurice Stijn werd 30 jaar geleden de matchwinner tegen Barcelona. Sam Stijn moest het doen met een eretreffer. Max Verstappen had deze zomer naar Mercedes of McLaren kunnen vertrekken, maar koos voor Red Bull, zijn eigen team dus. Niet omdat hij geen andere opties had, maar omdat hij niet zo snel wil opgeven, legt hij uit bij de BBC. Hij zegt dat hij niet de behoefte heeft om in een andere auto te laten zien dat hij kan winnen. Hij vergelijkt zichzelf met een kapitein die niet van boord springt zodra het schip in de problemen komt. Verstappen heeft vertrouwen dat Red Bull met wat geduld weer een winnende auto kan bouwen. En op de golfbaan van Bernarders Golf in Kromvoort wordt deze week een van de grootste wedstrijden in het vrouwengolf gespeeld, de Solheim Cup. De baan ligt er volgens de Amerikaanse en Europese golfers fantastisch bij. Daar zit een hoop werk in, schrijft de Telegraaf. De hoofdgreenkeeper van de club uit Brabant, Niall Richardson, zet zijn wekker iedere nacht om 3:00, dus nog eerder dan jij en ik. En werkt met meer dan 100 mensen om alles perfect te krijgen, vertelt hij tegen de krant. Vooral de hitte en droogte van deze zomer waren een nachtmerrie voor hem. Maar het resultaat mag er dus zijn. Richardson noemt dit de kroon op zijn werk.
1: Moet je wel om 3:00 opstaan. Eens even kijken hoe het is met de donderdagochtendspits. Is hij al over zijn hoogtepunt heen, Dennis?
0: We schommelen een beetje rond het drukste punt nu. Met 455 kilometer file. Nou, dat is vrij gangbaar voor dit tijdstip. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch heb je wel een half uur vertraging waar je niet op rekent. Tussen Geldermalsen en knooppunt Empel. Door slecht wegdek is de rechterreis ook daar dicht. En bij Rotterdam viel op de A16 richting Breda tussen het Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk bijna 3 kwartier extra door een ongeluk met een vrachtwagen.
1: Dennis, dankjewel. Het is 9:15. Soms komen artiesten erachter dat een hitje opeens weer viraal gaat via TikTok. Het overkwam nu Ilse de Lange. Ze begrijpt er helemaal niks van. Ongelooflijk. Is het. Ze had het eigenlijk wel kunnen weten, want het gaat om het liedje Incredible.

0: Steeds meer volwassenen zijn lid van de openbare bibliotheek. Vooral onder jongvolwassenen is de groei groot. Vorig jaar nam het aantal bibliotheekleden tussen de 18 en de 30 jaar toe met ruim een vijfde. Blijkt uit cijfers van de CBS en de bibliotheeksector. Klaas Gravenstein is directeur van de Vereniging van Openbare Bibliotheken. Hij vertelt hoe het komt dat de BIEB aan populariteit wint.
1: Nou, we denken dat dat een aantal oorzaken heeft, maar een hele belangrijke is dat bibliotheken steeds meer voor die specifieke leeftijdsgroep gratis abonnementen aanbieden. En dat maakt enerzijds dat mensen die de bibliotheek kan vinden doordat ze bijvoorbeeld daar activiteiten bezoeken, of nou in het geval van jongvolwassenen bijvoorbeeld de bibliotheek als studieplek gebruiken, ook de stap maken om makkelijker lid te worden. En een andere is dat bibliotheek lidmaatschap is tot je 18e gratis. En we zagen dat veel mensen afhaakten op het moment dat ze daarvoor moesten gaan betalen. Tegelijkertijd is natuurlijk lidmaatschap één, maar je hoopt natuurlijk ook dat mensen vervolgens dat lidmaatschap ook gaan gebruiken.
0: Ja.
1: En we zien bijvoorbeeld dat mensen enerzijds boeken lenen natuurlijk, maar ook meedoen met de activiteiten die in bibliotheken worden georganiseerd. En het, uiteindelijk is dat natuurlijk wat je wilt.
0: Maar oké, prima dat je daar dus kunt gaan zitten studeren als jongvolwassene. Dat is leuk, maar wat doen bibliotheken er dan aan om dan toch ook die boekenafdeling waar boeken uitgeleend worden te bezoeken?
1: Nou, bijvoorbeeld door activiteiten te organiseren die over lezen gaan. Dat kunnen leesclubs zijn, dat kunnen gesprekken zijn over young adult. Dat kan het aanpassen van de collectie zijn. Je ziet bijvoorbeeld steeds meer manga-collectie ook bijvoorbeeld. Maar ook bijvoorbeeld avonden met schrijvers bezoeken. Mm-hmm. Dus er zijn allerlei manieren om die collectie, die bibliotheken natuurlijk van oudsher ook hebben, om die in te zetten bij het gebruik, ook specifiek voor deze doelgroep.
0: Oké, prima, helder. Wat ik alleen niet snap is, dit is dan een positief verhaal. Gaat goed, stijgende lijnen, jongvolwassenen, de mensen die je erbij wil hebben. Maar eergisteren nog constateerden we dat die leesvaardigheid al jarenlang enorm dalend is. En dat jongvolwassenen helemaal geen zin hebben in lezen. En nou, als het moet, dan moet het en dergelijke. Hoe kunt u die twee ontwikkelingen aan elkaar knopen?
1: Ja, ik zou willen dat ik daar een hele makkelijke verklaring voor had. Ik denk dat het waar het gaat over lezen, dat nou, de bibliotheek vooral een belangrijke rol heeft in het ondersteunen van kinderen en jongvolwassenen, maar ook volwassenen bij het vinden van leesplezier. En dat doen we bijvoorbeeld op scholen met het programma Bibliotheek op School, waarbij we scholen ondersteunen bij het steeds verder verbeteren van dat vinden van leesplezier. Maar tegelijkertijd zien we natuurlijk ook dat het echte funderend leesonderwijs, ja, dat is iets wat in scholen gebeurt. Maar vooral bij bibliotheken zie je dat van 0 tot 18 in die scholen, maar ook bijvoorbeeld in kinderopvang en voorschoolse plekken, bibliotheken aanwezig zijn. Ja, en het begint natuurlijk al heel vroeg. Dus op het moment dat je kinderen al op jonge leeftijd in aanraking brengt met lezen en dat ook iets leuks laat zijn, is de kans natuurlijk ook veel groter dat ze dat op latere leeftijd blijven doen. Maar goed, tegelijkertijd, we weten ook allemaal dat er heel veel andere afleiding is tegenwoordig.
0: Ja.
1: Dus ja, dat blijft hard werken, zeg maar.
0: Zei Klaas Gravenstein, hij is directeur van de Vereniging Openbare Bibliotheken. Deze dagen staan we stil bij de aanslagen van 11 september. Dit jaar is dat 25 jaar geleden en onze correspondenten spreken met overlevenden, nabestaanden en de slachtoffers van nabestaanden van de slachtoffers, moet ik het wel goed zeggen, en met hulpverleners. Vandaag is dat Bill Hayes, gepensioneerd brandweerman. En die donkere dinsdag in september zette heel veel mensenlevens op zijn kop, ook dat van hem en van veel van zijn collega's.
2: See what's going on behind you. They're stocking the.
3: Oh, this is the
2: stock in the lake.
3: The new trout.
2: Yeah.
4: De vijver hier wordt voorzien van verse forellen. Het leven is geen walk in the park voor Bill Hayes, maar het park is wel waar we vandaag zijn. Een park waar hij veel loopt om in beweging te blijven onder de rook van New York. Destijds was dat natuurlijk wel heel erg letterlijk.
2: When they light the towers, they have the two beams of light.
4: En zijn moeder woonde hier destijds. Die moest gissen of Bill nog in leven was. Zag de rook. Daar moet hij nog altijd aan denken als op een heldere avond de lichtprojectie te zien is op de plek waar de Twin Towers stonden.
2: Je ziet de smoke. Ja, de city is right there.
4: En zijn moeder had de beelden op televisie gezien, net als Bill trouwens even daarvoor. Hij was een keukenbrand aan het blussen die ochtend.
2: And I went into the kitchen. I turned on the television.
4: Zette de televisie aan in dat huis toen hij het alarm hoorde binnenkomen.
2: Take a photograph of the building and got too close.
4: We dachten dat iemand in een privévliegtuig een foto van het gebouw probeerde te maken, te dichtbij was gekomen. En toen zagen we het tweede vliegtuig de andere toren raken. Toen wisten we dat het geen ongeluk was. En toen we die toren zagen instorten, wisten we dat er veel mensen zouden sterven, ook brandweerlieden.
2: A lot of people were going to die, and firefighters included.
4: Ja, want nadat ook die tweede toren naar beneden kwam tegen het vallen van de avond was dat, gingen Bill en zijn collega's bij Ladder 45 en zijn brandweereenheid naar de plek des onheils.
2: We used to call it the pit. We didn't use the word ground zero. I don't know who came up with that.
4: Ja, ground zero, zegt hij, noemt hij het liever niet. Hij heeft het liever over de pit, de kuil, zeg maar.
2: We're driving down there and now it's getting dark. And you could see as you were going down there how the lower end of Manhattan was blacked out.
3: And this was a rescue operation then.
2: Now, well, you're still, you know, hoping that there are people alive.
4: Je hoopt dat er nog mensen in leven zijn op dat moment, maar alles was verzengend heet. Ik stond op een stuk staal, mijn laarzen waren weg aan het smelten. Brandweergereedschap was hier niet voor ontworpen, maar we gingen door. Zodanig dat we uiteindelijk met onze blote handen aan het graven waren. 3 dagen, onafgebroken. En als je te moe was om te werken, zocht je ergens aan de kant een plek en ging je gewoon op straat liggen slapen.
2: Too tired to work. You found a place to the side and you just lay down in the street.
4: Ja, 25 jaar na dato is het voor Bill echt nog niet voorbij.
2: It's good. I mean, said a lot of people.
4: Het gaat goed, zegt hij koeltjes. Ik bedoel, veel mensen zijn veel zieker geworden dan ik en overleden of hebben andere dingen meegemaakt. Maar ja, mijn stem klinkt nog wel erg schor.
2: That's why my voice is always a little raspy. Excuse me. Sorry about that. In 2011. I was diagnosed with cancer.
4: In 2011 werd kanker bij mij vastgesteld. Kanker die verband hield met het World Trade Center. Ik heb inmiddels 2 keer kanker gehad. Allebei was het behandelbaar.
2: Thankfully they were treatable. I've lost a lot of good friends.
4: Maar ik ben veel goede vrienden verloren. Alleen al bij de brandweer naderen we inmiddels de 500 sterfgevallen als gevolg van 11 september.
2: We're nearing 500 post 9/11 related deaths.
4: Bill telt op dit moment vooral zijn zegeningen.
2: The worst day I had was we had 6 funerals in one day. We just caravaned from one to the next to the next.
4: De ergste dag die ik heb meegemaakt, hadden we 6 begrafenissen op 1 dag. We reden in een karavaan van de ene naar de andere begrafenis.
3: There's many minutes of silence this year. A minute as well dedicated to the later victims. Is there someone specific that you'll be thinking of?
2: Oh, it's more than one. It's a whole bunch.
4: Ja, wie hij denkt op 11 september. Het is er meer dan één, zegt hij. Het zijn een heleboel mensen waar ik aan denk en bij stilsta.
2: I can't tell you what I did yesterday, but I can remember that day, you know, very vividly.
4: Kan je niet vertellen wat ik gisteren heb gedaan, maar die dag kan ik me nog heel, heel levendig herinneren.
2: I mean, we did a lot, but I wish we could have done more. I wish we could have saved more people. It's just, but they did everything humanly possible.
0: Een verslag was dat van Sjoerd den Daas.
5: NPO Radio 1 zit bovenop Prinsjesdag. NOS.
6: Dinsdag tussen 12 en 4.
7: Volgen wij de glazen koets naar de Koninklijke Schouwburg.
8: Natuurlijk, de troonrede.
9: Leden van de Staten-Generaal.
8: En de overhandiging van het koffertje.
10: Ik bied u hierbij de miljoenennota aan.
11: In de Tweede Kamer de eerste politieke reacties en een gesprek met premier Jette.
12: We hebben er alle vertrouwen in dat we hele mooie dingen voor het land kunnen gaan doen en daar ook andere partijen enthousiast voor kunnen krijgen.
6: En we vragen aan mensen in het land en gasten in de studio wat zij ervan vinden.
5: Dinsdag, NOS Prinsjesdag 2026.
6: Vanaf 12 uur op NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
13: Ster. De bouw- en vastgoedsector ontwikkelt zich razendsnel. Overnames, verduurzaming en professionalisering zetten ondernemers voor belangrijke keuzes. Wat is nu de beste stap voor jouw bedrijf? En wie is in deze markt de juiste koper?
14: Als marktleider in de bouw- en vastgoedsector kennen wij alle ins en outs. En met ons uitgebreide netwerk vinden wij niet zomaar een koper, maar realiseren we de beste transactie voor bedrijf en eigenaar. Ik ben Wouter Jolie, hoofd bouw- en vastgoed bij Rembrandt M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
15: Voordat Nederland bestond, heerste langs de Noordzeekust een machtig rijk. Ga terug naar het jaar 700. Een wereld van strijd, goden en legendes. De wereld van koning Redbad. Sta oog in oog met zwaarden, sieraden en amuletten. Redbad, de legendarische koning. Nu in het Fries Museum.
16: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
17: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
18: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
19: Oké.
18: Social Deal, deals die je niet mag missen.
16: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
18: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
20: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
21: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
22: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
23: NPO Radio 1. 9 uur. Sander van Hoorn. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Vrouwen vallen vaker uit bij gemeenten dan mannen. En ProRail krijgt waarschijnlijk opnieuw een boete vanwege te veel verstoringen. Een overzicht van het nieuws. Thomas Delsing.
24: Het aantal verstoringen op het spoor zal dit jaar, net als vorig jaar, vermoedelijk boven het toegestane aantal van 520 uitkomen. En ook volgend jaar zal die limiet naar verwachting worden overschreden, zegt ProRail. Het gaat om technische storingen, overlast door dieren, maar ook om suïcides. Vorig jaar werd het plafond dat met het ministerie is afgesproken voor het eerst gepasseerd. Toen kreeg de spoorbeheerder een boete van 2,75 miljoen euro. Ook dit jaar lijkt het dus onvermijdelijk dat ProRail een boete krijgt. Nederland koopt samen met Zweden een eigen verkenningsvliegtuig. Daarmee wil Defensie sneller gevaar op het spoor komen, zoals spionagedrones. Het toestel, de Saab Global Eye, kan op grote hoogte vliegen en op lange afstanden in de gaten houden wat er gebeurt. Nu gebeurt dat nog in samenwerking met andere NAVO-landen. Maar minister Jesselgus van Defensie zegt in de Telegraaf dat ze voor de bescherming van het eigen luchtruim niet van anderen afhankelijk wil zijn. Bovendien zijn de AWACS-verkenningsvliegtuigen van de NAVO volgens Defensie verouderd. Bij een brand op een veerboot in de Filipijnen zijn minstens 5 mensen om het leven gekomen. Tientallen mensen worden nog vermist. Ruim 40 passagiers zijn tot nu toe gered. Vanwege de sterke stroming en slecht weer verloopt de reddingsoperatie moeizaam, zegt de kustwacht daar. De veerboot was onderweg van de hoofdstad Manila naar Coron in het westen van de Filipijnen toen brand uitbrak. Over de oorzaak is nog niets bekend. De Voedsel- en Warenautoriteit grijpt in bij de import van jonge kalfjes uit Ierland. De dieren krijgen tijdens een dagenlange reis nauwelijks te drinken en dat is in strijd met de regels, zegt de inspectie. De NVWA dreigt daarom met een boete aan 4 Ierse vervoerders. Die krijgen een jaar de tijd om hun werkwijze aan te passen. Het gaat om de import van kalveren tot 2 maanden. Het overgrote deel daarvan is jonger. President Trump belooft elke volwassen Amerikaan $5000 als de Republikeinen de meerderheid houden in het congres. Die toezegging deed hij op een Republikeinse conventie die in het teken stond van de tussentijdse verkiezingen in november. De Republikeinen staan er in de peilingen niet goed voor. Daarom kwam Trump dus met deze belofte. Naar eigen zeggen vanwege zijn enorme economische successen. Hij zei er niet bij waar hij de benodigde ruim $1 biljoen vandaan wil halen. Ook is onduidelijk of zo'n uitkering wettelijk wel mag. Sommige commentatoren spreken van omkoping. Een groeiend aantal jongeren heeft het afgelopen jaar de weg gevonden naar de bibliotheek. In de leeftijd van 18 tot 30 jaar steeg het aantal leden met ruim een vijfde, melden de KB Nationale Bibliotheek en het CBS. De stijging komt deels doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18. Daarnaast is de bieb ook steeds vaker een informatiepunt voor vragen over bijvoorbeeld de digitale overheid en inburgering. Bovendien kwamen er vorig jaar 35 bibliotheken bij. Het weer, geregeld zon. Vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog bij een graad of 20. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en gaat het wat regenen. Morgen bewolkt met wat regen en dan 19 graden.
0: Aan elke ochtendspits komt een einde, maar is dat moment al daar, Dennis Mooi?
1: Het is nog niet afgelopen, maar het aantal files neemt wel af. Er staat 330 kilometer nog bij elkaar opgeteld. Op deze wegen heb je nu veruit de meeste vertraging. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Beest en knooppunt Empel, 18 kilometer. Door slecht wegdek op de brug over de Maas is de rechterrijstrook daar dicht en dat kost je bijna 3 kwartier extra. Dan de A15 vanuit Europoort naar Gorkum tussen Rotterdam Heijplaat en Hendrik Ido Ambacht, een uur vertraging. Dat komt door de file op de A16 van Rotterdam naar Breda. Tussen Berkel en Roderijs en knooppunt Ridderkerk staat 10 kilometer. En heb je 35 minuten

0: Escrow.
1: Haal meer rendement uit je beleggingen met IEX Premium. De beste aandelenanalyses en kooptips voor jouw beleggingsportefeuille. IEX.nl/actie.
0: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
1: Nu IEX Premium voor 8 euro. Ga naar IEX.nl/actie.
2: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
4: Ga hand in hand voor een blauw doek dat je zo opeens grijpt en vastpakt tot je erin verdwijnt. Want het doet je denken aan vroeger, aan de rivier waar je in sprong. En nu, zielsgelukkig naast je vriendin, 20 jaar verder. Ga door, totdat je langzaam iets ziet waar je dan weer helemaal niets bij voelt. En zij wel. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
5: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
6: Vrouwen die bij de gemeente werken vallen vaker uit dan hun mannelijke collega's. De gezondheid van vrouwen moet daarom bespreekbaarder worden op de werkvloer. Dat zegt het ANO-fonds Gemeente. Dat is een stichting die gemeente ondersteunt. Directeur van die stichting, Jeroen van Gol, legt uit om hoeveel vrouwen het gaat.
7: 8,6% van de vrouwen tegenover 6% bij de mannen valt uit. Dat gaat om zo'n 10.000 vrouwen tegenover 5500 mannen. Dus dat is een aanzienlijk verschil.
6: Ja, en beide groepen zijn gestegen, dus de uitval onder de groepen, maar de vrouwen zijn dan ook weer harder gestegen.
7: Ja, en dan met name het langdurig verzuim bij vrouwen valt echt op dat hoog is. In totaal 7,1% van alle gemeenteambtenaren. Dat laat zich verklaren door een toegenomen werkdruk. En dat gaat uiteindelijk om ongeveer 1 miljard euro aan arbeidskapitaal wat je niet in kunt zetten. Dus er is veel aan gelegen om daar wat aan te doen.
6: Ja, algemeen dus zegt u toegenomen werkdruk. Maar waardoor is het bij specifiek vrouwen zo hoog?
7: Ja, op zichzelf is dat al opmerkelijk, omdat daar weinig over bekend is. Dus een echte oorzaak daarachter weten we niet. Wij zien wel, en daar ondersteunen we als ANO ook op, dat er verschillende levensfasen zijn van vrouwen, waar je wat meer aandacht voor zou kunnen hebben op de werkvloer. Want er is eigenlijk vrij veel onbekend over. En er heerst ook een taboe op om het daarover te hebben. En dat willen we heel graag doorbreken.
6: Ja, dat taboe, dat merk ik al een beetje uit uw formulering. Want u heeft het over verschillende levensfases. En dan hebben we het dus gewoon over menstruatie, zwangerschap, overgang.
7: Ja, dat soort aspecten. Dat moet je onder woorden brengen. Daar moet je aandacht voor hebben, ook als werkgever. Omdat dat, nogmaals, het is niet bewezen dat dat de oorzaak is. Maar dat ik heb een voorbeeld van een gemeenteambtenaar die overgangsklachten had, die vervolgens zijn behandeld als burn-out klachten. Ja, ja. Dan ben je gewoon veel langer uit de running dan wanneer je dat echt gericht op die overgangsklachten doet.
6: Maar het advies erover praten, dat is makkelijker gezegd dan gedaan.
7: Dus dat betekent twee dingen. Dat één, de vrouw zelf dit onder woorden moet kunnen brengen. Dat er een veilige omgeving moet zijn om dat ter sprake te brengen. En dat er ook een luisterend oor is aan de kant van de werkgever.
6: Mm-hmm. En zijn er gemeenten waar dat al gebeurt? Of waar ze dat proberen op zijn minst?
7: Ja, je ziet dat de wat grotere gemeenten zoals Amsterdam, die hebben e-learnings en ook echt gerichte informatie op de website. Maar ook andere gemeenten zoals Stichtse Vecht en Zeist, die zijn daar heel mee aan de slag met ook positieve resultaten. En ook wij proberen hier natuurlijk aandacht aan te scheppen.
6: Ja, en is eenvoudigweg praten erover dan voldoende?
7: Dat is in elk geval het belangrijkste begin. Dus dat het uit die taboe-sfeer komt, dat er begrip voor is. Ja, en er zal natuurlijk nog veel meer onderzoek naar gedaan moeten worden om te kijken van wat kunnen we er nog meer aan doen.
6: Mm-hmm. En toch heb je steeds vaker bij bedrijven de cultuur om inderdaad dingen bespreekbaar te maken, om een veilige werkomgeving te creëren. Is het dan zo dat dat bij gemeenten onvoldoende nog

0: gebeurd is?
1: Nou, ik denk dat, dat gemeenten op zichzelf een zeer goede werkgever zijn. Zich ook heel erg bewust zijn van goed werkgeverschap. Maar dat kan natuurlijk altijd beter. En die ontwikkelingen die volgen we op de voet. En die proberen we ook zo goed als mogelijk nog op een niveautje hoger te brengen.
0: Zei Jeroen van Gol, directeur van het ANO-fonds gemeente. Ondanks hun bestand dat ze in juni sloten, is in Zuid-Libanon het geweld tussen Israël en Hezbollah weer opgeleid. Begin deze week voerde Israël 2 luchtaanvallen uit op een dorp. 12 mensen kwamen daarbij om het leven. Conflictonderzoeker en universitair docent aan de Radboud Universiteit Nora Stel vertelt dat het in de afgelopen maanden eigenlijk nooit rustig is geweest in Zuid-Libanon.
2: Het is nooit echt geëindigd, dat bestand. Sinds het in juni gesloten werd, werd het volgens het Libanese leger al bijna 8000 keer geschonden. Maar waarom het nu weer oplaait deze week, rondom die aanvallen op Nabatieë en de strategische positie van Hezbollah in een heuvelgebied in het zuiden. Maar we kunnen dat plaatsen in de context van enerzijds de verkiezingen in Israël die op 27 oktober plaatsvinden, waarbij overwinningen in het conflict in Libanon voor de positie van Netanyahu worden gezien als belangrijk. En anderzijds in de context van de onderhandelingen tussen Libanon en Israël, die nog steeds officieel moeten plaatsvinden of gaan plaatsvinden, waarbij we zien dat militaire ontwikkelingen vaak gebruikt worden om de uitgangspositie aan de onderhandelingstafel te verbeteren.
0: Ja. En toch, in die onderhandelingen werden al wat concrete afspraken gemaakt. Bijvoorbeeld dat Israël zich uit een deel van Zuid-Libanon zou terugtrekken. Is dat gebeurd?
2: Nee, dat is zeker niet gebeurd. Sterker nog, het lijkt erop dat Israël zich in dat bezette gebied, dat is nu ongeveer 6% van het Libanees grondgebied, ongeveer 600 vierkante kilometers, eigenlijk alleen maar verder manifesteert. Er zijn de afgelopen weken ook signalen in Libanon de angst ook wel aanwakkeren voor een permanentere bezetting. Er worden overal vlaggen, Israëlische vlaggen neergezet, er worden nieuwe wegen aangelegd. Dus dat bestand stelt in essentie inderdaad dat het Libanese leger posities van Hezbollah overneemt en dat daarna Israël zich terugtrekt uit die gebieden. Mm-hmm. Het probleem is dat Hezbollah eigenlijk nooit heeft ingestemd met dat bestand, wat is gesloten tussen de Libanese regering en de Israëlische regering. We kregen gisteren een rapport van het Libanese leger die eigenlijk stelt, ja, ook Israël frustreert de voortgang van de implementatie van dat bestand. Schiet bijvoorbeeld ook op het Libanese leger, waardoor die stap voor stap afspraken eigenlijk niet van de grond komen en we nog echt vastzitten in een padstelling.
0: En gevangen in die padstelling, zoals altijd, burgers natuurlijk uit dat bezette deel van Zuid-Libanon. Maar je noemde net ook al Nabatieë. Nou, dat is best wel een redelijke stad. Heel veel mensen zijn op de vlucht geslagen. Kunnen die überhaupt terugkeren?
2: Nou, dat is inderdaad heel complex, want sommige mensen die eerder ontheemd waren zijn na dat bestand in juni hebben kunnen terugkeren. Tegelijkertijd zijn er inderdaad ook veel aanvallen op gebieden buiten dat bezette gebied, zoals Nabatieë, waardoor er weer veel nieuwe ontheemding ontstaat. En een heel groot deel van de mensen die eerder moesten vluchten heeft nog niet kunnen terugkeren. De VN-vluchtelingenorganisatie zei dat ongeveer 360.000 mensen op dit moment, en op een bevolking van 5,5 miljoen ongeveer, is dat enorm, nog steeds niet hebben kunnen terugkeren. En nou, Israël verhindert dat ook, schiet op mensen als zij proberen terug te gaan naar de dorpen in dat bezette gebied. En we zien ook dat in dat gebied eigenlijk civiele infrastructuur met bijvoorbeeld explosieven en bulldozers stelselmatig vernietigd wordt. Dus dan gaat het over huizen, wegen, voetbalvelden.
0: Wat je in Gaza ook ziet eigenlijk.
2: Precies, landbouwgrond en boomgaarden die met pesticiden en witte fosfor worden bewerkt. En dat zorgt er natuurlijk voor dat er ook op lange termijn die terugkeer van mensen heel moeilijk wordt, omdat er weinig is om naar terug te keren. Ja. Vanochtend was er een bericht dat bijvoorbeeld in Mansouri, een dorp wat eigenlijk op die bezettingslijn zit, ook veel explosieven zijn ontstoken, waardoor het eigenlijk met de grond gelijk gemaakt is.
0: Zei Nora Stel, conflictonderzoeker en universitair docent aan de Radboud Universiteit. Ja, die ochtendspits die je maar niet wil aflopen. Dennis Mooij, hoe is het nu?
3: Nou, vooral rond Rotterdam merk je dat. Want door een ongeluk op de A16 in de richting van Breda heb je tussen Berkel en Roderijs en knooppunt Ridderkerk een half uur vertraging. Er zijn daar twee rijstroken dicht. En daardoor loopt het ook vast op andere wegen rondom Rotterdam.

0: eventjes door. Maar dit was hem, wat mij betreft, Maroon 5, This Love. Om sabotage of aanvallen van drones tegen te kunnen gaan, koopt Nederland een hypermodern verkenningsvliegtuig. Minister van Defensie Jessegus maakte dat vandaag bekend. Politiek verslaggever Wilco Boom. Wat voor een toestel is het en wat kan het?
1: Ja, het is een zogenoemde Saab Global Eye. Het wordt dus bij Saab in Zweden gemaakt. En dat is een geavanceerd militair verkenningsvliegtuig. Dat wordt uitgerust met allerlei gevoelige radarsystemen, met sensoren, met communicatieapparatuur. En met dat toestel zouden ze dan op grote hoogte en over lange afstanden in de gaten moeten kunnen houden wat er allemaal gebeurt ter land, ter zee en in de lucht. En je kunt er bijvoorbeeld drones mee opsporen of binnenkomende raketten. De verzamelde informatie kan direct worden verwerkt en worden doorgegeven aan vliegtuigen, aan schepen en eenheden van de krijgsmacht op de grond. Het toestel kan ook nog als vliegend commandocentrum dienen. Dus het wordt gezien als een versterking van de landsverdediging. Nederland heeft op dit moment niet zo'n eigen toestel. En vandaar dus dat ze hebben besloten om dit te gaan kopen. Vandaar dat het ministerie van Defensie dat heeft besloten. Mm-hmm. Dat gaat dus allemaal gebeuren in nauwe samenwerking met Zweden.
0: Waarom Zweden?
1: De Zweden hebben er al drie. En die vier toestellen komen dan samen in een pool. En die kunnen dus zowel boven Nederland als boven Zweden worden ingezet. En waarom Zweden? Nou ja, samenwerken is een kernbegrip in de NAVO. En Nederland werkt bijvoorbeeld nou samen met België op het gebied van de marine. En samenwerking zou ook doelmatiger en goedkoper moeten zijn.
0: Je kan ook denken, Zweden heeft er al drie. Dus ja, waarom zouden wij er dan eentje bij moeten kopen? Die samenwerking, ja, dat betekent dus kennelijk dat je ook zelf moet bijdragen.
1: Dat is wel onderdeel van samenwerking, ja. Dat je zelf ook iets bijdraagt, anders is het geen samenwerking, anders is het leunen op de capaciteit van anderen. En waarom Zweden? Zweden heeft er dus al een paar. Ja. En met z'n tweeën ben je dan beter in staat om elkaars gebied en je eigen grondgebied te verdedigen. Dat is het idee dat erachter zit. En dat gebeurt overigens ook al op een bredere schaal. Hè. Nederland heeft samen met een aantal andere NAVO-landen, waaronder België, Canada en Duitsland, ook al 10 Canadese bombardier- of bombardier-toestellen gekocht. Die worden in Limburg gestationeerd en daar vervangen ze de verouderde AWACS-radarvliegtuigen. Nou, die kunnen ongeveer hetzelfde, maar die worden dus echt in gemeenschappelijk NAVO-verband ingezet. Dat toestel wat nu in Zweden wordt gekocht is echt bedoeld voor de nationale verdediging en ook die van Zweden.
0: Wilco Boom, dank je wel.
2: Reactie aan de redactie.
3: Vanochtend hebben we het gehad over de tussentijdse verkiezingen in de VS. De Republikeinen hebben de campagne daar afgetrapt met een partijcongres in Dallas. President Trump beloofde daar dat elke volwassen Amerikaan $5,000 krijgt als zijn partij de grootste blijft. De Republikeinen staan er slecht voor, onder meer door de hoge benzineprijzen. In een reportage van correspondent Sjoerd den Daas zei een Republikeinse kandidaat dat de benzineprijzen onder de democratische oud-president Biden nog veel hoger lagen. Luisteraar Vernootjes wilde weten of die claim wel klopt.
0: En dat hebben we dus gevraagd aan onze buitenlandredacteur Jesse Nijmeijer.
4: Het klopt dat de benzineprijzen onder Joe Biden hoger waren dan dat ze nu zijn. Ze kwamen zelfs tijdens Bidens presidentschap boven de $5 per gallon uit. Nu is dat zo rond de $4 per gallon, omgerekend 92 eurocent per liter. Maar voor Amerikanen is dat echt nog wel erg hoog. Onder Biden kwam het vooral door de oorlog in Oekraïne en ook nog de inflatie uit coronatijd dat die benzineprijzen zo stegen. Nu komt het zo dat ze zo stijgen door de oorlog in Iran die Trump is gestart. Zegt hij, wil je dat Iran een nucleair wapen heeft of wil je hogere benzineprijzen? Nou ja, ik weet het wel en dat blijft hij eigenlijk herhalen. Zo herhaalde hij dat ook gisteren weer en hij zei er ook weer bij, de benzineprijzen zullen dalen vlak na de verkiezingen. Dus hij hoopt dat iedereen nog steeds op Trump stemt.
3: En als dat gebeurt, dan geeft hij iedereen dus $5,000. Dat is wel een duur geintje. We hebben het uitgerekend $1 biljoen.
0: Ja.
3: Weet jij dan uit je hoofd hoeveel nullen er dan staan?
0: Geen idee, maar ik weet dat de staatsschuld behoorlijk oploopt in Amerika. Dus misschien is de gedachte, kan dat er ook nog wel bij?
3: Het zijn er 12. 12 nullen maar liefst. En vanochtend koos jij, Sander, een Libanees nummer om te laten horen rond 6:30. Ik ga het waarschijnlijk verkeerd uitspreken, ga toch proberen. Jabba Jabba La van Tony Hanna.

0: Veel klachten op binnengekomen of viel het mee?
1: Nou, ik werd er zelf erg vrolijk van. Klachten heb ik ook niet gezien. Sterker nog, ik kreeg een appje van Marcel. Die zei, weet iemand bijvoorbeeld, en ik neem aan dat hij dit vroeg omdat hij het leuk vindt. Ja. Sander, waar gaat dit nummer eigenlijk over?
2: Ja, het is opa, maar ik noemde het Jabba Jabba Lachhand. Zo wordt het door iedereen genoemd. Maar officieel heet het Min Sharat al Gazelle. En dat betekent zoveel als wie weet waar de gazelle naartoe is. En gazelle is dan een metafoor natuurlijk voor een mooie vrouw. Het is een wat ouder nummer, toen deed je dat zo. Het gaat natuurlijk over de liefde. Daar gaat uiteindelijk volgens mij bijna elk liedje over.
1: Ja.
3: 3 voor de dag.
2: Het is de laatste dag van de openbare corona-verhoren door de parlementaire enquêtecommissie. Anja Schreier, voormalig hoofd van de GGD infectieziektebestrijding, die zal vandaag getuigen. In Dallas is de tweede en laatste dag van de Republikeinse conventie in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen van november. De partij hoopt hiermee het tij weer te keren, zegt correspondent Ryan Harmelijn.
4: Ze zitten gewoon in de hoek waar de klappen vallen. Ze hebben namelijk alle macht in handen in Washington. Ze hebben het Hoge Rechtshof min of meer. Ze hebben beide kamers van het congres. En ze hebben natuurlijk het Witte Huis. En tegelijkertijd gaat het helemaal niet zo goed met het land. Dus de kiezer is somber over de hoge prijzen van de benzine. Het heeft vandaag een vat olie, heeft de $100 aangetikt, ging daar zelfs overheen. Dus ze kampen hier met hoge benzineprijzen, hoge boodschappen en over die oorlog in Iran die maar niet op lijkt te houden. En daar geven de Amerikanen, de Republikeinen, steeds vaker de schuld van. Ja. Dus dat is wel een enorme uitdaging.
2: Ryan Harmelijn. Voor de kust van de Filipijnen gaat de zoektocht

0: verder naar tientallen opvarenden van een veerboot waarop brand was uitgebroken. Zuidoost-Azië-correspondent Mustafa Margadi, wat kun je vertellen?
1: Dat er op dit moment zeker 5 doden zijn geteld. Bijna 90 mensen worden nog vermist. De veerboot die vertrok vanaf de hoofdstad Manila, het eiland Luzon, naar het eiland Coron. Dat is een heel eind ten westen van Manila. Nou, er waren ruim 130 mensen aan boord. Maar de veerboot die vloog midden op zee in brand. En de reddingswerkers die gingen er direct op af. En ze konden tot nu toe meer dan 40 mensen uit zee halen. Maar ja, de reddingsactie is nog gaande. En er worden een boel mensen nog gezocht dus. En dat het er zoveel zijn, sterk het vermoeden dat het dodental nog wel flink zal oplopen.
0: Ja. Kan je iets zeggen over de watertemperatuur? Dat maakt natuurlijk ook nog uit hoe lang je naar mensen kunt zoeken.
1: Ja, inderdaad. We hebben dat ook in de buurt van Indonesië niet lang geleden meegemaakt met ook Nederlanders die dan in zee terechtkwamen en het 24 uur lang volhielden, omdat de watertemperatuur over het algemeen rond deze periode boven de 20 graden schommelt, tussen de 20 en 25 graden. Dus het is een temperatuur dat je dat wel aardig zou kunnen volhouden. Maar goed, de omstandigheden verder, hoe zwaar het weer daar is met de golven of dat het helpt, of ze reddingsvesten aan hebben, ja, dat weet ik allemaal niet. Dus ik kan geen voorspelling doen wat dat betreft.
0: En dan draagt natuurlijk ook niet bij dat er brand is uitgebroken. Is al duidelijk wat de brand veroorzaakt heeft?
1: Niet exact, daar is nog iets te vroeg voor, maar uit persoonlijke ervaring en ook gezien het vele aantal bootongelukken dat gebeurt in de Filipijnen, kun je wel zeggen dat de boten over het algemeen niet goed onderhouden worden. In januari dit jaar zonk er bijvoorbeeld ook een veerboot met 52 doden tot gevolg. En ik kan je echt talloze voorbeelden van de afgelopen jaren geven. Dus zegt de staat van de boten, dat is een oorzaak van de vele ongelukken, dat ze vaak te zwaar beladen zijn, dat veiligheidsvoorschriften niet goed worden gehandhaafd. Ja, en de autoriteiten die zeggen elke keer weer na zo'n ongeluk dat ze dat gaan aanscherpen. Maar ja, dat gebeurt blijkbaar onvoldoende, want dit soort ongelukken blijven maar gebeuren in de Filipijnen.
0: Ja, en merk je dan dat mensen ook met een beschuldigende vinger ergens naar wijzen? Naar de ondernemer, naar de toezichthouder, de overheid? Wie wordt dan aangewezen in de regel?
1: Beide. In eerste instantie kijken ze dan dus naar de houder van dat schip. En dan de autoriteiten die duiken daar vaak zo snel mogelijk op. Ja. Om dan de verantwoordelijke aan te pakken. Die voor de rechter te plaatsen. En dan is het meestal wel weer voorbij. Want veel mensen die hebben die veerponten nou eenmaal nodig. Het is een stuk goedkoper dan een vliegtuig nemen. Wat een stuk makkelijker zou zijn. Ja. Maar ja, we kennen de Filipijnen. Het is natuurlijk niet een ongelooflijk rijk land. Dus mensen hebben die veerponten gewoon nodig. Dus ja, het waait vaak weer over, wat vrij vreemd is als je kijkt hoe vaak het gebeurt.
0: En er wordt intussen nog gewoon doorgezocht. Dank voor je verslaggeving daarover, Mustafa Margadi. Zometeen. Het is het een 9:30 en daarna dan is er natuurlijk Stand.nl.
2: Zo is het.
0: Waar ga je het over hebben?
2: We gaan het hebben over de vijfdaagse werkweek. De fractievoorzitter van de VVD, Ruben Brekelmans, riep daartoe op in de Binnenhoflezing. We moeten meer gaan werken. Hij keek dan vooral ook naar jongeren. Die werken volgens hem te weinig. En we moeten concurreren, zegt hij, met Amerika en China. En daar werken ze veel meer. De stelling is vandaag, de vijfdaagse werkweek moet de norm worden. Ik ben heel erg benieuwd hoe u er daarnaar kijkt. U kunt dus bellen met het nummer 0800-1101 of reageren via de NPO Luister-app.
0: Dat zometeen met Roos Abelman op deze zender. Mocht u vanmiddag nog luisteren, dan heeft u natuurlijk de middageditie van het Radio 1 Journaal. Het nieuws heb ik ook zo meteen nog. Of Peter, dat heeft Thomas Delsing, die gaat dat voor u voordragen. Ik wens u nog een hele fijne dag.
3: NPO Radio 1. Het NOS Journaal.
4: Nederland koopt samen met Zweden een eigen verkenningsvliegtuig om sneller vijandelijke toestel op het spoor te komen, zoals spionagedrones. De Saab Global Eye kan op grote hoogte over lange afstanden land, zee en lucht in de gaten houden. Nu maakt Nederland nog gebruik van AWACS-verkenningsvliegtuigen van de NAVO. Volgens Defensie zijn die verouderd. ProRail denkt dat ook dit jaar het aantal verstoringen op het spoor uitkomt boven het toegestane aantal van 520. Vorig jaar werd dat aantal voor het eerst gepasseerd, waardoor de spoorbeheerder een boete kreeg van 2,75 miljoen euro. ProRail-topvrouw Mirjam van Veldhuizen verwacht dat ook volgend jaar meer dan 520 van die verstoringen zullen zijn. De Voedsel- en Warenautoriteit dreigt met boetes voor 4 Ierse vervoerders van jonge kalfjes. De dieren kregen tijdens een dagenlange reis nauwelijks te drinken en dat mag niet. De vervoerders kregen een jaar de tijd om hun werkwijze aan te passen. Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen de 18 en 30 jaar steeg met ruim een vijfde, melden de KB Nationale Bibliotheek en het CBS. Dat komt onder meer doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18. President Trump geeft elke volwassen Amerikaan $5000 beloofd als in november de Republikeinen de meerderheid behouden in het congres. In de peilingen voor de tussentijdse verkiezingen staat zijn partij er niet goed voor. Trump zei er niet bij waar hij de benodigde ruim $1 biljoen vandaan wil halen. Het weer nog. Zon en wolken wisselen elkaar af bij maximaal 20 graden. Vanavond valt mogelijk wat regen. Morgen bewolkt met af en toe regen en dan 19 graden.
5: ANWB Verkeersinformatie. Er staat nog 165 kilometer file. De meeste vertraging heb je nu op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Geldermalsen en knooppunt Empel staat namelijk 15 kilometer. Ben je 40 minuten langer onderweg. Op de brug over de Maas is één rijstrook dicht vanwege het slechte wegdek daar. Dan de A15 bij Rotterdam in de richting van Gorkum. Tussen de afrit Heijplaat en knooppunt Ridderkerk een half uur vertraging. Dat heeft te maken met een spoedreparatie op de A16 richting Breda. Voor het knooppunt Ridderkerk doe je er een kwartier langer over.
3: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
2: Roos Abelman. Goedemorgen en welkom. Spraakmaker vandaag is Jan Meijroos, game- en techjournalist. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
2: Leuk dat je er bent. Steeds meer remakes, ontwikkelkosten die oplopen en games die nog alleen maar digitaal verschijnen. Wat is er aan de hand in de game-industrie? Kunnen we spreken van een crisis? Nou ja, we houden ervan, Jan, om dan nog even de spanning vast te houden. Dus nog niet verklappen.
6: Ik zeg
2: maar
6: niks.
2: Echt lekker gaat het niet, toch?
6: Nee, er is wel wat aan de hand.
2: Heel goed, hele mooie cliffhanger. Zometeen meer dus. Voor het Mediaforum, alvast hier chef sport van NOS, Xander van der Wulp. Hallo Xander.
7: Goedemorgen.
2: In dat Mediaforum de vraag AI of de echte Rob Jetten?
8: Voor niet gezien en in de steek gelaten worden. Voor het onvervulde verlangen naar thuis. Daarvoor bied ik vandaag namens de Nederlandse regering excuses aan.
2: Ja, dit was heus de echte premier, maar honderden berichten op social media van Jette en zijn partij D66 zijn door AI geschreven. Blijkt uit Volkskrant onderzoek. Dat gaan wij zo zelf op waarde schatten. Nu is Stam.nl de knuppel die VVD-fractievoorzitter in het hoenderhok gooit. Met 3 of 4 dagen werken gaan we er volgens hem niet komen en doen we eigenlijk niks meer dan achteruitgang management. Met deze bemoedigende woorden in gedachten is de stelling vandaag: de vijfdaagse werkweek moet de norm worden.
3: Deel uw ervaring
9: op 0800 1101.
10: Ik denk dat ze ons nogal lui vinden.
11: Ja, wat is dit?
10: Dat er veel part-time wordt gewerkt en zo. Ik denk dat ze dat allemaal best wel een beetje, ja, een beetje lullig vinden.
11: Wil je carrière maken? Wil je ook nog een beetje meedragen, bijdragen? Kom op!
4: De fractieleider in de Tweede Kamer, Ruben Brekelmans, is in de jaarlijkse binnenhoflezing uitgevaren tegen het part-time werken.
12: Laten we weer vaker gewoon 5 dagen in de week werken als norm stellen.
13: Je zou bijna wensen dat hij zelf gaat werken, maar
14: ik denk dat zij heel erg denken dat wij niet zo heel veel willen werken, maar dat we dat heel graag willen. Alleen dat we ook steeds meer ruimte willen maken voor dingen die wij graag nog daarnaast willen doen.
2: Spraakmaker Jan Meijroos, jij bent niet verbaasd erover dat Ruben Brekelmans hiermee komt, hè?
6: Nee, ja, het gaat altijd over de economie natuurlijk bij de VVD. Alleen, ik denk in deze dat de geest is eenmaal uit de fles. Ik bedoel, er is gewoon een... Er zijn heel veel bedrijven waar mensen 32 of 36 uur kunnen werken. Ik denk dat bijvoorbeeld AFAS, een groot bedrijf, is daar best wel succesvol mee. Dus ik denk dat je dat gewoon niet meer teruggaat. En bovendien het fabeltje dat hoe meer uur, hoe meer output, is volgens mij ook wetenschappelijk al meerdere keren onderuit gehaald.
2: Alsof je daar de arbeidsproductiviteit mee zou verhogen.
6: Nee,
2: dat is de gedachte.
6: Ik ben geen econoom. De CBS-cijfers zullen dat uitwijzen. Wat echt aan de hand is. Maar ik denk dat je dat niet meer teruggedraaid krijgt. En er zijn nog, volgens mij is de norm nog steeds bij heel veel andere bedrijven wel dat ze 5 of meer dagen per week werken. Maar de andere gast hier in de studio, die werkt zeker niet part-time. Maar ook advocaten en dat soort takken van sport werken ze gewoon keihard fulltime.
2: Ja, Xander van der Wulp, jij werkt 7 dagen in de week.
15: Ja, nou, ik probeer wel 2 dagen in de week iets minder hard te werken, maar ik ben er wel altijd mee bezig.
2: Ja, waar zit hem dat in?
15: Nou ja, toch in de verantwoordelijkheid die je hebt voor een club die doordraait. Bij mijn redactie, bij NOS Sport, is het zo dat het hoogtepunt vooral in het weekend ligt. Mm-hmm. En dat schaart nog wel eens met mijn werk als hoofdredacteur. Want mijn agenda zit van maandag tot vrijdag van 9 tot 6 vol. Maar ik wil ook in het weekend betrokkenheid tonen. Ik moet af en toe bij sportevenementen zijn. Mm-hmm. Om ook aan de externe contacten te werken. Mm-hmm. En mensen van sportbonden tegen te komen. Waar we ook contractonderhandeling mee hebben. Dus ik werk best wel veel. Ja, maar ik vind het ook leuk. Dat helpt vaak, hè?
2: Ja, dat helpt vaak wel. Jij hebt natuurlijk ook in Den Haag rondgelopen. Ik wilde met jou nog eventjes de timing van Ruben Brekelmans bespreken. Want er zijn nu volop stakingen gaande. Gisteren nog in het openbaar vervoer. Hè, dus de bonden die oefenen druk uit op het kabinet. Ja. Als het gaat om sociale zekerheid voor de werkenden. En Ruben Brekelmans, die eigenlijk met hen moet onderhandelen, die zegt dus nu in de Binnenhoflezing, jullie waren op vakantie. Dat vond je een probleem. En twee, eigenlijk moet er juist meer gewerkt worden, terwijl die bonden minder willen.
15: Ja, ik volg dat de politiek niet meer zo heel erg. Maar nu jij het zo zegt, is die timing inderdaad ongetwijfeld bewust om op het sentiment te gaan zitten van gaan die lopen staken, maar gaan ze aan het werk. Want de mensen die hard werken, die moeten gewoon met de trein op tijd op hun werk zijn. Dus het is ook wel naar, want het is het zoeken van tegenstellingen in een tijd waarin hij of zijn partij onderdeel uitmaakt van een kabinet dat zegt we moeten naar de verbinding zoeken in het midden.
2: Ja, en dat doet hij op deze manier.
15: Dat doet hij op deze manier niet.
2: Nee. We gaan kijken naar wat u hierover te zeggen heeft. De stelling is dus de vijfdaagse werkweek moet de norm worden. Jolanda Zwartsen, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
2: U belde ons vanmorgen en u staat op dit moment voor de klas?
7: Ja, ik sta op dit moment voor de klas.
2: Oké, dan zijn de leerlingen lekker stil.
7: Ja, maar mijn leerlingen zijn schatten.
2: Ja, ik wil ze nog wel even horen hoor. Ze mogen wel eventjes geluid maken.
7: Ja, ze mogen wat geluid maken. Jongens, maak eens geluid.
15: Het is echt waar.
2: Het is echt waar, het is geen AI.
7: Nee, niks AI.
2: Nee. De stelling vandaag, de vijfdaagse werkweek moet de norm worden. Hoe kijkt u daarnaar?
7: Ja. Nou, zeker. Moet zeker de norm worden. Waarom kunnen de ver-zestigers het allemaal wel? Waarom zou de jeugd het niet kunnen? Het moet zeker. We moeten in de maatschappij een absoluut heel groot draagvlak hebben van werkenden. En de quality time en al dat geneuzel, dat heb je ook in het weekend met elkaar nog. Er moet alleen goede opvang zijn voor kinderen. Ja. Dat je, als je kinderen hebt, dat je dan ook netjes in de crèche of in een goede verzorging kan hebben. Maar je kan ook als partner, net als wij vroeger gedaan hebben, om en om werken. Mijn man werkte 's avonds of 's nachts of in het weekend. En ik werkte alle dagen. Het is allemaal mogelijk. Onze kinderen hebben altijd een van ons tweeën bij elkaar gehad. Dat is allemaal mogelijk.
2: En u heeft altijd 5 dagen in de week gewerkt?
7: Altijd, ja.
2: En het was dus ook altijd mogelijk? De contracten waren er?
7: Ja, de contracten waren er. Er was in het begin heel weinig werk in het onderwijs. En de laatste 25 jaar heb ik altijd boven fulltime gewerkt. Dus 1-8, 1-9, 2-1, 1-6, 1-4. Hele grote banen. Ja.
2: Toch zie je dat heel weinig nu in het onderwijs. En dat spreek ik even vanuit schoonmoederonderzoek, zal ik maar zeggen. Maar op de scholen van mijn kinderen, de basisschool in ieder geval, werken er heel veel, maar een paar dagen worden die klassen gedeeld, zal ik maar zeggen, door 2 docenten. Ja.
7: Vind ik ook eigenlijk helemaal niet zo geweldig. Kijk, als er niemand is en de mensen zijn niet bereid om meer te werken, dan moet je natuurlijk met 2 mensen voor de klas werken. Maar ik ben
2: Want de werkdruk is hoog, hoor je dan?
7: Ja, de werkdruk is ook hoog. Maar goed, waar je aan begint, komt een eind aan. Hè? Dus als jij op een gegeven moment morgens binnen bent en je hebt nog wat werk na te doen, nou, dan doe je dat 's avonds. En of je nou om 10 uur klaar bent, of om 11 uur, of om 11:30, daarna kan je nog van alles doen. En dan ga je een uurtje later naar bed en heb je ook even gerelaxed.
15: En leidt dit verschil ook tot discussie met jongere collega's? Is dat een
7: issue? Natuurlijk leidt dat tot discussie, want dat kunnen ze niet aan en ze moeten die quality time. Maar
15: als u het zo zegt tegen hen, dan krijgt u toch een clash?
7: Nee hoor, ik krijg geen clash, want ik zeg gewoon wat ik denk en zij mogen ook zeggen wat ze denken.
15: Oké.
2: Dank u wel daarvoor, Jolanda Zwartsen, en werk ze nog vandaag. Faye of Vee van Os, goedemorgen.
16: Vee, ja, klopt. Goedemorgen.
2: Hi. Jij bent 24.
16: Ik ben 24, dat klopt.
2: Jij bent die Gen Z'er die Ruben Brekelmans met name aansprak in zijn Binnenhoflezing.
16: Mm-hmm.
2: Meer werken moet de norm worden. Jullie spreken even werken te weinig. Wat vind je ervan? Wat kijk je ernaar?
16: Als ik voor mezelf spreek, ik werk 5 dagen in de week. En in mijn omgeving werkt ook bijna iedereen 5 dagen in de week.
2: Oh ja.
16: Dus ja, voor mij is het al de norm. Maar het feit dat hij het zeg maar zo brengt als in dat 3-4 dagen in de week, daar zijn

0: helemaal klaar mee. Alsof wij zeg maar van onze luie stoel af moeten komen, onze generatie. Mm. Zeg maar, ik vind de manier waarop hij dat brengt, dat werkt echt niet.
1: Oké, okay, hoe had dat anders gekund dan?
0: Goeie vraag. Ik denk dat hij het nu aanvliegt. Dus wat ik zeg, ja, dat wij niet genoeg werken. Dus inderdaad, mm-hmm. niet de 5 dagen. En ik denk dat als je meer misschien het gesprek zou aangaan met onze generatie, of meer zou kijken naar hoe dat gaat per... Ja, dat kan me voorstellen dat het lastig is per yeah. individu. Maar nu is het zeg maar alsof heel de generatie overeen overgeschoven
1: ja.
0: wordt.
1: Ja, hij gaat er te hard in.
0: Ja, dat. Hij gaat er echt te hard in.
1: Ja. En gaat het om die reden dan ook niet werken?
0: Dat weet ik niet. Dat vind ik lastig om te zeggen. Maar ik kan me wel voorstellen dat veel mensen hierdoor juist denken van joh, bekijk het lekker. Want ja. Ik had het hier gisteren toevallig over met anderen. En daar waren we ook al. Ja, dan merk je ook al wel dat het wel dat het wel emotie oproept. Dat je wel denkt van joh, ik werk gewoon 5 dagen in de week. Ik vind dat doe ik graag. En dat vind mm-hmm. ik helemaal niet erg. En door zo'n opmerking.
1: Ja.
0: Ja,
1: je kan ook zeggen, hij heeft het niet over mij. Ik leg het naast me neer.
0: Dat klopt, dat kan. Ja. Dat is ook zeker waar, maar het is gewoon iets wat vaker terugkomt, zeg maar, dat onze generatie hoort mm-hmm. gewoon best wel vaak op. En nu is het dan weer iemand die weer, en nu iemand van de VVD die dat dus benadrukt van ja, het is weer deze generatie. Dus ik heb het idee dat mensen het niet echt helemaal goed inzien.
1: Ja, en er had meer met jullie gesproken mogen worden daarover. Dankjewel, Vee van Os. De stelling dus vandaag, de 5-daagse werkweek moet de norm worden. Oscar reageert in het Spraakmakers Collectief en zegt: ik ben het echt super oneens met deze stelling. Ik geloof echt niet dat het gezond is zoveel te werken, naast alle andere dingen die veel vragen van ons brein tegenwoordig. Ik zie veel burn-out om me heen. Hans Mulders is het wel eens, want overal zijn grote personeelstekorten. Huisartsen, onderwijzers, verpleegkundigen werken bijna allemaal standaard 3 dagen per week. Ik weet niet of dat zo is. Met alle gevolgen van dien, zegt Hans. En via de NPO Luister-app voegt Cinderella toe: in combinatie met toeslagen loont het niet om meer te werken. Parttime met toeslagen soms meer inkomen dan extra werken. En dan ben je ook nog meer vrij. Daar zou eens naar gekeken moeten worden. Voor de cijfers gaan we naar Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom bij CBS. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Want laten we beginnen met: hoeveel uren werken Nederlanders gemiddeld?
2: Nou, gemiddeld, als je naar alle werkende Nederlanders kijkt, dan werken ze 31 uur per week. En daarmee staan we stijf onderaan in de Europese Unie. Het gemiddelde is zo'n 5,5 uur per week meer.
1: Oké, dus daarin doen we het niet goed. Maar als het gaat om de arbeidsproductiviteit, waar staan we dan?
2: Nou, arbeidsproductiviteit in Nederland is hoog. Nog steeds een van de hoogste ter wereld. Ook als je het vergelijkt met andere rijke landen. En wat ook zo is, in Nederland werken juist heel veel mensen. Want als je kijkt naar het aandeel mensen met betaald werk. Ja, 3/4 zo'n beetje van alle Nederlanders heeft een betaalde baan. En daar staan we juist weer bovenaan in de Europese Unie. En dus als je die lage uren, maar wel met die hoge arbeidsdeelname combineert. Dan is het aantal uren dat we per inwoner werken, dan zitten we keurig op het Europees gemiddelde.
1: Ja, en hoe doen jongeren het?
2: Jongeren die zijn de afgelopen jaren wel wat meer gaan werken. Je moet natuurlijk ook rekening houden. Vroeger gingen mensen vaak eerder werken. Dus jongeren zijn ook steeds langer gaan studeren.
1: Oh, ja.
2: En dan werken ze wel, maar het is vaak een bijbaan. Dus niet echt de hoofdbaan waar ze dan van op moeten komen. Maar je ziet wel bij jongeren, en trouwens ook andere leeftijdsgroepen, dat ze de afgelopen 3 jaar wat meer zijn gaan werken. Maar dat zie je wel eigenlijk alleen bij vrouwen. Mannen die zijn niet meer gaan werken de afgelopen jaren. Okay. Alleen met uitzondering van de alleroudste groep. En dat zie je bij vrouwen ook. En dat heeft weer te maken met de verhoging van de pensioenleeftijd.
1: Oké. En het blijkt ook uit onderzoek waarom veel Nederlanders parttime werken, of in ieder geval geen 40 uur. Heeft dat te maken met het feit dat we vaker voorbij horen komen, of het idee dat meer werken niet loont?
2: Dat heeft er waarschijnlijk ook voor een groot deel mee te maken dat het in Nederland kan. De wetgeving is zo ingericht, het is decennia geleden gebeurd, dat het veel makkelijker is. In heel veel andere landen kan het gewoon niet goed. Dat is het of je werkt fulltime of je werkt niet. En parttime werken, dat kan wel, maar dat zijn vaak slechte betaalde baantjes.
1: Oh.
2: Dat je als schoonmaker of ergens in een supermarkt bij de kassa staat, maar niet banen waar je een gedegen opleiding voor nodig hebt en een hoog salaris bij hebt. Dus in Nederland kan dat makkelijker. En ja, dat heeft ook voordelen, want daardoor besteden Nederlanders onder andere heel veel meer tijd aan vrijwilligerswerk.
1: Ja, ja, dat klinkt allemaal heel mooi en nobel. Maar Ruben Brekelmans wil natuurlijk nu China en Amerika, daar wil hij mee concurreren. Maar over dat werken niet lonen, het is weer een hele tijd geleden dat ik ook eventjes een tijd 4 dagen in de week heb gewerkt. En toen had ik een simpele rekensom gemaakt. Het was nog in de gulden tijd. Maar als ik part-time zou gaan werken, ja, 4 dagen, in plaats van 5, dan scheelde me dat €200. Ja, dat loonde gewoon niet, in plaats van 4 dagen vrij.
2: Nou ja, er zullen heel veel mensen die rekensom maken. Je hebt in Nederland natuurlijk niet alleen belastingen, maar ook allerlei toeslagen die gericht zijn op mensen met lage inkomens. En die hebben natuurlijk allemaal een hele goede reden gehad. Alleen het werkt vaak zo dat als mensen weinig verdienen en meer gaan werken, dat ze het recht op allerlei toeslagen kwijtraken. Ja. En dan denken van ja, dat gaan we niet doen, want dan levert het extra werken maar niet op. Dus dat heeft ook wel een beetje met het belastingstelsel te maken.
1: Ja, en met het beleid dus ook. Tot slot. Stel, we gaan allemaal 5 dagen in de week werken. Worden we dan productiever toch uiteindelijk onderaan de streep, of zit daar een grens aan?
2: Nou, niet per se productiever als je kijkt naar wat we per uur doen. En uiteindelijk gaat het als je meer dingen wilt doen, als je economische groei wil. Maar bijvoorbeeld je wil ook dat er meer mensen in de zorg werken, of dat er de infrastructuur wordt onderhouden, of wat je dan ook wil. Mm-hmm. Het aantal uren dat we met z'n allen werken is natuurlijk wel aan een harde grens verbonden. En je kunt zeggen, nou, iedereen die nu part-time werkt moet ook maar fulltime gaan werken. Mm-hmm. Maar dat houdt een keer op. Hè. Dus als je op lange termijn verder wil groeien, dan is er maar één remedie. En dat is het verhogen van de arbeidsproductiviteit. Dus wat we per uur werken, hoe efficiënt we dat werk inrichten. En ja, dan maakt het aantal uren niet zoveel uit. Sterker nog, als je te veel uren werkt, word je per uur misschien juist minder productief.
1: Innovatie hoor ik dan voorbij komen. Technologie.
2: Ja, dat is op lange termijn eigenlijk de enige oplossing.
1: Dank, Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom bij het CBS. Marita Spenkelink is HR-manager van aannemersbedrijf Hegeman. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: U heeft in 2023 als bedrijf besloten om van een 40-uurige werkweek naar een 36-uurige werkweek te gaan, met doorbetaling van het loon van die 40-uurige werkweek. Wat was het idee erachter?
3: In 2023 hadden we een bijeenkomst van het managementteam en die zei van, hoe kunnen we binden en boeien? En niet dat we heel veel verloop hebben, want we hebben dienstverbanden van 40, 45 jaar en zelfs 50-jarige dienstverbanden dus. Ja. En dus toen zeiden we van, hoe kunnen we dat nou regelen? En toen zei de werkgever zelf, Frank Hegeman, die zegt, ik vind het heel fijn om op woensdagochtend te fietsen. Dan hoef ik dat niet meer 's avonds te doen. En vooral in de wintermaanden is dat heerlijk. Dus we sporten. En dus toen hebben we dat voorgesteld. En ja, je raadt het al, er zijn heel veel beren op de weg. Mm-hmm. Dus Frank, nee, we gaan het wel doen. Ja. We gaan het wel proberen. Ik ga het overleggen met de OR. Dus op het moment dat de OR er was, nou, dan komt hetzelfde. Ongeveer 3 minuten lang was bij iedereen de mond open van, hij maakt een grapje, dit kan niet. Vervolgens hebben we samen met de OR en met alle werknemers een handboek opgesteld. En zijn we in 2023 begonnen met of 36 uur in de week of ene week 32 uur en de andere week 40 uur, omdat we in de bouw zitten. En je kunt niet busjes terug laten rijden.
1: Nee, snap ik. Ja. En wat is het effect geweest van deze beslissing? Komt alles op tijd af?
3: Ja. Ja. En veel minder ziekteverzuim. Kort verzuim tenminste. Ja? Mensen hebben minder last van de rug en van de spieren.
1: Dus je zou zeggen, de arbeidsproductiviteit is toegenomen?
3: Ja, dat denk ik wel.
1: Ja. Dus iedereen tevreden?
3: Hartstikke.
1: Of zijn er ook nog wel wat kanttekeningen te plaatsen?
3: Ja, nou, soms moet je even wat schipperen. Iedereen wil in eerste instantie op vrijdag vrij zijn. Ja, dat kan niet. De winkel is 5 dagen per week open. Dus er moet af en toe moet er een concessie gedaan worden. En dan is er een betonstort op vrijdag. Nou, dat betekent dan dat je die vrijdag geen IJsland, we noemen het een IJslanddag, dat je die dag geen vrij hebt. Dan moet je bijvoorbeeld in het begin van die week vrij nemen. Dat soort dingen. Ja, dat moet wel wat. Maar in principe gaat het gewoon goed.
1: Ja, dank Marita Spenkelink, HR-managers van een aannemerbedrijf. We gaan naar Yvette Becker. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: U bent de beleidsadviseur arbeidstijden bij FNV. Zijn er meer bedrijven in Nederland die, net zoals dat aannemersbedrijf dat we net hoorden, een omslag maken naar 36 uur? Of misschien wel minder, 32?
4: 36 uur zijn er natuurlijk best wel veel bedrijven die ook al in de jaren 90 naar 36 uur zijn gegaan. Maar er zijn ook best wel wat bedrijven die al naar 32 uur zijn gegaan met dezelfde type resultaten. Dus van marketingbureaus tot techbedrijven tot een consultancybureau. Mm-hmm. In het buitenland zien we ook echt een hele grote trend van juist vuilnisophaaldiensten tot fabrieken, tot OK's die ook na 32 uur werkweek gaan, omdat ze zien dat de kwaliteit per uur beter wordt, waardoor dus uiteindelijk die productiviteit stijgt.
1: Ja, was dat het of was het ook vooral vanwege personeelstekorten om een aantrekkelijke werkgever te zijn?
4: Ja, de aanleidingen zijn wat verschillend. Ik weet dat bijvoorbeeld een bedrijf in Nijmegen, die hebben dat toen gedaan om meer aan te sluiten aan de behoeften van de medewerkers zelf. In Zweden, bij de OK's, hebben ze het echt gedaan voor personeelstekorten. En ook bij de gemeente in Engeland was het echt het aantrekken en behouden van collega's, mm-hmm, wat de belangrijkste drijfveer was.
1: Oké. Yvette Becker, u wordt ook eigenlijk aangesproken als FNV door Ruben Brekelmans in zijn speech, hè? Dus hij zegt, FNV die pleit juist voor een 32-uurige werkweek. Hij pleit voor een 40-uurige werkweek. Waar komen we dan op uit eigenlijk als u aan de onderhandelingstafel gaat zitten samen?
4: Nou ja, volgens mij moet je even kijken van ja, wat maakt nou dat we productief zijn? En we weten dat zowel activiteit als rust nodig is om goed je werk te doen. Dat geldt niet alleen voor kenniswerkers, maar ook mensen met fysiek werk, zoals Marita net ook al schetste. En wat we ook zien is dat vooral vrouwen veel in kleine deeltijdbanen werken. En we nog in het oude kostwinnaarsmodel zitten. Dus wat wij eigenlijk verwachten, ook wat we al een beetje kleine effecten zien met het betaald ouderschapsverlof, is dat wij denken dat vrouwen dus meer gaan werken en mannen dan ook wat minder kunnen werken. Dus netto hou je eigenlijk evenveel uren, maar je zorgt dat de belastbaarheid ook beter wordt.
1: Ja. Dank Yvette Becker van FNV. Floris Langendijk, die belde ons vanmorgen. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
1: Voor of tegen een vijfdaagse werkweek dat de norm moet worden?
5: Nou ja, goed, ik ben er voor. En de reden daarvoor is eigenlijk vrij simpel. We zitten in een zorgstaat. En dat betekent dat we uiteindelijk ervoor zorg moeten dragen dat ook mensen die het minder hebben, maar dat we met z'n allen eigenlijk ervoor zorg dragen dat we vooruit gaan. Mm-hmm. En dat betekent ook dat we eigenlijk een beetje af moeten van. Dat is mijn visie, hè? Mm-hmm. Maar dat we een beetje af moeten van het feit dat we zeggen, joh, zo min mogelijk werken. En dat betekent uiteindelijk dat de politiek moet stimuleren voor de mensen die op dit moment bij wijze van spreken 2 of 3 dagen werken.
1: Yeah.
5: En toeslagen krijgen, gestimuleerd worden op het moment dat ze extra gaan werken. Want we zien heel veel voorbeelden dat mensen 2 of 3 dagen werken, bepaalde toeslagen krijgen en er eigenlijk netto op achteruit gaan.
1: Ja,
5: goed, weet je, bedoel, je hoeft geen rekenkundige te zijn om dan gewoon te denken van ja, weet je, waarom zou ik 8 uur meer gaan werken om 8 euro per maand minder te verdienen? Dus wat we moeten doen is enerzijds financieel stimuleren, maar anderzijds is het werken, zeg maar, het onder de mensen zijn, is ook een sociaal ding wat we moeten stimuleren.
1: Ja.
5: En wat ik nu merk is dat je ziet dat en veel jongeren, ik ben 38, ik ben millennial is het, noem ze het tegenwoordig. Yeah. Maar dat je ziet dat veel jongeren, en dan praat ik met mijn zusje, is 15, dat ze juist minder willen werken. Mm-hmm. Maar ze willen wel, zeg maar, ze willen allemaal centjes verdienen, ze willen allemaal de leuke dingen doen. Kijk, en ergens moet je een keuze maken.
1: Ja.
5: En ik vind, zeg maar.
1: Maar jij zegt dan wel van. Dat is mooi, is dat de norm wordt. Het is goed voor je ook om onder de mensen te zijn, om te werken. Maar je moet het dan wel dus als overheid aantrekkelijk maken ook om te werken.
5: Nou, je moet het zeker niet. Niet aantrekkelijk maken. En dat is wat er dus nu gebeurt. Ja. Is dat je van een 3-daagse werkweek naar een 5-daagse werkweek, netto, voor 20 uur meer werk. Dus stel dat je 20 uur werkt, dat je naar 40 uur gaat. Voor het dubbele aantal uren dat je werkt, verdien je misschien 10% of 15% meer.
1: Ja.
5: Dat is niet aantrekkelijk. En dan die rekensom kan ik zelf ook maken. Zou ik zelf ook niet doen.
1: Nee. Dank Floris Langendijk. Mathilda van den Hof, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
1: Een lid van ons Praatmakerscollectief. Ik lees dat als we deze stelling een paar jaar geleden aan u hadden voorgelegd, dan was u het eens geweest met de stelling, maar er is iets veranderd. Vertel.
6: Zeker, zeker. Nou, ik dacht vroeger dat een collega, ik werkte in het onderwijs, net zoals de eerste gast die erover zei, zij werkte 3 dagen en dat ik dan zei, wat doe je dan die andere 2 dagen? Nou ja, met een boek op de bank. En voor mij was het vanuit conditionering. Mijn vader werkte ook 5 dagen, mijn moeder wel wat minder. Maar ik wilde gewoon 5 dagen in de week werken, mijn eigen klas doen. En ondertussen ben ik daar wel een beetje van teruggekomen. Omdat ik heb het net ook al wel gehoord, ik denk alles ook wel een beetje gezegd is hierover misschien. Is dat we ook rust en pauze nodig hebben in ons leven. De burn-out-cijfers. Nou, ja.
1: Is de samenleving zo veranderd dat het misschien ingewikkelder is geworden ook om zo lang te werken? Is dat wat u ook bedoelt?
6: Ja, ik weet niet, ingewikkelder, het is anders. En ik hoor een heleboel voorbij komen als we moeten en er is een norm. En volgens mij moeten we gewoon kijken naar wat willen mensen zelf. En ja. Ik snap wel vanuit Brekelmans vanuit de economie. Maar mm-hmm. De vraag is ook of het altijd maar meer moet. Moeten we niet op een andere manier onze samenleving gaan inrichten? En is vrijwilligerswerk of mantelzorgen zijn ook van waarde in onze maatschappij?
1: Ja, want dat hoorden we Peter Hein van Mulligen zeggen. We doen heel veel vrijwilligerswerk ook als Nederlanders. Ja. En u zegt dat mag dan ook meegerekend worden.
6: Nou ja, het is net zoals de norm is. En de vraag is, als je voorstelt, dan is de vraag, wat doe je voor werk? Alsof werk je identiteit is en alsof we daar heel veel uithalen. Er is volgens mij veel meer waar we mee bezig kunnen zijn.
1: Ja. Dat verschilt denk ik wel per persoon ook.
6: Misschien? Ja, misschien ook wel. Het verschilt ook aan waar heeft je visie gestaan. Wat heb je meegekregen vanuit huis? Wat vind je belangrijk? Ja. En ik vind het heel mooi als iemand zegt, ik werk bewust 32 uur en ik kies bewust voor andere dingen of voor de kinderen. We hebben het ook over opvoeding, dat er te weinig tijd is voor de opvoeding. Ja, wie moet dan de kinderen opvoeden? Dus.
1: Dat moet je allemaal meenemen in je overwegingen. Dank, Mathilda van den Hof, lid van ons Spraakmakerscollectief. Sophia laat nog weten, ze is 27. Ik wil graag 36 of 40 uur in de week werken, maar dan liever verdeeld over 4 dagen. Ik vind het dus niet erg om lange dagen te maken, om zo'n extra dag weekend te hebben. Voor mij de perfecte balans tussen werken, tijd voor mezelf, sporten en mijn sociale leven. En daarmee sluiten we Stand.nl hier op NPO Radio 1 af. De stelling was vandaag, de 5-daagse werkweek moet de norm worden.
7: NPO Radio 1.
8: Podcast. Haagse hindernissen. De politieke podcast van WNL. Met Sven Kokkelman.
9: Politici hebben olifantengeheugens. En ze zijn best vergevingsgezind als het goed uitkomt.
8: Tessa van Viegen.
10: Dat ze nog meer dagen nodig hadden voor die onderhandelingen, dat zegt echt wel heel erg veel over hoe spannend het is.
8: En Mats Akkerman.
11: Goh, waarom noemen jullie het nu pas een crisis? Want dit zat er echt al een paar dagen zeg maar aan te komen op deze manier.
9: Ja.
11: Het C-woord is gevallen in ieder geval.
8: Wat speelt er in Den Haag? En welke hordes moeten de politici de komende week nemen?
9: De agenda's vrijmaken voor de algemene politieke beschouwingen, want dat worden 2 dagen
10: popcorn.
8: Haagse hindernissen.
9: Een operette.
8: Een podcast van WNL.
9: Politiek drama.
8: Nu op NPO Luister.
12: Ster. Ieder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
13: De food- en agrisector is volop in beweging. Schaalvergroting, margedruk, automatisering. Allemaal kansen, maar ook grote keuzes. Wat betekent dit voor je bedrijf? Is verkoop een overweging? En hoe pak je dat dan aan?
14: In food- en agri verkoop je meer dan een bedrijf. Je positie in de keten, je reputatie. Met kennis van de sector en een sterk internationaal netwerk brengen we de juiste partijen aan tafel. Ik ben Bouke Touw, hoofd food- en agri bij Remmond M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
12: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
15: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
16: Heel veel mensen hebben het gevoel dat er een elite bestaat die het lekker voor zichzelf regelt, terwijl zij het bonnetje moeten oppakken.
17: Ik werk maar even helemaal het schompers, alles wat duurder wordt.
16: En dat gaat bij hen niet zozeer om die kansenkloof, maar om een lastenkloof.
18: Vanavond 8:55, VPRO, NPO 2, Sander en de Kloof.
15: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb, digital independent sinds 1997.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: NPO Radio 1, 10 uur.
20: Roos Abelman.
1: Premier Jette en D66 maken gebruik van AI in hun social media berichten. Wat doet dat met de geloofwaardigheid van onze premier? Zometeen meer daarover in het mediaforum. Nu eerst het NOS Journaal met Dorot Megens.
7: Nederland koopt samen met Zweden een eigen verkenningsvliegtuig. Daarmee wil Defensie sneller vijandelijke toestellen op het spoor komen. De Saab Global Eye kan op grote hoogte vliegen en op lange afstanden in de gaten houden wat er gebeurt. Vertelt politiek verslaggever Wilco Boom.
21: Ja, je kunt er bijvoorbeeld drones mee opsporen of binnenkomende raketten. De verzamelde informatie kan direct worden verwerkt en worden doorgegeven aan vliegtuigen, aan schepen en eenheden van de krijgsmacht op de grond. Het toestel kan ook nog als vliegend commandocentrum dienen. Dus het wordt gezien als een versterking van de landsverdediging. Nederland heeft op dit moment niet zo'n eigen toestel. En vandaar dus dat ze hebben besloten om dit te gaan kopen. Vandaar dat het ministerie van Defensie dat heeft besloten.
7: Nu gebeurt er nog in samenwerking met andere NAVO-landen. Maar minister Jesselgus van Defensie zegt in de Telegraaf dat ze voor de bescherming van het eigen luchtruim niet van anderen afhankelijk wil zijn. Volgens Defensie zijn de AWACS-verkenningstoestellen van de NAVO verouderd. De Oekraïense president Zelensky is dinsdag later dan gepland in Noorwegen aangekomen door een dreigende droneaanval. Zelensky vloog vanuit Moldavië naar Noorwegen om de uitvaart van koning Harald bij te wonen. Maar het Moldavische luchtruim ging dicht omdat er een Russische drone in aantocht was. Mogelijk had hij Zelensky's vliegtuig als doelwit. De drone ontplofte uiteindelijk 160 kilometer verderop. Daarna kon Zelensky alsnog naar Noorwegen vliegen. Het aantal verstoringen op het spoor zal dit jaar net als vorig jaar vermoedelijk boven het toegestane aantal van 520 uitkomen. En ook volgend jaar zal de limiet naar verwachting worden overschreden. Het gaat om technische storingen, overlast door dieren, maar ook om suïcides. En er zijn nog andere redenen, zegt ProRail.
22: We zien dat we dit jaar niet gaan halen en dat het volgend jaar ook heel moeilijk wordt, omdat je ook steeds sneller op een impactvolle verstoring zit. Ons spoornet in Nederland wordt steeds drukker bereden. We rijden meer en meer. Dus zit je ook veel sneller op dat aantal minuten, waardoor je eerder een impactvolle verstoring hebt. Daarnaast speelt ook het weer vaak parten. We hebben natuurlijk een heftige winterweek gehad begin januari. We hebben heel veel regen en blikseminslag gehad deze zomer. Dus dat zijn allemaal zaken die ook parten spelen hierbij.
7: Vorig jaar werd het plafond dat met het ministerie is afgesproken voor het eerst gepasseerd. Toen kreeg de spoorbeheerder een boete van 2,75 miljoen euro. En ook dit jaar lijkt het dus onvermijdelijk dat ProRail een boete krijgt. Een brand op een veerboot in de Filipijnen heeft aan zeker 5 mensen het leven gekost. Tientallen mensen worden nog vermist. Ruim 40 passagiers zijn gered. De veerboot was onderweg van hoofdstad Manila naar Coron, een eiland in het westen van de Filipijnen. Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen 18 en 30 steeg met ruim een vijfde. Dat komt doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18. En ook kunnen leden voor steeds meer activiteiten in de BIEB terecht. Augustus van dit jaar was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen, meldt klimaatdienst Copernicus. De gemiddelde temperatuur van dag en nacht was vorige maand 16,96 graden. Daarmee is het samen met juli 2023 de warmste maand ooit gemeten. De Voedsel- en Warenautoriteit dreigt met boetes voor 4 Ierse vervoerders van kalfjes. De dieren krijgen tijdens de dagenlange reis nauwelijks te drinken en dat mag niet. Volgens de NVWA moeten de kalfjes tijdens het vervoer worden geholpen bij het drinken.
23: Je moet ze stuk voor stuk moet je ze vastpakken en ze de melkvoeding geven om te zorgen dat ze ook echte voeding krijgen die ze nodig hebben.
7: De vervoerders krijgen een jaar de tijd om hun werkwijze aan te passen, anders volgen er boetes. Staatssecretaris Erkens zegt dat het kabinet zich ook blijft inzetten om de Europese regels aan te passen.
24: Nederland is wel een belangrijke speler in de kalversector in Europa. Dus we hebben best wel een rol waar andere landen heen kijken. En we houden wel de Europese inzet om de regels in Europa aangepast te krijgen. Want als je alleen als Nederland de regels aanpast en de dieren gaan naar een andere locatie, dan schiet je de korte termijn ook weinig op.
7: President Trump belooft elke volwassen Amerikaan $5.000 als de Republikeinen de meerderheid houden in het congres. Die toezegging deed hij op een Republikeinse conventie die in het teken stond van de midterms in november.
25: If the Republicans win the House of Representatives and the United States Senate, you win with us and you get $5,000. It will be called the Trump dividend.
7: De Republikeinen staan er niet goed voor in de peilingen voor de tussentijdse verkiezingen. Daarom kwam Trump met deze belofte. Naar eigen zeggen vanwege zijn enorme economische successen. Hij zei niet waar hij de benodigde ruim $1 biljoen vandaan wil halen. Het is onduidelijk of zo'n uitkering wettelijk wel mag. Sommige commentatoren spreken van omkoping. Het weer geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Een graad of 20 wordt het. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan het wat gaan regenen. Morgen is het bewolkt met wat regen, wordt het 19 graden.
1: Gaan we naar de ANWB, naar Dennis Mooij. Dennis, goedemorgen.
0: Een hele goede morgen.
1: Hoe staat het ervoor op de Nederlandse wegen?
0: Er staat nog 65 kilometer file. Op de A15 vanuit Europort naar Gorkum heb je voor knooppunt Ridderkerk 10 minuten vertraging. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht ook 10 minuten extra. En dat geldt ook voor de A50 van Arnhem naar Os bij Ravenstein.
2: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteiten om het familiebedrijf uit te bouwen? Boortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boortrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
3: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Mam?
4: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
5: Wat je een leven lang hebt opgebouwd, wil je met een gerust hart doorgeven. Delen Private Bank helpt je om je vermogen zorgvuldig over te dragen. Met oog voor de volgende generatie. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
4: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
5: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
6: Stap in de sprookjesachtige wereld van Mare Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
26: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
27: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
26: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
27: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoudsgarantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
28: NPO Radio 1. KRO NCRV.

0: Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persafe.nl.
1: Wat je een leven lang hebt opgebouwd, wil je met een gerust hart doorgeven. Delen Private Bank helpt je om je vermogen zorgvuldig over te dragen. Met oog voor de volgende generatie. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
0: Persafe. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
1: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
2: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
3: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
4: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
3: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
4: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: NPO Radio 1. KRO NCRV.
6: Roos Abelman.
5: Spraakmakers.
6: Met nu het Mediaforum.
7: En daarin Amerikaanse toestanden het komend half uur. Trump strooit met geld, de media na 9-11... en een 4 uur durende documentaire over Elon Musk. Nou, zoveel tijd hebben wij niet, dus we gaan snel aan de slag met Xander van der Wulp, hoofdredacteur van NOS Sport, Sofian El Boustili, onderzoeksjournalist bij Investico. Goedemorgen.
8: Goedemorgen.
7: En spraakmaker is Jan Meijroos en hij is gamejournalist. Maar we beginnen, geen zorgen, gewoon in eigen land. Groot op de voorpagina van de Volkskrant vanmorgen, de social media post van premier Jette zijn deels geschreven door AI.
9: Vervolgens hebben we ook nog een taalanalyse gedaan. Dus hebben we eigenlijk gekeken, want wat we namelijk zagen was dat eigenlijk vanaf juni 2025, dus vlak na de val van het kabinet Schoof, dat die berichten structureel verschenen, die AI-berichten. Vervolgens hebben we een taalanalyse gedaan en hebben gekeken hoe verandert nou het taalgebruik van Jette en D66 op sociale media. Van voor die periode en daarna. En dan zie je inderdaad dat stijlfiguren, zoals bijvoorbeeld de tegenstelling en de drieslag, hè, dus bijvoorbeeld pijn, gemis en onrecht, veerkracht, trots en verbondenheid, dat soort dingen, komen na juni 25 vaker voor in de berichten dan in de periode daarvoor.
7: Ja, je hoorde Willem Veenstra, een van de schrijvers van het stuk in de Volkskrant, een van de journalisten. Sofian, goed dat de krant dit heeft uitgezocht.
8: Zeker. Je kan er van alles van vinden, maar daar zullen we het zo misschien ook over hebben. Maar als eerste is de taak van journalisten te registreren. Dit is iets wat nu ook de politieke communicatie is binnengetreden. Mm-hmm. En ik vind het goed dat ze het op deze manier doen. Gewoon heel feitelijk de partij van de premier en de twee andere coalitiepartijen onder de loep nemen. Mm-hmm. Dit is denk ik iets wat mensen moeten en willen weten ook.
7: Ja, en uit het onderzoek blijkt dan dus dat D66 AI gebruikt en die andere twee partijen eigenlijk niet.
8: Ja.
7: Ja. Xander, hoe weeg jij dit nieuws?
10: Wij zijn op de redactie natuurlijk ook heel erg bezig met AI. Mm-hmm. En in hoeverre ga je het gebruiken. Want AI is er, kan heel veel en kan ook heel nuttig zijn. Op bepaalde momenten, maar ik vind dit voor een politieke partij wel onhandig. Ik had zelf dezelfde zin opgeschreven die we net hoorden over die drieslag. Verhalen van pijn, gemis en onrecht. Ook van veerkracht, trots en verbonden. Mijn probleem is misschien niet eens dat het door AI geschreven is, maar dat het zo niet zeggend is. Dat vind ik eigenlijk erger.
7: Ja?
10: Ja, want wat zeg je ermee? Ik was van de week, mijn dochter die schreef de eerste sollicitatiebrief. En daar staat dan een zin in. Ik maak duidelijke afspraken die ik zorgvuldig nakom. Ja. En dan vraag ik, heb je chat gebruikt? Ja, natuurlijk, want dat doen jongeren.
11: In de gemiddelde factuurtekst staat ook ook bol van holle vaten wat dat betreft.
10: Ja.
11: Maar kijk, het is gewoon, premier Jette ligt zo onder vergrootglas überhaupt.
10: Mm-hmm. Ja.
11: Ik bedoel, ik ben meer echt, what were you thinking?
7: Ja?
11: Ik bedoel, kijk, als het op informatieve berichtjes gooien, dan en dan daar en daar die bijeenkomst zo laat, prima.
10: Maar, ja, maar dit gaat over persoonlijke
11: dingen. Of een bezoek aan Westerbork, wat natuurlijk heel kwetsbaar en pijnlijk is.
7: Maar normaaliter worden dit soort berichten toch ook gewoon geschreven door medewerkers en niet door de premier zelf?
10: Ja, maar dan is de social media van de politicus ook al slechter, vind ik.

0: Ik bedoel, de kracht is dat je het zelf bent, vind ik.
1: Het tast de authenticiteit van de persoon.
0: Ja, dus als je dat altijd door een ambtenaar laat schrijven die hele andere woorden gebruikt dan jij zou doen, dan is dat al minder krachtig.
1: Ja. D66 zegt zelf, deze teksten zijn geschreven door middel van input van Rob Jetten. En er heeft altijd daarna nog iemand naar gekeken.
0: Dus Rob het is niet en zo... Robot Jetten.
1: Ja, daar is hij weer, ja. Sofjan, wat vind je van dat verweer?
2: Nou ja, ik denk dat wat net benoemd wordt niet wegneemt. Hè. Dat mensen misschien ook wel terecht vinden dat er één tak van communicatie is waar je echt vanuit jezelf tegen mensen moet praten. En dat is de politieke communicatie. En het feit dat zij dit soort shortcuts gebruiken. Ja, ik vind het ook erg jammer. Want je zou wel verwachten dat er meer moeite in wordt gestopt. En nu heeft het de schijn dat het niet zo is.
1: Nu is D66 als partij niet per se tegen AI. He, wijst wel altijd op de gevaren ervan. Is er ook voor dat er een label moet komen om duidelijk te maken dat er AI in het spel is? Nou, doen zij dat zelf nu niet bij deze berichten. Want, zeggen zij, er heeft altijd nog iemand naar gekeken. Hoe kijken jullie daarnaar? Is dat handig als je als partij wel dat ene standpunt uitdraagt, maar het zelf niet doet? Of hebben ze eigenlijk wel gelijk door te stellen, nou ja, we hebben er nog als mens naar gekeken en dus is het niet geheel AI. Dus hoeft ook dat label er niet bij.
3: Maar het is heel lastig in te schatten. Want het lijkt me echt wel dat Rob Jetten naar bepaalde tweets of quotes kijkt. Maar niet naar alles. Want die man is hartstikke druk. Dus ik mag hopen dat er een redacteur inderdaad nog naar kijkt om de stoplappen en de holle vaten eruit te halen.
0: Maar
3: dus
0: als het echt hele gevoelige persoonlijke teksten zijn, dan zou die er toch wel naar moeten kijken, vind ik. Maar het is heel moeilijk om een grens te bepalen. We hadden van de week een discussie op de redactie over gebruik van de AI. Joey Veerman zou naar Borussia Dortmund gaan en dat was nog niet helemaal rond. Maar voor het beeld had iemand hem alvast even een Dortmund shirt aangeshopt, zeg maar. En dat lieten we dan zien. Ja, dan kan als mensen dat zien, dan denken ze, het is al rond, hij is daar. Ja. Dus dat moeten we niet doen. Of je moet het erbij zeggen.
1: Ja.
0: En voor een politicus is het voor zijn geloofwaardigheid denk ik goed om het erbij te zeggen. Dus als je Twitter-account of je X-account wordt bijgehouden door het ministerie, zeg dan, dit is de Twitter-account van deze en deze minister, maar wordt bijgehouden door ambtenaren.
1: Ja, en medegeschreven door AI.
0: Ja,
1: precies. Ja. Sofjan, wat vind je van de vorm van het onderzoek? Want ze hebben dus een AI-programma laten kijken naar die social media posts. Ze hebben het ook voorgelegd aan een aantal deskundigen. Staat allemaal in de verantwoording. Maar we weten natuurlijk niet waar dat AI-programma, wat ze gebruiken, dat Pangram, wat er aan de achterkant gebeurt.
2: Nee, we weten niet hoe het precies te werk gaat. Ik denk die drietrap die wordt genoemd. Hè, je ziet dat ze wel een aantal criteria zoeken waarop je een soort van controle kan uitvoeren om handmatig achteraf te controleren of dat model zijn werk goed doet. Ze hebben ook verschillende modellen gebruikt. Ik denk 5 modellen getest. En dan 1 eruit gepikt wat ze vonden dat het beste werkte. Maar het is een begin van journalisten die manieren hebben gevonden om hier onderzoek naar te doen.
1: Ja.
2: Het stuurt ook misschien de boodschap de wereld in. Misschien heb je de afgelopen jaren heel veel vrij spel gehad om te gebruiken wat je wil. En dat gaat nu niet meer zo zijn. Want we zijn... aan het nadenken over hoe we er steeds beter op kunnen controleren.
1: Maar je zegt het is wel een valide onderzoeksmethode om dit zo toe te passen.
2: Dat denk ik wel. Ik bedoel, ze hebben gekeken welke modellen, welke toepassingen zijn er voor handig.
1: Ja.
2: Voor om dit te doen. En daar
1: komt
2: afweging
1: dit uit.
2: In gemaakt.
1: Ja, want die data die eruit komen, hè, dus zoveel berichten zouden door AI zijn geschreven van de zoveel.
2: Ja.
1: Ja, dat zeggen zij zelf ook al. Dat kunnen er ook meer zijn, bijvoorbeeld. Want zo'n AI, en omdat je niet weet hoe dat precies werkt, kan ook een hele hoop berichten niet meegepikt hebben.
2: In deze context vind ik het legitiem. Hè. Daarom heb je een verantwoording. Je maakt duidelijk welke afwegingen je hebt gemaakt, waarom. Je gaat met experten overleggen. En zij zijn het blijkbaar er ook mee eens. Dus in deze zin vind ik dat legitiem.
1: Ja, en D66 gaf het toe ook.
2: Ja,
1: dat helpt misschien ook. We gaan naar jullie mediamomenten. Sofjan, jij neemt ons mee naar Venetië. Voor jouw moment, altijd fijn. Maar we gaan geen bootje varen. Wat gaan we wel doen? Waar ga je het over hebben?
2: We gaan het hebben over de documentaire Musk, over Elon Musk. Een 4 uur durende documentaire waarin de man wordt ontleed aan de hand van gesprekken.

0: met mensen die in zijn naaste omgeving verkeerden. De documentaire is gemaakt door Alex Gibney, denk ik. Bekend van het Enron-schandaal. Mm-hmm. Hij heeft een heel groot palmares als documentairemaker en onderzoeksjournalist. Iemand met een staat van dienst. En dat moet denk ik ook wel als je de machtigste en rijkste man ter wereld onder de loep wil nemen.
1: Mm-hmm.
0: Ik ben eerst en vooral heel erg benieuwd wat voor beeld daaruit komt.
1: Ja. Want we kunnen hem nog niet zien.
0: Het Venetiaans Filmfestival, daar worden dit soort films soort van gelanceerd. We moeten nog even wachten voor die bij ons in de zalen te zien is. Maar de eerste berichten komen al naar buiten. Mensen die erin zitten, die worden geïnterviewd. Zijn ex vriendin bijvoorbeeld, die ook al ergens wat vragen gesteld kreeg en opmerkelijke uitspraken deed.
1: Ja, we dachten, het is radio, we houden altijd wel van een beetje audiofragment bij onze verhalen. Die ex die is in Venetië en die vertelt daar ook hoe Musk haar bijvoorbeeld geld heeft geboden maar mond te houden.
2: On my end, I was offered the opportunity not to speak for $40 million. And so when you're offered something like that, it really causes a debate in your head about what your speech means. And so I think, most importantly, I want to set the example for my kids that you should never take being materially comfortable over speaking the truth.
1: Ja, dus zij krijgt $40 miljoen aangeboden door Musk als ze haar mond maar zou houden. Maar ze zegt, ik heb het niet gedaan, ook al zou ik me daar heel erg comfortabel van kunnen leven natuurlijk de rest van mijn leven, maar ik wilde mijn kinderen een boodschap meegeven. Dus even de vrije vertaling. Ja, dit soort details, als die documentaire daar vol mee zit, Soufian.
0: Precies.
1: Is wel smullen.
0: Je weet natuurlijk niet precies wat er tussen die twee is gebeurd, maar
1: Het
0: geeft in ieder geval de indruk dat Musk absoluut niet wil dat er bepaalde dingen op deze manier naar buiten komen.
1: Mm-hmm.
0: Dat vind ik dan als journalist interessant, hè, want hij heeft dus heel veel mensen gesproken. En wat ze allemaal gemeen hadden was volgens hem dat ze een existentiële angst hadden om te praten over hun verhouding met Musk. Zijn ex-vriendin hier, die we hier hoorden, die zegt ook de moeilijkste relatie die deze man heeft is die met de waarheid. Nu zit er ook een claim in dat die verder gaat op de geruchten dat Musk iets te maken zou hebben met de verkiezingen van 2024 die naar Trump zijn gegaan en dat hij daar invloed op zou hebben uitgeoefend. En je ziet dus ook, dus op persoonlijk niveau, maar ook op ondernemersniveau, dat hij terugslaat. En dat hij op X, hij gebruikt alle macht die hij natuurlijk heeft om dit weer heel klein te maken, mensen verdacht te maken.
1: Ja.
0: En dat is als journalist iets heel complex om mee om te gaan. En ik ben blij dat deze persoon en zijn team daarin geslaagd zijn.
1: Daar een documentaire van 4 uur over gemaakt heeft. De vraag is natuurlijk, heeft het grote publiek er 4 uur voor over om hier naar te kijken? Jan, wat denk jij daar 4 uur voor over?
3: Ik denk dat Musk heeft wel een bepaalde uitstraling. Hè? Er zit geen middenweg. De techbros die springen allemaal voor hem in het vuur.
1: Mm-hmm.
3: Maar mensen vinden hem ook wel een beetje gek en raar en verwerpelijk. Dus ik heb er onwijs veel zin in.
1: Ja?
3: Ik ga
1: hebt er 4 uur voor over, Xander?
3: Zeker.
4: Ja, ik wil ook wel gaan kijken.
1: Ja?
4: Waar is hij te zien straks? Of eerst
0: Volgens mij HBO en in de bioscopen denk ik ook. Ja.
4: Heeft hij zelf meegewerkt eraan eigenlijk?
0: Denk ik niet, nee.
3: Maar HBO zal meteen denk ik opknippen toch in 4 delen. Dat lijkt mij slim.
0: Zou kunnen dat het dan zo'n
4: serie gaat hij rechtszaken
1: om het wat behapbaarder te maken.
4: Ja. Ja. Tegen het beeld.
1: Goed,
0: heeft hij in ieder geval al gedreigd.
1: Ja. Ja, we gaan het afwachten. Xander, voor jouw moment gaan we 25 jaar terug in de tijd. We vinden jou dan op de buitenlandredactie van de NOS.
4: Ja.
1: Dat is 25 jaar terug. We weten wat er deze week herdacht wordt, zal ik maar zeggen.
4: Ja, 9/11 natuurlijk.
1: Ja.
4: Het sluit wel aan bij de vorige twee onderwerpen. Ook AI en ook de macht van Musk, et cetera. Jubileum, zeg maar, van zo'n grote gebeurtenis zet je wel aan het denken, altijd natuurlijk van jeetje, wat gaat de tijd snel? En wat zag de wereld er toch wel heel anders uit? Dus als ik ging gisteravond dan op X zoeken naar 9/11. En het gekke is dus dat je vroeger wilde je al die beelden zien en dan geloofde je, het is waar, want het staat op beeld.
1: Ja.
4: Dat kan tegenwoordig niet meer.
3: Nee.
4: Vroeger dachten we ook van als een regeringsleider iets zegt, Dat zal dan wel waar zijn.
1: Ja.
4: Overigens, vlak na 9/11 ging het natuurlijk over de weapons of mass destruction. Toen bleek het ook al niet helemaal goed te gaan met de waarheid. Maar als je nu Trump hoort over 9-11 en wat hij deed op die dag, et cetera. Dat is gewoon aantoonbaar niet waar.
1: Laten we even luisteren naar president Trump.
5: And I have an apartment where I'm viewing the World Trade Center from Midtown. It was downtown, but it's not very far when a building is 115 stories tall. And I'm viewing this thing happen. I said, that's crazy. It couldn't be a plane.
6: I was building a big building in New York, and I took the whole crew down there right after this happened. And they had no hesitation. Everybody went down with me. We went down as a big group of people. And I'll never forget, two firemen, we thought it was coming down on top of us, and two firemen, they grabbed me under the arm and said, got to get out of here. And they literally lifted me up. This is not easy to do.
1: Ja, dit is de president die zegt, ik kon het zien vanuit het gebouw waar ik zat. Ik heb het personeel meteen mee naar beneden genomen. We gingen als een groep op af.
4: Ja, en hij werd een beetje alsof hij uit de rommel daar werd getild, et cetera. Ja, hij was wel natuurlijk wel in New York. Hij schept dan ook meteen op van, ja, nu was het gebouw waar ik in was, werd nu ineens de biggest. Want die andere twee waren er niet meer. Maar ja, ongelooflijk toch? Dat je dat we hier nu mee te maken hebben.
1: En jij verbaast je daar ook
4: nou ja, maar ook
1: over.
4: Alleen wat hij dan zegt van couldn't be planes en zo. Hij zit gewoon te voeden dat het verhaal van 9-11, zoals het in de geschiedenisboeken staat, niet klopt. En mensen, ja, als je dan op Twitter gaat zoeken, dan kan je dat ook best gaan geloven.
1: Ja, ja. Maar waarom zou hij dat doen in dit geval?
4: Ja, ik denk toch uiteindelijk een beetje. Is het in zijn voordeel dat alles betwijfeld kan worden?
1: Alle twijfel is goede twijfel.
4: Ja.
1: Ook al komt die twijfel niet per se uit in zijn straatje. Want je zou in zijn geval zeggen, hij weert heel veel mensen uit moslimlanden. Dit was een aanslag door moslimterroristen. Dat paste eigenlijk heel goed in zijn straatje. En dan gaat hij nu doen alsof dat niet zo was.
4: Maar dat de waarheid niet meer vaststaat, is wel echt in zijn voordeel. We gaan het straks misschien nog hebben over die $5,000 die hij belooft. Hoorden we net in het nieuws.
1: Ja.
4: Ja, vroeger zeiden ze altijd don't overpromise and underdeliver. Maar hij gaat straks gewoon de schuld geven aan de anderen. Ik wil het wel, ik wil jullie geld geven. Mm-hmm. Maar de anderen die zeggen het kan helemaal niet van de regels.
1: We zijn eigenlijk al in het volgende onderwerp hiermee beland. Dankjewel daarvoor. De president deed dus een Oprah Winfrey-achtige belofte op de eerste Republikeinse midtermconventie ooit.
7: And here is my promise. If the Republicans win the House of Representatives and the United States Senate, both of them, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
1: $5,000 voor elke volwassen Amerikaan als het congres en het Huis van Afgevaardigden Republikeins blijft, of althans een meerderheid blijft behouden. Dat is de belofte, Soufiane.
0: Ja, plat gezegd is het gewoon omkoping, hè? Wat hij hier doet, stemmen kopen, dus kan helemaal niet. Dat is ook tegen de regels.
1: Maar hij trekt er wel de aandacht mee.
0: Ja, zeker. Het is natuurlijk een heel populaire boodschap in een tijd van inflatie en mensen die het eind van de maand niet meer kunnen halen. Mensen snakken naar zoiets.
1: Ja, Jan Meijroos, ga je dan toch even denken, wat zou ik doen als ik opeens €5,000 krijg overgemaakt?
3: Nee, dit is echt absurd. Ik blijf me er meer over verbaasd dat hij iedere keer weer met iets belachelijks komt. Mm-hmm. Maar wat jij ook zegt, het kan waarschijnlijk helemaal niet.
1: Nee, het deed mij denken aan de belofte die Elon Musk deed tijdens de presidentsverkiezingen. Die maakte er toen geloof ik een loterij van, hè, Sofian? Ja. Dan kon je $1 miljoen winnen als je had gestemd op de Republikeinse Partij. Hoe staat het daarmee? Want daar was wel ophef over. Want dat mocht niet.
0: En er lopen nog steeds rechtszaken over. Dus dat is ook nog niet beslecht, zeg maar, of dat nu wel of niet kan. Nu, ik zeg daarnet ook, het officieel gezien, volgens de verkiezingsregels, federaal gezien in Amerika, mag je niet een geldbedrag beloven. Maar wat natuurlijk wel mag, is een economisch voordeel. Hè. Als je politiek aan de macht komt, kan je natuurlijk zeggen, dit gaat jou zoveel opleveren in de portemonnee. Dus als
1: we gaan het beleid wijzigen. Ja, dit precies. Zijn onze beloftes daarvoor. En dat levert jou dan, als het goed is, zoveel op.
0: Ja, en ik las in de New York Times dat Trump het op die manier insteekt. Hè. Dus hij zegt wel dividend. Mm-hmm. Wat op mij dan overkomt, ja, dat is gewoon plat een cheque die je dan krijgt.
4: Maar wat hij dan echt doet, hè, dat is in Amerika niet heel ongebruikelijk. Dus mijn ex-vrouw is Amerikaans. Die kreeg al een keer eerder gewoon een cheque van $1,000. Mm-hmm. omdat dat door de politiek beloofd was. En Trump die zit natuurlijk, hij wint de rijke Amerikanen.
1: Dat was Biden toch die dat had beloofd, klopt dat? Weet ik niet meer zo goed.
4: Weet ik eigenlijk niet, maar in Amerika gebeurde het dus.
1: Ja,
4: dus.
1: Ja.
4: En Trump wint de rijke Amerikanen al lang voor zich door gewoon de belastingen heel laag te houden en dat te beloven. En hiermee pakt hij ook nog een groep mensen die het moeilijk hebben om rond te komen.
1: Ja,
4: het deed me ook trouwens denken aan Mark Rutte.
1: Ja, ik wilde daar nog even naartoe, even terug naar eigen land.
4: Ja.
1: Die heeft toch ook zoiets dergelijks, iets minder.
4: Ja, volgens mij was het in 2012 ongeveer dat op de voorpagina van de Telegraaf in de verkiezingscampagne stond dat hij duizend euro voor de hardwerkende Nederlander. En dat is hem heel lang blijven achtervolgen.
1: Dat is 2012.
4: Ja. En in die campagne had hij er dus een soort van voordeel van dat hij dat beloofde. En in de volgende campagne ging hij vlak daarvoor. Toen werd ik naar een pleintje in Den Haag geroepen. Dan wilde hij met een koffietje heel ontspannen met zijn overhemd, zijn mouwen omhoog. Ging hij zijn excuses ervoor aanbieden.
1: Oh, ja.
4: Ook aan het begin van de campagne. Maar toen gebruikte hij die het weer door te zeggen, ja, maar ja, ik ben natuurlijk de verantwoordelijke premier. En ik had dat toen beloofd. Ik vind het echt heel erg. Maar nu ben ik zo verantwoordelijk dat ik. Want het kan echt niet.
1: Nee.
4: We kunnen het ons niet leiden.
1: Maar hij had het wel met beleid onderbouwd, hè, dat bedrag. Hij had gezegd, we kunnen zoveel bezuinigen dat de belastingaftrek voor werkenden, het arbeidskostenforfait, met uiteindelijk 1000 euro omhoog gaat.
4: En dat is natuurlijk altijd een beetje geklets van politici. Mensen voelen het pas als je het echt krijgt of als je loon omhoog gaat. Als je het allemaal wegstopt in toeslagen of forfaitjes, et cetera.
1: Ja.
3: Maar dan zou het kwartje van Kok ook niet hebben gemogen, toch?
4: Ja, en dat blijft, dat ook dat is jarenlang een
3: is hem nagedragen.
4: Ja.
1: Tot slot, veel Europees blauw bloed bij de uitvaart van koning Harald gisteren.
8: Bedankt voor een mooi leven. Dat viel te lezen op het lint van een krans van koningin Sonja voor haar man, koning Harald.
9: Kong Harald så mennesker. Ikke bare de med posisjoner, men menneskene som stod foran ham.
8: Noorwegen en vele royals, staatshoofden en premiers namen vandaag afscheid van de Noorse koning.
10: Op vegne van het Noorse volk zie jij, dank voor alles.
1: Ja, Xander, leeft de dood van een koning en de uitvaart ervan ergens op de NOS Sportredactie?
4: Ja, nee, ik heb twee mensen gehoord, die hadden een stukje gezien. En die oprecht maakten ze de verspreking koning Haaland.
1: Voetbal, ja. Ja, kan ik me gek genoeg wel iets bij voorstellen.
4: Ja.
1: Of misschien helemaal niet gek genoeg. Sofian, we vroegen ons af, wat is de aantrekkingskracht toch van het koningshuis op media? Er waren een aantal media die het live uitzonden, ook deze uitvaart.
0: Ja, goh, ik moet zeggen, ik ben er zelf niet heel erg mee begaan. Maar ik kan me heel goed voorstellen in landen die zelf een koningshuis hebben. Je hebt natuurlijk je eigen koningshuis dat daar rondloopt. Het instituut koningshuis is misschien nog van enige waarde. Dus het feit dat zij daar rondlopen, dat dit zo'n monumentaal gebeurtenis is die maar om de zoveel tijd een keer plaatsvindt. Dat zijn natuurlijk redenen om het te laten zien. Journalistiek, vind ik, zijn er nog andere redenen. Namelijk de zoon van de nieuwe koning. Die is net veroordeeld voor vier jaar wegens verkrachting.
1: Mm-hmm.
0: En dan loopt er ook nog iemand rond die in de Epstein-files best prominent is voorgekomen.
1: Dat is zijn moeder?
0: Zijn moeder, inderdaad.
1: Ja,
0: die dan,
1: de nieuwe koningin.
0: Eigenlijk waardoor de weken voor de dood van de koning ze eigenlijk al in de media kwamen. En dat is zeg maar het volgende.
1: Ja. Jij vindt dat journalistiek eigenlijk het meest interessante dan?
0: Ja, dat is voor mij het meest interessant. Maar ik kan me ook voorstellen dat voor mensen die het koningshuis volgen en zeg maar dat idee van dynastieën die door de geschiedenis worden elkaar opvolgen, dat ook wel van waarde is.
1: En over de gewoonte gaat het ook heel erg. Hè? Wat voor draag je een rouwsluier waar je niet doorheen kan kijken?
3: Ja, het gaat natuurlijk ook wel over de kleding.
1: Draag je een hoed of een diadeem? Jan Meijer, sla je daarop aan?
3: Nou ja, ik persoonlijk ben ik niet heel erg geïnteresseerd. Maar,
1: je snapt wel de aantrekkingskracht.
3: Ja, maar volgens mij bestaat de dat is niet zo'n aardige term, de roddelsjournalistiek per definitie bij alles rondom het Koningshuis. Ik werk ook voor een uitgever en Kompas Publishing. En als die iets posten over het Koningshuis, dat zijn de best gelezen berichten.
1: Alle journalistiek trouwens hoor, want iedereen heeft hier
3: baat bij.
1: Nou ja, heeft hier gewoon verslag van gedaan. Mm. Xander, er wordt wel eens gezegd, politiek is een soap voor hoger opgeleiden. Wat is dan het Koningshuis? Is dan een soap voor iedereen, zou je dat zo kunnen zeggen?
4: Ik had hem nog nooit gehoord.
1: Nee?
4: De politiek is zo op voor hoog opgeleide. Ja, misschien het Koninklijk Huis en sport dan.
1: Oké.
4: Okay. Dat zijn de soaps voor het hele land.
1: Dank jullie wel. Dit was het Mediaforum. Xander van der Wulp van NOS en Soufiane El Bouchetili van Investico. Zometeen na het nieuws in onze rubriek zijn er nog vragen. Gaat het vandaag over webwinkelen en webwinkels in zijn algemeenheid? Heeft u er vragen over, bel 0800 1101. Gaan wij naar Dorold Megens met de hoofdpunten van het nieuws.
11: NPO Radio 1.
12: Het vliegtuig waarmee de Oekraïnse president Zelensky dinsdag naar Noorwegen vloog was mogelijk doelwit van een Russische droneaanval. Zelensky vloog vanuit Moldavië, maar dat land sloot het luchtruim toen er een Russische drone in aantocht was. Toen het gevaar was geweken, kon Zelensky alsnog verder vliegen om bij de uitvaart te zijn van koning Harald. Nederland koopt samen met Zweden een eigen verkenningsvliegtuig om sneller vijandelijke toestellen op het spoor te komen, zoals spionagedrones. Het toestel, de Saab Global Eye, kan op grote hoogte vliegen en op lange afstanden in de gaten houden wat er gebeurt. ProRail denkt dat ook dit jaar het aantal verstoringen op het spoor uitkomt boven het toegestane aantal van 520. Vorig jaar werd dat aantal voor het eerst gepasseerd, waardoor de spoorbeheerder een boete kreeg van 2,75 miljoen euro. En ProRail verwacht dat ook volgend jaar er meer dan 520 verstoringen zullen zijn. Op een veerboot op de Filipijnen is gisteravond brand uitgebroken. Daarbij zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen. Tientallen mensen worden nog vermist. Tot nu toe zijn ruim 40 passagiers gered. En de reddingsoperatie is nog steeds bezig.
1: Dennis, hoe is het op de weg?
13: Nou, het rijdt langzaam aan de Duitse grens weer. Op de A12 richting Oberhausen tussen Zevenaar en de grensovergang heb je 10 minuten vertraging. A15 bij Rotterdam richting Gorkum voor knooppunt Ridderkerk ook 10 minuten vertraging. En de A59 Zierikzee Den Bosch tussen Maarden en knooppunt Hooipolder ben je 5 minuten langer onderweg.
14: Tot 11:30, Roos Abelman.
1: We dompelen ons zo onder in de game-industrie, want het gaat niet lekker. Mijn spraakmaker is Jan Meijroos, hij is game- en techjournalist en weet er alles van. En als we onze rubriek zijn nog vragen daarbij optellen, zitten we zeker in onze schermtijd, want daarin gaat het over webwinkels. Dries Kuipers is expert op het gebied van digitale consumentenbescherming bij de ACM, de Autoriteit Consument en Markt. Goedemorgen.
15: Goedemorgen.
1: Fijn dat u er bent. U houdt dus toezicht op webwinkels, want... En daar kunt u ja, dus thuis straks vragen over stellen. Daarover gesproken, Jumbo, Albert Heijn, Bol.com hebben er een grote concurrent bij. Dat is het laatste nieuws hierover. De Duitse supermarktgigant Kaufland heeft aangekondigd ook de Nederlandse markt te betreden. Ik vroeg me af, gaat u daar dan automatisch ook toezicht op houden? Werkt dat zo?
15: Ja, absoluut. Sterker nog, wij houden ook al toezicht op de verkopen die Kaufland eventueel doet vanuit de Duitse website. Maar ja, daar gaan we toezicht op houden.
1: Ja, dus het gaat verder dan alleen maar winkels die vanuit Nederland specifiek werken.
15: Ja, absoluut. Het gaat om alle websites die in Nederland verkopen aan Nederlandse consumenten.
1: Oké, dat is vrij groot dan.
15: Zeker, dat is heel groot. Ja.
1: Want om hoeveel sites gaat het? Is dat wel eens uitgerekend?
15: We hebben wel eens gekeken en dat wisselt natuurlijk voortdurend, maar dat gaat om tienduizenden websites.
1: Ja. Je zou zeggen, verandert er eigenlijk iets nu Kaufland hier in Nederland ook zelf de markt gaat betreden voor u? Of zegt u nou nee, je kon er eigenlijk al kopen, dus dat toezicht, dat hadden we eigenlijk al?
15: Ja, dat toezicht hadden we al, maar dat verandert natuurlijk wel in die zin voor consumenten, omdat zij een website in het Nederlands krijgen en dat je ook in Nederland waarschijnlijk dan je retouren zou kunnen terugsturen naar Kaufland. Wat het ook mogelijk verandert is natuurlijk dat er een nieuwe partij bij komt die aanbiedt op de Nederlandse markt en dat versterkt natuurlijk de concurrentie. En op termijn kan dat absoluut bijdragen ook aan weer betere dienstverlening of betere prijzen.
1: Oh ja, dus op die manier raakt het u ook. Waar u zelf mee bezig bent als ACM ook, is de toegankelijkheid voor webshops en dan met name voor minder valide. Want die zijn niet zo toegankelijk?
15: Nee, dat klopt. Helaas zou ik bijna zeggen, het is natuurlijk hartstikke belangrijk. Ongeveer 2,5 miljoen Nederlanders hebben een fysieke beperking. En die mensen hebben vaak heel veel moeite om deel te nemen aan het economische verkeer online. Dus ik geef je een voorbeeld, als je een visuele handicap hebt en je probeert een aankoop te doen op een webshop, dan moet die webshop zodanig geprogrammeerd zijn dat hij jouw voorleessoftware herkent. Is dat niet zo, en je wil bijvoorbeeld een aankoop gaan doen en je gaat met je muis over die website heen, dan hoor je alleen maar knop, knop, knop. Nou ja, probeer dan maar eens een winkelmandje te vinden.
1: Ja, en ze zijn daartoe wel wettelijk verplicht om dat goed te organiseren?
15: Zeker, dat zijn ze sinds kort. En we hebben daar onderzoek naar gedaan. We zien dat ongeveer 60% van die bedrijven niet voldoet op dit moment. En daar ondernemen we ook actie op. Dus we hebben 10 hele grote bedrijven nu aangesproken om hun leven te beteren.
1: Oké, aangesproken dus. Goed gesprek. Kopje koffie erbij.
15: Ja.
1: Klinkt nog niet alsof ik dan meteen aan de slag zou gaan. Nou, wanneer krijg je als bedrijf boete?
15: Ja, nou, het zal je verbazen. Die bedrijven gaan wel degelijk degelijk aan de slag. Ja? En zetten ook absoluut stappen vooruit. Want ze weten ook dat wij doorpakken op het moment dat ze niet voldoen aan wat wij van hen vragen.
1: Ja, maar dan kun je een boete krijgen.
15: Dat kan.
1: Ja.
3: Noem je bewust geen namen? Je hebt het over 10 hele grote bedrijven.
15: Klopt. Ja, ik noem bewust geen namen. Kijk, het probleem is sectorbreed. Wij gaan op een bepaald moment daarover publiceren. Dan zullen we die namen wel noemen. Maar dat doen we op dit moment nog niet.
1: Nee. Daar gaat het dus over in Zijn er nog vragen. Het gaat over webwinkels. Vragen als, wat moet ik eigenlijk doen als ik iets terug wil sturen en het bedrijf weigert dat? Wat zijn uw rechten, kortom? Of heeft u andere vragen hierover? Stel ze via 0800 1101 of via de NPO Luister app. Gaan wij naar...
16: Het Spraakmakers Uitzendbureau.
1: Ja, we hadden het er laatst al over. En zeker nu al een paar weken na de vakantie zitten, is het her en der het grote terugverlangen begonnen. Over die ene lekkere wijn op dat terras bijvoorbeeld. Of dat lekkere kaasje van de markt. Verslaggever Thomas Schuurman, goedemorgen. Waar gaat jouw culinaire vakantie hard opnieuw harder van kloppen?
17: Ja, natuurlijk die goede olijfolie, hè, die lekkere kaas, lekker brood. Geen opgeblazen groenten die je in de supermarkt koopt. Maar vooral die supermarkt zelf in het buitenland. Of het nou Frankrijk is of Italië ook. Ja, waar al die waanzinnige producten liggen waar ik mezelf echt in kan verliezen. Waar je ook nog geholpen wordt, hè. In de Nederlandse supermarkt zie je dat eigenlijk bijna nooit meer. Alles is door de inefficiëntie wegbezuinigd, et cetera. Maar ja, je mist gewoon die keuze die... Al die goede producten die je dan toch maar weer inslaat en mee naar huis neemt. Maar Jan Meijroos, jij bent in Italië geweest, begreep ik. Ja. En daar heb je een doodzonde begaan.
3: Nou ja, ik kom maar heel graag naar Italië als vakantieland. Onder andere door de keuken. Want een tomaat daar is, ja, dat hoef ik niet uit te leggen, denk ik. Maar er is altijd zo'n, ik weet niet of het een urban myth is. Je mag één ding niet, of eigenlijk twee dingen niet. Je mag na 12 uur geen cappuccino meer drinken. Want dat moet een espresso zijn. En je mag de spaghetti niet vermoorden. Dus je mag spaghetti nooit snijden. Als je dat doet, dan wordt krijg je de hele Italiaanse keukenpersoneel achter je aan. Ik vroeg me af, is dat nou een urban myth? Waar komt die myth vandaan? En is dat ook daadwerkelijk zo?
17: Ja, want als je op internet een beetje rondstuint, dan zie je die filmpjes wel, hè, van boze nonna's, chefkoks of parodie-account. Ik zag de laatste een bijvoorbeeld van 3 mannen verkleed als vrouw. En die zitten dan een filmpje te bekijken van, ik denk dat het een vrouw uit Engeland is die de spaghetti helemaal vannacht
3: gelt. Ja, precies.
18: Dus, She breaking the spaghetti, bitch!
19: It's looking good.
18: Look good! It's a look like a woman!
19: That's nearly done now.
18: She's to do everything wrong.
19: I'm just gonna put ketchup.
18: You're making me so angry.
17: Ja, het gaat dus om die boosheid bij die spaghetti. Ik heb hier spaghetti voor me liggen. Ik zit in restaurant Toscanini in Amsterdam. Ja, een begrip sinds 1985. Naast mij kok Leonardo Pacenti en ook mede-eigenaar. Ja, je hebt het net gehoord. Maar je vertelde mij laatst ook, was een tafeltje, een viertje. Die wilde een pastaatje. Jij kwam met een dampend bord voor 4 personen. En toen?
20: Ja, toen gebeurde het. Ik dacht, dit is niet werkelijk. Ze pakte een mes en een vork. En ik dacht, nou, ze gaan een kruisje slaan. En nee hoor, dat ging gewoon dwars, verticaal en horizontaal, maakte ze een vierdeling.
17: Ja, netjes door 4 gedeeld en samen evenveel.
20: Ja, dit was echt, dit is echt ongelooflijk.
17: doodzonde, dat is dus eigenlijk een beetje ook de vraag, hè? Maar wat denkt u dan?
20: Ja, ik denk, begrijp je het niet of weet je niet hoe het werkt?
17: U zegt begrijpt het niet, wat niet?
20: Nou, dat je spaghetti met een... Met een vork uit je stapel trekt, draait en binnen laat glippen in je mond. En een beetje de sausjes dat er afhangt en een beetje zo naar binnen glippend laat glijden. En niet dat je dat als kleine stukjes gaat fijn snijden. Bestel dan een risotto, toch?
17: Zijn dat barbaren dan voor u?
20: Ik denk dat ze het niet weten misschien. Dat gewoon onkunde. Dat ze het niet willen weten of... geen zin in hebben, dat ingewikkeld te doen met het draaien. Ze kunnen het gewoon niet, denk ik.
17: Ja. Net... Zegt u er ook wat van?
20: In het begin wel. Nu is het vooral teleurstelling. En dat ik denk van ja, weet je, ik ga het niet duidelijk maken hoe het wel moet. Helaas. Maar ik probeer het wel. Ik heb gasten die die zitten dan te airdryen, weet je. Dan gaan ze draaien in de lucht en dan scheppen ze het op een lepel en dan ze naar binnen gaan.
17: Afvegen op de lepel?
20: Ach, vreselijk. Ja. Vreselijk. Dat is misschien nog erger dan snijden. Nee, dat is een beetje dezelfde categorie.
17: Ja. Maar toch vanuit de studio, van Jan Meijerhuis, is ook een beetje de vraag van ja, in hoeverre is het nou ook een beetje gecultiveerd, hè? Dat Italiaanse, die expressie, dat jullie boos worden, zeg ik maar even gemakshalve. Is het ook gespeeld of is het echt?
20: Nou, dat filmpje wat ik net hoorde, het geluid op de YouTube, dat is natuurlijk dat Italiaanse drama, wat we allemaal heel leuk vinden. Het is deels gespeeld, maar het is ook teleurstelling vooral. Dus dat je denkt van, jongens, er zit een kok zo zijn best om die pesto perfect al dente te krijgen. Uiteindelijk komt het op de tafel en dan ga je met een bottenmes.
17: Want even voor de duidelijkheid, u zei tegen mij, al dente betekent hier ook dat als het niet al dente is, dan stuur ik het terug, gaan we het opnieuw maken om toch maar te laten merken hoeveel jullie je best doen. En dat wordt dan door die botte Hollanders maar weer eens, vannacht om dat woord nog een keer te gebruiken.
20: Ja, precies. Ik heb een keer meegemaakt dat ik naar pasta kant stond. Pasta was net 30 seconden over tijd. Dus niks ervan, wegwezen. Opnieuw droppen. Dus 10 minuten later had ik die pasta perfect al dente. Gaat hij naar tafel en we hebben een open keuken. Ik zie gewoon aan tafel dat diegene met een hakselaar...
17: mes.
20: Een mes dus.
17: Ja, heb je helemaal... je hoort het, Jan Meijerhuis. Het gaat om die traditie en natuurlijk, het mag. Er zullen Nederlanders stad zijn die denken, ja, wat kan mij het schelen? Het gaat erom dat ik het naar binnen werk. Maar heb er traditie voor de manier ook waarop het wordt klaargemaakt? Want daar zit een hele gedachte achter, dus... Ja, ik zou zeggen, niet meer doen.
1: Ja, Jan Meijerhuis, oefenen met
3: ik
1: die...
3: Ik voel mij helemaal schuldig. Ik voel de pijn van de Italiaanse manier aan de andere kant.
1: Dat wordt oefenen dan toch? Met die
3: ik probeer het wel eens, maar ik kan me niet... Ik wil wel eens onschuldig misschien een mesje ergens in hebben gezet, ja.
1: Ja, ik zie trouwens ook al de eerste reactie binnenkomen in de NPO Luister-app. Daar zegt Wouter, ik krijg hierdoor zin om mijn spaghetti te gaan snijden. Ik ga er echt zelf over hoe ik mijn eten eet. Heerlijk Hollands dan weer. Thomas, dankjewel voor je bijdrage. Spraakmakers. Ja, het kan niet anders dan dat u thuis ooit online wel eens een aankoop hebt gedaan. Dat gaat meestal snel en gemakkelijk, maar het kan ook misgaan.
2: Dus één klik en je hebt het binnen.
21: Er is eigenlijk geen product of dienst meer wat je niet online kan kopen.
22: Ik heb in totaal voor €150 aan spullen besteld die ik nooit heb ontvangen.
23: Ja, als je producten niet wil hebben, dan kun je ze natuurlijk altijd terugsturen.
24: Duidelijke foto's allemaal.
25: Bij dropshipping koop je iets bij een Nederlandse website.
24: Kwaliteit is gewoon drie keer niks.
26: Maar dat artikel komt uiteindelijk uit bijvoorbeeld China.
24: Het is gewoon plastic.
27: Beweringen dat de voorraad bijna op is.
28: Dat doet toch iedere website?
29: Ja, zeker.
30: Nog maar 2 voor deze prijs, dat mag dus. Het moet wel echt waar zijn.
31: Nou, laat maar doen. Dan heb ik niks, denk ik dan.
32: Ja. Uit Europees onderzoek blijkt dat bijna alle populaire webshops nep-recensies gebruiken.
33: En is het te mooi om waar te zijn,
34: dan is dat waarschijnlijk ook zo.
1: Dries Kuipers is expert op het gebied van digitale consumentenbescherming bij de ACM. En hij beantwoordt vanmorgen al onze vragen. En meneer Kuipers, winkelen is online winkelen, niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Kun je zeggen dat online shoppen veilig is?
15: Ik denk dat in Nederland over het algemeen online shoppen veilig is, zeker. Maar je moet als consument natuurlijk altijd alert blijven. Want er zijn zeker gevallen en bedrijven die niet eerlijk zijn.
1: Ja, zijn we een beetje op de hoogte eigenlijk van onze rechten bijvoorbeeld als we online winkelen?
15: Ik denk dat veel consumenten een redelijk beeld hebben, maar ik denk ook dat dat absoluut beter kan.
1: Oké, nou misschien krijgen we wat meer helderheid het komende half uur. We beginnen met Godelieve Bartels met haar vraag. Goedemorgen.
35: Goedemorgen.
1: Wat is uw vraag?
35: Roos, leuk je te spreken.
1: Hi, Godelieve, Dito.
35: Ja, hoor je me?
1: Ja, ik hoor je. Zeg het maar.
35: Ik had een vraagje met name over dat ik wel eens hoorde dat met name kleding, omdat mensen dat vaak veel stukken tegelijk kopen, dat als ze teruggestuurd worden, dat niet meer in de winkel komt en dat het soms zelfs vernietigt. Of ja, ik weet totaal niet wat ermee gebeurt. En dat vind ik. En dat is ook met alle spullen eigenlijk die mensen terugsturen, als ze terugsturen.
1: Ja, en de vraag is, klopt dat verhaal? Dat als ze iets terugstuurt, dat het dan wordt vernietigd bijvoorbeeld?
35: Nou ja, wat gebeurt er mee? Ja, wordt het inderdaad vernietigd, want dat heb ik al eens gehoord.
1: Ja, meneer Kuipers, wat weet u daarvan?
15: Ja, daar weet ik nou toevallig net niet zo heel veel van, omdat wij daar als toezichthouder niet over gaan. Maar die verhalen horen wij natuurlijk ook.
1: Ja, maar er zijn geen specifieke regels voor waar de toezichthouder wat mee kan?
15: Nee. Nee, dat klopt.
1: Nee. Mevrouw Bartels, koopt u veel online? Of zegt u vanwege dit verhaal vind ik het eigenlijk niks?
35: Nou, kleding koop ik eigenlijk alleen via Vinted. Maar goed, ik ben wat ouder. Ik hoef niet met de mode mee. Ik ben 67. Maar eigenlijk al vind het dan ook niet te duur. En als het dan niet past, dan geef ik het niet aan een tweedehands winkel weg.
1: Ja.
35: Dus ik gooi nooit iets weg. En nieuwe kleding koop ik weinig. En sowieso niet via de post.
3: Nee. En hoe zit het dan met die duurzaamheidslabels die veel webshops zo hebben? Zegt dat niet iets over hun retourbeleid en wat er met die spullen gebeurt?
15: Nee, meestal niet. Meestal gaan duurzaamheidsclaims over de wijze waarop een product vervaardigd is. Dus welke processen en welke stoffen daarbij gebruikt zijn. En daar houden wij overigens dan weer wel toezicht op. Dus wat wij zeggen is dat die duurzaamheidsclaims, die moeten wel duidelijk zijn en die moeten ook kloppen.
1: Ja, er zijn wel verschillende keurmerken. Dat is als consument best ingewikkeld.
15: Ja.
1: Want hoe weeg je dat nou?
15: Ja, nou dat is inderdaad een van de problemen waar wij ook zien dat consumenten mee worstelen. Er zijn veel keurmerken en niet al die keurmerken stellen dezelfde zware eisen aan hun leden.
1: Mm-hmm.
15: Daar zijn tot nu toe relatief weinig regels over.
1: Ja.
15: Maar specifiek voor de duurzaamheidsclaims waar we het nu net over hadden, komen daar binnenkort wel nieuwe regels voor.
1: Okay.
15: En die stellen wel bijvoorbeeld dat je als bedrijf of als keurmerk, mm-hmm, wanneer je je voorwaarden opstelt, daar milieuexperts bij moet gebruiken.
1: Ja.
15: Maar ook bijvoorbeeld dat als een van jouw keurmerkdragers niet voldoet, dat dan ook gevolgen moet hebben voor dat bedrijf.
1: Oh ja. Maar valt het ook onder uw toezicht, die keurmerken en de...
15: Ja,
1: dus dit, waar ze aan moeten voldoen?
15: Nee, dat aan zich niet. Dus wij bepalen niet welke eisen keurmerken stellen. Maar nee, wij kijken dus bijvoorbeeld wel naar, als er een keurmerk is, wordt er dan daadwerkelijk voldaan aan die voorwaarden die de wet gaat stellen.
1: Ja. Godlieve Bartels, dank voor het bellen. Met zijn er nog vragen? U kunt ook bellen met uw vraag 0800 1101. Bob Molling, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen.
1: Wat is uw vraag?
0: Mijn vraag is, je kunt nu met AI heel snel een website bouwen en online krijgen. En dat kunnen ook malafide partijen doen. Zien jullie daar een hoos in? En wat zijn de gevaren?
1: Oh ja. Ja, goede vraag eigenlijk.
15: Ja, zeker.
1: Ziet u dat? Die toename van het aantal malafide websites gebouwd door AI?
15: Nou, die hoos zien wij op dit moment nog niet. Maar ik sluit niet uit dat dat wel komt. Tegelijkertijd moet je wel beseffen, websites zijn eigenlijk al heel lang heel makkelijk te bouwen. Hè? Dus je kunt ook met een klein abonnement bij Shopify kun je een website bouwen. Je hangt daar een mooie naam aan en producten in de winkel en dan ben je ook los. Dus in die zin verandert AI mogelijk wel iets, maar het verandert de wereld ook weer niet 100%.
1: Nee. Maar hoe kun je zien dat je te maken hebt met een malafide website? Wat zijn signalen waar je dan op moet letten?
15: Ja, nou, je kunt heel vaak, wat je sowieso eigenlijk altijd moet doen, vind ik, is even de naam van de website googlen. Kijk even wat er naar boven komt in de zoekresultaten. Als er klachten zijn, zie je dat meestal onmiddellijk. Maar je kunt ook bijvoorbeeld kijken naar, staat er een Kamer van Koophandelnummer? Is er een contact, e-mailadres of een telefoonnummer? Is dat bedrijf überhaupt bereikbaar?
1: Oh ja, dus als je alleen maar, want heel vaak krijg je dan, bijvoorbeeld als je klikt op retourmogelijkheden of klantenservice, dan krijg je alleen maar een formuliertje wat je in kunt vullen.
15: Ja.
1: Dan moet die alarmbellen afgaan. Als geen telefoonnummer bij staat of iets anders, dan is het...
15: Ja, dat zou zeker een reden kunnen zijn om alert te zijn. Hè? En bijvoorbeeld ook als je gigantische kortingen overal ziet. Alles is voor 80-90% in de aanbieding. Ook dan moet je alert zijn.
1: Okay. Bob Molling zelf altijd alert?
0: Jazeker. Maar dan heb ik nog een vraag. Moeten de partijen, de hostingpartijen, die dit soort websites online gooien, mm-hmm, moeten die niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade? Moeten die niet meer onderzoek doen voordat ze een website online zetten?
1: Het is
0: nu natuurlijk heel snel met AI te achterhalen. Als ik een zangeres hoor en ik vraag aan ChatGPT, is dat een echte zangeres?
1: Dan
0: geeft hij gelijk het antwoord. Ja,
3: een echte tweet.
0: Ik kan geen informatie vinden over deze zangeres, dus dit is waarschijnlijk AI. Dat moet gewoon met de website kunnen.
1: Ja.
15: Ja, hele terechte vraag. Kijk, op dit moment is het recht zo ingericht dat alleen de verkoper echt aansprakelijk is. Dus door ons kan worden aangesproken. Maar het is natuurlijk zeker zo dat er allerlei partijen achter zitten die dit faciliteren. Daar horen webhosters ook bij. En die zijn eigenlijk vanuit het recht niet aansprakelijk. Maar die hebben natuurlijk wel een maatschappelijke verantwoordelijkheid.
1: Ja. Dank Bob Molling voor het stellen van uw vragen. Henk Belsma, welkom in de uitzending.
4: Ja, Henk? Goedemorgen.
1: Ja, hi. Vertel.
4: Hallo. Ja, ik heb even een vraag voor meneer Kuiper, was het, dacht ik, van de ACM. Er komt een grote partij die gaat de markt betreden in Nederland. En nou is een van de... werkzaamheden van de ACM is onder andere ook om grote machthebbende partijen om die om de kleine partijen een beetje te beschermen tegen die grote partijen die de markt betreden. Want die gaan vaak door hele lage prijzen gaan ze de markt veroveren. En de kleinere partijen die eigenlijk wat hogere marges nodig hebben, ja, die hebben geen kans meer. En de ACM die gaat dan heel snel aan de kant van die grote machthebbende partijen staan. Terwijl die kleine partijen, die hebben veel meer de hulp van de ACM eigenlijk nodig.
1: Oh ja, ja. Henk, ik ga het heel even anders dan doen we te veel tegelijkertijd. Eerst maar even reageren hier op de ACM staat te veel aan de kant van de grote partijen.
15: Ja, de ACM is een neutrale toezichthouder. En wat wij doen is eigenlijk aan niemands kant gaan staan. Dus wij kijken altijd wat zijn de effecten op een markt. Mm. En er zijn regels die zeggen in Nederland en in Europa dat als jij groot bent, als je een machtspositie hebt, dat je die niet mag misbruiken.
1: Yeah.
15: Die regels handhaven wij. Dat zijn moeilijke regels om te handhaven. En je hebt niet zomaar een machtspositie. Dus er zijn situaties die meneer noemt waar wij absoluut iets aan kunnen doen. Maar er zijn ook veel situaties waar wij niet zo heel veel aan kunnen doen.
1: En waar kunt u niks aan doen?
15: Nou, dus als het bedrijf niet groot genoeg is om echt die wettelijke machtspositie te hebben, dan kan die nog steeds heel veel impact hebben op de markt. Maar dan hebben wij niet de bevoegdheid of de mogelijkheden om die macht in te perken.
1: Maar beschermt u die kleintjes voldoende?
15: En nogmaals, wat ik zeg, dus, wij zijn gehouden aan wat de wet ons laat doen. En dus ja, waar dat kan, doen wij dat.
1: Ja.
15: Maar we kunnen dat niet altijd.
1: Henk?
4: Nou, ja, nee, oké. De praktijk wijst toch wel wat anders uit, hoor. Toeval of niet, we hebben er zelf ook mee te maken. Dat er echt toch wel grotere partijen, die worden dan niet als machthebbend aangemerkt.
1: Mm-hmm.
4: Maar dat zijn vaak toch wel hele grote partijen. Wij zitten zelf in de diervoeding. Je hebt een partij Zooplus. Dat is een hele grote verkoper op internet. En die hebben bijna 3,8 miljard omzet. En de tweede, die zit ergens in de miljoenen.
1: Oh ja.
4: En die Zooplus die wordt niet aangepakt door de ACM.
1: Ja.
4: Andersom wel. Dus de kleine partijen worden wel aangepakt. Dus ik denk dat de ACM niet helemaal neutraal is.
1: Nee, dus u ziet daar een ongelijkheid in. Hoe verklaart u dat?
15: Nou, ik ken het voorbeeld niet, dus daar kan ik niks over zeggen. Ik denk echt dat wij er anders naar kijken vanuit de ACM. En dat wij heel erg zien dat die hele grote bedrijven wel degelijk worden aangepakt. En dat er inderdaad een speelveld is waar wij gewoon weinig mogelijkheden hebben om daar een rol te spelen.
1: Ja.
15: En wij pakken
1: dus dan
15: zeker.
1: Dan kan dit gebeuren.
15: Dan kan dit gebeuren, maar zeker ook als je kijkt naar welke besluiten wij hebben genomen de afgelopen jaren op het gebied van consumentenbescherming. Dan zie je dat we juist heel veel grote bedrijven aanspreken op hun verantwoordelijkheid. Veel meer dan kleine.
1: Henk Belsma, dank. We gaan naar George Teuling. Goedemorgen, George.
5: Goedemorgen.
1: Zeg het maar.
5: Ja, ik had een vraag over de webshops. Als ik koop regelmatig wat in webshops, maar dat zijn webshops die ik ken. Mm-hmm. En waar ik dan jarenlang vertrouwen in heb. Maar stel nou eens voor, ik kom bij een webshop die ik niet ken. Dan bekruipt mij toch enige twijfel.
1: Ja.
5: Is die betrouwbaar of is die dat niet? Je hoort tegenwoordig zoveel. Met AI.
1: Ja.
5: Dan weet je ook niet hoe of wat of die gemanipuleerd is. Hoe kan ik als eenvoudige burger controleren of een webshop ja of niet betrouwbaar is?
1: Ja, goede vraag.
15: Ja, zeker. Nou, ik denk alleen het feit dat u zichzelf de vragen al stelt is volgens mij al een heel goed begin. En daarnaast zijn er absoluut manieren, we hadden het er net ook al even over. Hè. Je kunt op Google de bedrijfsnaam googlen om te zien van komen daar nou klachten over zo'n bedrijf? Of zijn er misschien aanwijzingen op de website zelf, waar we het net over hadden, met hele hoge kortingen of het ontbreken van een KVK-nummer? Dan weet je eigenlijk vrij snel al wel of je met een betrouwbare of minder betrouwbare webshop te maken hebt. En keurmerken kunnen ook een aanwijzing zijn.
1: Nou, je moet wel echt eventjes wat werk doen hiervoor, zeg maar.
15: Zeker.
1: Als consument.
15: Ja. Ja. Nee, je moet als consument niet blind vertrouwen.
1: Ja.
3: Trustpilot zou ik ook aan willen raden. Dan kun je gewoon een bedrijfsnaam invullen.
1: Oh,
3: en
1: dan krijgt
3: hij hoeveel sterren. En als die 1 of 2 sterren heeft, dan weet je al slecht nieuws.
1: Oké, George, dat is ook nog even een tip van onze spraakmaker. Dank voor het stellen van de vraag. Caroline Kleerdin, goedemorgen.
6: Nou, goedemorgen, met Caroline Kleerdin spreek je. Nou, ik hoor nu een aantal tips die ik graag eerder had gehad.
1: Ja,
6: een beetje dom, maar wat erg interessant is en waarvan het ook voorstelbaar is dat je denkt, dit is betrouwbaar, is dat ik pas een artikel heb besteld bij een webshop die heette Sarah Amsterdam.
1: Mm-hmm.
6: Dat zag er ook uit als een leuke doe-het-zelf-jurk, zeg maar, die door... ergens in 9 straatjes door een Amsterdamse is gemaakt.
1: Ja.
6: Ik denk, Sarah Amsterdam, kan niet fout gaan. Ik heb nog gezegd, ik ga op vakantie, doe het wat later op. Nou, bleek helemaal niet nodig te zijn, want de polyesterjurk kwam uit China. En nou is mijn vraag, hoe, dit is mijn derde ervaring,
1: wat is uw vraag?
6: Kan ik mijn geld terugkrijgen? Ik heb van alle drie die gevallen nooit mijn geld teruggekregen.
1: Caroline, ik ga die vraag even voorleggen aan Dries. Hoe kan zij haar geld terugkrijgen? Lukt dat altijd?
15: Nou, ik denk, het slechte nieuws is waarschijnlijk, het lukt niet altijd. Kijk, als partijen echt slechtwillend zijn, dan kunnen ze natuurlijk verdwijnen en zorgen dat ze nooit iets terugbetalen. Maar je kunt natuurlijk wel stappen zetten als consumenten. Eerst zeggen we altijd, ga naar de verkoper terug. Nou, ik denk dat mevrouw dat gedaan heeft. Wij kunnen daar als ACM ook tips over geven. We hebben op ACM Consuwijzer allerlei informatie en ook voorbeeldbrieven die consumenten kunnen helpen om die stappen te zetten. Mocht je daar niet uitkomen, kun je ook naar een rechtswinkel toe of een juridisch loket. En uiteindelijk kun je natuurlijk naar de rechter, maar ik snap ook dat je dat voor een polyesterjurk van 10 euro niet doet.
1: Dan weegt dat niet op, nee. Maar er zijn wel stappen die je zou kunnen
15: Absoluut,
1: nemen.
15: Absoluut, zeker.
1: Dank Caroline Kleerdin en dank ook Dries Kuipers van de ACM voor het beantwoorden van al onze vragen over webwinkels. Tot zover dus deze editie. Want zijn er nog vragen? Morgen is er een nieuwe. Dan gaat het over het einde van de corona-enquête verhoren. Heeft u daar nog vragen over? Mail ons spraakmakers@knrv.nl of bel tot 11:30 met 0800 1101.
2: NPO Radio 1.
7: Eerder in de perstribune van Max.
8: De puber voor Colleen Ouwekerk was vooral in een identiteitscrisis. Wie ben ik? Waarom is mijn haar groen vandaag? Je was judoka van het jaar.
9: Ja, ik was wel echt jong hoor.
8: En dan hebben we het over judoka van heel Nederland?
9: Nee, ik denk gewoon van de club eerlijk gezegd.
7: Margreet Rijntjes presenteert de perstribune. Met deze week fotograaf en acteur Tom Hofman en tennisser Jesper de Jong.
10: Zondagmiddag 12 uur.
2: NPO Radio 1.
10: Wie luistert, weet meer.
11: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
12: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
13: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
14: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
16: Bij Delen Private Bank krijg je inzicht in je volledige vermogen. Schrijf je in voor onze e-mailreeks en ontdek hoe slimme vermogensplanning zorgt voor evenwicht en rust. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
17: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
18: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
16: Delen Private Bank. Ontvang tips voor vermogensplanning. Ga naar delen.bank/gids.
19: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
20: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
19: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
28: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
29: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
7: NPO Radio 1, 11 uur.
2: Roos Abelman.
1: Waar een klein land groot in kan zijn, of beter gezegd groot in kon zijn, want het gaat niet goed met onze game-industrie. En dat is trouwens niet alleen bij ons zo. De toekomst van de videogames, zometeen. Nu eerst NOS Journaal met Dorot Megens.
0: De GGD's waren niet goed voorbereid op de coronapandemie. Dat zei Anja Schreier aan het begin van haar verhoor bij de enquêtecommissie Corona. Schreier was tijdens de pandemie hoofd algemene infectieziektebestrijding van de GGD Amsterdam. En ze werd lid van het Outbreak Management Team. Volgens Schreier waren de GGD's niet goed uitgerust. Er moesten snel mensen worden opgeleid om te helpen bij het bron- en contactonderzoek. Bovendien was preventie volgens haar altijd al een sluitpost op de begroting. Nederland koopt samen met Zweden een eigen verkenningsvliegtuig. Daarmee wil Defensie sneller gevaar op het spoor komen, zoals spionagedrones. Het toestel, de Saab Global Eye, kan op grote hoogte vliegen en op lange afstanden in de gaten houden wat er gebeurt. Politiek verslaggever Wilco Boom vertelt waarom Nederland en Zweden het toestel gezamenlijk kopen.
4: Met z'n tweeën ben je dan beter in staat om elkaars gebied en je eigen grondgebied te verdedigen. Dat is het idee dat erachter zit. En dat gebeurt overigens ook al op een bredere schaal. Nederland heeft samen met een aantal andere NAVO-landen, waaronder België, Canada en Duitsland, ook al 10 Canadese bombardier- of bombardier-toestellen gekocht. Die worden in Limburg gestationeerd en daar vervangen ze de verouderde AWACS-radarvliegtuigen. Nou, die kunnen ongeveer hetzelfde, maar die worden dus echt in gemeenschappelijk NAVO-verband ingezet. Dat toestel wat nu in Zweden wordt gekocht is echt bedoeld voor de nationale verdediging en ook die van Zweden.
0: Het Internationale Monetaire Fonds heeft deze zomer een belangrijke benoeming op het laatste moment veranderd om de Amerikaanse president Trump niet voor het hoofd te stoten, schrijft de Financial Times. Het IMF wilde een Portugees benoemen als hoofdeconoom, maar zag daarvan af omdat hij vorig jaar had gewaarschuwd voor de gevolgen van de Amerikaanse importheffingen. In plaats van de Portugees werd daarom een Brits-Argentijnse econoom voorgedragen die Trumps handelsbeleid minder had bekritiseerd. De Voedsel- en Warenautoriteit dreigt met boetes voor 4 Ierse vervoerders van jonge kalfjes. De dieren krijgen tijdens een dagenlange reis nauwelijks te drinken en dat mag niet. De vervoerders krijgen een jaar de tijd om hun werkwijze aan te passen. President Trump heeft elke volwassen Amerikaan $5.000 beloofd als in november de Republikeinen de meerderheid behouden in het congres. In de peilingen voor de tussentijdse verkiezingen staat zijn partij er niet goed voor. Of zo'n uitkering wettelijk wel mag, is niet duidelijk. Sommige commentatoren spreken van omkoping. Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen 18 en 30 steeg met ruim een vijfde. Dat komt doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18. En ook kunnen leden voor steeds meer activiteiten in de BIEB terecht. De Oekraïense president Zelensky is dinsdag later dan gepland in Noorwegen aangekomen door een dreigende droneaanval. Zelensky vloog vanuit Moldavië naar Noorwegen om de uitvaart van koning Harald bij te wonen. Maar het Moldavische luchtruim ging dicht omdat er een Russische drone in aantocht was. Mogelijk had die Zelensky's vliegtuig als doelwit. De drone ontplofte uiteindelijk 160 kilometer verderop. Daarna kon Zelensky alsnog naar Noorwegen vliegen. Bij een brand op een veerboot in de Filipijnen zijn minstens 5 mensen om het leven gekomen. Tientallen opvarenden worden nog vermist, zegt correspondent Mustafa Margadi.
5: Bijna 90 mensen worden nog vermist. De veerboot die vertrok vanaf de hoofdstad Manila, het eiland Luzon, naar het eiland Coron. Dat is een heel eind ten westen van Manila. Nou, er waren ruim 130 mensen aan boord, maar de veerboot die vloog midden op zee in brand. En de reddingswerkers die gingen er direct op af. En ze konden tot nu toe meer dan 40 mensen uit zee halen. Maar ja, de reddingsactie is nog gaande. Er worden een boel mensen nog gezocht dus. En dat het er zoveel zijn, sterkt het vermoeden dat het dodental nog wel flink zal oplopen.
0: Over de oorzaak van de brand op die veerboot in de Filipijnen is nog niets bekend. Het weer, geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graad of 20. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan het wat gaan regenen. Morgen is bewolkt met wat regen en 19 graden.
1: We gaan naar de ANWB, daar zit Dennis. Mooi al de hele ochtend. Dennis, waar staan de files?
21: Nou, op de A4 van Den Haag naar Rotterdam heb je voor de keteltunnel 5 minuten vertraging. 10 minuten extra bij je kwijt op de A12 van Arnhem naar Oberhausen voor de grens. En de A59 Zierikzee Den Bosch voor knooppunt Hooipolder 5 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech.
22: Voor de beste concertzaal ter wereld
3: kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
6: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
8: Phew, we kunnen weer.
6: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
15: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsu, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
22: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
23: Hallo, eet smakelijk voor straks.
22: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
24: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
22: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
25: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nieuwe patiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
26: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt, de verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
27: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
30: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
1: Roos Abelman. Het is 10:07. Ik begin dit half uur met de hintsvraag voor de Nationale Nieuwsquiz. En die vraag is: de makers van welke animatieserie hebben de naam van de serie veranderd in South America?
31: Don't worry, young man. We'll make sure everyone understands your disease and gives you the compassion you deserve.
32: Oh, that's awesome. Thank you. Faggot!
1: Ja, altijd de moeite waard om te kijken. Wilt u zelf een keertje meekwizzen hier in de studio? Dat kan. Bel dan dat bekende nummer 0800-1101. En dan gaat de redactie u indelen. Nu, andere spelletjes. Games om precies te zijn. Er worden er minder van gemaakt. Minder originele games. Nieuwe videogames, zoals Grand Theft Auto 6. Die kosten astronomische bedragen.

0: verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
1: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
2: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
3: Roos Abelman. Het is 7:07. Ik begin dit half uur met de hintsvraag voor de Nationale Nieuwsquiz. En die vraag is: de makers van welke animatieserie hebben de naam van de serie veranderd in South America?
4: Don't worry, young man. We'll make sure everyone understands your disease and gives you the compassion you deserve.
5: Oh, that's awesome. Thank you, faggot!
3: Ja, altijd de moeite waard om te kijken. Wilt u zelf een keertje meekwizzen hier in de studio? Dat kan. Bel dan dat bekende nummer 0800-1101. En dan gaat de redactie u indelen. Nu, andere spelletjes. Games, om precies te zijn. Er worden er minder van gemaakt. Minder originele games. Nieuwe videogames, zoals Grand Theft Auto 6. Die kosten astronomische bedragen om te ontwikkelen. En fysieke PlayStation-spellen, die verdwijnen. Steeds vaker klinkt daarom de vraag of de game-industrie in een crisis verkeert. Nou, we gaan het hebben over die game-industrie en de toekomst ervan. En dat doen we met onze spraakmaker van vandaag, Jan Meijroos. Hij is game- en techjournalist. Ja, Jan, we zien het bij films, hè, en nu ook bij games. Er worden steeds minder nieuwe originele spellen gemaakt. Maar steeds
6: klopt.
3: Sequels, zoals dat dan heette, voortborduren op het origineel. Hoe zit dat?
6: Nou, in principe is dat wel van alle tijden. Als je kijkt naar Mario, die huppelt nog steeds vrolijk rond. In zijn broekpak en met zijn snor.
3: Ja.
6: Nog steeds hele goede games, hoor, trouwens. Maar het is gewoon de industrie. Games maken kost enorm veel geld. Je moet echt denken aan 400-500 miljoen voor grote AAA-titels. GTA 6, die in november uitkomt, is naar verluid, heeft 1 miljard dollar gekost.
3: Dat is dat Grand Theft Auto, ja. Voor de mensen die...
6: Ja, Grand Theft Auto 6.
3: In verdwalen in het jargon.
6: Nou, dat
3: ja.
6: zijn natuurlijk duizelingwekkende bedragen. Ja. Maar even ter in de context, GTA Grand Theft Auto 5, het vorige deel, mm-hmm. 13 jaar geleden verschenen is en nog steeds heel erg veel gespeeld wordt, had binnen 3 maanden 1 miljard omzet gedraaid. En wat ik zeg...
3: Dus ze verdienen het terug.
6: Ze verdienen het.
3: Het is het waard.
6: Maar lang niet allemaal. En omdat mensen toch veel bedrijven uit de industrie zijn, worden door aandeelhouders managers gedreven, mm-hmm. volgens Excel sheets. Die games moeten gewoon winst maken. Dus ja. Mensen spelen heel vaak op safe. Dus krijg je ieder jaar datzelfde voetbalspel, krijg je ieder jaar Call of Duty, krijg je ieder jaar bepaalde race games. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd blijven er gelukkig ook nog wel. Je hebt de grote AAA-titels, zeg maar de Marvel films, alleen dan van games. Mm-hmm. Blijf je ook indie-achtige games houden. Dus wat meer kleinere studio's die ook nog heel veel leuke dingen doen.
3: Maar ja, want je zou denken, wat is er dan gebeurd met die ambitie van bedrijven om echt weer even lekker wat nieuws neer te zetten voor de mensen?
6: Ja, die ambitie is gedreven door dat er winst gemaakt moet worden, dat er geld verdiend moet worden en dat er ook heel veel ontslagen de laatste maanden heeft plaatsgevonden. Het is echt een bloedbad momenteel in de game-industrie. Het is echt schrijnend om te zien.
3: En hoe kan dat dan?
6: Nou, even terug naar corona. Toen het corona was, COVID, toen zaten we allemaal binnen. Dus toen ging iedereen en thuis werken. Dus de toetsenborden en de koptelefoons werden massaal verkocht. Maar mensen gingen ook weer massaal gamen. Omdat ze op die manier via online games toch nog een beetje in contact konden blijven met hun vrienden. Sowieso groeit de game-industrie als zodanig. Dus steeds meer mensen gamen. Telefoons zijn steeds meer in staat om best wel goede, mooie spellen op te spelen. Dus iedereen is een beetje een homo ludens. Dus er is enorm veel geïnvesteerd in de game-industrie. Met name tijdens corona. Het kon eigenlijk niet op. Iedereen werd aangenomen. En er werden enorme bedragen ingepompt. Ja, en nu zien we dat... dat die games zichzelf niet allemaal terugverdienen. Tegelijkertijd hebben we te maken met een geheugencrisis. De RAM's in de computers. Dus,
3: de chips.
6: Spelcomputers hebben chips nodig. Telefoons hebben chips nodig. Maar de AI-bedrijven die kopen al die chips op voor hun.

0: voor hun datacenters. Waardoor de spelcomputers duurder worden. Waardoor games duurder worden. Ja, op een gegeven moment zeggen mensen ook wel van, ja, wacht eens even. En ja, dan kijk ik wel een filmpje op Netflix. Niet.
1: Ja, ja, dus dat speelt allemaal
0: een rol. Speelt allemaal mee. En, maar de, met name de ontslagen, het gemak waar mensen mee naar buiten worden gegooid. Ja. Soms wordt er een spel uitgebracht en in de week van release zitten, dus moet je je voorstellen, zitten mensen
1: dat die uitgebracht
0: 3 tot 4 jaar aan zo'n computerspel te werken. En in de week van dat zo'n spel uitkomt, hoor je al berichten dat 40% van die mensen buiten gezet wordt. Want dan is de taak zit er weer even op en even op de resetknop.
1: Ja,
0: ja dat
1: en
0: dat is
1: gaan deze mensen vertrekken die dan ook uit die industrie? Nou, zie je dat gebeuren?
0: Niet per se altijd, maar sommigen natuurlijk wel.
1: Ja.
0: Of dan komen de jongere developers die goedkoper zijn.
1: Ja, ja. Is dat in Amerika anders dan hier in Nederland bijvoorbeeld?
0: Nou ja, je ziet het overal wel. In de Nederlandse game-industrie is best wel actief. Over het algemeen heb je vooral wat kleinere kleinere bedrijven. Mm-hmm. En middengrote bedrijven in Nederland die videogames maken. Je hebt 1 hele grote, maar dat is Guerrilla Games. Dat is onderdeel van Sony PlayStation.
1: Mm-hmm.
0: Zit in Amsterdam, maar is een heel internationaal bedrijf.
1: Yeah.
0: Die maakt hele grote AAA-titels ook. Dus echt grote blockbusters. Maar daarnaast heb je heel veel kleinere titels. Alleen ja, in Nederland is het ook wel weer zo dat het moeilijk concurreren met het buitenland.
1: Ja.
0: Want bijvoorbeeld in het buitenland zijn overheden veel meer genegen om subsidie te verstrekken naar gamebedrijven. Vooral Frankrijk is daar bijvoorbeeld een goed voorbeeld van.
1: En waarom is dat interessant om te doen voor die
0: overheden? Omdat als je eenmaal een... de werkgelegenheid. Dus bijvoorbeeld het Franse Ubisoft. Bekend van onder andere Rayman of Assassin's Creed. Mensen die gamers zijn. Die
1: weten dit.
0: Dat zijn best wel bekende titels.
1: Uh-huh.
0: Die hebben door hun Franse roots natuurlijk. Die doen het goed in. Hebben goede banden met Canada. Uh-huh. Waar ze natuurlijk ook vaak Frans spreken.
1: Yeah.
0: Dus die hebben in Montreal en Quebec. Hebben die gigantische studio's. Er werken 1000 mensen. En die hebben gewoon first dibs op studenten. Die daar vanuit de school komen voor.
1: Oh ja, ze kunnen als eerste kiezen voor de beste mensen. Maar het levert dus heel veel banen op eigenlijk.
0: Het levert heel veel banen op. En als je een hit hebt, dan heb je ook meteen een miljardenhit te pakken.
1: Maar daar zit je dus weer met als je een hit hebt.
0: Ja.
1: En als iedereen voort blijft borduren op dat wat er al is, dan komt er geen nieuwe hit. En dan kun je dus ook eigenlijk als nieuw bedrijf, als je de markt wil betreden, ja, dan is dat niet makkelijk.
0: Is het niet makkelijk, maar er zijn wel voorbeelden van bedrijven die het wel lukt.
1: Ja, noem eens een voorbeeld.
0: Je hebt bijvoorbeeld vorig jaar de game van het jaar, die heette Clair Obscur. Dat was een soort... het was een middelgrote studio. Binnen een hele korte tijd werd dat een miljoenen succes. En omdat de studio relatief klein was, dus niet duizenden mensen, maar volgens mij nog niet eens, echt substantieel kleiner, hebben die dus niet een miljard omzet of nog 100 miljoen omzet nodig om toch heel erg succesvol te zijn.
1: Ja, maar makkelijk is het niet als ik het zo hoor.
0: Makkelijk
1: want als die hele grote studio's ook nog eens een keer als eerste de beste mensen kunnen uitkiezen. Ja, en je zit ook nog in een land waarbij de overheid dat soort bedrijven ook wel stimuleren. Ja, dus ik kom hier in Nederland, maar kan je het vannacht als klein bedrijfje?
0: Ja, nee, absoluut. Het is zeker niet makkelijk.
1: Nee.
0: Maar je merkt wel dat er zijn ook wel genoeg Nederlandse individuen die werkzaam zijn in de game-industrie.
1: Ja.
0: Die bijvoorbeeld wel gewoon voor buitenlandse grote partijen werken.
1: Ja, maar ik begreep dat Nederland eerder wel echt gerenommeerd was om zijn game-industrie. En dat dat nou wel een beetje weg is.
0: Ja, de overheid heeft gewoon echt wel de subsidiekraan dichtgedraaid. Je zag het ook op Gamescom. Dat is een hele grote Europese beurs in Keulen.
1: Mm-hmm.
0: Waar in een weekend 300.000 mensen op afkomen. Dan heb je een Nederlands paviljoen. Ja, het is bijna een beetje beschamend. Niet van die mensen die daar staan, want all power to them. Maar dat is echt houtje, touwtje, steentjes van 2x2.
1: Ja.
0: Om daar hopelijk ergens in een kelder aandacht te vragen voor nieuwe investeerders.
1: En Nieuwsuur was daar ook en vroeg ook aan mensen die daar kwamen van welke Nederlandse game ken je? En toen moest iedereen zeggen, nou, eigenlijk geen één.
0: Ja, maar als je dan Killzone zegt of Horizon, dan kennen ze hem wel.
1: Dan weet het weer wel.
0: Ja.
1: Oké. Dries Kuipers van de ACM, de game-industrie, is ook een onderwerp waar u zich mee bezighoudt. Hè? Op wat voor manier?
2: Ja, dat klopt. Nou, wederom kijken wij daar vanuit consumentenbescherming naar. En waar wij ons wel zorgen over maken en ook actie op ondernemen, is dat wij zien dat er in-games praktijken plaatsvinden die echt wel vervelend zijn en tot schade leiden bij consumenten. Dus ik denk bijvoorbeeld aan het gebruik van virtual currencies. Hè. Dat zijn die muntjes waarmee je aankoopt.

0: principe doet. En lootboxes, dus dat zijn eigenlijk een soort schatkistjes, die open je in een spel en daar komen dan allerlei beloningen uit. Mm-hmm. Bij die lootboxes zie je bijvoorbeeld dat daar een groot gokelement aan zit. En dat heeft best wel een verslavende werking op sommige spelers en zeker op minderjarigen.
1: Yeah.
0: Daar maken wij ons zorgen over. En je ziet ook bijvoorbeeld bij die virtual currencies, dus die muntjes die je uitgeeft, die koop je in euro's en daar doe je dan vervolgens aankopen mee in het spel. Maar eigenlijk, omdat er dus een stap tussen zit, raak je een soort van het overzicht kwijt van hoeveel geld geef ik nou eigenlijk uit in die game. En daar komt nog bij dat je die dan weer alleen maar in bundels kunt kopen. Mm-hmm. Dus je houdt altijd muntjes over of je komt er tekort.
1: Ja.
0: Dus er zitten wat vervelende aspecten.
2: Dat zijn net die muntjes op een festival, dat je altijd nog 2,5 muntjes overhoudt.
1: Ja. Maar is dat inderdaad...
2: Nee, het is absoluut een probleem. Ik heb wel meteen een tegenvraag van hoe kunnen jullie vanuit Nederland een Amerikaans bedrijf daarop op bevragen. Maar het is zeker een probleem omdat veel al minderjarigen, want daar gaat het vaak wel om, die hebben sowieso niet zo dat overzicht over geld. De creditcard is vaak gekoppeld aan een account en die wordt beheerd door vader of moeder.
1: Ja,
2: die zijn niet altijd even betrokken. Dus er zijn een aantal voorbeelden. En dat is grappig voor ons als buitenstaander, maar voor zo'n gezin natuurlijk helemaal niet leuk. Dat opeens zo'n iemand 2000 euro aan Fortnite credits moet afrekenen.
1: Is dat ook een hele wijze les voor alle ouders? Nooit je creditcard verbinden aan een spelletje wat je kunt.
2: Schermtijd.
1: Is toch?
2: Een algemene les die ik altijd ook tegen vrienden, buren en iedereen die luistert zeg. In iedere game staan parental controls, ouder controls. Daar kun je alles op instellen. Zoals schermtijd, hoe lang ze mogen spelen, of ze überhaupt mogen gamen, of ze überhaupt iets mogen uitgeven.
1: Ja.
2: Maar
1: dat, zijn
2: heel veel mensen doen dat niet.
1: Nee, maar ik zie dat Dries Kuipers daar alweer vraagtekens mee heeft of dat nou wel werkt.
0: Ja, kijk, ten eerste leg je dan verantwoordelijkheid bij de spelers. Maar natuurlijk, er zijn praktijken waarvan je gewoon kunt zeggen, ja, wil je die überhaupt zien in games? En dan is een ouder in één keer verantwoordelijk om dat probleem op te gaan lossen.
1: Mm-hmm.
0: En sommige dingen kun je ook helemaal niet uitzetten. Als er een lootbox is in een game zitten. Ja. Ik ken de parental control niet waarin je de lootbox kunt uitzetten.
2: Nee, klopt. Nee, dat is ik heb ooit een keer...
1: Het is wel de betalingsmethode.
0: Dat kun je wel vaak aanpassen.
1: Ja.
2: Nee, ik vind lootboxen sowieso... ik heb ooit een keer gezegd van de duivel. Het, een beetje sterk, maar wat ik daarmee bedoel. Het is, je weet niet wat je krijgt. Dus het zijn die voetbalkaartjes die je vroeger bij de kiosk kocht. Je kocht een pakje en Messi zat er weer niet bij.
1: Ja.
2: Nou, dat is met die lootboxen ook zo. Je wil betere schoenen, een cooler shirtje of de beste speler voor je team.
1: Ja.
2: En je blijft toch weer met middle of the road.
1: Maar vreten consumenten het ook?
2: Het is enorm populair.
1: Er
2: is een bekend voetbalspel van Electronic Arts. Dat komt ieder jaar uit. Niet heel origineel, wel heel populair. Dat heet nu anders omdat Electronic Arts dacht op een gegeven moment, wij hebben jullie helemaal niet meer nodig. Infantino en consorten. Dus het heet nu FC. En dan een jaartal erachter. En er wordt meer verdiend met de microtransacties in dat spel dan met de verkoop van het spel zelf.
1: Oké.
2: Dus de consumenten kopen het.
1: Dus het is voor iedereen dan, zou je zeggen, zowel voor de aanbieder als voor de consument. Die vinden het allebei leuk, prettig, fijn.
2: Ja, alleen waar mijn tafelgenoot op doelt zijn natuurlijk jonge kinderen die vaak dat overzicht niet kunnen maken.
1: Ja.
2: En daar is het natuurlijk zo van... Gamen is in zichzelf een fantastisch medium. Ik doe het al 35 jaar, schrijf ik er, maak ik er media over en het brengt heel veel plezier ook. Maar alleen er zijn steeds meer voor commercialisering is erin gekomen. En de kinderen, het is gewoon niet, de game wordt er niet per se altijd leuker op.
1: Nee, dus daar moeten we dan scherp op zijn, in ieder geval als volwassenen. Ik las ook dat fysieke games steeds schaarser worden. Dus ik weet niet hoeveel jij er in je kast hebt staan thuis.
2: Te veel. Er staan 12. Mijn moeder luistert nu en die zegt iedere keer als ik bij haar op bezoek kom, wanneer kom je die 14 dozen met videogames nu eens van de zolder weghalen?
1: Staan daar nog.
2: Even voor. Ter info, de oude PC-games die kwamen vroeger in een doos ter grootte van een Amerikaanse cornflakesbox.
1: Oh ja.
2: Dus het is om praktische reden is het niet erg dat games steeds digitaler worden.
1: Nee.
2: Alleen heel veel gamers, dat zijn ook verzamelaars. Dat zijn dus een beetje mensen die dat is hun passie.
1: Mm-hmm.
2: Dat vinden ze zo leuk. Dus zij willen graag een fysieke game.
1: Ja.
2: Sony PlayStation heeft onder andere, en ook de uitgever van Grand Theft Auto 6 heeft onder andere laatst aangegeven, jongens, dat is ouderwets, dat is verloren tijd. Sony PlayStation zegt vanaf 2028 gaan we alleen nog maar digitale games uitbrengen. Oh, ja. Dus dan
1: Dan bezit je, heb je niks in handen, toch?
2: Heb je een code. Ja. Bovendien, als je koopt eigenlijk een licentie. En op het moment dat de uitgever of de gamemaker besluit de server van die licentie uit te zetten, heb je niks meer.
1: Ja.
2: Hetzelfde als je nu op dienst bent van HBO of het Netflix. Ja. Op het moment dat je abonnement op hebt, kun je die serie niet meer kijken of die film niet meer.
1: Is dat dan een houdbare strategie?
2: Ja, maar het is de trein rijdt. Het gaat niet meer anders worden. Want Sony heeft uitgerekend dat iets van 85%, 90% van hun kopers de games digitaal kopen. Dus die heeft zoiets van, why even bother?
1: Ja. Het gaat niet zo zijn dat op een gegeven moment mensen gewoon zeggen, nu zijn we er klaar mee. En
2: dat hoor je wel op social media. Die zeggen van, nou, wij kopen geen als de game niet fysiek komt, dan koop ik geen games meer bij jullie. Maar dat is natuurlijk een vocal minority die deze strijd helaas niet gaat winnen. Ik hou ook van een fysieke game. Mm-hmm. Zeker sommige mensen kijken echt al 13 jaar uit naar GTA of Grand Theft Auto 6.
1: Ja.
2: Dan wil je zo'n game fysiek in je knuisjes hebben. Dus ze gaan dus nu wel het hoesje verkopen en doe je het hoesje open en dan staat er een kaart in met een code. Dan heb je in ieder geval nog het hoesje waar je naar kan kijken. Ja.
1: Ja. Goed, daar wachten we dus op. Of althans, alle gamefans wachten daarop. Hè?
2: Ja.
1: Dankjewel, Jan Meijroos.
2: Graag gedaan.
1: Voor het gesprek. Hij is game- en techjournalist.
3: KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz.
1: Ja, en daarvoor maken we tijd voor, ik denk wel, tot nu toe de best geklede quizkandidaat die ik ooit in de studio heb gehad. Louis de Mast, goedemorgen.
4: Goedemorgen, en wat een mooi compliment ineens.
1: Ja, maar je bent ook heel mooi gekleed. Voor de luisteraars die niet via de webcam kijken, een mooi jasje aan. Met een bloemenpatroon erop, hoed op. Ja, kleed je altijd zo?
4: Voor naar werk en voor gelegenheden als deze, ja.
1: Ik begrijp dat je projectontwikkelaar bent.
4: Ja, soort van. Ja.
1: Op voor bedrijven, hè?
4: Bedrijfspanden. Ja.
1: Maar je bent ook de enige mannelijke hula hoop docent.
4: Ja, en filosoof.
1: In Nederland. Oh, dat gaat samen?
4: Ja, want het gaat over de hoop hoog houden. Dus de hula hoop en de hoop probeer ik hoog te houden.
1: Ja. Ja. En geef je dan lessen aan mensen?
4: Ja, voornamelijk volwassenen.
1: Oké, en loopt dat een beetje?
4: Teamuitjes doe ik ook trouwens.
1: Oh, echt?
4: Ja, ja, loopt aardig.
1: Ik zal de redactie een keertje aanzetten. Als we nog iets zoeken, dan gaan we lekker hula hoop om de hoop hoog te houden.
4: Ja.
1: Louis, voor jou, de hoogste score tot nu toe. 65 punten, neergezet door Theo Sanders uit Monnikendam afgelopen maandag. Je gaat hem pogen te verslaan. Ik wens jullie heel veel plezier bij.
4: Bedankt.
5: Met de ene na de andere hittegolf zat het eraan te komen en het is nu wetenschappelijk bevestigd.
6: Opnieuw zijn wereldwijd de temperatuurrecords verbroken.
7: Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht 16,96 graden.
8: Ook voor ons land was deze zomer de warmste sinds het begin van de metingen.
7: Dat de aarde opwarmt komt door toename van broeikasgassen in de lucht, vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas.
8: Bij de opwarming van zeewater speelt ook het fenomeen El Niño een grote rol.
1: Weer een warmterecord dus. Vraag 1. Samen met juli 2023 was welke maand van dit jaar de warmste ooit gemeten?
4: Augustus.
1: Ja, dat is goed. De gemiddelde tussen juli 2023 en augustus dit jaar schillen 0,01 graad. Maar er wordt rekening gehouden met een foutmarge. Vraag 2 dan. Deze cijfers komen van welk Europese klimaatdienst?
4: Copernicus.
1: Ja, dat is goed. Ze houden het klimaat in de gaten met satellieten onder andere. We gaan naar vraag 3. Luister hier even naar.
9: And here is my promise.
10: President Trump belooft elke Amerikaan dollar als de Republikeinen de meerderheid houden in het congres.
11: Die toezegging deed hij op de eerste Republikeinse midtermconventie ooit.
10: In november zijn er tussentijdse verkiezingen en de Republikeinen staan er in de peilingen niet goed voor.
11: Sommige commentatoren spreken van omkoping.
1: President Trump heeft elke volwassen Amerikaan een uitkering van hoeveel dollar beloofd als de Republikeinen de meerderheid behouden in het congres en het huis.
4: Nou, hij zegt $5,000, maar er komt geen enkele belofte na, dus... Maar,
1: maar hij belooft het wel. Ja, het zou hem
4: omkopen.
1: Heel veel geld kosten. Vraag 4 dan. Dit maakte hij bekend op de eerste dag van de tweedaagse midtermconventie. Die zijn partij in welke Amerikaanse stad heeft georganiseerd?
4: Ik gok Dallas.
1: Ja, dat is goed gegokt. Hoewel ze dus geen nieuwe president kiezen, zei Trump, doe maar net alsof ik op het stembiljet sta.
4: Ja,
1: we gaan naar vraag 5. Ik laat een fragment horen. Ik wil nu weten wie hier aan het woord is.
12: Ik bedoel, 5 goals, dat is te veel. Aan de andere kant scoort Barcelona elke wedstrijd 4-5. Dus wat ik zeg, dat is ook een kwaliteit van hun.
4: Ja, dat is een Feyenoord-speler, maar ik ken alleen NEC-spelers uit mijn hoofd. Ik weet het niet. Ik gok Justin Kluivert, geen idee.
1: Nee, Luciano Valente is het, aanvoerder van Feyenoord.
4: Oh ja.
1: Deze vraag kent de vervolgvraag.
4: Ja?
1: Als je de moeilijke kiest, je hebt hem goed, krijg je 1 punt. Of 2 punten voor de makkelijke 1 punt. Welke wordt het?
4: Doe maar toch makkelijk.
1: Wie maakte het enige goal voor Feyenoord gisteren tegen Barcelona?
4: Ja, Valente.
1: Sam Stein.
4: Oh.
1: Was er iemand anders, ja. Nee, maar het is goed dat je in ieder geval gokt. Want ja. Ik weet het niet. Voor hetzelfde geld is het goed. We gaan naar de hintsvraag. Gaat vandaag over een onderwerp uit het nieuws. Dus wat bedoelen we, willen we weten? Ja. Als je het antwoord denkt te weten, zeg stop. Maar denk goed na voor je dat doet. Want je krijgt geen herkansing als het niet goed is. Hoe meer hints je nodig hebt om het antwoord te raden, des te minder punten je verdient.
13: 4.
14: Ik lig nu al dubbel.
13: 3.
14: En mijn klanten kom.
13: 2.
14: En ga ik nou de Ultra, de Volt of toch de Duo heten?
4: Stop. Is het de nieuwe partij van Mona Keizer of zo?
1: Nee. Oh. Voor 1 punt, gisteren is de eerste vouwbare versie van mij onthuld. Bij iPhone.
4: Ja.
1: Ik lig nu al dubbel. Dat gaat over de vouwbare telefoon. Voor 3 punten was de hint en mijn klanten krom. Want de prijs is hoog voor deze nieuwe iPhone. Die zou tussen de 2400 en de €4000 liggen. Jeez. En voor 2 punten dus ga ik naar de Ultra, de Fold of de Duo heten. De naam is nog niet bekend.
4: Okay. Jawel, het wordt de iPhone Duo.
1: Oh, kijk, ja, hier. Goed, dat is altijd handig als je dan zo'n...
4: Ja, ik heb er gisteren nog een artikeltje over geschreven. Dus.
1: Heel fijn, dankjewel daarvoor, Jan. Louis, ja. Je hebt 4 punten in de factor. Dat betekent dat je 17 vragen goed moet hebben om een kop te gaan. Nou, we gaan het gewoon proberen.
3: De Nationale Nieuwsquiz.
1: Welke brug in de A28 bij Nijkerk is weer helemaal open naar spoedherstel?
4: Een pas.
1: De Hardenbergenbrug. Hoe heet de Nederlandse tennisser die is uitgeschakeld in de kwartfinale van de US Open?
4: Botik van der Zandschulp.
1: Ja, honderden berichten op social media van welke politicus zijn geschreven met AI?
4: Rob Jetten.
1: Ja, de fractieleider van welke partij wil een einde aan parttime werken voor jongeren?
4: Brekemans van de VVD.
1: Ja, hoe heet de zangeres die gisteren binnen een paar seconden haar concert Roxanne in de Johan Cruijff Arena heeft verkocht?
4: Roxanne Dekker?
1: Roxy Dekker. Welke overheidsdienst treedt op tegen de import van kalfjes uit Ierland?
4: Voedsel- en Warenautoriteit.
1: De NVWA. De makers van welke animatieserie hebben de naam van een serie
4: South Park.
1: In South America?
4: South Park.
1: Ja, wie stopte per direct als sportief directeur van Royal Antwerp FC?
4: Overmars.
1: Ja, een aantal insectensoorten uit Australië zijn vernoemd naar welke zangeres?
4: De Adele.
1: Taylor Swift. Mensen met een prothese kunnen nu veilig in de attracties van welk pretpark?
4: Efteling.
1: Ja, een wiskundeprobleem waar wetenschappers al 90 jaar niet uitkwamen is opgelost door wat?
4: AI.
1: Ja, en welk Belgisch natuurgebied woedt meters onder de grond na weken nog altijd brand? In welk Belgisch natuurgebied?
4: Weet niet, Park Petervuren?
1: Nee, het is Hoogeveen.
4: Oh.
1: Ja, nou, het was op zich niet slecht.
4: Nee?
1: Want je had 9 vragen goed in het kamp.
4: Oh, dat nou.
1: Maar als we dat vermenigvuldigen met je punten in de factor 4, kom je uit op 36.
4: Ja, ik vond het heel leuk om mee te doen. Daar
1: ik vond het leuk dat je er was.
4: Ja.
1: Maar het is dus niet genoeg om door te gaan.
4: Nee, 3 maal is scheepsrecht. Dan kom ik ook nog een keer
1: Nog een keertje. Louis de Mast, dank voor het meespelen. Dank, Jan Meijroos, dat je spraakmaker wilde zijn vandaag. En voor het allerlaatste nieuws ook heel fijn. Dank je wel. En ook dank aan Dries Kuipers van de ACM voor het beantwoorden van al onze vragen over webwinkelen. Sven Kokkeman, wie heb jij zo te gast? Goedemorgen.
15: Goedemorgen. Hoe lastiger, hoe beter. Pieter Grimwis is de winnaar van de Prinsjesprijs. En hij houdt van hele complexe puzzels.
1: Dat zo meteen dus. Ik wens je nog een hele fijne ochtend. Dag.
16: Dit was een programma van KRO NCRV.
3: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
17: Sinds vorige week donderdag zijn er bij het RIVM 9 nieuwe patiënten gemeld die besmet zijn met het West-Nijl-virus. Het aantal meldingen van mensen die dat virus opliepen staat daarmee op 18. In totaal zijn er dit jaar 3 patiënten overleden aan het West-Nijl-virus. Vorige week meldde het RIVM 1 dode. Volgens de Volkskrant worden persoonlijke berichten op sociale media van premier Jetten geregeld geschreven met behulp van AI. Zijn partij D66 ziet daar geen probleem in, maar deskundigen in de krant noemen het slecht voor zijn geloofwaardigheid. De GGD's waren niet goed voorbereid op de coronapandemie. Dat zei Anja Schreier bij de enquêtecommissie Corona. Ze werkte destijds bij de GGD in Amsterdam en was lid van het OMT. Volgens Schreier moesten snel mensen worden opgeleid om te helpen bij het bron- en contactonderzoek. En ook was preventie volgens haar een sluitpost op de begroting. Het Internationaal Monetair Fonds heeft deze zomer een belangrijke benoeming op het laatste moment veranderd om president Trump niet voor het hoofd te stoten. Dat schrijft de Financial Times. Het IMF wilde een Portugees benoemen als hoofdeconoom, maar zag daarvan af omdat hij vorig jaar had gewaarschuwd voor de gevolgen van de Amerikaanse importheffingen.
18: ANWB Verkeersinformatie. Op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam heb je voor de keteltunnel 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht. En ook 10 minuten extra ben je kwijt op de A12 van Arnhem naar Oberhausen voor de Duitse grens.
3: NPO Radio 1. WNL. Sven op 1.
19: Sven Kokkelman.
14: Dames en heren, goedemorgen. Nog 6 dagen en dan beginnen de algemene politieke beschouwingen. Dat is de Haagse hoogmis van het jaar, waar de politieke kopstukken met elkaar in debat gaan. De eerste van Rob Jetten als premier en zijn minderheidskabinet met de pet in de hand op zoek naar een meerderheid in de Tweede en de Eerste Kamer. Uitgestoken handen naar de oppositie, maar die oppositie is de afgelopen weken behoorlijk gefrustreerd en chagrijnig geraakt over de begrotingsonderhandelingen met de coalitie die intern ook nog eens op een gevaarlijke ramkoers zat. Het komt volgende week ongetwijfeld allemaal weer terug als de fractievoorzitters en de minister-president het woord voeren. Maar op de tweede rij van die blauwe kamerstoelen souffleren de financieel specialisten hun leiders onder meer zo. Ook mijn gast van vandaag, van links tot rechts, gezien als een bijzonder kamerlid, met een grote voorliefde voor lastige problemen, liefst zo ingewikkeld mogelijk, met heel veel cijfers en vooral ook hele complexe wetgeving. Je kunt hem niet blijer maken. Hij is de wandelende calculator van de ChristenUnie in de Tweede Kamer. En vanwege dit alles kreeg hij gisteren de Prinsjesprijs, waar werd gerefereerd aan een speciaal werkwoord dat zijn naam draagt tegenwoordig. Grinwissen staat voor heel hard werken. De jaarlijkse prijs voor een politicus, de Prinsjesprijs, die van betekenis voor een politicus die van betekenis is geweest voor het gezag van het parlement en voor de vitaliteit van de parlementaire democratie. Meneer Grinwis, goedemorgen.
20: Ja, goedemorgen meneer Kokkelman. Wat een introductie.
14: Ja, van harte gefeliciteerd. Gaan ze in de Kamer nu ook beter naar u luisteren, denkt u?
20: Dank u wel. Nou, we gaan het zien. Ik heb overigens daarover niet te klagen. Er is mij de afgelopen jaren ook best wel wat gegund door mijn collega's. En zonder dat het je wordt gegund, bereik je helemaal niks. Dus, nou, laten we zomaar doorgaan.
14: Ja, emotioneel dankwoord gisteren ook aan uw vrouw en uw kinderen.
20: Nou, in ieder geval ben ik ze heel dankbaar, ja. Want zonder een stevig thuisfront begin je helemaal niks. En ik heb daarover niets te klagen, ja. Ja.
14: We kennen u als cijferfetischist. Bent u ook een emotioneel man?
20: Nee, dat valt mee. Ik ben vrij gematigd, denk ik. En ja. Niet snel uit het lood te slaan. Maar ik denk dat het wel een geheim is van een goed politicus zijn. Dus niet alleen weten hoe het werkt, ja, maar je ook durven laten raken door onrecht.
14: En als u ergens excuses voor moet maken, doet u dat dan makkelijk?
20: Nou, ik ben wel eigenwijs, dus ik ga er eerst tegenargumenten inbrengen. En op een gegeven moment ben ik wel bereid om in te zien dat ik het ook fout heb gedaan. Ik ben gewoon een mens van vlees en bloed, een kleine krabbelaar. En ik maak fouten.
14: We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Stel, u maakt excuses en u wil dat ook nog een keer mooi vormgeven op de sociale media. En u zegt net zelf, ik ben niet een man van de emotie, maar er moet wel een beetje emotie in die tekst. Raadpleegt u dan AI?
20: Nee, zelden. Eigenlijk niet. Nee, zeker niet om mijn emoties te delen. Nee. Dus ik begrijp waar u heen wil.
14: Waar wil ik heen?
20: Ik begreep dat onze premier wel eens AI gebruikt om zijn social media te voeden.
14: Uitgebreid onderzoek van de Volkskrant met een uitgebreide verantwoording er ook bij hoe ze dat allemaal hebben onderzocht.
20: Ik zou het niet doen. Maar ik ben sowieso niet zo van de social media. Ik moet toegeven dat het vaak een restpost is. Als ik nog even tijd heb, dan wil ik nog wel eens een tweet versturen. Ja. En soms is het dagen rustig op mijn account. En dat geeft aan dat ik betere dingen te doen heb.
14: Ja, maar u bent bij uitstek van de partij die altijd wijst op gevoelige kwesties en dat je daar netjes mee moet omgaan. Dit was natuurlijk in eerste aanleg een hele gevoelige kwestie, namelijk de excuses aan de Molukse gemeenschap. Ja. Vervolgens kwamen die berichten daar overheen over kamp Westerbork. Dat is natuurlijk sowieso al een kamp met een bijzondere betekenis ook in onze nationale geschiedenis. De critici die zeggen nu, ja, je doet af aan de boodschap en aan de oprechtheid van de boodschap. Ik parafraseer het maar eventjes, als je dat door AI laat maken. Vindt u dat ook?
20: Nou ja, meneer Kokkelman, ik heb deze kwestie niet helemaal nog tot mij genomen vanochtend.
14: U bent hartstikke snel in lezen in het plaatsen van dingen.
20: Ja, nee, ik snap heel goed wat u zegt.
14: U bent een soort quantumcomputer in een menselijk lichaam.
20: Nee, maar even als een soort voorzichtigheid, omdat ik het niet het hele onderwerp tot mij heb genomen. Maar in algemene zin lijkt het mij zeer precair om hier AI voor in te zetten. Tegelijkertijd weten we ook dat als het niet door AI gebeurt, adviseurs vaak ook natuurlijk allerlei berichten tikken. Ja. En je mag dan misschien meer gevoeligheid van de adviseurs verwachten. Dus ja, ik vind het wel tricky wat hier gebeurt. Ja. Maar ja, ik moet me hier beter in verdiepen en ook horen van de
14: premier. Maar in het algemeen, als je als politicus verlaat op AI bij het uiten van persoonlijke boodschappen, raakt dat dan je geloofwaardigheid, vindt u of niet?
20: Ja, ik... Nou, uit mijn reactie...
14: Of je oprechtheid?
20: Het schiet mij... Ik zou het nooit doen. Dat geeft al aan van... dat het heel ver bij me weg ligt. Het zou heel raar zijn om AI te gebruiken om je eigen gevoelens en gedachten en emoties die je wil overbrengen op een heel precair onderwerp, dat zegt u terecht, om daar AI voor te gaan gebruiken. Tegelijkertijd weten we ook dat ook in de politiek AI enorm opkomt en dat het steeds meer wordt gebruikt.
14: Ja, dacht u niet, had die AI dan ingezet voor de begrotingsprikkelen?
20: Ja, wie weet. Dan was het, want zo moeilijk is het niet, hè? Een begroting in elkaar zetten en een belastingplan. Dat was best uit te komen. Dus misschien was AI wel verstandiger dan D60, VVD en CDA.
14: Nou, als het zo makkelijk is, waarom ligt er dan nog geen begroting die kan leunen op een meerderheid in de Tweede en de Eerste Kamer?
20: Dat is inderdaad de grote vraag, meneer Kokkelman. Ik ben er eigenlijk best wel over verbaasd, want er is best uit te komen. Als je kijkt naar eigenlijk de drie grote knopen die op tafel liggen sinds dit minderheidskabinet een coalitieakkoord heeft gebouwd.

0: gebakken. Ja. Dat is ten eerste op sociale zekerheid. Dan moet je een verhouding en een verhaal vinden met de polder om een weg vooruit te vinden. Ten tweede op koopkracht en die vrijheidsbijdrage, hoe je die invult. En ten derde box 3.
1: Dat is de vermogensbelasting.
0: Ja, wat gaat inderdaad over de belasting op je spaarcentjes en wat je belegt. Alle drie de problemen zijn op zichzelf op te lossen. Mm. En dat moet je natuurlijk ook in onderlinge goede verhouding doen. Want de balans in zo'n begroting en in zo'n belastingplan moet goed zijn. Het kan niet zo zijn dat je miljarden minder ophaalt bij beleggers en dat mensen hun boodschappenrekening niet meer kunnen betalen.
1: Maar was dat dan het geval?
0: Nou, wat in ieder geval duidelijk is, is dat op een gegeven moment de minister van Financiën varianten op tafel heeft gelegd voor het ophalen van belasting op spaargeld en beleggingen, vooral aandelen.
1: Ja.
0: Die inderdaad minder geld de eerste jaren zou opleveren.
1: Ja, en dat eerste tussen de 15 jaren en de 20 miljard voor de eerste jaren, optellend tot 10 jaar. Hè? Nou, dat is zeg maar 2 miljard per jaar gemiddeld.
0: Ja, volgens mij 11 miljard de eerste 10 jaar tot 35 en uiteindelijk 22 miljard.
1: Dat is 1 miljard per jaar.
0: Mislopen. Ja, ja, dus dat zou best wel
1: dat is een
0: zijn.
1: Groot bedrag. Ik heb het niet, u ook niet. Op de schaal van de overheidsbegroting en de financiële overheidsbegroting, voor de duidelijkheid, is ongeveer een 500 miljard, grosso modo, toch?
0: Ja, nee, inderdaad. Er kwam in 2026 komt er ongeveer 450, 460 miljard euro binnen. Dus het volgend jaar zal het ietsje meer zijn.
1: Dus 1 miljard. Maar het is nou ook niet per se dat het hele land instort, toch?
0: Nee. Dus, maar dan gaat het erover dat in zo'n bespreking over de begroting, dus over enerzijds sociale zaken en dat je die bezuinigingen verzacht, de koopkracht van mensen die hun rekening moeilijk kunnen betalen overeind houdt, en de belasting voor spaarders en beleggers, dat in balans is. En als je dan een miljard nodig hebt per jaar, de komende jaren, waar haal je dat dan op? En de essentie is dus niet zozeer of een oplossing niet voorstelbaar is, maar ook waar je de pijn, waar je de rekening wil neerleggen en of dat in balans is. En daar zijn ze niet uitgekomen.
1: Nee, er was wel natuurlijk veelvuldig contact, ook met u. U bent ook bij de minister van Financiën aangeschoven op het departement. Laten we zeggen, voordat de uitstaande brand plaatsvond binnen de coalitieburelen, om het zo maar te zeggen, overigens ook op hetzelfde departement. Ik begrijp dat Rob Jette afgelopen maandag zelf mensen is gaan bellen. Heeft hij u ook gebeld?
0: Nee, hij heeft mij niet gebeld.
1: Heeft hij Mirjam Bikker gebeld?
0: Ik denk het wel. Maar ik heb de terugkoppeling van dat gesprek niet precies gehoord. Maar dat hij zich natuurlijk aan het voorbereiden is op de algemene beschouwingen. Ja. Die best spannend voor hem zullen zijn. Want het is zeer ongewist waar we volgende week gaan landen met elkaar.
1: Dat is voor iedereen spannend, denk ik, eerlijk gezegd.
0: Ja. En dus hij is inderdaad bezig met een belrondje langs fractievoorzitters.
1: Ja, en heeft dat al geleid tot concrete afspraken? Nou, of tot, laten we zeggen, iets meer dan hoe gaat het met je? En kan ik nog wat voor je doen? En hoe is het thuis met de kinderen? En dat soort formulering?
0: Ja, nee. Het wordt me wel bang te moede, want het is niet zo duidelijk waar we volgende week gaan landen, terwijl ons land heeft grote problemen. En het kan toch niet zo zijn dat we ons laten gijzelen doordat de coalitie het maar niet lukt om één team met één missie, één taak te worden. We gaan ons toch niet laten gijzelen door box 3, terwijl er zoveel grote problemen zijn die opgelost moeten worden. En ik ben heel bang dat volgende week inderdaad de coalitie het niet helemaal eens is en dus dan geen keuzes durft te maken, dat van links en rechts er op die coalitie en het kabinet ingehakt gaat worden. Ja. En dat de eindconclusie is, we zijn geen stap verder gekomen.
1: Wie is de grootste gijzelnemer? Is dat de vakbond, laten we zeggen, vocaal onder leiding van Hans Spekman, die hier gisteren zat? Is dat Jesse Klaver op links als oppositieleider daar? Is het de coalitie? Is het binnen de coalitie de VVD? Of zijn het CDA en D66? Of is het Joost Eertmans? Wie is de grootste gijzelnemer van dit proces, vindt u?
0: Ja, meneer Kokkerman, ik ben een eenvoudig parlementariër. Ik ben niet aangesteld als scheidsrechter. Uiteindelijk zijn de kiezers dat. Die kiezen ons. Het is in ieder geval duidelijk.
1: U wilt nieuwe verkiezingen?
0: Nee, zeker niet. Oh, zeker niet.
1: Ik wou net zeggen wat uw eigen partijleider heeft ervoor gepleit om, stel dat dit kabinet het ravijn indondert, om dan vooral door te gaan zonder nieuwe verkiezingen. Die kiezer die moet nog even wachten als het aan u ligt, onze mening. Maar u zit daar met een opvatting. Dus als ik u vraag, waar zit het grootste probleem, waar zit het grootste struikelblok? Is dat de onderlinge verhoudingen? Is dat de opstelling van de linkse oppositie? Of is het de moeilijkheid op rechts, ook met BBB erbij en de opstelling van JA21 die zegt, het is te weinig en we zijn gepiepeld?
0: Nee, allereerst, we hebben een mandaat voor 4 jaar. Laten we dat gewoon afmaken, want we hebben hier een opdracht te doen. Ten tweede, het begint natuurlijk bij het kabinet. Het kabinet is het intern niet eens geworden. En mij was, want u begon net bij de gesprekken met bij de minister van Financiën. Ik ben inderdaad met Mirjam Bikker

0: Eerst bij Rob Jetten geweest en de twee vicepremiers. Vervolgens heb ik me gemeld bij Eelco Heijn op het ministerie van Financiën.
1: Ja.
0: En na dat gesprek was mij volkomen helder dat hier een heel groot risico zich aan het ontstaan was. Namelijk van twee schepen die elkaar passeren in de nacht. Namelijk de tafel van Rob Jetten, die iets totaal anders vindt dan de tafel van Eelco Heijn, de minister van Financiën. Dat was mij gelijk heel helder. En dat probleem is in wezen nog steeds niet opgelost.
1: Ze hebben bij elkaar gezeten, naar ik heb begrepen. En ze hebben ook afgesproken, zo doen we het nooit meer. En we gaan vanaf nu weer op de ouderwetse manier werken. Namelijk de minister-president is eindverantwoordelijk. Maar degene die natuurlijk budgetverantwoordelijk, althans kwestieverantwoordelijk, portefeuilleverantwoordelijk is de minister van Financiën. Ja. En vanaf nu staan zij schouder aan schouder, zoals dat hoort in dit land.
0: Zo hoort het en zo is het ook altijd geweest tussen de premier en de minister van Financiën. En ik moet constateren dat het nu niet het geval is. Ook al ondanks alle mooie, al dan niet met AI gemaakte social media boodschappen.
1: Ja, je begint er zelf weer over, hè, nu.
0: Zeker. Ja. Het is gewoon nu niet het geval. En dat is een heel groot probleem voor de eenheid van het kabinetsbeleid en voor de slagkracht van dit kabinet. Dus inderdaad, de premier en de minister van Financiën moeten het heel snel eens worden.
1: Ja.
0: En het kan niet zo zijn. Het kan niet zo zijn in een land waar we zoveel opgaven hebben op het gebied van stikstof, het stroomnet, koopkracht, defensie, geopolitiek onzeker, et cetera, dat wij ons gaan laten gijzelen door box 3. Box 3
1: is dus die vermogens. We moeten hier even, voordat u dit verder gaat uitwerken, politiek gezien, moeten we even uitleggen. Want er ligt een wet bij de Eerste Kamer en die wet rammelt. Daar is alles en iedereen het wel over eens. Die wet die belast papierenwinst, die je dus nog niet in je portemonnee hebt, waar je wel belasting over moet betalen. Dat is één onderdeel van het probleem. Dan zijn er nog ingewikkeldheden dat je verlies maakt op je aandelen, dat je dat wel of niet mag aftrekken van de belastingen en dat er weer gecompenseerd wordt met de winst. En dan is er nog een groter probleem, namelijk dat de Belastingdienst grote wijzigingen in het systeem niet aan kan op korte termijn.
0: Klopt.
1: Dit is in een nutshell, in een notendop, is dit de kwestie. Nou ligt die wet bij de Eerste Kamer. BBB, een grote fractie daar, heeft gezegd, intrekken die wet, anders gaan we erover stemmen en dan stemmen we hem weg. Dan ligt er geen wet, dan moet er een heel nieuw wetstraject komen. Dat kan 2 jaar duren. De minister van Financiën heeft gezegd, ik kom met een aanpassing van die wet, dat heet een zogenaamde novelle. Laten we zeggen een inlegvelletje bij die wet. En dan kan daar toch nog over die gewijzigde wet binnen de kaders van die wet worden gestemd. Als u het nog begrijpt, dames en heren thuis.
0: Zeg ik het inderdaad goed? U vraagt wel wat van de luisteraar.
1: Jullie met z'n allen, want jullie hebben dit allemaal aangericht.
0: Zeker, nee, maar het klopt helemaal. En eigenlijk is het, de opmerking vooraf is, eigenlijk hebben wij de belastingheffing op spaargeld en opbrengsten uit beleggingen in Nederland heel ingewikkeld gemaakt.
1: Ja.
0: Het allereenvoudigste wat mij betreft zou zijn als we teruggaan naar een heel eenvoudige vermogensbelasting.
1: Ja.
0: Alleen door uitspraken van de Hoge Raad de afgelopen jaren is dat een heel ingewikkelde route geworden.
1: Dat moeten we ook even uitleggen. Namelijk, dat was een eenvoudige vermogensbelasting met een fictief rendement van 4%.
0: Ja.
1: Dat was jarenlang, Willem Vermeend was de staatssecretaris destijds van PvdA-Huizen, die dit construct samen met Gerard Zalm bedacht. En die heeft later ook gezegd, ja luister, als dat percentage niet meer klopt met het fictief vastgelegd, dan moet je dat veranderen.
0: Zo is het.
1: En dat is nooit gebeurd.
0: Nee, dat is nooit gebeurd. Nee, we hebben het alleen maar in 2016-17 is het ingewikkelder gemaakt. 2016 is dat besloten. Toen is er een dubbele fictie gekomen. Dus dan is er getweakt met rendementen op verschillende soorten beleggingen.
1: Ja.
0: Dat is door de Hoge Raad totaal afgewezen.
1: Ja.
0: En de Hoge Raad heeft die uitspraak zo richtinggevend gemaakt dat je eigenlijk naar een stelsel moet waarin je voortaan zegt, we gaan de werkelijk gemaakte rendementen op spaargeld en op beleggingen, gaan we daadwerkelijk
1: belasten. Maar waarom doen we dat dan niet?
0: Nou, en daar zitten twee smaken in. Namelijk, doe je dat op basis van gerealiseerd rendement.
1: Ja.
0: Dus wat je al handje contantje eigenlijk binnen hebt gekregen. Of doe je dat op basis van de waardeontwikkeling gedurende een jaar. De aanwasbelasting. Ik vind dat als je dan toch kiest voor een werkelijk rendement, je uiteindelijk moet naar gerealiseerd rendement.
1: Dus, laten we zeggen dat als je aandelen verkoopt, of je verkoopt je huis, of je zet geld op een spaarrekening.
0: Ja.
1: Dan heb je dat als liquide middel, bij wijze van spreken, ook daadwerkelijk tot je beschikking om die belasting te kunnen betalen.
0: Als jij een
1: aandeel koopt in een bedrijf en dat gaat sky high en het aandeel gaat, weet ik, 10 keer over de kop, heb je het geld misschien niet liggen om daar de belasting over te betalen met een fictieve belasting. En dan moet je het aandeel verkopen om de belasting te kunnen betalen.
0: Dat klopt. En dat is dus ook vanuit fiscaal-juridisch perspectief echt een ongelukkig punt.
1: Dat raakt ook aan het eigendomsrecht.
0: Ja.
1: Vastgelegd in de grondwet.
0: Zeker. Maar, ja.
1: Makkelijk gesprek dit, hè?
0: Ja, dit is echt heel leuk dit gesprek. Nee, maar wat het punt is, in deze wet die voorligt bij de Eerste Kamer, en die dus nu onder druk staat en in discussie is, zit dus eigenlijk een soort hybride oplossing. Op spaargeld is het natuurlijk vrij eenvoudig. Je krijgt de rente en die betaal je dan, daar betaal je een percentage over van de belasting.
1: Ja.
0: Op vastgoed.
1: Ja.
0: Huizen in box 3 is wel een vermogenswinstbelasting afgesproken. Ja. Maar op aandelen niet.
1: Ja.
0: En daar richt zich nu de discussie op. En
1: nou,
0: op
1: vastgoed, ja, sorry dat ik u weer even onderbreek, want we moeten het toch weer ingewikkelder maken. Ook op gas, vastgoed is de Tweede Kamer tussen de beiden gekomen deze week met een motie van Joost Eertmans. En Hoogveen, ja, dus ja, 21 met ook uw handtekening eronder. Althans, uw hand ging ook omhoog. Er werd gevraagd wie is daarvoor.
0: Klopt.
1: Dus dat is juist om te voorkomen dat laten we zeggen, mensen die investeren in vastgoed, dat die daarvan afzien en dat we daardoor minder huizen beschikbaar krijgen, terwijl de woningnood groot is.
0: Ja, maar meneer Kokkeman, dan moeten we even één stapje terug om de luisteraar mee te nemen.
1: Graag.
0: Doordat de wet werkelijk rendement, zoals die nu voorligt in de Eerste Kamer, dus die wet, die nieuwe manier van belastingheffing in box 3, nu eigenlijk stil ligt, is er een heel groot risico, namelijk dat er vertraging gaat optreden. Want die wet zou ingaan op 1 januari 2028.
1: Ja.
0: En het huidige stelsel wat we hebben is voordelig voor mensen die in aandelen beleggen.
1: Ja.
0: Maar is nadelig voor mensen die huurhuizen hebben in box 3.
1: Ja.
0: Want die lopen daar echt enorm...
1: Die huurhuizen bezitten, hè? Dus niet in een huurhuis wonen. Voor de
0: die huurhuizen die huizen verhuren.
1: Ja.
0: En die mensen... die hebben het op dit moment echt heel zwaar. Er wordt meer belasting geheven dan dat er daadwerkelijk aan rendement wordt gemaakt op die huizen.
1: Ja.
0: En dat stelsel moet daarom voor vanuit het perspectief van verhuurders zo snel mogelijk van tafel.
1: Ja.
0: En dan is 1 januari 28 eigenlijk de uiterste datum. Dat is de achtergrond van een motie van mijn collega Hoogveen van jaar 21.
1: Ja. Ja.
0: Die zei van, nou ja, bij alle schermutselingen, laat dit onderdeel dan alsjeblieft op 1 januari 28 ingaan.
1: Juist. En daar is een meerderheid voor in de Tweede Kamer. Maar wie stemde tegen? CDA en D66. Ook omdat GroenLinks, althans GroenLinks Pro, tegenwoordig daartegen was. En daar zijn natuurlijk voortdurend bewegingen om Jesse Klaver niet te boos te maken. In die hele discussie, als we even uitzoomen, staat u nou meer aan de kant van Pro en aan de kant van Jesse Klaver? Zit u in het midden, dus laten we zeggen aan de kant van Bontebal, of staat u meer aan de kant van jaar 21?
0: Twee opmerkingen daarover. Ik ben niet de politiek ingegaan en de ChristenUnie is niet opgericht om box 3, om ons daar heel druk over te maken. Het punt moet gewoon zijn, de belasting daar moet fair zijn en moet eerlijk zijn.
1: Ja.
0: Ten tweede, ja, wij staan in het midden. Want wij zijn best pragmatisch hierin en zeggen van, oké, als de VVD nou zo graag in één keer wil doorstappen naar een belasting op basis van gerealiseerd rendement op aandelen.
1: Ja, daar bent u dus
0: prima.
1: Mee eens. Ja.
0: Daar is met ons over te praten.
1: Dan gaat het dus over de dekking van dat gat dat dan ontstaat.
0: Eén ding, inderdaad, dan moet de rekening ook uit het vermogensdomein worden betaald.
1: Ja.
0: En dat is het hele probleem van de onderhandeling geweest.
1: Ja.
0: De VVD heeft tijdens de augustusbesluitvorming de wens voor de beleggers gemaximaliseerd. Dus de rekening, de derving, gemaximaliseerd. Terwijl ze de wil om dat dan ook te betalen uit andere vormen van vermogen. Denk aan de erfenschenkbelasting, denk aan het eigen woningforfait.
1: Ja.
0: Denk aan punten in box 2, aan constructies aanpakken.
1: Ja,
0: dat zijn ze.
1: Box 2, daar zitten de vermogens van de BV's in. Even voor de duidelijkheid.
0: En daar heeft de VVD als het ware de bereidheid geminimaliseerd.
1: Maar,
0: daar de kloof.
1: Ja.
0: En dan zeg ik in het midden, prima om het in één keer goed op te lossen.
1: Ja.
0: Maar dan moet je als VVD ook bereid zijn over de brug te komen.
1: Ja.
0: Om het elders in het vermogensdomein op te halen. Want als je dat niet doet, dan hypothekeer je de andere discussies over de sociale zekerheid en over de koopkracht.
1: Maar meneer Ginwis, waarom moeten de hoge inkomens altijd alles betalen?
0: Nee, dat zijn niet de hoge inkomens. Vermogenden. Als je het legt bij een erfenschenken bijvoorbeeld, dan gaat het over wat de ontvanger van een erfenis. Als het gaat over het eigen
1: maar dat hebben de erven ook nodig om weer toe te kunnen treden of op te kunnen klimmen in de woningmarkt, zeggen de deskundigen.
0: Ja, maar
1: want die erfenis wordt gebruikt om een huis te kunnen kopen.
0: Meneer Kokkeman, ik misgun niemand een erfenis. Ik hoop overigens dat de ouders van degene heel lang leven. Maar Wat hier het punt is, dat de gemiddelde belastingdruk op erfenissen in Nederland is 11%. Ja. De gemiddelde belastingdruk op je inkomen uit je werk, wat je dagelijks, waar je dagelijks voor ploetert en het zweet uws aanschijnt, is meer dan 30%.
1: Maar goed, de tegenstanders van erfbelasting zeggen, ja, daar is al inkomstenbelasting overheen gegaan, daar is al vermogensbelasting overheen gegaan, en vervolgens dan overlijdt er iemand en dan staat de fiscus als eerste weer op de stoep met de blauwe enveloppen.
0: Mijn voorstel is ook niet om het percentage te verhogen naar 100%. Dat is helemaal niet de discussie. Het gaat erom dat nu de gemiddelde belastingdruk op erfenissen vrij laag is. Ja. En het is ook kies of kabel. Hè? Ja. Als je als VVD minder wil ophalen bij de belegger, dan moet je dat elders in dat vermogensdomein willen oplossen. Want stel je voor hè, dat je dat niet bereid, daar niet toe bereid bent. Ja. Waar ga je het dan halen? Ja. In de sociale zakenbegroting? Ja. Bij de koopkracht van gewone burgers die hun boodschappen niet kunnen betalen? In box 3 zitten namelijk ongeveer ruim 2 miljoen belastingplichtigen, 2,4 miljoen op dit moment. Ja. Degene die niet belastingplichtig zijn in box 3, dat zijn ongeveer 7 miljoen huishoudens.
1: Maar als we dan even naar de harde cijfers kijken, naar de uitgelekte plannen van het kabinet, is het 1,5% in voor koopkrachtreparatie. En dat gaat in de regel altijd naar de laagste inkomens en de middeninkomsten komens. Ik weet niet of u de cijfers van het CBS heeft gezien van gisteren. Daaruit blijkt gewoon dat de belastingdruk voor lage en middeninkomens is gedaald en die van hoge inkomens is uitgebleven. Sterker nog, dus die hoge inkomens, in tegenstelling tot het beeld dat vaak wordt geschetst, dat hoge inkomens er altijd mee wegkomen en dat de midden- en lagere inkomens altijd opdraaien voor de kosten, dat blijkt in elk geval niet uit die CBS-cijfers.
0: Nee, dat klopt. Ik ken ook de reeks van professor Koen Caminada, want die zitten daaronder. En ik volg zijn onderzoek al heel lang. En ik ben het ook daarmee eens, hè, met de conclusie die je daaruit moet trekken, dat je niet de rekening iedere keer bij hoge inkomens moet leggen. Maar dat is ook niet
1: wat ik bepleit. Dat is wel het discours nu ook
0: dat
1: weer.
0: Dat is niet wat ik bepleit. Hè. Ik vind ook dat de koopkracht, de verzachting, om zo te zeggen, van die vrijheidsbijdrage, vind ik ook dat die evenwichtig over alle inkomensgroepen moet worden verdeeld. Ja. Het punt gaat hierover, als jij minder geld ophaalt bij belasting op vermogen, dan is het heel logisch om naar andere vermogenscomponenten in de belastingmix te kijken. Ja. En ook als je ons land vergelijkt met andere landen, dan zie je gewoon dat een aantal vermogensdomeinen in Nederland gewoon minder worden belast. Terwijl eigenlijk het spaargeld van de gewone man die hard heeft geploeterd en iets heeft gespaard, eigenlijk relatief zwaar wordt belast. Ja. Laten we die discussie dus ook zuiver voeren.
1: Goed. Martin Visser schreef een groot stukje in de Telegraaf. Ik weet niet of je het hebt gelezen.
0: Ik heb het gelezen.
1: Nivelleringsmachine draait in ons land op volle toeren. Ja. Met allemaal onderbouwingen erbij. En gisteren kwamen die cijfers van het CPB. Even terug naar die.
0: En dan zeg ik van de ChristenUnie, anders dan Hans Spekman, nivelleren is geen feest. Het is echt geen feest. Wij zijn niet op aarde om de boel eindeloos te nivelleren. Wel om mensen die het moeilijk hebben een goede basis te geven. Ja. En wij gunnen ook de rijken om rijk te zijn. Alleen als je nu een cadeau wil gaan geven, zoals in ieder geval of minder geld wil gaan ophalen bij beleggers de komende jaren, dan moet je als VVD ook het lef hebben om je eigen heilige huisjes ter discussie te stellen. En mijn voorspelling is, stel je voor dat de VVD dat durft, dan is er volgende week ook een doorbraak met elkaar te forceren.
1: Aha, dus als de VVD wat water bij de wijn doet en zich wat soepeler opstelt dan bijvoorbeeld Jesse Klaver, dan sluit de ChristenUnie zich makkelijker aan bij een beweging over rechts dan dat jullie je vastklampen aan Klaver en de zijnen.
0: In zaken box 3, want daar hebben we het nu over, meneer Kokkelman, zit ik er inderdaad veel pragmatischer in dan de heer Klaver. En ben ik ook niet, voel ik ook niks voor zijn retoriek om altijd maar arm versus rijk tegenover elkaar te zetten. En dat is niet vruchtbaar. We zullen het samen moeten rooien. En het is niet de bedoeling om de boel te nivelleren. Het is de bedoeling dat iedereen in dit land gewoon rond kan komen.
1: Goed, prestigieuze prijs, daar begonnen we mee. De Prinsjesprijs, Michiel van Nispen, zeer gewaardeerd door links- en rechtskamerlid van de SP, inmiddels afgezwaaid, ging u voor. Hans Veilbrief, tegenwoordig minister van Sociale Zaken. Hanke Bruinslot, voormalig minister van Binnenlandse Zaken en Buitenlandse Zaken. Herman Cenk Willink, oud vicevoorzitter van de Raad van State en nog veel meer. Khadija Ariep, voorzitter van de Tweede Kamer geweest. Nou ja, dat is een illustre rijtje.
0: Ja, nee, dat maakt mij ook verlegen en nederig. En bij Michiel van Nispen dacht ik even van oei, zou het een signaal zijn om de politiek te moeten verlaten, maar dat bleek niet het geval.
1: Nee. Krijgen we nog een cadeautje eigenlijk uit die algemene politieke beschouwingen? Want ik weet niet of u richting Dallas hebt gekeken, Texas, Amerika, waar Donald
0: 5000,
1: Trump...
0: 5000, hè?
1: $5,000. Ja, dat deed mij een beetje denken aan de 1000 euro voor elke Nederlander van Mark Rutte. Maar...
0: Nee. Ik denk dat we echt, we moeten echt wel beseffen, we zitten in een ingewikkelde tijd met grote opgaven en het geld klotst echt niet meer tegen de plinten. Nee. Dus we moeten beseffen dat onze veiligheid en vrijheid iets kost. Dus nee, er ligt niet hoog opgetast. Laten we verantwoordelijk met het geld omgaan. mensen die het moeilijk hebben ondersteunen. En tegelijkertijd een beetje rechtvaardig belasting blijven heffen. En dat is een boodschap aan zowel de VVD als aan Pro.
1: Woord voor de verwachting voor komende week?
0: Het wordt mij bang te moede. Tegelijkertijd doe ik mijn werk met een binnenpretje. Dus ik blijf vreugdevol mijn best doen.
1: Pieter Gimwis, hartelijk dank. Hier is Suzanne Bosman, tot morgen.
2: Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1 zit bovenop de Champions League. Vanavond speelt PSV in Eindhoven tegen Shakhtar Donetsk.
3: Dat is lekker binnenkomen, zeg.
2: Langs de lijn en omstreken. Begint vanavond om 6:30.
3: Dat is een goede bal en daar gaat hij erin.
2: Feyenoord en PSV in de Champions League. Op NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer. Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
5: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
6: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
5: NRV.
6: Waar vraag je dat?
5: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
6: Wij?
5: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
7: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
8: Soms speelt het door je hoofd. De verkoop van je onderneming. De deal van je leven. Wacht je af totdat een koper zich aandient? Of zet je zelf tijdig de eerste stap?
9: De beste transactie start ruim voordat je met kopers aan tafel zit. Met een gedegen voorbereiding, kennis van de sector en de juiste verkoopstrategie. Dan is een succesvolle transactie geen toeval, maar de kracht van het plan. Ik ben David Linders, partner bij Rembrandt M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
7: NRV.
5: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
10: Wij zijn Medipoint.
11: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
12: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
11: En voor Harold met een sta-opstoel.
13: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
11: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
10: Medipoint.
11: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
14: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
10: Medipoint.
11: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
14: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
15: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
2: NPO Radio 1, 12 uur.
16: Susanne Bosman. Goedemiddag, de premier laat veel van zijn social media berichten schrijven door AI, dat blijkt vandaag, door een robot. Maar ja, politici laten sowieso hun teksten vaak door anderen schrijven. Dus AI of een medewerker maakt het eigenlijk uit. Dat zometeen in één vandaag na het NOS Journaal. Clemens Peters.
17: De afgelopen week zijn in Nederland 2 mensen overleden aan het West-Nijl-virus. En daarmee komt het totaal aantal doden als gevolg van dat virus op 3 te staan, zegt het RIVM. Het totaal aantal besmettingen staat op 18. Een week geleden waren dat er nog 9. Het virus is vastgesteld in 6 provincies. De slachtoffers kregen het allemaal van een besmette mug. Er is geen besmetting van mens tot mens mogelijk. Verreweg de meeste besmette mensen hebben geen of milde klachten. En minder dan 1% wordt ernstig ziek. De GGD's waren niet goed voorbereid op de coronapandemie. Dat zei Anja Schreier vanochtend bij de enquêtecommissie Corona. Zij werkte destijds bij de GGD in Amsterdam en ze was lid van het OMT. Politiek verslaggever Lars Geerts. Lars, hoe kan het volgens haar dat de GGD's niet goed uitgerust waren?
18: Omdat infectieziektebestrijding, wat dat eigenlijk is, een virus bestrijden, niet de prioriteit was van de GGD op dat moment. Dat gaat namelijk om preventie. En preventie daarvan, zei Schreier, ja, dat stond toch bij ons wel op een laag pitje. Bijvoorbeeld zo dat dat beroemde bron- en contactonderzoek, waar we later zoveel over hoorden, op dat moment alleen uitgevoerd werd bij haar GGD in Amsterdam door 1 arts en 3 verpleegkundigen. vliegen. Nou, dat steeg tijdens die pandemie tot meer dan 700 mensen. Maar daaruit kon je dus al opmaken dat de GGD op deze pandemie niet goed was berekend.
19: Nee, ik denk dat geen enkele GGD in Amsterdam of in Nederland goed voorbereid was op het opvangen van zo'n grote golf van patiënten. En dus ook het bron- en contactonderzoek te doen. Een IGJ-rapport in 2016 heeft ook al laten zien dat eigenlijk Nederland de infectieziektebestrijding op een waakvlam staat. Dat er geïnvesteerd moet worden in infectieziektebestrijding. Ja, dus we verschenen eigenlijk in heel Nederland niet goed en niet fit aan de start. En in Amsterdam dus ook niet.
18: Nee, 3 jaar voor het begin van de pandemie concludeerde de inspectie dus al dat de GGD's eigenlijk niet goed waren voorbereid op een pandemie. En daar is in die jaren niet zoveel aan gedaan. Omdat inderdaad de preventie op dat moment op een laag pitje stond. Inmiddels, zegt ze, is dat verbeterd. Maar was tegen die tijd absoluut niet goed.
17: Schaier is nu medisch directeur van het centrum dat ons moet voorbereiden op een nieuwe pandemie. En wat is daar volgens haar voor nodig?
18: Nou, dat er kennis is in de hele samenleving over het feit dat er weer zoiets kan plaatsvinden. Iedereen is natuurlijk zich ervan bewust dat er een coronapandemie is geweest. En wat je daar vervolgens aan kunt doen als er weer exact dezelfde pandemie gebeurt. Maar, zegt zij, nee, een volgende pandemie zal ongetwijfeld er heel anders uitzien. En we moeten ons daar eigenlijk op voorbereiden. Er is nu veel onbegrip bij mensen over wat er dan moet gebeuren. Mensen zijn niet goed op de hoogte wat het inhoudt als zo'n volgende pandemie komt. En welke maatregelen dan genomen kunnen worden en wat ze zelf kunnen doen daaraan. En zegt Schreier, daar moeten we aan werken.
19: Ik denk dat het belangrijk is dat we juist nu werken aan goede communicatie. Pandemic literacy, zoals het wel genoemd wordt, of pandemische geletterdheid. Dat we ook
20: wat begrijpen. Staat u daaronder, onder pandemische geletterdheid?
19: Nou, dat we dus in de scholing, op de basisschool of op de middelbare school, net zoals we nu een mooi weerbaarheid thema hebben, waar we iedereen mee proberen te nemen, dat we daarin ook goed uitleggen wat het inhoudt en wat mensen zelf kunnen doen tijdens een nieuwe pandemie. Want ja, dat die er gaat komen is een feit.
18: We weten alleen nog niet wanneer, zei Schreier erachteraan. Het komt er dus feitelijk op neer dat Nederland inderdaad zich beter moet voorbereiden op het ongewisse. En dan nog, zegt ze, zullen er dingen op ons afkomen waar we ons niet op kunnen voorbereiden, die we nog niet hebben kunnen bedenken. En dus moeten we ook kunnen gaan improviseren.
17: Dankjewel. Lars Geerts vanuit Den Haag. Nederland gaat een eigen verkenningsvliegtuig kopen in de strijd tegen spionage en sabotage. Het wordt een toestel van de Zweedse Saab-fabriek. De Saab Global Eye wordt in principe in 2031 geleverd. En vanaf 2029 worden Nederlandse piloten door de Zweden opgeleid om in het toestel te kunnen vliegen. Het Internationaal Monetair Fonds heeft de voordracht van een nieuwe hoofdeconoom op het laatste moment veranderd vanwege de Amerikaanse president Trump. Die vond dat de Portugese kandidaat veel te kritisch op hem was geweest. Nu wordt er een Ier voorgedragen die veel minder kritiek had op Trump. Een brand op een veerboot in de Filipijnen heeft dan zeker 5 mensen het leven gekost. Tientallen mensen worden nog vermist. Ruim 40 passagiers zijn gered. De veerboot was onderweg van de hoofdstad Manila naar Coron, een eiland in het westen van de Filipijnen. Premier Jette en D66 gebruiken geregeld AI om berichten voor sociale media te schrijven, blijkt uit onderzoek door de Volkskrant. Sinds de val van het kabinet Schoof zijn zeker 68 berichten van Jette en 164 van zijn partij gegenereerd met kunstmatige intelligentie. Het gaat vaak om persoonlijke of gevoelige onderwerpen, zoals de excuses aan de Molukse gemeenschap of de MH17-herdenking. In een reactie erkent D66 dat AI wordt gebruikt, maar benadrukt dat er altijd menselijke controle is. Deskundigen waarschuwen dat AI-teksten leiden tot eenheidsworst en slecht zijn voor de geloofwaardigheid van de premier. Bij de WK wielrennen op de weg later deze maand in Montreal is Demi Vollering de kopvrouw voor Nederland. De winnares van de Tour de France wordt gesteund door Mischa Bredewold, Rianne Marcus, Lieke Nooyen, Puk Pietersen, Carlijn Swinkels en Femke de Vries. Opvallende afwezigen in de selectie zijn meervoudig wereldkampioen Anna van der Breggen en Marianne Vos. Het is niet duidelijk waarom zij niet geselecteerd zijn. Het weer, het is wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt vandaag een graad of 20. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan het wat gaan regenen. Morgen bewolkt met wat regen en dan wordt het ook weer 19 graden.
21: Clemens, dankjewel. Dennis Mooij, die is bij de ANWB voor het verkeer. Dag Dennis.
22: Een hele goede middag.
0: Op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam heb je 10 minuten vertraging tussen Den Haag-Zuid en de Keteltunnel. Door een vrachtwagen met pech is de rechterreis ook daar dicht. Kwartier extra ben je kwijt op de A12 van Arnhem naar Oberhausen voor de Duitse grens. En op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn tussen Knoopend Waterberg en Hoenderlo staat 6 kilometer door een ongeluk met een vrachtwagen. Op onthoud is 25 minuten, 2 rijstroken zijn dicht.
21: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
22: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
21: Ah, check.
23: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
24: Ja, hoi.
23: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
24: Ja, dat kan goed kloppen.
23: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
24: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
23: Oké, en waarom juist radio?
24: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
23: Oh, wat goed zeg.
24: En ik ga binnenkort ook op tv.
23: Zo.
24: Ja.
25: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
26: Dit weekend is het weer Open Monumentendag. 2 dagen lang genieten van erfgoed in heel Nederland. Maar behoud is niet vanzelfsprekend. Heemschut komt op voor bedreigd erfgoed. Elke dag, al meer dan 100 jaar. Help je mee? Ga naar heemschut.nl en word erfgoedbeschermer. Gebruik de actiecode Monumentendag en steun ons een jaar lang voor slechts €25. Heemschut.nl.
27: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
28: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
29: Opgelost. Autotaalglas.
30: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
31: Nu te zien in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Geniet inclusief gratis parkeren en drankjes van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
30: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.

0: Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
1: Dit weekend is het weer Open Monumentendag. 2 dagen lang genieten van erfgoed in heel Nederland. Maar behoud is niet vanzelfsprekend. Heemschut komt op voor bedreigd erfgoed. Elke dag, al meer dan 100 jaar. Help je mee? Ga naar heemschut.nl en word erfgoedbeschermer. Gebruik de actiecode Monumentendag en steun ons een jaar lang voor slechts €25. Heemschut.nl.
2: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
3: Autotaalglas, de ster in ruitschade.
4: Opgelost, Autotaalglas.
5: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. LeaseWeb. Digital independence sinds 1997.
6: Nu te zien in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Geniet inclusief gratis parkeren en drankjes van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
5: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
7: Ga, zaal voor zaal, bordjes lezen over nat hout, kanonnen en boten op Woeste Zee, naar goud, schatkaarten en knopen die je nog nooit hebt gezien, naar met je handen opeens op een groot rond stuur, naar de bodem, zout water en wat dat eigenlijk doet met hout. Ga midscheeps of rechtstreeks naar de stuurhut. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: NPO Radio 1. Avro Tros.
10: Wie het meegemaakt heeft, vergeet de dag nooit. 9-11 heeft de wereld en ons leven veranderd. Dat vertellen de leden van ons opiniepanel. Maar wat als je het niet hebt meegemaakt? MBO-docent Bilal moet zijn leerlingen uitleggen hoe de wereld er vroeger, voor 11 september 2001, uitzag. Julia, president Trump die belooft iedere Amerikaan $5.000.
11: Dat heeft hij vast afgekeken van Mark Rutte, die ons in 2012 ook een zak geld beloofde, €1.000. Wat is daarmee gebeurd?
10: En nu, premier Jette is soms toch echt een robot.
12: Suzanne Bosman. Eén vandaag.
10: Want al die persoonlijke en vaak empathische berichten die de premier deelt op social media, daarvan zijn er veel gemaakt met AI, dan blijkt vandaag. Julia, hoe zit dat?
11: De Volkskrant heeft uitgezocht dat de premier en zijn partij D66 honderden berichten op hun sociale media laten genereren door kunstmatige intelligentie. Dus ook persoonlijke teksten over gevoelige onderwerpen, zoals een post over Westerbork. En D66 bevestigt ook dat ze AI gebruiken. VVD-leider Dylan Jezilkus en CDA-leider Henry Bontebal doen het ook wel, maar veel minder.
10: Nou, hoe erg is het nou dat de social media posts niet door mensen zijn geschreven? Tom de Bruyne, oud-campagnestrateeg, goedemiddag.
13: Hey, dag Suzanne, goedemiddag.
10: En goedemiddag ook aan Joris Krijger, die is AI-ethicus. Dag meneer Krijger.
14: Goedemiddag.
10: Fijn dat u er ook bij bent. Ja, Tom de Bruyne, u was politiek campagnestrateeg voor de VVD. Politici die zetten al jaren berichten op sociale media, ook al voor het AI-tijdperk. Worden die überhaupt wel geschreven door de politicus zelf?
13: Nee. En gelukkig niet. Stel je voor dat Jette zijn dag zou moeten vullen met social media postjes doen. Ik denk dat daar had hij vroeger woordvoerders voor en nu heeft hij er woordvoerders en AI voor.
11: Ja. Ziet hij ze nog wel eigenlijk?
13: Ja, dat wel. Kijk, uiteindelijk, je wil wel dat de communicatie die naar buiten gaat, of jij nu de schrijver of de regisseur ervan bent, je moet wel de eindverantwoordelijkheid nemen. En dus ik ga er wel vanuit dat elke post uiteindelijk langzaam gaat en zegt hij van ja, dit had ik kunnen schrijven inderdaad.
10: Oké, ja, zo gaat het dan. Want neem ons mee op zo'n dag, want Julia, jij verwees bijvoorbeeld naar Westerbork, hè, daar is de premier geweest. Dan heeft hij daar bepaalde indrukken, hij heeft daar ook dingen gezegd. Hoe gaat dat dan? Zegt hij dan tegen een medewerker van, maak er even wat van?
13: Is het tegen mij of
10: ja,
13: tegen
10: meneer Bruyne, ja.
13: Oh, ja, zeker. Kijk, weet je wat het probleem is? Is dat Rob is een fantastische communicator, maar eenmaal dat hij premier is, zit hij in een rol waar dat hij veel meer moet proberen.

0: noem het beige communicatie creëren. Gewoon communicatie die in de eerste plaats het doel heeft om zo weinig mogelijk mensen tegen het hoofd te stoten. En AI die is een versterker van zowel beige middelmatigheid als van genialiteit. En zijn medewerkers zijn dan gewoon op zoek naar ja, hoe kunnen we dit empathisch laten klinken zonder fouten te maken. En AI is daar een geweldig hulpje mee. Wat we nu wel zien is dat, ja, dat we nu in een fase zitten dat laten we zeggen, luie medewerkers iets te veel hun denken outsourcen aan AI en daardoor dat teksten ook echt belachelijk hard als AI voelen en klinken. Maar dat is een beetje een leertraject waar ze allemaal doorheen moeten. En ik denk dat dit soort ophef, zoals vandaag, ja, is een fantastisch lesje in opletten dat luie medewerkers niet al te veel de empathie geoutsourced hebben.
1: Oké, luie medewerkers. Maar Joris Krijger, hoe gaan die luie medewerkers dan te werk? Want hoe werkt het nou eigenlijk? Als je een tweet wil schrijven, hè, of een post wil zetten op X. Hoe gaat dat dan met AI? Hoe werkt dat? Even heel praktisch.
2: Ja, de simpele versie is dat AI gewoon eigenlijk een voorspelmodel is. Dus wat er in zo'n systeem zit, zijn bakken met voorbeelden van taal, van tweets bijvoorbeeld, over gevoelige onderwerpen. En zo'n systeem voorspelt eigenlijk bij elkaar wat jij ongeveer wilt horen. En dat doet het op basis van allerlei waarschijnlijkheidsberekeningen. En dan zegt het, nou, deze woorden, die klinken mooi, emotioneel, invoelend. En die gaan we dan gebruiken voor deze tekst. En dat is hoe zo'n systeem tot zijn tekstsuggesties komt.
1: Okay, dus je stuurt een soort kladje in en AI maakt er dan wat van?
2: Dat is precies hoe het werkt. En overigens denk ik niet dat het een geval is van luie medewerkers. Ik denk dat dit iets is wat we structureel op een heleboel plekken terugzien. In de politiek, maar ook bijvoorbeeld in de wetenschap.
1: Ja. Maar ik denk dan, meneer Krijger, ik word als burger, als misschien als kiezer, ik word dus bewerkt. Er moet iets beiges blijkbaar over mij heen. En dat wordt zo gecreëerd. Snapt u dat gevoel?
2: Ja, volledig. En zeker als je het hebt over dat soort speeches, Westerbork, et cetera. Ja, wat je krijgt is inderdaad platgeslagen, risicomijdende taal. En dat hoeft niet erg te zijn. Maar voor dit soort dingen doet het wel af, denk ik, aan de authenticiteit in ieder geval.
1: Want dat is toch, meneer De Bruyne, waar politici ook rekening mee moeten houden. Ik moet me wel als burger zorgvuldig behandeld voelen.
0: Ja. Maar dat is dus echt een beetje, kijk, politici aan de flanken die gebruiken ook AI. Herinner je tijdens de campagne dat Wilders een met AI een cartoon gecreëerd had, waar iedereen van over de zeik was. Mm-hmm. Dus hij had het gecreëerd op een manier dat hij perfect zijn doelen diende en zijn doelen hield bereiken. Ik denk dat de premier, die is veel meer defensief aan het communiceren. Die moet vooral vermijden om fouten te maken. En dat is heel jammer. Ik was vorige week op de JH schoollezing, waarin dat Bontebal een speech gaf. Ja, het was echt, ik hou van Bontebal, maar het was niet om te harden, de speech. Het was zo.
1: Wat was er niet te harden? Ja?
0: Nou, het was platgeslagen AI-taal.
1: Ook AI-taal.
0: Het algoritme. Ja, absoluut, absoluut. Je voelde de emotie eruit weglopen. Het was een soort christendemocratische spruitjesgeur die er vanaf droop, waar het AI waarschijnlijk dacht van, oké, ik stop er het christendemocratische denken in en dan rolt er een soort verhaal uit waar je echt het gevoel hebt van, oké, dit was nog eens echt ouderwetse tijdsverspilling.
1: Oké, terwijl heel veel mensen in de tijd voor Bontebal vielen, omdat hij juist een beetje hoekig was en een beetje, en dat noem je dan authentiek.
0: Exact. En dus moet je inderdaad opletten dat van zodra je communicatie gaat outsourcen naar campagnemedewerkers en dan vervolgens die campagnemedewerker het nog eens opnieuw outsourcen naar AI, dan krijg je gewoon platte middelmaat.
1: Mm-hmm. Ja, want meneer Krijger, dus zo wordt er iets, ja, wat al eerder beige werd genoemd, over ons uitgestort. En vraag je ook af van, ja, met wie heb ik nou nog te maken?
2: Ja, exact. En ik denk, als je kijkt naar waar de politiek op dit moment is, er is best wel een grote vertrouwenscrisis. Ja. En we kunnen dan zeggen, ja, Wilders doet dat ook en misschien Bontebal in zijn speech. Maar ik denk voor de democratie als geheel of voor de politiek als geheel doet het geen goed als we daar steeds meer AI gaan inzetten en mensen ook gewoon doorhebben van, ja, inderdaad, we krijgen die middelmatige, door AI gegenereerde middelmaat over ons uitgestort. Ja, waarom zouden wij moeite moeten doen voor de politiek als de politiek geen moeite doet voor ons en alles gewoon in 10 seconden in ChatGPT gooit?
0: Mm-hmm. Ja, daar ben ik het dan niet helemaal mee eens. Ik denk dat, nogmaals wat ik zei, is AI versterkt zowel middelmatigheid als genialiteit. En ik wil eigenlijk juist wel dat een premier te volle AI benut. in het. Uiteindelijk, kijk, als je een premier, daarvan verwachten we dat die goede beslissingen neemt. Die omringt zich met adviseurs, met onderzoeksinstellingen, met rapporten, met data en tegenwoordig ook.

0: met AI. En als je dat goed gebruikt, dan versterkt het wat je kan doen. Dan helpt het je beter beslissingen te nemen. Maar als je denken outsourced aan AI, dan zie je en dan voelen we precies in dit soort dingen dat AI het niet beter maakt of slechter maakt.
1: En dan hebben die berichten toch eigenlijk ook geen impact? Als het
0: dat
1: eigenlijk.
0: Klopt.
1: Ja, dus deze berichten van Jet dan toch ook niet meer?
0: Nee, precies. Dus mogen dit een lesje zijn in dat communicatie te belangrijk is om aan adviseurs en aan AI over te laten.
1: Maar wie moet het dan doen?
0: Tja, we verwachten veel van onze politici.
1: Nou ja, toch maar zelf. Ja, maar daar dan transparant in zijn. Ja, dat is ook weer ingewikkeld, toch?
0: Ja, het is super ingewikkeld. Voor mij hoeven ze niet transparant te zijn dat ze AI gebruiken. Net als ze niet transparant hoeven te zijn dat ze woordvoerders en speechschrijvers gebruiken.
1: Nee?
0: Kijk, ik wil alleen dat ze gewoon... Zij zijn de regisseur van hun verhaal en ze moeten daar eindverantwoordelijk voor zijn. En als die eindverantwoordelijkheid inhoudt dat ze gewoon een shit verhaal geschreven hebben, dat bij ze voelt, dan is het hun verantwoordelijkheid en moeten ze beter worden.
1: Oké, meneer, krijgen die transparantie? Hoe kijkt u daarnaar?
2: Ja, ik denk dat dat praktisch gezien heel ingewikkeld gaat worden. En ik denk dat we ook niet moeten vergeten dat AI dat wordt gerund door een aantal grote bedrijven. Alles wat je daarin stopt, de data die je erin stopt, maar misschien ook de speeches die je wilt schrijven en corrigeert, komen ook in hun dataset. Er zit wel veel meer omheen dan bijvoorbeeld een woordvoerder of een campagnemedewerker. Omdat het ook allerlei kwetsbaarheden introduceert.
1: Ja, ik zit toch met een beetje van, wat moet ik nou met dit hele verhaal vandaag? Meneer Krijger, helpt u mij nog even?
2: Ja, nee, tuurlijk. Kijk, ik denk inmiddels gebruiken we allemaal wel AI om ons voor te bereiden, et cetera. En dat is helemaal niet erg. Maar ik denk dat er een groot verschil zit tussen het nemen als aanvulling en daar vervolgens zelf mee aan de slag gaan en het klakkeloos kopiëren en plakken. En voordat je, zoals in het onderzoek van de Volkskrant, voordat je geflagd wordt als dit is echt AI-tekst, zit je wel echt in die richting. Gewoon eigenlijk het overnemen van AI-tekst en AI-suggesties. En ik denk dat we dat echt niet zouden moeten doen. Dat er tenminste nog een kritische kijk op moet zijn. En een eigen aanpassing om het wat persoonlijker te maken.
1: Ja. En als kiezer, meneer De Bruyne, hoe moet ik er naar kijken?
0: Ik had het niet beter kunnen zeggen. Dus ik sluit me helemaal aan. En wat als kiezer? Ach ja. Er komt zoveel constant op ons af.
1: Het kan er ook nog wel bij.
0: Het is een scheet in een fles, zoals ze zo mooi in het Vlaams zeggen.
1: Oké, mag ik het hier dan bij laten? Bij deze laatste woorden. De scheet in de fles. Dank u wel, Tom De Bruyne, oud-campagnestratege. En dank ook Joris Krijger, AI-ethicus. Zometeen, Gen Z'ers die moeten niet lullen, maar poetsen. Dat vindt VVD-fractieleider Brekelmans. Ja, poetsen ze dan echt zo weinig?
3: Eén vandaag.
1: En dan, Julia, een zak geld voor stem.
4: Ja, Amerikaanse president Trump die doet alles om kiezers te paaien bij de tussentijdse verkiezingen. Hij belooft elke volwassen Amerikaan een uitkering van $5.000... als de Republikeinen tenminste de meerderheid behouden in het congres.
1: Ja, het deed ons denken aan een belofte die hier ook al eens is gedaan.
4: Ja, die van Mark Rutte tijdens de verkiezingscampagne in 2012.
5: Wat we hier doen is echt €1.000 per Nederlander die werkt teruggeven. Ongeacht of je veel verdient of weinig verdient. Dus voor iedere Nederlander is dat €1.000 netto.
4: Ja, we zouden allemaal €1.000 krijgen. En onze economieverslaggever Marloes Lemsom die weet nog wat ze dat met dat geld heeft gedaan.
6: Nou, helemaal niks helaas, want die is nooit binnengekomen.
1: Ja, je voelde je ook wel op je klompen aan waarom Rutte dit deed.
4: Ja, ja. Marloes weet ook nog wel hoe dat toen ging.
6: Nou, in 2012 was het vorige kabinet was net gevallen. En dat ging toen over geld en over bezuinigingen. Dus de campagne van 2012 ging ook daarover. En Rutte die concurreerde toen vooral met linkse partijen, dus met de SP en de PvdA. En het beeld was toen een beetje van, nou, als je links stemt, dan haal je misschien wat meer over in je portemonnee dan op rechts, want die willen bezuinigen. En daarom beloofde hij toen ineens, nou weet je wat, iedereen die werkt krijgt €1.000. Gewoon voor het beeld van, als je op de VVD op Rutte stemt, dan hou je ook geld over.
4: Ja, en dan wordt er een trucendoos opengetrokken.
6: Nou, hij zei dat hij dat wilde doen door de verhoging van de arbeidskorting, dus een soort van lastenverlichting. Ja, op die manier kun je wel zorgen dat mensen meer geld overhouden. Maar het is niet gezegd, je kan in een campagne niet beloven dat dat ook gaat lukken. Want je moet uiteindelijk natuurlijk met andere partijen samenwerken. En dan moet je dat ook echt voor elkaar krijgen.
1: Ja, en we hebben dus allemaal zitten wachten op die €1.000.
4: En niet gekregen. En daar heeft hij uiteindelijk sorry voor gezegd.
6: Klopt, maar daar moesten mensen wel 4 jaar op wachten. Want het was pas aan het einde van die kabinetsperiode. En ook net voordat hij weer lijsttrekker werd van de VVD voor de verkiezingen daarna. Dus ik denk dat hij dacht, ik moet dit even gladstrijken voordat ik weer aan de volgende campagne begin. Maar hij is er natuurlijk gaandeweg wel achtergekomen, ook als premier, van je kan niet te vaak beloftes doen en die dan niet nakomen. Want dan worden je beloftes natuurlijk ook steeds ongeloofwaardiger.
1: Ja, en dan zeg je even sorry en dan kun je gewoon weer door.
4: Ja, maar Loes denkt van wel.
6: Ja, Rutte is wel een beetje een smooth operator. Dus ik denk, zijn excuses helpt, dat helpt dan wel weer een beetje. Dus zijn doel om dat glad te strijken voor de volgende campagne, dat hij daar dan geen last meer van heeft, dat helpt denk ik wel. Want elke keer als een journalist daar dan weer naar vraagt, zo van, ja, u had de vorige keer ook beloofd dat iedereen 1000 euro kreeg en dat is ook niet gelukt, dan zegt hij gewoon, ja, maar daar heb ik al mijn excuses voor aangeboden hoor. Daarvoor ben ik al door het stof gegaan. Dat had ik inderdaad niet moeten doen. En dat helpt hem dan toch wel weer bij die campagne daarna.
4: Ik vroeg me nog af of Trump nog wat van Rutte zou kunnen leren als de Amerikaanse kiezer straks ook bedrogen uitkomt.
6: Nou, misschien wel als hij hier uiteindelijk zijn excuses voor moet aanbieden over een jaar of vier. En Rutte is nu natuurlijk voorman van de NAVO, dus hij krijgt hem misschien binnenkort wel weer op bezoek. Kunnen ze het er samen eens over hebben?

0: Brother Wallace, who's that?
1: Maar aan de andere kant zie ik ook jongeren die zijn net klaar met hun studie, nog geen kinderen, gelukkig geen gezondheidsproblemen, maar die wel al in hun eerste baan part-time willen werken. Maximaal 4 dagen in de week, soms zelfs 3. En daar redden we het dus niet mee.
0: Ja, werk om te leven, leven om te werken. Als het aan VVD-fractieleider in de Tweede Kamer Ruben Brekelmans ligt, dan moeten we voor de tweede optie gaan. 5 dagen in de week moet weer de norm worden. Gaat dit Nederland redden? Leontien Treur is senior econoom bij de Rabobank. Mevrouw Treur, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Die oproep van Brekelmans, hij hield er een lezing over gisteren, die komt voor u op een mooi moment. U publiceerde deze week net een heel verslag over de arbeidsmarkt. En dat ging precies hierover?
2: Nou, het ging eigenlijk een beetje over dat als we kijken naar het arbeidsaanbod, dan zien we dat we voor de toekomst daar niet zoveel groei meer in verwachten. Omdat er in het verleden konden we een heel veel deel van de economische groei was dankzij dat er steeds meer mensen kwamen die meer uren werkten. En dan een combinatie van meer mensen en hogere arbeidsproductiviteit levert dan een mooie economische groei op. En voor de toekomst verwachten we eigenlijk dat in het arbeidsaanbod niet meer zoveel rek zit. En dan moet je dus van die arbeidsproductiviteit hebben.
0: Ja, dus moeten jongeren, dat zegt Brekelmans, meer gaan werken. Dat ziet u ook in uw onderzoek?
2: Nou, wij verwachten het niet. En als we eigenlijk terugkijken, dan zien we dat we eigenlijk nu al meer werken dan ooit tevoren. Tenminste, alle nu.

0: als, misschien 2 eeuwen geleden was het anders. Maar als we kijken naar de nu levende mensen. Ja, dan is het eigenlijk in hun herinnering. Zal er niet zoveel gewerkt zijn als nu. Dus we zien eigenlijk het aandeel mensen dat werkt. Dus de participatie is hoog en het aantal uren ook. En het is een beetje een statistisch flauwigheidje. Dat juist omdat heel veel jongeren bij ons werken. Meer dan 3/4. En dat is echt uniek in Europa. Dat drukt onze gemiddelde werkweek heel erg naar beneden.
1: Oké, maar kijk, Brekelmans dan de verkeerde kant op?
0: Dat weet ik niet. Maar als ik kijk naar de groep, eigenlijk die eerste banen, de groep van 25 tot 35. Ja, dan zien we dat mannen gemiddeld genomen 38,5 uur werken en vrouwen 32 uur. Ja, dat is inderdaad 4 dagen in de week en geen 5. Maar dat is toch eigenlijk wel veel meer dan. In het verleden.
1: Maar
0: 10 jaar geleden was het 2,5 uur minder.
1: Oké, maar zijn dat dan allemaal mensen die 1 baan hebben of die ook hun uren verdelen over meerdere banen, die bijvoorbeeld ook nog een bijbaan hebben of zo?
0: Dat zou kunnen natuurlijk, hè? Want dit is gewoon het aantal uren per persoon. En een persoon kan meerdere banen hebben. Andersom kan een baan ook door 2 personen gedaan worden. Maar gemiddeld zijn er iets meer banen dan mensen.
1: Ja. Nu hebben wij het over 34,5 uur werken, 32 uur werken, 38 uur werken, misschien wel 42 uur werken. Maar Brekelmans die heeft het over de Chinezen die 72 uur per week werken. Zou dat zoden aan de dijk zetten?
0: Nou ja, als je kijkt dat we nu dan gemiddeld 32 uur werken, of 34,5 als je alleen maar naar 25 tot 65 kijkt, ja, dan zou je dus een verdubbeling van het aantal werkbare uren krijgen. Dus ja, dat zou dan natuurlijk heel veel extra uren opleveren. Tegelijkertijd heb je dan natuurlijk ook meer mensen nodig voor kinderopvang, voor maaltijdbezorging, voor schoonmaak. Want dan blijft er niet heel veel vrije tijd over als je 10 uur per dag, 7 dagen in de week aan het werk bent en er ook nog naartoe moet en een beetje moet slapen tussendoor.
1: Ja, een beetje onrealistisch, zegt u in feite.
0: Het kan. Het kan natuurlijk, maar dat is een ander soort samenleving.
1: Ja, precies. Dus ja, als we het samenvatten, jongeren nog meer laten werken dan dat ze nu doen, dat zorgt niet voor voldoende arbeidskrachten in Nederland. Wat zou dan een oplossing zijn?
0: Ja, we verwachten inderdaad dat de rek heel beperkt is. En de oplossing zit dan echt in arbeidsproductiviteit. En daarmee bedoelen we niet dat iedereen harder moet werken. Maar dat je moet kijken wat kun je automatiseren, wat kun je digitaliseren. Welke dingen kun je schrappen die misschien eigenlijk niet zo rendabel of nuttig zijn. Misschien overbodige administratieve taken schrappen. Zodat je eigenlijk meer gedaan krijgt met dezelfde hoeveelheid mensen.
1: Oké. Dank u wel voor uw uitleg daarover. Leontine Treur was dat, senior econoom bij de Rabobank. Bij al het leed dat de toeslagenaffaire veroorzaakt heeft, komen ook nog eens de uithuisplaatsingen. Duizenden kinderen zijn bij hun ouders weggehaald en nu krijgen ze weer een klap. Straks het verhaal van één zo'n gezin dat nu opnieuw een strijd moet gaan voeren. Eerst het NOS Journaal.
2: NPO Radio 1.
1: Clemens.
3: De afgelopen week zijn in Nederland 2 mensen overleden aan het West-Nijl-virus. En daarmee komt het totaal aantal doden op 3 te staan, zegt het RIVM. Het totaal aantal besmettingen staat op 18. Een week geleden waren dat er nog 9. Verreweg de meeste besmette mensen hebben geen of milde klachten. De GGD's waren niet zo goed voorbereid op de coronapandemie. Dat zei Anja Schreier bij de enquêtecommissie Corona. Zij werkte destijds bij de GGD Amsterdam en was ook lid van het OMT. Volgens Schreier moesten snel mensen worden opgeleid om te helpen bij het bron- en contactonderzoek. En ook was preventie volgens haar een sluitpost op de begroting. Nederland gaat een eigen verkenningsvliegtuig kopen in de strijd tegen spionage en sabotage. Het wordt een toestel van de Zweedse Saab-fabriek. De Saab Global Eye wordt in principe in 2031 geleverd. Vanaf 2029 worden Nederlandse piloten door de Zweden opgeleid om in dat toestel te kunnen vliegen. En op het WK wielrennen op de weg, later deze maand in Montreal, is Demi Vollering de kopvrouw voor Nederland. Zij won afgelopen zomer de Tour de France. Bij de mannen is Mathieu van der Poel de WK-kopman. Dat werd vorige week al bekend.
1: Clemens, dankjewel. Hoe gaat het er aan toe op de weg, Dennis?
4: Nou, vooral weer vertraging aan de Duitse grens. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland heb je voor de grens bij de Lutte 10 minuten vertraging. En de A12 van Arnhem naar Duitsland voor de grens bij Zevenaar doe je er ook 10 minuten langer over. Dan een ongeluk met een vrachtwagen op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn. Tussen Knoop het Waterberg en Hoenderlo ben je 10 minuten lang onderweg. De rechte rijstrook is daar dicht.
5: Eén Vandaag. Suzanne Bosman.
1: Dus een kantelpunt in de geschiedenis, ook voor de meeste jongeren die nog niet geboren waren op 9-11 in 2001. De aanslagen in de Verenigde Staten met gekaapte vliegtuigen. Dat zeggen ze in een onderzoek van het 1 Vandaag Opiniepanel. MBO-docent burgerschap Bilal Ben Abdelkarim die merkt dat zijn leerlingen er in ieder geval weinig over weten. Dat is toch zo, meneer Abdelkarim?
5: Goedemiddag, hallo. Ja, dat is inderdaad zo. Als docent burgerschap behandel ik dit thema natuurlijk. En dan schrik ik toch wel even van het feit dat er heel weinig jongeren daar iets van op weten.
1: Nou, zometeen meer daarover. Eerst eens even naar de cijfers van het panel. Joyce Boverhuis van het panel is hier. Joyce, onderzoek gedaan, dus onder de leden. Ja, wat zeggen mensen over dat moment, over die 11e september?
6: Nou ja, dat het een kantelpunt is inderdaad. Mm-hmm. En ja, als je oud genoeg bent geweest om het mee te maken, om het te zien, om het te horen, ja, dan is het ja, gewoon echt een enorme schok. Hè? Mensen vertellen vaak dat ze eerst dachten bijvoorbeeld naar een actiefilm te kijken. Iemand vertelt ook dat ze echt gingen kijken in de televisiegids van, klopt dit? Ja, het was ook een andere wereld. Hè? Je kreeg niet een pushbericht op je mobiel. Mensen gingen elkaar bellen. Ja, en zeker die beelden van mensen die dan van torens naar beneden springen. Ja, die zijn nooit meer van het netvlies afgegaan. En ja, heel veel mensen dachten, nou nu het oorlog.
1: Ja, het was ook geschiedenis gebeurde echt voor je ogen. Ja. Hè? En je wist ook niet hoe het verder ging.
6: Nee.
1: Dat was maar niet eerder op zo'n manier voorgekomen. En meneer Abdelkarim, waar was u op dat moment? U hebt die dag vast ook nog voor ogen.
5: Ja, zeker. Ik was toen 16 en ik kwam van school. De tas thuis neer en ging met mijn vrienden richting de stad. Dan heb ik het over Hoogkaterijn in Utrecht. En daar, toen had je nog de megapool. En ik zag heel veel mensen bij die winkel staan, tv kijken. En toen ging ik erbij staan en toen kwam ik erachter.
1: Ja, ja. En wat was het moment dat u dacht van hier is iets heel erg groots aan het gebeuren?
5: Dat was eigenlijk die avond pas. Want op een gegeven moment liep ik weer verder. En 's avonds zag ik bij ons thuis op tv Al Jazeera, CNN, NOS. En toen pas zag ik de impact. In eerste instantie wist ik ook niet dat er al een tweede vliegtuig erin gevlogen was.
1: Ja. Ja. De impact ook. Had u toen al enig idee van dit gaat ook voor mij dingen veranderen?
5: Niet zoals het uiteindelijk is geworden. Want ik had het een beetje onderschat. Ik dacht van... Want die eerste avond werd er al gesproken over dat het waarschijnlijk vanuit de islamitische hoek kwam. Dit is niet prettig voor ons. Mm-hmm. Want voor mij als moslim. Ik had niet verwacht dat we 25 jaar later nog steeds last van zouden hebben.
1: Want dat hebt u.
5: Ja, zeker. Ik bedoel, ik denk dat wat we vandaag de dag normaal vinden, bepaalde manier van praten over bevolkingsgroepen en dat toen wel begonnen is, ja. Mm-hmm. Dat toen genormaliseerd werd.
1: Ja, dat allemaal vanaf 11 september 2001. Maar Joyce, er zijn mensen die dat moment niet hebben meegemaakt. En die waren er nog niet, die waren heel jong, die zitten ook in het panel.
6: Ja, klopt. Nou ja, in ons panel zitten mensen van 16 tot en met 35. Dus misschien wel iets ouder dan de leerlingen van meneer Abdelkarim. En die hebben de schok inderdaad zelf niet ervaren. Maar de meesten zeggen toch wel dat ze goed weten wat er toen gebeurd was. Dat hebben ze dan op school geleerd of van hun ouders gehoord. En ook deze jongeren, 3/4 daarvan zeggen van dit is echt wel een kantelpunt geweest in de geschiedenis.
1: Ja, maar op wat voor manier dan een kantelpunt?
6: Nou ja, zij groeien op in de samenleving hè, na 9-11. En ze zien bijvoorbeeld de opkomst van extreem rechts wereldwijd. Maar ook in Nederland, hè, de haatgevoelens, argwaan richting moslims. Ze denken toch echt dat het terug te brengen is naar dat moment. Er is gewoon iets gebeurd dat onvoorstelbaar, angstaanjagend is. En jongeren voelen ook dat nu in de politiek die angst nog steeds wordt gebruikt.
1: Mm-hmm, dat hele diepe gevoel wat daaronder
6: ja,
1: zit.
6: Het onvoorspelbaar en alles is mogelijk en niks is veilig.
1: Ja, maar u zegt, meneer Abdelkarim, bij mij in de klas, hè, u geeft les burgerschap op een mbo. Daar hebben ze geen idee?
5: Nee, dat is een klein gedeelte van de klas. Misschien 2-3 leerlingen die dan zeggen van ja, dat was iets met vliegtuigen en terreuraanslag. Maar de rest die weet dat niet. En waarom ik het vooral belangrijk vind is om die dag zelf te bespreken, natuurlijk. Maar ook inderdaad de gevolgen ervan. Niet alleen voor moslims trouwens, maar gewoon hoe iedereen zich tot elkaar verhoudt. Mm-hmm. Ik heb jongeren die nooit anders hebben meegemaakt dan dat er op een bepaalde manier over mensen gesproken wordt. En dat partijen met een bepaald anti-moslim geluid de grootste partij van het land kunnen worden. Dat vinden zij allemaal misschien wel vrij normaal. En dat is best wel ernstig.
1: Mm-hmm. Maar wat doet u daar dan mee? Zegt u van, nou ja, voor die tijd was alles anders, wat ook niet helemaal zo was natuurlijk.
5: Nee, je loopt dan inderdaad risico dat je het verleden gaat romantiseren. Ja. Maar nee, ik geef wel aan, ik kan uit eigen ervaring spreken, en dat het politieke debat wel anders was. Politiek correct werd niet gezien als een politieke doodzonde. Wat zij vaak meemaken is dat men in one-liners spreekt en discussies echt heel fel worden gevoerd. Zero-sum game. Zij vinden een Donald Trump ook niet heel vreemd. Dat past in wat zij zien op de media, in de media, wat zij horen vanuit politici. Daar is toch wel een groot verschil in met het verleden, denk ik. En ik geef aan, wat ik belangrijk vind te behandelen is, vind dat er gebeuren verschrikkelijke dingen, dat is van alle tijden. En wat we nu heel veel zien is dat de politieke partijen daar politieke munt uitslaan.
6: Ja, we hebben ook aan mensen gevraagd, hè, van 25 jaar geleden is lang geleden, maar heb je het idee dat op dat moment je wereldbeeld werd veranderd? Hè? Dat zijn dus mensen die het hebben meegemaakt. En dan zegt 2/3, inderdaad, dat gevoel heb ik wel. En dan gaat het ook, wat dat betreft herken ik heel goed wat meneer Abdelkarim zegt, gaat het over religie, over islam, dat mensen dan toch dachten van, goh, haten ze ons zo, hè? Dat er een soort van wij-zij ontstond en dat ook wel argwaan begon te ontstaan richting mensen met een islamitische achtergrond. De wereld is onveilig geworden en dat die angst gewoon zo ervaren wordt dat ze daar heel gevoelig voor zijn.
7: Ja, hoe reageren uw leerlingen eigenlijk, hè, als u dan hierover praat en die context geeft van 11 september?
5: Misschien heeft u het ook gehoord, er is hier heel veel lawaai.
7: Drukke klas.
5: Even kijken, hoe zij reageren op...
7: Op uw lessen hierover.
5: Het is een beetje, het is echt een gevoel van, ja, dat is gebeurd voordat ik geboren was. Het blijft een beetje een afstand. Maar als je echt de diepte ingaat, dan toch wel herkenning. Zelfs voor hen die daarna geboren zijn. Want zij herkennen wel natuurlijk bepaalde retoriek die ze vaak meekrijgen vanuit de media en sociale media. Maar ook op tv en vanuit politici. Voor hun is het een soort van aha-moment.
1: En wat denkt u dat ze daarmee kunnen? Met die kennis, waar het vandaan komt?
5: Nou, ik denk dat het universele lessen zijn om te herkennen wat voor gevolgen kan het hebben als je mensen niet meer als individu behandelt, maar als groep wegzet. We hebben in de Tweede Wereldoorlog hebben we daar lessen over, wat voor gevolgen dat kan hebben. Maar dat ook op een andere manier gevolgen kan hebben als je heel lang gedemoniseerd wordt. Ja. En dat is ook belangrijk.
1: Ja. Bilal Ben Abdelkarim, dank voor uw verhaal hierbij. Ik wens u mooie lessen vandaag en morgen toe bij u op het MBO. En dank ook Joyce Boverhuis van het Eén Vandaag Opiniepanel. Alle cijfers terug te vinden op de site.
6: En vanavond besteden we er ook aandacht aan op tv.
1: Oké. En zometeen in Eén Vandaag. Laat stress bij de middenwoning.

0: Annie Lennox, The Eurythmics, Sweet Dreams. Je elektrische auto opladen met stroom van je eigen zonnepanelen, dat is lekker goedkoop. Maar niet iedereen die kan dat. Als je geen eigen oprit hebt, dan moet de oplaadkabel over de stoep. En dat mag in de ene gemeente wel, maar in de andere dan weer niet. Dat blijkt uit een inventarisatie van de podcast De Groene Nerds. Onze verslaggever die rijdt zelf nog op diesel, maar wil toch eens weten hoe het dan zit. En staat met een inwoonster van Arnhem bij haar elektrische auto.
1: Dit is de laadkabel inderdaad.
2: Jouw parkeerplek staat hier gelijk voor. Jullie hebben geen vaste parkeerplaats, je hebt een middenwoning. Maar zoals je hem nu uitrolt vanaf je huis naar de parkeerplaats, dat is hoeveel meter?
1: Ja, wat zal het zijn?
2: 5, 6 meter.
1: Zoiets?
2: Dat gaat over de stoep, de kabel. Er ligt nu een rare lus in.
1: 4 meter.
2: Je zou maar hier over de stoep lopen, fluiten. Ja. Kan je zo in die...
1: Ja, precies. Dus dat,
2: kan je toch raar vallen?
1: Het is wel de bedoeling dat hij helemaal strak ligt en dat er niemand overheen kan struikelen, inderdaad. Dus nu lossen we dat op met een losse mat. Die moeten we er dan nog weer overheen leggen.
2: Het is allemaal wat, hè?
1: Om te zorgen dat die kabel dus niet omhoog komt en dat iemand erover kan struikelen.
2: Keurig zo, hè?
1: Ja.
2: Als je nu aankomt lopen over de stoep, fluitend naar boven kijkend, struikel je minder snel.
1: Ja, begrijp dat er regels zijn en dat er goed over nagedacht moet worden, dat er dus inderdaad goede oplossingen voor komen. Dit wordt nu gedoogd, dus met de losse kabel en daar overheen de mat.
2: Wat vind je er eigenlijk van?
1: Ik vind het goed dat er over nagedacht wordt, voordat er een definitieve keuze gemaakt wordt. Maar ik vind wel goed dat er nu een oplossing komt. Ik ben voor het stimuleren van het gebruik van eigen energie in het kader van duurzaamheid. Ja, ik ben blij dat een beslissing gemaakt gaat worden.
2: Danny Oosterveer, maker van de podcast
3: De Groene Nerds.
2: Is dit nou nerderig, waar we net naar stonden te kijken bij deze mevrouw?
3: Eigenlijk niet, want ja, we willen natuurlijk graag dat we allemaal overgaan op elektrisch rijden. En nu zijn er natuurlijk wat mensen met wat grotere portemonnee en die hebben natuurlijk een eigen oprit. Maar ja, als we willen dat iedereen dat gaat doen, ja, dan moeten ook mensen zonder oprit gewoon lekker kunnen thuisladen. Ja, dat mag in heel veel gemeenten nu niet.
2: Ja, en dat ben jij gaan onderzoeken, hè?
3: Ja, ik verbaasde me daarover en we zijn dat op een gegeven moment gaan vastleggen. Dus we hebben een kaartje van alle gemeenten in Nederland waar staat of het mag of waar het niet mag en waar het nog in pilot is.
2: En dan gewoon de kabel over de stoep leggen en naar je auto. En dat is een weerwar aan regels.
3: Ja, het kan best zijn dat twee gemeenten die naast elkaar liggen en je loopt de straat uit, je bent in een andere gemeente en daar mag het niet.
2: Maar wat gebeurt er nou als je je niet aan de regels houdt?
3: Heel eerlijk, in veel gemeenten wordt het stiekem wel gedoogd. Alleen het risico wat je loopt, en daar kennen we veel voorbeelden van, is als jij wat minder goede relatie hebt met een van je buren en die denken, ja, die vervelende kwal, je mag hier helemaal niet stoepladen en ik doe daar aangifte bij de gemeente, ja, dan word je gesommeerd om het weg te halen.
2: Wat gebeurt er eigenlijk als iemand over zo'n kabel heen valt?
3: Dan is natuurlijk een beetje de vraag, wie moet er dan gaan betalen voor de schade? En daar zijn gemeenten bang voor, dat zij daar dan op worden aangekeken. En daarom verbieden ze het.
2: Kabelgoten, die worden hier ook neergelegd.
3: Dat klopt, ja. Dus ik woon zelf in Arnhem en daar wordt het dus nu toegestaan vanaf oktober met kabelgoottegels.
2: Hoe ziet dat eruit?
3: Aantal aaneengesloten stoeptegels en er zit een soort uitsparing in. Daar kun je de kabels heel mooi inleggen. Er zit nog een klein rubber laagje overheen. En daar kun je gewoon overheen lopen.
2: Waarom is het stoepladen belangrijk voor het overvolle stroomnet?
3: Nou, specifiek voor dat overvolle stroomnet. Ja, we kunnen tegenwoordig niet zomaar meer een nieuwe aansluiting krijgen. Of je bestaande

0: aansluiting vergroten. Dus ja, dat geldt ook voor in de wijk. Je kunt niet zomaar nieuwe laadpalen meer aanleggen. En het mooie van dat thuisladen is dat je gebruik kunt maken van de aansluiting die mensen thuis toch al hebben. En zo toch meer laadpalen creëren. En het maakt toch wel behoorlijk verschil hoe duur je uit bent voor laden. Want bij openbare laadpalen dan kan het al tegen de 50 cent per kilowattuur kosten. Thuis gemiddeld zit je op 25 cent. Als je een beetje laadt terwijl de zon schijnt, ja, dan kun je nog weer veel goedkoper uit zijn. En er is tegenwoordig ook subsidie op thuisladen. Dus ja, je kunt echt flink goedkoper uit zijn als je dat thuis kunt doen.
1: Het is overal verschillend in elke gemeente.
0: Ja, ik denk dat een landelijke aanpak wel heel erg zou helpen als mensen gewoon weten en erop kunnen vertrouwen, het mag. En ik snap best nog wel dat je soms wat verschil zou willen maken. Want of jij nu in het centrum van Amsterdam woont of in het landelijk gebied in Groningen, ja, dat maakt wel een verschil. Maar het is ook weer heel onlogisch om voor alle 342 gemeenten in Nederland nu apart eigen beleid te gaan maken.
1: Hoe zou het dan volgens jou uit moeten komen te zien?
0: Ik denk dat elke stad in Nederland wel een markt heeft. Nou, denk je even in dat je op zo'n markt loopt. Daar liggen ook overal kabels. Sterker nog, daar liggen overal kabelbruggen. Die zijn veel hoger. En daar mag het ook gewoon. En daar lopen heel veel mensen. Dus ja, je zou ook kunnen zeggen, staat op de meeste plekken gewoon toe. Wil je dat nou niet in je oude centrum, dan zou je het kunnen zeggen van, nou, daar staan we het niet toe. Er zijn ook heel veel openbare laadpalen, dus laat mensen het daar doen. Maar van een heel groot deel in Nederland is het volgens mij prima te doen.
2: Een verslag was dat van Joris Kreugel. Woede en teleurstelling bij ouders en kinderen van het toeslagenschandaal. De dossiers over alle uithuisplaatsingen die worden niet opnieuw beoordeeld, terwijl dat wel was beloofd. Ook een speciale staatscommissie die hier sinds april onderzoek naar doet, gaat het niet doen. En dus roepen ouders en kinderen de staatssecretaris van Justitie op om die herbeoordelingen alsnog te doen. Onze collega Sander Tsas is hier, ja. Die dit dossier, Sander, al heel lang voor ons bijhoudt, onderzoekt, ook met talloze mensen, ook direct getroffenen natuurlijk, spreekt. Die uithuisplaatsingen en de toeslagenaffaire. Leg nog eens even uit hoe dat ook alweer zit. Wat heeft het met elkaar te maken?
3: Ja, de toeslagenaffaire. Hè. Tienduizenden Nederlanders die ten onrechte door de Belastingdienst en door de overheid, ja, werd er gebrandmerkt, zou je eigenlijk kunnen zeggen, als fraudeur. En in één keer in de grote financiële problemen kwamen. Hè. Ze moesten in één keer heel veel geld terugbetalen. Hadden geen recht meer ook op al die toeslagen. Dus ze kwamen echt in de grote financiële problemen terecht. En op een gegeven moment komen er ook jeugdzorginstanties en zelfs rechters voorbij die zeggen van, ja, die kinderen die in die gezinnen opgroeien, die kunnen misschien beter elders eigenlijk gaan opgroeien. Want ja, die omstandigheden zijn eigenlijk helemaal niet goed. Uiteindelijk 3500 kinderen die dus om die reden uit huis zijn geplaatst. En dat zijn, die schattingen zijn eigenlijk nog heel laag. Dus het zijn er waarschijnlijk nog veel meer. En zo is dat eigenlijk ontstaan. Ja, je moet je voorstellen, je bent eigenlijk al alles kwijt door die overheid. En vervolgens worden ook nog je kinderen afgenomen.
2: Mm-hmm. Ja, maar er is een staatscommissie.
3: Ja.
2: Die doet onderzoek. Dat is een heel zwaar,
3: zeker,
2: ook politiek middel.
3: Ja.
2: Maar dat is voor de ouders en de kinderen die het betreft niet genoeg, want die zijn nu boos.
3: Ja, ze zijn boos omdat het niet om die individuele herbeoordelingen gaat. Hè. Er was er ooit in 2021, toen dit allemaal aan het licht kwam, beloofd dat dit wel zou gaan gebeuren.
2: Dus dat elke per gezin wordt gekeken, wat is hier gebeurd, is dat terecht?
3: Exact, dat zou allemaal bekeken worden. Nou, die belofte is niet ingelost, wordt ook niet ingelost door deze commissie. Je moet je ook voorstellen, deze mensen zitten er nog steeds in. We weten dat slechts 5% van die kinderen überhaupt terug is gekeerd naar die ouders. Dus daar zit natuurlijk nog heel veel leed bij heel veel mensen.
2: Het maar is soms 5% van die 3500?
3: Ja, zeker.
2: Mogelijk plus. Ja.
3: Ja, en mogelijk meerdere dus. Ja. Dus dat is, ja, die mensen zijn gewoon echt, ja, die willen gewoon duidelijkheid hebben. Wat is er gebeurd? Ook om dat te kunnen vertellen aan hun kinderen, mm-hmm, bijvoorbeeld. Want ja, sommige kinderen denken ook, dan het is jullie schuld geweest. Mm-hmm. Tegen die ouders gebeurt ook nog steeds.
2: Ja, dus dat het enerzijds dat duidelijk wordt van wat er is gebeurd, waarom het is gebeurd. Maar ja, ook het feit überhaupt dat ze gezien worden, ook als individueel geval.
3: Exact.
2: Maar er is ook al onderzoek gedaan, onder meer onder leiding van Mariette Hamer. Hè? Toch niet de minste, onder meer van de SER. Ze wordt nu waarschijnlijk de fractievoorzitter van PRO in de, ja, Eerste Kamer.
3: Ja.
2: Maar Julia, Dat onderzoek van Hamer, wat is daar uitgekomen dan?
4: Haar conclusie was 1,5 jaar geleden dat de kinderen nooit uit huis zouden zijn geplaatst als de mensen geen slachtoffer waren geweest van het toeslagenschandaal. Er is dus een 1-op-1 verband aan te geven. En in het verleden werd er nog wel eens de indruk gewekt dat er toch al wel wat mis zou zijn geweest met deze gezinnen. En dit klopt dus niet. De Raad voor de Rechtspraak, de rechters die zelf naar hun eigen handelen kijken, constateerde dat er bij uitspraak over uithuisplaatsingen te veel is gekeken naar de financiële situatie van de ouders.
2: Ja, dus dat is een algemeen verhaal wat hierover is verteld.
3: Precies.
2: En nogmaals, niet per gezin. Goed, die kinderen, die ouders, die willen duidelijkheid. Je hebt Sander met ze gesproken.
3: Ja, dat klopt. Ik sprak met Jurgen en Gerda de Koning, mensen die ik al eerder ook wel gesproken heb. En ik sprak dit keer ook met hun jongste dochter, Nora, die 12 jaar oud is.
5: Kan je vertellen, hoe lang woon je nu bij je ouders?
6: 2 maanden.
5: 2 maanden. En daarvoor, waar woonde je toen?
6: Bij pleeggezin.
5: Ja. En hoe lang heb je bij dat pleeggezin gezeten?
6: Sinds dat ik 3 maanden oud was.
2: Ja, ik moet het even in laten werken. Dus eigenlijk haar hele leven heeft ze eigenlijk. Ze maakt nu eigenlijk een soort van kennis met haar ouders, zou je bijna kunnen zeggen.
3: Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Het is, zij is heel lang dus weg geweest. Ongelooflijk verhaal.
2: Ja. Wat zeggen die ouders zelf, Jurgen en Gerda, daarover?
3: Nou ja, kijk, zij kwamen ook, net zoals al die andere ouders, in grote financiële problemen. En op een gegeven moment kwam ook bij hen jeugdzorg langs. Die zeiden van, joh, misschien is het goed om even orde op zaken te stellen. Voor 6 weken, zorg nou dat die kinderen heel even uit huis worden geplaatst voor 6 weken. En dan kunnen ze daarna weer gewoon terugkeren. Maar dat gebeurde niet, want 6 weken werden 6 maanden, werd 1 jaar, 1,5 jaar. En toen werd er in 1 keer gezegd van die kinderen die zijn onthecht, dus die komen niet meer terug.
7: Ja, volle vertrouwen geef je je kinderen weg. Echt letterlijk weggeven. Ja, ik zie mijn vrouw voor mij uitlopen en die andere vrouw grijpt de kinderen uit haar armen en gaan de auto in. Je hoort krijs, je ziet je vrouw val. Je leven stort in.
2: Ja, traumatische gebeurtenissen natuurlijk. Ja. Dit neem je altijd mee. Ze hebben uiteindelijk het ouderlijk gezag teruggekregen, maar zo te horen vrij recent. Hoe lang heeft dat geduurd?
3: Nou, dat heeft ruim 10 jaar geduurd. En je moet je ook voorstellen dat die kinderen dan niet in 1 keer weer terug kunnen keren. Want die zijn inderdaad, zoals je net aangeeft, die zijn in een heel ander gezin opgegroeid. Dus dat is best wel ingewikkeld. Dus dat is ook aan beide dochters.
2: Die onthechting, daar kun je dan ook alweer wat bij voorstellen.
3: Nou ja, maar het is wel voorgelegd. En je moet je ook voorstellen dat er periodes zijn geweest dat die ouders, die kinderen, maar 16 uur per jaar zagen. En dan ook nog onder begeleiding. Dus laten we even luisteren naar Nora, die daar iets over zegt.
6: We gingen altijd naar een soort kantoor toe. En daar gingen we altijd spelen met z'n vieren. En of we gingen wandelen en andere dingen doen.
5: Dus gebeurde dat vaak?
6: Nee.
2: Ja. Wat wil dit gezin nu?
3: Ze willen duidelijkheid. Ze willen eigenlijk een streep kunnen zetten onder wat er gebeurd is. En dat kan eigenlijk niet. Ze vinden dat er nog zoveel vragen zijn. Zij hebben gewoon echt de vraag van hoe kan het nou dat dit heeft kunnen gebeuren, dat dit ons is aangedaan? Deze Nora die we horen, die heeft ook heel bewust gekozen om met mij te praten. Daarvoor hielden deze ouders eigenlijk hun kinderen heel erg ver weg van de pers. Maar in dit geval hebben ze gezegd, we willen heel graag dat die kinderen zich nu zelf ook uitspreken. En zij wil dat zelf ook. Niet alleen voor haarzelf, maar ook voor haar zus. En ook voor al die andere kinderen die allemaal in diezelfde situatie zitten. Het zijn er 3500, waarschijnlijk meer. Dus dat is, dat is de reden waarom ze duidelijkheid willen hebben. Want ze zeggen, we kunnen niet verder. Ze zijn wel een nieuw leven gestart. Die kinderen zijn nu beide terug, net sinds 2 maanden, maar toch.
2: Ja, er is natuurlijk ook een financieel verhaal, maar dat speelt in dit geval niet.
3: Het is niet dat er een financieel verhaal speelt. Het is eigenlijk dat ze alleen willen dat er duidelijkheid is. Laten we even gaan luisteren naar Jurgen en Gerda.
7: Menselijk gezien vind ik het een dikke aanfluiting. Vooral die herbeoordeling waren voor ons belangrijk. Vooral voor de kinderen. Zij moeten die reconstructie kunnen maken. Want zij moeten nog opgroeien. En nu groeien ze op met schade die ze niet kunnen overzien.
2: Wat is nou, Sander, op korte termijn voor hun het perspectief?
3: Nou, eigenlijk niks. De staatssecretaris heeft gezegd, we gaan helemaal niks doen. Er zijn wel gesprekken die we voeren. En die blijven we ook voeren. Maar vooralsnog komt er geen herbeoordeling.
2: Oké, maar jij vertelt hun verhaal. Het is
3: zeker
2: ook vanavond te zien, hè?
3: Vanavond ook bij 1Vandaag op NPO1.
2: Het verhaal van Nora, van Jurgen en van Gerda. Sander, het was dankjewel voor nu.
3: Graag gedaan.
2: En zometeen de bizarre spagaat op de arbeidsmarkt. In allerlei sectoren zitten ze te springen om arbeidskrachten. En heel veel mensen met diploma's en met ervaring, die mogen daar niet aan het werk.
8: NPO Radio 1.
9: Ik heb nog nooit in mijn leven drugs gebruikt.
10: Dr. Keldrenko. Ja.
9: Wat een ongelooflijk braaf publiek. Het is niet te geloven.
10: Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
9: Speel je Trump niet iets te snel uit het westerse kamp weg?
11: Nou, ik denk dat we Amerika niet snel genoeg uit het westerse kamp weg kunnen spelen. Dat we dat eigenlijk te langzaam doen.
10: Jort Kelder fileert de hypes van het nieuws met professoren en promovendi.
12: We zijn van nature mateloos. Dus dan gaan we proberen de drukte die we zelf creëren te compenseren. Ja. Nou, zie hier het drugsprobleem.
8: Avro Tros.
10: De wetenschap aan tafel in Dr. Kelder en Co. Elke zaterdag van 1 tot 2.
8: Op NPO Radio 1.
10: Wie luistert, weet meer. Ster.
13: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
14: Wat laat je na? Een erfenis? Een aandelenportefeuille? Een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
13: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
15: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Managementboek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
16: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
17: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
8: NPO Radio 1. 1 uur.
2: Suzanne Bosman. Door begrijpend lezen geen zin meer om te lezen. Kijk, een echt leuk vak is het nooit geweest. Maar om begrijpend lezen nou de hele schuld te geven van de afnemende leesvaardigheid, we hoorden dat aan de talkshowtafel van Renze. En we onderzoeken het in Feit of Fictie na het NOS Journaal. Clemens Peters.
18: De Onderwijsraad heeft onderzoek gedaan naar de verharding van de verhouding tussen school en ouders. Er is steeds meer stress bij leraren, staat in een rapport aan de minister van Onderwijs, Rianne Letschert. Louise Elvers is de voorzitter van de Onderwijsraad. Mevrouw Elvers, verharding is een maatschappelijk fenomeen. We zien het overal. Welke signalen heeft u gekregen?
19: Ja, de minister van Onderwijs heeft ons om advies gevraagd voor het verbeteren van de relatie ouders en school naar aanleiding van een aantal signalen dat die relatie onder druk staat. We zien enerzijds een stijging van het aantal zaken bij landelijke geschillencommissies. En we zien inderdaad dat schoolleiders en leraren meer werkstress rapporteren die ze relateren aan de omgang met ouders.
18: Nou, en hoe komt die verharding?
19: Nou, tot nu toe worden inderdaad oorzaken en oplossingen vooral gezocht in de individuele omgang tussen ouders en leraren en schoolleiders. Maar als raad signaleren wij ook wel dat de verhouding tussen ouders en scholen is veranderd als gevolg van beleid en wet en regelgeving. We zien onder meer dat er meer ruimte is voor ouders en leerlingen om aanspraak te maken op bijzondere ondersteuning en ook meer ruimte voor scholen om daarin maatwerk te leveren. Maar we signaleren ook dat er eigenlijk niet hele duidelijke afspraken zijn over wat in welke situatie dan verwacht of geboden kan worden. En daardoor kun je je voorstellen dat een individuele ondersteuningsbehoefte van een leerling soms ook een potentiële bron van conflict is. Dus dat is eigenlijk één signaal dat wij afgeven. En het andere is dat we zien dat eigenlijk door schaalvergroting in het onderwijs en ook professionalisering van schoolbesturen de collectieve ouderdeelname eigenlijk lastiger is geworden. Denk bijvoorbeeld aan medezeggenschap van ouders op scholen, waardoor die basis van samenwerking en vertrouwen, want dat is eigenlijk de vraag van de minister geweest, hoe kunnen we dat versterken, dat die basis minder sterk is geworden.
18: Ja, dus het is eigenlijk te ingewikkeld geworden voor die ouders. En wat kan de relatie tussen scholen en ouders dan verbeteren?
19: Nou, als eerste natuurlijk moeten we nadenken over hoe we die collectieve ouderdeelname zouden kunnen versterken. Ook nu de schoolbesturen groter en professioneler zijn. Hoe zorg je dat ouders gewoon een gesprekspartner zijn op school? En het andere wat we de minister adviseren is, ja, hou heel gericht oog voor de effecten van nieuw beleid of nieuwe wetten voor de verhouding tussen ouders en scholen. Want wat we eigenlijk signaleren is dat die veranderde verhouding eigenlijk vaak onbedoeld eigenlijk is, of een neveneffect van beleid. Dus dat het heel belangrijk is om dat heel tijdig in beeld te krijgen en ook te handelen wanneer men denkt dat het misschien negatieve gevolgen kan hebben.
18: Dank u wel. Louise Elvers, voorzitter van de Onderwijsraad. De afgelopen week zijn in Nederland twee mensen overleden aan het West-Nijl.

0: virus. Daarmee komt het totaal aantal op 3 te staan, zegt het RIVM. Het aantal besmettingen steeg naar 18. Het West-Nijl-virus verspreidt zich door besmette muggen en is nu vastgesteld in 6 provincies. Verreweg de meeste besmette mensen hebben geen of milde klachten. Het vliegtuig waarmee de Oekraïense president Zelensky eergisteren naar Noorwegen vloog, was mogelijk doelwit van een Russische droneaanval. Zelensky vloog vanuit Moldavië, maar dat land sloot het luchtruim toen er een Russische drone in aantocht was. Toen het gevaar was geweken, kon Zelensky alsnog verder vliegen om bij de uitvaart van koning Harald te zijn. De Groningse gemeente Oldambt geeft geen vergunning voor een metershoog beeld van Lenin in Oostwold. Het zou komen te staan bij een museum over het communisme in Oost-Groningen, maar volgens de gemeente roept het te veel weerstand op. De initiatiefnemers willen nu helemaal stoppen met het museum. De Nederlandse selectie voor het WK wielrennen in Montreal is bekend. Demi Vollering is de kopvrouw. Zij wordt ondersteund door 6 landgenoten. Meervoudig wereldkampioen Marianne Vos en Anna van Breggen zitten niet bij de selectie. Analist Kirsten Wild. Kirsten, het is nog onbekend waarom ze ontbreken. Heb jij een idee?
1: Nou, ik heb geprobeerd wat snelle research te doen na dit grote nieuws. En het is me nog niet helemaal duidelijk geworden. Wat me wel duidelijk is dat Marianne Vos heeft gekozen voor het WK Gravel. Dat is half oktober. En eigenlijk wat ik misschien een beetje kan invullen is dat Anna van der Breggen op het moment niet zo in topvorm is als zoals we haar ook wel kennen. Dus ja. Misschien verklaart dit iets.
0: Ja, dat zou wel jammer zijn, want hoeveel gaat Nederland de ervaring van Vos van der Breggen missen?
1: Nou, die gaan ze enorm missen. Een renster als Marianne Vos, Anna van der Breggen, die geven zoveel rust in een team door hun ervaring. Ja, daar kan je eigenlijk niet tegenop. Anderzijds, het is natuurlijk ook wel zo, met deze vorm en de vorm van die renners die nu geselecteerd zijn, ja, heb je natuurlijk ook een topteam.
0: Ja, en wat valt er verder op aan de selectie?
1: Nou, wat me opvalt is dat het een hele jonge groep is. Het zijn vrouwen die allemaal in vorm zijn. Maar wat natuurlijk het allermeeste opvalt is de absolute en huizenhoge favoriete Demi Vollering.
0: Ja, want zij kunnen dan een goed team vormen samen.
1: Ja, ze hebben een fantastisch team. Ze hebben een team die heeft laten zien dat ze in vorm is. Ze hebben bijna allemaal de Tour gereden. Daar hebben ze allemaal echt geëxceleerd. Dus deze renners staan volledig achter hun kopvrouw. En dat is echt super belangrijk. En deze renners zijn eigenlijk allemaal mega geschikt voor het parcours wat het WK in Montreal van ze vraagt. Dus ja, eigenlijk is het een heel sterk team.
0: Hoe groot is dan de kans dat ze winnen?
1: Die is eigenlijk best wel heel erg groot. Demi Vollering is op dit moment gewoon echt de beste wielrenster van het veld. De uitdaging zit hem vooral in of alle tactieken de goede kant opvallen. En met dit team kunnen ze wel aardig wat rechtzetten en kunnen ze veel eigen regie. Dus ik denk dat het wel een heel mooi parcours is en een heel mooi team voor dit parcours.
0: Dankjewel, Kirsten Wild, wielanalist. Het weer, vanmiddag is het wisselend bewolkt en dan blijft het wel vrijwel overal droog. Het is 18 graden in het noorden tot 20 in het zuiden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan het wat gaan regenen. Ook morgen overdag bewolkt met wat regen en dan wordt het 19 graden.
2: En voor verkeersinformatie naar Dennis Mooij.
3: Op de A12 vanuit Arnhem naar Oberhausen heb je voor de grens bij Zevenaar nu een kwartier vertraging. 20 minuten lang onderweg ben je op de A16, Breda-Rotterdam, tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht. A50 dan, vanuit Arnhem naar Apeldoorn, tussen knooppunt Waterberg en Hoenderloos, staat 7 kilometer door een ongeluk met een vrachtwagen. Rechterrijstrook is dicht, op onthoud is een kwartier. En op de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem, tussen Elden en Huissen, 10 minuten vertraging door een auto met pech.
4: NPO Radio 1. Afrotros.
2: Luisteraar Paul heeft zonnepanelen en snapt niks van de terugleverkosten waarvoor die moet dokken. Hij vindt het niet eerlijk en hij vraagt zich af waarom dat is. We zoeken het zo uit. Begrijpend lezen is funest voor het lezen, Julia.
5: Ja, Jan Paternotte, fractievoorzitter van D66 in de Tweede Kamer, zei in het programma Renze dat de leesvaardigheid eraan gaat door het zogeheten begrijpend lezen dat je op school krijgt.
2: Nou, dat zometeen in feit of fictie. Nu eerst wel een diploma, maar niet aan het werk.
6: Suzanne Bosman. Eén vandaag.
2: Nou, Nederland schreeuwt om personeel en intussen zitten hier mensen met kennis, ervaring en diploma's duimen te draaien. Ze willen aan de slag, werken, verder leren. Ze weten dat ze nodig zijn, maar ze mogen dat niet. Hoe zit dat, Julia?
5: Ja, omdat hun diploma's niet worden erkend. Ze moeten opnieuw beginnen of lopen vast in ingewikkelde procedures. Uit cijfers van het CIBG, een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Volksgezondheid, blijkt dat in 8 jaar tijd 6000 artsen en verpleegkundigen van buiten de EU naar Nederland zijn gekomen. En dat het maar 20% van die verpleegkundigen lukt om de juiste papieren te halen.
2: Meer Huisman is directeur-bestuurder van Stichting voor Vluchtelingstudenten van de UAF. Zet zich in voor gevluchte studenten en professionals. Goedemiddag.
6: Goedemiddag.
2: Ja, een heel nieuw verhaal is het eerlijk gezegd niet, hè, mevrouw Huisman, dat het voor buitenlandse artsen, tandartsen, verpleegkundigen lastig is om hier aan het werk te kunnen. Waarom lukt het toch al die tijd maar niet om daar iets aan te doen?
6: Nou ja, het is natuurlijk een hele ingewikkelde procedure. Dat gaven jullie zelf net ook al aan. We hebben hoge kwalificatie-eisen aan artsen sowieso, maar zeker ook aan buitenlandse artsen. Zij moeten een beroepsinhoudelijke toets doen om te laten zien dat ze aan die eisen voldoen. En de wachttijd om überhaupt nu die toets te kunnen doen is opgelopen naar 2 jaar. En om te kunnen beginnen met die toets moeten ze natuurlijk hun diploma's en hun diploma-kwalificaties krijgen. Vaak blijkt dan dat er aanvullende opleiding nodig is. Daar begeleidt het UAF dan een stukje in. Wij helpen ze ook met de voorbereiding op die beroepsinhoudelijke toets. Maar in feite is het de wachttijd die op dit moment een enorm obstakel is. 2 jaar. Ja. En de kosten die ook de komende jaren alleen maar hoger zullen worden. En dat maakt het bij elkaar voor zorgprofessionals met een niet-Europese achtergrond echt heel ingewikkeld om weer aan het werk te komen.
2: Wie moet die kosten betalen?
6: Op dit moment betalen de artsen in opleiding zelf €1700. De rest wordt betaald door VWS. Maar de intentie is dat de kosten volledig worden neergelegd bij de artsen die beroepsinhoudelijke toets willen doen. En dat is zeker voor zorgprofessionals met een vluchtachtergrond een onneembare barrière.
5: En waarom is die wachttijd zo lang?
6: Ja, er zijn relatief weinig plekken, 72 plekken per jaar. Minister Sterk heeft onlangs toegezegd, ook naar aanleiding van een motie in de Kamer, dat ze het aantal plekken gaat uitbreiden. Dat betekent dat de wachttijd wordt teruggebracht van...

0: We hebben hoge kwalificatie-eisen aan artsen sowieso, maar zeker ook aan buitenlandse artsen. Zij moeten een beroepsinhoudelijke toets doen om te laten zien dat ze aan die eisen voldoen. En de wachttijd om überhaupt nu die toets te kunnen doen is opgelopen naar 2 jaar. En om te kunnen beginnen met die toets moeten ze natuurlijk hun diploma's en hun diploma-kwalificaties krijgen. Vaak blijkt dan dat er aanvullende opleiding nodig is. Daar begeleidt het UWF dan een stukje in. Wij helpen ze ook met de voorbereiding op die beroepsinhoudelijke toets. Maar in feite is het de wachttijd die op dit moment een enorm obstakel is. 2 jaar. Ja. En de kosten die ook de komende jaren alleen maar hoger zullen worden. En dat maakt het bij elkaar voor zorgprofessionals met een niet-Europese achtergrond echt heel ingewikkeld om weer aan het werk te komen.
1: Wie moet die kosten betalen?
0: Op dit moment betalen de artsen in opleiding zelf €1700. De rest wordt betaald door VWS. Maar de intentie is dat de kosten volledig worden neergelegd bij de artsen. Die beroepsinhoudelijke toets willen doen. En dat is zeker voor zorgprofessionals met een vluchtachtergrond een onneembare barrière.
2: En waarom is die wachttijd zo lang?
0: Ja, er zijn relatief weinig plekken, 72 plekken per jaar. Minister Sterk heeft onlangs toegezegd, ook naar aanleiding van een motie in de Kamer, dat ze het aantal plekken gaat uitbreiden. Dat betekent dat de wachttijd wordt teruggebracht van 2 jaar naar 1 jaar. Wat natuurlijk eigenlijk nog steeds te lang is.
1: Ja. Intussen, in die wachttijd zitten de mensen natuurlijk niet stil, want die willen gewoon aan de slag blijven op de een of andere manier. De Afghaanse Rosita, die is basisarts. Zij vertelde eerder aan een vandaag dat zij niet zelfstandig als arts kan werken en dat ze daarom nu vrijwillig stage loopt bij een huisarts.
3: Maar je komt op een ander land dat je moet alles opnieuw beginnen, zoals baby. Eerst je moet taal leren, dan je moet die opleiding opnieuw doen en ervaring krijgen. En pas dan kan je aan de slag.
1: Ja, dat is natuurlijk wel om een reden, mevrouw Huisman, dat mensen eerst moeten laten zien van ja, dit kan ik, dit heb ik eventueel nog bijgeleerd. Het is niet zomaar.
0: Nee, en ik denk dat dat ook terecht is, hè, want je hoort het ook in het verhaal van Rosita. Ja. De taal en het taalbegrip is natuurlijk ontzettend belangrijk, zeker als je te maken hebt met veel patiëntencontact. Dat geldt overigens niet voor alle zorgprofessionals. En de vakbekwaamheid is ook een belangrijke. En wat Rosita gedaan heeft, is eigenlijk vrijwilligerswerken of werken onder supervisie. En daar zijn inmiddels ook in Nederland meerdere ziekenhuizen en zorgorganisaties die daar projecten en pilots op organiseren. Om zorgprofessionals te helpen om weer aan het werk te komen in de zorg. En op die manier ook een bijdrage te leveren aan de arbeidsmarktproblemen die we toch met z'n allen ook wel voelen.
1: Ja, want dit probleem speelt zich dan af in de zorg. Zijn er sectoren waar het wel goed gaat om mensen aan de slag te krijgen?
0: Nou, eigenlijk kun je zeggen dat het voor vluchtelingen überhaupt heel ingewikkeld is om aan een baan te komen die past bij hun beroep en achtergrond. En dat heeft voor een deel te maken met kennis, diploma-kwalificaties. Voor een deel heeft dat ook te maken met taalbarrières. Mm-hmm. Als je hoog opgeleid bent in je land van herkomst en je wil op diezelfde functie weer in Nederland aan het werk, dan is het bijna altijd belangrijk om ook in Nederland op hoog niveau Nederlands te kunnen praten. Mm-hmm. Daar investeren we onvoldoende in. Dus wij denken echt dat het heel belangrijk is om zo snel mogelijk met deze mensen de taalverwerving te intensiveren.
1: Ja, want er zijn natuurlijk mensen nodig. We hadden het eerder deze uitzending over de uitspraak van minister Brekemans. Die zegt, mensen moeten maar meer werken. Hè, want we komen niet aan genoeg arbeidsuren, niet aan genoeg arbeidskrachten. Is dat iets waarmee u naar Den Haag kunt?
0: Nou, er zijn natuurlijk een aantal onderwerpen waarmee we naar Den Haag gaan. Hè. Ook het hele inburgeringsstelsel, wat natuurlijk binnenkort weer geëvalueerd wordt. Waarvan wij zeggen, jongens, iedereen onder de 27 moet je gewoon via het Nederlands onderwijssysteem kwalificeren. Want dat is de beste garantie op een duurzame participatie in de Nederlandse samenleving. En dus ook een economische bijdrage aan onze samenleving. Ja. En het is dus op meerdere domeinen waarop wij waarop wij ook in Den Haag een lans breken.
1: Ja, dank voor uw uitleg daarover en succes en sterkte daarbij. Meer Huisman, directeur-bestuurder van Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF. Veel eigenaren van...
4: Vraag 1 vandaag.
1: Veel eigenaren van zonnepanelen die balen ervan als ze de stroom die ze zelf niet gebruiken terugleveren aan de energie.

0: energieleverancier, dan moeten ze daarvoor betalen. Paul Vermeer uit Gelderop, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: U vindt dat niet eerlijk?
1: Nee, zeker niet.
0: Ja.
1: Sorry, gaat u gang.
0: Nou ja, ik wilde vragen hoe lang u al zonnepanelen hebt.
1: 7 jaar.
0: Ja. En nu moet u betalen voor de stroom die u teruglevert.
1: Dat klopt, ja. Zo zou het er in 27 uit moeten zien.
0: Mm-hmm.
1: En dat vind ik niet correct. Want normaal gesproken, als ze energie inkopen van hun leverancier, hè, Vattenfall of noem maar op, dan moeten ze ook betalen. En nu gaan ze van ons energie afnemen. En dan moeten we ervoor betalen. Dat is toch omgedraaide wereld?
0: Mm-hmm. Ja, zeker. Daar lopen meer mensen natuurlijk tegenaan. We gaan het dus helemaal uitzoeken. Ja, hoe dat zit, en daarvoor gaan we naar energiedeskundige Marien Boman. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, de terugleverkosten. Hè? Hoe zit dat nou eigenlijk? Waarom moet meneer Vermeer betalen?
2: Dat heeft een aantal oorzaken. Wat we natuurlijk zien is, en de heer Vermeer zegt wel terecht, nou, ik produceer elektriciteit. Ja. Die lever ik terug aan mijn leverancier. Daar hebben ze dan toch wat aan, zou je zeggen. Echter, wat we natuurlijk wel zien is, zeker de laatste paar jaar, dat de elektriciteitsprijzen heel sterk fluctueren. Zowel op de korte termijnmarkt, dus de dagvooruitmarkten, als zelfs ook de opbalansmarkt. Daar zien we dat die waarde gewoon negatief wordt. Of naar nul gaat en soms negatief wordt. En zeker, en ik verwacht even dat de heer Vermeer heeft een... vaste prijs, hè, dus een prijs per jaar, dan betaalt hij die vaste prijs. Maar de leverancier die voelt die prijs per kwartier of per uur. Als hij dan op de momenten dat die prijs heel laag is teruglevert, ja, die leverancier die moet daar natuurlijk wel iets mee. Dus hoewel het voor hem altijd bijvoorbeeld een waarde van 20 eurocent vertegenwoordigt, varieert het voor de leverancier per moment. En dat is precies waar die terugleverkosten vandaan komen. Omdat zonnepanelen eigenlijk altijd terugleveren op momenten dat die prijs heel laag is. Daarnaast is op dit moment nog een salderingsregeling van kracht en wordt de leverancier juist verplicht om die prijzen aan elkaar gelijk te stellen. En dan zie je altijd dat die kosten hun weg op de een of andere manier naar de consument gaan vinden. In dit geval via terugleverkosten.
3: Moet je dan je stroom eigenlijk gewoon ergens anders naartoe sturen? Gewoon naar je auto?
0: Ja, of gewoon weg laten lekken?
2: Ja, nou naar de auto. Dat is, of naar de wasmachine of... mensen denken dat soms op te moeten lossen met een thuisbatterij. Maar zelf gebruiken, dat is denk ik altijd stap 1. En vervolgens kun je kijken, als ik het aan mijn leverancier teruglever, welke prijs spreken we daar dan vooraf in de overeenkomst? En op dit moment zien we dat die prijs niet altijd bevredigend is. En daar zijn dan wel weer oplossingen voor, waarvan ik nu ook wel zie dat leveranciers die oplossingen steeds meer proberen te bieden.
0: Oké, dus dat mensen daar zelf mee aan de slag kunnen.
2: Nou, om een heel eenvoudig voorbeeld te geven. Essent, een grote leverancier, heeft recent aangekondigd dat zij bij de klant een kastje willen plaatsen waarop de klant aangesloten kan worden. De klant hoeft daar niets voor te doen. Maar dan zegt Essent, nou, wij gaan proberen om de kosten die voor ons ontstaan door uw zonnepanelen, om die te verlagen. En de winst daarvan, die delen we. En dan krijgt u daar een vergoeding van 5 cent per gemiste kilowattuur voor, om maar eens iets te noemen.
0: Ja, zijn dat scenario's, meneer Vermeer, waar u wat mee kunt?
1: Nou ja, het is wel waar je iets mee kan, maar ik heb een dynamisch contract. Dus dat geeft al voordeel. Mm-hmm. Maar ja, ik loop toch tegen het feit aan dat als je iets inkoopt, zoals ik in het verleden altijd gedaan heb, heb ik moeten betalen.
0: Mm-hmm.
1: Ja? En dan verkoop ik mijn product tegen winst.
0: Ja. Het klopt aannemen. Gewoon niet met uw gevoel voor economie. Dat is het.
1: Economisch klopt er helemaal niks aan.
0: Ja, dat snap ik dan weer, Marien Boman. Maar daar is vooralsnog niks aan te doen.
2: Nou, ik heb ook een dynamisch contract, toevallig. En op de momenten dat de stroomprijs negatief is, krijg ik er geld bij om elektriciteit af te nemen. En heel plat gezegd, als meneer Vermeer elektriciteit produceert op het moment dat de prijs kennelijk lager is dan nul, hè, dus dan is het eigenlijk, ik wil het niet met afval vergelijken, maar je moet betalen om van stroom af te komen. En eigenlijk betaalt de heer Vermeer dan via de elektriciteitsmarkt mij 3 cent bijvoorbeeld om van een kilowattuur af te komen. En economisch is dat heel goed te verklaren, dat het onrechtvaardig aanvoelt. Hè, dat begrijp ik wel, want je maakt iets waar een ander wat mee kan en dan moet je er nog geld bij geven ook. Dus ja. ik snap het gevoel heel goed. En de economische rationele actie is natuurlijk dan die kilowattuur ja. niet produceren.
0: Ja, maar u helpt meneer Vermeer het klimaat ook, hè?
1: Dat klopt. Jazeker.
0: Ja. Ja. Is dat ook wat waard?
1: En dat is natuurlijk ook wat waard. Maar ja, goed, kijk, als ik produceer in een negatieve waarde, dan moet ik ook weer gaan betalen.
0: Ja.
1: Als de energie negatief is ja. en mijn zonnepanelen produceren dan weer, moet ik nog een keer gaan betalen.
0: Ja. Zeg heel eerlijk, meneer Vermeer, hebt u wel eens gedacht, ik gooi die zonnepanelen er gewoon af?
1: Nog niet.
0: Oké. Okay.
1: Nog niet.
0: Maar dat kan dus wel gebeuren. Kijk, dit is een waarschuwing. Ja.
1: Ja, nee, maar dat kan ook. Kijk, ik heb een dynamisch contract. En dat is, daar kan je iets meer mee als met een vast contract. En, dus, en daar zal ik eens even moeten kijken hoe dat per 1 januari gaat uitzien.
0: Ja, dus ik kan even kijken hoeveel rek er nog zit in uw geduld. En wat u op kunt brengen, inderdaad. Goed, maar dank dat u dit aan de orde wilde stellen. Dank voor het stellen van de vraag aan Eén Vandaag, Paul Vermeer uit Gelderop. En dank voor uw uitleg, energiedeskundige Marien Boman. Hebt u nou ook een vraag over dingen die u in het nieuws voorbij hoort komen, of waar u zich over verbaast, of misschien wel een beetje aan ergert, zoals bij meneer Vermeer? Dan kan dat via onze website eenvandaag.nl/chat... of stel die vraag via de NPO Luister-app.
4: Feit of fictie?
0: Begrijpend lezen, Julia. Weet je het nog?
3: Ja.
0: Signaalwoorden zoeken en zo. Goed, maar dat zou de bron zijn van alle kwaad.
3: Ja, de leesvaardigheid van Nederlandse scholieren is fors gedaald, bleek deze week uit het internationale PISA-onderzoek. Fractievoorzitter van D66, Jan Paternotte, was bij Renze op RTL4... en zei dit over iets dat volgens hem begin deze eeuw begon.
5: Dat je kinderen leert dat lezen hartstikke leuk is, dat er een wereld voor je opengaat, al die fantasie. Ja, dat werd eigenlijk weggenomen door dat begrijpend lezen. Dat is waarom Nederland het slechter doet dan heel veel andere landen.
0: Ja. Nou, Nederland doet het dus qua leesvaardigheid veel slechter dan andere landen door dat begrijpend lezen.
3: Dat checken we. Eerst maar eens, wat verstaan we onder begrijpend lezen? Jacqueline Evers-Vermul, universitair hoofddocent taal en educatie aan de Universiteit Utrecht, vertelt.
6: Het omvat onder andere dat je gewoon informatie kunt opzoeken in een tekst. Maar het gaat ook verder, want je moet ook verbanden tussen zinnen kunnen zien. En je moet uiteindelijk, en dat is wat met de digitale media meer in opkomst is gekomen, ook natuurlijk kritisch kunnen lezen, dat je evalueert en reflecteert op wat je leest. Dus je wil natuurlijk ook dat leerlingen fake news kunnen herkennen.
0: Maar goed, Paternotte die zei dat begin deze eeuw dat begrijpend lezen belangrijk is geworden in het onderwijs. Maar ik heb er ook echt nog wel van de vorige eeuw actieve herinneringen aan. Maar hoe zit het dan?
3: Heel actief. Ja. Nou, dat was inderdaad al eerder. Eind jaren 80 werd het echt booming.
6: Cor Arnoutsen die had toen gesignaleerd, dat is een belangrijk iemand die veel over het leesonderwijs gedaan heeft. Die signaleerde bijvoorbeeld van ja, bij wiskunde en andere vakken, daar leren leerlingen ook strategieën om handig bijvoorbeeld rekensommen op te lossen. Waarom doen we dat eigenlijk bij lezen niet? En internationaal gezien werd er toen ook meer aandacht gevraagd voor leesstrategieën. En daarmee is dus eigenlijk begrijpend lezen als apart vak op de radar gekomen.
3: Nou, en zwakke lezers profiteerden daar erg van, volgens Evers-Vermul. Maar begrijpend lezen onderwijs werd in Nederland daarmee een doel op zich en minder een middel om ook goed te leren lezen.
0: En daarmee zou het leesplezier verpest zijn.
3: Maar Paternotte heeft daar wel een punt, volgens Joyce Gubbels, onderzoeker van het PISA-rapport.
7: Dat het was een tekst lezen en daar vragen over beantwoorden, eigenlijk zonder daar verder iets mee te doen met die antwoorden of met die tekst. En de laatste jaren zien we steeds meer dat er in het onderwijs breder wordt gekeken. Dus dat er naar samenhang wordt gezocht tussen lezen, maar ook schrijven en spreken. En lezen en alle andere vakken. En dat er dus ook, nadat ze een tekst hebben gelezen, met elkaar over gepraat wordt van ja, wat betekent dit nu? Wat je net gelezen hebt voor jou of voor de wereld.
0: Nou, het onderwijs pakt het nu dus anders aan. Maar die oude aanpak, heeft die dan ook echt invloed gehad op de leesvaardigheid nu?
3: Dat kan Joyce Gubbels op basis van het PISA-onderzoek niet zeggen. Wel blijkt uit het onderzoek dat scholieren in 32 landen beter kunnen lezen dan Nederlandse scholieren. We belden ook nog met Jeroen Dera, universitair hoofddocent Nederlandse literatuur aan de Radboud Universiteit. En die zegt dat je niet alles met elkaar kunt vergelijken.
8: Nou ja, kijk, als je een vergelijking met andere landen wil maken, dan heb je ook echt te maken met andere onderwijssystemen. Dus je kunt niet zomaar één vak of één praktijk aanwijzen die verklarend is voor alles wat we zien gebeuren. En als je toch een vergelijking met andere landen wilt trekken, dan kun je misschien wel vaststellen dat in elk geval in landen waar het heel goed gaat, zoals Ierland, er wel meer tijd wordt uitgetrokken om echt ook een hele boeken gewoon te lezen op school.
3: Volgens Dera zit het probleem met de leesvaardigheid veel meer in het leesaanbod en kansongelijkheid in de maatschappij.
0: Oké, feit of fictie. Begrijpend lezen is de oorzaak dat Nederland het slechter doet dan andere landen als het gaat om leesvaardigheid.
3: Het kan meespelen, maar ook de maatschappij en het feit dat de kinderen minder lezen hebben daar een heel belangrijk aandeel in. Het zal dus nooit de enige oorzaak zijn volgens deze experts. Fictie dus.
0: Oké, waarvan acte goed. Het is inmiddels bijna 6 minuten voor 2:30. Zometeen Bureau Buitenland hier op de radio, vandaag gepresenteerd door Sophie Derksen. Dag Sophie.
4: Dag, ja, laten we een boek lezen. En wel het boek van Stine Jensen, die is zo dadelijk de gast. We moeten het over Groenland hebben, heet haar nieuwste werk. Filosoof en schrijver is ze. Het boek is gisteren verschenen. Ze vindt Groenland is veel meer dan inzet van een geopolitiek spel. Hoe zien de Groenlanders hun toekomst zelf eigenlijk? En we kijken naar de reis van de Chinese leider Xi Jinping dit weekend voor het eerst in jaren naar India.
0: Dat zometeen in Bureau Buitenland. Wij zijn bijna aan het einde van deze Eén Vandaag, Julia. Een nieuwe editie van het Guinness Book of World Records wordt deze maand gelanceerd met een bijzonder record.
3: Ja, een Brits paard met de naam Hugo, meldt de BBC. Het is namelijk het grootste nog levende paard ter wereld. Ik heb een foto gezien, het is echt enorm. Tot zijn schouders, daar wordt hij gemeten, is hij al 2 meter. Tot zijn oren misschien wordt hij wel 3. Een normaal paard, hè, is ongeveer 1,5 meter. Zomaar op de 2 meter hoge rug van die Hugo klimmen, dat lukt dus niet.
0: Omdat heb je een grapje voor nodig?
3: Ja, zeker. Ja. Misschien wel 2. Ja. Omdat hij zo groot is, krijgt hij ook bezoek van een chiropractor, een dierenarts, een tandarts en zelfs een masseur. Nou, Hugo is een Shire horse, die worden vaak wat groter. En het bijzondere is, hij is nog steeds niet klaar met groeien.
0: Ach, je zou toch graag eens met me willen praten daarover.
3: Ja. Of
0: groot sprekend paard. Want Hoe eenzaam kan dat zijn als heel groot paard? Goed, dat was het. Vanavond is Eén Vandaag op televisie om 7:30 op NPO 1. En wij wensen u nog een fijne middag.
9: Afro Tros, de omroep voor ons.
10: Alsjeblieft, je auto is tiptop in orde.
11: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
12: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
13: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
12: Nu bij Dirk, Lenoir wasverzachter, €2,99. Mooie prijs toch?
14: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
15: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
16: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
17: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
18: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteiten om het familiebedrijf uit te bouwen? Boortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boortrust. Thuis, in DGA en familiebedrijven.
17: Je kiest niet voor maag- of darmklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
19: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
22: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
21: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
22: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
23: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
24: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
23: Sorry Bo, het is beauty.
24: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
25: Voordat Nederland bestond, heerste langs de Noordzeekust een machtig rijk. Ga terug naar het jaar 700. Een wereld van strijd, goden en legendes. De wereld van koning Redbad. Sta oog in oog met zwaarden, sieraden en amuletten. Redbad, de legendarische koning. Nu in het Fries Museum.
24: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
26: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
27: NPO Radio 1, het NOS-journaal.
28: Leraren ervaren meer werkstress doordat de relatie met ouders harder is geworden. Volgens de Onderwijsraad stappen ouders en scholen steeds vaker naar geschillencommissies als er een conflict is. Het gaat vaak over het grijze gebied tussen het recht op ondersteuning voor een leerling en het maatwerk wat een school daarin kan bieden. Advocaten die slachtoffers van partnergeweld bijstaan worden steeds vaker bedreigd. Ze worden bijvoorbeeld na een zitting opgewacht of hun auto wordt klemgereden. Blijkt uit onderzoek door Investico, De Groene Amsterdammer en RTL Nieuws. Bijna de helft van de advocaten die aan het onderzoek meewerkte kent voorbeelden van dreigende situaties. De afgelopen week zijn in Nederland 2 mensen overleden aan het West-Nijl-virus. Daarmee komt het totaal aantal op 3. Het aantal besmettingen steeg naar 18. Het West-Nijl-virus verspreidt zich door besmette muggen. En bij de WK wielrennen op de weg later deze maand in Montreal is Demi Vollering de kopvrouw voor Nederland. Ze wordt ondersteund door 6 landgenoten. Meervoudig wereldkampioenen Marianne Vos en Anna van der Breggen ontbreken bij die selectie. Het is niet duidelijk waarom.
29: ANWB verkeersinformatie. Op de A15 vanuit Rotterdam naar Nijmegen heb je tussen Hardingsveld Giessendam en de afrit Arkel een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht. A16 Breda Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht 3 kwartier vertraging. En op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn bij Hoendelo een kwartier extra door een vrachtwagen met pech.
27: NPO Radio 1. VPRO.
30: Bureau Buitenland. Sophie Derksen.
4: Welkom bij Bureau Buitenland. Mensen eisen de vrijheid van meningsuiting als compensatie voor de vrijheid van denken waar ze zelden gebruik van maken. Een zin om in alle vrijheid even over na te denken. Aan het woord is de Deense filosoof Søren Kierkegaard. Stine Jensen, zelf ook filosoof met Deense wortels, citeert hem in haar nieuwe boek We moeten het over Groenland hebben. Want Trumps dreigement om Groenland in te nemen dwingt de Denen ook hun eigen relatie met Groenland nog eens grondig te overdenken. Ze is zo dadelijk te gast. Maar we beginnen met Haroun Scheik, ook al filosoof, over China dat in de hele wereld bondjes probeert te sluiten. Ook vandaag dus filosoferen we weer een half uurtje over het buitenland. We gaan de grens over.
31: Mr. Xi arrived in North Korea for a 2-day visit, his first for 7 years.
32: Xi Jinping was greeted by President Abdel Fattah el-Sisi in Cairo.
33: Xi Jinping's upcoming visit to Bishkek is significant in its own right.
34: Can the upcoming BRICS summit help India and China find their way back to peaceful coexistence?
35: One man, 4 countries, 3 weeks. And a message for the entire Western world.
4: Xi Jinping reist dit weekend voor het eerst in jaren af naar India, waar dit weekend de BRICS-top plaatsvindt. De Chinese leider lijkt bezig aan een wereldwijde tournee in aanloop naar zijn ontmoeting met president Trump later deze maand. Wat zit er achter die Chinese reislust?

0: Welkom Haroun Sheikh, filosoof en hoogleraar aan de VU, voor een antwoord op die vraag. De relatie tussen China en India, die was altijd gespannen. Nu reist Xi Jinping dus af naar India met een delegatie van, ik geloof wel, 400 man, vrouw sterk. Hoe bijzonder is dat, vind jij?
1: Ja, dat is best een teken dat er iets aan het veranderen is. Binnen de BRICS zijn China en India hebben altijd de meest complexe relatie gehad. Het zijn twee grootmachten naast elkaar. Het zijn traditioneel rivalen van elkaar. Die relatie is de afgelopen jaren nog een keertje behoorlijk verslechterd. In 2020 leidde dat tot grensconflicten in het noorden van India. Sindsdien is de relatie vrij slecht geweest. En je ziet de laatste tijd tekenen dat beide landen proberen die relatie wat beter te maken. Xi Jinping is in die hele tussentijd ook niet in India geweest. En dat gaat nu dus wel gebeuren met een grote delegatie. Dus dat is toch wel een teken dat er iets aan het veranderen is in Azië.
0: Maar even, wat staat er voor de Chinezen dan op het spel tijdens deze BRICS-top? Dat economische samenwerkingsverband van China met onder meer Brazilië en Rusland ook. Wat is dan de Chinese agenda nu in India dit weekend?
1: Het belangrijkste, denk ik, waar China zich op richt, is het aanstaande bezoek aan Washington met Donald Trump. Je kan, denk ik, veel van die bezoeken die Xi Jinping nu doet begrijpen als tekenen, eigenlijk als voorbereiding op wat er daar staat te gebeuren. India is lange tijd echt een heel nauwe bondgenoot geweest van de VS tegen China. Door eigenlijk te laten zien dat India en China onderling betere relaties kunnen hebben, hoopt hij eigenlijk ook een soort signaal te kunnen zenden van, nou, in Azië regelen wij het zelf onderling wel en wordt die rivaliteit wat minder. Dus dat is, denk ik, wat er vanuit Chinees perspectief op het spel staat. Een poging eigenlijk om een beetje de relatie met India wat meer te normaliseren.
0: Maar waarom precies, op welke punten zoeken de Chinezen dan nu toenadering tot India?
1: Nou, je ziet al een tijdje dat ze, toen het conflict wat escaleerde, was de relatie heel erg slecht. Je ziet de laatste tijd al dat er wat meer onderlinge vluchten over en weer plaatsvinden. Dat er op allerlei gebieden meer toenadering wordt gezocht. Sinds dit jaar is China ook voor India de belangrijkste handelspartner geworden. Wat het voor India belangrijk maakt, maar ook kwetsbaar. Ze worden dus meer en meer ook afhankelijk van allerlei Chinese goederen. Dus je ziet op die manier eigenlijk dat proberen op dat gebied, ook op het gebied van handel, waar er ook rondom een aantal bedrijven, ook Chinese bedrijven, wel wat spanningen zitten, daar probeert China eigenlijk met India een betere relatie mee te laten zien.
0: En dat is niet alleen met India dus, vanuit Xi bezien. Eerder bezocht hij ook landen als Kirgizië, Egypte, Noord-Korea. Waarom is hij nou precies zo reislustig? Wat is het grotere doel van al die reizen? Wat is dan het verband met die relatie met de VS?
1: Ja, die reis naar de VS die is dus heel erg belangrijk. En na een lange periode met een hele lastige relatie met de VS is er een soort idee dat mogelijk de VS en China als twee grootmachten die elkaar behoorlijk veel pijn kunnen doen, dat ze er misschien onderling uit kunnen komen. Dat is, denk ik, de hoop of de inzet vanuit China ook. Dat is iets waar, denk ik, Xi Jinping in zijn reizen hier vooral van wil laten zien dat hij mogelijkheden heeft. Dat hij naar de VS toe gaat, maar dat hij eigenlijk ook veel vrienden internationaal heeft. En dat geldt dus ook voor veel van die bezoeken die hij gedaan heeft. In Bishkek, Kirgizië, dat was een bijeenkomst van de Shanghai Cooperation Organization. Een verband van veel landen die redelijk wat overlap hebben met de BRICS, alleen dan vooral op Azië gericht. Daar ging het eigenlijk vooral om te laten zien dat die onderling sterk zijn. Het bezoek van Egypte valt ook op een interessant moment. Daar is door de oorlog in Iran is heel veel aan het schuiven. En je ziet dat regionale machten eigenlijk proberen daar meer zelf eigenlijk de veiligheid over te nemen. In plaats van helemaal op de VS te leunen, is er bijvoorbeeld het verband recent tussen Turkije, Saoedi-Arabië en Pakistan ontstaan. En mogelijk dat Egypte daar ook aan deelneemt. Als je kijkt naar wat Xi Jinping gezegd heeft, terwijl in Egypte was, zei hij ook, de landen in deze regio moeten voor hun eigen veiligheid zorg dragen. Met andere woorden, hij wil eigenlijk bijdragen in het Midden-Oosten aan het zorgen dat niet de VS, maar dat landen in de regio zelf de dienst uitmaken daar gebeurt.
0: Hoe verhoudt zich dat dan tot de eigen Chinese rol? Als je zegt dat Xi Jinping benadrukt dat ze zelf hun broek op moeten houden, tegelijkertijd probeert China dus wel degelijk de banden aan te halen, bondjes te sluiten. Ik bedoel, probeert China zich hier nu op te werpen als leider van de nieuwe wereld? En hoe ziet die rol er dan uit?
1: Nou, een veel bescheidener rol dan de VS, wat natuurlijk ook logisch is. De VS heeft decennia lang een dominante rol in het Midden-Oosten gespeeld. Die rol kan China niet simpelweg overnemen. Dus het wil wel degelijk meer betrokken zijn, landen steunen. Maar het heeft natuurlijk niet de ambitie om zo'nzelfde rol over te nemen. Dus het wil sterkere banden aangaan met landen, maar dus wel vanuit een soort uitgangspunt dat die landen zelf veel meer hun eigen agenda bepalen. Dat China niet een land is dat een agenda van buitenaf optrekt. En dat is een narratief dat China eigenlijk heel sterk uitdraagt. Zeker nu natuurlijk de VS onder Donald Trump heel expliciet juist de eigen macht inzet. Wil China laten zien dat het een land is dat het niet op die manier doet.
0: Nou staat dus juist het bezoek aan Donald Trump volgende maand op het reisschema van Xi Jinping. Hoe warm denk je zal het welkom daar in Washington zijn? Wat daarvan te verwachten?
1: Nou, hoe het precies gaat verlopen, dat is natuurlijk zoals we ook het afgelopen jaar hebben gezien heel moeilijk te voorspellen. Wat er precies op de tafel zal zijn, ik denk dat beide partijen, en dat is dus waar we het nu net ook over hadden, Xi Jinping wil ook laten zien dat hij daar niet met lege handen komt. Hij heeft mogelijkheden, hij heeft vrienden, hij heeft diplomatieke invloed. Dat is denk ik hoe beide zullen proberen zich voor te bereiden. Te laten zien dat ze vanuit een positie van kracht onderhandelen. Maar er staat veel op het spel. Er is een lange periode geweest dat de VS echt hard de confrontatie met China aanging. Dat is het afgelopen jaar is dat onder andere door de Chinese exportverbod op zeldzame aardmetalen. Is duidelijk geworden hoe pijnlijk China terug kan slaan. En het is dus mogelijk dat er nu deze twee grootmachten eigenlijk onderling met elkaar iets van een overeenkomst gaan krijgen. Het is niet zeker, maar dat is wel wat verschillende partijen willen.
0: Ja.
1: En het is ook iets dat om die reden ook voor India belangrijk is.
0: Nou, dat wilde ik je vragen. Want eventjes, hè, wat je zegt, we zien toenadering wellicht straks tussen de VS en China. Op een bepaalde manier voelt India, waar dus komend weekend die BRICS-top plaatsvindt en waar Xi Jinping nu ook zijn bezoek gaat brengen, voelt niet India zich dan ook juist een beetje buitengesloten?
1: Absoluut. En dat is een van de redenen waarom het voor India nu belangrijk is om ook het initiatief te nemen. Als je eigenlijk kijkt naar de afgelopen 20 jaar zo'n beetje, is een van de belangrijkste pijlers geweest dat de VS en India heel erg nauw samenwerkten tegen China. Dat ze eigenlijk samen heel sterk dat bondgenootschap hadden. En dat gold eigenlijk tot op recent. Maar je ziet nu onder Donald Trump in zijn tweede termijn dat hij en wat meer afstand van India neemt. Onder andere ook door met tarieven ook naar het land te komen. Maar dat hij eigenlijk ook meer geïnteresseerd is om er direct met Xi Jinping uit te komen dan dat te doen via de band van India. En daarmee is eigenlijk de rol van India een stuk minder direct en belangrijk geworden. Dus voor Modi is het weer belangrijk om eigenlijk het diplomatieke initiatief over te nemen. Maar hier belangrijk hier bijvoorbeeld ook bij is dat Modi ook recent flinke diplomatieke tour heeft gemaakt. En met landen als Indonesië, Australië, Nieuw-Zeeland de banden heeft aangehaald. Ook eigenlijk juist om te laten zien dat het alsnog een grootmacht in Azië is. Nu niet meer die directe rol heeft in relatie met de VS.
0: En dus extra spannend hoe de gesprekken tussen India en China dit weekend tijdens die BRICS-top zullen verlopen in aanloop naar het bezoek van Xi Jinping aan Trump. Dankjewel, Haroun Scheik.
2: Bureau Buitenland.
3: Sophie Derksen.
4: We need Greenland. And the world needs us to have Greenland.
5: Greenland is of course not for sale. I think President Trump is serious when it comes to Greenland. And I have to say that so are we.
6: Greenland belongs to its people. So it's up to Denmark and Greenland, and only to them, to decide on matters that are concerning Denmark and Greenland.
0: Sinds Trump riep Groenland te willen hebben, is het eiland met zijn 56.000 inwoners terechtgekomen in een geopolitiek machtsspel. Maar in al dat tumult, zegt de Nederlandse filosoof en schrijver Stine Jensen, wordt de stem van de Groenlanders veel te weinig gehoord. Terwijl ook de Denen hun relatie met Groenland nog eens grondig zouden moeten overdenken. We moeten het over Groenland hebben, kortom. En zo heet ook haar boek, dat gisteren verscheen. Welkom, Stine.
7: Ja, leuker te zijn.
0: Je begint jouw boek in januari van dit jaar, als jij zelf voor het Amerikaanse consulaat hier in Nederland staat te demonstreren dat Trump met zijn tengels van Groenland moet afblijven. Dat is een citaat. Waarom voelde juist jij je geroepen om tegen Trumps annexatieplannen van Groenland de straat op te gaan?
7: Ja, ik ben eigenlijk helemaal niet iemand die heel gemakkelijk de straat op gaat.
0: Nee, ik ben een groentje net, om te demonstreren.
7: En die grondhouding heb ik ook wel een beetje van, ik wacht heel even met mijn mening en eerst ga ik erover nadenken. Maar ik vond dit zo verschrikkelijk. Wat Trump aan het doen was, dat is echt geen grapje meer. In 2019, toen hij voor het eerst zei, ik wil Groenland hebben, toen lachten we er nog een beetje om. Maar het wordt allemaal erger en erger en serieuzer.
0: Hmm.
7: En toen dacht ik, ja, ik ga daar staan. En ja, met mij vele in Kopenhagen, Nuuk, stroomden het vol. Zij aan zij, Groenlanders en Denen. Nou ja, en ik met een wat kleinere groep, ook voor het Amerikaanse consulaat in Amsterdam.
0: Ja. Ja. Je bent filosoof, opgegroeid in Denemarken de eerste jaren van je leven. Het land dat Groenland in de 18e eeuw koloniseerde. En je beschrijft in je boek, we moeten het over Groenland hebben, dat je eigenlijk ook al jaren columns onder die titel schreef. Een variatie op de film We Need to Talk About Kevin. Maar waarom trok juist jij met je Deense roots je het lot van Groenland dan zo aan?
7: Omdat ik er voor het eerst kwam zo'n 18 jaar geleden. En ik was zo onder de indruk van Groenland. Het is echt een heel erg mooi land. En ik wist ook heel weinig over Groenland. En daar was ik toen ook wel verbaasd over. Ik ben ook echt wel opgegroeid met een koloniale gedachte dat Groenland van ons is.
0: Van ons de Denen.
7: Van ons
0: in dit geval.
7: De Denen. En dat is ook, daar werd ik me ook van bewust van hoe zit dat eigenlijk. En ook waarom weet ik er zo weinig van.
0: Maar je schrijft ergens, je zegt dat er scheuren in jouw toch positieve Deense zelfbeeld kwamen. Doordat er dus ook steeds meer van die koloniale schandalen in Groenland aan het licht kwamen. Wat gebeurde daar precies?
7: Nou, absoluut. Dus een van de eerste schandalen waar ik over leerde, was toen ik een serie mocht maken Licht op het Noorden. Waarin we helaas geen geld hadden om naar Groenland te gaan, maar wel naar Denemarken. En ik zei, we gaan het ook over Groenland hebben. En toen heb ik gesproken met een van de vrouwen die zelf onderdeel was van het experiment waarbij Groenlandse kinderen op heel jonge leeftijd naar Denemarken werden gehaald in 1951. 22 voorbeeldkinderen moesten zij worden om te verdeensen. En eigenlijk was dat een soort eerste manier van de Denen om de Groenlanders te moderniseren. Mee in de vaart der volkeren. En daarvoor zouden die voorbeeld Groenlanders een soort voorbeeld Denen moeten worden.
0: Hmm.
7: En dat had zulke grote consequenties. Bijvoorbeeld voor deze mevrouw die ik toesprak. Ze was toen 70. Toen was zij 7. Dat zij haar moeder achterliet.
0: Ja, en dus er zijn allerlei kinderen. De
7: kinderen zijn weggeplukt
0: uit Groenland. En
7: 22. Ja, met grote gevolgen natuurlijk voor hun. Ook op latere leeftijd.
0: En waarom raakte het jou zelf, dat zelfbeeld, dat Deense zelfbeeld, toen je over dit soort dingen hoorde?
7: Ja, omdat ik ben opgegroeid met zo'n positief nationalistisch beeld van Denemarken. Ik denk dat de Denen echt overal Deens voorzetten als iets moois is. De Deense tomaten, Deens design, de Deense bank. Dan is het betrouwbaar, goed en mooi. Ik ben opgegroeid met Deense vlag in de kerstboom. Dus met echt een heel. En ik vind dat ook prettig, moet ik zeggen, dat ik zo enthousiast over Denemarken ben. Maar dus dat was voor mij zo vanzelfsprekend eigenlijk. En dat betekende dus echt scheuren in dat positieve zelfbeeld.
0: Je wist niet dat deze Deense koloniale geschiedenis in Groenland, op Groenland, zo'n gruwelijke kant had?
7: Eigenlijk niet. Nee.
0: Dat is allemaal gebeurd in al die jaren voordat Trump zich meldde over Groenland. Nu ligt er dit boek van jou. Je schreef er dus al jaren columns over, omdat je vond die Deens Groenlandse relatie aandacht verdiende. Maar dit boek is, begrijp ik, ook wel echt geschreven vanuit irritatie. We praten nu alleen nog maar over Groenland als zijnde een soort speelbal in de geopolitiek. Je vindt dat gaat eigenlijk voorbij aan het eigen perspectief van de Groenlanders.
7: Ja, dat vind ik wel. Dus het viel me wel op dat er heel erg over Groenland gesproken wordt. Ook aan de talkshowtafels door mensen met een militaire of politieke achtergrond. En daarin wordt Groenland al snel een pion. Maar op Groenland wonen geen grondstoffen. Er wonen mensen. Het is meer dan grondstoffen. En de Groenlanders zelf zijn, ze zijn met 56.000. Dat is echt weinig. En er wordt heel veel over hun hoofden heen gesproken.
0: Wat is het meest pijnlijk voor de Groenlanders in hoe er over hen gesproken wordt? Wat kwam je tegen op jouw reis daar?
7: Dat wat ik merkte is dat heel diep in een soort onderlaag gaat zitten van je psyche. Dus dat je jezelf eigenlijk minder waardig gaat voelen. Je hebt A te maken gehad met Denemarken als kolonisator. En dan komt nu Amerika nog eens overheen. Die even zegt, We gaan Groenland kopen. En zelfs Groenlanders een miljoen per persoon heeft aangeboden. Vandaag gaat het over 5000 euro die die Amerikanen bedoelt. Maar heeft Groenlanders 1 miljoen per stuk.
0: Zo onder de huid zitten als de hele wereld je wil hebben?
7: Nou, het is eigenlijk zo op een bepaalde manier zo vernederend. Dat er zo gemakkelijk mensen denken, we nemen dat land wel even in. Zonder het ook te kennen. Zonder zich erin te verdiept te hebben.
0: Je sprak een arts, hè, die zei dat er ook fysiek mensen met klachten rondlopen van de stress die dit alles heeft veroorzaakt.
7: Ja, dat klopt. Zij werkte als arts. Het was een Deense arts. En ik zei, merk je er nou iets van? Hè? Heb je meer mensen in de praktijk gehad? Ja, dat had ze. En ze hebben hartklachten, ze hebben zenuwen, ze zijn bang om hun huis kwijt te raken. Ze zijn echt reëel bang en dat levert fysieke en medische klachten op. Stress.
0: Je hebt voor dit boek rondgereisd door Groenland, over Groenland, met mensen gesproken. Terwijl ze daar, begrijp ik, helemaal media moe zijn. Hoe kreeg je de Groenlanders aan de praat?
7: Nou, dat is best heel lastig, om eerlijk te zijn, want ze zijn overspoeld door journalisten. Dus wat ik eigenlijk heb gedaan is het advies gevolgd van een Deense journalist die ik wel had gesproken, die ongelooflijk veel weet van het Noordpoolgebied, Martin Brehm. En die zei tegen mij, leg je oor te luisteren voordat je je mond actief maakt. Dus toch een beetje een Deens advies in zekere zin.
0: Beetje Kierkegaard.
7: Ja. En dat hielp wel. En ik ben ook niet als journalist gegaan. Ik ben eigenlijk als toerist gegaan. Met een notitieboekje, vrij onbevangen. Ook niet met het doel van, ik moet dan mensen over Trump spreken. Dus ik heb daar verschillende mensen uiteindelijk kunnen spreken. Met de Denen ging dat inderdaad veel makkelijker.
0: De Denen op Groenland bedoel je?
7: De Denen op Groenland, dat gaat vrij makkelijk. Maar uiteindelijk is het me ook gelukt om met Groenlanders te spreken.
0: En wat is je daarin het meest bijgebleven waarvan je vindt dat wij dat allemaal veel meer zouden moeten begrijpen?
7: Nou, eigenlijk die onderstroom van die geschiedenis die er ligt. Van onder meer dus de koloniale schandalen van Denemarken. Dat zijn er meer. Hè. Dus dat is behalve dat experiment ook bijvoorbeeld een spiraalschandaal. Wat heel ernstig is, waarbij Groenlandse vrouwen een spiraaltje zonder consent ingebracht kregen. Dus daar is eigenlijk
0: om de bevolkingsgroei af te remmen.
7: Ook weer met dat argument van voor hun bestwil, voor modernisering. En dus daar ligt eigenlijk heel veel pijn. En dat komt nu naar boven. En Trump spint daar eigenlijk ook garen bij. Die heeft er belang bij. Ja, die heeft er belang bij om de Denen en de Groenlanders uit elkaar te drijven. Ik ben eigenlijk beter voor jullie. En dat lukt hem eigenlijk toch niet goed.
0: Nee, want laten we even luisteren naar een fragmentje Deense satire.
3: Trump deserves the Nobel Peace Prize.
8: Yes, Mr. President, you are a true peacemaker. Because your threats have actually brought Denmark and Greenland closer together than ever.
3: Oh, it's too tight.
8: No, right.
9: Who knew a colony and its colonizer could be friends after all these years of tension?
0: Ja, we horen hier een satirische video van de Deense publieke omroep. Trump verdient de Nobelprijs omdat hij Denemarken en Groenland juist dichter bij elkaar zou hebben gebracht. Wat vind jij, Stine? Ik bedoel, wat heeft Trumps annexatiedrift nou gedaan met die relatie tussen de Groenlanders en de Denen?
7: Nou, om te beginnen is het, vond ik het wel heel erg leuk om te zien dat er een enorme satire op gang is gekomen. Want hoe ga je Trump met zijn AI-afbeeldingen van penguins en Trump Towers op het ijs te lijf? Nou, voor een deel was een antwoord, wij gooien er ook digitale, leuke, humoristische video's waarin we hem belachelijk maken tegenaan. Dat was hier een voorbeeld van. Mm-hmm. Ze steken ook wel even de draak met de Denen in deze video. Ze zetten allemaal scènes. Dit doen ze na met onder andere Melania Trump. En Trump verdient eigenlijk de No Balls Prize. Geen ballen. Die video van deze Groenlanders, die is 21,5 miljoen keer.
0: Het is een Groenlandse video.
7: Miljoen keer bekeken. Ja, wel uitgezonden op een Deens kanaal, soort NPO 3 eigenlijk. En daar hadden zij succes mee. En zo kregen deze Groenlanders, deze jonge vitale Groenlanders, het woord. En zo kwamen we eindelijk ook veel meer te weten over hun levens daar. Dus
0: maar wat heeft in hun levens, wat heeft die annexatiedrift van Trump, hoe heeft hij die relatie tussen Groenland en de Denen beïnvloed? Want je zegt ook dat ze in zo'n video de draak met de Denen steken.
7: Nou, voor een deel ook wel. Want kijk, Denemarken is natuurlijk ook een kolonisator. Dus daar maken ze ook wat grapjes over. Maar eigenlijk, wat er ook gebeurd is, is dat er bijvoorbeeld excuses zijn aangeboden voor dat spiraalschandaal. Dus er worden echt nu snel stappen gezet. Mm. In het eerste fragment hoorde je ook even Ursula von der Leyen, die daar maandag en dinsdag was.
0: Afgelopen week, ja.
7: Ja, dat is belangrijk. Dat is symbolisch heel belangrijk. Dus Denemarken, Europa en Groenland gezamenlijk hebben iets ondertekend daar. En dat er jaarlijks 200, in ieder geval 2 jaar lang, 200 miljoen euro naartoe gaat. Mm. Dat Europa Groenland steunt. Dat geïnvesteerd gaat worden in Groenland. Dus daar is eigenlijk ook heel veel in gang gezet.
0: Heel veel toenadering, zeg je?
7: Ja, toenadering, ja.
0: Maar ergens dacht ik, is het niet ook wrang? Ik bedoel, de dreiging van Trump heeft dus de Groenlanders nog meer doordrongen, ergens ook van hun afhankelijkheid van de Denen en misschien ook wel van Europa. En je zou kunnen zeggen, ja, Denemarken heeft er misschien ergens ook wel belang bij om Groenland zo aan de borst te drukken.
7: Ja en nee. Je moet je voorstellen dat Groenland is voor een groot deel echt nog financieel afhankelijk van Denemarken. Voor 53% van de begroting. Dus die relaties zijn er al. Die landen zijn enorm met elkaar verknoopt.
0: Er is een relatie van afhankelijkheid.
7: Maar dat neemt niet weg dat Groenlanders nu wel veel sterker en trotser hun eigen identiteit neerzeggen. En dat het ook niet voor niks is dat de Groenlandse premier ook zegt, Greenland is not for sale, but we are open for business. En wij besluiten dat. En het is niet zo dat de Denen, die gaan over defensie en veiligheid, hè? Mm-hmm. En buitenlandse zaken. Dus dat is allemaal nog heel erg met elkaar verknoopt. Maar de Groenlanders krijgen wel steeds meer een stem in dit verhaal. Die doen mee aan tafel.
0: Tegelijkertijd is de dreiging van de Amerikanen natuurlijk niet weg. Onlangs weer in het nieuws dat een Amerikaans oliebedrijf er wil gaan boren.
7: Ja.
0: Hoe kijken de Groenlanders wat dat betreft naar hun toekomst?
7: Nou ja, sterker nog, hij heeft gereageerd weer via een afbeelding op zijn True Social gemaakt met AI afgelopen maandag in reactie op dat bezoek van Ursula von der Leyen met weer een landkaart. Waarin heel Groenland, maar ook IJsland, ook de Faroe-eilanden, Canada, bedekt zijn met de Amerikaanse vlag.
0: Ja.
7: Dus dat is me nogal wat. En er was inderdaad ook weer sprake van oliebedrijven.
0: Maar hoe bang zijn de Groenlanders wat dat betreft?
7: Ja, ze hebben nog heel veel te vrezen. We zijn hier nog lang niet klaar mee. We moeten het over Groenland blijven hebben.
0: Stine Jensen, hartelijk dank. Haar boek We Moeten Het Over Groenland Hebben ligt vanaf nu in de Betere Boekhandel. Zometeen, na Ster en NOS-journaal krijg je Astrid de Jong met Villa VDB. En daarin aandacht voor de Oostenrijkse keizerin Elisabeth, beter bekend als Sissi. Het is vandaag alweer een hele tijd geleden dat ze om het leven werd gebracht door een Italiaanse anarchist. Dat dus na 2 uur. Dit was Bureau Buitenland voor vandaag. Wij zijn er morgen weer om 2:30. Tot dan.
10: NPO Radio 1. Podcast.
11: Daar gingen zoveel alarmbellen bij ons af. Dat wij dachten, wat is hier aan de hand?
12: Soms doe je je voor als een andere versie van jezelf. Beleefder, stoerder.
13: En ik denk dat het echt komt doordat je op een gegeven moment zo in je rol zit dat je er haast niet meer uit kan komen.
12: Maar wanneer zet je dan dat masker af? En kan dat nog?
14: Je bent gewoon lekker hetero mee. Terwijl ik ben ervan overtuigd dat iedereen op kantoor bijvoorbeeld al lang wist hoe het zat.
12: Man up. Een docu van Xander de Boer.
15: Het afscheid valt mij zwaar. Soms kunnen we de strijd niet winnen.
12: Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
16: Ster. Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
17: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
18: Phew, we kunnen weer.
17: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
19: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
18: Wij zijn Medipoint.
20: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
21: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
20: En voor Harold met een sta-opstoel.
22: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
20: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
18: Medipoint.
20: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
23: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
18: Medipoint.
20: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
24: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
25: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
26: Energiegigant RWE verstookt in haar elektriciteitscentrales jaarlijks ruim 1 miljoen ton biomassa van hout. Het grootste deel komt uit het buitenland. Volgens RWE is het gecertificeerd en daarmee duurzaam, maar klopt dat wel? Zembla trekt de Maleisische jungle in op zoek naar de bron van onze groene energie. Vanavond 9:15, NPO 2.
27: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En Vitepro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
28: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
29: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
27: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: NPO Radio 1. 2 uur.
30: Astrid de Jong.
31: Goedemiddag allemaal. Veel aandacht voor 9-11 deze week. Het is morgen 25 jaar geleden dat er 2 vliegtuigen de Twin Towers invlogen. En als overlevende van zo'n ramp heb je geluk, maar kun je daarna ook echt weer gelukkig worden? Dat hoort u straks van een ervaringsdeskundige. Nu eerst het NOS-journaal met Clemens Peters.
32: De relatie tussen ouders en scholen lijkt te verharden. En dat zorgt voor werkstress bij leraren, schrijft de Onderwijsraad in een rapport aan onderwijsminister Letschert. Volgens de raad stappen ouders en scholen steeds vaker naar geschillencommissies als er een conflict is. Het gaat bijvoorbeeld mis bij het schooladvies aan het einde van groep 8. Ouders vinden dan dat hun kind een hoger niveau aan kan dan de school adviseert. De parlementaire enquête over corona zit erop. Vandaag werd Anja Schreier als laatste gehoord. Zij werkte destijds bij de GGD Amsterdam en was ook lid van het Outbreak Management Team. Volgens Schreier was de GGD niet goed voorbereid op een pandemie.
33: Omdat infectieziektebestrijding, wat dat eigenlijk is, een virus bestrijden, niet de prioriteit was van de GGD op dat moment. Dat gaat namelijk om preventie. En preventie daarvan, zei Schreier, ja, dat stond toch bij ons wel op een laag pitje. Bijvoorbeeld zo dat dat beroemde bron- en contactonderzoek waar we later zoveel over hoorden, op dat moment alleen uitgevoerd werd bij haar GGD in Amsterdam door 1 arts en 3 verpleegkundigen. Nou, dat steeg tijdens die pandemie tot meer dan 700 mensen. Maar daaruit kon je dus al opmaken dat de GGD op deze pandemie niet goed was berekend.
32: En dat zei politiek verslaggever Lars Geerts. De parlementaire enquêtecommissie gaat nu alles samenvatten in een eindverslag. En dat rapport moet volgend jaar klaar zijn. De politie doet opnieuw uitgebreid onderzoek in en bij Overasselt vanwege de dodelijke schietpartij van vorige week. Er wordt onder meer extra onderzoek gedaan bij 2 basisscholen in de omgeving nadat de marechaussee gisteren in de buurt van een van de scholen vuurwapens had gevonden. Hoewel er geen concrete aanwijzingen zijn dat op deze locaties nog meer wapens liggen, heeft de politie besloten ook daar onderzoek te doen. De afgelopen week zijn in Nederland 2 mensen overleden aan het West-Nijl-virus. En daarmee komt het totaal aantal op 3. Het aantal besmettingen steeg naar 18. Het West-Nijl-virus verspreidt zich door besmette muggen. Het dak van het torentje op het Binnenhof blijkt nog in de originele staat uit 1547 te zijn. Deskundigen noemen het heel bijzonder dat de 8 meter hoge spits na bijna 500 jaar nog zo gaaf is. Het torentje was ooit de dienstwoning van de kastelein. In 1982 maakte premier Lubbers er het kantoor van de minister-president van. En dat is het nog steeds. Advocaten die slachtoffers van partnergeweld bijstaan worden steeds vaker bedreigd. Dat melden Investico, De Groene Amsterdammer en RTL Nieuws na onderzoek. Vaak zijn het de ex-partners die de advocaten bedreigen tijdens een zitting. Van de advocaten die meewerkten aan het onderzoek heeft bijna de helft dreigende situaties meegemaakt. Zo worden ze na een zitting opgewacht of thuis opgezocht. En ook zijn gevallen bekend van advocaten van wie de auto werd beschadigd. Die werden klemgereden of werden gestalkt. Premier Jetten en D66 gebruiken geregeld AI om berichten voor sociale media te schrijven, blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Sinds de val van het kabinet Schoof zijn zeker 68 berichten van Jetten en 164 van zijn partij door AI gegenereerd, of in ieder geval deels. Deskundigen noemen dat slecht voor zijn geloofwaardigheid, zegt deze journalist van de Volkskrant.
0: Op het moment dat jij teksten presenteert die eigenlijk door een computer zijn geschreven, zeker als het gaat om gevoelige onderwerpen en bezoek aan Kamp Westerbork of de MH17-herdenking, kan dat niet oprecht overkomen. Ook al kan het prima zijn dat model tof verwoordt wat jij ervan vindt. Het is niet zelf geschreven. Het is ook niet een model dat jouw persoonlijke gevoelens kent. Hè. Zo werkt zo'n model niet. In tegenstelling tot de communicatiemedewerkers bijvoorbeeld. Hè, want veel van die teksten werden natuurlijk in het verleden ook door communicatiemedewerkers geschreven. Maar die kennen in ieder geval nog de persoon in kwestie. Dus ja, in zekere zin is het ook wel erg, denk ik.
32: In het onderzoek is ook gekeken of andere politieke partijen met AI werken.
0: Dat hebben we eigenlijk gedaan om te kijken van, is dit nou gemeengoed in Den Haag? We hebben ons beperkt inderdaad tot de coalitie. En bij Jesselgus en Bontebal is het bijna niet.
32: In een reactie zegt D66 dat AI vooral wordt gebruikt als hulpmiddel en dat er altijd menselijke controle is. Het weer, het is wisselend bewolkt en het blijft vrijwel overal droog. Het is 18 graden in het noorden tot 20 in het zuiden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan het wat gaan regenen. Ook morgen overdag bewolkt met wat regen en dan wordt het 19 graden.
31: En hoe staat het dan met onze capaciteit op de weg? Nou, we horen of er files staan van Dennis Mooij van de ANWB. Dennis, ga je gang.
1: Een hele goede middag. Nou, het knelt op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Tussen Veghel en Kerkdriel doe je er een kwartier langer over. Door een vrachtwagen met pech zijn twee rijstroken dicht. Ook een vrachtwagen met pech op de A15 richting Nijmegen. Tussen Harningsveld, Giessendam en Arkel kost je dat een kwartier extra. A15, maar dan naar Rotterdam. Voor het knooppunt Ridderkerk 10 minuten vertraging. Dat kan oplopen, want er zijn twee rijstroken dicht door een ongeluk. En A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht heb je 3 kwartier vertraging. Dan tot slot een spoedreparatie op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Voor het knooppunt Waterberg 1 kwartier vertraging. Hier is de linker rijstrook dicht.
3: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
4: Ja, hoi.
3: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
4: Ja, dat kan goed kloppen.
3: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
4: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
3: Oké, en waarom juist radio?
4: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
3: Oh, wat goed zeg.
4: En ik ga binnenkort ook op tv.
3: Zo.
4: Ja.
5: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
6: De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
5: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
24: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
25: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Kinderen leren aantoonbaar minder op school. Daardoor neemt het belang van leren thuis toe. Dat is oneerlijk. Steun de stichting Meer Leren op School. Ga naar de website.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Energiegigant RWE verstookt in haar elektriciteitscentrales jaarlijks ruim 1 miljoen ton biomassa van hout. Het grootste deel komt uit het buitenland. Volgens RWE is het gecertificeerd en daarmee duurzaam, maar klopt dat wel? Zembla trekt de Maleisische jungle in op zoek naar de bron van onze groene energie. Vanavond 9:15, NPO 2.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
2: NPO Radio 1. Max.
12: Astrid de Jong.
31: Goedemiddag allemaal. Het is 11 september, de dag ter voorkoming van zelfdoding. Belangrijk natuurlijk, dus wijs ik u even op 113 voor hulp en informatie. En morgen 11 september, nee het is vandaag dus 10 september, sorry. Morgen is het 11 september en dat is zowel de dag van de volle brooddoos als de dag van de echtscheiding. En ik voel toch een verband tussen die twee thema's. En u weet vast nog waar u was op 11 september 2001. Morgen is het 25 jaar geleden, toen er een aanslag gepleegd werd op de Twin Towers in New York. 3000 mensen kwamen hierbij om het leven. En veel van de overlevenden van een terroristische aanslag zoals deze hebben last van zogenaamd survivor's guilt. Dus schuldgevoel dat jij het wel overleefd hebt. Nou, Gabrielle van Rosmalen overleefde 10 jaar geleden maar net een terroristische aanslag. Hoe ga je dan weer verder met je leven? Daarover straks meer in de villa. En de woningnood, milieuproblematiek en sociale tegenstellingen. Het klinkt als maatschappelijke uitdagingen van nu, maar in de jaren 80 worstelden ze er ook al mee. Reden voor het Universiteitsmuseum om er de tentoonstelling Puin Hoop over op te tuigen. En onze vraag van vandaag is naar aanleiding van het nieuws dat een insectensoort vernoemd is naar zangeres Taylor Swift. De zogenaamde Swiftiefiles deed de onderzoekers denken aan de iconische look van Taylor. Blond haar, rode lippen en de insecten zijn lichtgeel met rode accenten. Dat brengt ons bij de vraag van vandaag. Naar wie bent u vernoemd? Bent u wel vernoemd naar iemand? De naam Oos bijvoorbeeld wordt steeds populairder. Afgelopen jaar werden er al meer dan 150 op de wereld gezet. En dat is voor Oos Kesbeke een hele eer.

0: Morgen is het 25 jaar geleden toen er een aanslag gepleegd werd op de Twin Towers in New York. 3000 mensen kwamen hierbij om het leven. En veel van de overlevenden van een terroristische aanslag zoals deze hebben last van zogenaamd survivor's guilt. Dus schuldgevoel dat jij het wel overleefd hebt. Nou, Gabrielle van Rosmalen overleefde 10 jaar geleden maar net een terroristische aanslag. Hoe ga je dan weer verder met je leven? Daarover straks meer in de villa. En de woningnood, milieuproblematiek en sociale tegenstellingen. Het klinkt als maatschappelijke uitdagingen van nu. Maar in de jaren 80 worstelden ze er ook al mee. Reden voor het Universiteitsmuseum om er de tentoonstelling Puin Hoop over op te tuigen. En onze vraag van vandaag is naar aanleiding van het nieuws dat een insectensoort vernoemd is naar zangeres Taylor Swift. De zogenaamde Swiftiefiles deed de onderzoekers denken aan de iconische look van Taylor. Blond haar, rode lippen en de insecten zijn lichtgeel met rode accenten. Dat brengt ons bij de vraag van vandaag. Naar wie bent u vernoemd? Bent u wel vernoemd naar iemand? De naam Oos bijvoorbeeld wordt steeds populairder. Afgelopen jaar werden er al meer dan 150 op de wereld gezet. En dat is voor Oos Kesbeke een hele eer.
1: Als iemand een kind vernoemt naar mij, dan mag je mij feliciteren. Ja, want daar ben ik echt heel trots op. We weten van een aantal omdat ze dan een geboortekaartje opsturen. En vaak met een begeleidend schrijven. En dat was best heel leuk.
0: Ja, het zijn allemaal mensen die veel augurk hebben gegeten tijdens de zwangerschap. Naar wie bent u vernoemd? Reacties kunnen naar villavdb@omroepmax.nl. Of natuurlijk even een berichtje in de NPO Luister-app. Maar nu naar onze huisvriend, juf Sophie staat bij de intercom. Onderwijsspecialiste Sophie van der Waard staat aan de andere kant van de deur. Goedemiddag, Sophie.
2: Goedemiddag, leuk om jou een keer te treffen.
0: Ja, insgelijks. Nou, bij jou viel een nieuwe campagne over onderwijs op. Vertel.
2: Ja, we hebben als ideaal in Nederland inclusief onderwijs. Dat zou in 2035 gerealiseerd moeten zijn. Dat is waar de overheid het nu heel erg over heeft. Maar Stichting Het Gehandicapte Kind, dat is een stichting die al langer bestaat, die al vrij lang bestaat zelfs, heeft een campagne gelanceerd van jou leer ik meer. Onder andere zie je daar een kindje met syndroom van Down samen met een meisje die geen syndroom van Down heeft samen spelen. Je ziet een kindje in een rolstoel samen met een andere jongen. Zie je naar school gaan. En in die campagne willen ze aandacht vragen over samen naar school. Dus kinderen met een handicap en zonder een handicap samen naar dezelfde plek naar school. In plaats van met een busje ergens ver weg in de bossen, wat we nu doen. En wat me zo trof en wat ik zo bijzonder vond, is dat er dus al 60 van deze samenklassen bestaan in Nederland. En dat wordt dus mede gefinancierd door deze stichting met particulier geld. Dus ik was er wel van onder de indruk.
0: Ja, dus een particuliere stichting die eigenlijk aan de wens tegemoet komt dat in de toekomst alle kinderen samen naar school moeten in plaats van naar speciaal onderwijs.
2: Ja, zij zetten zich al heel lang in voor kinderen met een handicap. Hè, Stichting Het Gehandicapte Kind. Dus bijvoorbeeld speelplaatsen die ook toegankelijk zijn voor kinderen in een rolstoel en dat soort dingen. Mm-hmm. Maar ik wist dus helemaal niet dat zij zich ook echt inzetten om kinderen samen naar school te kunnen laten gaan. En inclusief onderwijs is iets wat onder leraren best wel ook moeilijk ontvangen werd. De AOB had een enquête gedaan, de Onderwijsbond. En dan zou 80% van de leraren daar tegen zijn. Ik denk dat dat niet zo is. Ik denk dat het vooral gaat over de voorwaarden waarop. En hier zie je ook in de voorbeelden, ik heb ook een stuk in de krant gelezen. Het is niet zo dat alle leerlingen die extra aandacht nodig hebben terugkomen in de reguliere klas. Maar dat je bijvoorbeeld samen waar het kan, apart waar het moet. Dat je bijvoorbeeld kinderen hebt die aparte verzorging krijgen of apart onderwijs krijgen. Maar wel op een heel aantal momenten in de dag samen met de andere kinderen naar dezelfde klas kunnen. En samen kunnen lunchen, samen kunnen buiten spelen. En gewoon in hun eigen wijk naar school gaan. En dat is wel echt een ideaal waar we denk ik allemaal ons hart voor zouden moeten willen maken.
0: Ja, nou zeg je al, docenten schijnen dan tegen te zijn. Lijkt me ook best wel heel lastig als je echt van alle markten thuis moet zijn voor een klas, als ze wel allemaal even bij elkaar zitten.
2: Ja, alleen dat is dus precies wat je niet zou moeten nastreven, dat je één docent bent en dat er dan allerlei kinderen met fysieke of geestelijke handicaps of met uitdagingen zoals ADHD of autisme of wat dan ook, dat die allemaal tegelijk bij jou in de klas zitten. Want je moet ook

0: voorstellen. Een budget wat naar een leerling gaat die naar speciaal onderwijs gaat, is 4 keer zo groot als van een reguliere leerling. Dus een reguliere leerling krijgt iets van, ik dacht, €6.700. En in speciaal onderwijs kost dat iets van €22.000. Als je nu echt zou besluiten met z'n allen, we schaffen het speciaal onderwijs af, dan heb je per reguliere school tonnen extra om de klassen kleiner te maken, om meer assistentie in te kopen, om de lokalen aan te passen, om aparte werkruimtes te maken. Dus ja, je hebt echt wel mogelijkheden om te zorgen dat het wel werkt. Je moet niet denken dat een leraar in zijn eentje dat allemaal moet kunnen. Dat is niet realistisch en dat is ook niet wat we zouden moeten willen, denk ik.
1: Nee, maar die docenten die zijn al op dit moment vrij moeilijk te vinden. Het ministerie heeft het dus over 2035. Denk je dat het kan lukken?
0: Ja, dat is een grote vraag, want de uitvoering ligt bij de besturen. Dus de overheid die zegt, dit is wat we gaan doen, maar de besturen moeten het uitvoeren. Dat zijn dus de bazen van de scholen. Dus die moeten nu met elkaar in gesprek om te gaan kijken, hoe zou dat dan moeten lukken? En nou ja, ik spreek er ook veel over in het land. Ik zie wel mogelijkheden, maar ik denk wel dat we echt keiharde keuzes moeten gaan maken. En dat als wij en het speciaal onderwijs in stand willen houden en dit als ideaal hebben, dat het niet alle twee kan, want het geld kan maar 1 keer uitgegeven worden.
1: En het lijkt zo ver weg, 2035, maar het is zo ver voordat je het weet.
0: Ja,
1: dankjewel, juf Sophie, oftewel onderwijsspecialist Sophie van der Waard, over die nieuwe campagne van Stichting Het Gehandicapte Kind en inclusief onderwijs natuurlijk.

0: zou eigenlijk een jazzplaat worden, You Really Got Me van The Kinks. Maar uiteindelijk besloten ze het nog een keer op te nemen met iets meer gitaargeweld. En dat werd dus deze hit. The Kinks waren dat.
1: Astrid de Jong.
2: Tot 4 uur.
3: Villa VDB.
0: Morgen is het 25 jaar geleden dat er 2 vliegtuigen de Twin Towers invlogen. De aanslagen van 9/11 natuurlijk, met 3000 slachtoffers. Maar wat als je zo'n terroristische aanslag overleeft? Dan heb je geluk natuurlijk, maar hoe word je daarna dan weer gelukkig? Gabriella is hier, Gabriella van Rosmalen. Zij vierde 10 jaar geleden haar huwelijksreis in Nice, toen er een vrachtwagen op haar en een menigte inreed. Die vrachtwagen die miste haar en haar man op een meter na. Nou, welkom Gabriella, extra fijn dat je hier bent natuurlijk.
4: Dankjewel.
0: Ja. Dankjewel. 9/11, is dat voor jou iemand die dan een andere aanslag overleeft, een bijzondere dag?
4: Nee, dat heb ik wel. Dat probeer ik wel een beetje bewust af te sluiten. Omdat ik anders heel veel van die gebeurtenissen op mezelf ga betrekken. Op onze aanslag ga betrekken. Dus ik probeer dat wel zoveel mogelijk te zien als, oké, dat is een losstaande gebeurtenis. Los van de aanslag in Nice.
0: Ja. Ja, je weet ook bij zoiets nooit van tevoren hoe je gaat reageren. Nee. Had jij van tevoren wel eens gedacht van, wat doe ik bij zo'n ramp of een aanslag?
4: Nee, je hoopt altijd wel dat je op een bepaalde manier reageert. Of dat je hulp biedt of dat je iets anders doet. Maar mijn eerste reactie was gewoon pure bevriezing. Ik was echt een klassieke voorbeeld van iemand die volledig aan de grond genageld staat.
0: Ja, even korte samenvatting. Jullie waren in Nice voor je huwelijksreis. Jullie liepen op de boulevard. Er was vuurwerk geweest, de ere van de Franse Nationale Feestdag. Toen kwam er een vrachtwagen, die reed slingerend de boulevard op en maakte heel veel slachtoffers. Er werd geschoten. Die vrachtwagen die miste jullie eigenlijk echt op het nippertje.
4: Ja.
0: Jij bevroos, vertel je nu.
4: Ja.
0: Wat weet je nog van de 10 minuten daarna?
4: Ik weet eigenlijk alles nog van de hele dag. Dat is gewoon echt. Ik kan gewoon alles nog tot op de details terughalen. Alleen het geluid niet. Op het moment dat het schieten begon bij de vrachtwagen, vanaf dan weet ik geen enkel vorm van geluid meer. Dat heeft denk ik mijn brein ofwel opgeslagen of ik kom er niet meer bij. Maar in principe weten we echt alles nog van het begin van de dag tot het einde.
0: Ja, en hoe snel dacht je, ik zit in een aanslag of een ongeluk?
4: Ja, in eerste instantie dacht ik eigenlijk van, het is iemand die de voorraad kon aanvullen. Er stonden ook overal kraampjes, muziekbandjes, dat soort dingen. En daarna dacht ik van, nou, misschien heeft iemand een beroerte gehad, iets in die richting.
0: Ja.
4: En toen we zagen dat hij echt aan het slingeren was en dat hij echt bewust op mensen inreed, toen wisten we wel van, nou, dit is deze man, die doet dit bewust. Dit is echt een aanslag.
0: Ja, naar het hotel gegaan.
4: Ja, in eerste instantie moesten we wel echt eerst de promenade oversteken, omdat we nog aan de kant van het strand stonden. Maar mijn man die was super helder van geest en die heeft ons helemaal weer terug naar ons hotel geloosd. En daar zijn we blijven zitten totdat we hoopten dat het veilig was.
0: Ja, dan zat je dan in je hotelkamer. Hoe gingen die dagen daarna? Want dan opeens ben je overal in het nieuws. Of is jouw ervaring overal in het nieuws?
4: Ja, die waren heel heftig. Ook omdat je... We gingen toevallig de dag daarna alweer naar huis. Nou, dan kom je vanuit je eigen ellendige bubbel, om het zo maar te zeggen. Zie je ook je familie weer. Mijn ouders en mijn zus stonden te wachten. Mijn schoonmoeder met mijn zwager. En dan word je daar dan ook mee geconfronteerd met hun verdriet. Maar inderdaad ook heel veel vragen van mensen die net iets verder staan. De ene oprecht, de ander iets meer sensatiebelust. Die toch iets meer voor de drama gaat. En dat moet je er dan ook allemaal bij verwerken.
0: En de media.
4: We hadden ook heel veel media-aanvragen, inderdaad. Via Twitter kwamen er veel vragen binnen. Maar op een gegeven moment ook telefonisch, via de mail. En we hebben eigenlijk alles vanaf het begin van afgehouden. Want ja, we waren niet eens in staat om er zelf over te praten. Laat staan dat ik het voor op de tv of iets dergelijks zou doen.
0: Ja. Nou, we hebben het net kort samengevat. Dus dan lijkt het misschien niet zo heftig. Maar er waren 87 mensen die daarbij overleden bij deze aanslag in Nice. Denk je daar dan over na?
4: Ja.
0: Nog steeds?
4: Ja, want het is nu voor ons dan 10 jaar geleden en we hebben het echt heel goed weten te verwerken. Daar hebben we heel veel bloed, zweet en tranen aan besteed. Maar nog steeds is het wel zo dat ik denk van, mij is het gegeven dat ik verder mag. Ik ben daar intens dankbaar voor, maar er zijn daar zoveel gezinnen door verwoest dat zij helemaal niet verder mogen. Dat vind ik nog steeds echt wel een zware gedachte, inderdaad.
0: Nou, ja, we hebben het nu ook over survivor's guilt. Dus wat gebeurt er met je als je zoiets wel overleeft? Hoe uitzicht dat bij jou?
4: Ik heb me in het begin zo ontzettend schuldig gevoeld. We hebben ook heel veel kinderen onder de slachtoffers zien liggen. Waarvan we al heel snel wisten van ja, die zijn of heel levensgevaarlijk gewond of al overleden. En dat ik dacht van ja, waarom mag ik wel verder? En waarom mogen zij niet verder? En dat heeft echt heel lang geduurd voordat ik dat geaccepteerd heb.
0: Maar het is toch een heel raar gevoel, want jij kan er toch helemaal niks aan doen?
4: Nee, dat weet ik. En ik had er ook niks aan kunnen doen. Ik had er niks aan kunnen veranderen. Maar gewoon het feit dat jij dan wel verder mag, dat is, ja, ik durf niet te zeggen waar dat er ligt, maar dat vond ik echt een hele, hele lastige.
0: Ja, het is een heel bijzonder gegeven. Over survivor's guilt hebben we gesproken met Nationaal Psychotrauma Centrum ARC. En dit zei psychiater Nima van Galen van het centrum daarover.
2: Survivor's guilt is dat een overlevende enorme schuldgevoelens ervaart, dat hij er nog is, dat hij het heeft overleefd en een ander niet. Terwijl de omgeving vaak de nadruk legt op dat iemand dankbaar moet zijn of geluk heeft gehad dat hij nog leeft, kunnen bij een overlevende enorm complexe gevoelens ontstaan van schaamte, schuld. Vaak worstelen mensen ook met het idee, als ik toch iets anders had gedaan, dan was dit niet gebeurd. Of dan had de ander nog overleefd. En dat is vaak een lastig iets om mee om te gaan.
0: Ja, was er onbegrip vanuit je omgeving?
4: Nee, dat niet. Nee, het heeft ook lang geduurd voordat ik dit wel echt heb uitgesproken. En ik weet ook dat ik niet echt iets anders heb kunnen doen. Dus in die zin heb ik de survivor's guilt niet. Maar wel dat ik denk van ja, wat ik net vertelde. Waarom mag ik verder en zij niet?
0: Ja, ja. Krijg je daar dan verder nog hulp bij naast slachtofferhulp?
4: Ja, nee. Wij vielen eigenlijk overal een beetje tussen wal en schip. Veel wachtrijen, wachtlijsten, weinig plek bij de eerste lijns, geen plek bij de tweede lijns psychologen. Dus we hebben het echt met behulp van slachtofferhulp gedaan. Dat was super fijn. En verder daarna zelf heel veel doen.
0: Het zijn eigenlijk twee dingen naast elkaar. Je bent slachtoffer, maar ook overlevende. Ja. Dus je moet ook uitleggen. Ja, waarin ben je dan slachtoffer?
4: Ja, klopt. En daar heeft slachtofferhulp ons echt wel bij geholpen. Maar heel veel mensen in je omgeving die zeggen dan, ah, fijn, dan kan je het nu gaan verwerken. Je bent nu weer veilig, je kan dan verder. Maar je voelt je op geen enkel moment veilig. Niet als je in bed ligt, want dan heb je nachtmerries. Niet overdag, want dan heb je herbelevingen. En de veiligheid, die is er gewoon niet meer. Dus dat is wel dat vond ik denk ik wel een van de lastigste dingen inderdaad.
0: Ja. En de andere kant, extra genieten van het leven, omdat je toch maar een extraatje gekregen hebt?
4: Ja, dat hebben we wel echt geleerd. Want voor de aanslag was het eigenlijk, ja, het leven kwam zoals het kwam. En dat accepteerden we en dat deden onze dingen. En na de aanslag weten we wel echt bewust van, oké, als we iets willen, dan moeten we ervoor gaan. En we zijn zo dankbaar voor alles wat we mogen doen. We hebben inmiddels 3 kinderen mogen krijgen. Nou, zij zijn sowieso een reden voor mij geweest om al die vervelende gedachten, al die angsten aan te pakken. Maar ook als ik hun zie genieten, dan geniet ik ook gewoon automatisch mee. En ik ben zoveel meer dankbaar nu dan 10 jaar geleden.
0: 10 jaar geleden dus in Nice. Ben je ooit nog terug geweest?
4: Nee, we gaan over 2 weken voor het eerst terug. Ja, over 2 weken gaan we voor het eerst terug. Want mijn man en ik die hebben altijd heel veel hulp gehad aan hardlopen. En over 2 weken is er daar een hardloopwedstrijd van 50 kilometer. En die finisht precies op de plek van de aanslag. Dus daar gaan we voor het eerst over 2 weken heen, ja.
0: En wat gaf de doorslag dat je dacht, ja, we gaan het toch wel doen? Dit gaan we doen?
4: Nou, ik wilde al eerder terug, omdat ik denk, ja, Nice is sowieso een hele mooie stad. En ik wil de mooie herinneringen ook weer terug. En mijn man zag dat toen nog niet zo erg zitten. En nu we dat kunnen combineren met hardlopen, dachten van, ja, hij finisht precies op de plek waar wij hebben gestaan. Dit heeft zo moeten zijn. Dan kunnen we en eigenlijk ons verhaal gewoon herschrijven. We weten dat emotioneel is zwaar geworden. Nou, ik heb nog nooit eerder 50 kilometer gelopen. Dus ik weet dat fysiek ook heel erg zwaar geworden. Dus ja, het kwam gewoon allemaal zo samen.
0: Alles overschreven met andere herinneringen. Ik wens je een hele mooie ervaring. Gabriella van Rosmalen, dank je wel voor je komst.
4: Dank je wel.
0: We gaan naar muziek. Ik mocht weer nieuwe muziek meenemen. En hij heeft een nieuwe plaat uitgebracht. Ruben Hillen. Hij won The Voice of Holland, een jongen uit Hengelo. En had toen al een single uit. En nu is er een nieuwe single die ik heel mooi vind en graag met je wil delen. Dit is A Higher Love.

0: Ruben Hille, Higher Love. Ik zeg Songfestival, maar moeten we wel meedoen natuurlijk. Dat zullen we nog wel eens zien. Het is 2:30.
1: NPO Radio 1.
0: Mooi moment voor het NOS Journaal met Clemens Peters.
2: De Europese Centrale Bank heeft opnieuw de rente verhoogd in een poging de prijsstijgingen tegen te gaan. De rente stijgt met 0,25% naar 2,5%. Een hogere rente maakt geld lenen duurder, waardoor de economie minder hard gaat draaien en de inflatie afneemt. Het is de tweede renteverhoging dit jaar. De politie doet opnieuw uitgebreid onderzoek in en bij Overasselt vanwege de dodelijke schietpartij daar van vorige week. Er wordt onder meer extra onderzoek gedaan bij twee basisscholen in de omgeving, nadat de marechaussee gisteren in de buurt van een van die scholen wapens had gevonden. De afgelopen week zijn in Nederland 2 mensen overleden aan het West-Nijl-virus. Daarmee komt het totaal aantal op 3. Het aantal besmettingen steeg naar 18. Het West-Nijl-virus verspreidt zich door besmette muggen. En in de Deense plaats Rebild, iets ten zuiden van Aalborg, is een man die een terras aanlegde in zijn achtertuin op een grote vikingsgat gestuit. Een vat met 18,5 kilo aan zilver werd daar zo'n 1000 jaar geleden begraven. De schat bestaat uit een groot aantal zilverstaven, armbanden, tientallen complete munten en ook nog muntfragmenten.
0: Dankjewel, Clemens. En voor de mensen die nu niet naar hun achtertuin zijn gerend om daar op zoek te gaan naar een schat, hebben we de verkeersinformatie van de ANWB. Annemieke Bosgaard.
3: Goedemiddag. Je hebt nu vertraging op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel staat een kapotte vrachtauto en daardoor heb je 20 minuten vertraging. Op de A15 richting Nijmegen staat voor afrit Arkel ook een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je 20 minuten tijdsverlies. En tot slot de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen afrit Hoenderlo en knooppunt Waterberg zijn ze bezig met een spoedreparatie. De linker rijstrook is dicht en daardoor heb je 20 minuten tijdsverlies.
1: Tot 4 uur. Villa VDB.
0: 4 nieuw ontdekte insecten hebben een originele naam gekregen. Ze zijn vernoemd naar superster Taylor Swift. Het zijn geelrode insecten en die lijken volgens de Australische onderzoeker best een beetje op Taylor Swift met dat blonde haar en die rode lippenstift. Vanaf nu vallen ze onder de groep Swiftophilus of Swiftophilus. Nee, Swiftophilus denk ik. En dat brengt ons bij de vraag: naar wie bent u vernoemd? Of heeft u zelf wel eens iemand naar iemand anders vernoemd? Reageren kan door te mailen naar villavdb@omroepmax.nl. Zet dan even uw naam erbij, zeker als u vernoemd bent aan iemand natuurlijk, dan kunnen we terugbellen. Of reageer even via onze app, dat is natuurlijk allemaal te doen via de NPO Luister-app. En er komen al wat reacties binnen. Zo appt Edith dat ze is vernoemd naar haar oma Wilhelmina, die dus geen Edith heette. Haar vader vond de namen die je daaruit kunt halen, Ina, Wilma, Mina natuurlijk, niet zo leuk. En hij bedacht dus de naam Edith. Het is misschien een beetje vergezocht als je aan Wilhelmina denkt, want enkel de I zit in Wilhelmina. Verder lijkt die naam er helemaal niet op. Maar goed, hij voelt het als vernoemen en Edith is heel blij met haar naam. En de ouders van Wido hebben zijn naam gemaakt door de naam van zijn peetoom, Wim, en de naam van zijn peettante, Door, samen te voegen. En dan krijg je dus inderdaad Wido. En soms komt de inspiratie uit een boek. Onze luisteraar Margot Diedre, zeg je Diedre? Je zegt Diedre, toch? Ja, vernoemd naar Diedre en de zonen van Usnag. Haar ouders kregen het boek van vrienden en wisten meteen dat ze hun dochter daarna wilden vernoemen. Gerrit Bloothoofd, naamkundige en voorname-expert. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Zo'n prachtige achternaam en dan gewoon Gerrit.
4: Mijn naam gaat terug op mijn grootvader, ja. En die ook weer op zijn vader en zijn grootvader enzovoort. Generaties lang Gerrit achter elkaar.
0: Allemaal Gerrits. Mijn vader heet ook Gerrit, dat is ook toevallig. Ja. Is het eigenlijk nog gebruikelijk om je kind naar iemand te vernoemen?
4: Ja, vernoemen kan wel, maar niet het vernoemen naar grootouders en familie is echt sinds de jaren 60, 70 ontzettend afgenomen in de eerste voornaam. De ouders begonnen individuele keuzes te maken Want daarvoor was het eigenlijk min of meer verplicht om je grootouders te vernoemen in de kinderen. Mm-hmm. Die verplichting is losgelaten en ouders gingen gewoon eigen keuzes maken. En doet mode zijn intrede. Want de voorkeuren van ouders zijn per 20 jaar weer helemaal anders geworden.
0: Ja, hele, hele bijzondere dame. Wat vonden de grootouders ervan? Dat kinderen niet meer allemaal Jan of Mien als...
4: Dat gaf in de jaren 60, 70 behoorlijk wat conflicten. Ja. Omdat die grootouders verwachten dat hun kleinkind naar hen vernoemd zou worden. En dat deden die ouders niet meer. Dan krijg je allerlei tussenoplossingen. Inderdaad, zo'n vernoeming waarbij namen worden gecombineerd tot een hippe samengestelde naam.
0: Ja, Wido.
4: Of dat je toch die oude naam nam, Antonia, maar we noemen haar Ingrid. Stond dan op het geboortekaartje. Dat is ook een compromis. Die compromissen die zijn er nu, misschien die combinatie nog wel, maar meestal wordt nu toch de grootouder wel vernoemd, maar wordt daar de tweede of derde voornaam voor gebruikt. Dus dat hoor je die naam in de praktijk niet meer natuurlijk. Maar hij staat er nog wel bij. En zo is dan toch iedereen tevreden. Want de eerste voornaam is echt het privilege van de ouders.
0: Nou ja, mijn kinderen hebben allemaal als tweede en derde naam een vernoeming. En die zijn niet tevreden hoor. Want mijn oudste heet Tjitske Aaltje als tweede en derde naam. Dat is heel ontevreden over. Vindt ze heel ouderwets. Maar zijn er regels voor dat je de... zeg maar de dochter naar de moeder moet vernoemen? Of de...
4: Ja, dat wilde nog als regionaal enigszins verschillen. Maar doorgaans was het dat de eerste zoon werd genoemd naar de vader van de vader en de eerste dochter naar de moeder van de moeder.
0: Ja.
4: Alleen in het gereformeerde deel van ons land was zo patriarchaal dat de vader altijd de voorkeur had. Dus ook voor het meisje. Die werd dan genoemd naar de... naar de moeder van de vader. Dus dan waren die als eerste tevreden.
0: Oh ja.
4: Maar dat is regionaal. En in katholieke Nederland was het ook wel heel gebruikelijk om peetouders te vernoemen. En dan, die hadden natuurlijk ook wel traditionele namen. Maar dan zie je daar niet meteen in de namen van de grootouders terug.
0: En als we nu...
4: Maar goed,
0: ja. Sorry. Als we nu niet meer vernoemen naar familie of naar religieuze namen, waar baseren we dan vaak namen op?
4: Ja, dan wordt het een stuk lastiger. Om de reden van de keuze, de achtergrond van die keuze te vinden.
0: Mm-hmm. Mensen er niet bij natuurlijk. Ja.
4: Nou, dat weten ze ook zelf vaak niet. Ze vinden het gewoon een mooie naam. En vaak een naam verspreidt zich vaak door mond-tot-mond reclame. Dus dat je in je bij je omgeving een naam hoort. Denk je, hey, dat is leuk, dat is bijzonder, dat past in deze tijd. Dat kies ik ook voor mijn kind. Dat moet natuurlijk wel niet te dichtbij zijn. Dus neefjes vernoemen of je buurmeisje vernoemen, dat is dan minder handig.
0: Oh, ja.
4: Maar je kiest echt iets uit je eigen sociale omgeving. De mensen die, dat zijn de 200-400 mensen, kinderen die je in je eigen omgeving kent. En daaruit kies je dan jouw mooiste.
0: Ja.
4: En dat is het. En dan zijn er bepaalde namen die dan toch heel erg populair worden. Waarbij het ontzettend lastig is om te achterhalen waarom dat zo is.
0: Ja.
4: Dus waarom Eva opeens toch flink stijgt. Of waarom Sam een oude Bijbelse naam gekozen wordt. Terwijl ik vermoed dat de ouders helemaal niet zo religieus waren. En dat zijn grote vraagtekens. Waarbij ook natuurlijk inspiratie wordt gevonden uit wat jij net al zei. Boeken of auteurs of acteurs. Of dat je de naam via sociale media hoort. Dat verbreedt wel de horizon van ouders.
0: Ja, nou, we gaan eens kijken hoe die horizon verbreed is geraakt onder onze luisteraars. Want we willen heel graag van u thuis horen naar wie u vernoemd bent of naar wie u vernoemd heeft en waarom natuurlijk. Voor nu Gerrit Bloothoofd, naamkundige en voornamexpert, dank je wel. En dan vraag ik u thuis dus, hoe u ook heet, om even te mailen naar villavdb@omroepmax.nl. En anders even via de NPO Luister-app een gratis appje versturen. Curtis Harding gaan we dan naartoe. Maakte furoren op het Best Kept Secret Festival dit jaar. En nu op Radio 1, Keep On.

0: Curtis Harding, Keep on Shining. De jaren 80 liggen al ver achter ons, maar als je er nu over nadenkt, dan heeft die periode nog verrassend veel overeenkomsten met dit moment.
1: Je zal maar jong zijn geweest in de jaren 80. Geen werk te krijgen, geen toekomst te bekennen, wel angst voor de bom en zelfmoordplannen.
2: Ik ben zeker bang.
3: Alom weer klinkt de gedachte dat de toekomst er voor de nieuwe generatie er somber uitziet. Geen doel, geen werk, geen toekomst. Wat moet je tegenwoordig nog als je van school komt?
0: Ja.
1: De jaren waarin het doemdenken werd uitgevonden.
0: Met maatschappelijke problemen van toen, woningnood, milieuproblematiek en sociale tegenstellingen. En die problemen zijn 40 jaar later.

0: nog steeds actueel. Voor het Universiteitsmuseum Groningen reden voor een expositie met als titel Puinhoop, een herdruk van de jaren 80. Albert Buring van het designduo Paul en Albert verzorgde de tentoonstelling. Goedemiddag, Albert.
1: Goedemiddag.
0: Bent u zelf een kind van de jaren 80?
1: Ja, ik ben in 77 geboren. Dus ik was vrij jong toen het begon. Maar mijn buurjongen die was een jaar of 5 ouder. Dus ik heb best wel bewust meegemaakt wat hij allemaal... Ja, hij maakte dat heel intens mee. Dus ik kon dat van de zijlijn op meerdere vlakken volgen.
0: En wat zijn de herinneringen uit de jaren 80?
1: Dat ik zeg wel eens dat Amerika een beetje binnenkwam of zo in Nederland. Die bioscoopfilms, Coming to America, Flodder. Mijn buurman had dus ook Samantha Fox op zijn kamer poster hangen. En dat soort dingen. En Prince, Madonna. Dus dat soort skateboarden was in één keer, werd een rage. Dat soort dingen heb ik nog wel... voor ogen inderdaad.
0: Ja, en nu is die tentoonstelling er, Puinhoop, geschreven als 2 losse woorden. Dus puinhoop, maar ook puin en hoop. Waarom deze manier van een titel?
1: Ja, het is trouwens wat je zei in het Universiteitsmuseum, hoor. Maar het is van het Grafisch Museum. En die heeft een plek in het Universiteitsmuseum.
0: Mm-hmm.
1: Puinhoop, omdat het wat je in het begin al schetst, al die de economische crisis, de dreigende oorlog met Rusland, woningnood. Het was eigenlijk een grote puinhoop in de jaren 80. En dat hebben wij ook inzichtelijk gemaakt door de tentoonstelling heen. Maar uiteindelijk is er ook altijd zoiets weer... geeft ook weer nieuwe creativiteit. Mensen gaan komen met nieuwe vormen van creativiteit om zich te laten gelden of de ellende achter zich te laten en op een creatieve manier bezig te zijn. Dus dat is ook weer het hoopgedeelte. Een crisis geeft ook altijd weer nieuwe kansen en hoop. Dus dat hebben we eigenlijk naast elkaar neergezet.
0: Ja, gek eigenlijk dat we weer in diezelfde thema's zitten.
1: Ja, heel bijzonder inderdaad. We zeggen wel eens, geschiedenis herhaalt zich. Maar we zeggen dan ook wel, ja, geschiedenis rijmt. Dus het is eigenlijk een herhaling, alleen dan wel in de huidige tijd en de context van nu. Maar zo sterk zoals het nu op dit moment die overeenkomsten met de jaren 80 heeft, dat is toch wel echt... heel bijzonder. En dat hadden wij ook niet zo op die manier kunnen bedenken. Maar je ziet echt zoveel overeenkomsten weer met die tijd.
0: Wat maakt het voor jullie als designers interessant om juist deze tentoonstelling te maken?
1: Ja, ook natuurlijk het hele kleurrijke aspect in de eerste instantie. En de gigantisch vele gadgets die je had. Dus het is echt een soort, ook omdat wij natuurlijk enigszins uit die tijd komen, is het ook een terug in de tijd erlevenis. Dus wij hebben ook een hele grote Rubik's Cube gemaakt als vitrine. Ja. En daar hebben we videobanden van Indiana Jones in. Dus in het begin echt heel erg vrolijk met wat was het voor een bijzondere leuke tijd met de cd's van Doe Maar. Uiteindelijk ga je dan ook kijken, maar het was ook een grauwe en sombere tijd. En daartegenover hebben we eigenlijk die beetje Memphis-achtige stijl tegenovergezet om toch dat contrast ook wat te krijgen. Dus je kon echt qua kleur en vorm en strakheid kan je echt gewoon een hele gave, spannende tentoonstelling op die manier creëren. Omdat het ook nog wel goed in je herinnering zit.
0: Ik herinner me toch ook heel erg dat getiste enorme haar en misschien een kobaltblauwe jas met schoudervullingen, dat soort dingen.
1: Ja,
0: en
1: er
0: is een hele periode geweest dat je dat met de kennis van nu belachelijk vindt.
1: Ja.
0: En nu zie je weer, bijvoorbeeld ook op sociale media, dan vragen mensen, dan kun je zelf een foto van jezelf laten maken door ChatGPT, waarin je eruit ziet alsof je in de jaren 80 bent.
1: Ja,
0: nu is het weer leuk.
1: Ja, ongelooflijk. Maar we hebben ook bijvoorbeeld in de Expo hebben ook kleding uitgestald op van die ouderwetse jaren 80 IKEA-stoeltjes. Ook verschillende kledingstijlen. Dus een punk outfit overheen gedrapeerd, een new wave, wat jij wat meer schetst net.
0: Ja.
1: En we hebben ook foto's van modeshows uit die tijd. En dan, als je dat ziet, of die tijdschriften, dan is het alsof je gewoon nu het straatbeeld weer ziet. Ook de mode is soms 1-op-1 een kopie.
0: Ja, de schoudervullingen komen ook weer helemaal terug. Ja.
1: Ja.
0: Nou, iedereen vindt het ook leuk, heb ik het gevoel. Eventjes die herinneringen terug te halen. Dus als ik binnenkom bij de tentoonstelling, waar loop ik tegenaan? Behalve natuurlijk die enorme kubus.
1: Ja, het begint heel, heel leuk inderdaad. Dus dan zie je die kubus met in die, daarin allerlei leuke jaren 80 objecten. Zoals de videobanden, de buttons, posters van Madonna. ja, kleurrijke objecten. In de hoek zie je een poeg staan. Dat was ook natuurlijk de mainstream brommer.
0: Mijn jeugd komt eventjes binnenrijden hier. Ja,
1: ja, ja. Dan die kledingsets op vijf verschillende stoeltjes, vijf verschillende stijlen. Toen ik in de jaren 80 woonde ik zelf in Beeldhoven. Dus daar had je ook wel veel kakkers.
0: Oh, ja.
1: In een bepaalde hoek. En dus we hebben ook een setje van een spencertje met een ruitjesbroek en van die bootschoentjes.
0: Oh.
1: Ik was, toen ik heel jong was, wilde ik ook wel toch wel kakkertje zijn.
0: Dus dit komt van je eigen zolder?
1: Ja, bijna wel, ja. En dan loop je eigenlijk door en dan kom je langs drie telefoons. En dat is ook wel heel grappig. En eigenlijk voor de jongeren van nu heel moeilijk voor te stellen. Dan bel je en dan krijg je te horen hoe laat het is.
0: Ja.
1: En dan kon je daar op je horloge gelijk mee zetten. En
0: super
1: de tweede
0: handig.
1: Telefoon. Ja, ja, ja, tweede telefoon was het weer. Jan Pelleboer. Die hoorde je dan. En we hebben ook een sekslijn ertussen zitten. Want de opkomst was natuurlijk van de sekslijnen.
0: Ja.
1: En ja, dat was. En dan loop je door. En dan kom je eigenlijk in Groningen in de jaren 80. Vera, de optredens die daar waren. Oh. Van de protestoptredens. Nieuwsbladen uit die tijd, voorpagina's.
0: Maar we hebben toch eigenlijk ook veel beter nu. Er zijn veel overeenkomsten, maar we zijn natuurlijk wel veel welvarender, veel individualistischer ook.
1: Ik denk dat dat zijn, ik weet de feiten niet helemaal, maar ik heb ook het gevoel dat dat het grote verschil is. Dat zeggen we dan, dat die jongeren hadden dan natuurlijk ook blijf van onze uitkeringen af en studiebeurzen, maar als ik heb nu wel het idee dat er soms wel een betere backup is, bijvoorbeeld van ouders of zo. Als het echt niet meer gaat, dat dan de ouders wel wat meer te besteden hebben dan toen. Want ik kan me nog wel herinneren dat niet veel kinderen uit de klas naar het buitenland op vakantie gingen. Bijvoorbeeld, je ging met je auto, achterin de auto zonder riem, ging je bijvoorbeeld naar, waar ik ging dan naar Zeeland toe vaak. Maar het buitenland was niet voor iedereen weggelegd. En dat is nu, als je het echt niet meer redt of wat moeilijker hebt, dan kun je of bij je ouders wonen zonder problemen, of ik denk dat ze wat meer steunen. Maar dat is een aanname. Maar ik heb het idee dat verschil wat groter is.
0: En ook nu, tussen het puin van alle wereldproblemen en de wooncrisis en alles, is er dus ook weer hoop.
1: Ja, denk het wel. Want daar is ook een heel tof werk van. Want we hebben ook hedendaagse kunstenaars in de ruimte geplaatst om geen betere tijden of andere tijden te maken, zeg maar ook om te kijken van hoe ziet de generatie van nu, hoe gaan die daarmee om? En dan heb je ook een doek hangen van, dat heet dan Eigen Schuld van Mart Veldhuis. Die had een studieschuld van 45.000 euro, omdat hij geen studiebeurs kreeg. En toen heeft hij een doek gemaakt en toen zei hij van ja, ik wil het gewoon gaan verkopen voor het bedrag. Net zo hoog als mijn studieschuld. En dat is toen gelukt.
0: Kijk.
1: Dus dat is een heel mooi kunstwerk geworden. Die hangt er ook. Daar zijn we super trots op en heel blij mee. En dat heeft hem ook. Hij is nog steeds bezig met dat soort doeken en kunstwerken. En koppelt hij ook vaak aan een maatschappelijk sociaal doel. Een gedeelte van de opbrengst ervan.
0: Allemaal dus te zien bij de tentoonstelling Puinhoop, herdruk van de jaren 80. Albert Buring, dank je wel. En tot begin volgend jaar is deze tentoonstelling dus te zien in Groningen. En van de iconen op de posters van de jaren 80 naar een icoon van nu, Beyoncé.

0: goed.
1: Ze komt ook uit Texas, hè? Beyoncé hoorde je. Ik weet niet of er ook kinderen al vernoemd worden naar Beyoncé. Ik heb ze nog niet gezien, maar we hebben het over vernoemen vandaag. Mailen kan nog, villavdb@omroepmax.nl. En appen kan natuurlijk ook via de luister-app. Even kijken wat er zo al is binnengekomen. Goedemiddag, Tera.
2: Ja, goedemiddag.
1: Naar wie bent u vernoemd?
2: Ik ben vernoemd naar de heilige Theresia.
1: Oh, maar toen werd het Tera en niet Theresia.
2: Ja, dat klopt. Mijn moeder vond de roepnaam Theresia niet zo handig. Want je hebt snel dat namen worden afgekort en dan zou het Therese worden. Dat was niet haar favoriete naam. Dus nee. Tera.
1: Ja, en tevreden mee?
2: Ja, zeker. Zeker.
1: En zeg je nog wel eens, het kan ook je mag ook Theresia zeggen?
2: Nee, dat komt zelden voor.
1: Nou, mooie naam, Tera. Dank je wel dat je het even vertelde. Ja, en er zijn ook voetbalfans aan het luisteren. Paul heeft zijn zoon vernoemd naar Davor Šuker, de Kroatische voetballer, vanwege zijn uitzonderlijke prestaties op het WK van 1998. En dat is dan weer het geboortejaar van zijn zoon. En René heeft zijn zoon vernoemd naar Jordi Cruijff. En dat is natuurlijk weer de zoon van Johan, die alleen zijn achternaam van zijn vader kreeg. Nelleke heeft een dochter die Emma heet. Iedereen dacht dat ze naar koningin Emma vernoemd was, maar dat was niet zo. Emma komt voor in het boek van Jane Austen en is inmiddels een ontzettend populaire naam trouwens. Zelf is ze vernoemd naar de moeder van haar vader. Die heette Nelletje en ze heeft ook 3 nichten die Nel heten. Allemaal Nelletjes dus in de familie en een Emma. Nou, straks meer namen. Blijf ze nog even doorgeven. Een appje is zo verstuurd. En zet je eigen naam er natuurlijk eventjes bij. Via
3: VTV. NPO Radio 1 zit bovenop Prinsjesdag. NOS.
4: Dinsdag tussen 12 en 4.
5: Volgen wij de glazen koets naar de Koninklijke Schouwburg.
6: Natuurlijk de troonrede.
7: Leden van de Staten-Generaal.
6: En de overhandiging van het koffertje.
8: Ik bied u hierbij de miljoenennota aan.
9: In de Tweede Kamer de eerste politieke reacties en een gesprek met premier Jette.
10: We hebben er alle vertrouwen in dat we hele mooie dingen voor het land kunnen gaan doen en daar ook andere partijen enthousiast voor kunnen krijgen.
4: En we vragen aan mensen in het land en gasten in de studio wat zij ervan vinden.
6: Dinsdag, NOS Prinsjesdag 2026.
4: Vanaf 12 uur op NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.

0: doe. Librivuurwerken.nl.
1: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
2: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
3: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Mam?
4: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
5: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk. Het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
4: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
5: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
6: Ruitschade?
7: Opgelost, autotaalglas.
8: NPO Radio 1. 3 uur.
9: Astrid de Jong. Goedemiddag. Hoe zorg je er als ZZP'er voor dat je je schaapjes op het droge hebt als je met pensioen wil? En zit er nog een verhoging in voor de pensioenen in 2027? Allemaal vragen van luisteraars waar Max-ombudsman Rogier de Haan straks antwoord op gaat geven. En in Terug naar Toen gaan we terug naar 10 september 1898. Ik herinner het me niet, maar het was de dag waarop keizerin Elisabeth van Oostenrijk, beter bekend als Sissi, werd vermoord. Te gast is schrijver van 2 romans over Sissi en zijn naam is Lucas Zandberg. Een nieuwe aflevering van ons spel, Tijdje Terug, komt eraan met vandaag de ontknoping van deze week. En onze vraag van vandaag is dus: naar wie bent u vernoemd? En in de app is er al zoveel te lezen dat ik daar alleen al mee zoet zou kunnen zijn tot 4 uur. Maar blijf ze nog even doorgeven, hè, via een appje of een mailtje. Maar nu eerst het nieuws met Clemens Peters.
10: De Europese Centrale Bank verhoogt voor de 2e keer dit jaar de rente. Die gaat van 2,25% naar 2,5%. Economieverslaggever Aida Brands. Aida, waarom alweer een renteverhoging?
11: Ja, door de oorlog in Iran is de prijs van olie dit jaar gewoon flink gestegen. En die prijsstijging zien we niet alleen aan de pomp. Bijna alles wordt duurder als de olieprijs stijgt. En zoals je net al zei, in juni verhoogde de Europese Centrale Bank om die reden dus ook al de rente. En dat was toen de eerste renteverhoging in bijna 3 jaar tijd.
10: Ja, en wat voor effect heeft deze renteverhoging op de economie?
11: Nou, het idee is dat doordat het duurder wordt om te lenen, er ook minder geld in de economie wordt gepompt. En de economie zwakt daardoor ietsje af. En het idee is dat dus dan ook de prijzen omlaag gaan.
10: Ja, dus eigenlijk dat de inflatie niet zo ver omhoog gaat of juist daalt.
11: Precies.
10: Ja. En over het algemeen is dit soort maatregelen goed voor spaarders, of niet?
11: Ja, want de meeste banken die laten hun rente ook meestijgen met de rente van de ECB. Maar het is wel goed om in het achterhoofd te houden dat die spaarrente wel echt achterblijft op de rente van de ECB. Dus spaarders moeten zich vooral niet al te rijk rekenen.
10: Nee, het is een beetje alsof je bij de benzinepomp staat en de prijzen zijn net verhoogd omdat de olie omhoog gaat. Maar als de olie omlaag gaat, dan duurt het nog een paar weken, zoiets.
11: Precies.
10: En verwacht jij dit jaar nog een renteverhoging?
11: Ja, de meningen zijn een beetje verdeeld hierover. Heel veel deskundigen verwachten dat het gewoon blijft bij 2 renteverhogingen dit jaar. Maar er zijn ook echt wel flink wat partijen die zeggen: ja, maar als de olie blijft stijgen en het conflict in het Midden-Oosten blijft aanhouden, ja, dan zal de ECB toch wel weer de rente omhoog moeten gooien om de inflatie te drukken. Maar ja, het is echt even afwachten wie nou uiteindelijk gelijk krijgt.
10: Dank Aida Brands van de Economieredactie. Advocaten die slachtoffers van partnergeweld bijstaan worden steeds vaker bedreigd. Dat melden Investico, De Groene Amsterdammer en RTL Nieuws na onderzoek. Vaak zijn het ex-partners die de advocaten bedreigen tijdens een zitting. Van de advocaten die meewerkten aan het onderzoek heeft bijna de helft dreigende situaties meegemaakt. Zo worden ze na een zitting opgewacht of thuis opgezocht. En ook zijn gevallen bekend van advocaten van wie de auto werd beschadigd, of die werden klemgereden of ze werden gestalkt. De Onderwijsraad constateert een verharding in de verhouding tussen scholen en ouders. Sinds ouders meer recht hebben op bijvoorbeeld individuele ondersteuning voor hun kind, komen ze vaker in conflict met de school die anders kan denken over de noodzaak of de invulling daarvan. De verhoren van de parlementaire enquête corona zijn klaar. Vandaag was Anja Schreier van destijds de GGD Amsterdam als laatste aan de beurt. De commissie zet zich nu aan het schrijven van een eindrapport en dat is ergens volgend jaar klaar. In de Deense plaats Rebild, ten zuiden van Aalborg, is een man die een terras aanlegde in zijn achtertuin op een grote vikingschat gestuit. Een vat met 18,5 kilo aan zilver werd daar zo'n 1000 jaar geleden begraven. De schat bestaat uit een groot aantal zilverstaven, armbanden, tientallen complete munten en muntfragmenten. De politie doet opnieuw uitgebreid onderzoek in en bij Overasselt vanwege de dodelijke schietpartij daar van vorige week. Er wordt onder meer extra onderzoek gedaan bij twee basisscholen in de omgeving, nadat de marechaussee gisteren in de buurt van een van die scholen vuurwapens had gevonden. Hoewel er geen concrete aanwijzingen zijn dat op deze locaties nog meer wapens liggen, heeft de politie toch besloten om daar onderzoek te doen. Bij het WK wielrennen op de weg later deze maand in Montreal in Canada is Demi Vollering de kopvrouw voor Nederland. Ze wordt ondersteund door 6 landgenoten. Meervoudig wereldkampioenen Marianne Vos en Anna van der Breggen ontbreken bij die selectie. En volgens analist Kirsten Wild gaat de ploeg hen zeker missen.
11: Een renster als Marianne Vos, Anna van der Breggen, die geven zoveel rust in een team door hun ervaring. Ja, daar kan je eigenlijk niet tegenop. Anderzijds, het is natuurlijk ook wel zo, met deze vorm en de vorm van die rensters die nu geselecteerd zijn, ja, heb je natuurlijk ook een topteam.
10: Bij de mannen werd vorige week al bekend dat Mathieu van der Poel de kopman is bij de WK op de weg. Het weer wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, bij 18 tot 20 graden. Vannacht trekt de wind aan en dan kan er wat regen vallen. Morgen eerst bewolkt met wat lichte regen. Later breekt in het westen de zon door. Het wordt dan 19 tot 21 graden.
9: Ja, en je denkt misschien het is donderdag, 3 uur, laat ik in de auto stappen. Nou, hoe is dan de situatie op de weg? Dat horen we van de ANWB en wel van Annemieke Bosgaard. Ga je gang, Annemiek.
6: Ja, dat denken meerdere mensen inderdaad. We stappen in de auto, want er staat al zo'n 100 kilometer file. De meeste vertraging heb je nu op onder andere de A1, Amersfoort richting Apeldoorn. Voor de afrit Hoenderloo staat 10 kilometer file met een kwartier vertraging. Op de A2 Amsterdam richting Utrecht is een ongeluk gebeurd tussen Breukelen en Utrecht-Leidse Rijn. De linkerrijstrook is dicht en daardoor heb je een kwartier vertraging. En tot slot de A50 richting Arnhem. Voor knooppunt Waterberg zijn ze bezig met een spoedreparatie. De linkerrijstrook is dicht en hier heb je 20 minuten tijdsverlies.
12: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
13: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
1: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
2: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
13: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
14: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan, want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
17: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: NPO Radio 1. Max.
18: Astrid de Jong.
9: Goedemiddag allemaal. Het is u vast niet ontgaan als u de rest van de week ook even langs bent geweest in de villa. Omroep Max heeft deze week uitgeroepen tot pensioenweek. Vandaag volgt Max-ombudsman Rogier de Haan het pensioendebat in de Tweede Kamer voor ons. En hij geeft antwoord op luisteraarsvragen over pensioen. En het lezen van alle berichten van mensen die vernoemd zijn of iemand vernoemd hebben, dat is smullen geblazen hier. We komen daar straks uitgebreid op terug. Allemaal omdat een insect genoemd is naar Taylor Swift, hebben wij het over naamvernoemingen vandaag. En het is echt, echt heerlijk om allemaal te lezen en straks ook om te horen. Maar eerst gaan we terug naar toen. Ja, we gaan terug naar 10 september 1898. Op die dag werd keizerin Elisabeth van Oostenrijk vermoord door een Italiaanse anarchist. Laten we even luisteren.
19: Die toekomstige keizerin van Oostenrijk.
20: Sissi, die zauberhafte liefdesgeschichte der jungen deutschen prinsessin die keizerin van Oostenrijk wurde.
21: Der Kaiser von Österreich steigt wegen eines wildfremden Mädchens aus dem Wagen und geht wie ein verliebter Student durch die Straßen.
22: Sissi, ich liebe dich. Willst du meine Frau werden?
23: Nein, nie.
24: Meint, ich wage es noch gar nicht auszudenken.
23: Ja, was denn?
24: Dass du Kaiserin von Österreich wirst.
23: Ich?
24: Du musst überhaupt von jetzt an ein anderes Leben führen, wenn du Kaiserin von Österreich werden willst.
23: Aber ich will ja gar nicht Kaiserin werden.
9: Ja, dramatisch type hoor, die Sissi. Lucas Sandberg, schrijver van de romans over keizerin Elisabeth. Mijn leven is van mij en Rustimo. Welkom, Lucas. Kunt u schetsen wie die hele keizerin Elisabeth, oftewel Sissi, eigenlijk was? Ik schrok ervan dat ik begreep dat er heel veel mensen zijn die dat niet weten. Want ik denk dat mijn generatie de film 1000 keer gezien heeft.
25: Ja, en de mensen die die film hebben gezien, die hebben vaak zo'n suikerzoet beeld van haar, ja, zoals dat net ook naar voren
9: met
25: kwam.
9: Met jurken en drama.
25: Ja, en heel veel liefde en een vrouw die verdrietig is dat ze haar kindjes niet mag opvoeden en dat soort zaken. Ja. De echte

0: Die dag werd keizerin Elisabeth van Oostenrijk vermoord door een Italiaanse anarchist. Laten we even luisteren.
1: Die toekomstige keizerin van Oostenrijk!
2: Sisi, die zauberhafte liebesgeschichte der jungen deutschen Prinzessin, die keizerin van Oostenrijk wurde.
3: Der Kaiser von Österreich steigt wegen eines wildfremden Mädchens aus dem Wagen und geht wie ein verliebter Student durch die Straßen.
4: Sisi, ich liebe dich. Willst du meine Frau werden?
5: Nein, nie.
6: Meint, ich wage es noch gar nicht auszudenken.
5: Ja, was denn?
6: Dass du Kaiserin von Österreich wirst.
5: Ich?
3: Du musst überhaupt von jetzt an ein anderes Leben führen. Wenn du Kaiserin von Österreich werden willst.
5: Aber ich will ja gar nicht Kaiserin werden.
0: Ja, dramatisch type hoor, die Sisi. Lucas Sandberg, schrijver van de romans over keizerin Elisabeth. Mijn leven is van mij en Rustimo. Welkom, Lucas. Kunt u schetsen wie die hele keizerin Elisabeth, oftewel Sisi, eigenlijk was? Ik schrok ervan dat ik begreep dat er heel veel mensen zijn die dat niet weten. Want ik denk dat mijn generatie de film 1000 keer gezien heeft.
7: Ja, en de mensen die die film hebben gezien, die hebben vaak zo'n suikerzoet beeld van haar, ja, zoals dat net ook naar voren
0: met
7: kwam.
0: Met jurken en drama.
7: Ja, en heel veel liefde en een vrouw die verdrietig is dat ze haar kindjes niet mag opvoeden en dat soort zaken. Ja. De echte Elisabeth is in 1853 getrouwd met de keizer van Oostenrijk. Het interessante aan Elisabeth vind ik dat als we hebben het nu over haar, en ze is veel nog steeds in de media, waardoor we vaak ook aannemen dat ze in haar tijd heel geliefd en populair was. Maar dat was eigenlijk niet zo, omdat zij zich heel snel heeft teruggetrokken uit het openbare leven. En toen was de historische gebeurtenis waar we het ongetwijfeld zo over gaan hebben gebeurde, voltrok zich.
0: Ja.
7: En toen is ze haar dood was feitelijk de geboorte van de mythe.
0: Ja, kunnen we even bij dat huwelijk beginnen? Want waren ze geen familie van elkaar?
7: Ja, ze waren neef en nicht. En het was de bedoeling, moeder en haar moeder waren zussen. Dus ze waren neef en nicht van elkaar. En het was eigenlijk de bedoeling dat Frans Jozef, vrij jong, die zou gaan trouwen met haar oudere zus Helene. En die was daar ook helemaal op voorbereid. Die had ook een heel praktisch nuchter karakter, dus eigenlijk een geboren keizerin gemalin. Maar goed, hij werd dus inderdaad verliefd op haar jongere zusje Elisabeth, oftewel Sisi. Dat is ook een van de weinige dingen die dan ook waar is aan die films die zo bekend zijn uit de jaren 50 van de vorige eeuw. En daarna is zij keizerin gemalin geweest van Oostenrijk, ook koningin van Hongarije.
0: Oh, en ja, dat kwam er nog bij.
7: Dat kwam er later bij, inderdaad. Ja.
0: Maar zij was 16 toen ze gingen trouwen?
7: Ja, ze is jong getrouwd. Ze had ook op haar 20ste al 3 bevallingen achter de rug. En daarna heeft deze vrouw een soort emancipatieproces doorgemaakt. En in haar geval kwam dat er wel heel erg op neer dat ze voor zichzelf koos. En daar kwam bij dat ze eigenlijk niet geschikt was voor die positie die ze had. Ze was verlegen, ze hield niet van openbare optredens. En ze heeft zich heel snel teruggetrokken uit het openbare leven. En dat verklaart ook waarom ze eigenlijk tijdens haar leven, rest van haar leven, niet eens zo geliefd of populair was. Werd eigenlijk eerlijk gezegd amper wat over haar geschreven. Als je in bronnen kijkt uit de 19e eeuw, komt ze eigenlijk zelden aan bod. Hooguit dat ze wat op reis is, en dat is het dan.
0: Ja, maar dat terugtrekken uit het openbare leven, hoe deed ze dat?
7: Door taken te weigeren. Zij ging ook doodleuk. En daar heeft ze echt heel veel mensen ook wel mee geschokt. Haar vrouw, gewoon haar ongesteldheid gebruikt als excuus om niet te komen opdagen bij evenementen. Dan moet je je voorstellen, in 19e eeuw, allemaal mannen die dat soort dingen organiseren.
0: Ja.
7: En dat ze zei dat ze om die reden niet kon komen. En dat is vaak gebeurd. Of ze zei op het allerlaatste moment af. En na verloop van tijd heeft zij bij het leven al haar taak als keizerin uit handen gegeven. Aan haar schoondochter, aan allerlei schoonzussen. En zij was ondertussen op reis. En feitelijk was dat ook een vlucht voor zichzelf. Want het was ook een hele moeilijke vrouw met wispelturig qua karakter. En neigde naar het depressieve. Dus dat hele romantische beeld van haar, dat is echt ver bezijden de waarheid.
0: Gek eigenlijk, hè?
7: Nou ja, dat is gebeurd. Zij is in 1898, op deze datum, is zij dus vermoord. Dat is op een vreemde manier gegaan.
0: Ik wou daar langzaam naartoe werken, maar we zijn er nu.
7: Daar kom ik al. Elisabeth was op dat moment 60 jaar. En zij was voortdurend op reis. Haar leven, dat was ook een vlucht van de taken die ze eventueel.
0: Heel even, want ze was voortdurend op reis. Waar ging ze heen dan?
7: Overal. Het interessante is ook als je door heel Europa

0: Europa reist, dan struikel je over de standbeelden van haar. Want overal waar ze wel is geweest, is staat wel een borstbeeld of een standbeeld. Dus je komt haar overal toe. Madeira, bovenin Duitsland, tot Egypte aan toe, Algerije. Ze was voortdurend op reis. En toen zij 60 was, dan hebben we het over 1898, toen was zij in Genève beland. En dat was de tijd van het anarchisme. Dus er werden veel staatshoofden vermoord. En toen was daar een, ja, je zei eerder anarchist, ik vind het meer een gek met een geslepen vijl. Luciani, die had zich in het hoofd gehaald, een Italiaanse jonge man was dat van 25, dat hij een gekroond hoofd wou vermoorden. En hij had het slachtoffer gekozen voor de troonpretendent van Frankrijk. Dus dat was nu, toen nog geen monarchie meer, maar die wou hij vermoorden. Maar elke keer als hij aankwam waar die man was, was hij net vertrokken. Dus hij miste hem. En toen las hij eigenlijk per toeval in de krant in Genève, waar hij toen was, dat de keizerin daar onder een alias was. En toen dacht hij, nou, dit is mijn ideale slachtoffer.
1: Ja.
0: En zo is hij aan haar einde gekomen.
1: Maar een gevaarlijk gek, maar hij noemde zichzelf wel een anarchist. Ja. Toch? Dus het was wel.
0: Ja, hij wou een daad stellen. Alleen, kijk, Elisabeth was een volkomen onzinnig slachtoffer feitelijk, ja. Want dat was de vrouw van. Het is alsof je, nou ja, alsof je koningin Maxima zou neersteken. Ik bedoel, wat betekent dat? Daar schiet je niets mee op. Dus ook in zijn tijd toen dat gebeurde.
1: Nou, wel heel veel reuring voor dan je zaak ook mag zijn.
0: Ja, alleen die reuring die hij ermee bewerkstelligde, zelfs de anarchistische beweging had twijfels bij zijn verstandelijke vermogens. Want zij was de vrouw van zonder politieke invloed. Verrichtte weinig taken, dus dat was dat was eigenlijk vrij zinloos.
1: Ja. Hoe ging dat?
0: Nou, Elisabeth was op reis en die zou bij het meer van Genève een boot halen. En zij had al haar beveiliging weggestuurd, want ze wilde per se niet beveiligd worden. Nou, heel onverstandig voor iemand in die positie. En hij heeft haar een paar dagen geschaduwd en is toen naar haar toe gerend. Toen zij haar boot wou halen, had ze één enkele hofdame bij zich als gezelschap. En hij heeft haar met die geslijpen vijl in het hart gestoken. Dat is heel snel gegaan. Ze heeft zelf niet eens doorgehad dat ze vermoord werd. Want ze had een heel strak korset aan. Dus dat was heel erg ingesnoerd. Zij is ook nog weer overeind gekomen. Heeft nog ongeveer 100 meter gelopen. Heeft nog gevraagd wat is er met mij gebeurd. Heeft nog de mensen, de omstanders bedankt. En zij was ervan overtuigd dat hij haar horloge wou stelen. En toen is ze, nou kort daarna, toen ze de boot gehaald had, is ze pas ineengezonken. En die wond was zo klein door dat korset dat toen zij ontkleed werd, dachten ze nog dat het een soort van muggensteek was. Omdat zo klein was die wond. En ja, ze is daar heel snel aan overleden.
1: Op zich is dit natuurlijk ook een verhaal. Nou ja, de schrijver van de boeken die zit tegenover me. Maar waarom is dan die romantische versie, dat zijn films, series, boeken.
0: Ja, dat is altijd doorgegaan. Ik blijf erbij dat haar gewelddadige dood was de geboorte van de mythe van de keizerin. Toen werd ze pas echt geliefd en populair. Ik moet er wel aan toevoegen dat ze wel al bekend stond om haar legendarische schoonheid daarvoor.
1: Oh.
0: Dus dat heeft ook meegespeeld.
1: Ja.
0: Dat was in zekere zin ook haar tragedie. Want zij etaleerde zich als mooiste vrouw van Europa. Zo werd ze neergezet. Maar ja, ze werd ook ouder. Ze rookte, ze kwam vaak in de zon, ze was heel mager, dus je kunt zelf wel invullen hoe ze er dan uitzag tegen het einde. Dus zij moest ook steeds op de vlucht voor mensen die dan de mooiste vrouw van Europa wilden zien. En dat betekent dat ze zich heel erg moest verstoppen. Dus we weten eerlijk gezegd ook nog steeds niet hoe zij eruit zag op het eind. Later zijn er die films gekomen en ik denk dat elke tijd de Sisi krijgt die verdient. Want in de jaren 50, wat we net eerder hoorden, zien we een soort gelukzalige huisvrouw die het fijn vindt om voor haar kindjes te zorgen en die dan de schoenen poetst van haar man. Als je nu kijkt, de laatste jaren heb je bijvoorbeeld een aantal arthouse films gehad, dan zien we een veel meer geëmancipeerde, vrijgevochten vrouw. Ook niet altijd historisch correct, maar ik denk dat dat veel dichter bij de echte Elisabeth Sisi zit dan dat beeld uit de jaren 50 van Romy Schneider.
1: Maar je hebt twee boeken over haar. Ja, Romy Schneider natuurlijk. Dat is eigenlijk Sisi, toch?
0: Nou, ik ben eigenlijk eerlijk gezegd wel blij dat dat beeld nu kantelt. Want daar werd het eerst heel erg mee geassocieerd.
1: Ja.
0: Toen werd mijn debuut, dat is nu bijna 20 jaar oud, ook niet zo serieus genomen, dat doormerkte ik. Dan gaan mensen toch denken dat het een liefdesverhaal is. En nu zie je toch meer dat beeld van die moeilijke en ook wel sarcastische vrouw met haar ironisch, sarcastische gevoel voor humor, die mensen tot waanzin kon drijven, dat komt steeds meer naar voren. En dat waardeer ik wel, want dat is de Elisabeth die ik interessant vind.
1: Ja, maar interessant, maar eigenlijk helemaal niet leuk.
0: Nee, maar weet je, een zoetsappig wezen vind ik per definitie niet zo. Want daar zit geen diepere laag in. Maar een vrouw als Elisabeth, die, nou, ze deed bijvoorbeeld dingen dat ze, dan ging ze hoogwaardigheidsbekleders uitnodigen om een stukje te gaan wandelen. Dus moet je voorstellen, in al hun mooie kleren. Maar ja, dat betekende vervolgens 30 kilometer in toptempo door de bergen. Moet je voorstellen, de ene naar de andere haakte af. Dus er zat ook een hele grilligheid in die mij aanspreekt.
1: Ja.
0: Maar inderdaad niet leuk of aardig.
1: Nee.
0: Maar hoeft ook niet.
1: Dankjewel. Lucas Sandberg, schrijver van 2 boeken over keizerin Elisabeth. En dankjewel dat je vertelde over de sterfdag van keizerin Elisabeth van Oostenrijk. Vandaag 128 jaar geleden. Krijg van een luisteraar Leon nog een appje om te zeggen dat hij zijn dochter heeft vernoemd naar Romy Schneider, die we net al bespraken. Die speelde Sissy. En over die vernoemingen gaan we het zo weer hebben. Maroon 5 dan. She Will Be Loved. Ook toepasselijke.

0: She Will Be Loved, Maroon 5 was dat. De Swifties, de fans van Taylor Swift, hebben er nieuwe leden bij. In Australië is namelijk een groep nieuw ontdekte insecten vernoemd naar de Amerikaanse popster Taylor Swift. En die naam heeft te maken met hoe de insecten eruit zien. De iconische look van Taylor Swift, blond haar, rode lippen. En deze insecten zijn lichtgeel met hier en daar rode accenten. En dat bracht ons op de vraag voor vandaag. Naar wie bent u vernoemd? En reageren kan nog steeds. Mailen naar villavdb@omroepmax.nl of even een appje via de NPO Luister app. Ja, net hadden we het even over een familie vol met Nellekes, maar we krijgen van een andere Nel ook een bericht. Ze is al jaren getrouwd met Henk en dat terwijl haar ouders ook Henk en Nel heten. En dan zijn we er nog niet, want niet alleen haar ouders, maar ook haar schoonouders heten Henk en Nel. En om de verwarring compleet te maken, kreeg ook haar broer de naam Henk. Nou, ze hebben zelf die namen heel bewust niet doorgegeven aan hun zonen, of de naam Henk. Want dat lijkt me ook allemaal heel verwarrend worden op een familiefeest. Nou, dan René, die stuurt een appje, die is vernoemd naar René Vroger. Zijn ouders hoorden hem optreden in Losser op de markt. En zijn moeder was op dat moment al hoogzwanger, moest plotseling bevallen. En dat is allemaal gebeurd in Café Centraal. Goed afgelopen en meteen natuurlijk inspiratie voor een naam. En ook bij de dochter van Paul speelt de geboorteplek een rol. Dochter Anna is vernoemd naar de straat waar ze is geboren, de Sint-Anna-straat in Nijmegen. Tijdens de Vierdaagse heet die de Via Gladiola. Dus dat had ook nog Gladiola kunnen worden. Goedemiddag, Elton John van den Maagdenberg. Hallo.
1: Goedemiddag, Astrid.
0: Nou, naar wie ben jij toch vernoemd?
1: Ja, ja. Ja, heel veel mensen denken dus inderdaad dat ik naar de zanger vernoemd ben. En dat is het leuke. Ik ben vernoemd naar een vriend van mijn ouders.
0: En heette die dan Elton John of heette die Elton?
1: Die heet ook Elton John inderdaad.
0: Echt waar? Dus ja. Die vrienden, en hoe heette die van zijn achternaam?
1: Dat is een goede vraag.
0: Ja, dat weet je niet meer natuurlijk. Nee, maar niet van de Maagdenberg. Maar wat grappig. Dus niet eens naar de zanger. Wat waren de reacties die jouw ouders kregen op jouw naam?
1: Ja, daar weet ik niet. Ik weet zelf van mijn eigen. Ik krijg inderdaad heel vaak de vraag of ik naar de zanger ben vernoemd. Ik stel me ook vaak voor als Elton. Ik neem ook eigenlijk altijd zo de telefoon op. Ik moet wel zeggen dat ik door de jaren heen mijn naam meer ben gaan waarderen en het wel vaker gewoon uitspreek. En krijg vaak inderdaad de vraag of ik ook kan zingen.
0: Ja, inderdaad. Maar de volledige naam Elton John heb jij al een beetje Elton van gemaakt.
1: Ja, ja, heel veel vrienden van mij die weten ook niet beter. Alleen je wordt wat ouder en dan ga je je naam meer waarderen en ga je het meer uitspreken.
0: Maar alleen al Elton zou ik ook al denken dat je vernoemd was, maar dat is dus ook niet zo. Nou begrijp ik dat er iemand binnen het gezin is die wel naar een zanger is vernoemd.
1: Ja, mijn broertje die heet Dominique, die is vernoemd naar de zanger van Krent en Forsyth.
0: Oh ja, die heet Dominique, die meneer met die blonde manen.
1: Juist.
0: Die heet Dominique, maar niemand denkt ooit, je bent vernoemd naar de zanger.
1: Nee, klopt.
0: Ja, en jij vindt het zelf dus wel leuk, maar wat vind je van Elton John?
1: Nou ja, ik kan dan wel niet zingen. Ja, 5 minuten voordat de kroeg dicht gaat. Maar ik ben wel DJ en ik draai regelmatig wel nummers van hem op.
0: Ja, dat lijkt me ook wel. Zeg je er dan iets bij?
1: Natuurlijk maak ik het grapje van dat het mijn eigen nummer is. Ja. Alleen als ze dan vragen of ik echt ga zingen, dan doe ik het maar niet.
0: Heb je ooit mensen ontmoet die ook Elton heten?
1: Nou, alleen al in Breda zijn er 3 Elton Johns.
0: Dus niet?
1: Er zijn er meer, ja. Er zijn er meer in Nederland. Ik ben niet de enige. Dus degene waar ik naar vernoemd ben, die ken ik. En heel toevallig, een vriend van mij belde laatst op. Dat bleek een collega van hem te zijn.
0: Nou ja, ja, kleine wereld onder de Elton Johns natuurlijk.
1: Ja, het blijkt van wel. Ja.
0: Ja, heb je zelf kinderen?
1: Ja, ik heb een tweeling van 3.
0: Een tweeling? En hoe heette die, als ik vragen mag?
1: Die heette Finn en Fee.
0: Oh, en vernoemd naar Tim Finn?
1: Nee, dat niet.
0: Nee, naar niemand? Velofsky?
1: Nee, ook niet. Nee. Gewoon 2 namen die bij elkaar passen, allebei met 4 letters.
0: Ja, en mooie namen natuurlijk. Nou, Elton John van de Maagdenberg, dank je wel. En ik wou zeggen, geniet van je naam, maar dat doe je al.
1: Komt goed, dank je wel.
0: Dag Elton John, Dus het blijft echt grappig om dat tegen iemand te zeggen. En Clemens komt dan binnen voor het nieuws. Die denkt, heeft ze nou Elton John aan de telefoon? En dan zegt ze, dag Elton John. Nee hoor, zo zit het niet. Mocht je nog bijzondere vernoemingen weten of als ervaring hebben, dan kun je dat natuurlijk blijven doorgeven. Ik geef het mailadres nog een keertje. Zet daar natuurlijk die naam bij. En leg ook even uit naar wie je vernoemd bent en waarom. VillaVDB@omroepmax.nl. Ja, en je kunt natuurlijk ook altijd eventjes appen. Dat gaat via de NPO Luister-app. En al die appjes komen hier binnen. Ik denk dat ik niet eens meer aan toe kom om ze allemaal voor te lezen. Maar we genieten achter de schermen wel van al deze vernoemingen.
2: NPO Radio 1.
0: En het is bijna 2:30, nog een paar seconden. En we krijgen nu al een overzicht van het nieuws van Clemens Peters. Ga je gang, Clemens.
3: De Europese Centrale Bank heeft opnieuw... Nee, dat is van een uur geleden. Laten we dat maar niet doen. Om 3:30, het nieuws. Ik was natuurlijk in de war omdat je 2:30 zei.
0: Zei ik nu 3:30? Ja, ik ben lekker bezig. Ach, 3:30. Joh, goed dat jij het even zegt.
3: Okay.
0: Mensen denken, ik moet nog een uur straks. Ja.
3: Het kabinet streeft ernaar dat werkgevers over 2 jaar geen bedrag meer mogen inhouden op het loon van arbeidsmigranten in ruil voor woningruimte. Op dit moment mag een werkgever 25% inhouden van het bruto minimumloon. Minister Veilbrief wil daar vanaf omdat er te veel gevallen van misbruik zijn. Arbeidsmigranten moeten vaak hoge prijzen betalen voor soms erbarmelijke behuizing met slechte voorzieningen. De gemeente Amsterdam wil de komende jaren 2500 banen schrappen. Volgens de gemeente is dat nodig omdat de organisatie te groot en inefficiënt is geworden. De plannen komen overeen met wat Pro en D66 in het coalitieakkoord hebben afgesproken. Het is de bedoeling dat de meeste banen verdwijnen bij de dienst verkeer en openbare ruimte. De verhoren van de parlementaire enquête corona zijn klaar. Vandaag was Anja Schreier van destijds de GGD Amsterdam als laatste aan de beurt. De commissie zet zich nu aan het schrijven van een eindrapport en dat moet ergens volgend jaar klaar zijn. En het dak van het torentje op het Binnenhof blijkt nog in de originele staat uit 1547 te zijn. Deskundigen noemen het heel bijzonder dat de 8 meter hoge spits na bijna 500 jaar nog zo gaaf is. Het torentje was ooit de dienstwoning van een kastelein. In 1982 maakte premier Lubbers er het kantoor van de minister-president van. En dat is het nog steeds.
0: En dan de verkeersinformatie. Bianca Damink weet waar de files staan. Bianca.
4: Ja, de spits staat al op het punt van beginnen. Het wordt nu vrij snel al drukker op de weg. Wat opvalt is de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Want bij Barneveld heb je nog zo'n 20 minuten oponthoud. De weg is na een ongeluk wel weer vrij. Ook de A2 van Amsterdam naar Utrecht is weer vrij bij Utrecht-Leidse Rijn na een ongeluk, maar de vertraging is nog een kwartier. Het is druk op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Hendrik Ido Ambacht. Ook daar heb je nu een kwartier tijdverlies. En op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem staat een pechgeval. Tussen Hoenderlo en knooppunt Waterberg kost dat je 10 minuten extra en de linkerrijstrook is dicht.
2: Tot 4 uur.
0: Tijdje terug is het spel in Villa VDB, waarin we uw historische nieuwskennis testen. De weekwinnaar gaat er vandoor met 100 euro. En de kandidaat van vandaag is Bram Krol uit Hattem. Goedemiddag, Bram.
5: Goedemiddag.
0: Ja, het is spannend. De topscorer van deze week staat op naam van Meindert Rustelhoven. Die wist maandag 6 punten binnen te slepen. Dat is te doen, maar nu mag jij, Bram uit Hattem, het dus eerst proberen die topscorer te verbeteren. Even voor iedereen thuis. Het spel is vrij eenvoudig. Allemaal fragmenten van nieuwsgebeurtenissen door de jaren heen. En dan is het nu de taak aan Bram om te zeggen of het fragment dat je hoort vroeger of later is dan het fragment ervoor. 3 minuten de tijd om zoveel mogelijk fragmenten in die goede volgorde te plaatsen. En daarna gaat die wekker af. Die is onverbiddelijk. Nadenken mag natuurlijk, maar gaat wel van de tijd af. En die prijs is dus 100 euro. We beginnen altijd bij het geboortejaar van de Speler van de Dag. Welk jaar is dat, Bram?
5: 1982.
0: Hier is het eerste fragment. Is dat vroeger of later dan 82?
6: Vandaag is Suriname overgegaan van zelfstandigheid op onafhankelijkheid.
0: Duidelijk, maar was dat vroeger of later dan 82?
5: Later.
0: Zeg je nou later?
5: Ja.
0: Ja, daar gaan we al, Bram.
5: Ah, dat meen je toch?
0: Ja. Ja, het is heel verdrietig. Maar ja, het is 1975, dus het is vroeger.
5: Dan hoorde ik de verkeerde koningin, denk ik.
0: Ja, oh, je hebt dacht dat je de stem herkende. Wel heel slim bedacht, maar verkeerd gehoord inderdaad. Ja. De onafhankelijkheid van Suriname was in 1975 in november, om precies te zijn. Ja, Bram, dan zijn we snel klaar.
5: Ja, nou, maar goed dat ik niet al mijn vrienden heb verteld om te luisteren. Dat scheelt
0: ach, ja, maar het is denk ik wel een fragment waar je punten mee scoort. Dus ik zou het toch even doorsturen naar iedereen.
5: Ga ik doen. Ja.
0: Je krijgt toch het Villa VDB keukenschort, hoor. Dus verzin maar vast hoe je gaat uitleggen hoe je daaraan komt.
5: Dankjewel.
0: Dag Bram. Bram Krol was dat, mensen. En de kandidaat van maandag heb ik aan de telefoon. Meindert Rusterhoven. Wat gaat er door je heen, Meindert?
7: Ik voel me zielsgelukkig. Ik zat al helemaal klaar om te turven van gaat hij die 5 of die 6 halen. En ik moet dan de
0: shoot-out-vraag. Ja, ik was ook klaar voor de shoot-out-vraag. Ja. Hoe voelt dat dan? Ben je dan heel opgelucht of denk je, het is toch wel zielig voor Bram?
7: Nou, ik vind het wel treurig dat hij... Nou, nee, dat is een beetje een groot woord, maar ik vind het zielig voor. Maar ja. ik vind het leuker voor mezelf.
0: Ja, precies. Nou ja, we komen er allemaal overheen. En jij krijgt die 100 euro. Dus ik zeg gefeliciteerd en geniet ervan.
7: Ja, dankjewel. Gaat helemaal goed komen. Gaan we een feestje wel vieren.
0: Goed zo, feestje van 100 euro. Veel plezier, Meindert Rusthoven. Dankjewel. Ja, en durft u het nu wel aan? Denkt u, ik kan het vast wel beter dan Bram? Nou, die kans is natuurlijk aanwezig. Dan kunt u zich aanmelden via villavdb@omroepmax.nl. Of natuurlijk weer die beruchte luister-app. Dat is ook altijd een mogelijkheid. Ja, vind je het grappig? Nou, Douwe Bob wel, hoor. Die vindt het funny.

0: Deze hele week is het bij Omroep Max en dus hier ook in de villa Pensioenweek. En dat is niet zomaar, want vandaag debatteerde de Tweede Kamer over pensioenen. Er speelt dus op dit moment heel veel in pensioenland. En in de villa zoomen we vooral in op wat met pensioengaan voor invloed heeft op uw eigen leven. Max, ombudsman en pensioenorakel Rogier de Haan was vandaag bij het pensioendebat in de Tweede Kamer. En hij beantwoordde ook veel gestelde vragen van luisteraars voor ons. Goedemiddag, Rogier.
1: Goedemiddag, Astrid.
0: Nou, wat viel erop tijdens het debat van vandaag?
1: Nou, wat opviel, dat vond ik wel heel verheugend, is dat er heel veel aandacht was voor wat er misgaat met de pensioencompensaties. En misschien moet ik nog even uitleggen wat dat ook alweer is.
0: Ja.
1: Daar besteden we vanuit Max, ik als Max Ombudsman, heel veel aandacht aan. We gaan, dat zal iedereen weten, over in deze periode naar een nieuw pensioenstelsel. De wet toekomst pensioenen. En al het al opgebouwde pensioengeld wordt overgeheveld naar het nieuwe stelsel. En dan wordt dat vervolgens op een andere manier opgebouwd. En wel op een manier die heel nadelig is voor pak een beetje 40-plussers die pensioen blijven opbouwen. Die kunnen ineens een stuk minder opbouwen. En dat is al heel lang bekend. Mm-hmm. En daar zijn dan compensaties voor bedacht. En dat zijn dan bedragen die oplopen tot 20.000, 30.000 euro aan compensatie die je dan in je pensioenpot gestort krijgt, zodat je niet als gevolg van die pensioentransitie een pensioengat oploopt. Maar daar gaat een boel mee mis, namelijk mensen die nu van baan wisselen, die kunnen tussen wal en schip vallen en van het pensioenfonds waar ze vandaan kwamen geen compensatie krijgen en ook van het pensioenfonds waar ze nu terechtkomen geen pensioen krijgen. Dat is een heel groot probleem, heel onrechtvaardig ook. En daar hebben we aandacht voor. We hebben deze week ook een petitie ondersteund. Ik was dinsdag ook in de Tweede Kamer om dit probleem onder de aandacht te houden. En dat heeft wel gewerkt, want dat was het eerste waarover elk Kamerlid begon vanochtend.
0: Ja, want wat begreep ik nu? Dat de regeringscommissaris transitie pensioenen hier. Dit is een mondvol op je visitekaartje.
1: Ja, dat klopt. Er is een regeringscommissaris transitiepensioenen. En ja, die moet in de gaten houden hoe die hele overgang naar het nieuwe pensioenstelsel verloopt. En het gaat om gruwelijk veel geld, een hele ingewikkelde operatie.
0: Mm-hmm.
1: En die compensaties zijn daar een onderdeeltje van. Maar nu zijn ze toch wel een heel groot onderdeel geworden. Want de minister heeft nu onder druk van de voltallige Tweede Kamer heeft hij toegezegd dat deze regeringscommissaris nog een keer moet gaan kijken en praten met de pensioensector over een oplossing voor tienduizenden mensen die in deze periode van baan wisselen.
0: Ja, dus de oplossing zou zijn meer geld voor die compensatie?
1: Nee. Er is niet eens meer geld nodig. Het geld dat er is, namelijk het totale pensioenvermogen, daar is een deel is al gereserveerd voor die pensioencompensaties. Nou, in de meeste gevallen gaat dat goed, maar mensen die van baan wisselen, die kunnen die compensatie dus mislopen. En het is alleen maar een kwestie van het bestaande geld eerlijker verdelen.
0: Oh.
1: Dus er hoeft helemaal geen belastinggeld bij of zo. Misschien ook dat mede daarom de hele Kamer vindt dat dit probleem moet worden opgelost.
0: Oké. Nou, er zijn vier hoofdonderwerpen bij het debat geweest, waarvan dit er dus één was. Heb je nog meer? Wat opviel?
1: Ja, er is bijvoorbeeld met de nabestaande pensioenen.
0: Ja.
1: Daar gaat wel wat veranderen in het nieuwe pensioenstelsel. Het nabestaande pensioen is, als je zelf overlijdt, dan heb je nabestaanden in de eerste plaats je partner,
0: mm-hmm,
1: die hebben dan recht op een nabestaande pensioen. Daar zijn allerlei mogelijkheden, allerlei keuzes in te maken van hoeveel dat moet zijn. Het is niet eens verplicht om het te geven, maar dat kan van 0% tot 50% van je salaris kan dan als nabestaande pensioen worden uitgekeerd. En dat is een hele andere regeling dan nu. Nu bouw je eigenlijk elk jaar dat je pensioen opbouwt bij je werkgever, bouw je ook een klein stukje nabestaande pensioen op. In het nieuwe pensioenstelsel is het zo dat ook al werk je nog maar net ergens en je overlijdt, dan is dat nabestaande pensioen, is dan die, nou, wat maar is afgesproken, bijvoorbeeld die 50% van je, wat dan heet, pensioengevende salaris. Alleen, het werd wel aangestipt in het pensioendebat dat hierover de communicatie toch wel heel erg goed moet zijn. Omdat mensen vaak niet weten wat er precies klaarstaat, of er iets klaarstaat. En of bijvoorbeeld een partner met wie je alleen maar samen woont en niet getrouwd bent, of die daar ook recht op heeft.
0: Ja, dus
1: daar
0: dus is veel duidelijkheid. Het moet allemaal duidelijker worden.
1: Ja.
0: Nou, onze luisteraars hebben ook vragen doorgegeven. Marissa Mone deed dat ook. Zij heeft een vraag over dat nabestaande pensioen.
2: Hoi, Rogier. Het nieuwe pensioenstelsel is gekozen voor een partnerpensioen op basis van risicodekking. Mocht je komen te overlijden in de situatie dat je werkeloos bent, dan ontvangt je partner niets. Hoe is dit sociaal te rechtvaardigen?
1: Ja, dat klopt, ja. Het is dat nabestaande pensioen, dat is eigenlijk meer een verzekering dan een pensioen. Die geldt eigenlijk alleen zolang je in dienst bent en bent aangemeld bij het pensioenfonds. Als je uit dienst bent, dan kan die misschien nog een paar maanden dekking bieden, maar daarna niet meer. En dan, ja, dan blijkt dus dat je ook helemaal niks hebt opgebouwd. Dan is het recht op nabestaande pensioen gewoon verdwenen. Ja, dat is een keuze geweest. In het oude pensioenstelsel kon dat ook al. En werd dat wel door pensioenfondsen gedaan. Ja, eigenlijk omdat dat ook wel een stukje goedkoper is. Maar ja, precies dit kan mensen natuurlijk wel in enorm lastige pakket brengen, als ze dit, zeker als ze dit niet van tevoren al weten.
0: Maar dit geldt ook voor ZZP'ers.
1: Nou, voor ZZP'ers.
0: Diepe zucht.
1: Ja, nee, daar ging het vandaag ook over.
0: Jawel.
1: Het ging over wat dan werd genoemd de witte vlek. Dat blijken ZZP'ers te zijn. En
0: oh.
1: Ja, dat is een groep, best grote groep natuurlijk, die helemaal niet standaard pensioen opbouwt. En het doel, ook onder het nieuwe pensioenstelsel, is om die witte vlek, om die kleiner te maken. Maar ja, daar moet nog wel het een en ander aan gebeuren. En het is dus zo dat als je wel blijft werken, maar je gaat voortaan je werk als ZZP'er doen, dan kan dat dus ook betekenen dat dat nabestaande pensioen, of die verzekering eigenlijk, die je had, dat die dus ineens komt te vervallen. Ja, dus dat is ook echt iets waar je van tevoren wel rekening mee moet houden, om misschien iets anders daarvoor te kunnen regelen.
0: Dan had ik nog een vraag van Piet van Buul. Die kwam via de mail. Zijn vraag is: is er al een indicatie met hoeveel procent het pensioen verhoogd wordt vanaf 2027?
1: Ja, nou, nee is het echte antwoord.
0: Oh.
1: Maar ik denk dat hij doelt op wat wel met een lelijk woord de invaarbonus wordt genoemd.
0: Oh.
1: Begin dit jaar zijn een heleboel pensioenfondsen al overgegaan naar het nieuwe stelsel. Bijvoorbeeld het hele grote pensioenfonds voor zorg en welzijn. En in dat nieuwe pensioenstelsel hoeven ze minder buffer aan te houden dan daarvoor. En dat betekent dat er meer geld uitgedeeld kan worden. En dat is dan die invaarbonus.
0: Yeah.
1: Dus eenmalig. Gemiddeld hebben pensioenfondsen begin dit jaar, die is over zijn gegaan, zo'n 14% aan pensioenverhoging gegeven aan iedereen. Het is niet dat er extra geld is ontstaan of zo, maar er zit gewoon minder in kas voor de veiligheid. Maar 14%, dat komt doordat de pensioenfondsen er best goed voor stonden.
0: Ja.
1: Dat is nog steeds zo.
0: Ja.
1: Dus als ze nu zouden overgaan, dan zou het wel heel logisch zijn dat er ook weer zo'n soort percentage zou er zo uit kunnen komen aan pensioenverhoging.
0: Dankjewel, Max Ombudsman Rogier de Haan, de pensioendeskundige en vandaag aanwezig. Dus Meldpunt Actueel is morgenavond om 7:50 op NPO 2. En dan gaat het ook over pensioenen. Onder andere aandacht voor mensen die in Duitsland hebben gewerkt. Nou, er valt nog zoveel over te zeggen. Het is gewoon crazy.

0: van Gnarls Barkley. En Gnarls Barkley die bestaat helemaal niet. Hè. Het is de naam van Danger Mouse samen met CeeLo Green, die eigenlijk ook weer anders heette. We gaan naar de bijzondere namen. Een grote eer voor de Amerikaanse zangeres Taylor Swift. Want een nieuwe groep insecten is naar haar vernoemd. De Shiftyphyllis groep, zo heet het denk ik. Ja, die heeft een naam. Shiftyphyllis, ja, die hebben ze te danken aan hun verschijning. Lichtgeel met wat rode accenten. En dat deed de ontdekkers in Australië denken aan Taylor Swift. En zo kwamen we op vernoemingen. En dat zijn er echt ontzettend veel mooie verhalen. Goedemiddag, Yolanda.
1: Goedemiddag.
0: Jullie hebben een dochter, Tessa. Hoe kwam die naam Tessa bij jullie terecht?
1: Die naam kwam terecht doordat onze jongens, die waren kleuter. En die jongens die vroegen of ze een zusje mochten.
0: Och.
1: En ik raakte zwanger van de derde. En we hadden geen echo gehad, maar zij wisten zeker, ze zouden een meisje krijgen, een zusje. En ze zeiden, mogen we die Tessa noemen? Want destijds was er een tv-serie, Anna, Tessa en Helene, een drieling.
0: Mm-hmm.
1: En ze moest Tessa gaan heten. Ik ben 's morgens heel vroeg in de ochtend bevallen. Thuis. En een half uur na de bevalling komen de jongens aangetrippeld. En mijn man die loopt ze tegemoet en die zegt, goh, we hebben een verrassing. Ja, zeiden de jongens, dan is Tessa zojuist geboren.
0: Och, die wisten het al. En iedereen blij natuurlijk met Tessa.
1: Ja, iedereen was heel blij met Tessa.
0: Ook
1: vooral
0: Tessa.
1: Jongens.
0: Ook Tessa, ja. Zelf, hoop ik. Ja.
1: Ja.
0: Dankjewel, Yolanda. We kregen een audioberichtje van Eva.
2: Ik ben zelf vernoemd naar mijn grootmoeders, Eva en Anna. En ik wilde mijn dochter ook bijzondere namen meegeven. Dus zij heet India Vera Mandela. Vera is de naam van mijn moeder. En Mandela, ja, dat is Nelson Mandela. En dat was nog een heel gedoe om die naam goedgekeurd te krijgen. Maar ja, ik zat nog vol zwangerschapshormonen. Dus dat is natuurlijk gelukt. Want ik ging niet naar huis zonder die bijzondere naam.
0: Nee, don't mess with the mother. Nou ja, de moeder van Elton John van de Maagdenberg heeft het gesprek gehoord. En zij heet Anita, heeft het gehoord dus. En zegt, altijd leuke reacties gekregen op de namen van mijn zonen. Nou, we blijven nog even met plezier doorlezen hier. Maar we gaan nu naar Marcel Hartenveld. Die voor ons de hele week nog even samenvat op muziek.

0: fijne vrijdag.
1: Ja, fijne vrijdag en een restje donderdag natuurlijk. Leuk hoor. Henk die stuurt nog dat zijn zesde dochter Olga is genoemd. Omdat hij op het moment van de bevalling twee kleine Olga's te logeren had uit Wit-Rusland. Ja, de verhalen blijven binnenkomen. Maandag is er weer een nieuwe villa. En dan bespreken we de documentaire serie die is gemaakt over de drama-serie Band of Brothers. Maar straks Dielke Teerstra hier met het journaal. En ik ga lekker naar huis. Even kijken of het nog druk is op de Nederlandse wegen. Dag! Villa
2: VTT. Samen Max.
3: NPO Radio 1.
4: De taalstaat. In de voorstelling Breekbare Mensen brengt Diederik van Vleuten samen met Twent Kaaskop een ode aan ons Nederlands muzikaal erfgoed.
5: Ik dacht, er moet bij mij op straat ook zo'n ding staan. Er moet bij mij op straat toch ook zo'n ding staan.
4: Diederik van Vleuten zal er zijn. Saskia Noord is de gast over haar thriller De Eetclub, onze taalschat. Deze week is de gelijknamige serie op Netflix begonnen. En Piet Meeuwsen heeft een nieuw boek, Het Hele Verhaal. Over het vertellen, de verteller en de vertelling.
6: NPO Radio 1.
4: Zaterdag vanaf 11 uur.
7: Wie luistert, weet meer.
8: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
9: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
10: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
11: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
12: Ja, hoi.
11: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
12: Ja, dat kan goed kloppen.
11: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
12: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
11: Oké, en waarom juist radio?
12: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
11: Oh, wat goed zeg.
12: En ik ga binnenkort ook op tv.
11: Zo.
13: Ja. Ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
14: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
15: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteiten om het familiebedrijf uit te bouwen? Boortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boortrust, thuis in DGA en familiebedrijven.
16: De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
17: Waarom genoegen nemen met gewoon goed als je ook kunt gaan voor met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
18: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
19: Zeg het!
18: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcode check op simpel.nl.
20: Energiegigant RWE verstookt in haar elektriciteitscentrales jaarlijks ruim 1 miljoen ton biomassa van hout. Het grootste deel komt uit het buitenland. Volgens RWE is het gecertificeerd en daarmee duurzaam, maar klopt dat wel? Zembla trekt de Maleisische jungle in op zoek naar de bron van onze groene energie. Vanavond 9:15, NPO 2.
6: NPO Radio 1. 4 uur. NOS NTR.
7: Dielke Teerstra.
6: Het NOS Radio 1-journaal.
21: Goedemiddag. De gebeurtenissen van 9/11 staan bij veel mensen in het geheugen gegrift. Maar middelbare scholieren zeggen dat de aanslagen in hun geschiedenisles nooit voorbij komen. Eerst het nieuws, Sid van der Linden.
0: De Europese Centrale Bank heeft opnieuw de rente verhoogd in een poging de prijsstijgingen tegen te gaan. De rente stijgt met 0,25 procentpunt naar 2,5%. Een hogere rente maakt geld lenen duurder, waardoor de economie minder hard gaat draaien en de prijzen minder hard stijgen. Het is de tweede renteverhoging dit jaar. Volgens de Europese Centrale Bank is dat nodig, omdat onder meer de oorlog in het Midden-Oosten de prijzen opdrijft. De politie doet opnieuw uitgebreid onderzoek in en bij Overasselt vanwege de dodelijke schietpartij van vorige week. Er wordt onder meer extra onderzoek gedaan bij twee basisscholen in de omgeving, nadat de marechaussee gisteren in de buurt van een van de scholen vuurwapens had gevonden. De zoekactie is een enorme klus, zegt de coördinator van de politie.
3: U moet zich voorstellen dat het gebied wat wij moeten doorzoeken, dat het een ontzettend groot gebied is. Het is een landelijk gebied. Het is ook zo dat er eigenlijk iedere dag komen er weer nieuwe stukken bij. Zoals vanochtend bijvoorbeeld is er een grote akker met mais gekneusd door een boer. Dat betekent die akker komt vrij. Dat betekent dat we die akker zo snel mogelijk willen doorzoeken. Als je kijkt naar de grootte van zo'n akker, dan heb je daar gewoon heel veel mensen voor nodig.
0: Zo'n 100 politiemensen zouden nu bezig zijn met het onderzoeken in Overasselt en omgeving. Het kabinet streeft ernaar dat werkgevers over 2 jaar geen bedrag meer mogen inhouden op het loon van arbeidsmigranten in ruil voor woonruimte. Op dit moment mag een werkgever 25% inhouden van het bruto minimumloon. Minister Velbrief wil daarvan af omdat er te veel gevallen van misbruik zijn. Arbeidsmigranten moeten vaak hoge prijzen betalen voor soms erbarmelijke behuizing en slechte voorzieningen. De gemeente Amsterdam wil 2500 banen schrappen. Het is 15% van het totaal aantal banen bij de gemeente. De meeste banen verdwijnen bij de dienst Verkeer en Openbare Ruimte. Volgens het gemeentebestuur is de reorganisatie nodig om de gemeente efficiënter te maken. Gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten. De Groningse gemeente Oldambt geeft geen vergunning voor een metershoog beeld van Lenin. Het zou komen te staan bij een museum in Oostwold over het communisme in Oost-Groningen. Maar volgens de gemeente roept het beeld te veel weerstand op. De initiatiefnemers willen nu helemaal stoppen met het museum. Leraren ervaren meer werkstress doordat de relatie met ouders verhardt. Volgens de Onderwijsraad stappen ouders en scholen steeds vaker naar geschillencommissies als er een conflict is. In een rapport aan onderwijsminister Letschert doet de raad verschillende aanbevelingen.
19: Hou heel gericht oog voor de effecten van nieuw beleid of nieuwe wetten voor de verhouding tussen ouders en scholen. Want wat we eigenlijk signaleren is dat die veranderde verhouding eigenlijk vaak onbedoeld eigenlijk is, of een neveneffect van beleid. Dus dat het heel belangrijk is om dat heel tijdig in beeld te krijgen en ook te handelen wanneer men denkt dat het misschien negatieve gevolgen kan hebben.
0: Volgens de Onderwijsraad draagt de overheid zelf ook bij aan het probleem. Zo leidt een online scholenvergelijker ertoe dat ouders meer als klant worden gezien. En dat zou niet bijdragen aan een goed leerklimaat. In de Deense plaats Rebild, iets ten zuiden van Aalborg, is een man die een terras aanlegde in zijn achtertuin op een grote vikingschat gestuit. Een vat met 18,5 kilo aan zilver werd daar zo'n 1000 jaar geleden begraven. Het is de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in Denemarken is gevonden. De schat bestaat uit een groot aantal zilverstaven, armbanden, tientallen complete munten en muntfragmenten. Onder de gevonden munten zijn ook Angelsaksische pennies uit de tijd van koning Edward de Oudere, die regeerde in de 10e eeuw. Het weer, het is wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog bij 18 tot 20 graden. Vannacht trekt de wind aan en kan er wat regen vallen. Morgen eerst bewolkt met wat lichte regen. Later breekt in het westen de zon door. Het wordt dan 19 tot 21 graden.
21: En bij de ANWB vanmiddag Bianca Damink. Hallo Bianca. Goedemiddag. De spits is intussen begonnen. Er staat al bijna 300 kilometer file. Vooral ongelukken veroorzaken nu vertraging. Bijvoorbeeld op de A2 Den Bosch richting Utrecht bij knooppunt Del. 2 rijstroken zijn dicht en de vertraging is een kwartier. Op de A7 in Noord-Holland is ook een ongeluk gebeurd. Van Den Oever naar Horen kan het verkeer nu alleen via de vluchtstrook langs. Bij Horen, vertraging is 10 minuten. Op de A6 van Muiden naar Lelystad ging het mis. Bij Lelystad kost je ook een kwartier extra. En op de A15 van Europoort naar Rotterdam staat file door een ongeluk bij Rotterdam-IJsselmonde. Vanaf knooppunt Benelux is de vertraging 1/2 uur en de linkerrijstrook is dicht.
22: Hoe kan het dat miljoenen bestanden over de toeslagenaffaire buiten beeld zijn gebleven? Die vraag stond vandaag centraal in de Tweede Kamer. Zometeen onze politiek verslaggever.
23: Ster. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld.
1: Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
5: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
23: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
5: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
24: Vodafone. Wat je een leven lang hebt opgebouwd, wil je met een gerust hart doorgeven. Delen Private Bank helpt je om je vermogen zorgvuldig over te dragen. Met oog voor de volgende generatie. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
25: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
24: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
25: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
26: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
6: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
27: Een belangrijke dag voor de klassementsmannen in de Vuelta met een individuele tijdrit. Gabriel Melging, op wie moeten we gaan letten vandaag?
28: Nou, dan moet je echt letten op Primoz Roglic en Enric Mas. Mas, de rode truidrager, verdedigt een voorsprong van 2 minuten en 10 seconden op de Sloveense uitdager. Maar die Sloveen die werd in 2021 nog Olympisch kampioen in deze discipline. En het zou dus zomaar eens kunnen dat hij heel veel tijd gaat goedmaken. En voor de ritzege is het ook kijken naar andere mannen zoals Kuhn en Van Aert.
27: Wadoud van 22 jaar uit Zeist raakte meer dan 6 weken geleden spoorloos in de Marokkaanse stad Tanger. Correspondent Samira Jadir sprak met de familie. Samira, wordt er nog hard gezocht?
29: Jazeker, de familie leeft tussen hoop en wanhoop. Ze weten inmiddels niet meer waar ze nog moeten zoeken en hopen vooral dat hij snel weer thuis komt.
27: Maar nu eerst een stevig debat over de toeslagenaffaire. Want uit het niets kwam eerder dit jaar het bericht dat er miljoenen stukken over onder meer die toeslagenaffaire in een geheime datakluis lagen. Tot ontzetting van gedupeerden en van de Tweede Kamer. Politiek verslaggever Wilma Borgman. Wilma, eerst eventjes over die datakluis. Waarom ligt dit allemaal zo gevoelig?
30: Nou, Dielke, deze hele geschiedenis, die toeslagenaffaire, die draait erom dat jarenlang mensen werden opgejaagd, kapot gemaakt ook zijn door de Belastingdienst uiteindelijk, zonder dat ze wisten waarom dat nou gebeurde. Alle relevante informatie die werd achtergehouden door de Belastingdienst voor de ouders, voor de Tweede Kamer, zelfs voor rechters. En die stukken waar het nu over gaat, het gaat inderdaad om 64 miljoen documenten.
27: Ongelooflijk, hè?
30: Ongelooflijk. En niet allemaal over de toeslagenaffaire trouwens. En er zitten ook wat dubbelingen in. Dus uiteindelijk ging het om 25 miljoen unieke documenten. Die waren jarenlang, stonden die ergens in een digitale hoek op het ministerie van Financiën. En een jaar geleden zouden die min of meer toevallig teruggevonden zijn. Terwijl daar juist een hele parlementaire enquête naar is geweest. Die stukken zijn ook achtergehouden voor die parlementaire enquêtecommissie. En dat is nota bene het zwaarste instrument van de Tweede Kamer. Ja. En met die hele geschiedenis van doofpotten, van achtergehouden informatie, is de vraag, is dit weer een doofpot? De staatssecretaris die erover gaat, Sandra Palme, die zegt nee, dit is allemaal per ongeluk gegaan. Niemand dacht er meer aan die digitale doos. En ja, hij is per ongeluk teruggevonden. Maar voor ouders en Kamer is dat moeilijk te geloven. En dat is misschien met deze geschiedenis ook wel logisch.
27: Maar zij zegt dus het is per ongeluk gegaan. Ja. Wordt het haar wel aangerekend?
30: Ja, het wordt juist haar aangerekend. Ja. Want Palme was ooit ambtenaar op het ministerie van Financiën. En jaren geleden, toen zij hoorde als ambtenaar van die toeslagenaffaire hoe de Belastingdienst op ouders joeg, schreef zij een waarschuwing. Let op, dit gaat mensen in de problemen brengen. Maar met haar waarschuwing is dus niks gedaan. Nou, via Pieter Omtzigt rolde Sandra Palme de politiek in. Kwam zij terecht op deze plek. En dat dus die Palme zelf de Kamer pas maanden later heeft geïnformeerd over die teruggevonden documenten. Nou, dat neemt de Kamer juist haar met haar geschiedenis heel erg kwalijk. Zij had beter moeten weten, vindt de Kamer. Nou, dat vond Palme vandaag zelf bij nader inzien ook. Luister maar.
4: En ik begrijp ook de kritiek van uw Kamer heel erg goed. En daarom wil ik ook beginnen met erkennen dat het niet goed is gegaan. Dat het veel te lang heeft geduurd voordat de Kamer werd geïnformeerd. En dat ik daarbij zelf in dit proces ook fouten heb gemaakt. Het is duidelijk dat ik op een aantal momenten niet heb gehandeld, terwijl ik dat wel had moeten doen. Dat reken ik mijzelf persoonlijk aan. Dat spijt mij verschrikkelijk. En daarvoor bied ik ook mijn oprechte excuses aan. En dit alles heeft dus veel en veel en veel te lang geduurd. Daar heb ik zeker laten vallen. En dat reken ik mijzelf persoonlijk aan.
30: Ja, dat was Sandra Palme. In tranen dus,
27: ja,
30: in de Tweede
27: hè?
30: Kamer. Ja. En dieper door het stof dan dit. Nou, dat kan bijna niet zo.

0: ooit ambtenaar op het ministerie van Financiën. En jaren geleden, toen zij hoorde als ambtenaar van die toeslagenaffaire hoe de Belastingdienst op ouders joeg, schreef zij een waarschuwing. Let op, dit gaat mensen in de problemen brengen. Maar met haar waarschuwing is dus niks gedaan. Nou, via Pieter Omtzigt rolde Sandra Palme de politiek in, kwam zij terecht op deze plek. En dat dus die Palme zelf de Kamer pas maanden later heeft geïnformeerd over die teruggevonden documenten. Nou, dat neemt de Kamer juist haar met haar geschiedenis heel erg kwalijk. Zij had beter moeten weten, vindt de Kamer. Nou, dat vond Palme vandaag zelf bij nader inzien ook. Luister maar.
1: En ik begrijp ook de kritiek van uw Kamer heel erg goed. En daarom wil ik ook beginnen met erkennen dat het niet goed is gegaan. Dat het veel te lang heeft geduurd voordat de Kamer werd geïnformeerd. En dat ik daarbij zelf in dit proces ook fouten heb gemaakt. Het is duidelijk dat ik op een aantal momenten niet heb gehandeld, terwijl ik dat wel had moeten doen. Dat reken ik mijzelf persoonlijk aan. Dat spijt mij verschrikkelijk. En daarvoor bied ik ook mijn oprechte excuses aan. En dit alles heeft dus veel en veel en veel te lang geduurd. Daar heb ik zeker laten vallen. En dat reken ik mijzelf persoonlijk aan.
0: Ja, dat was Sandra Palme in tranen dus in de Tweede Kamer. Ja. En dieper door het stof dan dit, nou, dat kan bijna niet, zou je zeggen.
2: Heeft het ook politieke consequenties voor haar?
0: Nou, in de Tweede Kamer zijn ze behoorlijk gefrustreerd over hoe dit allemaal is gegaan. Juist met die gevoeligheid dat de staatssecretaris dan toch nog bijna 8 maanden wacht om de Tweede Kamer te vertellen dat die stukken zijn gevonden. Het is dat de afhandeling van die toeslagenaffaire al tergend langzaam gaat. Het duurt jaren en jaren. En de Kamer is bang dat een wisseling van bewindspersonen dat de boel nog verder vertraagt. Anders had Palme zich echt serieus zorgen moeten maken. Nu komt ze er waarschijnlijk vanaf met een politiek blauw oog, wel met een disclaimer erbij, want de Kamer heeft echt nauwelijks nog geduld met haar. Dus ze blijft wel voorlopig, ze kan door, maar ze kan zich echt geen misstap meer permitteren.
2: Een politiek blauw oog met een disclaimer. Dat is ook geen lekkere manier om verder te gaan, denk ik. Maar hoe gaat het nu verder?
0: Nou, er komt een hele serie vervolgonderzoeken om uit te vissen wat er nou precies in al die stukken staat, want dat weet eigenlijk nog niemand. Er is een onderzoekscommissie geweest die een steekproef heeft genomen en die onderzoeksclub heeft op basis van die steekproef geconstateerd dat het eigenlijk niet heel belangrijke stukken zijn, maar de Kamer wil dat zeker weten. Dus er komt nu een commissie die doos in gaat duiken. Er komt nog een ander onderzoek naar hoe de informatie aan de Tweede Kamer beter kan. En ook eentje naar hoe de administratie bij de Belastingdienst een beetje voor elkaar gebracht kan worden, want daar is het nog steeds niet op orde. Een deel van de Kamer vindt dat niet genoeg. Die wil ook strafrechtelijk actie ondernemen, want informatie achterhouden voor een enquêtecommissie, dat is gewoon een strafbaar feit. Maar daar voelt een meerderheid van de Tweede Kamer op dit moment nog niet voor. Dat kan nog veranderen als er nieuwe informatie boven water komt. En eigenlijk wil de Kamer hier het liefst gewoon helemaal een punt achter zetten, achter die hele affaire. Ja. De ouders compenseren en opnieuw beginnen. Maar ze moeten nu toch weer terugkijken. En Dilke, de conclusie is dus, deze hele geschiedenis die speelt al jaren en is nog lang niet afgelopen.
2: Dat is een treurige conclusie. Wilma Borgman, dank je wel. In Marokko wordt nog steeds gezocht naar Wadud van 22 jaar uit Zeist. 2 maanden geleden verdween hij in Tanger, waar hij op vakantie was met zijn ouders. Correspondent Samira Jadir vanuit Marokko. Wie is Wadud?
3: Ja, het gaat inderdaad om een 22-jarige jonge man uit Zeist. Die 2 maanden geleden spoorloos verdween in Tanger. Hij heeft mentale en lichamelijke problemen en kampt ook met een verslaving. Daardoor is hij behoorlijk afhankelijk van de hulp van zijn familie. En juist daarom maakt zijn familie dus ook grote zorgen. Hij is kwetsbaar, spreekt nauwelijks Darija. Dat is het Marokkaans-Arabisch dialect. En heeft dus heel veel zorg nodig. Zijn familie kan zich dan ook moeilijk voorstellen dat hij zich hier in Marokko al die tijd alleen op straat zou kunnen redden.
2: En hoe ziet die zoekactie eruit?
3: Ja, dat gaat toch anders dan in Nederland. Ik moet erbij zeggen, Marokko is een politiestaat en de autoriteiten hebben veel mogelijkheden om iemand op te sporen. Nou, toch lijkt de politie deze vermissing geen hoge prioriteit te geven. Waarom is niet duidelijk. Ik heb daar vragen over gesteld, maar geen antwoorden gekregen. Maar ondertussen

0: De familie moet het daarom vooral hebben van vrijwilligers. Dus familieleden en kennissen volgen meldingen uit het hele land op. En zijn vader, Ghadir, reist heel Marokko door in de hoop zijn zoon te vinden.
1: U bent echt aan iedereen aan het vragen.
2: Ja, ja. Maar het is alles mensen met vragen en zoeken in Abdelwadud, in mijn zoon. Ja, met van cafés, alles. Die mensen met straat, die restaurant. Alles met de mensen in de vragen.
0: Ghadir Abbasch en zijn team van vrijwilligers zijn een opvallende verschijning in de straten van het dorpje Chichoua in het zuiden van Marokko. Ze dragen knalgele hesjes met op de achterkant een foto van de vermiste Wadud en het telefoonnummer. De familie zet alles op alles in de zoektocht naar die ene gouden tip. Ghadir vertelt dat ze hulp krijgen vanuit alle hoeken van het land. Hij vertelt dat hij sinds 20 augustus al duizenden kilometers heeft afgelegd. Een paar dagen geleden vertrok hij nog vanuit de zuidelijke stad Terroudent naar Temerra, een voorstad van de hoofdstad Rabat. Een 5 uur durende reis van ongeveer 550 kilometer. De tip bleek verre van betrouwbaar. Hij trof een 50er aan die in de verste verte niet op zijn zoon leek. Aan de goede bedoelingen van de tipgevers twijfelt hij niet. Maar de gebrekkige informatie en de hoeveelheid tips maakt de zoektocht haast onbegonnen werk voor Ghadir. Ondanks het vele reizen en de vermoeidheid heeft hij de hoop nog niet opgegeven. Hij vertelt dat hij zonder te veel na te denken nog achter elke tip aangaat. Omdat onze harten in brand staan van het verlangen om hem terug te vinden, zegt vader Ghadir.
3: En Samira, ze hebben de hoop dus nog niet opgegeven.
0: Nee, zeker niet. Ik sprak zojuist nog met de zus van Wadud. Zij zegt dat ze echt leven tussen hoop en wanhoop. En natuurlijk vooral hopen dat ze hem levend terugvinden. Zijn vader Ghadir probeert zo vaak mogelijk in Marokko te zijn. En als hij hier is, gaat hij dus op zoveel mogelijk tips af. Maar het is wel duidelijk dat de zoektocht de nodige coördinatie mist. Vanuit de Marokkaanse overheid komt maar weinig hulp. Het is wel zo dat de informatie van Wadud is verspreid onder de politiediensten. Maar echt van een grote gecoördineerde zoekactie is dus geen sprake. En zijn vader die had nog een verzoek, want er zijn ook heel veel Marokkaanse Nederlanders die zich heel erg betrokken voelen. Ook wanneer ze in Marokko zijn uitkijken naar Wadud. Maar hij vraagt aan de mensen die denken Wadud te hebben gezien, om foto's of video's te maken. En als dat kan, bij hem te blijven. Zo kan de familie eerst controleren of het echt om Wadud gaat, voordat iemand anders soms honderden kilometers aflegt. Want iedere keer dat een tip nergens toe leidt, gaat er kostbare tijd verloren.
3: Dankjewel, correspondent Samira Ghadir. Zit, wat gebeurt er verder in Nederland volgens de andere media?
4: Vorig jaar hebben 4 mensen euthanasie gekregen vanwege post-covid. Dat schrijft vakblad Medisch Contact op basis van cijfers van de regionale toetsingscommissies euthanasie. De jongste patiënt die voor euthanasie koos was 51 jaar. Bij 6 andere verzoeken speelde post-covid ook een rol, maar was het niet de belangrijkste reden. Mensen met post-covid houden langdurige klachten over na een coronabesmetting, soms zelfs jarenlang. De Nederlandse export naar de Verenigde Staten is in een jaar tijd met een kwart afgenomen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Die vermoeden dat Amerikaanse importheffingen een belangrijke rol spelen. Dat is dan een overwinning voor president Trump, zegt deze econoom tegen RTLZ.
5: Ja, zeker voor wat hij wil bereiken. En bij hem gaat het dan echt om die handelsbalansen. Hij wil dat Amerika meer verkoopt aan andere landen dan die Amerika importeert uit die landen. En dan is dit hartstikke goed nieuws.
4: Ja, export van machines, vervoersmiddelen en medicijnen liep dus terug. De gemeente Apeldoorn heeft excuses aangeboden aan woonwagenbewoners vanwege discriminerend beleid, lezen we bij Omroep Gelderland. Uit extern onderzoek blijkt dat de gemeente bij de verkoop van woonwagenkavels een criminaliteitstoets eiste, terwijl dat bij gewone bouwkavels niet gebeurde. Nou, volgens de onderzoekers was die werkwijze discriminerend en had dat niet mogen gebeuren. De gemeente stopt daar dan nu dus ook mee. En ook in Flevoland is het waterschap bezig met de bever. De dieren graven gangen in dijken en bermen en dat leidt tot grote problemen. Bij Omroep Flevoland is te zien dat er een drone wordt gebruikt waarmee ze kunnen kijken waar die bevers mee bezig zijn onder de grond.
6: Die schiet een radargolf in de grond en daarmee kunnen we verstoringen onder de grond vinden. Dus denk er bijvoorbeeld aan metalen brokken, water of bijvoorbeeld een tunnel van een bever.
4: Ja, een soort scanner in de lucht eigenlijk. De Hogeschool Saxion heeft dat bedacht. En veldwerkers kunnen zo sneller zien hoe ver de bevers zijn met het graven en op tijd ingrijpen.
3: Bianca, hoe gaat het op de weg?
7: Ja, het wordt langzaam steeds drukker op de weg. De spits is nu in volle gang. Wat opvalt is veel vertraging op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Want bij knooppunt Del is een ongeluk gebeurd. Vanaf knooppunt Empel is de vertraging bijna een uur. Twee rijstroken zijn dicht.

0: Teskey Brothers waren dat. Those were the days. Morgen is het 11 september. Precies 25 jaar geleden vlogen terroristen van Al-Qaeda vliegtuigen in de Twin Towers in New York. Veel volwassenen weten nog precies waar ze waren toen ze over die aanslagen hoorden. Maar middelbare scholieren zeggen dat er nu op school weinig aandacht voor is. NOS Stories vroeg het ruim 5000 leerlingen en bijna de helft zegt er nog nooit les over te hebben gehad. Bij mij hier in de studio is Daan Kramer, geschiedenisdocent in Eindhoven. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe gaat het bij u in de les?
1: Ja, bij mij in de les wat betreft 9-11 gaat het wisselend. In ieder geval als je hoort wat leerlingen meekrijgen qua informatie. Ik vroeg, wat gaan jullie morgen doen met 9-11? Eentje begon te vertellen over dat ze morgen jarig was. Ze had geen idee dat het 9-11 was.
0: Ook wel begrijpelijk dat dat op die leeftijd belangrijker is.
1: Tuurlijk, ja. En het wisselt heel erg aan wie ik vraag in de klas hoe belangrijk ze het vinden.
0: Ja.
1: Dus leerlingen die bijvoorbeeld familie hebben in Jemen of in Syrië, die kijken er toch wat anders tegenaan dan mensen uit een villa-wijk bijvoorbeeld.
0: Ja, dat merkt u wel?
1: Ja, zeker merk ik dat.
0: Ja. Maar het is dus wel onderdeel van uw lessen?
1: Het is zeker onderdeel van mijn lessen, maar niet per se onderdeel van het schoolplan of van het schoolcurriculum. Want het zit er nog steeds niet in. In ieder geval voor met één zinnetje op de HAVO, maar op het VWO nog niet.
0: Want hoe zit dat? Krijg je dus van als docent een curriculum van tevoren, een landelijk plan eigenlijk voor wat je wel en niet moet vertellen?
1: Ja, er is een curriculum dat is in 2001 ontwikkeld en 2006 bekrachtigd. En er zijn 49 kenmerkende aspecten, dus 49 vaststaande onderwerpen. En per examenjaar bepaalde thema's waar je dieper in gaat duiken. En daar zit 9-11 en de War of Terror die er opvolgde met toch wel behoorlijk veel doden. 940.000 mensen, voornamelijk moslims. Dat zit helemaal niet in het curriculum. Dus wel 9-11 met op de HAVO. Staat het er zo in, hè? De terreuraanslag van 11 september 2001... en de moord op de politicus Pim Fortuyn in 2002 joegen tegenstellingen aan en die werden vergroot. Maar op VWO is dit gewoon helemaal absent. Dus ik vroeg dat ook aan mijn 6 VWO-klasleerlingen. En die leerlingen zeiden, we zitten nu 6 jaar op school. We hebben het eigenlijk helemaal niet over gehad.
0: Nee. Wij hebben even gebeld met SLO, dat is het expertisecentrum voor het curriculum. En dat bevestigt inderdaad dat het er niet in staat.
1: Ja.
0: Maar zegt, wij schetsen eigenlijk bewust historische ontwikkelingen en kerndoelen, hè, zonder daarbij heel expliciet alle gebeurtenissen te noemen. Dus we geven de docenten eigenlijk de vrijheid om daar dan vervolgens invulling aan te geven. Maar toen vroeg ik me wel af, geldt dat dan voor de hele geschiedenis en het curriculum? Staan er nergens verplichte gebeurtenissen in? Staat ook de val van de muur er bijvoorbeeld niet in?
1: Nou, de val van de muur, daar eindigt het lesboek in de onderbouw mee. Dus 1989 / de val van de Sovjet-Unie, 1991.
0: Daar eindigt de geschiedenis.
1: Daar eindigt het geschiedenisboek mee. En in de onderbouw heb je wel iets meer vrije tijd. En dan kun je iets meer een beetje freewheelen. Maar de bovenbouw word je toch wel afgerekend op de doelen voor het examen. Dus ik kan zeker 9-11 behandelen. Maar dat is niet iets wat per se in het eindexamen komt. Dus dat is ook niet iets wat dat is wel het eerste wat afvalt als ik een week ziek ben. Of als er allemaal vrije dagen zijn. En zo ontbreken nog wel wat meer dingen in de geschiedenisles. Want het gaat bijvoorbeeld niet over klimaatverandering nog. Queerpersonen komen er niet in voor. Veel migratiegeschiedenis ontbreekt. En dat zijn denk ik wel dingen die je nodig hebt om bijvoorbeeld onze bewindslieden te begrijpen. Maar ook de andere leerlingen in je klas te begrijpen. En ik vraag me wel af of dat nog van deze tijd is. Want er komt een nieuw curriculum aan in 2000. Volgend jaar begint dat in de onderbouw. Maar dat betekent wel pas dat het in de bovenbouw en het eindexamen pas op de planning staat voor 2032, 33.
0: Ja.
1: Dus dat gaat wel veranderen. Maar ik kom best wel vaak bijvoorbeeld in museale instellingen of op festivals en concerten. En dan zie je dat er eigenlijk al hele mooie ontwikkelingen gaande zijn. Dat we echt wel stappen zetten op cultureel gebied. Maar tegelijkertijd mis ik wel een beetje de vertaalslag naar het onderwijs. En natuurlijk kan ik dat zelf wel toevoegen.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat is wel iets wat je zeker in veel conservatieve en ook progressieve discussies wel mist. Dat mensen zeggen, er moet iets veranderen en dat ze naar het onderwijs kijken. Maar eigenlijk helemaal geen idee hebben wat er nou precies op school behandeld wordt. Dat is ook wel gevaarlijk, want er zijn wel veel mensen die allemaal dingen beweren die op school behandeld worden en die eigenlijk niet
0: in het curriculum staan.
1: Ja, inderdaad.
0: Precies. Ja. Waarom, want u kiest er dus wel voor om het te behandelen, 9-11 specifiek, ook een aantal andere onderwerpen dus, maar om even terug te gaan naar 9-11, waarom is het zo belangrijk vindt u om het wel in de les te bespreken?
1: Ja, omdat ik heel veel verschillende leerlingen heb. Ik heb dit jaar meer dan 200 leerlingen. En die lijken allemaal heel erg hetzelfde. Maar eigenlijk hebben ze allemaal hele andere familiegeschiedenissen. Dus ik had vorig jaar bijvoorbeeld een hele aardige leerling in de klas. En die stuurde me een artikel door uit een kwaliteitskrant. Waarin een overgrootvader vertelde over dat hij gewoon tot slaaf gemaakt is geweest. En dat zou je nooit verwachten als je haar ziet. Mm. Maar dat zit er gewoon in. En er zijn ook verhalen over mensen die in de Sovjet-Unie opgroeien. Of mensen die 50 jaar geleden naar Nederland zijn gekomen als gastarbeider. Ja, dat zijn wel allemaal verhalen die al lang om ons heen zijn. En ik vind wel dat het heel belangrijk is dat leerlingen ook elkaar leren begrijpen. En dat ze elkaar begrijpen en hun geschiedenissen leren begrijpen. Dus ik heb bijvoorbeeld vandaag een leerling, een hele aardige jongen, Umutjan. En die zei, ja, ik heb toch het gevoel dat ik er niet helemaal bij hoor. Ik ben niet een echte Nederlander, begon die. Toen zei ik, hoezo? Je zit in 6 VWO, je spreekt de taal heel goed. Ja. Ik vind je gewoon een hele fijne leerling om erbij te hebben. Toen schrok de klasgenoot, schrok er ook een beetje van dat hij dat zei. En voor hem betekende 9-11 wel iets anders dan voor andere klasgenoten. Hij is ook heel boos van wat er in Gaza en in Israël gebeurt. Daar zou ik heel graag onderwijs over willen krijgen op school. Ja. Maar dat krijg ik eigenlijk nog niet. En dat vind ik heel erg, zei hij. En dat snap ik ook. Zeker als je roots hebt in Marokko of in Turkije of in Syrië. Want dat zijn wel allemaal verhalen die al lang in onze klas zitten.
0: Bij u in de les krijgen die verhalen aandacht. En er komt dus een nieuw curriculum. Maar daar moeten we nog eventjes op wachten. Dank Daan Kramer, geschiedenisdocent in Eindhoven.
2: Ster. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Haal meer rendement uit je beleggingen met IEX Premium. De beste aandelenanalyses en kooptips voor jouw beleggingsportefeuille. IEX.nl/actie.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Nu IEX Premium voor €8. Ga naar IEX.nl/actie.
4: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsu, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
5: NPO Radio 1.
0: Het is 4:30, hier is Sit met de hoofdpunten.
6: In een interview op televisie in Sierra Leone heeft minister Van Wiel de druk op dat land opgevoerd om de veroordeelde drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Volgens de minister houdt Bolle Jos, zoals zijn bijnaam luidt, zich schuil in het West-Afrikaanse land en leidt hij vanuit daar zijn drugsimperium. Van Wiel zei in het interview dat diplomatieke druk niets heeft uitgehaald en dat hij nu overweegt om de ontwikkelingshulp vanuit Europa stop te zetten. De Europese Centrale Bank heeft de rente met een kwart punt verhoogd tot 2,5%. Een hogere rente maakt geld lenen duurder, waardoor de economie minder hard gaat draaien en de prijzen minder zullen stijgen. Het is de tweede renteverhoging dit jaar. Leraren ervaren meer werkstress doordat de relatie met ouders harder is geworden. Volgens de Onderwijsraad stappen ouders en scholen steeds vaker naar geschillencommissies als er een conflict is. Dat gaat vaak over het grijze gebied tussen het recht op ondersteuning voor een leerling en het maatwerk dat de school daarin kan bieden. De gemeente Amsterdam wil 2500 banen schrappen, 15% van het totaal aantal banen. De meeste banen verdwijnen bij de dienst verkeer en openbare ruimte. Volgens het gemeentebestuur is de reorganisatie nodig om de gemeente efficiënter te maken. Gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten.
0: Weervrouw Roosmarijn Knol, ik heb het idee dat we vandaag al wat verschillende weertypen voorbij zien komen. En volgens mij blijft dat zo, hè?
7: Ja, dat klopt inderdaad. Het is heel wisselend vandaag. Af en toe breekt de zon door en voelt het toch nog een beetje zomers. Maar ik heb vandaag ook wel momenten meegemaakt dat het toch behoorlijk grijs was. En dat je denkt, oeh, gaat het nog regenen vandaag? Dat doet het op dit moment op de meeste plaatsen niet. Alleen in het noordwesten van het land, op de Waddeneilanden, valt er af en toe een heel klein beetje regen. Maar er gaat vannacht wel verandering in komen. Dan wordt het overal bewolkt, gaat het vanuit het westen regenen, temperatuur ligt dan tussen 11 en 15 graden. En morgen overdag zijn er nog steeds een paar buien, met vooral in het binnenland bewolking. Daar regent het ook het langste nog. En in de loop van de dag gaat het dan vanuit het westen droog worden met opklaringen. Dan is vervolgens zaterdag weer een droge dag. Zondag gaat het weer regenen, maandag is het weer droog. Dus zo springen we elke
0: van
7: alles en nog wat. En de temperatuur is daarbij meestal een graad of 20. Dinsdag lijkt het wel wat warmer te worden. En dan zou er misschien ook af en toe een onweersbui kunnen voorkomen. En daarna keren die buien weer terug en dan gaat het ook een stuk koeler worden.
0: Bianca, hoe gaat het op de weg?
8: Nou, het wordt steeds drukker. Intussen staat er bijna 500 kilometer file. De langste dagelijkse files die staan in Gelderland, Brabant en ook rond Rotterdam. Vooral ongelukken veroorzaken veel vertraging. Met name op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Want tussen Rosmalen en knooppunt Del sta je ruim een uur vast. Twee rijstroken zijn er dicht. In Noord-Holland is de A7 van Zaanstad naar Den Oever nog helemaal dicht bij Wognum na een ongeluk. Verder zijn er problemen op de A15. Van Europoort naar Rotterdam heb je bijna een half uur tijdverlies na een ongeluk bij Rotterdam-IJsselmonde. De linkerrijstrook is dicht. Van Rotterdam naar Gorkum, daar sta je vast tussen Sliedrecht en Gorkum door een ongeluk. Ook één rijstrook is afgesloten en de vertraging is bijna 40 minuten.
0: Al jaren zijn er problemen met de huisvesting van arbeidsmigranten in Nederland. Minister Velbrief hoopt nu een oplossing te hebben.
9: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf €125.000. Kijk op apolloleen.nl.
10: Alsjeblieft, je auto is tiptop in orde.
11: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
12: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
13: Dielke Teertstra.
14: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Werkgevers mogen straks geen huur meer inhouden op het minimumloon van arbeidsmigranten. Minister Velbrief van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil hier vanaf de zomer van 2028 een streep doorzetten. Op dit moment mogen werkgevers nog maximaal 25% van het minimumloon inhouden in ruil voor huisvesting. Politiek verslaggever Roel Bolsjes. Waarom willen de minister en het kabinet dit?
15: Nou, omdat het huidige kabinet denkt dat dit een betere bescherming biedt voor arbeidsmigranten. Bij het afwegen van dit besluit gaan er verschillende argumenten tegen elkaar in. Onder de huidige regeling zouden werkgevers zich meer verantwoordelijk voelen voor huisvesting. En dan zou het ook qua prijzen in de hand blijven dat het maximaal 25% is. Aan de andere kant zeggen er mensen, ja, maar daarmee maak je arbeidsmigranten wel heel erg afhankelijk van die werkgever. Misschien houdt hij wel te veel in, terwijl die veel minder kosten maakt. Ja, dus verschillende kabinetten hebben er verschillende afwegingen in gemaakt. Eddy van Heijem, de NSC-minister op Sociale Zaken, die wilde dit al. Maar NSC stapte uit het kabinet. Toen kwam er de VVD en Marielle Paul. Die maakte daags na de verkiezingen bekend die afweging de andere kant op te laten vallen. En nu zit er minister Velbrief van Sociale Zaken. En die vindt het toch belangrijk dat die regeling wordt afgeschaft.
16: Dit instrument wordt door werkgevers, de slechte werkgevers, misbruikt om arbeidsmigranten uit te buiten. Ze laten mensen te veel betalen voor huisvesting. En dat proberen we te voorkomen.
15: Ja, ze willen ook voorkomen dat de mensen te afhankelijk van de werkgever worden. Dat als ze hun baan verliezen, dat ze gelijk op straat komen te staan. Dat zijn vaak kwetsbare mensen. Een deel daarvan gaat dan aan de drugs en de alcohol veroorzaken dan ook overlast op straat. En dat is iets waar burgemeesters van de grote steden recentelijk nog opnieuw over aan de bel hebben getrokken.
0: Ja. Maar die moeten nog wel even geduld hebben.
15: Zeker.
0: Want het duurt dus tot zomer 2028. Dus nog bijna 2 jaar voordat dit wordt losgekoppeld. Dat arbeids- en wooncontract. Waarom duurt het zo lang?
15: Nou, het kabinet wil eerst dat de huurbescherming beter geregeld wordt. Omdat ze anders denken dat de problemen groter worden.
16: Als je dit zou doen zonder dat je enige garantie hebt voor arbeidsmigranten op waar ze kunnen gaan wonen, of ze beschermd worden, het toe kan leiden dat arbeidsmigranten op straat komen te staan, dan zijn we nog verder van huis.
15: Ja, en dan is het dus wachten op de wet passende huur. En die geeft mensen al na 30 dagen recht op huurbescherming. Die ligt nu in internetconstatie, die is net afgelopen. Maar het idee is dat dat ook halverwege 2028 wordt ingevoerd. Dus ja, daar wil het kabinet op wachten.
0: En hoe valt dit in de Tweede Kamer?
15: Goed, althans als je het puur hebt over die loskoppeling van de arbeids- en huurcontracten. Daar is een flinke meerderheid voor in de Tweede Kamer. Ook door linkse en middenpartijen uit de oppositie wordt dit gesteund. We horen Don Seder van de ChristenUnie en Mariette Patijn van Pro.
17: Nee, ik ben echt heel blij dat het besluit genomen is. Hè. Dus laat dat duidelijk zijn. Maar ik denk, doe het gewoon zo snel mogelijk. Want het zorgt ervoor dat als iemand zijn werk verliest, die zijn woning niet verliest. Of als iemand zijn woning verliest, in ieder geval nog werk heeft. En dat geeft veel meer perspectief.
18: Dit betekent dat je dakloosheid tegengaat. Ook de afhankelijkheid van de verhuurder tegengaat. Dat is goed nieuws voor arbeidsmigranten, ook de omgeving. Dus ik ben blij met de brief. Blij met de uitvoering van onze motie. Maar dat het pas in 2028 ingaat, vind ik problematisch. Maar daar gaan we het debat met elkaar over voeren.
15: Ja, deze partijen zeggen dus, waarom wachten op die huurbeschermingswet? Werkgevers moeten het nu al netjes regelen. Dat moeten ze eigenlijk, dat zijn ze moreel verplicht. Dus waarom wachten? En aan de andere kant is de VVD aan de rechterkant ook wel voor die loskoppeling. Maar die plaatsen dan juist kanttekeningen bij die nieuwe huurbeschermingswet. Horen we van Jurgen Nobel van de VVD.
19: Ik zie eigenlijk een nieuwe wurgwet aankomen, zoals we dat in het verleden ook hebben gezien met huurwetgeving, die ervoor heeft gezorgd dat de middenhuurwoningen massaal worden verkocht. Nu zie ik iets vergelijkbaars gebeuren, maar dan voor hotels die straks zeggen, ja, u kunt helaas niet langer dan 30 nachten in een hotel blijven. Want ja, dan komt er huurbescherming. Dus ik voorzie dat hier mogelijk ook voor arbeidsmigranten echt problemen gaan ontstaan, omdat hotels zeggen, ja, u bent hier niet langer welkom.
15: Ja, hij heeft dus kritiek op die wet, die passende huurwet die gemaakt gaat worden. Er is meer kritiek, dus critici die vrezen wel dat het langer gaat duren dan tot 2018 voordat die wet er ligt. En dat dus ook dit besluit misschien wel langer op zich gaat laten wachten. Maar goed, dat moet nog blijken.
0: Maar Roel, het is natuurlijk al jaren zo dat er berichten zijn over misstanden rond arbeidsmigranten.
15: Zeker.
0: Het is ook al jaren zo dat daar de politiek oplossingen voor probeert te vinden. Waarom is dat nou zo ingewikkeld?
15: Nou, je hoort het net al, omdat heel veel wetgeving met elkaar verknoopt is. Dus pas je de ene wet aan, dan heeft dat gevolgen op een ander terrein. Maar uiteindelijk is het dat toch ook veel sectoren afhankelijk zijn van die arbeidsmigranten, van die goedkope arbeid door arbeidsmigranten, dat ze daar economisch voordeel bij hebben. En dan spelen er veel belangen, dus het duurt ook langer voordat er dan een politieke overeenstemming is waar het precies heen gaat. En ja, en dan dat alles bij elkaar maakt dat een oplossing helaas tijd kost, zegt de minister.
16: Dit moet even zo blijven. We hebben gewoon geen ander instrument. En nogmaals, als ik dat nu doe, dan jaag ik mensen misschien de straat op. Dus laten we dat nou niet doen. Het is net als bij dat uitzendverbod in de veesector. Dat duurde ook even. Maar het gaat erom dat we de verkeerde werkgevers leren dat dit 19-deels toestanden zijn die niet thuis horen in Nederland.
15: Dit is een probleem van de lange adem.
16: Nou, ja, maar dat klinkt zo politiek van het is van de lange adem. En dan denken mensen, waar schiet hij nou niet op? Maar waar het hier om gaat is dat het problemen zijn die al heel langer zijn. En die we nu proberen één voor één weg te halen.
15: Ja, de minister noemt ook al inderdaad het uitzendverbod in de vleessector. Ja, die gaat ook pas halverwege 2028 in. Dus ja, er wordt nu wel wetgeving in gang gezet. Maar de effecten zullen arbeidsmigranten echt pas over een aantal jaar gaan voelen.
0: Dankjewel, Roel Bosjes. En dan gaan we naar de Vuelta, de individuele tijdrit. Gabriel, je had het net over dat het een strijd zou worden tussen Roglic en de leider van het klassement, Mas. Is er echt een reële kans dat Roglic de macht gaat grijpen?
20: Nou, dat wordt wel heel moeilijk hoor, want 2 minuten en 10 seconden is echt een ontzettend groot gat. En het is nou niet dat ik verwacht dat hij dat zomaar kan dichten, Primoz Roglic. Al moeten we wel zeggen dat Roglic een stuk betere tijdrit in de benen heeft dan Enric Mas. En in 2021 in een tijdrit een beetje soortgelijk, ongeveer even lang. 34 kilometer was hij toen, deze is 32. Was Roglic 2 minuten en 4 seconden sneller dan Mas. En Roglic moet in totaal 2 minuten en 10 seconden goed maken. Dus in die zin, het zou misschien kunnen. Al was Roglic toen ook wel in iets betere vorm. En deze tijd is ook wel echt iets anders hoor. Ze starten in El Puerto de Santa Maria, een stad aan de zuidkust in de buurt van Cadiz. En één voor één vertrekken de renners uit het stadion voor stierenvechten om vervolgens van de kust weg te rijden en landinwaarts te trekken op weg naar finishplaats Jerez de la Frontera. 32 kilometer in totaal met voor het overgrote deel meewind. En dat werkt niet in het voordeel van Roglic. Want met meewind ben je gewoon sneller aan de finishlijn en heb je dus minder tijd om dat allemaal goed te maken, die achterstand. Aan de leiding in de tijdrit staat voorlopig Stefan Kung. En over ongeveer 10 minuten starten Mas en Roglic.
21: Tot 6 uur.
22: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Bij een inspectie van het plafond van het torentje is een bijzondere vondst gedaan. Een geheel intacte historische kapconstructie. De vondst geeft meer inzicht in het ontstaan van dit iconische deel van het Binnenhof, waar maar weinig over is bekend. Verslaggever Onno Beukers ging kijken.
23: Dat er aan het torentje gewerkt wordt is van buiten al een hele tijd te zien. Blauwe slangen, dikke kokers komen naar buiten voor de luchtafvoer. Maar wat er binnen te zien is, bleef lang onduidelijk. Maar vandaag kunnen we kijken.
24: Mijn naam is Bram Hulshoff. Ik ben adviseur monumenten bij het Rijksvastgoedbedrijf.
23: In het torentje, alles hout afgewerkt, maar met een groot gat in het dak nu.
24: We hebben voor onderzoek een deel van het plafond zorgvuldig opengehaald en daardoor konden wij een toegang tot de zolder maken. En daar kwam voor het eerst de historische kapconstructie van het torentje weer in het zicht.
1: Gaan we naar boven eigenlijk of niet?
24: Nee, het is een actieve bouwplaats, dus alleen de aannemer die kan veilig nu naar boven. Maar we kunnen wel een blik werpen vanuit onder het torentje in en dan zie je een deel van die kapconstructie.
1: Ja, zullen we dat even doen? Want we kunnen inderdaad, als we iets meer onder de ladder gaan staan... Dan zien we het. Waar kijken we nou naar?
24: Ja, dan kijken we dus echt naar de 16e eeuw. We zien nog de volledig intacte 16e eeuwse kapconstructie van het torentje.
1: Bijzonder natuurlijk, maar ook niet heel bijzonder. Want we wisten natuurlijk al dat het in die periode is gebouwd. Dat er een nieuwe bovenkant op is gekomen.
24: Nou, we wisten dat er in die periode verbouwd is aan het torentje. Maar we wisten niet precies wat er toen gebeurd is. En we wisten ook niet wat daarvan nog steeds aanwezig is. We hebben dus nu kunnen vaststellen dat... de volledige kap in de 16e eeuw is vervangen en dat die nog volledig intact aanwezig is.
2: Sjoerd van Dalen, dendrochronoloog. Dendro is boom, chrono is tijd. Dus het is een soort boomtijdkunde.
1: En u heeft daar een mooie boor voor meegenomen. Wat is het precies?
2: Dit is een holle boor waarmee we dus eigenlijk een staafje uit het hout kunnen boren. En daarin willen we dat eigenlijk dat alle jaringen aanwezig zijn, dus van kern tot bast.
1: We zien eigenlijk zoals een boom is opgebouwd, hè, in ringen. Die lijnen die kunnen we dan tellen, hè?
2: Ja, nou de winter dan gebeurt er dus helemaal niks, want dan slaapt hij. Dus eigenlijk hebben we een lijntje dat het voorjaar aangeeft en een donker lijntje wat de zomer aangeeft. Die twee dingen samen maken de jaring. En die opeenvolging van jaringbreedtes, het breder en smaller worden van die jaring, dat is eigenlijk je streepjescode, je vingerafdruk waarmee je die unieke datering kan vinden.
1: En waar komt u dan achter?
2: In dit geval hebben we dus kunnen vinden dat die laatste jaring, die hoort bij 1546. En we weten ook dat die best past bij het referentiemateriaal voor het zuiden van Zweden.
1: En daar komt u dan achter en dan denkt u, Eureka?
2: Ja, dat is altijd wel een Eureka-momentje. Altijd mooi als een monster dateert en als het zo scherp dateert. En in principe had ik geen weet van de bronvermelding en heb ik mijn onderzoek los van het historisch onderzoek gedaan. En het is natuurlijk heel mooi als daar twee keer hetzelfde uitkomt.
1: En dan komt premier Jette ook nog even kijken om te zien hoe het ervoor staat met zijn toekomstige werkkamer. Althans, dat is zijn hoop, want de renovatie is pas in 2031 klaar. Het was wel aan een opknapbeurt toe, hè?
3: Ja, zeker. En dan valt het torentje eigenlijk nog mee. Want we hebben net bij de rondleiding ook al plekken gezien die er nog slechter aan toe waren. En het is ook wel heel bijzonder om hier bijvoorbeeld op zolder van het torentje te ervaren... dat het hout dat daar gebruikt is voor die dakconstructie, dat het al honderden jaren oud is.
1: Maar er zit nu wel een gat in uw plafond.
3: Ja, maar ook het plafond kon nog wel een kleine opknapbeurt gebruiken. Dus het wordt uiteindelijk, als alle installaties weer zijn teruggebracht, weer netjes in goede staat opgeleverd.
1: Ja, en heeft u daar als premier dan nog een hand in? Want ik kan ook zeggen, als die balken dan zo mooi en oud zijn, mooie open constructie, laten we het opengooien.
3: Nou, kijk, dat is ook wel het mooie, denk ik, nu van deze verbouwing. Hè. Men ontdekt dat er door de jaren heen wel heel vaak geknutseld en gesleuteld is aan het Binnenhof. En dat er nu ook een kans is om heel veel weer in de oude staat te herstellen. En dat gaan ze zeker weten ook met het torentje doen.
1: Maar zou je er nou willen kijken, naar die balken, elke dag?
3: Ik vond het mooier dan het systeem wat er nu in zat. Ja.
0: Een verslag was dat van Onno Beukers. Sid, wat melden media in het buitenland?
6: Bij een brand op een vrachtschip in China zijn zeker 20 doden gevallen. Chinese staatsmedia melden dat de boot lag aangemeerd voor onderhoud in een oostelijke havenstad. Er zouden 42 mensen aan boord zijn geweest. Het dodental kan nog oplopen, want 5 mensen worden vermist. Het schip heeft 3 uur lang in brand gestaan. Inmiddels is het vuur gedoofd. Een groot hotel in Brussel heeft vanochtend alle gasten moeten evacueren. Vanochtend was er iets misgegaan met de chemicaliën voor het zwembad, zegt een woordvoerder van de stadszender Brus.
4: Ik zeg tijdens de spa een ongeluk gebeurd met chemicaliën van de chlorine, dus voor het zwembad. Door het mengen van 2 van deze chemicaliën is er jammer genoeg een gas vrijgekomen. En daarvoor hebben we het gebouw moeten ontruimen.
0: Oh, spannend.
6: Ja, dat zei het hotel dus. Ja, 3 medewerkers moesten ook even naar het ziekenhuis vanwege dat chloorlek wat daar is geweest. Inmiddels zijn alle hotelgasten weer terug. NAVO-chef Rutte heeft in Berlijn gezegd dat steun aan Oekraïne gewoon door zal gaan, ook al krijgt radicaal rechts het voor het zeggen in bijvoorbeeld Frankrijk. Persbureau DPA meldt dat er zorgen zijn over de koers van Europese landen, gezien de opkomst van radicaal rechtse partijen. Maar volgens Rutte is er ook bij eerdere regeringswissels steeds gebleken dat de NAVO er niet zwakker op werd. En lange rijen voor het British Museum vandaag. Daar opent de tentoonstelling met het tapijt van Bayeux. Voor het eerst voor bezoekers. Het 1000 jaar oude wandkleed is bij hoge uitzondering te zien in Engeland. De BBC sprak mensen die gingen kijken.
5: I've heard about it since my history lessons at school as a child. So yeah, I sure am excited.
7: Oh, it's just wonderful. Absolutely magnificent. Yeah. I'm nearly speechless.
8: I was just imagining how bright and vibrant, you know, it must have been originally when the colours were all fresh and new. And how much work has just went into it.
0: Zo grappig, want wij hebben hier televisieschermen ook aanstaan met verschillende media. En de BBC heeft net minutenlang, eigenlijk bijna al sinds het begin van onze uitzending, een reportage hierover lopen.
23: Ja, close-ups van de tapijt en alles. Nee, dat is dus 1000 jaar oud en gaat over de slag bij Hastings. Normaal gesproken hangt het in Frankrijk.
0: Bianca, hoe gaat het op de weg?
9: Ja, het is een vrij drukke spits, zoals gebruikelijk op de donderdagmiddag. En de meeste vertraging is er voor het verkeer op de A2... van Den Bosch naar Utrecht. De weg is na een ongeluk weer vrij. Maar er staat nog een lange file nu tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. De vertraging is nog bijna een uur.

0: Charlie XCX was dat met Apple. Hoe je praat zegt veel over hoe je je voelt. Zo klinkt iemand die blij is anders dan iemand met verdriet. En dit inzicht is ook nuttig in de psychiatrie, zegt hoogleraar Iris Sommer in haar boek De Stem van het Brein, dat vandaag verschijnt. Goedemiddag, Iris Sommer.
1: Hallo, dankjewel.
0: Hoe werkt dat in de spreekkamer als er een patiënt tegenover u zit? Kunt u dan een diagnose stellen op basis van hoe iemand praat?
1: Nou, wat iemand zegt, maar zeker ook hoe iemand dat zegt, geeft aanwijzingen over hoe hij zich voelt. En dat is niet anders dan in een gewoon gesprek. Je kunt aan mij ook horen of ik nerveus ben of misschien heel slaperig. Als psychiater, ja, word je daar wel iets beter in getraind en krijg je daar op een gegeven moment wel een soort vingerspitsengevoel voor. Maar het is nooit 100% accuraat. Dus het verhaal van degene tegenover je is heel belangrijk. Maar je bent ook heel blij dat diegene je dat verhaal vertelt en dat hij het niet typt. Want dat zou een enorme verlies aan informatie geven.
0: Want praat iemand met een depressie anders dan iemand die bijvoorbeeld manisch is?
1: Zeker, zeker. Kijk, wat je eigenlijk wilt weten is wat zich in de binnenwereld afstemt. Hoe jij denkt, hoe ik denk, dat is privé. Dat is in principe niet toegankelijk voor anderen. En de enige manier om daar een indruk van te krijgen is via taal. Dus je hoopt door heel goed naar de spraak te luisteren een goede indruk te krijgen van de spraak in het hoofd. Want wij denken ook voor een groot gedeelte in spraak. Je spreekt ook innerlijk tegen jezelf. Soms hardop, meestal zacht. Sommige mensen horen dat ook hardop. Het kan ook overgaan in stemmen horen. Mm-hmm. Maar die stem van het brein, die kan ook allerlei klachten geven. Die kan dwanggedachten veroorzaken. Je kunt een soort piekergedachten krijgen. Dus door de stem van waarmee iemand tegen een ander spreekt goed te bestuderen, krijg je een redelijke indruk van de innerlijke stem van iemands mentale leven.
0: Want u bent zelf gespecialiseerd in psychoses. Wat hoor je dan in de manier van praten op het moment dat iemand een psychose heeft of daar naartoe gaat wellicht?
1: Ja, een psychose kan zich op allerlei verschillende manieren uiten. En wat je bijvoorbeeld kan horen is dat iemand wat zachter gaat praten. Het idee heeft van, nou, moet niet te hard praten, want wie weet wie er allemaal meeluistert en of er misschien iemand achter de deur staat. Dus je merkt dat het volume wat daalt. Bij sommige mensen merk je ook dat er wat minder verschil is in intonatie. Dus dat het iets vlakkig wordt, niet bij iedereen. Je merkt soms dat mensen gedachtenstops hebben. Wanneer je bijvoorbeeld stemmen hoort, die stemmen zijn heel erg storend en die zouden ons gesprek kunnen verstoren. Dus dan zou ik even stoppen met praten en daarna de draad weer oppakken. Wat zei je ook alweer? Dat zijn allemaal dingen die kunnen voorkomen. Het is nooit een 100% garantie, maar je kan er wel een redelijke voorspelling mee maken.
0: Werkt het ook andersom dat u mensen kunt leren om anders te praten, om beter met mentale problemen om te gaan?
1: Ja, zeker. Ja. We denken graag in verhalen. We houden erg van verhalen. En het liefst simpele verhalen. Een beetje sprookjesachtige, Disney-achtige, simpele verhalen. Zo zien we de wereld graag. Zo zien we de mensen om ons heen. Maar zo kijken we ook naar onszelf. En we hebben vaak toch een vrij, nou, karikaturaal beeld van onszelf. Als een zielige assenpoester of als een gemene koningin. En wat je kan doen als psychiater, maar ook in het gewone leven, is iemand helpen om het verhaal over zichzelf wat meer recht te doen aan de complexiteit van zijn persoonlijkheid. Dus om het verhaal wat realistischer en wat genuanceerder te maken. Dus daarmee geef je iemand woorden om over zichzelf te denken en te praten.
0: U heeft in het analyseren van de verschillende spraak- en taalpatronen heeft u AI-modellen gebruikt. Zouden die ook in de dagelijkse praktijk van de GGZ kunnen helpen?
1: Ja, zeker. Kijk, bij AI gaan natuurlijk allerlei rode lampen aan van, oh my god, daar komt Silicon Valley binnen. Maar je kunt ook binnen de beschermde firewalls van het ziekenhuis AI-modellen bouwen. Enerzijds kun je daarmee de spraak van mensen in de GGZ goed analyseren en met name ook kwantificeren. Dus die doen eigenlijk ook hetzelfde als een psychiater doet. Luisteren wat er gezegd wordt en hoe dat gezegd wordt. Maar die kunnen dat ook heel goed in getallen uitdrukken. En dan kun je bijvoorbeeld verschillen over de tijd, ook hele kleine verschillen, goed meten. Daarnaast kan AI tegenwoordig ook heel goed zelf spreken. En dat taalvermogen maakt ook dat AI aan psychotherapieën gekoppeld kan worden.
0: En zou dat zelfs zo kunnen werken dat een AI-model meeluistert bij een eerste intake bij de huisarts bijvoorbeeld, om mentale problemen snel te kunnen opsporen?
1: Ja, en ik denk dat het met name handig is bij specialisten die op dat moment even niet aan de mentale gezondheid denken, die misschien met iets heel anders bezig zijn. De prostaat, de huid, een gebroken enkel. Je kan niet altijd ook die hele psychiatrische anamnese erbij doen, maar het is wel heel belangrijk voor alle artsen om te weten of diegene tegenover je soms een ernstige depressie heeft of een angststoornis, of misschien een beginnende dementie. Als je dat niet weet, dan kan je niet de optimale behandeling geven. Nee. Dus het is wel nuttige informatie. En het is niet zo dat AI je helemaal gaat zeggen, ja, dit is de diagnose, toe maar. Maar het kan wel een aanwijzing zijn. Let eens op de stemming en stel misschien wat vragen daarover. Dus ik denk zeker dat AI ons heel veel kan brengen.
0: Veel dank, psychiater Iris Sommer. En meer is te lezen in De Stem van het Brein. En dan gaan we nog even naar de Vuelta. Gabriel Melging, Mas is van start, hè?
2: Zeker, alle klassementsmannen zijn onderweg. Niemand gaat nog starten, want iedereen is vertrokken. Primoz Roglic, daar kijken we nu bij op de rug. Met een snelheid van ruim 50 km per uur raast hij over dat toch wel nieuw aangelegde asfalt. Zo ziet het er intussen toch een beetje uit. Roglic, de Sloveens kampioen in deze discipline. Hij heeft dus een enorm lastige opgave om zo'n 2 minuten dicht te rijden op Enric Mas. Want we hebben tot nu toe al gezien dat in de bergen Mas toch wel wat sterker is dan Roglic. En er komen nog 2 ontzettend lastige bergritten aan morgen en overmorgen. Dus voor Roglic draait het om vandaag. Maar Roglic die moet dus nog een hele tijd voordat hij bij de finish is. En Mas is net vertrokken. De snelste tijd staat nog altijd op naam van Stefan Kuhn.
3: NPO Radio 1 zit bovenop de Champions League. En een stuit in het doel! Vanavond speelt PSV in Eindhoven tegen Shakhtar Donetsk.
4: Dat is lekker binnenkomen, zeg.
3: Langs de lijn en omstreken. Begint vanavond om 6:30.
4: Dat is een goede bal en daar.
3: Feyenoord en PSV in de Champions League op NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.

0: of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf €125.000. Kijk op apolloleen.nl.
2: Dit weekend is het weer Open Monumentendag. 2 dagen lang genieten van erfgoed in heel Nederland. Maar behoud is niet vanzelfsprekend. Heemschut komt op voor bedreigd erfgoed. Elke dag, al meer dan 100 jaar. Help je mee? Ga naar heemschut.nl en word erfgoedbeschermer. Gebruik de actiecode Monumentendag en steun ons een jaar lang voor slechts €25. Heemschut.nl.
3: Ga, zaal voor zaal, bordjes lezen over nat hout, kanonnen en boten op Woeste Zee, naar goud, schatkaarten en knopen die je nog nooit hebt gezien, naar met je handen opeens op een groot rond stuur, naar de bodem, zout water en wat dat eigenlijk doet met hout. Ga mitscheeps of rechtstreeks naar de stuurhut. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.

0: NPO Radio 1. 5 uur. NOS NTR.
1: Dielke Teertstra.
0: Het NOS Radio 1-journaal.
2: Goedemiddag. Steeds meer advocaten hebben te maken met bedreigingen. Het was eerder al duidelijk bij strafrechtadvocaten. En nu trekken ook familierechtadvocaten aan de bel. Nu is het nieuws. Sid van der Linden.
3: In een interview op televisie in Sierra Leone heeft minister Van Weel de druk op dat land opgevoerd om de veroordeelde drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Volgens de minister houdt Bolly Jos, zoals zijn bijnaam luidt, zich schuil in het West-Afrikaanse land en leidt hij vanuit daar zijn drugsimperium. Van Weel zei in het interview dat diplomatieke druk niets heeft uitgehaald en dat hij overweegt om de ontwikkelingshulp vanuit Europa stop te zetten. De premier van Sierra Leone zegt dat zijn inlichtingendiensten niet weten waar Jos L. nu is. Hij noemt de handelswijze van Van Weel een voorbeeld van neocolonialisme. De Europese Centrale Bank heeft opnieuw de rente verhoogd in een poging de prijsstijgingen tegen te gaan. Volgens de Europese Centrale Bank is dat nodig omdat onder meer de oorlog in het Midden-Oosten de prijzen opdrijft. De rente stijgt met een kwart procentpunt naar 2,5%, zegt economieverslaggever Aida Brands.
4: Het idee is dat doordat het duurder wordt om te lenen, er ook minder geld in de economie wordt gepompt. En de economie zwakt daardoor ietsje af. En het idee is dat dus dan ook de prijzen omlaag gaan.
3: Het is de tweede renteverhoging dit jaar. In 4 Europese landen, waaronder Nederland, zijn de afgelopen dagen invallen gedaan in een groot onderzoek naar fraude met paarden. Criminelen verkochten mogelijk duizenden sportpaarden als slachtpaarden, omdat dat meer geld opleverde. Maar het vlees van sportpaarden mag niet verkocht worden, omdat het vaak vol medicijnen zit. De politie doet opnieuw uitgebreid onderzoek in en bij Overasselt vanwege de dodelijke schietpartij vorige week. Er wordt onder meer extra onderzoek gedaan bij 2 basisscholen in de omgeving nadat de marechaussee gisteren in de buurt van een van de scholen vuurwapens had gevonden. De openbare verhoren van de corona-enquête in de Tweede Kamer zitten erop. Als laatste was Anja Schreier aan de beurt. Zij werkte bij de Amsterdamse GGD en was OMT-lid. Schreier waarschuwde dat Nederland bij een volgende pandemie opnieuw onvoldoende is voorbereid, omdat budgetten alweer zijn teruggeschroefd. De gemeente Amsterdam wil de komende jaren 2500 banen schrappen. Volgens de gemeente is dat nodig omdat de organisatie te groot en inefficiënt is geworden. De plannen komen overeen met wat Pro en D66 in het lokale coalitieakkoord hebben afgesproken. Bij de dienst verkeer en openbare ruimte moeten de meeste ambtenaren weg. 2500 banen, dat is ongeveer 15% van het totaal. Het is de bedoeling dat het merendeel voor 2030 geschrapt is. De gemeente Amsterdam sluit gedwongen ontslagen niet uit. De spits van het torentje aan het Binnenhof blijkt van halverwege de 16e eeuw te zijn. Sindsdien is er bijna niets aan de kapconstructie gedaan. De ontdekking geeft steeds meer inzicht in het ontstaan van dit deel van het Binnenhof. Het torentje is ook nog maar kort in de geschiedenis de werkkamer van de minister-president. Dat vertelt Bram Hulshof, adviseur monumenten.
5: Het is pas in de 19e eeuw dat Binnenlandse Zaken op deze hoek van het Binnenhof plaatsneemt. Dat dit de werkkamer van de minister van Binnenlandse Zaken wordt. En dus in 1982 pas de werkkamer van de premier.
3: Op dit moment wordt het Binnenhof gerenoveerd. Bij een asbestcontrole in het torentje kwam de eikenhouten dakconstructie aan het licht. Het weer vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en later volgt vanuit het westen regen. Ook morgen is het bewolkt en regenachtig. 'S Middags kan de zon nog even doorbreken. Het wordt dan een graad of 20.
2: Verkeersinformatie, Bianca Damink.
6: Er staat zo'n 500 kilometer file. Er staan vooral lange files rond Arnhem, Rotterdam en in Noord-Brabant. Het is ook behoorlijk druk op de A2 Den Bosch richting Utrecht, tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. Daar heb je nog ruim een half uur tijdverlies. De A7 in Noord-Holland is dicht van Zaanstad naar Den Oever na een ongeluk bij Wognum. En op de A15 van Rotterdam naar Gorkum is een ongeluk gebeurd. Tussen Alblasserdam en Hardingsveld-Giessendam kost dat je een half uur extra. De rechterrijstrook is dicht. En het staat helemaal vast op de A16 van Rotterdam naar Breda door een pechgeval bij knooppunt Klaverpolder. Daar zijn 2 rijstroken dicht en vanaf Dordrecht staat het vast. De vertraging is bijna een uur.
2: Dat Amerika geen groot fan meer is van het internationaal strafhof is al langer bekend. En nu blijkt dat de Amerikanen druk op bondgenoten hebben uitgeoefend om het strafhof uit te hollen.
7: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
8: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf 125.000 euro. Kijk op apolloleen.nl.
9: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
10: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
9: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
11: Sta je in de file en spot je ruitschade?
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
14: De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
0: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
2: Inmiddels is iedereen op pad bij de individuele tijdrit in de Vuelta. Gabriel Melching, heb jij al tussentijden van de belangrijkste klassementsmannen?
15: Van Primoz Roglic zeker. Hij heeft de 7e tijd genoteerd bij het eerste meetpunt na zo'n 11,7 kilometer. Hij staat 7e voorlopig, 9 seconden langzamer dan Almeida. Dus dat is echt wel een hele goede eerste tijd. Mas die is nu op weg naar het tussenpunt. Hij is in ieder geval langzamer dan Roglic. Maar het is nog onduidelijk hoeveel hij precies verliest. Het lijkt erop dat hij de schade tot nu toe redelijk aan het beperken is.
2: De nachttrein is in opmars. Collega Marco Geitenbeek, je stapte op in Milaan en uit in Brussel. Heb je een beetje geslapen?
16: Nou, ik heb wel eens lekkerder geslapen, zeker thuis. Er is veel herrie, het bed is kort en klein. En je zit toch 19 uur in zo'n trein van Milaan naar Brussel. En toch kiezen meer mensen ervoor en bieden bedrijven meer routes aan. Waarom? Dat hoor je zo.
2: Maar nu eerst de Amerikaanse strijd tegen het internationaal strafhof. Amerika zet druk op NAVO-bondgenoten om dat internationaal strafhof te verlaten. De Amerikanen maken er geen geheim van dat ze het hof steen voor steen willen afbreken. Maar nu eisen ze ook dat NAVO-landen hierbij helpen. Vertellen ingewijden aan de NOS na publicatie van website Politico. NAVO-correspondent Kiesja Hekster, hoe wordt er druk gezet op deze landen?
17: Ja, wat we nu weten is dat dat tenminste op twee manieren gebeurt. Tijdens een besloten bijeenkomst afgelopen zomer hebben de Amerikanen tegen de 31 andere NAVO-leden gezegd dat ze willen dat die landen zich terugtrekken uit het strafhof. En ze hebben daaraan toegevoegd dat Amerika nauwlettend in de gaten zal houden wie er aan hun kant staan. En daarnaast is er ook nog een brief verspreid naar de NAVO-delegaties met diezelfde boodschap. Amerika gaat er alles aan doen om het ICC, dat strafhof, te ontmantelen en alle andere bondgenoten worden dringend verzocht om zich ook terug te trekken en voor eens en voor altijd een einde te maken aan deze schijnvertoning, zoals de Amerikanen het strafhof omschrijven.
2: Want ze hebben hun pijlen al langer gericht, hè, op dat strafhof. De buitenlandminister Rubio haalde afgelopen zomer in een videoboodschap al hard uit:
18: We will dismantle these networks brick by brick. It is time for the people of the civilized world to defend ourselves.
2: Hij zegt hier dus, het hof moet steen voor steen worden afgebroken. Wij moeten onszelf verdedigen. Ja, wat betekent dat? Waarom willen ze er zo graag van af?
17: Nou, ze hebben daar ook eigenlijk nooit bij gewild. Hè. En dat gaat ook al veel langer terug dan onder president Trump. Geldt ook bijvoorbeeld voor president Obama. Die zien niks in dat internationaal strafhof. En dan vooral omdat het land niet wil dat Amerikaanse militairen op een dag voor dat hof terecht kunnen komen. Maar het moet gezegd, sinds Trump weer aan de macht is, voert hij die druk op ongekende wijze op. En vooral na het arrestatiebevel van het hof tegen de Israëlische premier Netanyahu. En we weten, er zijn heel veel sancties getroffen. Bijvoorbeeld tegen mensen die werken bij het hof. Die kunnen Amerika niet meer in. We zien ook steeds meer verhalen van rechters die afgesloten worden van alle internationale bankverkeer. Die geen salarissen meer kunnen krijgen of bedreigd worden. En deze zomer inderdaad kondigde Rubio dan deze campagne aan om het ICC systematisch te gaan tegenwerken.
2: Maar dit gaat dus over het strafhof, het ICC. Maar Trump richt zich dus op de NAVO-landen. Waarom doet hij dat?
17: Ja, dat is verwarrend, hè? Want die clubs hebben natuurlijk niks met elkaar te maken. Maar het is zo dat heel veel landen die lid zijn van de NAVO ook partij zijn bij het strafhof. Eigenlijk allemaal behalve Turkije en Amerika. Die zitten wel bij de NAVO, maar niet bij het strafhof. Mm-hmm. En nou ja, bij die Amerikaanse campagne tegen het hof wordt eigenlijk alles en iedereen betrokken. En nu dus ook de NAVO, die er in wezen helemaal niets mee te maken heeft. En dat is iets wat ze bij de NAVO wel al langer hebben gezien. Dat Trump dossiers aan elkaar knoopt die niets met elkaar te maken hebben. Zo zagen we eerder steun van Amerika voor het bondgenootschap. Wil Trump afhankelijk maken bijvoorbeeld van landen die een NAVO-norm moeten halen. Of die steun uitspreken voor zijn Iran-oorlog. Hij dreigt ook met het instellen van importheffingen tegen landen die niet doen wat Amerika wil. Nou ja, en nu is er dus een nieuwe koppeling. De Amerikanen lijken in de strijd tegen het strafhof dat ze die willen koppelen aan het terugtrekken of verplaatsen van Amerikaanse troepen in Europa. Dat is zoiets waar al

0: internationale bankverkeer die geen salarissen meer kunnen krijgen of bedreigd worden. En deze zomer inderdaad kondigde Rubio dan deze campagne aan om het ICC systematisch te gaan tegenwerken.
1: Maar dit gaat dus over het strafhof, het ICC. Maar Trump richt zich dus op de NAVO-landen. Waarom doet hij dat?
0: Ja. Ja, dat is verwarrend, hè? Want die clubs hebben natuurlijk niks met elkaar te maken. Maar het is zo dat heel veel landen die lid zijn van de NAVO ook partij zijn bij het strafhof. Eigenlijk allemaal behalve Turkije en Amerika. Die zitten wel bij de NAVO, maar niet bij het strafhof. Mm-hmm. En nou ja, bij die Amerikaanse campagne tegen het hof wordt eigenlijk alles en iedereen betrokken. En nu dus ook de NAVO, die er in wezen helemaal niets mee te maken heeft. En dat is iets wat ze bij de NAVO wel al langer hebben gezien. Dat Trump dossiers aan elkaar knoopt die niets met elkaar te maken hebben. Zo zagen we eerder steun van Amerika voor het bondgenootschap. Wil Trump afhankelijk maken bijvoorbeeld van landen die een NAVO-norm moeten halen. Of die steun uitspreken voor zijn Iran-oorlog. Hij dreigt ook met het instellen van importheffingen tegen landen die niet doen wat Amerika wil. Nou ja, en nu is er dus een nieuwe koppeling. De Amerikanen lijken in de strijd tegen het strafhof dat ze die willen koppelen aan het terugtrekken of verplaatsen van Amerikaanse troepen in Europa. Dat is zoiets waar al langer over gesproken wordt en waar langer over nagedacht wordt in Amerika. Wat nu ook speelt. Binnen enkele maanden zal daar meer bekend over worden gemaakt. Nou ja, en deze bijeenkomst waar deze Amerikaanse druk nu gezet is, die kwam op een opvallend moment, namelijk net nadat het leek alsof het allemaal weer een beetje koek en ei was tussen NAVO en de Amerikaanse deel daarvan. Namelijk na die NAVO-top in juli. Toen was Trump lovend. Toen had hij het over liefde tussen de 32 landen. Maar ja, deze bijeenkomst kwam dus maar een paar dagen later, zo begrijpen. Dus die liefde was snel weer bekoeld.
1: Ja, en wat vinden de NAVO-landen ervan?
0: Nou, wat we horen is dat Nederland voorbereid was dat dit zou komen en dat die zich dus fel verzet hebben tegen deze dreigementen. Dat ook Frankrijk aan de Nederlandse kant was. En voor Nederland is dit natuurlijk heel ingewikkeld. Wij zijn gastheer van dat internationaal strafhof. Dus verder zegt Nederland er niets over, want dat ligt allemaal veel te gevoelig. Ze verwijzen naar eerdere uitlatingen van Tom Berendsen, die zegt Nederland blijft achter het hof staan.
1: Dankjewel, Kiesja Hekster. Veel familierechtadvocaten worden bedreigd. 4 op de 10 heeft ermee te maken. Blijkt uit onderzoek van Investico, De Groene Amsterdammer en RTL Nieuws. En dan vooral rond zaken waar sprake is van partnergeweld. Familierechtadvocaat Uske Öztürk vertelde aan RTL Nieuws over de impact ervan.
2: Ik stond een mevrouw bij en meneer wilde graag de kinderen zien. En zij vond van niet, omdat hij gevaar vormde. Midden in de nacht, ik had net mijn zoontje gevoed, kreeg ik allerlei berichten dat ik naar Indonesië was gegaan, naar Bali, met mijn kind en met mijn man. Toen dacht ik, oké, hij ziet en volgt dus waar ik ben. Ik ben voorzichtiger. Als ik een belletje krijg, dan ga ik nadenken, welk risico brengt dit voor mijn kinderen? En dat deed ik eerst niet.
1: Glenda Raap, voorzitter van de Beroepsvereniging voor Familierechtadvocaten, de FEVAS. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Deze advocaat zegt, ik ben voorzichtiger geworden. Hoort u dat van meer collega's?
3: Ja, helaas horen we dat heel vaak. Ja.
1: Ja. Want hoe komt het dat uw beroepsgroep vaker wordt bedreigd?
3: Hoe komt dat? Dat is natuurlijk lastig om eenduidig te zeggen. Wij denken dat het komt doordat partnergeweld en dan ook met name het psychische partnergeweld meer bekendheid heeft. Het wordt meer herkend, erkend, meer benoemd door slachtoffers, maar ook door advocaten in procedures. En dat dit ook een onderdeel is van een tegenreactie. De pleger komt meer onder druk te staan, doordat het meer in de openbaarheid is. En dat veroorzaakt een tegenreactie. En die richt zich op de slachtoffers van dat partnergeweld, maar ook op de omgeving daaromheen, waaronder advocaten en andere hulpverleners.
1: En we horen mevrouw Öztürk net vertellen hoe het voor haar was, hè, wat zij meemaakte, dat ze dus berichtjes kreeg midden in de nacht. Maar wat voor bedreigingen hoort u van collega's voorbij komen?
3: Ja, heel divers. Dat kan zijn van online en vaak ook anonieme berichten, nep

0: reviews hebben we gehoord. Maar dat kan ook zijn bedreigingen met geweld. Op het moment dat je de rechtbank verlaat, dat wordt gezegd. Ik weet waar je kinderen op school zitten. Als ik jou was, zou ik maar goed over mijn schouder blijven kijken. Klemgereden worden op de snelweg.
1: Klemgereden worden op de snelweg?
0: Ja, die verhalen hebben we helaas naar aanleiding van dit onderzoek ook gehoord. Mensen die gestalkt worden, waarvan duidelijk is dat ze ook worden gevolgd naar hun thuisadres. Intimidaties, klachten die worden ingediend tegen advocaten om advocaten onder druk te zetten, een zaak neer te leggen. Ja, dus dat is heel wisselend, maar dat neemt best wel ernstige vormen.
1: Ja, en dus ook hele vormen die zich echt richten op de privépersoon en het gezin en de thuissituatie van advocaten.
0: Ja, zeker. Zeker. Ja. Ja. Dus het is niet alleen de advocaat zelf, maar ook de kantooromgeving heeft er natuurlijk last van. Want als advocaat ben je ook verantwoordelijk voor je kantoor, je collega's die daar werkzaam zijn, maar ook je privéleven.
1: Wat doet dit met mensen?
0: Ja, het antwoord op die vraag lijkt me denk ik evident. Dat doet heel veel met mensen. Dat betekent dat jij niet in veiligheid je werk kan doen. En dat je daarin wordt beperkt en geïntimideerd. En dat het ook invloed heeft op je gezinsleven. En het overgrote deel van de familierechtadvocaten is vrouw. Ruim 80%. Ja. Veel van die vrouwen hebben ook gezinnen. Daar voel je natuurlijk ook verantwoordelijk voor. Dus je wordt enorm geschaad in je gevoel van veiligheid. Dat doet ontzettend veel met mensen.
1: En betekent het ook dat mensen andere keuzes maken in het werk? Dat ze zaken laten liggen bijvoorbeeld?
0: Ja, we zien relatief weinig dat advocaten die een zaak al hebben ingenomen en waarin dit speelt, een zaak neerleggen. Omdat advocaten ook zeggen, ik voel me zo ongelooflijk betrokken en verantwoordelijk voor deze cliënt. Dus de veiligheid van de cliënt is het allerbelangrijkste. En dan komt mijn eigen veiligheid. Maar je ziet wel dat advocaten aan de voorkant andere keuzes maken. Dus de keuze maken om dit soort zaken waarbij er een hoog risico is dergelijke bedreigingen of klachten. Dat ze zeggen, ik ga dit soort zaken gewoon niet aannemen. Nee. Ik ga daar niet aan beginnen.
1: Nee. Veel dank dat u hierover wilde vertellen. Glenna Raap, voorzitter van de Beroepsvereniging voor Familierechtadvocaten. Zit, wat melden andere Nederlandse media?
2: De FIOD doet onderzoek naar mogelijke omkoping van cardiologen, dat meldt het ANP. Volgens de opsporingsdienst zouden artsen jarenlang geld hebben gekregen van leveranciers van medische hulpmiddelen. In ruil daarvoor kregen die dan een voorkeurspositie bij de inkoop daarvan. Vandaag zijn woningen en bedrijfspanden in Noord-Holland en Gelderland doorzocht. Er zijn vooralsnog geen aanhoudingen verricht. Huiseigenaren blijven zelf verantwoordelijk voor schade aan de fundering van hun woning. Dat zegt woonminister Boekholt O'Sullivan. Het is te horen bij BNR. Tegelijkertijd waarschuwt ze dat het aantal gebouwen met funderingsproblemen de komende jaren sterk kan oplopen. Mogelijk tot honderdduizenden panden. Landelijke subsidies voor herstel komen er volgens de minister niet. Wel wil ze mensen te hulp schieten die financieel in de knel komen.
3: Mensen die het echt niet kunnen betalen, ik vind dat we daar een regeling voor moeten hebben om hen te kunnen helpen dat ook zij een gezond fundament onder hun huis hebben. Ja. Maar de mensen die het zich kunnen veroorloven, dan is het echt de verantwoordelijkheid van de eigenaar zelf.
2: En wat ze wil doen is het koopproces transparanter maken, zodat de kopers vooraf ook al beter weten wat de staat van de fundering is. Want dat is natuurlijk vaak nu het probleem. Ja. Voor de families van de slachtoffers in een grote misbruikzaak in Woudenberg waren de afgelopen zittingsdagen opnieuw erg zwaar. Dat zegt een woordvoerder namens de betrokken gezinnen tegen RTV Utrecht. Eerder deze week eiste het Openbaar Ministerie celstraffen tot 30 jaar en TBS tegen een echtpaar dat jarenlang jonge kinderen zou hebben misbruikt. De families voelen zich volgens hun woordvoerder erkend door de hoge strafeisen, maar hopen ook op rust en privacy. Ja, wie de komende weken door het buitengebied rijdt, die doet er goed aan om extra op te letten. Het is oogsttijd en op sommige wegen kan daardoor veel modder liggen van landbouwvoertuigen. En vooral bij regen kan dat voor gladde en gevaarlijke situaties zorgen. In Dronten vragen de gemeente en boeren daarom aandacht voor de verkeersveiligheid. Dat zegt deze wethouder bij Omroep Flevoland.
4: Niet iedereen is zich van bewust van dat het grote landbouwvoertuigen rijden en dat daar modder van af kan komen. Het kan glad worden, glijpartijen, dan heb je kans dat er ongelukken gebeuren.
2: Ja, dus staan er waarschuwingsborden en er worden ook veegwagens ingezet om die modder een beetje op te vangen.

0: te ruimen.
1: Bianca Damink, hopelijk nu niks van dat al op de weg.
2: Nee, wel een paar andere lange files. Onder meer door de nasleep van een ongeluk op de A16 van Rotterdam naar Breda. Je staat nog ruim een uur in de file tussen knooppunt Ridderkerk en de Moerdijkbrug. Maar de weg is dus wel weer vrij.
3: NOS NTR. Dielke Teertstra.
4: Het NOS Radio 1-journaal.
1: Gaan we weer even naar de tijdrit in de Vuelta. Gabriel, je zei net, klassementsleider Mas lijkt de schade beperkt te houden. Nu heb jij de tussentijden, is het ook zo?
5: Zeker, ja. Bij het eerste meetpunt verloor Mas nog 22 seconden op Roglic. En het is ook op zich logisch dat Roglic natuurlijk steeds ietsje verder uitloopt op Mas. Roglic, Olympisch kampioen tijdrijder van Tokio. Ontzettend goed in deze discipline. Wel natuurlijk al wat ouder, maar in zijn hoogtijdagen was dit echt een van zijn krachten. En na 22 van de 32 kilometer, dus na het tweede meetpunt, verliest Mas 36 seconden op Primoz Roglic. Dat betekent dat het niet waarschijnlijk is dat Roglic na vandaag in de rode trui staat. Maar Roglic die is wel duidelijk bezig met die totale achterstand van 2 minuten en 10 seconden die hij heeft in het klassement goed maken op Enric Mas. Maar het lijkt erop dat Mas nog steeds een comfortabele marge heeft na deze tijdrit. Maar Roglic en Mas moeten nog iets minder dan 10 kilometer in deze tijdrit.

0: 9 to 5, Dolly Parton. Vanuit Milaan reed vannacht een nieuwe nachttrein naar Brussel. Eind dit jaar rijdt de trein ook door naar Nederland. En daarmee komt er in een paar jaar tijd weer een bestemming bij voor treinreizigers in de nacht. Terwijl die eerder juist werden geschrapt. Volgens hoogleraar vervoerseconomie aan de VU, Erik Verhoef, is er een momentum voor de Europese nachttrein.
1: De trein past veel meer bij de energiedoelstellingen en de verduurzamingsdoelstellingen die we hebben. En het andere voordeel wat ik daarbij zie, zeker op bepaalde plekken in het Europese spoornet, en dan zijn we in Nederland wel een van de rode vlekken, is de huidige capaciteit overdag wordt heel druk bereden. 'S Nachts is er dan nog ruimte.
0: Maar hoe ziet zo'n treinreis er nou uit? Collega Marco Geitenbeek reisde 19 uur mee in de trein van Milaan naar Brussel.
2: Het is iets na vieren op een van de vele treinstations van Milaan. En daar komt de trein aan die ons van Milaan naar Brussel gaat brengen. Hier komen vier jongens aan uit België. Die gaan ook met deze trein mee. Waarom hebben jullie hiervoor gekozen?
3: Het is een meer klimaatbewuste keuze. En het ligt ook een toffe ervaring om eens met de trein door Europa te reizen.
2: Ciao! En dan zijn we vertrokken. Milaan uit. Een goede 18, 19 uur op weg naar Brussel.
4: Arrivederci!
2: Hier in een van de vele slaapcompartimenten zit een van de oprichters van European Sleeper, Chris Engelsman. Waarom deze route? Milaan-Brussel en straks dus ook Milaan-Eindhoven-Breda.
5: Dit ontbreekt echt. Je kan nu met de nachttrein tot aan Zürich. En we denken dat er veel meer vraag is om ook door te reizen naar Italië.
2: Las dan vintage ervaring, wordt volgens mij genoemd op de site. Hè? Dat is natuurlijk ja, misschien ook makelaarstaal. Je kunt het vintage ervaring noemen, je kunt zeggen het is een oude boel.
5: We zijn er best trots op onze vintage nachttrein. Maar het is natuurlijk wel oude boel en dat is wel zo. Alleen dat heeft ook voordelen. Hier voelt het heerlijk dat het raam gewoon open kan. Het is echt een belevenis aan boord.
2: Even kijken in een van de cabines. Daar zitten twee stellen die elkaar nog niet kenden eerder.
6: Ja, heel erg gezellig.
2: Wat hebben jullie betaald voor een kaartje?
7: 60 of 95.
6: 59.
8: Ik denk dat we in totaal 180 euro hebben betaald, dus 90.
2: Is vinden jullie dat een goede prijs voor wat je krijgt hier?
9: Ja, ik denk het wel. Ik moet nog mee gaan maken hoe de bedden slapen.
2: Ik even helemaal van mijn rijtuig 59. Loop ik even naar rijtuig 53. Daar veranderen de bedden ineens in stoelen.
10: My chair for tonight.
2: Die stoel is mijn stoel voor vannacht. We gaan even zitten op de stoel.
10: It is the cheapest option.
2: Het is de goedkoopste optie. Het was maar 56 euro.
10: Voor mij, Milan to Brussels.
2: En dan is het ochtend, uur of 8. We zijn in Keulen. Ik ben benieuwd hoe de reizigers geslapen hebben.
9: Vlak voordat ik ging slapen had ik eigenlijk een hard hoofd en het schommelde heel erg. Maar toen ik eenmaal sliep heb ik eigenlijk de hele nacht goed doorgeslapen. Dus ik heb goed geslapen, ja.
6: Het was heel gezellig. Eentje snurkte een beetje, maar dat hoort er ook bij.
2: Bestaan door private investeringen, hè. Er zitten geen subsidies in. We maken nu op dit moment nog elk jaar verlies, miljoenen. Dit jaar las ik naar verwachting 10 miljoen in jullie eigen cijfers. 2030, dan moet er voor het eerst winst komen. 1,8 miljoen staat in de papieren. Wat gaat er gebeuren om dat te laten lukken?
5: Ja, dus, dat is eigenlijk het steeds meer reizigers per route. En dat lukt ons heel goed. Hè. De eerste route is nu bijna rendabel.
2: Dus niet aan Praag?
5: Dat is de trein naar Praag, ja. Inderdaad. En daar bijvoorbeeld dit jaar weer 20% meer omzet gerealiseerd dan vorig jaar. Nou, als dat nog een keer lukt, dan is die rendabel. Maar het is ook belangrijk om te blijven groeien. En uiteindelijk heb je dan van een klein beetje winst op alle routes, kan je eigenlijk prima een bedrijf runnen.
11: Brussel-Zuid, uitstijgen aan de rechterzijde.
2: We hebben een goede 19 uur in de trein gezeten. Ja. Een klein half uurtje later aangekomen. Was het allemaal waard?
12: Ja, zeker en vast. Ja. Het was supergezellig. Ja. Ja. En lang geslapen. Tot 10:30 deze ochtend. Dus.
2: Fris en fruitig in Brussel.
12: Ja, fris en fruitig, helemaal.
2: Fijne dag.
12: Ja, bedankt.
0: Een verslag was dat van Marco Geitenbeek. En meer over de Europese nachttreinen ook in onze NOS-podcast De Dag.
13: Ster. Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
14: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way. Met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
4: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
14: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
15: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
16: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
17: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf 125.000 euro. Kijk op apolloleen.nl.
18: Voordat Nederland bestond, heerste langs de Noordzeekust een machtig rijk. Ga terug naar het jaar 700. Een wereld van strijd, goden en legendes. De wereld van koning Redbad. Sta oog in oog met zwaarden, sieraden en amuletten. Redbad, de legendarische koning. Nu in het Fries Museum.
19: NPO Radio 1.
0: 17:30, precies, hier zit met de hoofdpunten.
20: De VS zet NAVO-landen onder druk om uit het internationaal strafhof te stappen. Volgens ingewijden hebben bondgenoten hierover een brief ontvangen. Washington zou dit mogelijk laten meewegen bij de verdeling van Amerikaanse troepen binnen de NAVO. President Trump voert al langer harde campagnes tegen het strafhof, onder meer met sancties tegen medewerkers. Premier Jette vindt dat het gebruik van AI voor zijn berichten op sociale media zijn geloofwaardigheid niet schaadt. Dat zegt Jette in een reactie op een artikel van de Volkskrant. Daaruit blijkt dat zijn partij, D66, op grote schaal AI gebruikt voor social media berichten. Jette is van plan om gewoon door te gaan met het gebruik van AI. Volgens hem doet bijna iedereen dat. Bij een groot internationaal onderzoek naar fraude met paarden zijn in 4 landen invallen gedaan, waaronder in Nederland. Mogelijk is het vlees van duizenden paarden in de voedselketen terechtgekomen, terwijl dat niet had gemogen. Zo verkochten criminele sportpaarden als slachtpaarden. Ook werden paspoorten vervalst, waardoor paarden jonger leken. De Groningse gemeente Oldambt geeft geen vergunning voor een metershoog beeld van Lenin. Het zou te komen staan bij een museum in Oostwold over het communisme in Oost-Groningen. Maar volgens de gemeente roept het beeld te veel weerstand op. De initiatiefnemers willen nu helemaal stoppen met het museum.
0: En we gaan naar de Vuelta, want Gabriel Mas is binnen, hè?
21: Zeker, en hij heeft de rode trui behouden in deze Vuelta. Hij verliest 33 seconden op Primoz Roglic en heeft dus nog steeds een hele comfortabele marge van ruim 1,5 minuut op de Sloveen voor het slotweekend. De andere klassementsmannen hebben allemaal meer tijd verloren. Dus wat dat betreft lijkt het echt een tweestrijd te gaan worden tussen Mas en Roglic in die laatste paar dagen. En Mas heeft dan absoluut het voordeel aan zijn zijde. Geen van hen kon echter Stefan Küng uitdagen in de strijd om de ritzegen. De Zwitser zette al heel vroeg op de dag de snelste tijd neer door net iets sneller te zijn dan Callum Thornley. 2 seconden in totaal. Echt minuscuul verschil dus. Maar Stefan Küng is dus de winnaar van deze tijdrit nadat hij een maand geleden ook al de tijdrit in de Ronde van Polen won. Toen heel veel ontlading, want eerder dit jaar had hij een heupbreuk opgelopen na een val in Omloop het Nieuwsblad. Dus een hele goede dag voor Stefan Küng. Een prima dag voor Primoz Roglic. En eigenlijk, als je het heel sec bekijkt, ook gewoon een hele goede dag voor Enric Mas.
0: En dan gaan we naar het weer. Roosmarijn Knol, het was een beetje van alles wat, hè, vandaag.
22: Behoorlijk wat zon, maar ook wel wat wolken. En dat aandeel van de bewolking gaat vanavond steeds verder toenemen. Vannacht is het dan uiteindelijk overal bewolkt en gaat het vanuit het westen op steeds meer plaatsen regenen. Temperatuur ligt dan tussen 11 en 15 graden. En ook morgenochtend is er nog behoorlijk wat bewolking en regent het. En in de loop van de dag gaat die bewolking steeds meer openbreken. Komt de zon weer wat meer tevoorschijn. Maar dan zijn er ook nog steeds wel een paar buien. Ik denk dat je in het uiterste westen, dichtbij zee, dat je daar morgen de grootste kans hebt om in de middag weer grotendeels droog naar buiten te kunnen. Temperatuur ligt dan tussen 19 en 21 graden. En dat is eigenlijk een hele normale temperatuur voor deze tijd van het jaar. Morgenavond blijft het droog. Zaterdag is het ook droog met behoorlijk wat zon. Al kan het in de ochtend dan wel een beetje mistig zijn. Zondag gaat er dan weer wat regen vallen. Maandag is het weer droog. Dus je hoort het al een beetje aan het verhaal. Het is erg wisselvallig de komende tijd. Pingpongen tussen droog en regen. Dus ik zou zeggen, hou het weerbericht de komende dagen goed in de gaten wanneer je precies droog naar buiten kan. Maar zaterdag is dus die eerste komende droge dag weer.
0: Bianca, hoe gaat het op de weg?
8: Ja, het is vooral druk op de wegen rond Arnhem, Rotterdam en in Noord-Brabant. Over het algemeen verloopt de spits iets minder druk dan normaal. Maar er staan meer dan genoeg files. Want je hebt onder meer veel vertraging op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam tussen Roelof Arendsveen en Den Haag-Zuid. 3 kwartier is het oponthoud daar. De A7 in Noord-Holland is weer vrij na een ongeluk. Van Zaanstad naar Den Oever heb je nog 10 minuten vertraging bij Horen. Op de A16 is het nog druk van Rotterdam naar Breda. Tussen knooppunt Ridderkerk en Dordrecht. Vertraging is ruim 20 minuten. En op de A28 staat een flinke file van Groningen naar Zwolle. Tussen knooppunt Julianaplein en Haren heb je ruim een half uur vertraging. En dat komt door een ongeluk.
0: Mark Rutte, Jaap van Dissel, Diederik Gommers, Hugo de Jonge. Het is maar een greep uit de hoofdrolspelers in de coronacrisis. Allemaal werden ze verhoord door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Vandaag was het laatste verhoor. Ster.
1: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
3: Stap in de sprookjesachtige wereld van Mare Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
19: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
23: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
24: Ik ben flexibel.
23: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
24: Als we weer met NIV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
23: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NIV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
25: Wij zijn Medipoint.
26: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
27: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
26: En voor Harold met een staalopstoel.
28: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
26: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
25: Medipoint.
26: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
29: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
25: Medipoint.
26: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
30: Dielke Teertstra.
31: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Wat hebben we kunnen leren van de coronacrisis? Na tientallen verhoren heeft de parlementaire enquêtecommissie Corona vandaag het laatste gesprek afgerond. Politiek verslaggever Lars Geerts. En ook vandaag ging het weer over de lessen, hè?
32: Jazeker, en om dat te onderstrepen werd Anja Schreier uitgenodigd als laatste getuige. Zij was tijdens de crisis van de GGD Amsterdam, zat ook in het OMT, maar nu is ze medisch directeur van het centrum dat ons land moet voorbereiden op de volgende pandemie. Dat centrum is speciaal daarvoor opgericht. En die kwam met een aantal aanbevelingen. En in totaal kwam dat er eigenlijk vooral op neer dat mensen zich meer bewust moeten zijn van het feit dat het nog een keer kan gebeuren. En dat we moeten leren hoe we daarmee dan omgaan.
33: Ik denk dat het belangrijk is dat we juist nu werken aan goede communicatie. Pandemic literacy, zoals het wel genoemd wordt, of pandemische geletterdheid. Dat we ook
34: wat staat u daaronder, onder pandemische geletterdheid?
33: Nou, dat we dus in de scholing, of op de basisschool of op de middelbare school, net zoals we nu een mooi weerbaarheid thema hebben, waar we iedereen in mee proberen te nemen, dat we daarin ook goed uitleggen wat het inhoudt en wat mensen zelf kunnen doen tijdens een nieuwe pandemie. Want ja, dat die er gaat komen, is een feit.
32: En we weten alleen nog niet wanneer, voegden ze daaraan toe.
0: Maar dit gaat over hoe goed of slecht wij als burgers zeg maar zijn voorbereid op een pandemie. Maar hoe zit het met de overheid? Is die beter voorbereid dan voor corona?
32: Nou, dat is een punt dat veel terugkwam ook in de verhoren. En de algemene conclusie was nee, de overheid was niet goed voorbereid. En dat zou dus nu beter moeten. Nou, het kabinet vlak na de pandemie heeft onder leiding van toen minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid €300 miljoen vrijgemaakt om ons wel degelijk voor te bereiden. Maar het kabinet daarna, het kabinet Schoof, heeft dat weer wegbezuinigd. Door dit kabinet dan weer een deels teruggedraaid. Maar goed, dat jojo-beleid, ja, dat helpt inderdaad niet om ons goed voor te bereiden. En het feit dat het nog steeds niet helemaal is teruggedraaid, ja, daar had Anja Schreyer toch wel een mening over.
33: Kijk, in 1953, vreselijke ramp in Nederland, 1800 doden, een deltaplan waar we trots op zijn, watersnoodramp, dat nooit weer goed het deltaplan gemaakt, waar internationaal met jaloezie naar gekeken wordt. Hè. En als er ergens een overstroming is, dan is het ook, nou, bring in the Dutch. Voor pandemische paraatheid, ja, zou je eigenlijk verwachten, zo'n grote crisis, 50.000 overlijdens in Nederland. Nu gaan we ook een deltaplan bouwen voor pandemische paraatheid. Hè. Maar dan moet je dus toch constateren dat we nu maar halfhoge dijken gaan bouwen.
32: Ja, en dat geldt nog alleen maar voor Nederland. Ze zeggen, het is eigenlijk wereldwijd een probleem, want de Verenigde Staten hebben zich teruggetrokken uit de Wereldgezondheidsorganisatie. Dat zorgt ervoor dat die gezondheidsorganisatie minder geld heeft en dat we dus ook minder goed weten hoe het er bijvoorbeeld in het buitenland voor staat. En we weten allemaal, het virus kwam niet uit Nederland, kwam uit het buitenland, en hoe belangrijk het is om dat snel te kunnen opmerken. Nou, Europa moet wat haar betreft in dat gat springen en daar moet Nederland ook heel dringend aan bijdragen.
0: Lars, als we nu terugkijken, het laatste verhoor is nu geweest. Hoe doet de commissie dat zelf? Hoe kijken zij terug?
32: Nou, de commissie is heel tevreden over al die verhoren die ze hebben gehouden. 51 in totaal met 47 getuigen. En volgens voorzitter Daan de Kort van die commissie heeft het opgeleverd wat ze beoogden.
2: We zijn heel tevreden over wat er is naar voren gekomen in de verhoren. Zaken die we verwacht hadden, maar ook nieuwe zaken. Nou, de rol van de Tweede Kamer is nu echt voor het eerst uitgebreider aan bod gekomen. En in het eindrapport zult u zien tot welke conclusies en aanbevelingen wij als commissie komen.
4: Zijn er nog andere zaken waarvan u zegt, ja, dat is nieuw ten opzichte van bijvoorbeeld het rapport van de OVV, anders dan die rol van de Tweede Kamer?
2: Ja, er zijn heel veel nieuwe elementen volgens mij. Het zou ook raar zijn als wij ruim 1 miljoen documenten gebestudeerd hebbende die tot nieuwe inzichten kwamen. Maar voordat ik die vraag echt pas kan beantwoorden, komen we echt in de fase van het eindrapport. En dat is begin volgend jaar.
32: Ja, denk aan maart. Dan gaan we horen wat die nieuwe inzichten dan precies zijn.
0: Ja. Jij hebt dit allemaal gevolgd, Lars. Je hebt uren aan verhoren gehoord. Zijn er eigenlijk misstanden aan het licht gekomen?
32: Nee, moet ik eerlijk zeggen. Al die verhoren hebben niet geleid tot hele grote onthullingen. Natuurlijk, we weten al een aantal zaken die fout zijn gegaan. Hè? Dat het kabinet geen zicht had op wat er in de verpleeghuizen gebeurde in het begin van de crisis. Dat het vaccineren later is begonnen dan in de rest van Europa en hoe dat kwam. Maar het veelzeggendste is denk ik wel dat het meest opmerkelijk uit de verhoren, in ieder geval van na de zomer, is het berichtenverkeer tussen Vert Grapperhaus en Hugo de Jonge, de minister van Justitie en de minister van Volksgezondheid. En daarvan ligt eigenlijk de vraag op tafel of het iets toevoegde. Nou, de voorzitter, Daan de Kort, verdedigt de keuze om het in te brengen, maar wil het ook niet al te groot maken.
2: We gaan er ook terughoudend mee om als commissie. Maar we hebben wel heel zorgvuldig afgewogen wanneer berichtgeving relevant is voor ons onderzoek. En op het moment dat een minister, een collega-minister, berichten stuurt die direct gerelateerd zijn aan coronabesluitvorming, en dat was in dit geval, dan dient het onderzoeksbelang. En daarom hebben we die keuze gemaakt.
4: Want u denkt, deze appjes geven inzicht in de besluitvorming?
2: Ja, die geven inzicht, maar dan is het ook wel netjes om hoor en wederhoor toe te passen. En dat is ook gebeurd. De getuigen hebben ook hun reflectie daarop kunnen geven. En het is een klein puzzelstukje in de algehele reconstructie rondom de coronabesluitvorming.
32: Nou, de appjes geven een blik op de binnenwereld van het kabinet en wellicht de houding van de ministers. En daar kun je van alles van vinden. Maar de vraag lag op tafel of er sprake was van een medische tunnelvisie. Dat was namelijk de conclusie van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid die onderzoek doet. En de smoking gun daarvoor, als appverkeer en collega's werden buitengesloten of informatie werd achtergehouden om maar dingen door te drukken, ja, dat blijkt hier niet uit.
0: Nee. Wat is nou de belangrijkste conclusie?
32: Nou ja, iedereen worstelt eigenlijk met de vraag, dat hoor je ook in de voren terug, hoe de maatschappelijke schade meegewogen kan worden in de beslissingen. En daar moet dan een manier voor gevonden worden. Hè, dat je naast het outbreak management team ook een maatschappelijk impact team hebt. De vraag die dat opriep en waar kabinetsleden ook steeds tegenaan liepen is, ja, dit is niet evenredig. Het gaat om leven en dood. Ben je bereid om meer sterfte en overbelaste ziekenhuizen te accepteren om eenzaamheid te voorkomen, bijvoorbeeld? Ja, even zwart-wit gesteld. Daar moet de commissie misschien ook even een manier voor vinden om dat vorm te geven, hoe dat zou moeten. En een belangrijke conclusie is dat het niet goed geregeld is hoe de Kamer moet functioneren als een crisis heel lang duurt. De Kamer beklaagde zich over een gebrek aan informatie en de druk waaronder ze moet beslissen. Het kabinet beklaagde over het feit dat die Kamer veel tijd vroeg en dat ze de crisis niet konden bestrijden. Daardoor is nooit een gesprek over geweest. Dat moet voor een volgende crisis wel geregeld worden.
0: Lars, dank je wel. Je reist af naar Rusland met de belofte van een baan als vrachtwagenchauffeur of beveiliger, maar staat een paar dagen later aan het front om te vechten tegen Oekraïne. Dat Rusland dit doet is al langer bekend, maar een nieuw onderzoek van Amnesty International legt bloot hoe de Russische wervingscampagne werkt. Elke Kuiper van Amnesty, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: Over hoeveel slachtoffers hebben we het?
5: Ja, dit gaat dan over meer dan 28.000 mensen die dus gedwongen zijn of op misleidende manieren terecht zijn gekomen als soldaat aan het front in de oorlog. En dat is dus zonder de Russische soldaten zelf en ook zonder de soldaten die meevechten vanuit het Noord-Koreaanse leger. Dus een aanzienlijke groep mensen uit dus,
0: u
5: meer dan 136 verschillende landen.
0: Oh, u viel net even weg, maar het was uit. Zegt het exclusief, dus de militairen die vanuit Noord-Korea komen, hè, of vanuit Rusland zelf.
5: Ja, klopt.
0: En ik zat net al door u heen toen u volgens mij zei, ze komen uit 136 verschillende landen.
5: Correct.
0: Ja,
5: ja, correct.
0: Jullie hebben gesproken met meerdere slachtoffers in Oekraïense gevangeniskampen. Wat hoorden jullie van die mensen?
5: Nou kijk, Amnesty is sinds 2025 verboden in Rusland. Dus we kunnen Rusland zelf niet in om informatie te vergaren. Dus we zijn uitgeweken naar verschillende Oekraïense krijgsgevangenenkampen waar deze mensen zitten.
0: Mm-hmm.
5: En dat zijn mensen uit bijvoorbeeld Brazilië, Egypte, Sierra Leone, Sri Lanka. En die vertelden dus hoe zij op misleidende manieren terecht waren gekomen in dat leger. Ik heb wel een mooi voorbeeld van iemand uit Sri Lanka.
0: Yeah.
5: Dat is een man die reageerde op een vacature om als bewaker te gaan werken in Rusland. En dat werd allemaal geregeld. Die werd naar Moskou gevlogen. Toen hij daar eenmaal landde, samen ook nog met 58 andere mensen uit Sri Lanka, werd hij opgehaald door een auto. En toen moest hij een document ondertekenen in het Russisch. En er was niemand aanwezig die kon vertalen. Niemand sprak Engels. En hij wist ook niet precies wat er gebeurde. En later bleek dus dat hij een militair contract had ondertekend. En op basis daarvan werd hij na een hele korte training meteen naar het front gestuurd om te gaan vechten. Terwijl hij dacht, ik ga als bewaker werken.
0: Ja.
5: En dat zijn manieren waarop mensen
0: Erin geluisterd worden,
5: ja. Precies. Ja. En dat zijn natuurlijk vooral mensen uit lage inkomenslanden. Kwetsbare mensen die heel erg op zoek zijn naar een baan. En die zijn extra kwetsbaar voor dit soort praktijken.
0: En wat kunnen we nou doen om mensen tegen dit soort campagnes te beschermen?
5: Ja, wat belangrijk is dat Amnesty heeft in dit onderzoek aangekondigd dat het deels ook hier om mensenhandel gaat. Dus dat mensen echt gedwongen worden ergens naartoe gebracht worden om uitgebuit te worden. Dat mag natuurlijk niet. Dus wij roepen Rusland sowieso op om dat aan te pakken. Maar daarnaast is het ook heel belangrijk dat de landen waar die mensen vandaan komen en waar mensen dus het risico lopen om slachtoffer te worden hiervan, dat die landen aandacht besteden hieraan en maatregelen nemen. Dus bijvoorbeeld hun burgers informeren, ja, waarschuwingen geven over deze misleidende vacatures en dergelijke vanuit Rusland. Ja.
0: Veel dank, Elke Kuiper van Amnesty. En dan het sportnieuws zit.
6: Oud-atleet Rutger Smith vertrekt per direct als topsportcoördinator bij de Vlaamse Atletiekbond. Smith trad in 2019 aan, maar was de laatste tijd geregeld betrokken bij conflicten. Zo wilde hij bijvoorbeeld centraal trainen in Gent, maar daar was niet iedereen het mee eens. De bom barstte vorig jaar na de WK Atletiek in Tokio, toen topmeerkampster Tiam haar zevenkamp staakte vanwege een ruzie met de bond. Smith werd als boosdoener aangewezen en moest zichzelf voor het Vlaamse parlement verantwoorden, maar mocht toen nog wel blijven. Zaterdag debuteerde Gerayno Schaken in de Eredivisie voor Feyenoord en maakte meteen een goal. Gisteren mocht hij niet meedoen tegen FC Barcelona in de Champions League. Maar vandaag kwam hij wel in actie met Feyenoord onder 19 tegen de leeftijdsgenoten van Barcelona.
7: Ruimte, heel veel ruimte voor Feyenoord. 4 tegen 1, dat moet de 0-2 worden. En Schaken scoorde voor het eerste van Feyenoord. En doet dat nu ook. Voor de onder 19 in de Youth League.
6: Het was te horen bij Ziggo. Feyenoord won met 2-1. Het duel zou eigenlijk ook gisteren al worden gespeeld, maar ging niet door vanwege het slechte weer in Barcelona. En Nu Sport schrijft over een American voetbalwedstrijd tussen twee teams uit Californië, waar beide ploegen 24.000 kilometer voor moeten vliegen. Ze spelen komende nacht namelijk tegen elkaar in Melbourne. De nieuwste stap in de keiste van de National Football League om de wereld te veroveren. Veel geld te verdienen eigenlijk. De trip heeft nogal wat voeten in aarde. Al in april is er een vrachtschip vanuit New York vertrokken met meer dan 27.000 kilo aan materiaal voor die wedstrijd. Doelpalen, koelboxen. Beide teams stuurden ook al water, sportdrank, eiwitpoeder en vitamines naar Australië.
0: 24.000 kilometer ver.
6: Doe maar. Ja.
0: Bianca, hoe gaat het op de weg?
8: Nou, de meeste vertraging is er nu in het noorden van het land op de A28 van Groningen naar Zwolle door een ongeluk bij Haren. De vertraging is daar 35 minuten.
0: Er gaat nog steeds veel mis bij de honderden commerciële voetbalscholen in ons land. Met die waarschuwing komen onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam. Ze benadrukken dat overheden en de KNVB meer moeten doen om minderjarige spelers te beschermen. Jan-Willem van der Roest is lector sportmanagement aan de HVA. Een van de onderzoekers en hier bij mij in de studio. Goedemiddag.
9: Goedemiddag.
0: Die voetbalscholen die zitten in het hele land. Wat doen ze?
9: Zij bieden extra techniek voetbaltraining aan jonge kinderen. Zeg maar in de leeftijd 8 tot 15. Bovenop het voetbalaanbod wat er al is bij veel voetbalverenigingen.
0: Dus iets anders dan een gewone club waar je lid van kunt worden?
9: Ja, zeker. We zien veel individuele training, veel techniektraining noemen ze dat. Waar je een betere voetballer kan proberen te worden.
0: Er is al langer kritiek op dit soort voetbalscholen, mede na onthullingen over misstanden. In dat onderzoek heeft u het vooral over het gebrek aan transparantie. Wat bedoelt u daarmee?
9: Ja, wat wij zien is dat er tot nu toe heel veel is gefocust op het verkopen van voetbaldromen door die voetbalscholen. Dus de belofte dat je ooit de nieuwe Messi kan worden. Wat we nu zien is dat er allerlei

0: netwerken achter die voetbalscholen schuilgaan, waarin bijvoorbeeld zaakwaarnemers en betaald voetbalorganisaties een grote rol spelen. En je dat van tevoren als consument niet ziet.
1: En wat betekent dat dan in de praktijk? Als je een kind bent of hebt dat naar zo'n voetbalschool gaat en daar te horen krijgt, nou, jij bent hartstikke talentvol. Je kunt wel eens de nieuwe Messi worden, maar wat kan er dan gebeuren?
0: Nou, je ziet bijvoorbeeld dat die belofte heel lang ergens is en op de achtergrond een rol speelt. Wat je vervolgens vaak ziet is dat naarmate dat verder gaat en misschien het toch niet de nieuwe Messi blijkt te zijn, je misschien wel op een plek terechtkomt die wat minder aansprekend is. Hè. Zo zien we bijvoorbeeld spelers in de derde divisie Litouwen, ergens in Italië in lagere divisies. En daar moet je je echt bij afvragen of je daar je kind, want dat gaat het uiteindelijk om daar wel terecht wil laten komen.
1: Maar betekent dat dan dat kinderen iets anders krijgen voorgespiegeld dan ze verwachten? Of dat die scholen daar dus niet helder in zijn? Die beloven meer dan ze waar kunnen maken?
0: Ja, en we zien dat vooral op social media. We zien dus in onze analyse, zien we dat op Instagram, op Snapchat. Er echt wordt geadverteerd met de grote voetbalclubs. En dat dan uiteindelijk daar maar een heel klein deel terecht komt natuurlijk.
1: Ja, dus er wordt gezegd, wij hebben connecties bij Barcelona, maar die zitten eigenlijk in Litouwen in de tweede divisie.
0: Ja. Zeker.
1: Er zijn natuurlijk ook scholen die wel eerlijk zijn over hun aanbod. En die zeggen, ja, er is toch niks mis mee om een beetje voetbaltechniek bij te spijkeren.
0: Nee, en ik denk ook dat dat absoluut waar is. We zien inderdaad ook in ons rapport een aantal voorbeelden van hoe het wel kan. De vraag is eigenlijk, ja, wat heb je nou precies aan de hand? Dus je weet als consument, als voetbalouder, weet je niet precies waar je mee te dealen hebt. En vooral omdat aan de achterkant dat verdienmodel niet inzichtelijk is, hebben we toch deze alarmerende toon aangeslagen.
1: En u slaat dus een alarmerende toon aan en u wijst ook op de verantwoordelijkheid van gemeenten. Welke rol kunnen die spelen?
0: Ja, nou, die voetbalscholen die bieden hun trainingen vooral aan op de velden van voetbalverenigingen. En dat zijn vaak gemeentelijke sportparken. Dus de gemeente is de eigenaar van dat sportpark. We zien eigenlijk dat er in bijna geen enkele gemeente in Nederland gereguleerd wordt. Dus we zien dat er ook niet gehandhaafd wordt. En dat die voetbalscholen eigenlijk kunnen doen en laten wat ze willen. Vaak in combinatie met zo'n voetbalvereniging die het weer als waardevol aanbod ziet op de eigen activiteiten.
1: En gebeurt dat reguleren wel bij andere verenigingen?
0: Nee, nou eigenlijk is dit soort commercieel aanbod is natuurlijk aan de markt.
1: Ja.
0: Maar we zien juist omdat er hier wel echt twijfelachtige dingen gebeuren, dat er gemeenten een grote rol kunnen spelen en zouden moeten spelen. Omdat het op hun eigen velden plaatsvindt.
1: Ja. En de KNVB, de voetbalbond, heeft die hier niet nog een rol in?
0: Ja, wij vinden van wel. We vinden dat het in het belang van het voetbal, maar ook in het belang van de leden van de KNVB, de voetballers uiteindelijk, beter zou zijn als er meer regulering, bijvoorbeeld een keurmerk zou komen voor voetbalscholen, zodat aan de voorkant heel helder is waar je mee in zee gaat, je gewoon een eerlijke prijs betaalt voor extra techniektraining en je niet achteraf voor verrassingen komt te staan.
1: En gewone voetbalclubs, hebben die hier eigenlijk nog een rol in?
0: Ja, zeker. We zien dat gewone voetbalclubs, de amateurclub op de hoek, veel is gaan samenwerken de afgelopen jaren met dit soort voetbalscholen. Ook wel logisch, het is steeds moeilijker om goed gekwalificeerd trainerskader te halen. We zien dat die voetbalscholen daar ook echt wel een waardevol aanbod in kunnen bieden. Maar we zien ook dat bijvoorbeeld voetbalscholen heel snel weer weggaan bij betaald voetbalclubs. En dat het veilig sportklimaat echt niet gegarandeerd is. Nee. Dus je weet niet waar je mee te maken hebt. En juist omdat die omloopsnelheid zo ontzettend hoog is, zien we dat daardoor eigenlijk ook de misstanden toenemen.
1: Veel dank voor de uitleg, Jan-Willem van der Roest.
0: Dank u wel.
2: Vanavond
1: begint dag 2 van de Republikeinse midtermconventie. Een speciale bijeenkomst die vooral draait om de Amerikaanse president Trump. Op dag 1 beloofde hij elke Amerikaan $5.000 als ze op zijn partij stemmen. En over een klein uur start PSV het Champions League seizoen tegen Shakhtar Donetsk. Helemaal live te horen in een extra lange Langs de Lijn en Omstreken. Met commentaar van Chris Woppe. Goedenavond.
3: Goedenavond.
1: Hangt er al een Champions League sfeer in Eindhoven?
3: Ja, ze zijn het hier inmiddels wel gewend natuurlijk in Eindhoven. Het is voor de vierde keer op rij dat PSV gaat meedoen aan het hoofdtoernooi, de League Phase. Rustig stroomt het stadion vol. Het is nog lekker weer buiten. Dus heel veel mensen dan ook buiten nog even te genieten van het stadion en het zonnetje natuurlijk. Maar de sfeer, de Europese sfeer, en met name tijdens de Champions League avonden in PSV, is wel echt op een leuke manier berucht.
1: Ik hoor het al. Hoe belangrijk is deze eerste wedstrijd, Chris, voor PSV?
3: Ja, zeer belangrijk. 8 wedstrijden worden er gespeeld. Ja, de rekenmeesters en de rekenjuffrouwen hebben becijferd dat je ongeveer 9 of 10 punten nodig hebt. Ja, de loting is pittig voor PSV. Onder meer tegen Real Madrid, Atletico Madrid, echt de toppers van Europa. En Shakhtar Donetsk is uit pot 3. Oftewel, ja, het derde Europees niveau, om maar zo te zeggen. Bestaat uit jonge Brazilianen, aangevuld met Oekraïense routiniers. 2 jaar geleden werden die 3-2 in een bloedstollende wedstrijd. Weliswaar voor PSV, maar stonden ze lang 2-0 achter. Ja, en eigenlijk moet PSV, gezien de zwaardere oppositie verderop in het toernooi, deze wedstrijd echt winnen.
1: En Chris, nog een verrassing in de basis?
3: Ja, we hebben 2 wijzigingen op het middenveld. Noah Fernandes, de Belgische middenvelder, start op de bank. Op zijn plek Paul Wanner. En linksback Mauro Junior is geschorst. Op zijn plek Filip Kostić, de Serviër aan de kant van PSV.
1: Dankjewel, Chris Wobbe. En Langs de Lijn en Omstreken begint om 6:30. Dit was het NOS Radio 1-journaal voor vandaag. Morgenochtend zijn we er weer. Ben ik er ook weer. En zometeen heeft Sid natuurlijk nog het uitgebreide NOS-journaal. Fijne avond.
2: NPO Radio 1.
4: Vorig jaar zomer pakken donkere wolken zich samen boven het ministerie van Justitie en Veiligheid wanneer hackers daar een inbraak plegen. De verantwoordelijke minister doet alsof er niets aan de hand is. Maar is het gevaar echt geweken?
5: Wie weet zitten ze wel gewoon ergens diep in het systeem te wachten totdat het moment is dat ze die knop moeten indrukken en alles verstoren.
4: Human en VPRO met Argos. Zaterdag om 14:00.
6: Wat een puinhoop dit, echt niet te geloven.
2: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
7: Ster.
8: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
9: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen. Ook niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza, principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
9: De mega jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
11: Heel veel mensen hebben het gevoel dat er een elite bestaat die het lekker voor zichzelf regelt, terwijl zij het bonnetje moeten oppakken.
12: Ik werk maar even helemaal het schompers, alles wat duurder wordt.
11: En dat gaat bij hen niet zozeer om die kansenkloof, maar om een lastenkloof.
13: Vanavond 8:55, VPRO, NPO 2, Sander en de Kloof.
14: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteit om het familiebedrijf uit te bouwen? Bortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Bortrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
2: NPO Radio 1. 6:00.
1: Margje fixen. Het eerste onderzoek naar het experiment met legale wietteelt oordeelt voorzichtig positief. Moet het roer nu om en moeten wij wietteelt gaan legaliseren? Dat straks in Dit is de Dag, maar eerst het NOS Journaal. Het zit van der Linden.
15: In een interview op televisie in Sierra Leone heeft minister Van Weel de druk op dat land opgevoerd om de veroordeelde drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Volgens de minister houdt Bolle Jos zich schuil in het West-Afrikaanse land en leidt hij van daaruit zijn drugsimperium. Nieuwsuurverslaggever Lune van der Meulen is hier in de studio. Lune, hoe ging het eraan toe in dat interview met Van Weel?
16: Ja, dat ging er best wel hard aan toe. Van Weel ging er hard in en het was wel duidelijk. Hij zei, ja, ik ben nu 1,5 jaar bezig met jullie overheid om deze man uitgeleverd te krijgen. En er zit helemaal geen beweging in. Hij zei daarbij ook van ja, als dit niet gaat lukken, dan ga ik dat op andere manieren proberen. Dan doelde hij op het aanhalen van banden met landen die daar omheen liggen. En eerder is hij ook al hard geweest, hè, want hij heeft aangegeven dat hij de ontwikkelingssamenwerking met Sierra Leone stop wil zetten. Het was een opmerkelijk interview.
15: Dus dat zijn stevige uitspraken van Van Wiel. Wat vinden ze daar in Sierra Leone van?
16: Ja, dat landde helemaal niet goed. Je moet je voorstellen, dit is een soort nieuwsuur van Sierra Leone. Ja. Na dat interview met Van Wiel was er een interview met de chief minister. Dat is de premier. Die zei meteen, dit is een neocoloniaal interview. Een onsmakelijk interview. Die vond dat Van Wiel probeerde te vertellen wat goed is voor Sierra Leone. En hij zegt, dat weten we heel goed zelf. En hij doelde daarmee op dat Van Wiel had gezegd van ja, het is ook voor Sierra Leone beter als er niet zo'n groot crimineel in jullie land woont. Ja, die toon die viel helemaal niet goed.
15: Nee. Ja, want en of hij daar dan überhaupt wel is, dat zeggen ze niet eens. Hè? Maar eerder zagen we hem wel op beelden tijdens een kerkdienst. Er zijn ook geruchten dat hij een relatie heeft met de dochter van de president. Is daar nog iets meer duidelijk over geworden in dat interview?
16: Nou, 1,5 jaar geleden hebben ze daar al over gezegd, wij kennen helemaal niet een man met deze naam in ons land. Er zijn wel inderdaad die beelden in een kerkdienst. Daar zit hij naast de dochter van de president en is de president daar ook bij. Dus zij zeggen, en nu zeiden ze opnieuw, wij weten daar niks van. Alleen nee. Ja, die beelden zijn er natuurlijk wel en die inlichting ook.
15: Ja, en die stevige woorden, neocoloniaal interview, heeft Van Wiel daar dan ook weer op gereageerd?
16: Nog niet, maar mijn collega spreekt hem binnen nu en een uur. Dus dan gaan we weten wat hij daarop zegt. En vanavond in Nieuwsuur kunnen jullie dat allemaal horen.
15: Kijk, dankjewel voor de uitleg, verslaggever Lune van der Meulen. En vanavond om 10:00 inderdaad meer hierover in Nieuwsuur op NPO 2. De Verenigde Staten zetten NAVO-landen onder druk om uit het internationaal strafhof te stappen. Volgens ingewijden hebben bondgenoten hierover een brief ontvangen. Washington zou dit mogelijk laten meewegen bij de verdeling van Amerikaanse troepen binnen de NAVO. De vraag om uit het strafhof te stappen werd kort na de vorige NAVO-top in Ankara voor het eerst gesteld, zegt correspondent Kizia Hekster.
7: En ze hebben daaraan toegevoegd dat Amerika nauwlettend in de gaten zal houden wie er aan hun kant staan. En daarnaast is er ook nog een brief verspreid naar de NAVO-delegaties met diezelfde boodschap. Amerika gaat er alles aan doen om het ICC, dat strafhof, te ontmantelen. En alle andere bondgenoten worden dringend verzocht om zich ook terug te trekken. En voor eens en voor altijd een einde te maken aan deze schijnvertoning, zoals de Amerikanen het strafhof omschrijven.
15: President Trump voert al langer een harde campagne tegen het strafhof, onder meer met sancties tegen medewerkers. De advocaten van de twee verdachten in de Woudenbergse misbruikzaak hebben vandaag gepleit voor lagere straffen dan de eis van het Openbaar Ministerie. Justitie wil 30 en 20 jaar cel voor het tweetal. Dat komt volgens de advocaten feitelijk neer op levenslang. De man en zijn ex-vrouw worden verdacht van het honderden keren ernstig seksueel misbruiken van kinderen op wie zij pasten. De families hopen wel dat de eis blijft staan, zegt Stichting Namens de Familie.
17: Nou, laat ik allereerst zeggen dat de families zich erkend voelen door de hoge strafeis van de officieren van justitie, van het Openbaar Ministerie. Daar voelen ze zich in erkend en ze hopen dat de rechtbank die hoge strafeis ook erkent als ze op 3 november de uitspraak doen.
15: En naast de celstraf eist het OM ook TBS met dwangverpleging. De Europese Centrale Bank heeft de rente met 0,25 punt verhoogd tot 2,5%. Een hogere rente maakt geld lenen duurder, waardoor de economie minder hard gaat draaien en prijzen minder zullen stijgen. Het is de tweede renteverhoging dit jaar. Bij een brand op een vrachtschip in China zijn 25 mensen omgekomen, melden Chinese staatsmedia. Het schip lag in een haven in het noordoosten van het land, waar het werd gerepareerd. Het vuur ontstond aan het einde van de ochtend door onbekende oorzaak. 3 uur later was het geblust. Het dak van het torentje op het Binnenhof blijkt nog in de originele staat uit 1547 te zijn. Deskundigen noemen het heel bijzonder dat de 8 meter hoge spits na bijna 500 jaar nog zo gaaf is. Het torentje was ooit de dienstwoning van een kastelein. In 1982 maakte premier Lubbers er het kantoor van de minister-president van en dat is het nog steeds. Bijna 8 maanden na de grote explosie in de Visserssteeg in Utrecht zijn alle schotten weggehaald. Vanmiddag rond 4:00 ging de straat na maanden weer open. Bij de explosie op donderdagmiddag 15 januari vielen 4 gewonden en stortten meerdere huizen in. De exacte oorzaak is nog altijd onduidelijk. Verslaggever Vincent van Rijn was vanmiddag in Utrecht.
18: bouwhekken met van die witte afschermdoeken worden weggehaald. Het is een dubbel moment voor bewoner Maria uit Hart. Haar huis raakte zo zwaar beschadigd dat ze nog steeds tijdelijk ergens anders moet wonen. Vanwege zorgen over veiligheid had zij liever gehad dat de hekken waren blijven staan.
19: Raai, heel raai.
18: Ik heb vanmiddag meerdere bewoners gesproken en velen zien het eigenlijk helemaal niet zitten. Waarom niet?
19: Omdat dit nog allemaal toegankelijk is voor iedereen.
18: En dus kan iedereen in die achtertuinen komen?
19: Ja, die kunnen in de achtertuinen van mijn buren komen, bij mij, hier bij deze mensen. Ze kunnen hebben overal toegang.
18: Er staan wat zwarte bouwhekken.
19: Stellen natuurlijk niks voor. Je knipt die tie-wraps door en je schuift zo'n hek weg.
18: Want als we zo door de hekken kijken, een aantal huizen zijn helemaal gesloopt. Uw huis, het roze huis, staat er nog wel, maar is niet meer bewoonbaar van binnen?
19: Moet de balken en de muren, er moet wat gerepareerd worden. In het begin was het ook onveilig. Maar die balken zijn nu gerepareerd, is het dus weer veilig. Ik kan er weer in, maar niet in wonen.
18: Wat moet er nog gebeuren voor u?
19: Muren uitgekrapt, gestuukt opnieuw en geschilderd. Het glas is er pas weer ingezet. Maar aan de achterkant het glas en rood lood is nog steeds kapot. Daar is dus nog helemaal niets aan gedaan.
18: Ook hier in de Vissersteeg is Pepijn Schaefer de Vries. Ja, misschien wel de bekendste bewoner, want in jullie huis gebeurde het allemaal op die 15 januari.
20: Ja, dat klopt inderdaad. Ja, daar is natuurlijk ongeveer de explosie geweest. En dat heeft uiteindelijk geleid tot het resultaat wat je hier natuurlijk ziet.
18: Hoe voelt het nu om hier weer doorheen te lopen?
20: Ik moet zeggen, kijk, wij zijn natuurlijk al in die zin weer in een fase dat we al heel deels hebben kunnen verwerken. Maar toch is het wel een beetje gek, want waar wij hier nu staan, dat hier was gewoon mijn voordeur. En ja, dat is nu natuurlijk niks meer. Dus het blijft wel gek om te zien.
18: Ja, want jullie zijn verhuisd en keren hier ook niet meer terug.
20: Nee, gezien wat er nog wel moet gebeuren qua herbouw. En we weten natuurlijk niet ook qua onderzoek wat er nog wel moet gaan gebeuren. Ja, dat kan natuurlijk nog jaren duren. Dus de mogelijkheid dat wij hier terugkeren is nul.
18: Het is nu 8 maanden later. Hoe is het eigenlijk nu met jullie?
20: In die zin wel beter. We hebben ook gewoon een heel traject doorlopen, ook met slachtofferhulp. Hè, want hoe ga je om met de nasleep van zoiets? Hè? We waren op het moment van de explosie er zelf niet. Dus die schok hebben we niet meegekregen, maar natuurlijk wel de hele afhandeling en alles wat daarbij komt kijken. Maar met ons gaat het, ja, naar omstandigheden goed. Morgen gaan we trouwen. Dus in die zin hebben we natuurlijk weer een heel mooie mijlpaal in zicht morgen.
18: De zon breekt weer door hier in de Vissersteeg.
20: Ja, eindelijk gaat de zon misschien weer schijnen natuurlijk, hè, sinds januari. Het is denk ik wel een heel contrast. Dus het is ook wel weer misschien een goede hoop voor de toekomst.
15: U hoorde een verslag van Vincent van Rijn. Premier Jette is niet van plan te stoppen met het gebruiken van AI bij het schrijven van sociale media posts. Hij reageerde daarmee op een Volkskrant artikel. Daarin staat dat hij ook bij persoonlijke of gevoelige onderwerpen AI gebruikt, zoals bij de excuses aan de Molukse gemeenschap of de MH17-herdenking. Volgens Jette zelf kan dat prima.
21: Ik denk dat niemand er graag van opkijkt dat ook in de politiek AI wordt gebruikt om het werk een beetje makkelijker te maken.
22: Dus u blijft het gewoon gebruiken zoals u gedaan heeft?
21: Ja, absoluut. Net als driekwart van de Nederlanders dat tegenwoordig elke dag doet.
15: Ook zijn partij D66 vindt het geen probleem en zegt dat er altijd menselijke controle blijft. Het is 6:09. Het weer. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en later volgt vanuit het westen regen. Ook morgen is het bewolkt en regenachtig. 'Smiddags kan de zon nog even doorbreken. Het wordt dan 1 graad of 20.
23: Goedenavond, Bianca Damink. Hoe is het op de weg?
24: Goedenavond. Ja, de files die worden geleidelijk aan korter. De meeste vertraging is er nog rond Arnhem, Rotterdam en in Noord-Brabant. Op de A2 van Eindhoven naar Den Bosch heb je daar nog een kwartier vertraging tussen Bokstel en de afrit Sint-Michielsgestel. Door een ongeluk zijn er 2 rijstroken dicht. Het is ook nog behoorlijk druk op de A27 van Utrecht naar het zuiden tussen Lexmond en Werkendam. 20 minuten oponthoud heb je daar nog. Op de A67 van Eindhoven naar Venlo sta je voor de afrit Zomeren een kwartier in de file. Daar is ook een rijstrook dicht nu na een ongeluk. Het staat vast vanaf knooppunt Leenderheide. En in het noorden van het land staat een flinke file op de A28 van Groningen naar Zwolle. Tussen knooppunt Julianaplein en Haren sta je 30 minuten vast door een vrachtwagen met pech en de rechterrijstrook is dicht.
2: NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Marge Fixen.
23: Een hele goedenavond, fijn dat u luistert naar Dit is de Dag. Het Nederlandse wietbeleid blijft lastig uit te leggen. Roken mag, maar telen niet. Het wiet-experiment onderzoekt nu in 10 gemeenten... of het beter is om een einde te maken aan dat dubbelhartige beleid. En dan krijg je dus dit.
25: En hier zie je dus al onze
0: jonge opkweekplantjes voor de komende partijen waar we mee gaan produceren en kweken.
3: Wauw, dit voelt niet goed, dit voelt niet legaal.
0: Jawel, deze is hartstikke gewoon.
3: Ik geloof het.
24: Ja, dat zijn dus plantages waar de wietplanten in volle legaliteit mogen groeien. Een eerste onderzoek naar het experiment is voorzichtig positief. Moet het beleid dan ook om en moet het telen van wiet gelegaliseerd gaan worden?
2: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
24: Reageer ook vooral via de NPO Luister-app. Ondertussen ga ik het een en ander bespreken met Wilco Sliedrecht, verslavingsarts en voorzitter van de Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland. Mauro Picavet van de Stichting Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod. En Antje Beers, fractievoorzitter van het CDA in Breda. Ja, dan moeten we meteen maar met de billen bloot. Wie van u heeft wel eens een jointje gerookt?
4: Uiteraard.
24: Uiteraard.
5: Ik niet.
24: Nee, Antje Beers zegt ik niet. Mauro Picavet zegt uiteraard. Dan ben ik nog even benieuwd naar Wilco Sliedrecht, de verslavingsarts.
4: Die ook niet.
24: Nooit, ook niet in uw vroege jeugd, om het maar zo te zeggen.
4: Nee. Ik zeg wel eens, mijn eerste sigaret was op mijn 8e. Mijn tweede op mijn 13e en daar is het bij gebleven. Heel stiekem.
24: Verder op je 8e ook. Ja, dat is een verhaal apart. Ja. Daar heb ik heel veel vragen
4: maar
24: over.
4: Goed, daar gaat het niet over.
24: Nee, daar gaan we het niet over hebben. Mauro Picavet dus wel. Nu nog steeds. Dat was niet iets van vroeger. U rookt regelmatig een joint.
4: Ja, zeker. En ook sinds 5 jaar zonder tabak.
24: Ja, oké. Goed om te weten, want we gaan natuurlijk even ook naar de ervaringen vragen van dit hele experiment. Eerst naar Antje Beers, want u bent fractievoorzitter van het CDA in Breda.
5: Klopt.
24: Dat is één van de gemeenten waar het wiet-experiment actief is. Een tussentijds onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek en Datacentrum, oftewel het WODC, is dus nu voorzichtig positief over het experiment. Bent u dat ook?
5: Nou, het CDA is niet positief hierover en eigenlijk het WODC ook nog niet zozeer. Want zij geven wel aan, hè, een voorzichtig positief, maar tegelijkertijd op heel veel

0: Geneeskunde Nederland. Mauro Picavet van de Stichting Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod. En Antje Beers, fractievoorzitter van het CDA in Breda. Ja, dan moeten we meteen maar met de billen bloot. Wie van u heeft wel eens een jointje gerookt?
1: Uiteraard.
0: Uiteraard.
2: Ik niet.
0: Nee, Antje Beers zegt ik niet. Mauro Picavet zegt uiteraard. Dan ben ik nog even benieuwd naar Wilco Sliedrecht, de verslavingsarts.
3: Die ook niet.
0: Nooit? Ook niet in uw vroege jeugd, om het maar zo te zeggen?
3: Nee. Ik zeg wel eens, mijn eerste sigaret was op mijn 8e. Mijn tweede op mijn 13e en daar is bij gebleven. Heel stiekem.
0: Verder op je 8e ook, ja, dat is een verhaal apart. Ja. Daar heb ik heel veel vragen
3: maar
0: over.
3: Daar gaat het niet over.
0: Nee, daar gaan we het niet over hebben. Mauro Picavet dus wel. Nu nog steeds, dat was niet iets van vroeger. U rookt regelmatig een joint.
1: Ja, zeker. En ook sinds 5 jaar zonder tabak.
0: Ja, oké. Okay. Goed om te weten, want we gaan natuurlijk even ook naar de ervaringen vragen van dit hele experiment. Eerst naar Antje Beers, want u bent fractievoorzitter van het CDA in Breda.
2: Klopt.
0: Dat is één van de gemeenten waar het wiet-experiment actief is. Een tussentijds onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek en Datacentrum, oftewel het WODC, is dus nu voorzichtig positief over het experiment. Bent u dat ook?
2: Nou, het CDA is niet positief hierover en eigenlijk het WODC ook nog niet zozeer. Want zij geven wel aan een voorzichtig positief, maar tegelijkertijd op heel veel verschillende thema's geven zij aan. Daar loopt nu eigenlijk nog tekort voor om er echt iets over te kunnen zeggen.
0: Welke thema's dan?
2: Veiligheid, leefbaarheid, wat daar bijvoorbeeld het gevolg van is van het legaliseren van wietsteelt.
0: Maar waar moet ik dan aan denken, concreet?
2: Nou, bijvoorbeeld de overlast op straat. In Breda zien wij best wel een forse toename van die overlast. Juist ook door wietgebruikers. En daar ontvangen wij als CDA ook erg veel signalen over. Mensen die zich daar toch onveilig door voelen. En denk ook aan de wietlucht waar mensen heel veel overlast aan ervaren.
0: Maar dit was het toch, denk ik al. Ik bedoel, je maakt nu het telen legaal. Maar de shops waren er al. Of is dat ook veranderd in uw gemeente hierdoor?
2: Nou, die waren er inderdaad al. Die zijn nu legaal geworden. Maar wat wij wel zien, en dat is eigenlijk ook het punt waarom wij er niet positief over zijn, is dat hierdoor het gebruik heel erg genormaliseerd wordt. Want als overheid hoor je ook een norm te stellen van tot hier en niet verder, dit vinden wij niet acceptabel. En wij zien dat dat nu steeds meer geaccepteerd wordt. En naarmate het ook normaler wordt in het maatschappelijk leven en ook op straat in de openbaarheid transparanter wordt, zien wij toch dat het gebruik daar wellicht ook, zoals in het buitenland, door kan toenemen.
0: Ja. Even naar Wilco Sliedrecht, als verslavingsarts, bent u ook zo negatief?
3: Nou ja, kijk, je gaat hier uit van een gegeven. Hè. Er is cannabisgebruik, er zijn coffeeshops. En je wil dan vanuit dat gegeven kiezen voor schadebeperking. Nou, daar wordt voor gekozen. Dat is een politieke keuze geweest natuurlijk. Kijk, als ik vanuit mijn vakgebied kijk, dan kun je nooit zeggen van nou, cannabis gebruiken kan ik in alle gevallen aanbevelen of aanmoedigen. Dus dit experiment is gewoon een gegeven, een gegeven situatie. En van daaruit is natuurlijk voor een periode van 4 jaren gekozen om dit aan te gaan.
0: Ja, dat snap ik. Eigenlijk schetst u nu de situatie, maar als verslavingsarts zegt u dan, ja, dit is goed, want dat dubbele, die dubbele standaard die er gold, dat was onduidelijk. Of zegt u nee, beter nou, dat dan dit?
3: Het is een goed punt hè, dat nu onderzocht wordt. Er worden van allerlei dingen ook genoemd over criminaliteit, hè, de doseringen van de THC-gehalte. Het is goed, hè, er is nu een keuze gemaakt dat onderzocht wordt. In die zin is het experiment natuurlijk wel een mooi iets. En dat moet je gewoon ook de tijd geven.
0: Ja, u zegt, experimenteren is in ieder geval goed. Mauro Picavet, snapt u de zorgen van Antje Beers met name?
1: Kijk, overlasten qua gebruik, ja, dat heeft er ook gewoon mee te maken dat we sinds 2020 april een rookverbod hebben. En in de coffeeshop mag je ook niet meer roken, in ieder geval niet met tabak. Je mag nog wel verdampen en roken met een puur roken. Alleen veel coffeeshops hebben maar hun rookruimtes gesloten, want ja, dan anders moeten ze gaan controleren bij iedereen die een joint opsteekt. Dus ja, dat heeft er ook een beetje mee te maken. Maar dat heeft niet zozeer met het wiet-experiment te maken.
0: Nee, maar dat is dan de overlast. Maar ik hoor Antje Beers ook zeggen, je gaat het toch op deze manier normaliseren.
1: Nou ja, ik denk dat het voor heel veel mensen is het gewoon normaal om iedere avond een glas wijn bij het eten te drinken. En Ja, we hebben toch ondertussen ook wel al geleerd dat ook dat niet al te gezond is. Als je gaat kijken naar de RIVM-ranking.

0: die destijds is opgesteld door CDA-minister Rob Klink. Daar staat cannabis op plek 10 en tabak en cocaïne en alcohol die staan bovenaan.
1: Ja. Dus op, ja, als je het zo bekijkt, Antje Beers?
2: Nou, kijk, wat wij tegelijkertijd bij alcohol zien, je ziet daar juist ook, hè, wat voor gevolgen dat kan hebben. En ja, we zien tegelijkertijd ook in de samenleving dat alcoholgebruik toch steeds iets minder normaal gevonden wordt in een bepaalde hoge mate.
1: Ah, u zegt eigenlijk, je moet niet doen wat je bij alcohol deed, het normaliseren. Dus precies, die fout moeten we niet meer maken. Ik ga even naar een paar reacties, want die stromen binnen. Victor zegt over de wietproef, ik blow zelf dagelijks en vroeger ging ik altijd naar de dealer. En sinds ik de legale wiet heb geproefd, wil ik niet meer anders. Het heeft een paar voordelen. 1. De wiet is vrij goedkoop. Een stuk goedkoper dan bij een reguliere shop of dealer. En 2. De wiet is 100% schoon en goed. Ga ik even naar de verslavingsarts, Wilke Sliedrecht. Hoort u dat ook wel?
3: Nee, dat klopt. Want het is, er zit natuurlijk veel meer controle op. We weten welk product er aangeboden wordt. Tegelijkertijd moeten we niet onze ogen sluiten. Dat illegale aanbod, dat zal ook gewoon blijven. Er zijn mensen die juist zeggen vanwege de prijs ga ik toch liever naar de dealer of ik kan sterker spul krijgen.
1: En daarnaast, want daar is het goedkoper. Kijk,
3: ja, dat zijn ook wel geluiden. Die staan overigens ook in het rapport. En daarnaast moeten we, het is ook gewoon, het is commercie, het is handel. Het is geen liefdadigheidsinstelling, de coffeeshop en de teler. Dus in die zin, het is gewoon ook een markt, zeg maar.
1: Ja, dus u zegt, dit zijn wel mooie voordelen, maar toch nog niet genoeg om te zeggen, laten we hier vooral mee doorgaan en dit over het hele land uitrollen?
3: Nee, dat is sowieso te snel. Het is een eerste eiking, een eerste momentopname. Wordt ook in het rapport genoemd. Laten we in ieder geval echt die volle 4 jaar ook nemen.
1: Ja, Willem die zegt, legale teelt maakt kwaliteitscontrole en aanpak van de illegale markt mogelijk. Tegelijkertijd moeten we wel jongeren beschermen en overlast beperken. Dus geen vrije markt, maar gecontroleerde legalisering. Een gecontroleerd legaal systeem is waarschijnlijk verstandiger dan het huidige halfslachtige beleid, Antje Beers.
2: Ja, al denkt het CDA sowieso wiet gebruiken of roken is nooit gezond, dus het geheel ontmoedigen lijkt ons verstandiger dan het onder voorwaarden toestaan. Want ook deze wiet is nog steeds niet bevorderlijk voor de gezondheid. En dan heb ik het ook over de psychische gezondheid en ook het risico op angstgevoelens, psychoses. Dat moeten we ook zeker niet vergeten.
1: Mauro Pieckevet, het RIVM was trouwens ook bedoeld om criminaliteit buitenspel te zetten. Hè? Drugsbendes die de handel uit handen nemen. Gebeurt dat ook? Wat zijn de geluiden?
0: Ik denk deels, maar je moet ook beseffen natuurlijk dat het wiet-experiment maar in 10% van de 104 koffieshopgemeenten is. Dus we hebben in Nederland 463 gemeenten, als ik het goed heb. Dus om daar nou direct al effecten van te kunnen zien, dat is gewoon veel te vroeg.
1: Ja. Antje Beers, ziet u ook op dat gebied niet iets veranderen?
2: Ik heb het WODC-rapporten ook goed gelezen. En daarin zeggen zij wel juist, ook de lokale criminele markt blijft bestaan. En ik denk ook dat als de criminaliteit hier wellicht misschien een beetje opschuift, dat naar iets anders toe gaat. Bijvoorbeeld mensenhandel. Dus die afname van criminaliteit zien wij als CDA eerlijk gezegd niet.
1: Nee, maar je zou kunnen zeggen, als straks alles legaal is, als alle wietkweek legaal is, dan heb je dat probleem niet meer.
2: Al blijven dan diezelfde criminelen op andere vlakken nog steeds hun geld zoeken. Dus wij zien wat dat betreft niet een afname in de totale criminaliteit in Nederland.
1: Nee, maar goed op dit punt. Ik zit ook te denken sowieso aan iemand die dan zegt, ik gebruik gewoon dagelijks wiet. En ik weet gewoon nu zeker dat ik 100% schone en goede wiet heb, Antje Beers.
2: Ja, uiteindelijk is dat ook een eigen verantwoordelijkheid natuurlijk. Maar als CDA vinden wij het toch wel heel belangrijk het signaal dat het breder naar de samenleving geeft. En ook jongeren. Ik liep net langs de legale shop hier in de straat hierachter. En ik zag een rij jongeren staan. En dat vind ik toch wel een heel schrikbarend beeld. Dat het lokale lunchtentje, dat het daar eigenlijk vrijwel leeg is. En dat iedereen in de straat zich begeeft bij de legale keten. En dat beeld, dat vind ik gewoon niet uit te leggen.
1: Mauro Pieckevet?
0: Het is mooi om te zien dat het wiet-experiment aanslaat en dat mensen.
1: Mensen massaal in de rij staan ervoor.
0: Maar
1: snapt u die zorg bij Antje Beers? Zo van die jongeren die.
0: Niet zozeer. Jongeren zijn altijd geneigd richting drugsgebruik. En als je dat op een mooie Engelse term kunt, de harm reduction toepassen. Ja. Dan denk ik dat dat altijd positief is als we dat kunnen reguleren. Want je kunt wel iets gaan verbieden, maar als je het echt wilt verbeteren, dan zullen we het er echt moeten reguleren.
1: Ja, want daar waar ik een beetje mee zit, mevrouw Beers, hoe ziet u het dan voor zich? Heeft u het idee, kijk, nu is het halfslachtig. Het is bijna niet uit te leggen. Het telen is illegaal, maar als het, dus aan de achterdeur van de koffieshop is het illegaal en aan de voordeur wordt het gedoogd. Wat zou uw ideaal zijn? Helemaal niks meer toestaan? Alles is illegaal?
2: Mijn ideaal zou zijn dat we eerst afwachten de echte evaluatie. Want dit is natuurlijk tussentijds. Dus heel veel is ook nog niet bekend. Er is ook niet bekend, leidt het tot een toename van wietgebruik of niet. En dat zijn wel hele relevante antwoorden die ik eerst wil hebben. Voordat ik daar echt definitief een oordeel over vel. Want wij zijn natuurlijk ook altijd de partij geweest die naar compromis zoekt. Maar wij vinden het tegelijkertijd ook heel belangrijk om wel oog te hebben voor veiligheid, leefbaarheid en ook de volksgezondheid.
1: Ja. Hoe ziet u dat, meneer Sliedrecht? Wat zou het ideaal zijn? Nou, alles tegengaan als verslavingsarts? Gewoon alles illegaal maken?
3: Nou kijk, als je een grotere aanbod hebt of makkelijke beschikbaarheid, dan leidt tot meer vragen. Dat geldt altijd zo. Dus kijk, hoe breder je het aanbod maakt, des te meer mensen het gaan gebruiken. Hoe meer mensen dan uiteindelijk ook zeg maar met verslavingsproblemen of gezondheidsproblemen te kampen krijgen. Belangrijk punt vind ik vooral dat het niet bij jonge mensen terechtkomt. Want dat hoor ik nu. Dat is voor mij nieuwe informatie, dat er kennelijk een rij hele jonge mensen staat.
1: En dat is dan in breda.
3: Zij zijn juist... Zij zijn juist gevoelig voor de gezondheid en de psychische effecten. En dat is juist wat je niet wil hebben. Dus dan moet je echt denken aan depressie, psychosegevoeligheid. Dus we moeten niet doen alsof het een gezond middel is. Hè? Dus dat wil ik wel gezegd hebben.
0: Aan de andere kant, het is nu ook 5:00 middags. Hè? En mensen komen van hun werk. Op dit moment is het piekuur in de coffeeshops. Dus natuurlijk staan er nu rijen. Als je gaat kijken om 1:00 middags, dan staat er geen rij.
1: Ja, Antje Beert.
2: En tegelijkertijd denk ik, we moeten ook sterk op ontmoediging inzetten. Want in Breda hadden wij ook het gezondheidsbeleid lopen. En daar stond in, we moeten overgewicht aanpakken, roken, een rookvrije generatie. Maar er stond niks in over dat wij ook het gebruik van drugs, ook het gebruik van wiet, moeten ontmoedigen. En dat heb ik er zelf nog in moeten amenderen met grote moeite. Omdat gezegd werd, we moeten het vooral niet te moeilijk over doen. Het is uiteindelijk al normaal. Maar dat vind ik dan vreemd. Want waarom dan wel een rookvrije generatie, een alcoholvrije generatie, maar niet streven naar die wietvrije generatie?
1: Ja, meneer Pikkevet, ik begreep ook dat in de inspreekavonden dat er daklozen waren komen inspreken tegen het wiet-experiment. Zij zeggen, we hebben gewoon last van de verleiding. Dus als je aan het afkicken bent en je loopt op straat en je ruikt het, dan wordt het heel moeilijk. Hoe los je dat dan op als je zo ver gaat dat het allemaal legaal is?
0: Als de café zet ook mensen op terras toch te drinken. Dus zij zien ook de hele tijd mensen gewoon alcohol drinken.
1: Klopt,
0: dus,
1: ruik je niet, by the way?
0: Tenzij je dicht bij ze zit. Dan,
1: maar goed, daarop zegt Antje Beers natuurlijk al, dat is niet goed. Maar dat hadden we anders moeten doen. Diezelfde fout moeten we nu niet weer maken.
3: Kan ik daar ook
1: Kijken? Ja, meneer Sliedrecht.
3: We zijn ergens niet heel consequent bezig. Hè? Dat als je van het ene middel zegt van joh, dit willen we ontmoedigen. Ja. Daar moet ik absoluut een punt geven. Dus dat is wel terecht.
0: Ja. Ja. Ik denk ook dat het niet zo heel erg is dat er meer mensen cannabis zouden verruilen voor alcohol. Want de schade van alcohol
1: andersom,
0: is helemaal de grote.
1: Alcohol verruilen voor cannabis?
0: Tuurlijk.
1: Ja. Helder. Ik zit even te denken. Heb ik het goed dat... Want er is ook natuurlijk nog een probleem van, heb je dan op een gegeven moment wel genoeg geteelde legale wiet? Begrijp ik het goed dat u nog verder wil gaan, meneer Pikkevet? Dat u zegt, je moet het thuis allemaal kunnen kweken?
0: Ook, ja, zeker. Dat heeft er ook mee te maken dat de markt die er is, want die zal ook groter worden naarmate dat er meer telers worden toegelaten als we dit verder uitrollen. In tegenstelling tot andere drugs kun je een wietplantje gewoon zelf kweken in je tuin of binnen in een nat kastje. En daarmee hou je ook een soort van controle. Het werkt als een ventiel op de legale markt, zodat de legale markt ook niet te gekke prijzen kan rekenen of te ja. Ja, dat je ermee kan concurreren.
1: Ja, want kijk, even heel praktisch. Je kan, hè, er zijn nu al problemen in die gemeentes, ook bij

0: mevrouw Beers ongenoeg legale telers te vinden. Kijk, u zegt, nou, ga dan thuis telen, maar dat kan ook niet iedereen misschien wel gaan doen. Valt dit überhaupt te organiseren, meneer Pikkervet?
1: Ja, tuurlijk. En het is niet dat er niet genoeg zijn te vinden. De wietproef, daar konden maar 10 bedrijven aan meedoen. Dus zodra je gaat zeggen, er mogen meer telers aan meedoen, dan zullen er geheid een heleboel zijn die erop inschrijven. In totaal hebben er 150 ingeschreven in de oorspronkelijke loting. Dus er zijn genoeg mensen en bedrijven die er maar al te graag mee willen beginnen. Ja.
0: Er komen nog wat reacties binnen. Hugo zegt, toen wiet gedoogd werd, was de gedachte dat blowers juist geen overlast veroorzaakten. Over welke overlast gaat het dan? Nou, nog heel kort. Mevrouw Beers?
2: Nou, wij kennen in Breda het Valkenbergpark. En als je daar loopt en je ruikt de wiet en je ziet de mensen die wiet roken, waardoor heel veel vrouwen in Breda zich hartstikke onveilig voelen, dan zou ik vooral zeggen, neem daar eens een kijkje en dan zult u het vanzelf zien.
0: Ja. Het experiment loopt ondertussen wel gewoon door. Dank voor dit gesprek op dit punt van het experiment. Verslavingsarts Wilco Stiedrecht, Mauro Pikkervet en Antje Beers. Dit was de dag. Bedankt voor het luisteren. Fijne avond.
3: Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.
4: EO. Geloof, hoop en liefde.
5: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
6: Haal meer rendement uit je beleggingen met IEX Premium. De beste aandelenanalyses en kooptips voor jouw beleggingsportefeuille. IEX.nl/actie.
7: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
6: Nu IEX Premium voor €8. Ga naar IEX.nl/actie.
8: Mensen vragen me vaak... Hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel... want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen... en een keer bestellen op VitaPro.nl.
9: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je... Een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
8: Dus, heb jij VitaPro al besteld op VitaPro.nl?
9: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
10: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
11: NPO Radio 1. De FIOD doet een onderzoek naar corruptie door cardiologen. Vandaag zijn 8 huizen en bedrijfspanden doorzocht. Het vermoeden bestaat dat de hartspecialisten jarenlang geld kregen van leveranciers van medische hulpmiddelen. In ruil daarvoor zouden de 2 ziekenhuizen van de cardiologen deze bedrijven als leverancier hebben gekozen. Er is nog niemand opgepakt. Een man van 61 uit Apeldoorn is opgepakt voor 2 verkrachtingen ruim 30 jaar geleden. De verdachte kon met hulp van DNA-onderzoek worden aangehouden. Er was een match met familie en zo kwamen ze bij de man uit. Bij groot internationaal onderzoek naar fraude met paarden zijn in 4 landen invallen gedaan, waaronder in Nederland. Mogelijk is het vlees van duizenden paarden in de voedselketen terechtgekomen, terwijl dat niet had gemogen. Zo verkochten criminelen sportpaarden als slachtpaarden en ook werden paspoorten vervalst, waardoor paarden jonger leken. En premier Jette vindt dat het gebruik van AI voor zijn berichten op sociale media zijn geloofwaardigheid niet schaadt. Dat zegt Jette in reactie op een artikel van de Volkskrant. Daaruit blijkt dat zijn partij D66 op grote schaal AI gebruikt voor social media berichten. Jette is van plan om gewoon door te gaan met het gebruik van AI. Volgens hem doet bijna iedereen dat.
12: Dit is de ANWB Verkeersinformatie. In Brabant staat nog een flinke

0: Op de A67 van Eindhoven naar Venlo bij de afrit Someren. Door een ongeluk daar is de vertraging een half uur vanaf knooppunt Leenderheide. In het noorden op de A28 sta je ook nog een half uur in de file van Groningen naar Zwolle door een pechgeval bij Haren. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden richting Zwolle kan via Heerenveen over de A7 en de A32. En op de A4 is het nog druk van Amsterdam naar Rotterdam tussen Hoogmade en Rijswijk. Daar is de vertraging een kwartier.
1: NPO Radio 1.
2: Podcast.
1: In de podcast Kunststof, correspondent Latijns-Amerika Nina Jurna maakte een serie over haar geliefde stad in aanloop naar de verkiezingen, Onze Vrouw in Rio.
3: Vooral van het leven houden, dat heb ik ook. En dat past heel erg bij mij.
1: En acteur en podcastmaker Tina de Bruin schreef de roman Zeven Brieven, die gebaseerd is op haar eigen onveilige jeugd.
3: Ja, daar was geen pijl op te trekken. Bij ons vlogen echte kerstbomen door het huis.
2: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
4: Bij Apollo Lane ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf €125.000. Kijk op apolloleen.nl.
5: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
6: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.

0: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
1: Trulease met Grenke.
2: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
3: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
2: Precies wat we nodig hadden.
3: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
0: Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
3: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
4: NPO Radio 1. EO NOS.
5: Langs de lijn en omsteken. Edwin Cornelissen en Guido van Dijk.
6: Een hele goede avond. We zijn er opnieuw extra vroeg bij vanavond. Omdat ook voor PSV de Champions League begint. Over een kwartier is de aftrap in Eindhoven tegen Shakhtar Donetsk. Jeroen Elsof.
7: Prachtige ambiance. Iedereen is er klaar voor. Het zonnetje schijnt. En PSV gaat proberen in tegenstelling tot vorig seizoen de Champions League te openen met een zege. En dat moet dus gebeuren tegen de ploeg die we al jaren zien in de Champions League. Behalve vorig seizoen Shakhtar Donetsk uit Oekraïne.
8: Ja, en hier in de studio kijkt analist Leonne Stendler met ons mee. Gisteren verloor Feyenoord nog met 5-1. Ja, een beetje kansloos van FC Barcelona. Gaat PSV vanavond wel lukken om te winnen, denk je, Leonne?
9: Ja, dit is wel een must-win in de wedstrijd.
8: Een must-win zelfs. Deze moeten ze winnen.
9: Deze moeten ze winnen, ja.
8: Ja, duidelijk.
6: Er is nog veel meer Champions League voetbal. Vanavond ook om 9 uur zijn de wedstrijden. Bijvoorbeeld Bayern München tegen Bode Glimt. Gaan we allemaal volgen tot 11 uur in Langs de Lijn.
8: Ja, dan gaan we even terug naar Eindhoven, want Jeroen en Chris zitten daar. Hebben jullie al enig idee wie er gaat spelen vanavond? De elf in het veld.
7: Het zou geen goed nieuws zijn als we het nog niet wisten, want over een minuut of 8 gaan.

0: begin aan deze wedstrijd. En dus ja, we weten al een tijdje wat de opstellingen worden van de twee ploegen die straks tegenover elkaar staan. Laten we vooral die van PSV uitlichten. Daar zien we eigenlijk geen grote verrassingen. Mauro Junior is nog geschorst. Dat heeft hij dus meegenomen Europees. Vandaar dat PSV dat achterin heeft moeten oplossen. Dat doet het via de Serviër Kostić. Hij staat linksback. Verder zien we Kovar, Obispo, Geertruiden en Dest. Geen verrassing dus daar. Banner is middenvelder, dus niet Noah Fernandez. Dat doet hij samen met Sano en Til. En voorin zien we Perisic, goed bevriend met de trainer van Shakhtar Donetsk, Arda Turan, Pepi en de veelbesproken Van Bommel staat op de linksbuitenpositie. Een sterk PSV dat gaat aantreden tegen een elftal uit Oekraïne dat al heel lang niet meer thuis speelt in Europa. Dat doet het dit jaar op Stamford Bridge. We weten natuurlijk waarom Shakhtar Donetsk. En dat vooral heel veel Brazilianen in de gelederen heeft.
1: Ja, 6 in totaal. 1 Venezolaans international. Gleiker Mendoza. En voor de rest dus 6 Brazilianen, 4 Oekraïners. En die vormen dan de 11 van Shakhtar Donetsk. Met Oekraïns doelman Ryshnik tussen de palen. Het centrale duo. En daar liggen mogelijkheden voor PSV. Bondar en Natvienko op de vleugels. Pedro Henrique, dat was de man die 2 jaar geleden, toen Shakhtar hier met 2-0 voorstond in Eindhoven, een rode kaart pakte. En daarna draaide PSV sensationeel de wedstrijd. Maar Henrique start dus weer aan de andere kant. Vinicius Tobias als rechtsback. Daarvoor Ožrebko, Oekraïns international. Isaac aanvallende middenvelder Marlon Gomez, die wat verdedigend staat daar op de as. En voorin Gleiker Mendoza van links naar rechts. Kaula Elias en Alisson Santana. Dat zijn de gevaarlijke jongens. De spits Elias. 3 goals, topscorer van Shakhtar. Maar hij maakte zijn 3 doelpunten in 1 wedstrijd tegen FC Goedrika. Dat betekent dat Shakhtar Donetsk, ook gezien de loting, het moet gaan doen tegen PSV. En PSV het moet gaan doen tegen Shakhtar Donetsk.
2: Nou, en die pre-show daar in Eindhoven, die draait al op volle toeren, kunnen we horen. Leon, ja, dit is eigenlijk wel een beetje zo'n must-win wedstrijd. Hè? Als je nou tegen 1 ploeg moet winnen, dan is het wel van Shakhtar.
3: Ja, zeker. We weten inmiddels natuurlijk met die nieuwe opzet van de Champions League dat 9 punten ervoor kunnen zorgen dat je veilig doorgaat. Ja, dan moeten de punten gepakt worden tegen Shakhtar, tegen Brugge, tegen Viking FC. Ja, en de rest hopelijk ergens soort bonuspuntjes halen. Maar dit is zeker eentje om meteen de toon te zetten.
2: Ja, en dat is ook wel waar Perisic, de aanvoerder van PSV, op aandrong. Hè. We moeten dit keer eens een keertje goed beginnen, die Champions League. Want daar ontbrak het toch al vaak aan?
3: Ja, zeker. Natuurlijk ook vorig jaar Union Berlin gezien. En dat is vaker geweest dat PSV wat slecht start in de Champions League. Nou is het fijn dat ze het afgelopen weekend een hele pittige, intense, op hoog tempo wedstrijd hebben gespeeld tegen Ajax.
2: En
3: die
2: gewonnen.
3: Winnend hebben weten af te sluiten. Dus ja, wat dat betreft hoop ik dat ze die lijn doorzetten.
2: Eén naam die natuurlijk wel opvalt. Ja, je verwacht het misschien wel in de basis. Maar er is zoveel gebeurd. Ruben van Bommel. Zal die dan toch wel een beetje dat gevoel meenemen van wat er de afgelopen dagen, afgelopen halve week is gebeurd?
3: Ja, kijk. Ik kan me niet voorstellen dat dat niet ergens nog in je hoofd zit. Want er is zo ongelooflijk veel over gezegd. En ook zo ongelooflijk overdreven heftige reacties opgekomen. En we hebben allemaal al gezien dat hij na de wedstrijd dat hij ook echt aangedaan was. Dat hebben we ook teruggekregen. Hij is naar de kleedkamer van Ajax gegaan. Tuurlijk heeft het iets met hem gedaan. Dat zal zeker nog in zijn hoofd zitten. Maar we weten ook dat Ruben van Bommel een voetballer is die de knop om kan zetten. En alles, altijd alles geeft.
4: En we hebben het over Van Bommel en over Perisic. Zijn die zijkanten, zijn dat de wapens van PSV vanavond? Of moeten we die ergens anders gaan zoeken waar ze kunnen toeslaan?
3: Nou ja, dat zijn zeker wapens. En zeker ook de flanken natuurlijk in combinatie met de backs. Zoals Ginger Dest die altijd binnendoor buitenom gaat. Ik denk dat de backs van Shakhtar inderdaad wat kwetsbaar zijn in de 1-tegen-1-duels. Maar ook de voorzetten, daar zijn zowel Van Bommel als Perisic ontzettend goed in. Zullen vandaag voor kansen kunnen zorgen. Dat is ook een zwakte van de tegenstander. Maar goed, we weten van PSV, ja, er lopen natuurlijk ontzettend veel hele gevaarlijke spelers met veel positiewisselingen. Dat gaat Shakhtar ook niet fijn vinden.
2: Maar we horen Chris ook zojuist verwijzen naar die wedstrijd van 2 jaar geleden. Ja. Waar PSV met 2-0 achterkwam tegen datzelfde Shakhtar. Dus onderschatten mag je natuurlijk nooit.
3: Zeker niet. Was wel met een andere trainer. Die kennen we natuurlijk ook nog wel. De positie was toen de trainer. Dat was een waanzinnige wedstrijd. Ik denk dat het spelbeeld nu iets anders zal zijn. Door de manier van spelen

die ze nu hanteren. Dus ja, ik verwacht dat PSV echt wel dominant gaat zijn. Ze moeten alleen opletten voor de zwakte van PSV is natuurlijk in de omschakeling. Dat vinden ze vervelend. Ja, daar zullen ze heel scherp op moeten zijn.

0: Junior Senior met Move Your Feet.
1: Ja, in Eindhoven wordt nog een minuut stilte in acht genomen. Dat is denk ik voor de slachtoffers van de ramp in Nepal. Dat was de afgelopen Champions League wedstrijden ook het geval. Dus nog even wachten daar op de aftrap. Wat verwacht jij, Leon, van deze wedstrijd? Verwacht jij een PSV dat van meter van er bovenop zit?
2: Ja, dat verwacht ik wel. We weten natuurlijk van PSV dat ze de verdedigers schuiven helemaal door. Het is helemaal één op één over het gehele veld. Ze willen de tegenstander afjagen. Nou weten we dat de tegenstander een team is dat graag ontzettend verzorgd positiespel wil spelen met korte passes. Ja, dat is natuurlijk lekker als je op de manier van Peter Bos speelt. Dat je dat vanaf minuut 1 af aan helemaal gaat afjagen. Dus ja, dat verwacht ik ook. Alleen, ja, wat ik net voor dat nummer ook zei, het is wel oppas geblazen voor balverlies en zelf hoog staan. En daar zijn zij daar heel dreigend in. Dus het zou best wel zo'n heen en weer wedstrijd kunnen worden.
1: Ja, nou, dat wordt interessant dus daar in Eindhoven, waar de minuut stilte inmiddels is beëindigd en de spelers zich klaarmaken voor de aftrap. En dat geldt ook voor onze commentatoren ter plekke, Chris Wobbe en Jeroen Elshoff.
3: Bal ligt klaar en ook PSV gaat beginnen aan een nieuw Champions League avontuur. We hebben vorig seizoen genoten van PSV, maar ze haalden de tussenronde niet, ondanks prachtige resultaten natuurlijk. Napoli werd thuis weggevaagd, 6-2. Liverpool werd op Anfield met 1-4 verslagen. Maar PSV verloor ook bij Newcastle en verloor te vaak om de volgende ronde te halen, om te overwinteren na januari. Nu is het de bedoeling dat dat wel gebeurt en PSV is onderweg. Want de wedstrijd is afgetrapt. De loting voor PSV is veel gunstiger dan vorig seizoen. Nu moet dat

0: ook gaan gelden voor de prestaties op het veld. Balverlies op het middenveld zorgt wel gelijk voor de eerste counter in de richting van het PSV-doel. Maar daar wordt Elias die Braziliaanse spits. En dat gaan we veel roepen. Braziliaan, want daar hebben ze veel van bij. Shakhtar wordt afgestopt. En aan de andere kant is nu de doelman van Shakhtar gelijk in actie. Zo is het. Alles behalve saai in de eerste minuut van deze wedstrijd. Staat het natuurlijk nog wel 0-0.
1: Balbezit voor Shakhtar, meteen vastgezet aan de rechterkant waar PSV de bal wint. Het is uiteindelijk Perisic die de bal speelt, is een directe tegenstander. Inworp voor PSV, Dest die het gaat doen. Geweldige sfeer in het Philipsstadion, mooie sfeeractie ook. Vlaggen die wapperden, een geweldig spandoek met de trekken ten strijde. De eerste woorden van het PSV-clublied. Inworp nu van Dest, doorgekopt door Perisic die de aanvoerder is. Omdat Mauro Junior afwezig is, maar het is Shakhtar dat de bal wegtrapt, diep op de helft. Van PSV staat daar Kovar, die opent aan de zijkant. Kostic met zijn eerste balbezit. Terug dan naar Kovar en langzaam komt Shakhtar dan naar voren toe. Kovar wacht even, weet dat het vooral de ruimtes achter de verdediging van Shakhtar, zodra die ontstaan, moet benutten. Nu met Wanner aan de linkerkant van het veld, maar Wanner levert in en Shakhtar heeft de bal.
0: Overname dus voor de ploeg uit Oekraïne met die mooie trainer. Was geweldige voetballer natuurlijk, Arda Turan. 39 is hij nog maar. Vorig seizoen haalde hij met Shakhtar de halve finale van de Conference League. In de kwartfinale werd AZ uitgeschakeld. In Alkmaar nog 2-2, maar daarvoor al 3-0. In de thuiswedstrijd voor Shakhtar. En Shakhtar valt nu aan. En dat doet het over de linkerkant met Pedro Henrique. De man die rood kreeg in die fantastische wedstrijd 2 jaar terug. En nu is het dus voor het eerst Shakhtar dat probeert tot een aanval te komen met Mendoza. De man uit Venezuela. En de bal gaat even terug de drukte uit. Zoals we al hoorden in de studio. Het is een ploeg die heel balvast kan zijn. Die graag de combinaties zoekt. En natuurlijk al heel lang een bekend gezicht is in de Champions League sinds het debuut begin deze eeuw. Dit is de 20e keer dat de Oekraïners zich melden in dit toernooi. PSV is dus gewaarschuwd. Zeker nu ze in het 16 meter gebied zijn aanbeland. Maar de poging wordt geblokt. PSV moet wel voor het eerst terug na 2,5 minuut. En nog altijd de aanval van de Oekraïners in leven.
1: Aan de rechterkant is het Alisson Santana. Legt dan terug op Matviyenko. Aanvoerder van Shakhtar, die levert dan in. Dan kan PSV op de as van het veld op eigen helft. Mooie actie van Geertruiden, de bal vrijmaken. Bal gaat naar Kostic aan de buitenkant. Die zet het op een lopen. Filip Kostic achtervolgt. Bal naar de buitenkant. En dan is het opnieuw PSV dat even temporiseert. Terugweg naar Obispo. As van het veld, de combinatie zoeken met Sano. Vorig jaar, terwijl ik een heerlijke speelbafel van Jeroen Elsof onder mijn neus geschoven krijg. Is het een hint? Ik weet het niet. Maar we praten maar gewoon door. Het is Dest die in balbezit is. En zo combineert PSV naar voren toe. En dan zit Pedro Henrique er bijna tussen. Gebeurt allemaal aan de rechterflank. Perisic verloor daar de bal. Stapte te laat in. Kijkt wat zagrijnig. Net zo bozig als hij keek toen hij werd gewisseld tegen Ajax in de arena. Het tekent het fanatisme. Deze vriend van Arda Turan. Maar vooral reserveaanvoerder. En voorbeeld in discipline en fanatisme voor PSV. Dat de bal weer heeft in het eigen strafgebied.
0: Landgenoot van Arda Turan is de scheidsrechter vanavond. Komt ook uit Turkije. Umut Meler. Waar de bal is aanbeland bij de veelbesproken Van Bommel. Die doet wat hij het hele seizoen al doet. Namelijk zijn tegenstander heel gemakkelijk voorbij lopen. Want dat is natuurlijk ook het geval. Je zou het bijna vergeten. Peppi erover de bal. Op het moment dat de voorzet niet goed was. Van Bommel krijgt hem terug. Dat is een goede voorzet van Bommel. En Perisic krijgt hem ook nog voor het doel. Eerste kans komt eraan. Peppi omhoog. Maar niet hoog genoeg. Heel veel druk nu van PSV. Maar Perisic is degene die uiteindelijk uithaalt. Mooi schot. En u hoort het publiek in Eindhoven. Het gaat net over die poging. Soms is een poging die net overgaat best mooi. Want het was zo'n echte effectbal met de buitenkant getrapt van Ivan Perisic. Die op vakantie gaat met Arda Turan. Dan doet hij aan voetvolley. Dit was een volley. Niet op het strand. Wel in het 16 meter gebied. En met een mooie zwabber gaat hij maar net over de kruising. Het is de eerste mogelijkheid in de 5e minuut. En die komt dus op naam van PSV. Die komt op naam van Ivan Perisic.
1: Ja, en niet op het zandstrand van Marmaris. Maar gewoon op het gras in Eindhoven. Waar nu Shakhtar naar voren toe komt. Probeert de aanval op te zetten. Maar wordt teruggedrongen. Is het Ostretko die naar Matviyenko speelt. Matviyenko die vlakbij zijn eigen strafgebied loopt. En nu de loopactie aan gaat. Diagonaal over het middenveld. Opent naar de zijkant. Naar een van die Braziliaanse spelers. Die backs terug gaat het dan naar Bondar. Bondar. Naar de doelman van Shakhtar Donetsk. Die kapt Peppi uit, zeg. Hartstikke goed gedaan is dat. Mooie actie met Lev Riesnik is het. Verlegt het spel naar Bondar aan de rechterkant van het veld. Is het Til die komt schaduwen? Is het alles een Santana die wordt aangespeeld? Duwtje krijgt van Dest. En dat mag niet. En dus krijgt Shakhtar Donetsk even adempauze. Even adem om te... Ja, om toch maar eventjes de druk eraf te halen. Mooie actie van Riesnik die gewoon daar Peppi even uitkapt achter het eigen standbeen. En daarna gaat de regie naar die prachtige volley van Perisic. Mooi met effect, maar wel net opengetrapt. Riesnik nu doelman van Shakhtar. Lange bal. Maar die bal gaat over alles en iedereen heen. En houdt het PSV daar een inworp aan over. Bal ligt aan de rechterkant van het veld. Iets voor de middenlijn.
0: Ik weet niet of je, vrienden, of je al je vrienden hebt uitgenodigd, Chris. Maar misschien moet je nu wel gaan vragen of ze allemaal kunnen gaan zitten. Want er komen nog een stuk of 40, 50 mensen hier links van ons voorbij lopen. Waardoor ons het zicht op het veld zo af en toe wordt ontnomen. We zien nu wel aan de linkerkant dat PSV via Kostić de bal heeft. Goede voorzet voorbij aan Ricardo Peppi. En ook in de tweede instantie kan Perisic niet aan de bal komen. PSV begint goed aan de wedstrijd. Oogt gretig. Wil niet dezelfde fout maken als tegen Union vorig seizoen. Toen het zo ongelooflijk teleurstellend begon met die nederlaag. Die kansloze nederlaag. Wat PSV uiteindelijk de kop kostte als het gaat om het bereiken van de volgende ronde. Nu dan Shakhtar Donetsk. Dat doet het met Elias. Maar heel veel verder dan dat komen ze niet. Want Mendoza wordt van de bal gezet. En PSV heeft hem terug. PSV dat gek genoeg in de cijfers voor ons op de monitor minder balbezit heeft dan de tegenstander. 56% balbezit is er nu voor Shakhtar. Maar PSV heeft in ieder geval de overhand. Lijkt dominanter te zijn in de laatste minuten van deze wedstrijd. We hebben er pas 7 op zitten. Het staat 0-0. En nog altijd zijn niet alle vrienden van Chris gaan zitten. Maar we zien gelukkig het veld goed. Want het gaat richting de andere kant. Richting het doel van Shakhtar Donetsk. Daar hopen we op. En net als je dat zegt, stop dat, want PSV is de bal kwijtgeraakt.
1: Ja, ik denk dat ze op de radio hebben gehoord dat er wat te doen is. Jeroen, het blijft maar doorgaan terwijl de bal blijft rondgaan in de gelederen van Shakhtar Donetsk. Gebeurt allemaal op eigen helft. Matvienko wijst even, legt de bal dan terug op Riesnik. Technische doelman, ook een soort strandvoetvolley actie zojuist even. Die kapbeweging waarbij dan de spits Peppi even uitkapt. De lange bal nu richting Kauwe Elias, de Braziliaanse spits van Shakhtar. Maar die is onzuiver, rolt helemaal door tot bij Mathieu Govaar. Rolt de bal naar Geertruiden, nu ook in de Champions League. Een basisplaats, opening op Perisic, 37 jaar, gespeeld in op Til. Til dan, diepe bal op de doorgelopen Dest. Rekende daar niet op, bal schiet dus door. Komt Riesnik vers een strafgebied uit. Doelman van Shakhtar Donetsk, wacht even. Temporiseren is begonnen. Ja, een punt in Eindhoven is natuurlijk voor Shakhtar wel oké. Maar ja, het liefste 3. Hetzelfde geldt voor PSV. Dat met Leipzig, Porto, Atletico, Real Madrid, Stuttgart en Club Brugge echt wel een potentieel mooie loting heeft gepakt. Maar ja, je moet het maar wel even doen. Nu de lange bal van Riesnik richting die Elias. Doorgekopt door Mendoza. Daar is Dest, komt ertussen. Verspeelt de bal, Mendoza er ook niet bij. Alisson Santana jaagt dan door. Dest lost het op door de bal naar Kostić te spelen. Die neemt hem mee. Het is Van Bommel overigens. Van Bommel dan sleept. Wanneer komt de versnelling? Daar is hij dan. En wat gaat het dan snel? Van Bommel dan grijpt net Shakhtar op tijd in door de bal terug te spelen naar die doelman. Weer een lange bal naar voren. Dat zien we graag. Want daar is Obispo. Die kopt de bal naar Filip Kostić. Kostić dan weer naar Geertruiden. PSV oogt wel onder controle. Tenminste, Shakhtar oogt onder controle. PSV vaak de bal. Al een kansje gehad. Mooie poging gezien van Perisic. Nu even het tempo uit het spel. PSV in balbezit achterin.
0: We zijn bijna 10 minuten onderweg in Eindhoven. Opening van de Champions League voor PSV. Het staat 0-0. Tegenstander is Shakhtar Donetsk. Deze vroege avond is het prettig toeven voor het publiek hier. Het zonnetje schijnt nog in een deel van het stadion. En de jas is niet nodig. Het is nog altijd rond de 18 tot 20 graden. En het is aan PSV om de avond nog mooier te maken. Alles is wat dat betreft aanwezig voor een goede avond. Want ook de grasmat ziet er uitstekend uit. Het balbezit is voor Shakhtar via die Riesnik dus. De doelman die hem heeft getrapt, maar niet op maat. De bal is over de zijlijn gegaan en dus mag PSV gaan gooien. Hij maakt excuses, de keeper. Oekraïner dus. Die zijn in de minderheid in dit elftal. Want de rest komt of uit Brazilië of uit Venezuela. We kennen de omstandigheden heel goed. Die zijn heel erg lastig voor Shakhtar. Maar daar zijn ze al helaas door de oorlog jaren aan gewend. Ze spelen in de competitie thuis in Lviv al heel lang niet meer in het eigen stadion. Dat is onmogelijk door de oorlog. En de uitwedstrijden worden dit seizoen in de Champions League dus ook gespeeld. Dat noemen we thuiswedstrijden, maar Shakhtar speelt op Stamford Bridge in Londen in het stadion van Chelsea. Balbezit voor PSV. Aan de linkerkant gaat de vrije trap worden genomen. Dan doen ze even rustig aan mee. Zo hebben we inderdaad de 10 minuten grens gepasseerd. Het gaat helemaal terug naar Geertruiden. Ja, qua ervaring heeft PSV natuurlijk in Champions League opzicht heel veel in het veld staan. Sano is een debutant natuurlijk. En voor de rest kan je dat bijna zeggen van Van Bommel. Want die speelde vorig seizoen alleen die wedstrijd tegen Union. Daarna raakte hij geblesseerd. Hij hoopt het natuurlijk nu veel langer vol te houden dan toen met die verschrikkelijke blessure.
1: PSV op zoek dus naar een betere opener. Al 5 keer ging het dus in de openingsfase van de Champions League. De eerste wedstrijd miste, terwijl Shakhtar de bal achterin heeft. Kijk, er komen nog meer vrienden. Deze keer misschien van Jeroen. Het is echt ongelooflijk. Volgens mij stond toch duidelijk in het programmaboekje dat we om 6:15 zouden gaan aftrappen. Terwijl Shakhtar zelf de bal maar Pardoes over de zijlijn speelt. En PSV langzaam naar voren toe komt. Inworp genomen, teruggegooid naar Geertruida. Ook natuurlijk veel ervaring in de Champions League. De international van Oranje. Geertruida wacht. Elias komt maar eens buurt. De bal gaat op zijn naar Obispo. Amando Obispo speelt in op Dest. Wacht even. Tegenstander tegenover zich. Het is Pedro Henrique. Dest komt naar binnen toe. Verliest dan de bal. Maar probeert hem dan te veroveren tussen twee Oekraïnse spelers in. En uiteindelijk krijgt hij hulp van Kodai Sano. Specialiteit van het Japanse huis. De afvallende bal. Daar zat hij wel tussen. Maar er is al in een eerdere fase een overtreding gemaakt. En dus krijgt Shakhtar Donetsk de vrije trap. De speler die het betreft ligt even op de grond. Ik denk dat het Osjeretko is. Of is het... Nee, het is, ja, het is Osjeretko. En anders misschien was de ploeggenoot Marlon Gomez, de Braziliaan. Verrassend, verrassend bij Shakhtar. Terwijl de bal weer rolt en Shakhtar de vrije trap heeft genomen.
0: Balbezit voor Shakhtar. Dat van achteruit probeert op te bouwen. Daar laat PSV het qua druk zetten nog een beetje lopen. En dus is het Peppi die nu wel zegt laten we gaan. Maar dat doen ze niet met z'n allen ook. Aan die linkerkant laat Van Bommel de opbouw rustig van achter plaats hebben. Zodat er wel gerend wordt. Heel erg zelfs door een aantal PSV's, waaronder Til. Maar het gebeurt niet gegroepeerd. Dus gaat het van voet naar voet op een hele rustige manier bij Shakhtar Donetsk. Dat gebeurt allemaal op eigen helft. Op 1 meter of 20 van de eigen achterlijn af. Nu gaat het richting de middenlijn. Ook niet in een al te hoog tempo. Het doordekken is daar wel van bijvoorbeeld Kostić. Maar het levert nog zeker geen probleem op voor Shakhtar. Dat de bal van links naar rechts verplaatst. En van rechts naar links. Nu gaat het weer naar het midden. Het is misschien wacht op een lange opening. Het is ook Perisic die twijfelt om echt door te lopen. Dat gaat hij nu wel doen op de keeper. En daar komt dan PSV. Dat is het moment waarop ze hebben gewacht. Maar kalm en technisch. De ploeg uit Oekraïne. Shakhtar Donetsk met die Brazilianen. Dus 6 in de gelederen. En die hoef je niks wijs te maken als het gaat over techniek. Over aannemen. En rustig blijven als er een man in je nek hijgt. Nu de lange bal. Obispo verliest het duel. En dan gaat Shakhtar door via Mendoza. Het ziet er gevaarlijk uit. Mendoza gaat er langs bij Dest. Komt dan Geertruiden tegen. En levert vervolgens in. Bij Kostić die opruimt. Maar PSV komt er even niet uit. En nu is voor het eerst sinds een lange tijd iedereen behalve de keeper van Shakhtar te vinden op de veldhelft van PSV.
1: Osjeretko naar Marlon Gomez. In spelen op Alessandro Santana. Gomez zet een sprintje in. Krijgt dan de bal niet. Want de steekbal was er wel van Alessandro Santana. Maar het was de nummer 6 van Shakhtar Donetsk. Marlon Gomez niet te belopen voor hem. En dus de doeltrap voor PSV inmiddels genomen. Het is met risico. Geertruiden speelt dan in op Wanner. Die controleur van Shakhtar moet opvangen. En nu de bal verliest. Pedro Henrique, daar is hij weer. Meteen 2 PSV'ers tegenover hem. Onder meer Guus Til. Is het uiteindelijk Perisic die zich ertussen gooit. Overtreding wordt gemaakt op de Kroaat. En dan meteen de scheidsrechter die maar eens even aankomt wandelen. En komt kijken of dit allemaal wel prima gaat. Hij wijst even. Kleine waarschuwing. Want het moet allemaal wat minder fanatiek. Het is de poort overigens van Pedro Henrique bij Guus Til. En dan gaat diezelfde Henrique. Ja, die heeft toch wat geleerd zou je zeggen van 2 jaar geleden. Nog even door op Perisic. En dus is de vrije trap voor PSV aan de rechterkant van het eigen strafschopgebied. Kovar gaat de bal nemen. Krijgen we waarschijnlijk een lange bal. Dat zijn ze wel gewend bij Shakhtar. En inderdaad, deze bal schiet helemaal door tot het strafschopgebied van Shakhtar. Tot bij Riznik.
0: 27 november 2024 was het die wedstrijd waar Chris naar verwees zojuist met een fantastisch Shakhtar dat PSV helemaal scheel tikte en op een 2-0 voorsprong kwam. Toen de rode kaart voor Pedro Henrique, Pedrinho ook wel genoemd. En 3 goals in een paar minuten tijd. 2 van Tilman en 1 van Peppi. En toen stond de boel hier compleet in de hands op een prachtige manier. Het was een geweldig einde van een hopeloze avond. Daar leek het op. En PSV maakte toen ineens dus 3 in de laatste 7 minuten zover. Wil PSV het vanavond helemaal niet laten komen, maar heel langzaam heeft het initiatief een beetje uit handen gegeven in deze fase van de wedstrijd na een kwartier. En gaat het eigenlijk, als we het op die manier bekijken, gelijk op doel. Kansen zijn er nauwelijks geweest. We hebben die

0: van Perisic gezien, maar ook één schot richting het doel van Shakhtar. Het balbezit is bijna gelijk verdeeld, dus is de wedstrijd in evenwicht. En is het nog geen groot spektakel. Het is voorzichtig en nauwkeurig voetbal. Nu ook weer van achteruit. En dan zie je hoe goed ze kunnen opbouwen. Hoe rustig ze zijn aan de bal. En hoezeer PSV moet oppassen dat ze daar, als ze ervoor gaan, niet in de val tuimen van bijvoorbeeld een bal naar voren. Het balbezit is nu voor PSV via Kovar. Die uitglijdt terwijl hij lang trapt. Van Bommel gaat wel omhoog en verlengt met het hoofd. Maar daar kan Peppi dan niet bij komen. Omdat hij eigenlijk te laat is. Daar waar de bal uiteindelijk terecht komt. En dus de overname weer voor Shakhtar. En Riesnik, die doelman, die heeft hem al heel vaak gehad. Normaal gesproken zien we dat graag natuurlijk. Maar het gaat niet om kansen. Hij heeft hem gewoon in de voeten. En hij mag beginnen van achteruit.
1: Ja, gaat voor een lange bal. Nee, toch via Osjeretko. Driehoekje naar de buitenkant. Naar Matvienko, die naar voren toe is gekomen. Als van het veld, een beetje aan de linkerkant van het veld. Nog steeds een solo. Inmiddels 50 meter opgeschoten. En Shakhtar is weer op de helft van PSV. Bij de middenlijn. Speelt de ploeg uit Oekraïne rond. Matvienko wacht. En PSV wacht ook. Sano gaat zeker geen druk zetten. Matvienko moet het nu zelf uitzoeken. Diepe bal richting Elias. Kan aannemen, maar niet wegdraaien. Want daar staat Obispo goed opgesteld. Toch blijft Shakhtar met Osjeretko in balbezit. Bal dus bij Pedro Henrique. Opnieuw inspelen naar Elias. Verlengd. Dan een geweldige sliding, zeg. Mooi op de bal van Geertrui. Dan is het balbezit voor PSV. Lange bal van achteruit richting Van Bommel. Laat hem over zich heen stuiteren. En verliest hem dan vervolgens. Want zijn directe tegenstander, Vinicius Tobias, heel rustig onder die druk. Legt hij de bal rustig terug op Riesnik. Riesnik alweer naar Pedrinho, om het maar zo te zeggen. Pedrinho moet nu naar achter toe. Mooie kapbeweging. En hij is voorbij Perisic. Laag inspelen dan. En de aanname is ook goed aan deze kant van het veld van Gleicher Mendoza. Vervolgens niet voor Shakhtar Donetsk. Bal wordt naar voren gespeeld. Kostic erachteraan. Een beetje uit zijn eigen zone gekomen. Via Dest wordt er ingespeeld op Lucherel Geertruiden. Maar wat was dat? Een prachtige sliding boven de bal. Het zorgde ervoor dat PSV op een gevaarlijke plek wel weer meteen op eigen helft natuurlijk in balbezit kwam. En dat heeft nu nog steeds de bal.
0: Het is rustig en wel gezellig in het stadion van PSV. Maar het is nog alles behalve een kolkend geheel. Dat heeft te maken met de wedstrijd tot nu toe. De wedstrijd komt rustig en kalm op gang. Dat komt omdat er twee ploegen tegenover elkaar staan die heel erg aardig kunnen voetballen. En aan de bal behoorlijk nauwkeurig zijn, maar het ook goed voor elkaar hebben. En dus weinig kansen in de eerste 17. Nu zelfs 18 minuten van deze wedstrijd. Het staat 0-0 met Geertrui daar, die nu ook weer wordt opgejaagd. En dus het zekere voor het onzekere neemt. En terugpaast op Kovar, zijn Tsjechische doelman. Ja, PSV dus voor seizoen 4 van de 8 wedstrijden verloren. Dat deed veel pijn dat het uiteindelijk niet werd gehaald. En PSV is nu zo goed begonnen aan dit seizoen. En hier is Van Bommel, een van de uitblinkers tot nu toe. Iedereen heeft het natuurlijk over die snoeiharde botsing gehad de laatste dagen. En is daardoor even vergeten hoe goed hij voetballend gezien is gestart. Maar hier laat hij het weer even zien. Goed voetballen kunnen ze ook aan de kant van Shakhtar Donetsk. Want onder druk zet ze maar eens van de bal af. Dat proberen ze via Warner. Het mag van de scheidsrechter. Dan komt er nu een hele grote kans aan. Als er geschoten wordt. En dat wordt er. En dat is de grootste kans tot nu toe. Jammer dat het recht op de doelman afgaat. In deze 19e minuut van de wedstrijd. Waar het toch een kans was. Sano, die uiteindelijk uithaalde, had alle tijd om het toch beter te doen dan nu. Want hij neemt hem aan. Kap naar zijn linker. En schiet dan eigenlijk toch recht over de grond op de doelman af. Nou, het is in ieder geval iets om een klein beetje van naar de punt van je stoel te schuiven. Nadat het duel vooral in de hoek van het veld dat uiteindelijk werd gewonnen door PSV. Nu de bal opnieuw in een hoek. Maar dan aan de andere kant. Waar de keeper kan zien hoe Elias hem over de zijlijn speelt. En dus kan hij aanwijzingen blijven geven. Kovar, scheidsrechter, heeft het een en ander gezien. Perisic praat wat. Er is gegooid. Bijna 20 minuten onderweg. En terwijl de volgende rij mensen hier links van ons de tribune oploopt. Terwijl we toch al een tijdje bezig zijn. Geef ik het woord over aan Chris.
1: Ja, want
0: als je tenminste allemaal kan zien, Chris. Want ja. Het is
1: echt ongelooflijk.
0: Je zou maar een kaartje hebben gekocht voor een eurotje of 50, 60.
1: Zo is dat. Dan ben je al 20 minuten kwijt in ieder geval. Ja. Zou die van Polonaise lopen in het zuiden. Dus dat doen deze toeschouwers ook. Polonaise wordt hem neergelopen uit Jolijt, om het maar zo te zeggen. Een schot van Perisic en net Sano. Daar had veel meer in gezeten. Nu achterin heeft PSV de bal. 10 meter voor de middenlijn. Geertruida wordt het spel naar de buitenkant verlegd. Nu gaat tempo omhoog via Perisic en Dest. Perisic legt terug op Geertruida. Geertruida, heel mooi vrijgemaakt die bal. En dan langs de lijn inspelen op Til. Til naar binnen toe naar de doorgelopen Geertruiden. Applausje van het publiek. Geertruiden denkt, hey, wat moet ik nou? Nou, speel de bal maar eens terug. En dan een hele mooie opening van Sano op Van Bommel. De man van 2 doelpunten en 3 assists al dit seizoen. Van Bommel kon er binnen toe. Met rechts nog altijd. Daar komt Sano. Sano op 17 meter. En dan hard inspelen op Til. Waarom schiet die Japaner niet, zeg? Want daar was het erg druk. Maar het publiek gaat er wat meer achter staan. Dit is wat meer leven in de brouwerij. Wat je vaak en graag hoopt te zien in het Philipsstadion, waar PSV nog steeds in balbezit is. As van het veld, Til naar de buitenkant. Is het Dest, die kan er binnen toe komen. Zit er wat in voor PSV?
0: Dest heeft hem nog altijd. Ja, nu niet meer. Want hij krijgt vanwege de bewegingen met zijn arm een vrije trap tegen. Mendoza speelt, denk ik, de stervende zwaan. Nou neem ik het risico dat ik het verkeerd heb gezien. Want er komt zometeen een herhaling op de monitor voor ons. En dan kunnen we daadwerkelijk echt bepalen of hij pijn heeft. Nou ja, de tweede tik die hij krijgt kan inderdaad wat pijn doen.
1: Oh, daar ja.
0: Vandaar dat hij nu probeert op te staan. Bos is het er niet helemaal mee eens. Die staat zich als Peter Bos te gedragen aan de zijkant. Dat betekent dat hij zo nu en dan, zoals we Peter Bos kennen, zichzelf ook niet helemaal onder controle heeft. Terwijl we natuurlijk wel zien dat Mendoza uiteindelijk opkrabbelt. Want zo ernstig was het nu ook allemaal niet. PSV, ja, urgentie is zo'n woord. Wat stelt het voor? Je hebt in ieder geval het gevoel dat PSV in deze minuten bij die ene aanval rond het 16 meter gebied het tempo wat omhoog schroefde en wat meer wilde richting het doel van Shakhtar. En dat heeft de wedstrijd nodig, want het gaat voornamelijk allemaal op het middenveld gebeuren. Dat wat we tot nu toe zien. Nu Geertruida die instapt, die is dan achterin weg en dan moet het worden opgelost door Obispo, maar die kan er verder van afblijven. En zijn tegenstander een duwtje richting de camera geven. Dat heeft hij allemaal gedaan. Hij heeft ook nog gegooid. En dus heeft Kovar de bal. En zijn we precies halverwege de eerste helft. En staat het 0-0. Meer kansen en het liefst een doelpunt. Dat is waar we op zitten te wachten.
1: Geertruida, die hoopt natuurlijk dat het doelpunt aan de goede kant gaat vallen van het veld. De laatste 34 wedstrijden in de Champions League. Minimaal 1 tegentreffer voor PSV. Het is Geertruida nog altijd. Kapt zijn directe tegenstander uit en opent door het midden. Gevaarlijk, maar het is mooi wegdraaien van Sano. Sano, goede bal op Perisic. Die naar binnen is gekomen. Perisic geeft mee aan Dest. Dest houdt hem dan net niet in. Hier zat wat snelheid in en wat ruimte over de flanken. Shakhtar houdt het liefst de as dicht. En wil PSV graag naar de buitenkant dwingen. Zet PSV daar Shakhtar vast. Ja, dan levert de kans op zojuist van Sano. Maar dat is al een minuut of 5 geleden. Bal langs de lijn naar voren toe getrapt. Door Shakhtar uiteindelijk via PSV over de zijlijn gegaan. Het was Perisic die dat deed. Vlak voor de dugout van zijn vriend Arda Turan. Terwijl Shakhtar die inworp mag gaan nemen. Turan die zich ook een beetje als Peter Bos gedraagt. Ook niet helemaal onder controle. En vooral heel zenuwachtig. Arda Turan die ook zei, wij spelen ook een beetje voor Oekraïne natuurlijk. Het mogen duidelijk zijn waarom. Bondar wordt nu aangespeeld. Centrale verdediger van Shakhtar. Bal naar voren toe, maar wordt onderschept door PSV. Bal ligt aan de buitenkant. Het is Van Bommel. Van Bommel legt hem terug naar Filip Kostic ter hoogte van de middenlijn.
0: Waar zitten we? We zitten in de 24e minuut. 1 redding zien we op de monitor voor ons. 0 corners, 0 keer offside. Amper schoten. Het is een rustig begin van deze Champions League avond. Maar dat kan heel snel veranderen. Dat weten we nog van die wedstrijd 2 jaar terug tussen deze twee. Laten we hopen dat dat gaat gebeuren. PSV meestal wel goed voor spektakel in de Champions League. Maar het heeft hier toch weer een uitstekende tegenstander in Shakhtar Donetsk. Mendoza heeft de bal overgenomen en heeft hem gespeeld naar zijn linksback, naar Pedro Henrique. Die rustig wacht. Geduld is toch wel het sleutelwoord als het gaat om het spel van Shakhtar Donetsk. Heel rustig en heel geduldig gaat de bal van voet naar voet. En vooral heel erg nauwkeurig. 90% van de passes zijn in de juiste richting en komen aan. Dat is hoog en dat is goed. Nu wel PSV dat overneemt in 1 keer. Probeert Peppi het te regelen. En daar krijgen we dan een corner voor PSV. Daar moeten we het van hebben. Dus vandaar een beetje applaus. Vandaar de mensen een beetje op de banken. En nu nog een echte doelpoging eruit. Dat zou helemaal mooi zijn na bijna 25 minuten.
1: Hoekschop wordt genomen vanaf de rechterkant van het veld. Geertruida naar voren. Perisic naar voren. Ook Til meldt zich. Het is Filip Kostic die bal gaat nemen. Is natuurlijk stijf links. Kan die bal lekker hard laten indraaien. Dan is het druk in de 5 meter voor doelman Riesnik van Shakhtar Donetsk. Wacht op het fluitsignaal. Dat is inmiddels gegeven. Daar komt dan de bal richting de eerste paal. Omhoog gekopt. Uiteindelijk gaat hij dan gevangen worden bij de tweede paal. Gevaar geweken. Corner van Kostic werd dus met een boog in de handen van de doelman van Shakhtar Donetsk, Riznik, gekopt. Die nu even wacht en hij gooit de bal naar Pedro Henrique. Kan aannemen, Til zet een beetje druk. Gaat de bal naar Mendoza voor Shakhtar. Dat gebeurt aan de linkerkant van het veld. Wordt de bal teruggepunt naar Ocheretko. Heeft wat ruimte, daar is meteen weer Til. En daar ook Wanner. Die twee moeten het lastig maken. Ocheretko is echt de sleutelspeler in de opbouw van Shakhtar. Bal gaat nu naar de buitenkant. Terwijl Shakhtar opgejaagd wordt door PSV. Een hele lichte overtreding op Isaac. Aanvallende middenvelder van Shakhtar Donetsk. Gemaakt door Paul Wanner. Ja, die gaat de strijd wel lekker aan. De scheidsrechter houdt het behoorlijk kort, moet ik zeggen. De Turk Umut Miller. En Shakhtar heeft de bal achterin. Nu bij de keeper Riznik.
0: 25 minuten zijn we onderweg in Eindhoven, waar niet al te veel gebeurt op het veld. Er staat het 0-0 en PSV heeft een taaie tegenstander vanavond. Dat is wel duidelijk geworden in het eerste deel van deze wedstrijd. De tegenstander die de bal toch ook meer heeft dan PSV. 56% balbezit voor Shakhtar, 44% voor PSV. Dat de bal toch graag wil hebben, dat weten we van Peter Bos. En als de bal niet heeft, dan kennen we de regels van Bos. Namelijk zo snel mogelijk heroveren. Dat heeft PSV een paar keer geprobeerd. Maar je kan rennen wat je wil tegen deze tegenstander. Dan tiki-taka-taki. En dan zijn ze er weer aan de andere kant. Ze kunnen uitermate goed voetballen. Dat is wel duidelijk. Geertruiden gaat omhoog. Bal gewonnen op het middenveld door Wanner. Terug Geertruiden in de middencirkel. Obispo kijkt om zich heen. Wordt opgejaagd. Gaat dus terug naar Kova. Waarvoor applaus. Maar heel veel schiet PSV er in voorwaartse richting natuurlijk niet mee op. Dus geeft Kovar hem snel mee aan Geertruiden. Geertruiden naar Obispo. Obispo wacht ook. En gaat hem denk ik weer breed terugspelen naar Geertruiden. Jazeker, Geertruiden wacht. Probeert toch een beetje te lokken. Probeert een beetje zijn tegenstander uit de tent te lokken. En te zeggen, nou jaag maar. Dan ontstaat er misschien wat ruimte daar achterin. Maar het is toch mooi om te zien hoe dat als een harmonica op en neer gaat, of heen en weer eigenlijk, dat elftal van Shakhtar met vier achterin en dan vier daarachter. Een 4-4-2 verdediging op deze manier uit balbezit. En dat ziet er allemaal qua afstanden keurig uit. En PSV heeft moeite met daardoor heen komen en het creëren van momenten van gevaar. Nu misschien met een bal die in één keer wordt doorgespeeld

0: 25 minuten zijn we onderweg in Eindhoven, waar niet al te veel gebeurt op het veld. Er staat het 0-0 en PSV heeft een taaie tegenstander vanavond. Dat is wel duidelijk geworden in het eerste deel van deze wedstrijd. De tegenstander die de bal toch ook meer heeft dan PSV. 56% balbezit voor Shakhtar, 44% voor PSV. Dat de bal toch graag wil hebben, dat weten we van Peter Bos. En als de bal niet heeft, dan kennen we de regels van Bos. Namelijk zo snel mogelijk heroveren. Dat heeft PSV een paar keer geprobeerd. Maar je kan rennen wat je wil tegen deze tegenstander. Dan tiki-taka-taki. En dan zijn ze weer aan de andere kant. Ze kunnen uitermate goed voetballen. Dat is wel duidelijk. Geertruiden gaat omhoog. Bal gewonnen op het middenveld door Warner. Terug Geertruiden in de middencirkel. Obispo kijkt om zich heen. Wordt opgejaagd. Gaat dus terug naar Kova. Waarvoor applaus. Maar heel veel schiet PSV er in voorwaartse richting natuurlijk niet mee op. Dus geeft Kovar hem snel mee aan Geertruiden. Geertruiden naar Obispo. Obispo wacht ook. En gaat hem denk ik weer breed terugspelen naar Geertruiden. Jazeker, Geertruiden wacht. Probeert toch een beetje te lokken. Probeert een beetje zijn tegenstander uit de tent te lokken. En te zeggen, nou jaag maar. Dan ontstaat er misschien wat ruimte daar achterin. Maar het is toch mooi om te zien hoe dat als een harmonica op en neer gaat, of heen en weer eigenlijk, dat elftal van Shakhtar met 4 achterin en dan 4 daarachter. Een 4-4-2 verdediging op deze manier uit balbezit. En dat ziet er allemaal qua afstanden keurig uit. En PSV heeft moeite met daardoor heen komen en het creëren van momenten van gevaar. Nu misschien met een bal die in één keer wordt doorgespeeld en op die manier bij Van Bommel terechtkomt. Hé, denkt u Van Bommel? De bal was toch aan de rechterkant van het veld? Jazeker, dus heeft hij die even van positie gewisseld met Perisic. Is zien of die verrassing, het is natuurlijk geen enorme verrassing, iets oplevert, je weet maar nooit. 28e minuut, staat 0-0 in Eindhoven.
1: Gaan kijken of de Braziliaanse backs daarvan in de war raken. Inworp wordt in ieder geval eenvoudig ingeleverd door PSV. Maar PSV verovert de bal weer terug met Obispo die ver doorgelopen is. Vervolgens is het Elias die weg is. En gelijk het Mendoza. Nu ligt er wat ruimte aan de zijkant. Het is hevig doorjagen van Dest. En die krijgt de arm om de nek van Mendoza. Dat lijkt me toch een overtreding. Hij krijgt een inworp mee en geen vrije trap. Net voor minder kreeg Shakhtar Donetsk een vrije trap. Maar goed, de scheidsrechter stond er dichtst bovenop. En ja, de toch wat kleinere gedrongen Dest heeft de bal in zijn handen. En Shakhtar geeft druk op de helft van PSV. Staat daar aan die rechterkant. Dest moet de bal ver weggooien. Doet hij, maar Pedro Henrique pikt hem op. Daar is Marlon Gomez aan de buitenkant. Is het nu op de as van het veld. Alisson Santana. En dan zit Kodai Sano er weer tussen. Wat speelde hij goed. Wat was hij belangrijk voor PSV. Tegen Ajax verdedigend, maar ook opbouwend. Want ja, PSV moet het natuurlijk doen zonder Veerman en Saibari. Die spelen voor Duitse topclubs in ieder geval. PSV met een vernieuwd middenveld. Wanner natuurlijk, die bekend is. En Sano, die nu ook zijn eerste Champions League duel speelt voor PSV. PSV rommelt zich wat naar voren toe, maar verliest de bal in de as van het veld. Dan wordt er snel weer teruggespeeld door doelman Rysnik van Shakhtar. Is het nu Perisic die weer op zijn eigen flank staat, die doordekt. Maar daar is het combinatiespel, het tiki-taka-tiki-taka van Shakhtar om onder druk van PSV uit te komen. Nu dan een hevig duel. Pedro Henrique verspeelt de bal. Inworp Shakhtar. Ja.
0: En daar kan Perisic niets aan doen. Zijn leuke duels. Pit gaat er wat meer in. Ik krijg nog een stroop wafel aangeboden, Chris. Maar ik heb hem even geweigerd, want ik heb je meer horen praten en nog niet horen smakken. Dus ik neem aan dat je stroop wafel 1 nog niet achter je kiezen heeft. Het balbezit is voor Shakhtar met Rysnik, die hem in zijn doelgebied heeft. En wandelt richting zijn 16 meter lijn. Wandelt nu zelfs over zijn 16 meter lijn. Zo is hij buiten zijn strafschopgebied. En ziet hij heel voorzichtig Peppi aankomen. Daar schrikt hij niet van. Want de bal gaat over de as. En dan vervolgens naar de centrale verdediger. En zo rekt Shakhtar het veld open. En zorgt het met lopende mensen voor genoeg afspeelmogelijkheden. Het gaat nu weer terug naar achter. 2-3 spelers op de eigen veldhelft bij Shakhtar. De rechter is in voorwaartse lijn richting het doel van Kovar gegaan. De lange bal volgt nog niet. Pedro Henrique ook weer terug. En je ziet PSV ook twijfelen als het gaat om druk zetten op de bal. Til geeft nu ook aan. Laten we niet vol erop gaan. Want daarvoor is deze ploeg echt te goed. Dat willen ze graag. En dus gaat de doelman Rysnik nu gewoon in zijn eigen 16 meter gebied met de bal onder de voet staan. En zeggen, nou kom maar, als jullie niet komen, wacht ik wel. Dan wacht hij, dan wacht hij, dan wacht hij. Op het moment dat er een aanzet wordt gedaan door Peppi, speelt hij. En zo is het voetbal van Shakhtar goed voetbal. Als het gaat om de rust, als het gaat om het creëren van de kansen. Nee, dat nog niet. Want Shakhtar heeft 1 doelpoging ondernomen, zie ik op de monitor staan. Nou, ik kan me niet eens meer herinneren welke. Dat zal ergens in de eerste minuten geweest zijn. We zitten nu in het laatste kwartier van deze eerste helft met die 0-0 stand tussen PSV en Shakhtar Donetsk.
1: Pedro Henrique, de man van de rode kaart van 2 jaar geleden, gooit de bal terug naar Matvienko, de Oekraïense aanvoerder.

0: Gaat de bal naar Riesnik. Nu is het Til die maar eens doorloopt. Lange bal meteen van Riesnik. Vrij hoog. Meer hoog dan ver lijkt wel. Is het nu Obispo. Die kopt de bal omhoog. Zijn directe tegenstander gaat er belichten. Maar het mag doorgaan van de Turkse arbiter. En nu niet. Want ja, er wordt naar het hoofd gegrepen. En dan moet je het spel stilleggen. Het is die spits. Kawa Elias. 20-jarige Braziliaan. Het schijnt ook hevig geraakt te zijn. Waarmee en wanneer? Het is maar even onbekend. We kijken naar... De herhaling, ja, een klein elleboogje, maar niet echt heel hard. Nou. Het gebeurt allemaal in de beweging van Obispo. Ja, maar je ziet toch niet dat hij echt...
1: Nee, het is geen rode kaart. Maar ik bedoel, als ik het nu bij jou doe, dan denk ik dat je ook even water gaat drinken, eerlijk gezegd. Ja, het kan wel pijn doen, Chris.
0: Na die stroopwafel is dat inderdaad een minder, minder goed voorstel. Maar ja, het spel ligt wel even stil. Ja, en dat betekent, in ieder geval als we in de Eredivisie zouden spelen, dat Kawa Elias een minuutje het veld af moet zou gaan. Maar zijn tegenspelers, die nemen even wat drinken van PSV. En een aantal van zijn medespelers gaan ook naar de zijkant. Klein coachmomentje van Peter Bos. Arda Turan, die coacht zittend in zijn rode stoel. Een beetje voor zijn uitvoeterend, zoals ik altijd naar een voetbalwedstrijd kijk als ik niet hoef te werken. En dan kijken we nu ook even naar het uitvak. Veel supports toch van Shakhtar Donetsk, gehuld in Oekraïense vlaggen. De Oekraïense kleuren blauw en geel. Ligt de wedstrijd eventjes stil. 33e minuut. 0-0. Frits van Turenhoutje.
1: Een minuut moet hij aan de kant blijven. Dat krijgt hij nu uitgelegd. En daar zijn ze het dan natuurlijk niet mee eens. Het gekke was in de fase bij het wereldkampioenschap dat dit gebeurde. Toen kozen heel veel scheidsrechters ervoor om toch gewoon de spelers weer terug te laten het veld in. Toen heeft de FIFA op een gegeven moment gedacht bij hoopblessures laten we dat maar gewoon toe. Dat gebeurt hier dus bij de UEFA. Dat weten we van de Eredivisie niet. Gewoon na een blessurebehandeling. Een minuut aan de kant. Dus heeft PSV nu een man meer. Met nog een minuut. Nou, het zal nu nog zijn. Nog 45 seconden. Zien wat kan het met het overtal. Als de bal in het bezit is van Sano. Sano ziet dat heel Shakhtar terug is. Rond het eigen 16 meter gebied. Een goede loopactie van Kostić. Maar Van Bommel krijgt hem daar niet. En Van Bommel jaagt daarna wel. De bal gaat over de doellijn. En dan is het een doeltrap. En dan wordt het natuurlijk ook heel interessant. Want die doeltrap moet je ook weer binnen een bepaalde tijd nemen. Maar ze gaan heel langzaam proberen tijd te rekken. Zodat die spits die geblesseerd was er terug kan inkomen. Dan moet die scheidsrechter gaan tellen. Hij heeft nu gefloten dat hij gaat tellen. Dan wordt de doeltrap genomen. Dan heeft hij in ieder geval even gewonnen. Ja, hij moet niet te lang wachten. Want dan zijn ze gezien. Daar is de doeltrap dan genomen. En dan kan hij nu naar voren. En dan is de spits terug. En dan hebben ze het spel qua seconden precies goed gespeeld. Want het is weer 11 tegen 11.
0: En ook Oud Meller, de scheidsrechter, dus een man van de tijd. Het is balbezit voor Shakhtar even in de as van het veld op de helft van PSV. Mooie actie van Dest. Draait weg tussen drie spelers van Shakhtar in. Krijgt met een karambol de bal mee. Naar Peppi. Peppi weer terug naar Dest. En dan krijgt Dest de bal net niet lekker. Bij Gustil komt Shakhtar ertussen. Bij Pedro Henrique. Bal aan de buitenkant. Doorgespeeld op Osteretko. Grootste liggen erin. Maar heel slim. Perisic via de Oekraïne de bal hard spelend. Waardoor hij over de zijlijn gaat. In wordt snel genomen nu. Kodai Sanao. Middencirkel naar Kostić. Naar voren toe. Daar ligt wat ruimte. Daar is weer Ruben van Bommel. Toch knap dat die jonge buitenspeler zo'n ongelooflijk belangrijke rol speelt. Er is weer de sleep. De voorzitter richting de eerste paal. En weggekopt door Bondar. Wordt er een overtreding gemaakt, zegt het publiek. Ja, zegt ook de scheidsrechter. Vrije trap PSV. Het is Vinicius Tobias. Die ging toch wel hard door. Op Van Bommel. En dat is wel goed nieuws. Ja, het doet nu even zeer voor Ruben van Bommel. Maar Ruben van Bommel komt Vinicius Tobias al voor de, voor mij, vierde keer voorbij deze wedstrijd. Ja, dat is wel echt een flinke overtreding hoor. Doorhalen van Vinicius Tobias op het been. Met dat standbeen eigenlijk. En dan zo pas tegen de Achilles van Ruben van Bommel. Vrije trap PSV aan de linkerkant van het strafschopgebied van Shakhtar Donetsk.
1: 10 minuten nog in de eerste helft. Het staat 0-0. Dit is weer de fase dat PSV wat meer aandringt. Is zien of het ook een echte kans kan opleveren. Dat moet dan nu gebeuren. Obispo staat vlak bij de doelman. Een beetje te zwaaien en aan te geven wat er moet gebeuren. De man die het misschien echt bepaalt staat op de 11 meter stip. Dat is de captain bij afwezigheid van Mauro Junior. Namelijk Perisic. Wat kan PSV bereiken? Wat kan PSV doen met deze vrije trap aan de linkerkant van het veld? In de 36e minuut, bijna tegen de achterlijn aan. Het is heel druk in het 16 meter gebied. Hier komt een kans aan voor PSV. Maar die gaat er niet in. Bij de eerste paal wordt het goed verdedigd. De strakke trap van Sano. En ze ontsnappen hier. Shakhtar bij dit moment. Hij gaat naast het doel. Het wordt wel een hoekschop. Maar dit was een van de meest gevaarlijke pogingen. Het is uiteindelijk via het lichaam van die Vinicius Tobias. Dat de bal over de lijn gaat. En dus volgt er nog wel een hoekschop voor PSV. Dat is hoekschop. Er staat hier op mijn monitor nummer 2. Ik denk nummer 3, maar dat maakt niet zo heel veel uit.
0: Bal ligt bij de cornervlag. Want ja, daar wordt zo'n spelervatting dan genomen als het een corner is. Het is Perisic. Wijst. Eén hand half omhoog. Andere hand ook nu half omhoog. Spelers staan klaar vlak buiten het 5 meter gebied. Lopen nu in. Daar komt die bal richting de tweede paal. Kan er gekopt worden? Ja, dat kan gekopt worden. Maar naast Geertruida is het volgens mij die er vlakbij zit. En ook Obispo daarbij betrokken. Gevaarlijk moment uit de standaard situatie. Dat zeker. Dat moet toch ook een beetje hoop geven. Want als het voetbal wat minder lukt. Kijk even naar de herhaling. Het is denk ik Obispo die het doet.
1: Hij, ja, heeft een vrije trap gegeven.
0: Kijk eens aan. Aanvallende overtreding dus. In het nadeel van PSV, in het voordeel van Shakhtar Donetsk. Bal ligt weer bij Riesnik, die zit het op een lopen. Daar komt Peppi, dan door het midden wordt er dan heel rustig gecombineerd. Bal ligt aan de buitenkant bij Bondar, de as van het veld. En Bondar komt naar voren toe.
1: Ja, het is misschien niet spetterend in aanvallend opzicht, maar qua opbouw is het af en toe best genieten dat wat Shakhtar laat zien. En nu zijn ze ineens wel snel aan de andere kant. Daar lopen ze elkaar met PSV dan in de weg. Dat loopt goed af, maar het levert wel een blessure op. Dat is best opmerkelijk de manier waarop PSV hier even in de problemen wordt gebracht. Blessure valt gelukkig mee. Maar Shakhtar komt ineens heel snel naar voren. En dus ramt Serginho Dest die bal weg naar de andere kant. Waar de doelman van Shakhtar hem dan pakt. Ja, dat zeg ik aanvallend gezien. Je zou met Brazilianen denken dat swingt. En dat is een prachtig circus. Maar waar ik het meest van geniet. Moet er een beetje oog voor hebben. Is de manier waarop Shakhtar de rust vindt in het opbouwen. En PSV dat toch echt graag druk zet. PSV dat daar misschien wel een antwoord probeert te vinden. Maar daar voorlopig geen antwoord op heeft als het gaat om ze echt in de war brengen. Totdat het een keer natuurlijk fout gaat over de as. Maar voorlopig zijn ze te goed om zich daar in de problemen te laten werken. Ook nu weer twee PSV'ers jagen. En dan wordt er een overtreding gemaakt. Scheidsrechter heeft het gezien. En weer is PSV er dan niets mee opgeschoten. Het was de spits Elias die helemaal op 25 meter van zijn eigen doel zat. Terwijl we nog een keer voor ons kijken naar de herhaling. De botsing tussen Sano en Kostić. Kostić voelt aan zijn linker nagel van zijn pink. Maar die doet niet zoveel pijn dat hij niet verder kan. Dus gaat hij door. Is natuurlijk ook een enorme bikkel. Die 33-jarige Servier. Ex-Juventus en heel lang geleden ex-Groningen. En nu dus PSV'er in de Champions League tegen Shakhtar. In de 39e minuut staat het hier in Eindhoven nog altijd 0-0.
0: Nog 5,5 minuut officiële speeltijd van de eerste helft. En daar komt Shakhtar weer. Het is toch ook wel wachten op die ene flits van Shakhtar. Ze zijn zo geduldig. Maar het hoeft maar één keer mis te lopen voor PSV. En dan ligt hij in het mandje. De bal ligt achterin bij Osjeretko. Speelt helemaal terug naar Bondar. Bondar aan de buitenkant. Vinicius Tobias. Daar liggen misschien de mogelijkheden voor PSV. Het duel van Bommel. Vinicius Tobias. Want die heeft al een gele kaart. Riesnik nu met de bal naar voren toe. Doelman van Shakhtar. Doorgekopt door Elias. Mendoza erachteraan. Maar het is Dest die hem naar voren toe trapt. De bal wordt teruggekopt. Het is echt een gevecht om de bal. Die ligt nu bij Elias. Elias slim de combinatie aangaan door het centrum. Met Alisson Santana wordt er een overtreding gemaakt op Elias. Krijgt Shakhtar de vrije trap. 5 meter over de middenlijn in de middencirkel. 40ste minuut van dit duel. Terwijl PSV terugplooit en goed moet opletten. Eigenlijk druk zet vanuit een 4-4-2 ook. Het is vooral Til nu in de as van het veld Wanner. En nu dan de diepe bal op Alisson Santana. Daar komt een poging aan. Maar die poging die wordt geblokt heel goed door Kostić die daar in de weg liep. Echt, dat was dus zo'n flits. Bijna Alisson Santana. Maar daar is Elias weer. Door de as van het veld gaat de bal naar Alisson Santana. Nog een meter of 18 is het. Alisson Santana komt naar binnen toe. Schot weer geblokt. Nu door Obispo. Met een stuit richting de achterlijn is het nu Perisic. Die ramt hem ver weg. Blijft de bal in? Nee. Inworp is voor Shakhtar Donetsk. Eigenlijk 3 van die speldenprikjes van Shakhtar Donetsk. PSV moet op de voorvoetjes blijven staan. Moet blijven opletten. Want Shakhtar kan levensgevaarlijk zijn. 0-0.
1: Want we zitten nu ook weer voor de tegenstander van PSV via Mendoza. Aan de linkerkant daar moet Destus verdedigen als rechtsback. Er wordt dubbele dekking gegeven. Maar ze keken allemaal naar die linksback die opkwam. Terwijl de linksbuiten de bal had. Het is wel weer de bal terug in de middencirkel. Daar waar Marlon Gomez de bal heeft. Dan geeft hij hem weer naar de linkerkant. En zo gaat het van voet naar voet. Zoals de hele wedstrijd al. Matvienko, de captain, heeft hem weer teruggespeeld naar Marlon Gomez. Marlon Gomez gaat dan uiteindelijk weer terug naar Riesnik. PSV-fans hebben door dat er hier echt wel een 12e man gewenst is. Als het gaat om een steuntje in de rug voor PSV. Want daar waar toch werd gezegd, dit is een duel waar mogelijkheden liggen, wijst de ontmoeting tot nu toe uit dat het gewoon hartstikke gelijk opgaat. En dat PSV dan weliswaar de betere kansen heeft gehad. Maar daar is dan ook alles mee gezegd. Zeker niet zo dat PSV veel en veel beter is. Met hierna dus wedstrijden tegen Leipzig en tegen Porto voor de boeg op vreemde bodem. Het zou lekker zijn om de Champions League een keer goed te beginnen in eigen huis. Zoals dat zo vaak dus niet lukt. De scheidsrechter maakt wat praatjes, probeert de boel in de hand te houden. Er is niet zo heel veel verder mis met zoals het nu gaat. Als Geertruiden de bal speelt naar de rechterkant en Shakhtar opschuift. Dus gaat het via Dest terug naar Kovar. En zijn we er aanbeland in de laatste minuten van deze eerste helft bij die 0-0 stand.
0: Slotfase, we zullen wel wat minuutjes erbij krijgen. Denk ik lag wel eventjes stil deze wedstrijd, maar veel zal het niet zijn met Dest. Dest op zijn naar Geertruiden, centraal achterin. Die blijft trouwens ook heel rustig onder druk. Legt de bal naar Kostic. Kostic, lange bal richting Van Bommel. Van Bommel mag de kop nu wel winnen of eigenlijk op de borst aannemen dan. Richting Peppi, aanbeland bij de zijlijn. Verliest de bal, uiteindelijk is hij niet slim genoeg om die bal over de zijlijn te laten lopen. Moet hij de inworp toelaten, is snel genomen door Shakhtar Donetsk. Matvienko helemaal terug naar Riznik. Ter hoogte van de strafschopstip, geen druk van PSV. Het is dan de druk van Til die dan Osjeretko oppikt. Lange bal van Riznik naar de buitenkant. Mendoza wordt even vastgepakt door Dest. Maar het is het balbezit voor Shakhtar Donetsk aan de linkerkant van het veld. Daar is de diepe bal op de doorgelopen nummer 6 van Shakhtar. Die gevaarlijke Marlon Gomez. Daar zit Wanner intussen met zijn bips vlakbij. De achterlijn komt eruit. Bal naar voren met zijn zwakke linkerbeen. Pikt PSV daar de bal op. Dan staat Shakhtar een beetje uit positie. Dat weet Perisic en die opent op Ruben van Bommel.
1: Van Bommel, nou druk het gaspedaal in. Van Bommel, dat doet hij niet. Hij gaat naar binnen toe dan maar schieten. Dat zou nu kunnen gebeuren. Maar op het laatste moment geblokt. Goed gedaan door Van Bommel. Die dreigt buitenom. Want daar loopt hij de hele avond al zijn directe tegenstander voorbij. Daar had hij dus nu ook aan gedacht. Die rechtsback Tobias. Maar het gaat dus binnendoor. Maar ze verdedigen met man en macht hoor. Shakhtar, want de tackle waarmee het schot wordt geblokt is een goede. En als de VAR er zelfs naar heeft gekeken, dan gaat er ook een streep door de hoekschop. Wordt het een doeltrap. Want de camerabeelden hebben dus uitgewezen dat Van Bommel zelfs de bal als laatste heeft geraakt. En zoals dit in het Engels heet, zo staat het voor me, incorrectly awarded corner. Dus is het een doeltrap. En zitten we in de 44ste minuut. We gaan naar de laatste minuut van de officiële speeltijd in deze eerste helft. Het staat nog altijd 0-0.
0: Ja, Shakhtar is verdedigd als Atletico. Een aanval als Barcelona verschenen in een van de voorbeschouwingen. En toevallig ook de twee clubs, of een van de twee clubs van Arda Turan. Turan werd natuurlijk kampioen met Atletico Madrid. En ook met Barça overigens. Inworp is voor PSV, denk ik, ja. Dest doet het bij de middenlijn. Smokkelt een paar meter. PSV weer naar voren toe. Shakhtar plooit terug. Dit is echt een pittige tegenstander voor PSV. Ik ben benieuwd wat ze kunnen bedenken. Inworp doorgekopt. Het was Sano achterwaarts. Maar dan is het Isaac namens Shakhtar Donetsk. Begint aan een solo. Legt de bal op Alisson Santana. Alisson Santana maakt de bal vrij. Bal gaat naar de buitenkant naar Mendoza. Shakhtar valt aan. Het gaat snel. Via Pedro Henrique komt de voorzet richting de tweede paal. Precies op dat gedeelte waar niemand staat van Shakhtar. Maar Shakhtar blijft in balbezit. Omdat de meegelopen Vinicius Tobias de actie aangaat met Perisic. Die daar is aanbeland. Helemaal terug. Wordt de bal gespeeld op Bondar. Shakhtar druk naar voren toe. Zo vlak voor het scheiden van de markt. Dan is het weer Bondar. Bondar uit stand. Voorzet weggehaald door Obispo. Mag PSV even ademhalen. Maar staat het met alle spelers achter de bal. En blijft Shakhtar aanvallen.
1: Ja, goede ploeg. Ik zeg het nog maar een keer. Misschien niet aanvallend sprankelend tot nu toe. Maar er komt echt wel een mogelijkheid ergens een keer ook voor Shakhtar. Dat het nu probeerde. PSV neemt over als dit lukt. Ja, dat lukt niet, want het is een snoeiharde tackle op de bal. Ja, Dest gaat er ook voor. Ja, dit is toch wat mij betreft een beetje het verhaal van twee honden vechten om één been. En Shakhtar is er mee heen. En dus nu Mendoza. Mendoza! En de goal! Voor Shakhtar Donetsk. Nou, vlak voor rust gaat het nu mis. De scheidsrechter zegt, ik ga nog wel kijken met de VAR naar dat moment daarvoor. En Arda Turan zegt, waarom zouden jullie er naar kijken? Laten we gewoon de goal vieren. Ja, dat snap ik wel. Maar de goal wordt gecheckt. En dan is het de vraag, is het overnemen van de bal daar in de middencirkel reglementair gebeurd? Daar bij Dest. Dest glijdt. Ja, dat is gewoon reglementair. De bal wordt gespeeld. Met een weliswaar bijna gestrekt been. Maar dat been dat is op de grond te vinden. En ik geloof nooit dat de VAR dit gaat terugdraaien. Het is gewoon een mooie tackle, vind ik. En Dest was gewoon te laat. Mendoza daar binnendoor bij Geertruida. En boem, over de grond in de verre hoek. Mooie goal. En PSV krijgt de deksel op de neus. Vlak voor rust. En het was zo'n moment waarvan je weet, ze wachten er de hele wedstrijd op. En dan komt hij dus ook scheidsrechterwijs naar de middenstip.
0: Ja,
1: heeft van zijn Duitse collega de videoscheidsrechter gehoord dat het allemaal oké was. Ja, sorry Dest. Je was net te laat op je afspraak. En die afspraak met de bal, die werd gewonnen door zijn tegenstander. Die gaat er stevig in, maar echt niet met een volgestrekt been. Dat doet hij gewoon, ja, ik vind dat het moet kunnen mooi. Marlon Gomez. En bovendien heeft de scheidsrechter de hele wedstrijd best wel veel laten doorgaan. Dus past dit in de manier waarop hij tot nu toe fluit. Hard voor PSV, hard voor Dest. En een fikse domper en tegenvaller vlak voor rust. Want het staat 1-0 voor Shakhtar. Door de goal van de man uit Venezuela, Mendoza.
0: 1 minuut extra tijd. Die is voorbij. Ja, ik snap dat jullie ook lekker op de voorvoetje staan. Of misschien wel zitten op het puntje van je stoel. Dit was dus dat moment. Wat de hele eerste helft al in de lucht hangt voor Shakhtar. En daar is dan het rustsignaal. 0-1 zegt het scorebord. PSV op achterstand.
2: Ja, Leonne, ik wilde zeggen van PSV heeft het moeilijk, maar gelukkig is het niet gescoord. Dus en toen voor de rust kwam die dan toch. Is dit een terechte afspiegeling van de eerste helft? Of,
3: Nou, ik denk dat een gelijkspel terecht was geweest. En dat dit een ongelooflijk vuur moment is. Dest die eigenlijk gewoon net te laat komt. En dan sta je met een man minder in de verdediging. En dat straffen ze genadeloos af.
2: Ja, dit was geen overtreding, vond je, op Dest? Ook.
3: Nee, de bal werd gespeeld. Ja, daarna raakten ze elkaar. Maar ja, het was gewoon een risicovolle sliding die Dest inzet. Zo in het centrum van het veld. Ja, dat risico neem je. Dus je weet dat er consequenties aan kunnen hangen.
4: Ellendiger moment kan je niet hebben, toch? Om op achterstand te komen.
3: Zo, nee. Voor het moreel is dit natuurlijk echt vreselijk. En zeker omdat PSV het gewoon überhaupt heel moeilijk heeft vandaag, is dit echt een rot moment. Dus ja, de deksel op de neus, zoals het al werd gezegd.
5: Deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
6: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
5: Ja, werkt wel.
6: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
7: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
6: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
7: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
8: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
9: Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
10: Phew, we kunnen weer.
9: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
11: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
12: Sta je in de file en spot je ruitschade?
13: Opgelost, Autotaalglas.
14: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
15: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
16: Kinderen leren aantoonbaar minder op school. Daardoor neemt het belang van leren thuis toe. Dat is oneerlijk. Steun de stichting Meer Leren op School. Ga naar de website.
17: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heidser en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
18: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
19: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
20: NPO Radio 1.
4: Het is bijna 8 minuten over 7:30. Het NOS-journaal met Levi van Eck.
21: De politie heeft een man uit Apeldoorn opgepakt die verdacht wordt van 2 gewelddadige verkrachtingen in 1995 en 1997. De man van 61 kon alsnog worden opgepakt via DNA-sporen die destijds veilig zijn gesteld. Er was een match met familie gevonden in de DNA-bank en zo kwam de politie bij de man uit. Bij een brand op 2 scholen in de Democratische Republiek Congo zijn zeker 24 kinderen omgekomen. Volgens lokale media waren de slachtoffers jonger dan 10 jaar. Ze zouden om het leven zijn gekomen toen ze probeerden te vluchten voor het vuur. De VS zet NAVO-landen onder druk om uit het internationaal strafhof te stappen. Volgens ingewijden hebben bondgenoten hierover een brief ontvangen. Washington zou dit mogelijk laten meewegen bij de verdeling van Amerikaanse troepen binnen de NAVO. President Trump voert al langer een harde campagne tegen het strafhof, onder meer met sancties tegen medewerkers. En in een interview op televisie in Sierra Leone heeft minister Van Wil de druk op dat land opgevoerd om Jos L. uit te leveren. Volgens de minister houdt Bolle Jos zich daar schuil en runt hij vanuit Sierra Leone zijn drugsimperium. Van Wil overweegt om de ontwikkelingshulp vanuit Europa stop te zetten.
20: NPO Radio 1 zit bovenop Prinsjesdag. NOS.
22: Dinsdag tussen 12 en 4.
23: Volgen wij de glazen koets naar de Koninklijke Schouwburg.
24: Natuurlijk de troonrede.
25: Leden van de Staten-Generaal.
24: En de overhandiging van het koffertje.
26: Ik bied u hierbij de miljoenennota aan.
27: In de Tweede Kamer de eerste politieke reacties en een gesprek met premier Jette.
28: We hebben er alle vertrouwen in dat we hele mooie dingen voor het land kunnen gaan doen en daar ook andere partijen enthousiast voor kunnen krijgen.
29: En we vragen aan mensen in het land en gasten in de studio wat zij ervan vinden.
20: Dinsdag, NOS Prinsjesdag 2026.
29: Vanaf 12 uur op NPO Radio 1.
20: Wie luistert, weet meer.
30: Ster. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
31: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
32: Energiegigant RWE verstookt in haar elektriciteitscentrales jaarlijks ruim 1 miljoen ton biomassa van hout. Het grootste deel komt uit het buitenland. Volgens RWE is het gecertificeerd en daarmee duurzaam, maar klopt dat wel? Zembla trekt de Maleisische jungle in op zoek naar de bron van onze groene energie. Vanavond 9:15, NPO 2.
31: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
33: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
34: Ga hand in hand voor een blauw doek dat je zo opeens schrijft en vastpakt tot je erin verdwijnt. Want het doet je denken aan vroeger, aan de rivier waar je in sprong. En nu, zielsgelukkig naast je vriendin, 20 jaar verder. Ga door, totdat je langzaam iets ziet waar je dan weer helemaal niets bij voelt. En zij wel. Maar ga, zoals jij wil, met de museumkaart.
33: Nu bij Dirk, Innocent. Diverse varianten, 1,49. Heerlijk!
35: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
36: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels.
0: Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar Ben.nl.
1: Langs de lijn en omsteken.
2: Ja, welkom terug bij Langs de Lijn Omstreken. We zitten in de rust bij PSV Eindhoven tegen Shakhtar Donetsk. En de ruststand is 0-1.
4: Ja, treffer vlak voor rust. Echt een paar seconden voor het affluiten. En we zeiden toch, dat is natuurlijk heel pijnlijk. Want ja, dan ga je toch wel met een heel naar gevoel die kleedkamer in, Leon.
3: Ja, als je hem dan tegen moet krijgen, dan het liefst niet in de laatste seconde voor de rust. Omdat je bent op een gegeven moment, het is een hele stroeve wedstrijd voor PSV. Ze komen moeilijk tot kansen. En zeker in de laatste fase, ja, neemt Shakhtar het een beetje over. Probeer je vol te houden tot aan de rust. Ja, en dan zo'n moment met Dest, die eigenlijk zelf een beetje te laat komt, een sliding inzet. Ja, dan is hij vervolgens uit positie. En vanuit daar wordt dan precies gescoord.
4: Ja, krijg je dan een beetje een déjà vu aan 2 jaar geleden? Ja, toen nam Shakhtar een 2-0 voorsprong zelfs.
3: Ja, en toch ook een beetje aan vorig jaar tegen Union. Het is toch weer een beetje een stroeve start. En nou is de wedstrijd gelukkig nog niet voorbij. En hoop ik dat PSV het nog recht gaat trekken.
4: Maar waar zit hem dat dan in? Zit er toch iets van spanning op? Of is het toch niet met volle bravoure willen spelen?
3: Nou, ik vind ook dat Shakhtar echt wel een goed plan heeft. Ze zijn heel duidelijk met hun beide buitenste aanvallers. Als hun keeper de bal heeft, dan staan die buitenste aanvallers helemaal aan de krijtlijn geplakt om die backs van PSV zo ver mogelijk weg te trekken. Nou, dan gaan de spitsen en de aanvallende middenvelders gaan een beetje uitzakken om Obispo eigenlijk in een soort mega ruimte te krijgen. Zodra die keeper dan een lange bal geeft of zodra ze eruit onderuit spelen, ja, dan willen ze die bal zo snel mogelijk daarin. En dan zie je dat PSV dat heel lastig vindt. En die ruimtes worden op een gegeven moment zo groot dat PSV ook heel moeilijk druk krijgt op Shakhtar. Wat normaal gesproken natuurlijk iets is wat PSV heel goed kan. Dus dan zie je dat er onzekerheid komt, dat een beetje naar elkaar kijken is. Van oké, gaan we dit nog wel zo intensief doen? Of gaan we het anders doen? Dat is heel lastig.
4: Ja, terwijl als we die eerste helft erbij pakken, het ook heel anders had kunnen lopen. Want het was Perisic die hem geweldig op zijn pantoffel nam.
3: Ja, dat was echt een fantastisch moment. Met ook uitblinker Sano, die daar een goede bal, die de druk erop houdt. En een soort acrobatisch die bal bij PSV houdt. En uiteindelijk bij Perisic krijgt. En die volleyt hem zo geweldig. Je kijkt hem de kruising in.
4: Je hoopt echt dat hij erin gaat. Hè? Alleen al voor de schoonheid.
3: Dat, ja. En ja, dan moet je dus ook een beetje geluk hebben. En dat hadden we dan niet.
2: Moet PSV zo blijven voetballen? En dan wachten, en dat komt wel. Of moet PSV iets anders gaan bedenken? Andere spelers erin, andere tactiek. Want je zegt van het plan van Shakhtar was goed.
3: Ja.
2: Is het plan van PSV dan slechter?
3: Nee, ja, nee, dat vind ik niet. Want als PSV zelf aan de bal is, dan vind ik ook echt dat PSV goede momenten heeft. En echt wel probeert gebruik te maken van de kwetsbaarheden van Shakhtar. Je ziet met name natuurlijk de linkerflank, Ruben van Bommel, die tegenover die back staat. Die het echt moeilijk heeft met Van
2: geel,
3: Bommel.
2: Hè?
3: Ook dat nog, ook nog geel op zak. Dus ik hoop dat PSV daar gebruik van blijft maken. Maar vooral in het verdedigende, ja, daar zullen ze een keuze moeten maken van hun keeper is heel belangrijk in die opbouw. Je ziet dat ze daardoor steeds een overtal hebben. Ja, dan moet je gaan bedenken, gaan we daar op door blijven lopen of gaan we toch iets opwachten en dan pas het verdedigende werk doen.
4: Dat zijn allemaal bespiegelingen voor in de rust die Peter Bos natuurlijk ook meeneemt de kleedkamer in. Er gebeurt nog meer op de Europese velden. Dat gaat Laurens en Biering allemaal in de gaten houden vanavond. En één wedstrijd die is gelijktijdig met PSV begonnen, Laurens.
5: Ja, dat klopt inderdaad. Fenerbahçe tegen AS Roma. Maar eigenlijk een beetje hetzelfde wedstrijdverloop als bij PSV. Twee ploegen die in evenwicht zijn, maar de uitploeg die vlak voor rust op een voorsprong komt. Dus AS Roma op voorsprong. Doelpunt werd gemaakt door Cristante. Dribbel van Donjan Malen, de spits van de Nederlands elftal natuurlijk. Legt hem terug op randje 16 en de Cristante die schoot de bal eigenlijk. Het was best een knappe goal, nog in de verre hoek. Dus een assist erbij voor Donjan Malen. Bij Fenerbahçe Nathan Ake in de basis. Donjan Malen dus bij AS Roma, net als Divine Ranch ook in de basis. Martin de Roon op de bank. Dus daar nu 1-0 voor AS Roma.
4: Ja, die wedstrijd dus inderdaad begonnen. En dat geldt nog niet voor Bayern München tegen FC Bodø/Glimt. Want dat duel gaat om 9 uur van start. En jij houdt het verder ook allemaal in de gaten, Laurens. Dus kom gewoon weer terug.

0: Ja, je moet je plek weten als je Bruno Mars bent. Dan moeten we je afkappen, want de tweede helft is begonnen. De tweede helft van de wedstrijd tussen PSV en Shakhtar Donetsk. En dus de achterstand voor PSV. Jeroen en Chris.
1: Ja, nou, heerlijke stroopwafel. Dat kunnen we zeggen over de rust. En de bal rolt weer. Het is 0-1. Voorsprong dus voor Shakhtar. Doelpunt van Gleicher Mendoza. En inderdaad echt een typisch Shakhtar aanval. Even was dus Dest van Huis. En juist via die flank slaat Shakhtar toe. Wat kan PSV om in ieder geval te scoren? Het is overigens voor het 35e keer op rij dat PSV in de Champions League niet de nul houdt. En ja, 5 maanden geleden voor het laatste nul wel gehouden. Maar dat was tegen het bescheiden Sparta, met alle respect voor Sparta. Dat is alweer een tijd geleden, met nu balbezit voor Shakhtar Donetsk aan de buitenkant. Crosspaas gaat meteen naar Alisson Santana. Die kopt door, krijgt hulp van Elias. Maar die verliest de bal voorlopig. Kan PSV er nu uit met Kostić. Kostić langs de lijn, maar die krijgt een behoorlijke beuk. Philip Kostić van de doelpunt te maken. Gleicher Mendoza, en die krijgt meteen geel van de Turkse scheidsrechter. 47e minuut, tweede gele kaart voor Shakhtar Donetsk. Doelpunt te maken, Mendoza is het. Die ging echt veel te hard door. Ja, echt veel te hard door op Philip Kostić.
2: En dus zet Shakhtar de toon in de eerste minuten van de tweede helft. Wat zal Peter Bos hebben gezegd? Halverwege, ga zo door. Of toch wat meer lef toch in de druk zetten. Probeer misschien wat meer wat dat betreft. Het is lastig voor PSV dat aan de bal toch ook niet bijzonder veel heeft gecreëerd. 3 doelpogingen, waarvan 1 tussen de palen. En dat wil PSV en dat wil Bos toch anders zien. Dit gaat net goed. De opbouw via Kovar. Gezien het filmpje dat PSV plaatste via dat social media team wat ze hebben. Dat heeft iedere grote club natuurlijk tegenwoordig. Voorafgaan aan deze wedstrijd. Zoek het op en kijk het. Bosbal. Prachtig in elkaar gedraaid filmpje. Maar wel heel brutaal. En het zou hier in de Champions League wel eens even laten zien wat het kon. Dat was eigenlijk de boodschap. Nou, dat is tot nu toe nog niet gelukt. Misschien nu. Met Perisic. Aan de rechterkant Perisic met een voorzet even aangeraakt. Die wordt op die manier het strafschopgebied uitgewerkt. Opgepikt door Van Bommel. Van Bommel heeft bij zich Kostić. De bal het 16 meter gebied ingespeeld naar Sano. Sano draait hem naar buiten. Sano achtervolgt. Sano blijft wel aan de bal. Maar kom maar eens uit de hoek daar. Tussen 3 spelers van Shakhtar. Dat lukt absoluut niet. Wordt wel een ingooi. Ja, het is echt een geweldige vechtploeg op deze manier. Op het veld zetten ze de tanden in elk duel. Die van Shakhtar Donetsk spelen echt voor veel. Dat is aan alles te merken. En PSV heeft het daar ontzettend zwaar mee.
1: Kostić in de hoek. Nu naar Van Bommel. Van Bommel. Mooie bal op de doorgelopen Obispo. Obispo legt op zijn. Wie gaat hem intrappen? Het is Dest. Ja, doelpunt. PSV op gelijke hoogte. Heel vroeg in de tweede helft. Serginho Dest loopt door. Vanuit de inworp slaat PSV dan toch toe. Het is een standaard situatie. Heel mooi uitgespeeld. En wat wordt er dan hard gejuicht. En baalt Isaac, de aanvallende middenvelder van Shakhtar Donetsk. Laat zich afdroeven door die versnelling van PSV. 1-1.
2: Zo had hij een hoofdrol bij de 0-1. Dest met dat duel dat hij verloor in de middencirkel. Voor zover het een fout was, dat was het niet. Heeft hij nu de boel wel helemaal recht getrokken. Bal komt voor zijn voeten na het terugleggen en hij plaatst hem precies in de hoek. Komt aanlopen, ziet hoe hij die bal moet nemen en dat doet hij dan goed genoeg. Hij prikt hem in de benedenhoek. Ja, met een beetje met de binnenkant van zijn tenen is het bijna waarmee hij hem plaatst. En zo heeft PSV heel snel de gelijkmaker geproduceerd aan het begin van de tweede helft. Het venijn zat hem in de staart van de eerste en zit hem in het begin van de tweede. Het is 1-1 tussen PSV en Shakhtar.
1: Wat een sfeer meteen in het Philips Stadion in de openingsfase van de tweede helft. 50ste minuut. Bal helemaal terug bij Kovar. Kovar uit stilstand. Boogballetje naar Kostić. Kop richting Sano. Krijgt de bal wel nog bij Wanner. En die gaat aan de wandel. Want Ožrebko volgt hem. Krijgt de bal bij Perisic aan de rechterkant van het veld. Terug naar Serginho Dest. Wat zal die zich fijn voelen, zeg. De Amerikaanse back krijgt ook wat ruimte. Bal naar de zijkant. Naar Geertruiden. De beste paser van de eerste helft in ieder geval. Maar daar volgden 4 Oekraïense spelers. Tenminste, spelers die voor Shakhtar spelen. Bal ligt opnieuw bij Serginho Dest. En even temporiseert PSV. En dan laat Shakhtar het ook maar even gebeuren. Liggen er ruimtes achter die laatste linie. Gaat de bal nu naartoe. PSV weg aan de rechterkant van het veld.
2: Ja, PSV versnelt. Bal is te hard voor Peppi. De scherpe ook, zodat de doelman kan pakken. De bal van de rechterkant afgeplaatst door Guus Stil. En zien wat PSV dat nu een steuntje in de rug heeft met de goal kan. Aan het begin van deze tweede helft. Het publiek staat erachter. PSV heeft op dit moment de energie om de wedstrijd in handen te pakken. Het stuur flink vast te grijpen en meer gas te geven richting het doel van Shakhtar Donetsk. Daar gaat hij naar de linkerkant van het veld. Waar Sano hem graag wil hebben. Die ontvangt hem ook van Bommel. Sano voor het doel alleen Peppi. Bij de tweede paal vraagt Perisic ook. Van Bommel gaat binnen door. Van Bommel. Met een poging. Ja, het is wel een oei. Maar het was al snel duidelijk dat hij er niet in zou gaan. Zeker niet tussen de palen. Hij wil een hoekschop, krijgt hij niet. En dat is het nou eenmaal met die regel van de VAR. Hij wordt misschien inderdaad wel licht getoucheerd. Maar deze worden niet omgedraaid. Alleen verkeerd gegeven corners worden teruggedraaid. Maar schoten die een doeltrap worden gegeven en een corner moeten zijn. Daar geldt dat nog altijd niet voor. Aan de andere kant is Shakhtar dat nu weg. Gaat even door, want Chris heeft het vooral heel erg druk met koffie bemachtigen. Dat is gelukt.
1: Ja, die stroopwafel, ik denk dat wordt wel tijd.
2: Ook zonder mijn aantekeningen te bevlekken, dat vind ik dan wel prettig, want dat ging allemaal net goed.
1: Ja, we hebben een vaste hand.
2: Ja, als je weer lekker zit, dan...
1: Maar doe maar voor we gekomen zijn dan.
2: Mag jij nu het openen?
1: Wel, hartstikke fijn. Op de as van het veld is het Shakhtar Donetsk in balbezit met Marlon Gomez. Nu moet PSV goed opletten, want het is weer even die versnelling met Pedro Henrique. Die wacht, die nu inspeelt. Combinatie aangaat, bal terugkrijgt bij de achterlijn. Daar komt de voorzet richting de eerste paal, maar verdedigd door Paul Wanner. Bal gaat over de achterlijn. Ja, hoekschop. De eerste hoekschop van de tweede helft. Is er een voor Shakhtar Donetsk? Toch een inworp? Nee, hoekschop inderdaad. Die bal wordt daar bij de cornervlag neergelegd. Pedro Henrique even in verwarring. Chris Wobba ook. Het is Alisson Santana die dribbelt naar die cornervlag. De meeste Shakhtar-spelers verzamelen zich op de rand van het strafgebied van PSV. Dat met 5 op de 5 meter staat op te wachten. De spelers lopen in. Daar komt die bal weggehaald door Perisic. Opgevangen door Pedro Henrique. Bal weer naar de buitenkant. Naar Alisson Santana.
2: Santana, mooie beweging. Maar hij komt er mooi niet langs bij Sano. Dan kan je beweging nog zo mooi zijn. Het gaat om de bal. Die heeft Sano te pakken. Maar PSV levert hem heel snel weer in via Dest. En zo is het een echt knokpartijtje op het middenveld om de bal. Dat wordt nu gewonnen door Shakhtar Donetsk. Het is enerverender in de eerste 7 minuten van de tweede helft. Omdat het tempo hoger is. En ook de gelijkmaker van Dest helpt deze wedstrijd natuurlijk wat meer op gang. Als ze daar bij de Oekraïense opponent van PSV anders overdenken. Het balbezit is voor Riesnik in zijn eigen 16 meter gebied. Er zijn wat lopende mensen, dus kiest hij voor de lange bal. Dat moet dan worden opgelost door Obispo, die wat flinke stappen naar achter zet. Maar ook een overtreding lijkt te maken daar ten opzichte. Ja, het publiek heeft het nu ook door van Elias, die spits. Want dit was net even te stevig. Ja, bij PSV zeggen ze tegen die scheidsrechter, ja, hoezo vind je het ene wel en het andere geen overtreding. Maar het is gewoon een duw in de rug. Dat zien we nu ook in de herhaling voor ons. Dus wat dat betreft heeft de scheidsrechter gewoon gelijk. En ik vind dat hij bij de meeste momenten gewoon gelijk heeft. Dest heeft gescoord. Lacht wat met zijn tegenstander. Maar moet nu zijn verdedigende stellingen gaan innemen. Want er komt een vrije trap aan. En standaard situaties, dat zijn ook kwaliteiten van deze ploeg uit Oekraïne. En dus moet PSV nu opletten.
1: We kunnen zeggen de vaste bespeler van Stamford Bridge maakt zich klaar voor deze vrije trap. Linkerkant van het veld, 5 meter buiten het strafgebied. Daar is het fluitsignaal. Alisson Santana. Bal wordt getoucheerd en gaat over de achterlijn. Dest zit daar nog bij. En dus de hoekschop van diezelfde Alisson Santana. Hij speelt ze vaak met links en dan draait die bal weg van het doel. Heel hard, een beetje op een meter of 2, 2,5. Echt perfect om tegenaan te lopen. En daar moet PSV zich echt voor wapenen. Dat niet gebeurt. Het is Santana. Daar komt de aanloop. Weer met links. Bal weer hard wegdraaien. Wanner pakt hem op heuphoogte. Dan kan Dest weg. Dest heeft nu al voor zich. Speelt in de bal tegen de hand van zijn directe tegenstander. Pedro Henrique. En dat is een hensbal. En is dat een terecht hensbal? Ja. En dat is de derde gele kaart voor een speler van Shakhtar Donetsk. In dit geval is dat Pedro Henrique. Een kaart in Eindhoven. Het is een bekend. Maar even kon Dest daar weg. Had hij heel veel ruimte. Ja, en Henrique tikt die bal gewoon weg. Terwijl Dest daar echt de bal wilde versnellen. Omheen wilde spelen. Gele kaart dus gegeven. Vrij trap voor PSV.
2: Geertruida heeft hem en speelt Sano in de middencirkel. Heel snel de kaats van de Japanner terug naar Geertruida. En dan gaat het naar de linkerkant. Waar PSV probeert tot meer te komen. Op de veldhelft inmiddels. Met Kostic en Van Bommel van Shakhtar Donetsk. Drie keer geel dus. Voor de tegenstander van PSV. Daar zijn er nu een aantal die wel moeten oppassen. En inderdaad vooral de backs. Pedro Henrique en Vinicius Tobias. Die moeilijke momenten kennen. met de directe tegenstanders. Staan nu wel onder druk en mogen niets meer verkeerd doen. Vinicius heeft nu de bal over de zijlijn zien gaan, maar via de voet van een PSV'er. Dus mag hij zelf gooien. Hij komt overigens, ook deze Vinicius, van Real Madrid af. Alleen zijn kwaliteiten zijn niet zo groot als de Vinicius van het huidige Real Madrid. Vandaar dat er ook Tobias denk ik op zijn shirt staat. Het balbezit voor Shakhtar, dat doen ze hartstikke goed. Via Marlon Gomez gaat hij aan de rechterkant ervan door. Marlon Gomez, een goede voorzet, zou PSV in de problemen kunnen brengen. Maar dat lukt hem nog niet. Nog altijd aan de bal gebleven. Ze zijn zo balvast en balsterk als wat. En dan is dit een overtreding van Obispo. Op het randje van het 16 meter gebied, net daar buiten. Komt de gele kaart aan het wat u naast mij hoort.
1: Ja,
2: en nu gewoon door de auto hoort of waar we ook zitten luisteren. Is dus van Chris. En dat komt omdat het echt net buiten het 16 meter gebied was. Centimeter of 30 erbuiten. Dus ietsje verderop. En dan had PSV meer in de problemen gezeten dan dat het nu zit. Want nu ligt de bal weliswaar op een mooie plek. Maar op 11 meter had een zorgelijke plek geweest voor PSV. Dat wel deze vrije trap moet gaan weerstaan. Vier man in de muur. Het fundament op de grond. Dat ligt er dus ook. Een muur liggen. De afstand naar het doel. Schuin. Dat weliswaar is 24 meter. Maar het is maar net waar het beginpuntje van die lijn zet waarop je meet. Vanaf het midden van het doel. Nou, daar gaan ze. PSV moet opletten, want hier komt de vrije trap van Shakhtar Donetsk.
1: Alisson Santana gaat hij hem nemen met links. Of wordt het toch met rechts? Even de passen naar voren. Daar komt die bal. Dan draait een meter of twee voorbij de kruising. De muur liggen overigens was Sano. Ja, misschien als een van de nieuwere aankopen heb jij die rol als speler om te pakken. In ieder geval geen klachten bij de Japaner. En de vrije trap geen gevaar. En nu de doeltrap genomen voor PSV. Kovar. Echte reddingen heeft de Tsjech nog niet hoeven te maken. De bal gaat nu naar de zijkant. Geertruida blijft toch eenvoudig op de been. Kapt zijn directe tegenstander uit. Legt terug op Kovar. Weinig druk van Shakhtar. Dat vooral oog heeft voor de directe tegenstander. Er worden overal koppeltjes gevormd. Nu dan Elia die druk komt zetten. En dan speelt Kovar in. Via Wanner teruggespeeld. Moeilijke bal te controleren voor Obispo. Obispo met de lange bal naar voren toe. Richting Van Bommel. Kop door. Die is toch sterk omdat zijn back wat inhoudt. En dan blijft de bal hangen. Van Bommel pikt hem op. Komt de bal uiteindelijk bij Peppi terecht. Nog een meter of 20. En nu de bal naar Perisic.
2: Perisic op het randje van het 16 meter gebied. Goede bal van Peppi. Perisic wordt wel teruggeduwd eigenlijk. Rond erbij Geertruida. PSV heeft er heel veel mee naar voren. De dreiging die er was en de dreiging die deze aanval in zich had is er wel uit. PSV heeft de bal terug. Nog wel altijd op de veldhelft van Shakhtar met Wanner. Wanner draait om zijn eigen as. Gaat ook terugspelen. Wil geen risico nemen. Want Shakhtar is een beetje aan het jagen. Dus moet PSV ook oppassen. Dat doet Kostic niet. Die raakt de bal te kwijt. En dan maakt Van Bommel een overtreding. Nee, zegt de scheidsrechter. Dat mag kennelijk allemaal verder. Maar die bal zelf ook nog eens aanraakt. Heeft uiteindelijk Sano hem verplaatst naar de rechterkant. Ligt er een speler. Dat is Marlon Gomez van Shakhtar. Dan krijgt PSV een hoekschop. Wat gebeurt er veel? En ik moet je zeggen, ja, je kan er van alles van vinden. Maar het is wel lekker dat hij veel daar doorgaat, die scheidsrechter. Want dat houdt tempo erin. Hij is niet kinderachtig.
1: Nee.
2: Dat wil niet zeggen dat hij ook niet af en toe een foutje maakt. Misschien had hij hier ook wel voor kunnen fluiten. Maar het speelt zich af in het voordeel van PSV. En nu zegt die Marlon Gomez, nee, ik hoef geen vrije trap te hebben. Of ik hoef geen verzorging te hebben.
1: Mag er nu wel in blijven staan.
2: Ja, want er is geen verzorging. Dus daarom blijft ze erin staan. Kijk, dus vandaar dat hij zegt, ga maar door. Dat was eigenlijk precies wat ik wilde vertellen. En dat gebeurt dus ook. Hoekschop voor PSV vanaf de rechterkant.
1: Het zal wel duidelijk zijn. Hoekschop is inderdaad op PSV. Laat ik het nog eens zeggen. Even wachten. Miller heeft iets gezien. Scheidsrechter loopt even naar Riznik toe. En Bondar, die daar op de doellijn met Peppi oog in oog staat. Peppi loopt nu wat terug. Bondar duwt, daar komt de bal richting tweede paal. In de handen van Riznik, doelman van Shakhtar Donetsk. Gooit de bal, heeft flink naar voren toe, heeft flink wat kracht. Maar het is Sano, wat is hij snel. Komt de bal terug, toch pikt Shakhtar hem weer op met Alisson Santana. Goede slijding van Perisic op de bal. En dan dat gebalde vuistje van de Kroaat. Hij krijgt hem zelfs nog mee. Dat is een uitstekende ingreep. Doet denken aan die mooie actie van Geertruida in de eerste helft. Ook echt een harde slijding op de bal. Mooi de spelers dat durven en ook goed uitvoeren. Inworp is voor PSV. Kost iets, bal in zijn handen.
2: Ja, bal in de handen, maar de ingooi gaat naar de ander.
1: Ja,
2: precies. Dus die scheidsrechter die heeft het nu gegeven aan Shakhtar. Dat heeft de bal. Het is wel een echte wedstrijd hoor. En PSV probeert nu weer, zoals we in de eerste helft niet zoveel zagen, druk te zetten op de bal. Dan kiest Shakhtar voor de lange optie. En die lange optie belandt in de voeten van PSV. dat dus overneemt. Het was Desti hem opving. Zano die verplaatst hem. Geertruiden gaat lopen. En PSV probeert het tempo hoog te houden met Til. Bal is aan de rechterkant. Bij Perisic. Het gaat terug naar Des. PSV heeft wel iets in zich waarvan je denkt, nou, dit is een fase waarin het misschien moet gebeuren door duwen. Maar ja, het moet met beleid en met verstand. Want één keer en een foutje en dan staan ze aan de overkant. Shakhtar dus precies en nauwkeurig blijven. Dat doet Van Bommel. Van Bommel geeft hem mee aan Kostic. Die schiet. Schot wordt gekraakt en weggehaald. Maar even komt Shakhtar weer niet uit. U hoort het ook aan het lawaai van het publiek. De ingooi gaat naar PSV. Het is heel snel weer genomen door Dest.
1: Zodra de inworp wordt genomen gaat het publiek van PSV staan op de plek waar die inworp wordt genomen. Terwijl de bal nu rond gaat van voet naar voet. PSV in balbezit met Kostic. De helft van Shakhtar. De opening op Van Bommel die 1-op-1 komt te staan. Zijn directe tegenstander Tobias. Vinicius Tobias moet aan de wandel, want Van Bommel legt terug op Geertruiden. Geertruiden met een schot wordt gekraakt door Ožeretko op de bilpartij. En gaat uiteindelijk naar de overzijde, over de zijlijn. De inworp is voor PSV nog iets minder dan een uur te gaan. Je voelt dat er van alles mogelijk is in Eindhoven. PSV maakt een betere indruk. Minder hulpeloos, wel hulpeloos, maar minder, ja, minder belegen, hoe moet ik het zeggen? Het woord moet ik er even eigenlijk voor vinden. Minder verlegen misschien dan in die eerste helft. Ja, het is nog even zoeken. Zoek is het ook naar een opening in de verdediging van Shakhtar door PSV. Maar PSV blijft de bal bezig.
2: Een slokje water, misschien een hap stroopwafel en zoek naar het woord. Dan probeer ik er even voor je uit te halen. Nu met een bal in het 16 meter gebied aan de rechterkant. We zijn dus een uur onderweg. Klein half uurtje nog in deze enerverende Champions League wedstrijd tussen PSV en Shakhtar. Bal wordt uit de lucht geplukt door Riesnik. Dat doet hij overtuigend en zo komt de voorzet van de rechterkant af. Van de voet van Perisic niet aan, want heeft PSV straks nog achter de hand. Bos kijkt bedenkelijk. Hij heeft bij Raktarević natuurlijk op de bank zitten. Ook Mijnans is een man. Heeft last gehad van een blessure. Zou misschien wat kunnen spelen in aanvallend opzicht. Het zijn allemaal opties voor Peter Bos als het laatste deel van de wedstrijd er heel langzaam straks aankomt. Nogmaals, nog 28 minuten op de klok. Het staat 1-1. Vlak voor rust kreeg PSV via Mendoza de deksel op de neus. Maar dat werd heel snel na het begin van de tweede helft goed gemaakt door een treffer van Serginho Dest. Bal is in het bezit van PSV met Kostic. Kostic geeft hem aan Van Bommel die hem met een lichaamsbeweging meekrijgt. Van Bommel gaat er nu langs. Hé, daar is de volgende kaart. Van Bondar. En dat is maar goed ook dat hij het doet. En niet de directe tegenstander van Van Bommel. Dit is kaart nummer 4 aan de kant van Shakhtar. Want die directe tegenstander, Vinicius Tobias, had al geel. Zo heeft Van Bommel toch een aantal keer zijn tegenstander compleet het bos ingespeeld. En moet hij nu dus gepakt worden. Ja, het is een hele nuttige overtreding. Daarachter staat Arda Turan. Vooral wat middenvelders van hem uit de voeten, omdat ze hun werk niet goed doen. De vrije trap is inmiddels genomen en PSV heeft de bal. PSV wil snel weer naar voren, want PSV voelt het wel ergens dat het een moment misschien wel aanstaande is voor een volgende treffer. Dan moet het de bal niet verliezen.
1: Nee, precies. Sano die herovert hem weer. Op het moment dat Jeroen Elsen wat zegt, laat het een goed voorteken zijn. Bal gaat naar de buitenkant en nu door Wanner binnen gespeeld. Wanner opent dan op de buitenkant. Daar is weer Ruben van Bommel. Toch wel de uitblinker aan het worden. Ruben van Bommel komt naar binnen toe. Punt van het strafschopgebied. Legt de bal op zijn er ingeschoven. Geertruiden. Geertruiden op zijn er. Des kapt en draait. Rand strafschopgebied. En uiteindelijk komt Mendoza ertussen. Maar Sano pikt hem op aan de rechterkant van het veld. Kodai Sano. En weer dat applaus. Het gezang. Mensen gaan staan. Het publiek voelt aan dat de 12e man echt nodig is om dit PSV eroverheen te helpen tegen Shakhtar Donetsk. PSV maakt een veel betere indruk dan in de tweede helft en in de eerste helft. De bal wordt uiteindelijk gegooid richting Pepi. Ziet de bal over zich heen gaan. Uiteindelijk as van het veld is het Obispo die de bal maar weer eens naar Ruben van Bommel brengt.
2: Dit is de fase waarin het moet gebeuren voor PSV. Je voelt het aan alles, maar het blijft een goede ploeg natuurlijk. Dat Shakhtar dat de bal nu herovert via Pedro Henrique die een optaten krijgt. En dan komt er een volgende kaart aan. Aan de kant van PSV. En die scheidsrechter die kent geen enkele twijfel. Die deelt hem uit aan Guus Til. Nee, aan Van Bommel. Die zegt, ja, zoveel deed ik nog niet.
1: Nou,
2: nee. Ja, nee, hij raakt eigenlijk zijn tegenstander niet. Zijn tegenstander gaat op Van Bommel staan. En daardoor gaat zijn tegenstander naar de grond.
1: Ja.
2: Ja, het is een understatement om te zeggen dat Van Bommel zijn tegenstander wel eens wat harder heeft geraakt in zijn carrière. Recentelijk nog.
1: Oh ja?
2: Maar goed, hij krijgt er geel voor. Van Bommel. En zo is de gele kaartenstand 4 voor Shakhtar en 2 voor PSV. Obispo en Van Bommel. En de 4 dus voor Shakhtar. Ik ga ze niet allemaal opnoemen waar er straks gewisseld gaat worden. Aan de kant van Shakhtar. Dan moet eerst een heel boek doorgenomen worden met standaard situaties voordat we dat gaan zien. Maar zij zijn de eerste die van de bank wat gaan plukken. om vers deze wedstrijd in te brengen. Chris houdt dat allemaal in de gaten en is bezig met stiften en pennen en zijn papier. En Chris, dan mag jij straks ook al die wissels vertellen die erin komen bij Shakhtar.
1: Wat fijn een hoogtepunt weer, Jeroen, inderdaad. En dat nog met een klein stukje stroopwafel achter de kiezen. Zien we nu dat de bal weer naar voren wordt getrapt door Shakhtar op de helft van PSV. Maar PSV heeft heel veel controle. Een mooie actie van Geertruiden, die even heel simpel controleert. En is het Sano. Alle ballen richting Ruben van Bommel. Lijkt het de Vies. Van Bommel kan aannemen. Vanaf de linkerkant komt het binnen, maar temporiseert even. Krijgt hulp van Wanner. De Oostenrijker speelt een aardige wedstrijd. Daar gaat de bal dan weer naar Van Bommel. Krijgt een duw van Alisson Santana. En komt er dan een kaart? Ik denk het niet. Een waarschuwing? Nee, zegt de scheidsrechter. Ik ga geen kaart geven. Dan is het tijd om te gaan wisselen. Maar Van Bommel wordt gevonden en gezocht. Ja, dit is dus ook een gele kaart. Want hij haalt door Alisson Santana op de Achillespezen van Ruben van Bommel. In herhaling ziet er altijd erger uit. Het is nu Elias en Mendoza de doelpunt te maken. Zij gaan eruit. Traoré, die kennen we nog van Ajax. En Noorton, buitenspeler. Zij zijn de vervangers. Dus de eerste dubbele wissel aan de kant van Shakhtar in de 67ste minuut. Het boek met standaard situaties is doorgenomen. De bal rolt weer en is in het bezit van PSV.
2: Het is La Sina Traoré, overigens voor de duidelijkheid. We kennen natuurlijk een paar Traoré's.
1: Ja,
2: dit is het neefje van Bertrand, voor de duidelijkheid.
1: Ach.
2: En inderdaad, we kennen hem van Ajax, maar hij speelt alweer een tijdje bij Shakhtar. Dat nu de bal heeft en dat er vandoor is. En dat het heel gevaarlijk gaat maken hier met Kovar. Die deze inzet pakt. Het was de eerste keer dat in de tweede helft Shakhtar zo gevaarlijk is via Isaac. Maar die poging belandt dus vrij eenvoudig uiteindelijk in de handen van Kovar. Volgende moment had kunnen komen voor PSV. Maar de paas van Perisic wordt onderschept. Hoe saai was het in de eerste 20 minuten van deze wedstrijd. Hoe leuk is het nu? Met nog een minuut of 25 op de klok. Het staat 1-1 in Eindhoven. Eerste wedstrijd in deze Champions League reeks voor PSV. Het concept is bekend. PSV moet zorgen dat het bij de eerste 24 ploeg komt. Om in ieder geval de tussenronde te halen. En daar heb je zo'n punt of 9 met een goed doelsaldo voor nodig. Alles meer brengt je meestal met zekerheid wel in die volgende ronde. Een wissel aan de kant van PSV. Waar Flamengo gaat komen. En het erop zit voor Kostić. Dat is de eerste ingreep aan de kant van PSV. Waar er, zo te zien, Geertruida naar de rechtsbackpositie gaat. En Des naar de linksbackpositie. En dus Flamengo en Obispo nu het centrale duo voor.
1: Ja, en je zou misschien in een aanvallende situatie dan met 3 centrale verdedigers kunnen gaan spelen. Het is inderdaad die nieuwkomer die centraal staat. Ryan Flamengo legt terug op Kovar. Punt de bal maar eens buiten zijn strafschopgebied. Wandelt naar voren toe, speelt hem op Obispo. Obispo naar Dest. Daar komt de druk van Shakhtar. Bal terug naar Kovar, die toch niet heel veel te doen heeft gehad. Ja, een doelpunt uit het net vissen, dat was het dan wel. Bal gaat naar Flamengo, bal richting Perisic. Wordt er verdedigd door Pedro Henrique. Heeft dit PSV misschien wat meer inhoud dan Shakhtar Donetsk? Je zou het zo misschien wel kunnen zien, gezien de intensiteit van deze tweede helft en de duels ook. Opening gaat naar, daar is hij, Ruben van Bommel. Oh, wat maakt, haalt hij dan mooi binnen, springend met de borst. Pakt hij de bal en nu gelijk naar voren toe, richting de achterlijn. Terugleggen dan naar Sergino Dest. Hij heeft al gezien wat hij gaat doen, maar hij legt de bal naar Obispo. En Obispo weer naar uitblinker, Ruben van Bommel, geef mee.
2: Van Bommel door op Dest. Dest wordt neergelegd in de hoek, krijgt een vrije trap. De volgende kans voor PSV gaat dus ontstaan uit een standaard situatie. En we zien wat dat gaat opleveren. Nu Kostić is verdwenen en Flamengo erbij zit, heeft PSV dus wel wat extra kopkracht daar in het aanvallende gedeelte bij dit standaard moment. Flamengo meldt zich met Obispo dus richting de tweede paal. En we zien of Perisic met zijn mooie trap voor iets magisch kan zorgen in de 70ste minuut van de wedstrijd. Perisic heeft hem klaargelegd. Kijkt naar waar zijn medespelers staan. Er staat er eentje op de rand van het 5 meter gebied. Er staat er eentje bij de doelman. En er staan er 4 die komen inlopen. Dat is wat PSV heeft bedacht. Perisic, de hoek lijkt iets te lastig om het in één keer te proberen. Maar ik weet dat hij ook wel eens heel snel en scherp wil verrassen met zo'n trap in de korte hoek. Eens zien of de keeper van Shakhtar dat door heeft. Er hangt iets in de lucht. Er hangt iets in de lucht in de 70ste minuut. Perisic trapt. Perisic.

0: 30ste minuut van de wedstrijd. Berezic heeft hem klaargelegd. Kijkt naar waar zijn medespelers staan. Er staat er eentje op de rand van het 5 meter gebied. Er staat er eentje bij de doelman. En er staan er vier die komen inlopen. Dat is wat PSV heeft bedacht. Berezic. De hoek lijkt iets te lastig om het in één keer te proberen. Maar ik weet dat hij ook wel eens heel snel en scherp wil verrassen. Met zo'n trap in de korte hoek. Eens zien of de keeper van Shakhtar dat door heeft. Er hangt iets in de lucht. Er hangt iets in de lucht. In de 70ste minuut. Perisic trapt. Perisic. Ja, en dat wat er in de lucht hangt. Dat wordt er heel makkelijk uitgeplukt. Door Riesnik. Dus ja, blijft het 1-1.
1: Het is jammer, hè? Die verwachtingen die dan niet worden ingewilligd. Het is Shakhtar Donetsk nu in balbezit. Maar PSV met veel mensen op de helft van de Oekraïnse ploeg. Het is Osheretko, die wordt vrijgespeeld. As van het veld, die zo belangrijk is in de opbouw. Wordt Traoré gevonden en gezocht. Maar Traoré verliest de bal. En dan kan PSV door, wilde ik zeggen. Maar dan toch het vrij late fluitsignaal. Traoré met de handen wijd. Meteen de scheidsrechter toe, staat nu op. Zag wel kansen voor zijn ploeg. Nou, daar heeft hij absoluut gelijk in gehad. Maar het staat nu 1-1 en hij schokt naar de spitspositie. Zijn directe tegenstander wordt, denk ik, Ryan Flamingo in de dekking. Nee, Obispo gaat erbij staan. Terwijl de bal nu genomen wordt en teruggespeeld wordt naar Matvienko. Matvienko terug naar Riznik op de rand van het strafgebied van Shakhtar. Lange bal, maar wel over de grond door de as van het veld. En dan zit PSV ertussen in eerste instantie. Tweede instantie pakt Shakhtar hem weer op. Met de directe tegenstander van Bommel, die teruglegt op Bondar. Bondar dan door het midden op doelman Riznik. Riznik maar weer eens met een verre uittrap. Maar dat is niet omdat het bedoeld is een opbouw. Meer uit paniek een beetje. Maar de bal stuit het ver door op de helft van PSV. Daar staat Geertruiden. Wat is die toch sterk. Speelt in op Peppi. Peppi bereikt net Dest niet. Maar daar is Wanner dan. Wanner opent aan de andere kant van het veld. De versnelling daar van PSV. Is het dan de voorzet richting Peppi. Peppi kan aannemen op de punt van het 5 meter gebied. Maar laat de bal dan toch lopen.
0: Peppi dreigt terug aan de buitenkant dus naar Dest. Maar dan gaat de vlag omhoog voor buitenspel. Dat is eerder buitenspel voor Ricardo Peppi. En dus zit dit moment erop. En gaan we heel langzaam naar het laatste kwartier toe. 72ste minuut nu. Zou het een teleurstelling zijn voor PSV 1-1? Gevoelsmatig denk ik van wel. Aan de andere kant, als je kijkt naar deze wedstrijd, weet PSV ook dat het gewoon een hartstikke taaie en goede tegenstander is. Maar PSV wil deze wedstrijd winnen. Om gewoon zichzelf te lanceren in deze Champions League. Dat de laatste jaren dus niet is gebeurd. En vorig jaar zo dodelijk was uiteindelijk in de race naar de tussenronde. Die niet werd gehaald. Ondanks die geweldige momenten tegen Napoli en tegen Liverpool. Maar wat ook bleef hangen waren de wedstrijden bij Newcastle en tegen Union. Union ging verloren de eerste wedstrijd van het vorige seizoen. Nu staat het 1-1. PSV heeft zich teruggeknokt van een achterstand. En PSV is ook wel de betere ploeg. In de tweede helft. Ja. Maar ja, laat je niet in slaap sussen. Eén moment. Ze zijn er zo ongelooflijk goed in. Die van Shakhtar. Om dat om te zetten in een effectief resultaat. Dus PSV moet nauwkeurig blijven. Met de bal in het bezit. De paas nu op Perisic. Is dat haalbaar voor Perisic? Nee, is niet haalbaar. Van zijn snelheid heeft hij nooit moeten hebben. Hij heeft wel heel veel loopvermogen, kracht en inzet. Maar deze bal van Obispo was te hard.
1: 158 internationale wedstrijden voor Kroatië. Scorend nog in de WK-finale in de Champions League. Winnaar met Bayern München. Het blijft een geweldenaar. Ivan Perisic. Terwijl de doeltrap wordt genomen. Tenminste, het is nog steeds niet gelukt. Het is nu Riznik die in zijn eigen doel staat. Aanloop neemt en nu de bal ver weg trapt. Op de helft van PSV richting Traoré. Verliest het kopduel van Flamingo. Bal naar de buitenkant. Daar staat Van Bommel. Van Bommel wordt opgejaagd door Isaac. En krijgt de bal wel bij een van zijn ploeggenoten. Het is een enorm gevecht om de bal. Flamingo die lijkt in eerste instantie te winnen. Maar daar is Shakhtar weg. As van het veld. Alisson Santana krijgt de bal niet voorbij. Dest gaat er achteraan. En Shakhtar probeert ze te bouwen in een nieuwe aanval.
0: Ja, aan de rechterkant is de bal beland. Mooi, die bewegingen. Ja, dat is Braziliaans, hè, zoals dat af en toe gaat. Via Vinicius Tobias die hem opwipt en rustig naar een medespeler tikt. Je ziet echt af en toe de techniek. Van de voetballers die overal uit Brazilië vandaan komen. Op de stranden van Rio hebben geleerd te voetballen. Er zijn er een aantal die van andere plekken komen. Maar allemaal hebben ze of op straat of op het strand leren voetballen. En dat zie je aan de af en toe schitterende techniek. Deze lange bal moet voor Kovar zijn. Die is op tijd zijn doel uit. En kan ook heel snel het spel hervatten. Om het tempo erin te houden. We zitten in de 74ste minuut. Bijna in de 75ste. Laatste kwartier dus. Echt nu bijna ingegaan voor PSV dat zo graag wil winnen. Maar dat is toch ook nog wel ver weg hoor. 7 keer op doel geschoten. 2 keer tussen de palen. 1 keer raak. En ook Shakhtar heeft het toch geprobeerd in bijna dezelfde aantallen. Maar na rust maar 1 keer.

0: Echt gevaarlijk via die Isaac. Balbezit is nu voor Geertruida. En het gaat naar de rechterkant. PSV probeert te bouwen aan wat de nieuwe aanval moet gaan worden.
1: Ja, Van Bommel en Perisic weer van flank gewisseld. Het is nu de diepe bal richting Peppi van Geertruida. Maar Shakhtar zit ertussen. Gaat de bal naar de buitenkant. Is het Pedro Henrique die teruglegt op Matvienko. Matvienko naar op Newerton. Die nieuweling links buiten. Maar hij staat op de as van het veld opgesteld. Gaat de bal van Vinicius. Tobias, de aanname gelijk. Geschaduwd door Perisic, die heel geconcentreerd naar de bal staat te kijken. Het inspelen op Isaac op de as van het veld. Is het rondspelen nu van Shakhtar Donetsk. Even ligt de bal stil. Schijnbeweging met het lijf van Vinicius Tobias. Bondar, diepe bal. Kan die aangenomen worden? Geertruida tegen zijn directe tegenstander. Ja, dat kan niet. Isaac. Geen enkel probleem voor Lucero. Geertruida, die blijft echt op de been. Wat een aanwinst is dat voor PSV. Via Peppi gaat de bal naar Til. En Til opent op Van Bommel. Nu een keer vanaf de rechterkant van het veld. Tegenover zich Pedro Henrique. De andere back van Shakhtar Donetsk. PSV ademt weer even. PSV straalt weer de controle uit die je wil zien. En dan gaan we naar het laatste kwartier van deze wedstrijd. 1-1.
0: Flamengo heeft de bal. En tikt hem terug naar Obispo. Obispo geeft hem aan Geertruida. Geertruida terug naar Obispo. En Obispo weer naar Flamengo. Doorgeschoven is de man aan de linkerkant. Dest. Maar daar gaat de bal niet naartoe. Hij gaat terug naar Geertruida. En Geertruida geeft hem naar de rechterkant naar Van Bommel. Die heeft daar nu al een tijdje staan wachten. En die voorzet is te zwak. En bij de eerste paal een prooi voor Riesnik. Die doelman, 27 jaar is hij, van Shakhtar Donetsk. Perisic stond al voor het doel, maar kon niet in de buurt van de bal komen. En dus is het weer het balbezit voor Shakhtar. Dat gaat proberen op te bouwen via de as. Dat is keer op keer goed gegaan. Ook nu, terwijl Flamengo nu de man is die probeerde door te dekken. Maar ze raken er gewoon echt al 77 minuten niet van in de bar. Want daar gaan we naartoe. Het gaat prima in de opbouw bij de ploeg uit Oekraïne. Nu ook via de linkerkant, via Pedro Henrique. Het gaat gewoon weer van voet naar voet. Je ziet ze rennen bij PSV. Maar het is gewoon geen begin aan. Want de ruimte wordt heel makkelijk. Nou ja, heel makkelijk. Het ziet er makkelijk uit. Gevonden. Aan de rechterkant van het veld, maar het gaat toch weer naar het midden.
1: Ja, en dan ook die tempowisselingen in die basis of de solo's die worden uitgevoerd. Terwijl Wanner nu op de grond ligt. Osheretko loopt daar weg. Oekraïnse middenvelder wordt weggezonden ook door de scheidsrechter. Wat is daar gebeurd bij Wanner? Terwijl iedereen de bal volgde, gaan we kijken naar de herhaling. Zie ik daar wel wat een soort handgemeentje tussen de diepgaande Osheretko en Paul Wanner. Maar de eerste camerabeelden die... Ja, liet een beeld zien dat het zich ver weg aan de horizon afspeelde. Was het een botsing? Ik zie wel Bos. Een gele kaart voor Peter Bos. Die zich, ja, niet bepaald à la Bosbal opstelt.
0: Ik denk dat het Bos is. Ik zie ook een hele opgewonden standaard situaties coach, assistentcoach van Shakhtar.
1: Ja.
0: Normaal gesproken heb je toch, als je denkt aan een opgewonden coach bij Shakhtar, de naam Arda Turan op de punt van je tong liggen. Maar in dit geval... Ik denk ook dat die gele kaart is gegaan. Dat gaan we straks bevestigd krijgen naar de coach aan de zijkant van Shakhtar. Niet voor Peter Bos. Nou, het zijn allemaal details die hier ook verder niet zo heel erg veel te doen. Wat er wel toe doet is de bal die het 16 meter gebied ingaat. En waar Kovar hem moet pakken. Dat doet hij door een medespeler om ver te lopen. Maar dat hindert verder ook niet. Zo zitten we in de 78ste minuut. Zien we Geertruida een beetje trekken benen. En ja, er is veel gelopen en het is een vermoeiende wedstrijd. En misschien gaat dat nu in deze laatste fase ook wel meespelen. Met wie er gaat winnen als er al een winnaar komt.
1: Obispo en Flamengo nu echt de twee middelste centrale verdedigers. En Geertruida wat naar voren toe gelopen. Het middenveld in naast Sano. Terwijl achterin de bal wordt rondgespeeld door PSV. Lange bal van Obispo richting Wanner. Hij kan weer lopen, maar de bal wordt opgepakt door Shakhtar Donetsk-speler Bondar. Die inspeelt op Matvienko. Die verliest de bal aan Koray Sano. Bal gaat naar de linkerkant, want daar is Ruben van Bommel weer. Van Bommel met zijn kenmerkende actie. Legt de bal terug naar Dest. Daar weer de bal naar Van Bommel. Voorzet. En die draait in richting de tweede paal op heuphoogte. Het was mooi bedacht, maar ja, hij had iets fantastisch in zijn hoofd. Alleen de medespelers waren twee stappen te laat. En dus bleef het bij een voorzet en geen gevaarlijk moment. 79 minuten, nog steeds 1-1. Komt er nog een winnaar?
0: Weet je wat hopig, die armen van Van Bommel de lucht en zo. Van ja, waarom loopt niemand er tegenaan? Want eigenlijk was het een prima voorzet. Mooi getrapt met de binnenkant. Van de voet, maar ja, niemand die daar in de buurt van de doelman komt om er nog een voet of iets anders tegenaan te krijgen. Waardoor de bal in het doel verdwijnt. En dus inderdaad nu de 80ste minuut gaan we in. 1-1 de stand. De stand die al heel lang op het scorebord staat, namelijk sinds de goal van Dest. En die goal viel in de 48ste minuut nadat PSV via Mendoza op een achterstand was gekomen. Vlak voor rust. Interessante ontmoeting. Zeker geen spektakel als het gaat om wat er allemaal gebeurt voor de goals. Het is geen kansenfestival. Het is wel een goede voetbalwedstrijd. Omdat er van twee kanten gewoon best goed gevoetbald wordt. Maar het zorgt er ook voor dat er niet zo superveel gebeurt. Maar dat ene moment kan genoeg zijn aan beide kanten. Nu bijvoorbeeld is dit een overtreding, scheidsrechter. Het was wel kantje boord. Bij Zachtas zijn ze er zeker van dat dit een penalty is. En ik moet je zeggen, mijn gevoel zei ook van dat is wel een hele late tackle waarbij de bal niet geraakt wordt. PSV neemt hem over via de doelman. En Arda Turan staat de vierde official te bespelen, te bepraten en ik wil niet zeggen uit te voeteren, maar ze vragen zich wel af of de VAR hier nog naar gaat kijken. Nou, we gaan het nu zien. We zien op de monitor voor ons overigens niks van VAR-check. Dus dat zou zeggen, dat zou betekenen dat er verder niets aan de hand is. En de scheidsrechter zegt nu ook in gebaar, er is niets aan de hand. En daar heeft hij gelijk in. Sano gaat er stevig in, maar een penalty zou te veel zijn.
1: Ja.
0: En dus wijst hij naar door en zegt hij doorgaan, doorvoetballen. 81ste minuut, het is 1-1. En het gaat erom spannen of we nog een ploeg krijgen die er met 3 punten vandoor gaat. In deze eerste avond voor PSV in de Champions League.
1: Het zou toch mooi zijn voor het Nederlands voetbal, voor PSV. Dat nu met Van Bommel achter de bal aan moet lopen. De bal wordt kort teruggespeeld op Riznik, doelman van Shakhtar. Moet er door het midden worden uitverdedigd. Maar inderdaad, de ootjes van Jeroen Elsoff zeker terecht. Want zo eenvoudig, uit stand bijna wordt die bal door Matvienko aan de zijkant gespeeld. Terwijl nu een fluitconcert, want een overtreding en een gele kaart die gegeven gaat worden aan Serginho Dest. Wat is daar gebeurd? Serginho Dest.
0: Hij krijgt hem voor klagen.
1: Die komt iets te laat. Ja, tikt dan wel zijn directe tegenstander aan. Marlon Gomez.
0: Maar hij speelt de bal toch? Hier.
1: Oh ja, met inderdaad. Ja, er is niks aan de hand.
0: Dus dan is hij boos en dan zegt hij, trapt hij de bal.
1: Dan schiet die bal weg.
0: Ja, foutje van de scheidsrechter hoor.
1: Ja, wel een domme gele kaart moet ik zeggen hoor, als hij die bal wegtrapt. Want daarvoor krijgt hij dan een gele kaartje doen.
0: Niet iedereen heeft dezelfde zelfbeheersing als jij, Chris. Dat gebeurt wel eens dat je je zo laat gaan in een voetbalwedstrijd. En dat kost Dest inderdaad geel. Geel hebben we veel gezien in deze wedstrijd. 7 gele kaarten, 4 voor Shakhtar en 3 voor PSV op Obispo, Van Bommel en Dest. En nog altijd die 1-1 stand in een flinke, spannende slotfase die eraan komt. En hier komt Shakhtar. Nee, dit is wel een overtreding, denk ik. Scheidsrechter heel laat doorgaan. Twijfelde wel even hoor, of hij ervoor moest fluiten. Hij heeft zijn handen nu vol. Net als PSV met deze kans die uiteindelijk goed afloopt. Hier was die invaller die we goed kennen. Traoré en Arda Turan gaan met de handen naar het haar. Want dit was de kans voor Shakhtar om in de 82ste minuut van de wedstrijd toch tot iets te komen. Daarvoor net het moment op het randje van het 16 meter gebied. Dat gaat door met Obispo. Was ook geen penalty, want het gebeurde erbuiten qua inzet. En daar dan aan de andere kant Dest. Die toch een sleutelrol vervult bij allerlei momenten in deze wedstrijd. Hier gooit hij zich ervoor. En dus is het geen goal voor Shakhtar, maar wel een hoekschop.
1: Alisson Santana, de bal wordt getrapt vanaf de rechterkant. Dan komt hij dan laag, heuphoogte niet verlengd. En ook gauw weggetrapt over de zijlijn door Pepi. Inworp is wel voor Shakhtar Donetsk. In één keer is het weer alle hands aan dek. Ik kijk naar Sven Meinans, die gaat invallen. En dan gaat Pepi naar de kant. Sven Meinans voor Pepi, dat is een opvallende wissel. Betekent dan dat we met Til en Meinans voorop gaan spelen. Twee lopers, twee pasers. Om misschien dat centrum van Shakhtar eindelijk goed uit elkaar te krijgen. Dat bestaat uit Bondar en Matvienko. En Bondar nu in balbezit. Ter hoogte van de middenlijn. Bal opzij. Wie loopt erop? Het is Marlon Gomez. Naar Pedro Henrique. Dat is de back van Shakhtar Donetsk. En dan komt meteen PSV van de eigen helft af. Met Til als meest vooruitgeschoven speler.
0: Ja, het is een lange bal. Nu, je ziet ook in deze laatste minuut eigenlijk dat Shakhtar veel meer grip op de wedstrijd krijgt. Vanuit deze ingreep met Meinans. Maar voorlopig krijgt PSV Shakhtar niet van de bal. En heel langzaam moet je ook een beetje vrezen dat PSV zo meteen toch nog tegen iets aanloopt. Want Shakhtar creëert en is daar waar het moet zijn. En hier is Kovar. En dan is het gevaarlijk. Pedro Henrique met de bal over het doel heen. Jonge PSV, wat zit je ineens in de problemen. En je hoort het ook. Ja, of je hoort het eigenlijk juist niet. Hier in het stadion, omdat het publiek wat stilvalt. Want je ziet dat er bij PSV na de vele wisselingen ook twijfel toeslaat. De bal over het doel geprikt dus door Pedro Henrique. En PSV ontsnapt hier aan een achterstand in de slotfase van deze wedstrijd. Want daar zitten we in. We gaan de 85ste minuut in. Met de volgende overtreding van Meinans. PSV heeft geen grip op dit moment. Geen grip om er nog voor te gaan. heeft misschien te veel met krachten gesmeten. Zou kunnen. Maar met alle wisselingen en alles wat er tot nu toe is gebeurd, loopt PSV voor nu even achter de feiten aan.
1: Ja, net Dest heel belangrijk. En zojuist Kovar dus. Twee grote kansen voor Shakhtar binnen een minuut tijd. 85ste minuut. Plus extra tijd natuurlijk. Sommige mensen gaan weer lekker aan de wandel. Gaan weer die Polonaise lopen. Want ja, er wordt tenslotte nog gevoetbald. Terwijl het spel gewoon doorgaat met Van Bommel aan de linkerkant van het veld. Naar Dest. Die even controleert, even wacht. Puntert de bal terug naar Flamingo. Is het nu Geertruida die de flanken opzoekt. De bal niet krijgt. De bal gaat naar Til. En dan staat het helemaal vast. Moet Til weer terugdraaien. De bal naar Obispo. En dan heeft Flamingo hem weer. Een meter of 20 voor de middenlijn. Is het Flamingo en Obispo. Dat centrale duo dat toch veel goals om de oren heeft gekregen. Daarom Geertruida ook naar Eindhoven gehaald. Met de bal aan de buitenkant. Ruud Stil, maar die draait terug.
0: Ik moet lachen, want ik zie krantencollega Maarten Wijfels van het AD ook uitermate geïrriteerd reageren. En dat begrijp ik. Wij hebben er ook last van. Van al die mensen die nu denken, nou het is 86 minuten, een hartstikke leuke avond gehad. Maar ik ga nu naar huis voor de file uit. Ja. En dan voor ons langslopen, zodat je de helft van de wedstrijd ineens niet meer ziet. Blijf dan lekker thuis. Dan heb je vaak een hele grote televisie en dan kan je voetbal zien. En dan kan je gewoon je tv uitzetten als je er geen zin meer in hebt. Dan heeft niemand er verder last van. Balbezit is voor Van Bommel die hem binnen de lijn houdt. Dest. Dest dribbelt. Dest kan terug naar Van Bommel. Dest zorgt dat hij terugkomt bij Van Bommel. Van Bommel schiet, maar schiet tegen een medespeler op. Bal komt toevallig terecht bij Dest. Dest wil nog een keer, maar die kan niet door twee tegenstanders heen. Dus is hij hem kwijt. Lange bal van Shakhtar. Wordt opgevangen door Flamingo. En blijft in balbezit van PSV door de mooie aanname van Sano. En de controle daarna van Dest.
1: Dest dan. Die verliest de bal. Maar er wordt een overtreding om hem begaan. Geen gele kaart. En Arda Turan die stormt naar voren toe. Ja, die gaat op de bol geslingerd worden door zijn landgenoot. Want die reactie was natuurlijk volkomen overdreven. Hij staat zich al de hele tijd op te winnen. Vindt het natuurlijk geen overtreding. Het is er wel zeker één. En daarna een halve wegwerpgebaar. Hoe gaat het met voetvolley en met Perisic, die twee samen? Ik ben heel erg benieuwd.
0: Ja, ze zitten al in één team, zeiden dus. Ja.
1: Ja, ik snap niet waarom. Want je wil niet tegen elkaar, terwijl er niet gewisseld wordt. Arda Turan, inderdaad, op de bon. Maar die doet net alsof hij dat niet weet en wijst weer gebaard weer. De bal rolt weer, ja, in het bezit van PSV.
0: Nou, er zijn toch ook momenten die we als voetballer van hem hebben gezien. Het was echt een geweldige voetballer. Man, maar hij had ook wel eens van dit soort momenten. Gooien met de schoenen zo. We hebben het allemaal wel eens gezien. Van deze inmiddels niet rustig geworden 39-jarige Arda Turan. Die dicht bij een punt is. Wat natuurlijk ook voor Shakhtar een prima resultaat zou zijn in deze wedstrijd. Maar er had ook misschien wel wat meer in gezeten. Gezien deze laatste fase van de wedstrijd. Want PSV, iedereen zorgt er nu op de scheidsrechter die in de ogen van de tweede deur op het veld helemaal niks meer goed doet. PSV komt niet tot een slotoffensief. Het programma van Shakhtar ziet er trouwens ook best redelijk uit als het gaat om een aantal tegenstanders die ze nog tegen gaan komen. Voor Turan interessante ontmoeting met Gener Bartsen bijvoorbeeld. Balbezit is voor Shakhtar. Een overtreding wordt er niet gemaakt. De bal gaat over de zijlijn. Nu zegt de scheidsrechter, ja, hij gaat toch naar de tegenstander. Hij is ook aan zijn eigen eindsignaal toe als het zo doorgaat, de scheidsrechter. Dat heeft hij zelf in de hand. Maar hij zal toch proberen denk ik, de wedstrijd fatsoenlijk af te maken. We gaan straks wat extra tijd krijgen. Over 2,5 minuut weten we hoeveel. Ik denk een minuut of 5, 6 nog in totaal. Het staat 1-1. En ik heb het donkerbruine vermoeden dat het wel eens zo zou kunnen blijven. Gezien alles wat er nu gebeurt. Want er gebeurt heel veel, maar niet in de buurt van de doelen.
1: Flamingo pikt hem op. Aston Veld ramt de bal maar in één keer naar voren toe. In dat deel waar niemand is. Zo niet van Shakhtar en ook niet van PSV. Overigens het gedrag van Arda Turan werkt aanstekelijk op het publiek. Want iedere beslissing tegen PSV wordt meteen met een hoop mistbaar begroet. Het zorgt wel voor een mooie sfeer in het stadion. In deze slotfase. Terwijl Alisson Santander gewisseld gaat worden. En Isaac aanvallende middenvelder ook. Twee aanvallende spelers mogen op de bank. De resterende minuten. Bekijken. Chris Kief en Lucas Ferreira, een Oekraïner en een Braziliaan, gaan er nog in komen. Twee verdedigend ingestelde spelers. Turan kiest eieren voor zijn geld. Koestert dat punt. Maar PSV hoopt natuurlijk dat het kan doen in de slotfase. Wat het 2 jaar geleden deed. Winnen van Shakhtar. Nu weer een fluitsignaal. Scheidsrechter heeft het gezien. We hebben allemaal kleine Arda Turan netjes hier op de tribune. Want weer een hoop gefluit. Maar de beslissing ligt toch echt bij de man in Turkije.
0: Ja, nu, toen, 2 jaar geleden. Nu zou het ongeveer moeten gaan gebeuren dan. Toen stond PSV op een 2-0 achterstand in de 88ste minuut. En won het met 3-2 in een wedstrijd die 95 minuten duurde. Dus nou, dat is het eerste moment. En dat wordt denk ik een kaart. En dat kon wel een rode worden. Scheidsrechter, wat ga je hiermee doen? Scheidsrechter, geel. Omdat er dan nog een speler bij in de buurt staat. Mijnans zegt, was het geen ontnemen van een directe scoringskans. Ja, daar gaat de VAR nog naar kijken. Maar voorlopig geeft de scheidsrechter geel aan de man die er net in staat, Chris Kief. Eens zien of het een directe scoringskans is. Nee, het is zeker geen directe scoringskans. Want de keeper is er heel snel uit. Die heeft de bal. Voordat Vanner er echt bij kan komen. Het is op het randje. Maar die keeper had de bal wel gehad. Maar het is natuurlijk wel een overtreding. Dus ik begrijp wat hij doet.
1: Ja.
0: Hoe vervelend het voor PSV ook is. Want natuurlijk had je graag met 10 tegen 11 gekomen. De VAR gaat hier ook vanaf blijven. En dan moet het gebeuren uit een vrije trap. En dan is de vraag, wie gaat dit voor zijn rekening nemen? Het is Perisic. Ik kijk nog naar de monitor om te kijken of er dan zo'n witte balk op komt met Varcek. Maar Varcek komt niet. Scheidsrechter zet de muur op afstand. Nou Chris, als jij nou eens PSV naar de overwinning gaat grillen op deze Champions League avond met een enorme uithaal. Oh, Perisic.
1: Veel zin in.
0: Dan is iedereen blij. De extra tijd is ingegaan. Het woord is aan Chris Bobbe.
1: Of Van Bommel, of Perisic. Muur op afstand, bal 7 meter, buiten 16 meter gebied. De camera zoomt in op de Kroatische aanvoerder van de avond van PSV. Muur moet nog goed worden gezet. Hij zegt, hij ziet dat alles goed is. Een tikje en dan gaat Van Bommel ingelopen. En dan het blok, wat ongelooflijk suffe manier voor PSV om deze vrije trap te nemen. Maar te vroeg inlopen, gele kaart. En dus opnieuw vrije trap voor PSV.
0: Ja, ik denk gewoon overtreding, Chris. Ik denk dat hij niet te vroeg inliep, maar dat hij gewoon te hard inkomt. Vooral bij Van Bommel. Want dit is gewoon een overtreding. Hij gooit met twee benen naar voren. Het rechterbeen van Van Bommel ongeveer in het andere vak. En alles wat er tussen zijn benen zit ook bijna. Dus Marlon Gomez heeft geel gekregen. Gele kaarten zijn bijna niet meer bij te houden. Is ook verder niet zo belangrijk. Nou, dan ga ik het wel proberen.
1: Ja, jij moet ze naar de overwinning gillen, Jeroen.
0: Laatste minuut van de extra tijd is ingegaan. Er is een vergadering gaande rond de bal. Een vergadering met PSV'ers, Flamingo, Mijnans. Ze hebben allemaal gevraagd aan aanvoerder Perisic wie dit klusje moet gaan klaren. Dit is het moment voor PSV. Misschien wel het laatste moment in deze wedstrijd om te winnen. Om 3 punten te pakken in een hele zware wedstrijd. Perisic en Van Bommel achter de bal. Het is de 92ste minuut. Nog 25 seconden op de klok. 24 seconden op de klok. 23 seconden. Dan is de wedstrijd voorbij. Dit moet het schot worden van Perisic. Perisic. Maar het wordt geen schot dat raak gaat. En dan weten we dat het erop zit, want de extra tijd is verstreken, 2 minuten. En ik denk dat die scheidsrechter denkt, ik vind het allemaal prima en mooi zo. Laten we zometeen maar affluiten, want ik heb genoeg gediscussieerd in de tweede helft. Of laat hij nog even doorgaan. We gaan het zien, de trap komt er, maar het lijkt te gaan eindigen in 1-1.
1: Riznik trapt de bal nog maar eens ver weg. Nog geen eindsignaal. Komt diep op de helft van PSV. Opgevangen door PSV. En daar is dan het eindsignaal. Het is een gelijkspel. En hoor die fluitconcerten. PSV verliest een keertje niet in de openingswedstrijd van de Champions League. Maar houdt het op slechts 1-1. Op zich een prima prestatie gezien de oppositie. Maar er had zeker meer in gezeten voor dit PSV.
2: Ja, Leon Stempel in de studio hier. Je zei vooraf must win voor PSV, ja. Maar het is een 1-1 geworden. Is het een punt gewonnen of?
3: Ik heb toch het gevoel dat het een punt gewonnen is. Gezien hoe moeizaam het allemaal ging. En dat PSV echt tot de laatste seconde zo scherp moest zijn om niet alsnog een tegendoelpunt te krijgen. Want zeker in die laatste fase was Shakhtar echt wel wat sterker en creëerde wat meer. Dat gevoel van een punt gewonnen. Ja. Ja,
2: dus laten we er een beetje positief in gaan. Het is geen winst. Er zijn nog heel veel wedstrijden gaan, maar een punt gewonnen voor PSV. Dus gaan we zo dieper op in.
4: NPO Radio 1.
5: Maar eerst om 8:56 het NOS Journaal Levi van Eck.
6: De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog. De Duitse klimaatactivist die deze week na een klopjacht werd opgepakt zou meer dan 150 sabotageacties hebben gepland. Onder de doelwitten zou ook een elektriciteitsstation in Doetinchem zijn. De 48-jarige man wordt verdacht van sabotage op energiecentrales, hoogspanningskabels en transformatorstations in Duitsland. Hij heeft verklaard tegen fossiele brandstoffen te zijn. De FIOD doet een onderzoek naar corruptie door cardiologen. Vandaag zijn 8 huizen en bedrijfspanden doorzocht. Het vermoeden bestaat dat de hartspecialisten jarenlang geld kregen van leveranciers van medische hulpmiddelen. In ruil daarvoor zouden de 2 ziekenhuizen van de cardiologen deze bedrijven als leverancier hebben gekozen. Er is nog niemand opgepakt. En de douane zegt een creatieve manier te hebben ontdekt waarop drugs is gesmokkeld. Tussen een lading pinda's werd crack gevonden. De drugs kwamen uit Suriname. Ze zijn in beslag genomen en vernietigd. Hoeveel crack in de pinda's zat, is niet duidelijk. Maar zo werden het wel heel verslavende pinda's, schrijft de douane op Instagram.
7: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
8: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja, NRV.
7: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
8: De olifanten van Botswana, NRV.
7: Of luipaarden in Sri Lanka.
8: NRV, reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
9: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
10: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
11: Trulease met Genke.
12: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
11: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
12: Precies wat we nodig hadden.
11: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar genke.nl.
13: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
14: Bij Ecoplaza geven we al onze boeren een eerlijke prijs. En niet een paar. En gaan wij 100% voor biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
2: Welkom terug bij Langs de Lijn de Omstreken. De eerste wedstrijd van PSV is gespeeld in de Champions League. En het werd 1-1 tegen Shakhtar Donetsk.
5: Ja, we hoorden dat fluitconcert vanuit het Philipsstadion Leon de Stendler. Je zegt aan de ene kant, het is een gewonnen punt voor PSV. Maar zo voelde het publiek het blijkbaar toch niet.
3: Nee, ik kan me ook nog voorstellen dat er een beetje gemor in de richting de scheidsrechter misschien was. Hè. Die floot misschien ook snel af en ze hadden misschien wat meer extra tijd verwacht. Ja. Of nog een andere kaart op het laatst, dat soort dingen. De doorgebroken Wanner, die het leek denk ik vanaf de tribune dat dat een doorgebroken speler was. Ik kreeg uiteindelijk natuurlijk de tegenstander geel, geen rood. Nou, misschien dat dat ook nog meespeelt in het fluitconcert.
5: Het was best een verhit duel, ook als je kijkt naar het aantal gele kaarten.
3: Ja, volgens mij in totaal 10. Ja, 7 aan de kant van Shakhtar en 3 PSV. Ja, het was echt een intense wedstrijd. En dat heb je natuurlijk ook. Beide teams speelden echt man op man verdedigend. Ja, dan moet je ook in die 1 tegen 1 duels komen. En dat zie je ook bijvoorbeeld aan de bal bij Shakhtar. Als ze dan opbouwen, dan durven zelfs de keeper, de backs, de centrale verdedigers durven in te dribbelen. Ja, dan kom je ook wel eens in van die duels terecht. Dat je toch even aan de handrem moet trekken als het niet lukt. Ja, dat zijn ook veel van die gele kaarten.
5: Ja, dat is een beetje inherent dus aan de speelwijze.
3: Ja, dat denk ik wel.
5: Ja, het begon natuurlijk crescendo voor PSV, die tweede helft. Met die vroege gelijkmaker van Dest. Hè. Zo ongelukkig als het de kleedkamer is. ingingen met de rust. Zo gelukkig kwamen ze er weer uit.
3: Ja, het leek alsof ze een goede speech in de rust hadden gehad. Want het tempo lag even een paar tandjes hoger. En meteen inderdaad ongeveer het hele team van PSV stond in de 16 meter. Bal werd goed afgelegd op Dest. En ja, die deed dat met zoveel gevoel. Je ziet gewoon de bal helemaal afrollen van zijn voeten. Plaatst hem zo heel rustig in de verre hoek. Echt prachtig gedaan. Maar het was duidelijk dat PSV uit een ander vaatje aan het tappen was.
5: Ja, op dat moment denk je het momentum ligt bij PSV. Maar dan zie je toch wel dat die wedstrijd zo her en der weer wat kantelingen kent. Hè?
3: Ja, het was gedurende eigenlijk de hele wedstrijd dat steeds wisselde van wie domineerde aan de bal. Wie eigenlijk de ander in de problemen kon brengen. Het was steeds zoeken naar elkaar, zwakheden. Dus wat dat betreft, qua tactiek was dit een hele interessante wedstrijd om te kijken. Omdat ze elkaar zo goed aan het testen waren in allerlei opzichten. En je merkte met name ook vanaf de wissels bij PSV dat er ook wat meer onduidelijkheid was. Dat er een aantal spelers op de laatste benen liepen. Dat hielp allemaal ook niet mee.
2: Je snapt ja die wissels, want er waren er maar twee. Volgens mij Mijnans voor Peppi en Flamengo voor Kostić. Hadden ze niet gewoon nog wat meer frisse jongens moeten brengen? Halverwege die tweede helft, want er zit best wel wat op de bank.
3: Ja, zeker. En ik had vooral eigenlijk een beetje gehoopt dat Peppi wat eerder werd gewisseld. Want daar vond ik maar heel weinig van afkomen.
5: Die liep een beetje met zijn ziel onder zijn arm, hè?
3: Ja, die was echt verloren. Dit is eigenlijk ook niet echt een lekkere wedstrijd voor hem, denk ik. Werd niet goed gevonden. Ja, het spel kwam natuurlijk vooral vanaf de flanken. Ik had op een gegeven moment ook het idee dat Van Bommel op zijn laatste benen liep. Hè, waar hij in de eerste helft heel veel acties maakte. Gewoon, je weet al, echt typisch Van Bommel. Gewoon die bal vooruit spelen en een keihard achteraan rennen en dan ben je er voorbij. Dat zag ik op een gegeven moment bijna niet meer. En dan geeft hij snel voorzetten. Voorzet die meteen achter de achterlijn belanden. Dat soort momenten denk je, volgens mij zit hij er doorheen. Dus ik snap wat je zegt. En ik denk toch dat Bos... Het is zo'n intense wedstrijd. En dat zag je bijvoorbeeld ook in die wedstrijd Ajax-PSV. Dan viel die nieuwe rechtsbuiten van Ajax in. Je ziet dan gewoon dat je hebt eigenlijk best wel lang nodig om in die intensiteit te komen, om in dat tempo te komen. Dat is zo moeilijk en zo zwaar. Dus ik denk dat Bos een beetje behouden was in wie kan ik dit. Ja, wie kan ik hierin vertrouwen, zeg maar.
2: Ik wil toch nog even één speler uitpikken. Want ik hoorde jou allemaal kreetjes slaan als Kodai Sano aan de bal was. Wat maakt hem zo goed?
3: Ja, die jongen, echt waar, die zit. Allereerst overal tussen. Dus alle tweede ballen zijn voor Sano. Die weet zich zo goed te positioneren. Dan heeft hij ook nog eens de longinhoud om zo'n beetje van 16 tot 16 overal te zijn. Op tijd. Dat het van je verwacht wordt. En dan heeft hij de technische vaardigheid om uit de kleinste ruimtes alsnog gewoon alsof er niemand omheen staat. Rustig onderuit spelen. Even een balletje achter de hak langs. Prima, zeg maar, zo goed. En zijn openingen, zijn inzicht, ja, geweldig. Echt niet normaal.
5: Ja, echte uitblinker dus aan PSV, zeide Sano. We gaan zo dadelijk ook hebben natuurlijk over die andere wedstrijden die bijvoorbeeld nog gespeeld gaan worden, zoals die van de Bayern München tegen Bodø/Glimt. Maar eerst maar eens even over tennis praten, want Botik van der Zandschulp is er niet in geslaagd om de laatste vier te bereiken op de US Open. Hij verloor vannacht zijn kwartfinale partij van Alexander Zverev. Dat is geen schande, want de Duitser is als eerste geplaatst. Laatst in New York, nummer 2 van de wereld. En dus was er een dubbel gevoel bij Van der Zandschulp na afloop.
17: Mooie avond, maar ik denk een moeilijke avond ook. Kwam de hele wedstrijd niet echt lekker in. Tweede set begon ik wel iets beter te spelen. Kwam ik wat beter met games door. Heb ik ook nog setpoint en ook nog een breakkans. Ik had het gevoel dat ik er daar wat beter in kwam en dat ik niet echt dat ik daar niet kon doordrukken. Dan is het tegen hem best wel moeilijk. Hij serveert goed, veel gratis punten op zijn service. En jammer genoeg kon ik me er zelf niet in tennissen vandaag.
18: Nee, en heb je ook de vinger erachter gekregen? Heb je een idee waardoor dat niet lukt?
17: Ook een deel door hem. Ook een deel door mezelf. Niet goed genoeg, niet scherp genoeg begonnen. Ik denk als ik scherper begin dat ik... Ja, dat ik daar misschien wel een voorsprong kan pakken. Ik vond hem matig beginnen. Serveerde heel matig in het begin. En dat werd gedurende de wedstrijd alleen maar beter bij hem. Ik keek bijvoorbeeld ook op het scorebord en stond er dat hij 80% eerste service in had, tweede set. En ik had wel het gevoel dat mijn beste set was eigenlijk. Terwijl hij daar het best serveerde. Ik moet zeggen, ik begon de wedstrijd slordig, pakte mijn kansen niet. En dat is zeker wat beter moet tegen.
18: We hoorden je coach Raymond ook zeggen, zoek die bal op. Was je misschien ook te afwachtend? Was dat het?
17: Ja, je speelt de eerste keer tegen hem. Je denkt natuurlijk een hele grote jongen, serveert ongelooflijk hard. Maar ik moet zeggen, in de rally speelde hij best wel passief. Moest heel vaak naar die bal toe. Ja, hij ging er niet echt voor ook, vond ik. En dat verbaasde me bijna een beetje. Waardoor ik af en toe gewoon te traag was bij die bal.
18: Ja. Wat ook opviel was dat hij heel veel tijd nam bij zijn opslagen. Is dat iets? Heb je je daaraan gestoord vanavond?
17: Ja, ik heb wat ik zei. Ik heb nog nooit tegen hem gespeeld. Maar ja, hij

0: Stuiteren vaak, zeker vaak. En ja, dan is het een beetje inschatten van wanneer je klaar moet gaan staan, wanneer je moet focussen. Want ja, soms duurt het wat langer en om dan vanaf het begin te focussen is best wel moeilijk om dat vast te houden. Maar ja, dat is een beetje uitvinden ook gedurende de wedstrijd.
1: Nou, het goede nieuws voor Botik van der Zandschulp. Hij gaat een sprong maken op de wereldranglijst van plek 70 naar plek 40. Oh ja, en hij neemt ook nog 670.000 euro aan prijzengeld mee. Dus dat is mooi. Hij sprak met Matthijs Westraten.

0: Fatboy Slim en Praise You.
1: Demi Vollering is de kopvrouw van de Nederlandse ploeg die op 26 september in het Canadese Montreal de wereldtitel wielrennen op de weg wil pakken. De andere zes rijdsters zijn Michelle Bredewold, Rianne Marcus, Lieke Nooyen, Puk Pietersen, Carlijn Swinkels en Femke de Vries. Geen van Marianne Vos dus. En ook geen Anne van der Breggen, want die ontbreekt ook. Bondscoach Laurens ten Dam geeft tekst en uitleg. Eerst maar eens over Van der Breggen.
2: Nou, dat is een goed samenspraak hoor. Dus het is niet per se dat ik haar niet meeneem. Maar we hebben samen besloten dat het beter is om niet te rijden. Dus na de Tour ben ik best wel in close contact met haar gebleven. Voor zeg maar een keer of twee per week dat we contact hielden. En op het moment dat ze weer begon met trainen werd ze een keer ziek. Nu zou ze eigenlijk de ronde van de Ardèche rijden. Werd ze ook twee dagen voor de start ziek. Dus dan ontbreekt gewoon de juiste voorbereiding om daar top aan de start te staan. Dus we zijn samen tot de conclusie gekomen dat de benen gewoon niet goed genoeg kunnen zijn op 26 september om een hoofdrol te spelen. En dan is het beter om misschien alvast te gaan uitrusten voor volgend jaar.
3: Ja, dus dat heeft ze zelf ook aan jou aangegeven. Ik ben niet fit.
2: Ja, nou, dat klopt helemaal. En ik ben ook wel blij met dat aangeven van Anna, zeg maar. Dus als je het zelf voorvoelt, dat we dan zo'n goede band hebben, dat je mij ook opbelt en zegt van nou, Lau, het wordt hem eigenlijk niet, zeg maar. En dat had ik natuurlijk al voorvoeld, want ik wist ook dat ze wat ziekjes was, zeg maar.
3: Waarom moet Marianne Vos thuis blijven?
2: Nou, uiteindelijk is dat eigenlijk dezelfde reden. Dus die heeft een hele lastige winter gehad, waarin ik ook nog wel... ik heb nog een keer met haar een paar uur getraind. En dan hoor je veel, maar dan weet je natuurlijk nog steeds niet alles van wat er allemaal thuis gespeeld heeft. Haar vader is overleden, dat weten jullie. Dat was rondom het WK Greffel volgend jaar al zo. Dat betekent dat je eigenlijk een winter aan training, consistente training mist. En ook op dit niveau tegenwoordig van downhillrennen merk je dat gewoon ook in de zomer. En ik denk dat je dat ook wel aan Marianne ziet. Dat de ene dag misschien wel goed is, maar niet consistent op een hoog niveau. Nou, dan zit je tegenwoordig met zo'n sterke Nederlandse selectie dames. Dat ik dan andere keuzes maak. En dat ze nu, ja, dat we ook samen hebben besloten dat ze vol voor het WK Greffel gaat. Wat nog een heel mooi doel is, nog in na het najaar. Of zeg maar na de WK en de EK. Waardoor ze nu ook een paar weken de tijd heeft om wel echt serieus te trainen. In plaats van naar koers gejaagd te worden, zeg maar. Dus dat is de reden dat Marianne niet rijdt.
3: Heeft zij dat ook zelf bij jou aangegeven of had ze het wel graag gewild?
2: Nee, Marianne die wil graag in het oranje rijden. Maar dit is ook al een beslissing van mij geweest. En ze zegt, ja, ik snap hem wel, maar ik vind het nog steeds kloten. Nou, ik snap ook dat je het vervelend vindt als topsporter. En ik moet zeggen dat de hele Nederlandse selectie enorm eager is om in het oranje te rijden. En dat is dan ook wel weer een winst, vind ik. Dus iedereen wil heel graag rijden en Marianne dit jaar niet dan.
1: Dit zei de bondscoach van de wielrensters Laurensdam tegen Dionne de Graaf.
4: En het voetballen dat gaat onverminderd door. De ene wedstrijd in de Champions League is nog niet afgelopen. PSV Shakhtar 1-1. Of de andere staat op het punt van beginnen. Bayern München tegen Bode Glimt. Dien van het Laar. Ja, we zaten eens te kijken naar die opstelling van Bayern München. Gisteren zaten we echt te genieten van al die toppers bij Barcelona en de ploeg. Maar nou, dat team van Bayern München mag er ook zijn, hè?
5: Is ook om door een ringetje te halen. Hè? Nee, ze zijn op volle oorlogskracht vanavond vanaf de aftrap. Dat betekent Musiala als aanvallende middenvelder. Michael Olise, assistkoning op de rechtsbuiten. Harry Kane in de punt van de aanval. 75 doelpunten afgelopen seizoen. En Luis Diaz, die daar heel aardig aan bijdraagt, op de linksbuitenpositie. Vorig jaar 123 doelpunten gemaakt, hè, Bayern in alle competities. Meest productieve team van heel Europa trappen hun campagne af tegen Bode Glimt. Afgelopen seizoen de sensatie in de Champions League door de achtste finales te behalen. Vanaf de poolcirkel NEC onder andere uitgeschakeld. Misschien had NEC dan wel in dat balletje gezeten. Zullen we nooit weten. Het is Bode Glimt geworden. Zij zijn afgereisd naar Zuid-Duitsland. Klein trainingskamp hier belegd. En nu dus aangetreden tegen Bayern München. Over een paar minuten gaan we hier beginnen.
1: En Laurens ten Biering is weer aangeschoven. Fenerbahçe speelde ook vanavond tegen AS Roma. Dat was 1-0 voor Roma bij de rust. Hoe is dat afgelopen?
6: Ja, ik zei in de rust al dat die wedstrijd heel erg leek eigenlijk op die wedstrijd van PSV. Nou, en dat ging in de tweede helft eigenlijk net zo door. Waar PSV op gelijke hoogte kwam direct naar rust, kwam Fenerbahçe ook direct naar rust op 1-1. Doelpunt via Archie Brown. Kans daarna nog gezien voor Nathan Aké. Die kopte de bal op de lat. Verder gebeurde er eigenlijk niet zo heel veel. Nog wel leuk, even leuk om te vermelden dat Martin de Roon in de slotfase nog in het veld kwam voor Donjan Malen.
1: En er is nog meer voetbal vanavond. 3 Champions League wedstrijden. Waar kijk je het meest naar uit?
6: Dan is toch wel de wedstrijd van Manchester United tegen Saba. Die club moest ik even googlen. Die komt uit Azerbeidzjan. En het is tevens de rentree van United in de Champions League.
1: Oké. Okay.
4: En wij richten ons natuurlijk ook op die wedstrijd tussen Bayern München en Bodø/Glimt. Dat allemaal in de komende 2 uur nog van Langs de Lijn en Omstreken.
1: En dat zijn we zo ook met Harry Lafrijs, hè?
4: Oh,
1: terug
4: ja.
1: uit Japan.
4: Ja, kan je niet rijden.
7: NPO Radio 1. Human. De publieke tribune met Koen Verbraak.
8: Premier Jette bood dit jaar namens de Nederlandse regering excuses aan voor de manier waarop de eerste generatie Molukkers 75 jaar geleden naar Nederland werd gehaald en hier werd behandeld. Wat betekent die geschiedenis voor de generaties die daarna kwamen? In de Tolhuistuin in Amsterdam praat ik in de publieke tribune met jonge Molukkers. Hoe belangrijk is hun Molukse achtergrond vandaag de dag? En wat betekent het om jong en Moluks te zijn in het Nederland van nu?
7: De publieke tribune, zaterdagmiddag om 3 uur. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
9: Ster. Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
10: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
11: Energiegigant RWE verstookt in haar elektriciteitscentrales jaarlijks ruim 1 miljoen ton biomassa van hout. Het grootste deel komt uit het buitenland. Volgens RWE is het gecertificeerd en daarmee duurzaam, maar klopt dat wel? Zembla trekt de Maleisische jungle in op zoek naar de bron van onze groene energie. Vanavond 9:15, NPO 2.
12: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Managementboek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
13: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
14: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
15: Ja, hoi.
14: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
15: Ja, dat kan goed kloppen.
14: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
15: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
14: Oké, en waarom juist radio?
15: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
14: Oh, wat goed zeg.
15: En ik ga binnenkort ook op tv.
14: Zo.
15: Ja.
16: Ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
17: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
18: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
7: NPO Radio 1, 9 uur.
19: Edwin Cornelissen en Guido van Dijk.
1: Na het 1-1 gelijkspel van PSV tegen Shakhtar Donetsk is de Champions League avond nog niet voorbij.
4: Bayern München tegen Bodø/Glimt volgen we de komende uren in Langs de Lijn en Omstreken na het NOS-journaal met Levi van Eck.
20: Met de Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde in het oosten van Zwitserland. Op foto's in Zwitserse media is te zien dat de bus op zijn zij in de berm ligt. Correspondent Gimbalduk.
21: De Zwitserse politie laat zich nog niet uit over het busongeluk, omdat de reddingsoperatie nog in volle gang is. Ooggetuigen spreken tegenover Zwitserse media van een zeer groot ongeluk, waarbij de bus zwaar beschadigd is. Meerdere ambulances en 5 reddingshelikopters zijn ingezet om slachtoffers te bergen en gewonden naar ziekenhuizen te brengen.
20: Volgens reisorganisatie OWAT zaten er 48 Nederlandse passagiers in de bus. De bus was vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet en die kosten worden doorberekend. Bij een brand op twee scholen in de Democratische Republiek Congo zijn zeker 24 kinderen en meerdere volwassenen omgekomen. De slachtoffers probeerden te vluchten voor het vuur. 29 mensen zijn gewond geraakt, van wie 21 zwaar gewond. De scholen stonden in de stad Bukavu in het oosten van het land. Het vuur sloeg over op houten huizen in de buurt. 300 huizen zouden zijn afgebrand. Sinds begin vorig jaar wordt Bukavu gecontroleerd door de rebellengroep M23. Eerder veroverde die groep al andere delen in het oosten van Congo. Minister Van Wil wil dat Sierra Leone de drugscrimineel Bolle Jos uitlevert. Dat heeft hij gezegd in een interview met Afrikaanse journalisten. Nieuwsuurverslaggever Loene van der Meulen bekeek dat interview.
0: Ja, dat ging er best wel hard aan toe. Van Wil ging er hard in en het was wel duidelijk. Hij zei, ja, ik ben nu anderhalf jaar bezig met jullie overheid om deze man uitgeleverd te krijgen. En er zit helemaal geen beweging in. Hij zei daarbij ook van, ja, als dit niet gaat lukken, dan ga ik dat op andere manieren proberen.
20: Van Wil dreigde al met het stopzetten van ontwikkelingshulp. Sierra Leone houdt vol dat Jos L. daar niet verblijft. En PSV is in zijn eerste wedstrijd in de Champions League met een gelijkspel begonnen. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Vannacht vanuit het westen regen bij een graad of 12. Morgen eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon. Het wordt dan een graad of 19.
1: En Bianca Damink zit klaar voor de verkeersinformatie.
3: Er staan twee files, allebei door spoedreparaties. Op de A16 van Rotterdam naar de Belgische grens sta je voor knooppunt Galder 10 minuten in de file. Daar is maar één rijstrook open. En op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn is ook een spoedreparatie bezig. Tussen knooppunt Waterberg en de afrit Hoenderlo heb je ook 10 minuten oponthoud. Daar zijn twee rijstroken dicht.
22: Ster. So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
23: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
24: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
22: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
25: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
26: Mama, een kleurplaat!
25: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
27: Marc Chagall, de kleurenpoëet, nu te zien in Doesburg. Lalique Museum.nl.
28: Nou, je zit naast papa.
25: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
29: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
30: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
29: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
30: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
7: NPO Radio 1. EO-NOS.
19: Langs de lijn en omsteken. Edwin Cornelissen en Guido van Dijk.
1: Welkom terug. PSV is begonnen aan de Champions League.
2: PSV verliest een keertje niet in de openingswedstrijd van de Champions League. Maar houdt het op slechts 1-1. Op zich een prima prestatie gezien de oppositie. Maar er had zeker meer in gezeten voor dit PSV.
1: Ja, en straks horen we de reacties uit Eindhoven.
4: En de komende twee uur is er nog meer Champions League voetbal. Bayern München tegen Bodø/Glimt. Dien van het Laar.
5: Bayern München is een van die teams die ieder jaar natuurlijk wil strijden om de veelbegeerde titel in de Champions League. En heeft al zijn aanvallende kanonnen op het veld gezet. Gescoord nog niet, maar dat is logisch. Want we zijn 3 minuten onderweg tussen Bayern en Bodø/Glimt.
1: Hoe is de stad New York eraan toe als ze morgen de aanslagen op de Twin Towers herdenkt, 25 jaar geleden? De marathon van de stad die 2 maanden na die aanslag werd gehouden speelde een belangrijke rol bij de eerste verwerking.
6: De marathon groeide uit tot een grote vredesdemonstratie. Met onder de 30.000 deelnemers ook zo'n 700 Nederlanders.
8: Het is ongelooflijk hoe mensen langs de lijn staan, vanaf de brug tot hier.
9: Het is hartverwarmend van de New Yorkers naar ons toe en van ons naar de New Yorkers toe.
4: Een van de 600 Nederlandse deelnemers destijds was Amerika-kenner Michiel Vos. We spreken hem zo.
1: Ja, Bodø/Glimt versloeg vorig jaar in de Champions League Inter Milan, Manchester City, Atletico Madrid. Hoe doen ze het nu, Dien van het Laar?
5: Oh, best nog wel aardig, dat wel. Maar het grote positiespel van Bayern München is al wel begonnen na 4 minuten. Iedereen op de helft van Bodø/Glimt. De eerste corner getrapt door Michael Olise. Makkelijk weggekopt door een verdediger van Bodø na 4 minuten. Bij een tussenstand van 0-0 tussen de topclub uit Duitsland en die topclub uit Noorwegen. Die vorig jaar inderdaad zichzelf, maar ook de hele Europese voetbalwereld deed verrassen. Door bij de beste 16 te eindigen. Daar is de eerste kans voor Bayern München. Na een goede voorzet vanaf de rechterkant door Olise. Musiala en Luis Diaz duiken op bij de 5 meter. Een van de twee zet uiteindelijk zijn hoofd er tegenaan. Maar stuitte op de keeper Heikin van Bodø/Glimt. Daar had de eerste tegentreffer voor de club uit Noorwegen er al heel snel in kunnen liggen. Maar het rechterhandje van de keeper uit Noorwegen maakt uiteindelijk zijn eerste redding. Maakt dat er nog wel een corner volgt aan de linkerkant van het veld. Maar Joshua Kimmich de bal klaarlegt. Iedereen bij Bayern in opperste staat van concentratie bij de tweede paal. Kijkend naar wat Kimmich van plan is. Die legt de bal nog een keer extra goed. En meet dan zijn passen uit. 3-4 naar achter. Kijkt gefocust. Blaast uit. Steekt zijn rechterarm in de lucht. En zet dan voor met rechts richting de eerste paal. Maar die uiteindelijk makkelijk wordt weggekopt. En over de achterlijn wordt gewerkt door Blomberg. Waardoor we nog een corner gaan krijgen. En Bayern München is dit seizoen aardig op stoom aan het raken. Afgelopen weekend haperde de machine een klein beetje. Om met 0-0 gelijk te spelen tegen Schalke 04. Maar vanavond willen ze gewoon weer op oude tred doorgaan. Namelijk met veel doelpunten maken en daardoor te winnen. De volgende corner van Kimmich op identieke wijze als de eerste bij de eerste paal neergelegd. Wederom weggekopt door een verdediger van Bodø. Terwijl er wel 2 of 3 Bayern-spelers richting dat eerste aluminium toe lopen. Maar uiteindelijk diezelfde Blomberg de bal weer over de achterlijn kopt. Bij de derde corner die wordt getrapt door Kimmich. Gekozen voor de korte variant. Namelijk een paas naar Olise. Die is overgestoken vanaf de rechter naar de linkerkant. Hij probeert de bal in de 16 te krijgen. Maar die wordt weggewerkt door de Noorse ploeg. Waardoor die op de middenlijn wordt opgevangen door Manuel Neuer. Die speelt hem naar Alfonso Davies. Vervolgens weer naar Kimmich. Olise dan gevonden aan de linkerkant. En zo bouwt Bayern München verder. Dat de opening probeert te zoeken op rechts. En Bodø dat in 10 tot 15 meter in de linies op elkaar probeert om alles zoveel mogelijk dicht te houden. En dus zal dit wel een beetje het speelbeeld gaan worden dat we gaan krijgen in de Allianz Arena. Bayern veel aan de bal. Net zoals afgelopen weekend tegen Schalke toen het dus gelijk speelde. Meer dan 800 passes toegemaakt, maar niet gescoord. Dat wil het vanavond doorbreken. Hier is Olise, linkerkant, maar weer terug naar Kimmich. En zo geduldig blijven breien. Kijkend, wachtend op dat ene kansje wat de eerste treffer voor Bayern moet gaan betekenen. Na 7 minuten 0-0 hier.

0: Alex Warren en Fever Dream.
1: Levi van Eck is bij ons aangeschoven, want er is nieuws over een busongeval in Zwitserland.
2: Bij een ernstig busongeluk in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Het gaat om een bus van de Nederlandse reisorganisatie OWAT. Contact met Hanita van der Meer van de ANVR. Goedenavond.
3: Goedenavond.
2: Wat is op dit moment bekend over het ongeluk?
3: Ja, het is natuurlijk een verschrikkelijk iets dat dit gebeurt. Wat er bekend is, is dat het een busexcursiereis is van OWAT inderdaad. Die afgelopen maandag zijn vertrokken vanuit Nederland naar Oostenrijk. En tijdens zo'n busexcursiereis gaan ze dan nagenoeg elke dag een andere plek bezoeken. En vandaag was dat Zwitserland. En die bus heeft een zwaar ongeluk gehad.
2: En weet u hoeveel mensen in die bus zaten?
3: Er zaten 48 Nederlanders in.
2: En dat zijn alleen Nederlanders die in die bus zaten?
3: Ja, dat is wat wij nu weten, ja.
2: Ja, 48 mensen dus in die bus. En weet u om hoeveel slachtoffers er zijn gevallen?
3: Nee, dat wordt op dit moment volop geïnventariseerd. De hulpdiensten zijn er druk mee bezig. Het is een paar uur geleden gebeurd. De bus is een stukje weggegleden en van de weg afgegleden. Dus ja, er staan ongelooflijk veel hulpdiensten langs de kant. Ze proberen daar te helpen. En er wordt gekeken, OWAT heeft uiteraard Eurocross ingeschakeld. Hè. Dat is een instantie die altijd helpt in dit soort crisissituaties. En die zorgen nu voor de verdere inventarisatie. En de directeur van OWAT zal morgen ook die kant op gaan om ook zelf boshoogte te nemen.
2: Ja, die bus lijkt dus van de weg te zijn geraakt. Wat kunt u nu als ANVR betekenen voor alle betrokkenen?
3: En wat wij kunnen doen is zoveel mogelijk de informatie channelen op deze manier. Dus de media op de hoogte houden.

0: Goedenavond.
1: Goedenavond.
2: Wat is op dit moment bekend over het ongeluk?
1: Ja, het is natuurlijk een verschrikkelijk iets dat dit gebeurt. Wat er bekend is, is dat het een bus-excursiereis is van Owat inderdaad. Die afgelopen maandag zijn vertrokken vanuit Nederland naar Oostenrijk. En tijdens zo'n bus-excursiereis gaan ze dan nagenoeg elke dag een andere plek bezoeken. En vandaag was dat Zwitserland. En die bus heeft een zwaar ongeluk gehad.
2: En weet u hoeveel mensen in die bus zaten?
1: Er zaten 48 Nederlanders in.
2: En dat zijn alleen Nederlanders die in die bus zaten?
1: Ja, dat is wat wij nu weten, ja.
2: Ja, 48 mensen dus in die bus. En weet u om hoeveel slachtoffers er zijn gevallen?
1: Nee, dat wordt op dit moment volop geïnventariseerd. De hulpdiensten zijn er druk mee bezig. Het is een paar uur geleden gebeurd. De bus is een stukje weggegleden en van de weg afgegleden. Dus ja, er staan ongelooflijk veel hulpdiensten langs de kant. Ze proberen daar te helpen. En er wordt gekeken. OWAT heeft uiteraard Eurocross ingeschakeld. Hè. Dat is een instantie die altijd helpt in dit soort crisissituaties. En die zorgen nu voor de verdere inventarisatie. En de directeur van OWAT zal morgen ook die kant op gaan om ook zelf boshoogte te nemen.
2: Ja, die bus lijkt dus van de weg te zijn geraakt. Wat kunt u nu als ANVR betekenen voor alle betrokkenen?
1: En wat wij kunnen doen is zoveel mogelijk de informatie channelen op deze manier. Dus de media op de hoogte houden en zorgen dat de mensen van OWAT en Eurocross zo goed mogelijk hun werk kunnen doen. En zo snel mogelijk kunnen kijken wat voor slachtoffers er zijn, hoe de slachtoffers eraan toe zijn en natuurlijk de familieleden kunnen informeren. Dus wij kunnen proberen om op deze manier informatie te verstrekken, zodat zij achter de schermen zo goed mogelijk kunnen werken.
2: Anita van der Meer van de ANVR, dank u wel voor nu.
3: Dankjewel, Levi. Ja, als er nieuwe ontwikkelingen zijn of nieuws bekend wordt over dat busongeluk in Zwitserland, dan horen we dat van jou. Er wordt gevoetbald in de Champions League tussen Bayern München en Bodø/Glimt. Dien.
4: De wedstrijd is 12 minuten oud. Gescoord is er nog niet in de Allianz Arena tussen Bayern München en Bodø/Glimt. 0-0. Wel twee kansen gezien voor Bayern. Eentje na 5 minuten van Luis Diaz, die van dichtbij op de Noorse keeper kopte Heikin. 3 minuten daarna een schot van Harry Kane van 1 meter of 20. Ook tegen diezelfde handen van de Noorse keeper. Sindsdien alleen maar Bayern aan de bal gezien. Ik denk dat Boede 1 keer op de helft van Bayern München is geweest. Via centrale spits Helmersen, die ook tegen NEC scoorde. Maar hij zat echt om zich heen te kijken en dacht, waar moet ik eigenlijk heen met die bal? Waar zijn mijn ploeggenoten überhaupt? Nou, die staan voornamelijk op eigen helft, in kleine ruimtes, in formatie, wachtend totdat Bayern met een nieuwe aanval komt. En Bayern probeert op hun beurt de tegenstander kapot te spelen. Vermoeid te maken, veel achter de bal aan te lopen, in hoog tempo, met mooie combinaties de zijkanten te zoeken. En vandaar moeten de voorzetten vandaan komen van Olise en Luis Diaz, die nu in de eerste 12 minuten al veelvuldig van kant aan het wisselen zijn. Hier is bijvoorbeeld Olise, nu vanaf rechts, net vanaf links, gaat 2 keer met zijn voeten op de bal staan. Mooi kunststukje, vervolgens Pavlovic aangespeeld in het centrum. Die vindt Harry Kane, randstrafs op gebied. Voorzet van Kane, daar is Diaz. En die ziet dat de Noorse verdediger maar net op tijd die bal voor zijn hoofd wegkopt. En dat dus niet Diaz kan afdrukken, maar dat Boede hem wegwerkt. Daarbij laat Diaz wel geblesseerd. Want op het moment dat hij juist wil gaan voor zijn kopbal, komt hij met zijn hoofd tegen de schouder van zijn Noorse tegenstander aan, waardoor hij gepijnigd naar het gras gaat. Maar gelukkig staat hij ook al wel weer. En dat lijkt dus niet heel erg ernstig te zijn. Bij Boede wel een oude Eredivisie bekende in de basis. Joshua Kitolano, die speelde de afgelopen 4 seizoenen voor Sparta Rotterdam. Vertrok dat transfervrij en staat nu dus op het middenveld, 13 minuten al mee te voetballen in de Allianz Arena namens Boede tegen Bayern München. Een mooie stap vooruit voor hem. Heel erg heeft hij nog niet van kunnen genieten, want Bayern München slaat vooral de klok en is de ploeg in balbezit. Ik denk echt wel 85% vooral. Heikin, de keeper van Boede, heeft inmiddels de bal weer in de handen na dat korte oponthoud, na van die blessure van Luis Diaz. En kijkt eens naar de mogelijkheden vooruit. Met een verre uitworp vindt hij de linkerkant, waar de aanname van linksback Björkan, ex-Feyenoorder, niet goed is over de zijlijn. En dus pakt Olise hem snel weer in zijn handen om te gaan gooien. Vincent Kompany, die is een beetje aan het debatteren met de vierde man over een beslissing die wel of niet goed gegeven is. Maar ondertussen gaan zijn manschappen in het veld gewoon door met duelleren. Met Met mooi de kruisjes maken, met mooi 1-2'tjes maken. En zo de tegenstander vermoeid spelen. Een kwartiertje onderweg, 0-0 tussenstand.
0: Ja, Leon Stendler is nog steeds in de studio en die kijkt ook mee natuurlijk. Ik vroeg hem af, Leon, als jij naar zo'n wedstrijd kijkt, we zien Bayern.

0: En alleen maar aanvallen en Boeren glimps verdedigen. Kijk je dan meer naar hoe Bayern aanvalt of hoe gestructureerd Boeren verdedigt? waar kijk je dan naar zo'n wedstrijd?
1: Ja, dat wisselt eigenlijk steeds een beetje. We weten van Boeren glimps dat zij ontzettend collectief altijd spelen. En dat dat heel moeilijk is om daar doorheen te komen. Natuurlijk onlangs de wedstrijden tegen NEC gezien dat ze... Ze gaan in een soort 5-4-1 ja. Zo dicht bij elkaar. Dat is zo lastig.
0: Je ziet ook echt een
1: lastig.
0: Gele muur, hè, ja. Als je gewoon heet tijd kijkt.
1: Ja, het vind ik mooi dat het woord zwermintelligentie, dat past
0: zwermintelligentie.
1: Dat past helemaal op Boeren glimps. Ja. En ja, die gasten zijn zo goed op elkaar ingespeeld. Dus ook als ze de bal wel hebben, dan... Het zijn niet de allerbeste voetballers, maar ze weten van elkaar precies... wat we op ieder moment doen. En dat is waarom ze ook zo ver komen. Maar ik let natuurlijk ook op Bayern München. Want daar zitten natuurlijk een paar sterren. Waar daar kun je ieder moment van genieten.
2: Ja, ik zat te denken de laatste keer dat we Bayern München in de Champions League zagen. Dat was dat tweeluik tegen Paris Saint-Germain natuurlijk. Ja. Dat is het net al niet te redden. Wat denk je, speelt Bayern eigenlijk liever tegen zo'n ploeg dan tegen Boeren glimps?
1: Ja, ik denk liever tegen Paris Saint-Germain. Ja, dat was, maar dat was toch voor iedereen echt... Het gaat toch te boeken in. Dat is de mooiste wedstrijd. In ieder geval van dat seizoen, misschien wel over meer seizoenen. Ja. Dat is waarom we voetbal kijken. En ja, dit is gewoon heel lastig om doorheen te komen. Je ziet dat Bayern probeert vanaf de zijkanten dan van die vallende voorzetjes te geven. Waar Musiala en Luis Diaz dan eigenlijk elkaar een beetje in de weg lopen tot twee keer toe. Maar het is lastig. Maar uiteindelijk, ja, er gaat natuurlijk een kans komen voor Bayern.

0: Damiano David met Born with a Broken Heart.
1: De beste golfsters van Europa en de Verenigde Staten strijden de komende dagen om de Solheim Cup, de vrouwelijke tegenhanger van de Ryder Cup. Dat is dus een prestigieuze wedstrijd die dit keer wordt gespeeld in Kromvoort, een klein Brabants dorp in de buurt van Vught. Morgen begint het, maar vandaag lopen het dorp, de spelers en de fans vanuit de hele wereld alvast warm. Dat merkt de verslaggever Jan-Kees van der Kun.
2: Eén lange straat, dat is Kromvoort eigenlijk, meer niet. Met aan het einde van die lange straat een prachtige golfbaan, waar nu ineens om de paar minuten busladingen golfliefhebbers worden afgeleverd.
3: Ik heb Frans gehoord, vooral heel veel Engels en Nederlands, maar vooral heel veel Engels.
4: Een paar Duitsers, maar vooral Amerikaans eigenlijk.
3: Ja, we hebben wel wat mensen met Amerikaanse hoedjes en sokken en shirts voorbij zien komen.
5: I love it. We have been in Scotland, Duitsland, Spain en nu Nederlands. Kromvoort.
2: Ja.
5: Kromvoort.
6: Ons dorpje.
2: Dat is uw dorpje?
6: Dit is mijn dorpje, ja.
2: Oh, vertel eens wat over Kromvoort. Ik wil alles weten.
6: Nou ja, het is gewoon echt een gemoedelijk dorp.
2: En bent u ook golfliefhebber?
6: Nee. Dat ben heel eerlijk. Nee, ik snap er ook helemaal niks van. Maar we zijn inwoners, dus we konden een ticket en we waren heel benieuwd wat hier neergezet is. En hoe het gaat.
2: Wat vindt u ervan als je dit zo ziet?
6: Imposant eigenlijk wel.
2: Ja, dat is het juiste woord.
6: Ja, vind ik wel.
2: Er is een gigantisch extra dorp buiten het dorp neergezet, waar Kromvoort de komende dagen 80.000 fans zal ontvangen. Zij brengen een sfeer die uniek is voor de sport. En Anne van Dam kan het weten. Ze is nu vice-captain, assistentcoach dus, van Europa. Maar speelde in 2019 zelf in de Solheim Cup.
7: Op die eerste tee staan en als je naam wordt omgeroepen voor Europa, dat is denk ik het mooiste moment echt wel uit mijn carrière.
8: Representing Europe, Suzanne Pettersen en Anne van Dam.
7: De zenuwen die je op dat moment voelt, dat is niet te beschrijven. Dat kan geen enkele persoon die op die tribune zit weet hoe dat is om daar te staan en dan zo'n bal te moeten slaan. Ik ben in mijn leven denk ik nog nooit zo zenuwachtig geweest. En je voelt niks van je hele lichaam, dat je zoveel adrenaline hebt. En dat is denk ik een van de mooiste sportmomenten binnen golf die je kan hebben.
9: What a win for Europe!
7: Met name dat we ook konden winnen toen in 2019 en ook nog in Europa spelen met het hele publiek wat voor jou is, voor elke slag. Dat heb je normaal gesproken bij een individueel toernooi ook niet. Hier maakt niet uit of je een goede bal of slechte bal slaat. Het publiek begint te joelen en is alleen maar voor Europa. En dat is zeker het mooiste wat je als Europese speelster kan hebben.
2: Maar ook voor de fans wordt het één groot feest. Aan het enthousiasme bij de vrijwilligers zal het in ieder geval niet liggen.
10: Op die manier, ik denk je gaat op een busje moeten. Waar je naartoe moet.
2: Want die vraag hebben jullie al 100 keer gehad waarschijnlijk?
10: Ja, zeker. Van de bezoekers die komen waar ze naartoe moeten en die weer weggaan. Van inderdaad, welke bus moet ik hebben?
2: Want het is nogal een terrein hier, zeg.
10: Ja, het is heel groot.
2: Wel grappig toch, dat zo'n dorpje, je rijdt er in, je kan je adem inhouden en je bent van het hele dorp door.
10: Zeker. Maar 1100 inwoners, dat wordt nu een beetje wel veel vervoudigd.
2: En wat denken jullie, gaat Europa winnen?
10: Zeker.
2: Ja.
10: Ja. Kan niet anders. Ja, tuurlijk gaan we winnen.
0: Ja, Dien van het Laar is het bij Bayern tegen Bodø/Glimt. En wat gebeurt daar nu?
11: Upamecano schiet bijna een bal in zijn eigen doel. Tot zijn opluchting ziet hij hem een meter naast gaan. Betekent wel de eerste corner voor Bodø, die nu vanaf de rechterkant genomen wordt. Suist over alles en iedereen heen. Maar de Nooren hebben wel balbezit. En dat is de afgelopen 10 minuten bij een 0-0 tussenstand meer het geval. Hier zijn ze op de achterlijn. Linkerkant, wippertje richting de tweede paal. Geblokt. Volgende corner voor Bodø. Dat zich kranig verweert verdedigend. En ook aanvallend. Eigenlijk steeds meer aan voetballen komt. En dan zie je die collectieve kracht die erin vrijkomt. Veel positiewisselingen. Ze zijn bereid om veel vuile meters voor elkaar te maken. En alles in een bepaalde compactheid waar je u tegen zegt. Ze wijzen niet meer, of zijn niet meer dan 10 tot 15 meter van elkaar af te vinden. En dus gaan ze als een collectief van achter naar voor en weer terug. De corner wordt getrapt op dit moment door captain Patrick Berg, die we misschien nog wel kennen van het WK. Daar een uitstekend toernooi speelde. Slingert hem in richting de 5 meter waar Manuel Neuer hem wegbokst. Berg krijgt een herkansing, want de bal komt terug aan de linkerkant via Kitolano, die hem vervolgens weer aangespeeld krijgt van Berg. Dan via de as proberen. Björkan gaat twee mannetjes voorbij. Voorzet richting de 16. Helmersen proberen te vinden, maar weggekopt door Upamecano. Bodø wil dan nog schieten, maar er wordt een overtreding gemaakt. En zo wordt het een evenwichtige duel en nog geen doelpunten. 0-0 Bayern Bodø.
1: Ja, Leon, we zagen gisteren Feyenoord tegen Barcelona spelen. Barcelona dat wel heel snel de toon zette en de klasse toonde. Wat voor indruk maakt Bayern München ook zo'n grootmacht op jou?
12: Nou, ze zijn natuurlijk heel dominant. Maar ik moet zeggen, de laatste paar minuten dat Bodeglimt best wel kranig verweer heeft. Maar verder, ja, je ziet natuurlijk vooral de individuele klasse van bijvoorbeeld een Olise. Die ja, net een geweldige bal aanneemt met zijn buitenkant voet. En dan vervolgens zit die bal gewoon aan het touwtje aan zijn voet vast. Maar ja, het spel is wel wat meer op en neer aan het gaan. Dus ik denk dat Boede een beetje de schroom van zich af heeft gegooid.
1: Ja, want de Boede is wel echt een ploeg om in de gaten te houden. Hè? Vorig seizoen gewonnen van Atletico, van Inter. Dus je mag dat zowat een reuzendode noemen.
12: Ja, City niet te vergeten. Ja. Dat was ook een wedstrijd niet te vergeten. Dat ja, het is gewoon, kijk, je kunt 11 supersterren opstellen. Maar ik denk uiteindelijk dat een team nog altijd beter kan zijn. Omdat het nou eenmaal een sport is waar je ja, collectief moet zijn. En dat is Bodeglimt natuurlijk bij uitstek.
0: Ja, het is Champions League avond vanavond. En Laurens ten Beering is weer aangeschoven. Want het wordt nog gevoetbald. En jij zou letten op Manchester United tegen Saba FK. Hè, ja. De debutant. Hoeveel staat het daar?
13: Nog 0-0 staat het daar. Saba is de landskampioen van Azerbeidzjan. De club is opgericht in 2017, dus het was ook niet zo gek dat wij hem eigenlijk allemaal niet kenden. United, 7 jaar geen Champions League gespeeld, met je donkere jaren achter de rug. Zijn er dus nu wel weer bij. Voorlopig staat het daar 0-0.
0: En hoe is het bij de andere wedstrijden? Dan zijn er nog 3 andere toch? Of 2?
13: Ja, 2 andere nog. Como tegen Leipzig. Como ook een debutant, Italiaanse club natuurlijk. Is in de volgende ronde de tegenstander van Feyenoord. Leipzig overigens van PSV. Como staat daar op 1-0 via Baturina. En bij Slavia Praag tegen Lens is het nog 0-0.
14: NPO Radio 1.
1: Brengt de klok op 9:30 het NOS-journaal. Levi van Eck.
15: Een bus van reisorganisatie OWAT met 48 Nederlanders aan boord heeft een ongeluk gehad in Zwitserland. Volgens de Zwitserse politie zijn bij dat ongeluk meerdere doden en gewonden gevallen, maar om hoeveel slachtoffers het gaat is nog niet bekend. Het ongeval was in het oosten van Zwitserland. Het is niet duidelijk of de bus het enige betrokken voertuig bij het ongeluk is. Een vrouw zegt tegen een Zwitserse krant dat er aan de weg werd gewerkt en dat er maar 1 rijstrook open was. De komende 5 jaar stijgt de energierekening met zo'n 10%. Vooral mensen met een warmtepomp gaan meer betalen, al blijven zij wel het goedkoopst uit. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro per jaar meer dan nu. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er veel meer geïnvesteerd wordt in het elektriciteitsnet. De Duitse klimaatactivist die deze week na een klopjacht werd opgepakt zou meer dan 150 sabotageacties hebben gepland. Onder de doelwitten zou ook een elektriciteitsstation in Doetinchem zijn. De 48-jarige man wordt verdacht van sabotage op energiecentrales, hoogspanningskabels en transformatorstations in Duitsland. Hij heeft verklaard tegen fossiele brandstoffen te zijn. En de politie heeft een man uit Apeldoorn opgepakt die verdacht wordt van 2 gewelddadige verkrachtingen in 1995 en 1997. De man van 61 kon alsnog worden opgepakt via DNA-sporen die destijds veilig zijn gesteld. Er was een match met een familielid gevonden in de DNA-bank en zo kwam de politie bij de man uit.
16: Langs de lijn en omsteken.
0: Morgen dan herdenkt New York de aanslag van 9/11 die 25 jaar geleden de hele wereld schokte. Toen stonden 2 maanden na het instorten van de Twin Towers 30.000 deelnemers weer aan de start van de New York Marathon. Een evenement dat dat jaar alles behalve gewoon was. Amerika-kenner Michiel Vos, net over uit New York, liep destijds mee met die bijzondere loop. Michiel, goedenavond.
17: Goedenavond, hallo.
0: Dat moet een bijzondere dag zijn geweest. Weet je nog waarom je daar toen aan mee wilde doen?
17: Ja, het is heel stom. Je hebt je opgegeven, ja. Maanden van tevoren. En dan gebeurt er opeens iets. En het was natuurlijk heel lang de vraag, gaat dat ding wel door? Kan toch helemaal niet? Dat gaan ze niet redden. En dat wilden ze natuurlijk wel, want ze wilden laten zien, we're back. We're up and running. Weet je wel, net zoals dat Wall Street de week daarna open ging. Gewoon, de beurs moet open. Dat had Bush zo bedacht. Die marathon ging ook gewoon door. Dus mijn vader en ik liepen die marathon in 2001. Toen de puinhopen, als ik me dat goed herinner, maar je moet daar nooit te veel van uitgaan, dat de puinhopen nog rookten, of dat je in ieder geval nog kon ruiken, want we zijn daar geweest in de buurt. dat daar een enorme brand is geweest. Dat die torens daar hebben gestaan. En die torens kende ik al van een eerder bezoek en eerdere bezoeken. Maar ja, dat was. Ja. En de hele marathon stond in het teken van de FDNY, de Fire Department New York.
0: Hey Michiel, jij woonde er toen nog niet, heb ik begrepen. Hè? Had je wel getwijfeld om te gaan? Want dat was heel veel mensen dachten van, hè, die marathon, terwijl de rook nog daar te zien was, zoals je net zei. Heb je getwijfeld om te gaan met je vader of niet?
17: Nee, niet echt. We dachten, als zij zeggen het gaat door, dan gaan we gewoon. Want je hebt er ook voor getraind. Ik wilde dit doen met mijn vader. Die werd toen al wat ouder, weet je wel. Kunnen we dit, als we dit nu niet doen, dan gaan we dat dan wel doen. Weet je wel, zo is het ook een beetje. En je hebt er toch voor getraind. En ja, je dacht, 2 maanden later, ze gaan laten zien. De stad is weer open, de stad draait. We organiseren gewoon een marathon. Bleek dat het eerste grote sportevenement was na 9/11 in New York. En dat ging allemaal. En overal stonden mensen die alleen maar een eerbetoon deden aan de brandweer. Dat waren natuurlijk de grote helden van die maanden. En politie en de first responders. Dus er stonden overal brandweerladders en engines, zoals de Amerikanen dat noemen. En die werden allemaal geëerd tijdens die marathon. Het was een soort feest, hoewel het natuurlijk wel heel raar was. Want die aanslag was net geweest, 2 maanden eerder.
0: Je beschrijft dat nu, hè? We hebben ook eventjes in het archief gedoken. En luister eventjes naar het nieuwsverslag van de Amerikaanse televisie op die dag van die marathon.
14: Such a huge day for New York City. These people are doing what they want to do because they have the freedom to do it. And now imagine virtually everyone casting a glance to their left. There are thousands of people on this bridge right now who have run this New York City Marathon before. And it all is different because when they look to the left, we all know what's not there. The Twin Towers in Lower Manhattan.
0: Ja, die sfeer, Michiel, die wordt beschreven, dat voelt bijna als een soort daad van verzet. Voelde je dat toen ook, toen je daar aan het rennen was? Of?
17: Ja, dat woord freedom, wat je net hoorde. Because they have the freedom to do so. Zij hebben de vrijheid om die marathon te redden. Het thema was heel erg, freedom is not free. Daar moet je voor vechten. En soms word je aangevallen, omdat je vrijheid hebt. Het werd toen heel erg gezien als niet alleen een aanval op New York en op Amerika, maar op een soort westerse manier van samenleven en de manier van hoe wij de democratie draaien, et cetera. Het was echt een terroristische aanslag. En heel Amerika stond ook zo'n beetje klaar om terug te slaan. Iedereen was aan het wachten op de commander-in-chief, op George W. Bush, die zou zeggen, we gaan Afghanistan aanvallen. Oké, het wordt Afghanistan. Nou, dat gebeurde natuurlijk ook een paar maanden later. Dat gebeurde al heel snel. En dat idee van, we moeten even de rest van de wereld laten zien dat New York City, the greatest city on earth, er nog steeds is. Dat was volgens mij het gevoel wat ik me herinner van die marathon. Het was meer dan een marathon, laat ik het zo zeggen.
18: Dat was het gevoel. Er was natuurlijk ook hetgeen wat je zag. Hè. Jij liep bijvoorbeeld over de brug en dan zie je dus dat er ook daadwerkelijk iets mist op Manhattan. Hè. Hoe ervoer je dat?
17: Ja, dat kun je inderdaad vanaf het begin af aan meteen zien. Verrazano Bridge, waar je start, zeg maar, op Staten Island. Dan kun je inderdaad meteen de harbor van New York zien. En dan zie je daar dus inderdaad niet die Twin Towers. Ja, dat is natuurlijk heel raar, want ik groeide op met die 2 enorme torens. Ja. Dat was deel van New York. Dat was de hoogste torens, dat waren die, of je ze nou lelijk vond of niet. Ik vond ze heel mooi, groot, enorm. En die waren er dus niet meer. Ja, dat blijft heel gek. En mijn vader en ik waren er 2 dagen tevoren natuurlijk toch naartoe geweest. Want je gaat dan wat eerder, die marathon, ga je, weet ik veel, 4 dagen eerder. En dan ga je natuurlijk naar waar nu al die monumenten zijn. Dat was toen allemaal niet. Het was gewoon 1 grote puinhoop.
18: Ja, ja.
17: Toen nog.
18: En die route die je liep, kwam je daar ook in de buurt van Ground Zero?
17: Nee, je komt niet echt in de buurt van Ground Zero. Je loopt wel, je eindigt natuurlijk op Manhattan zelf, maar in Central Park. Dat is wel echt een stuk verder naar het noorden. Dat is wel echt een stukje verder.
18: Ja, dus het rampgebied, daar kwam je dan niet. Maar zag je wel nog wat indrukken van die ramp inderdaad? De rook, dat soort dingen?
17: Ja, dan moet je eigenlijk daar in de buurt zijn. Maar het was meer dat de hele stad zoemde van, kijk ons dus een marathon organiseren 2 maanden nadat we zo zijn getroffen. Dat we zo in het hart zijn geraakt. 2 enorme symbolen. Je moet zeg maar uitgaan van het paleis op de Dam, is er niet meer. Nou, dat is nogal wat. Het is niet een of ander gebouw ergens aan de rand van de stad. Het waren de gebouwen. Centrum, hartje, financieel centrum. Ook belangrijk voor een financiële stad als New York. En wij staan hier. En dus al die brandweermannen langs de route, al die politiemannen die werden geëerd. Het was 1 groot eerbetoon aan de spierballen van Amerika, zeg maar zeggen. En die kwamen er natuurlijk ook. Dat had Bush al laten zien toen hij ook zelf natuurlijk daar was geweest. Een paar dagen na 9-11 met die bullhorn. Weet je wel, dat moment dat hij daar dan staat met die brandweermannen. Nou, dat was allemaal heel krachtig en symbolisch.
18: Ja, dus het was een eerbetoon. Had het ook echt een helende werking, denk je, voor Amerika? Die marathon?
17: Ik denk het wel. Ik denk niet alleen de marathon, maar zeker ook als onderdeel dat Amerika liet zien. We kunnen uit de as herrijzen. Weet je, dat is een beetje dramatisch allemaal. Maar Amerika moest natuurlijk laten zien aan zichzelf en aan de rest van de wereld. We're still here. We can do better. Weet je wel, we kunnen dit. We kunnen een klap incasseren. En vervolgens gaan we er ook één uitdelen. Dat hebben ze natuurlijk ook gedaan. Maar we kunnen er ook één incasseren en we kunnen ons dan herstellen. En sport is daar natuurlijk. Ja, dat is natuurlijk heel goed daarvoor. Dat je dus, je kunt verliezen, maar daarna kun je weer winnen. Zoiets. Ja. En dat gebeurde eigenlijk op die dag. En we deelden, zeg maar, sportief gezien een klap uit. Dat was eigenlijk het idee.
0: Ja, Michiel, dat was 25 jaar geleden dus. Je woont nu wel in New York. Hoe is het nu? Heeft die marathon van New York nog steeds die bijzondere lading of niet?
17: Nou, niet meer die 9-11 lading, denk ik. Het is meer het sportevenement van de stad. Het is natuurlijk een beetje de marathon. Niet de snelste marathon, maar wel de marathon van, denk ik, de wereld. Als je dat een beetje flauw mag zeggen. Maar het is niet meer die... Het was dat jaar was het heel bijzonder. Omdat alles toen in Amerika heel bijzonder was. En een beetje teder en breekbaar aanvoelde. En dat moest worden hersteld. En op zijn Amerikaans moest er dan even keihard overheen worden gegaan. Van jongens, we gaan even laten zien aan de rest van de wereld dat, et cetera. Dus dat is, ja, nogmaals, daar is een marathon met duizenden deelnemers. Is daar natuurlijk bij uitstek geschikt voor. Je loopt letterlijk door de hele stad. Alle 5 boroughs, alle 5 stadsdelen kom je door. Dat hoort erbij in die marathon. Dus je laat die hele stad trek je erbij. Ah,
0: hey, en los van die marathon, hangt die aanslag van 25 jaar geleden nog steeds over de stad? Of is de afgelopen jaar ook wat lichter geworden? Heeft de tijd de wonden geheeld?
17: Ik denk dat tijd de wonden heeft geheeld, maar elk jaar, en het zijn altijd prachtige dagen, dat was het toen die fatale dinsdag ook op 9-11, op 11 september 2001, dan is het altijd weer het voorlezen van de namen, de burgemeester staat daar, de gouverneur van de staat New York, vaak presidenten, oud-presidenten, een huidige president, dit keer niet. Maar goed, het is altijd een enorm gedoe. Dat lezen van die namen, iedereen kent ook iemand die natuurlijk bij een bedrijfje heeft gewerkt ergens hoog in die torens. We herkennen al die verhalen. Zo lang geleden is het ook weer niet. Terwijl het ook heel lang geleden lijkt. Het is ook heel maf. Nee, het is echt onderdeel van de stad. Het is onderdeel van de imprint van de stad.
18: Ja, dus je kan eigenlijk zeggen, die heling die is wel geschied, maar die littekens die blijven.
17: Ja. Dat is heel mooi gezegd. Ja. Heling geschied, maar littekens.
18: Ja, morgen dus de herdenking. Hè? Wat gaat daar precies gebeuren?
17: Nou, zoals altijd lezen ze de namen voor. Gewoon één voor één worden die namen gewoon staccato voorgelezen. Dan is er vaak een strijkje, een soort van kwartet of iets wat daar, die spelen muziek. En dan zijn er natuurlijk, ja, eerbetoon aan fire department, police department. Dat waren de first responders. Dat waren de mensen die daar op het eerst waren. En dan zijn er mensen die korte speeches geven. Ik weet niet uit mijn hoofd of de burgemeester iets gaat zeggen. Er is natuurlijk veel gedoe over de burgemeester dat hij daarbij is.
0: Ja, waarom eigenlijk?
17: Ja, omdat de huidige burgemeester, Mamdani, is moslim. Dit was natuurlijk een moslimaanslag, zeggen mensen dan. Giuliani, de voormalig burgemeester, die toen burgemeester was en toen nog heel populair was, America's Mayor, die heeft gezegd, nee, Mamdani mag niet komen, want die is moslim. Dat is geloof ik de strekking.
0: Gaat hij naar de luisteren of niet?
17: Nee, Mamdani heeft gezegd, ik ga daar verder niet op in. Ik ben een trotse New Yorker, ik ben een trotse Amerikaan. Ik ben daar gewoon, ik ben vader van de stad, ik ben daar. Nou, dat is natuurlijk dat is heel terecht natuurlijk. Hij moet daar zijn.
0: Hij is dus daar gewoon morgen bij. Hoe ga jij dit morgen kijken, gewoon van een afstand toch, Michiel?
17: Ik ga gewoon heel braaf vanuit Amsterdam, maar toch wel kijken natuurlijk. Ik wil wel even weten hoe het gaat.
0: Ja. En ga je ooit nog de marathon van New York lopen?
17: Inmiddels heb ik bedacht dat ik daar eigenlijk te oud voor ben. Dat ik de marathon ook, mag ik natuurlijk niet zeggen, in uur 3, want ik ben natuurlijk niet zo snel, dan een beetje saai vind worden. En dan denk ik, dit ga ik niet nog een keer doen. Ik heb hem nog één keer daarna gedaan. Ik vond het eigenlijk wel, van mooi geweest.
0: Ja, dankjewel, Amerikaner kenner Michiel Vos.
18: We gaan naar de Allianz Arena. Hoe dominant is Bayern München tegen Bode Glimt, Dien?
19: Gematigd dominant, gematigd. Het is nog niet die aanvalsmachine die we kennen van vorig seizoen. En daarom logische tussenstand 0-0 tussen Bayern München en Bode Glimt. 6 minuten geleden in minuut 33 wel de grootste kans van het eerste bedrijf gezien door Joshua Kimmich, die vanaf 18 meter aan de rechterkant van het strafschopgebied de bal kreeg en op goed geluk uithaalde en zijn poging uiteen zag spatten op de paal. Bayern München probeert het veel via de zijkanten, via Olise en via Diaz. Maar elke keer als die in balbezit komen, zijn de twee geelhemden van Bodø/Glimt omheen om hen af te dekken. Dubbele dekking dus voor de vleugelflitsers. En dus trekt Olise in de laatste paar minuten meer naar binnen toe. Bijvoorbeeld nu, terwijl hij al dribbelend op de as van het strafschopgebied uitkomt en hem afgeeft aan Luis Diaz. Die probeert te dribbelen met zijn hoofd naar beneden vanaf de linkerkant naar het centrum, waar die Pavlovic vindt en hem wel noodgedwongen moet aanspelen, omdat Bodø/Glimt fel druk zet. Pavlovic dan naar Davies, terug naar Pavlovic. En vanaf daar gaat rond 20 meter van het Noorse doel de rondo gewoon weer verder. Musiala meldt zich dan. Oh, die draait zich handig vrij. Mooi gedaan tussen twee spelers van Bodø door. Maar uiteindelijk zijn poging in de rechte onderhoek gekeerd door keeper Hajkin. Maar de aanval is nog niet voorbij. Als Davies hier doorgaat via de linkerkant, dubbele schaar, afleggen op Kimmich. Kimmich kijkt naar rechts. Daar vindt hij Konrad Laimer, de rechtsback. Die is mee opgekomen van achteruit. Upamecano, iedereen rondom dat Noorse strafschopgebied, maar eigenlijk nog geen doorgang gevonden. En dus combineert Bayern rustig door en vindt het uiteindelijk Harry Kane op de kop van het strafschopgebied. Zijn schot wordt geblokt in de voeten dan van Pavlovic, de centrale middenvelder. Die ziet Olise naast zich, die ziet Laimer dan weer naast zich. Dus mikt Bayern op een voorzet, maar moet het vooral geduld hebben in de eerste helft. Want scoren lukt nog niet tegen de stugge Nooren en dus 0-0.
0: Ja, scoren lukt dus nog niet. Leonne Stendler, wie wel heel goed kan scoren, is Harry Kane. Vorig jaar 61 doelpunten, waarvan 14 in de Champions League.
20: Ja.
0: Hij heeft er nu nog niet gescoord. Er zijn zelfs mensen die zeggen van ja, dat zijn zulke grandioze statistieken. Die moet die Ballon d'Or winnen. Dat is de voetballer van het jaar.
20: Zo.
0: Ja.
20: Ja, nou ja, dat snap ik wel. Ja, ook je zag het tijdens het eindtoernooi deze zomer natuurlijk ook hoe goed hij is, hoe doelgericht hij is. Hij kan gewoon blind. Zo heeft hij ook getraind, hè, dus dat hij continu soort van weet van waar bevind ik mij in de 16 meter en wat moet ik dan doen om te kunnen scoren. En vanuit niks kan hij iets maken. Dus ja, hij maakt natuurlijk legendarische doelpunten.
18: Ja,
20: dus,
18: en echt alles is doordacht ook bij die man. Ja. Ook hoe hij een penalty neemt bijvoorbeeld. Ieder stapje, alles wat hij doet, hij is zich van alles bewust.
20: Ja, deze man heeft echt tot aan de millimeters aan toe alles getraind. En dat, ja, dat bewonder ik ook zo aan hem. Dat je, ja, dit kun je bereiken als je gewoon echt alles ervoor wil doen. En ja, hoe goed kun je dan zijn? Dat hebben we vorig seizoen gezien. Dus ik snap dat helemaal. Dat hij een grote kanshebber is.
0: Misschien wel voetballer van het jaar dus.
18: Ja, misschien. Hè? Ja. Zijn meer gegadigd.
0: Ja, een lijst van?
18: Hoeveel waren het?
0: 50 of zo.
18: Ja. Geen Nederlanders.
0: Nee.
18: Ja, jammer nou weer.
20: Gek, hè?

0: Shawn Mendes, Treat You Better.
1: Ja, dat is. Waar kijken we naar Dien van het Laar? Want ik zie daar een.
0: Ook een treat.
1: Ja, een keeper springen, huppelen. Wat doet hij allemaal?
2: Nou, vervelende blessure.
1: Ja.
2: Binnenkant van het bovenbeen. Nou, dan mag je nadenken waar dat ongeveer allemaal zit.
3: Ik zou zeggen de lies.
2: Precies, heel goed. Heel goed voor jou inderdaad. Want daar voelde hij een paar keer stevig aan. De keeper van Bode Glimt, Haikin. Die de bal een paar minuten geleden tussen zijn benen klemde. Na een goede poging van Kimmich. Die op de doellijn gekeerd wordt door die Noorse keeper. En terwijl die valt met de bal in zijn benen. Krijgt hij uiteindelijk, ik denk dat hij zijn lies daarbij een beetje buigt. Omdat zijn lichaam meevalt en die bal ertussen zit. En die spieren dan natuurlijk een beetje allemaal van de plek af zijn. En dus stond hij een paar keer te springen en te hinken. En moest hij uiteindelijk verzorgd worden met wat wonderspray erop. Maar dat is allemaal weer gelukt. En hij staat. Hij mag nu ook aan de bak. Want in de eerste minuut van de blessuretijd stuurt Olise Luis Diaz weg achter de verdediging. Tussen Bayern en Bode Glimt, waar het overigens nog altijd 0-0 staat. Dat is al een prestatie op zich voor de Nooren. Als ze de rust weten te halen met de gelijke stand, dan zullen ze van tevoren voor getekend hebben. Bayern München lijkt wel steeds beter in hun tempo te komen. De Noorse keeper overigens is nog steeds wel een beetje aan het hinkenpinken hoor. Bij het zichtbaar op de tanden. En ik denk dat hij nog 30 seconden moet overbruggen tot aan de rust voordat hij eruit mag. Dan wil je natuurlijk het liefst niet aangespeeld worden als je geblesseerd bent. Dat doet die lieve centrale verdediger van hem voor hem dan wel. Maar hij komt er ook nog wel aardig vanaf. Want zijn uittrap komt diep op de helft van Bayern München. Uiteindelijk in de handen van Manuel Neuer. Die nog wel een keer wil aanvallen. En dus gooit hij hem uit naar de rechtsback, Konrad Laimer. En dan moet je de één aanspelen bij Bayern. En dat is Olise. Die houdt er inmiddels 3 bezig in het geel. Eentje daarvan tikt hem over de zijlijn. Maar de Olise nog een keer mag gooien. Hij wil tempo maken. Want de laatste seconden van de blessuretijd zitten erop. En dus zou de scheidsrechter eigenlijk moeten affluiten. Maar deze aanval van Bayern mag nog door. En dus is de bal inmiddels aan de linkerkant bij Luis Diaz. Die speelt hem naar het centrum. Daar is Pavlovic. Steekt Davies weg. Voorzet richting Kane. Pavlovic gaat over de knie bij zijn tegenstander. Geen penalty. En dan kan Patrick Berg hem opruimen. De captain van Bode Glimt. En daarmee lijkt de eerste helft voorbij te zijn. Want de scheidsrechter heeft hij nou afgefloten. Ja! Daar is hij, na 2,5 minuut. En dus kan de keeper van Bode Glimt, denk ik, geblesseerd in de kleedkamer achterblijven. Want met op één been hinkt hij naar zijn handdoek achter het doel om te pakken. Maar hij heeft wel een prestatie van formaat afgeleverd. Want de nul gehouden in de eerste helft tegen Bayern München. Tweede helft, hopen op doelpunten voor Bayern. Want met minder dan 3 punten zullen ze hier niet tevreden zijn.
0: Klinkt haast als de titel van een boek, hè? De Doelman en de Wonderspray. Maar die tweede helft die gaat hij waarschijnlijk niet redden. Goed.
1: Dat denk ik ook niet.
0: We gaan het hebben over PSV. En dan wel met de man of the match, tot zijn eigen verbazing. Want dat is Gino Dest. Hij speelde met 1-1 gelijk in de Champions League tegen Shakhtar Donetsk. Kort na de rust zorgde Dest voor de gelijkmaker. En hij vond dat PSV eigenlijk het meeste recht had op de overwinning. Dat zei hij tijdens de persconferentie na afloop van de wedstrijd.
4: Ik denk wel 60-40. Ik denk dat de eerste helft niet per se, maar ik denk ook niet dat zij zoveel kansen hebben gecreëerd.
5: Nee.
4: Dus dan is het jammer.
5: Mag ik vragen wat jullie bedoeling was vooraf? Waar had de coach de nadruk op gelegd?
4: En natuurlijk om deze wedstrijd te winnen, snap je. We hebben de voorgaande eerste wedstrijden van de Champions League niet gewonnen. 0 punten gehad. Dit is 1 punt, dus een vooruitgang. Maar er had gewoon meer in gezeten. En ik denk dat de energie gewoon vooral in de eerste helft wat beter kon.
6: Die eerste helft, hè, daar krijgen jullie eigenlijk 4 keer kom je in de buurt van het doel. Waarom was dat zo weinig? Want jullie hadden wel een overwicht. Jullie waren wel veel op de helft van de tegenstander. Maar het lukte niet echt om dicht bij de goal te komen.
4: Ja, zoals je zegt, ik denk dat wij op de achterste linie hadden we de bal vaak. En we kwamen er gewoon niet doorheen. Snap je, op basis tussen de linies. Misschien was het tempo iets te laag. We voelden gewoon niet dat we grip hadden in de eerste helft. En dat was wel anders in de tweede helft. Maar ik denk dat het te statisch was.
6: Ja. Deze ploeg is dan ook gewoon goed. Dit kom je niet zo vaak tegen, denk ik, in de nationale competitie. Dit soort teams.
4: Ja.
6: Na rust gokken jullie volgens mij een beetje van, ja, misschien maken zij nog een fout aan de bal. Ergens in de slotfase. Maar dat gebeurde eigenlijk ook niet.
4: Nee, ze waren best wel een vaste ploeg. Shakhtar is goed. Hebben ze volgens mij 2 jaar geleden ook hier gehad. En toen waren ze ook al goed aan de bal. Dus het is gewoon een goede team. En Het is natuurlijk ook een goede test voor ons, maar ik denk wel dat wij vooral met name in de tweede helft gewoon de drie punten hadden kunnen meenemen of hier kunnen laten.
6: Ja, wat is dan de les van deze wedstrijd tot slot?
4: Toch scherper beginnen en feller zijn. En uiteindelijk de kansen afmaken die je creëert.
0: Dat zei Sergio Dest in gesprek met onze verslaggever Joep Schreuder. En ook Rick Elfrink van het Eindhovens Dagblad stelde wat vragen.
1: Ja, scherper beginnen, Leonne, zei hij. Ik vond eigenlijk dat PSV wel scherper begon, toch?
3: Ja, dat gevoel had ik ook. Maar je moet ook gewoon niet vergeten dat de tegenstander ook iets doet. En dat dat steeds schakelen was. En dat het, wat ik zei, het was echt een tactisch steekspel. En je zag ook de PSV-spelers echt zoeken naar... Oké, dit hebben we afgesproken. Kunnen we dit nog blijven doen? En dan moet je natuurlijk, wat we ook zeiden, een beetje geluk hebben... met het schot van Perisic, het schot van Sano, waar een beetje kracht in miste. Ja, verder was het... Ja, hebben beide teams gewoon heel weinig gecreëerd. En dat zegt genoeg over deze wedstrijd. En ja, tuurlijk zie je na de rust dat PSV echt wel feller was. Dus dat er echt wel iets gezegd is over die energie en intensiteit. En dat ze toch iets van zich afgooiden en met nog meer risico's speelden. Maar ik vind het niet gek dat dat in de eerste helft nog niet helemaal daar was.
0: Want als hij dat constateert, dat het eigenlijk scherper had gemoeten, is het best wel een harde conclusie. Als je weet wat de voorgeschiedenis is met vorig seizoen en zo.
3: Ja, dat vind ik wel. En tegelijkertijd zegt hij ook dat het wel groeide natuurlijk in de wedstrijd. En dat het vooral de tweede helft dat er meer in had gezeten. En dat ze het daar gewoon beter deden. Ik vind wel ook dat Shakhtar in de tweede helft misschien ook wel wat meer had verdiend. Want die hadden juist de grotere kansen in de tweede helft, vind ik. Dus een gelijkspel is eigenlijk gewoon... dat klopt gezien de krachtverhoudingen zoals het vandaag te zien was.
0: Ja, terwijl Dest eigenlijk vond dat het 60-40 in het voordeel van PSV had mogen zijn. Maar die is een beetje gekleurd natuurlijk, hè?
3: Tuurlijk, ja.
1: Ja, nog drie andere Champions League wedstrijden. En Laurens ten Bierink houdt hier voor ons in de gaten. Laurens, je verliet ons net met Manchester United Saba 0-0.
7: Ja, en toen ging het hard.
1: Ja,
7: want het staat inmiddels 3-0 voor Manchester United. De 1-0 werd gemaakt toen ik hier eigenlijk wegliep uit de studio. Door Cunha, 2-0 vlak voor rust door Bruno Fernandes. En echt vlak voor rust was het ook nog 3-0 via Sesco. Een bijzonder verhaal nog wel over de trainer van Saba. Hij heet Valdas Dambrauskas. Ik kwam het online tegen. Deed 24 jaar geleden mee aan Who Wants to Be a Millionaire, die quizshow. Een miljonair werd hij niet. Hij won de 750, laten we zeggen, euro mee. Dat was destijds veel geld in Litouwen, waar hij vandaan komt. Hij is daarmee naar Engeland gegaan. Is daar zijn trainerscarrière begonnen. Via allerlei omzwervingen. Uiteindelijk op het hoogste niveau terechtgekomen. En maakt dus nu zijn debuut met deze club in de Champions League. Staan wel 3-0 achter.
1: Ja, hier is veel gescoord. Bij de andere wedstrijden is daar nog gescoord.
7: Ja, nog één doelpunt gevallen bij Como. Dat staat nu op 2-0 voorsprong. Doelpunt werd gemaakt door Doefikas, die we nog kennen als Eredivisie topscorer.
0: Zo dadelijk de tweede helft van Bayern München Bodø/Glimt. Tot zo.
8: NPO Radio 1.
9: Podcast. Haagse hindernissen. De politieke podcast van WNL. Met Sven Kokkelman.
10: Politici hebben olifantengeheugens. En ze zijn best vergevingsgezind als het goed uitkomt.
9: Tessa van Viegen.
11: Dat ze nog meer dagen nodig hadden voor die onderhandelingen. Dat zegt echt wel heel erg veel over hoe spannend het is.
9: En Mats Akkerman.
12: Goh, waarom noemen jullie het nu pas een crisis? Want het zat er echt al een paar dagen zeg maar aan te komen op deze manier.
10: Ja.
12: Het C-woord is gevallen in ieder geval.
9: Wat speelt er in Den Haag? En welke hordes moeten de politici de komende week nemen?
10: De agenda's vrijmaken voor de algemene politieke beschouwingen, want dat worden 2 dagen
11: popcorn.
9: Haagse hindernissen.
10: Een operette.
9: Een podcast van WNL.
10: Politiek drama.
9: Nu op NPO Luister.
13: Ster. Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
14: Alsjeblieft, je auto is tiptop in orde.
15: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
13: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
16: Voordat Nederland bestond, heerste langs de Noordzeekust een machtig rijk. Ga terug naar het jaar 700. Een wereld van strijd, goden en legendes. De wereld van koning Redbad. Sta oog in oog met zwaarden, sieraden en amuletten. Redbad, de legendarische koning. Nu in het Fries Museum.
17: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
18: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
17: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
19: Ga, zaal voor zaal, bordjes lezen over nat hout, kanonnen en boten op woeste zee, naar goud, schatkaarten en knopen die je nog nooit hebt gezien, naar met je handen opeens op een groot rond stuur, naar de bodem, zout water en wat dat eigenlijk doet met hout. Ga midscheeps of rechtstreeks naar de stuurhut. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
20: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsoe, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
9: NPO Radio 1, 10 uur.
21: Edwin Cornelissen en Guido van Dijk.
0: Het is rust bij Bayern München, Bodø/Glimt en er is nog niet gescoord.
1: 0-0 dus daar. En we volgen de tweede helft in Langstlijn en Omstreken. Eerst het NOS Journaal met Levi van Eck.
22: Bij een ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. De bus met 48 Nederlanders aan boord was op excursie vanuit Oostenrijk, zegt de reisorganisatie ANVR.
23: Tijdens zo'n bus-excursiereis gaan ze dan nagenoeg elke dag een andere plek bezoeken. En vandaag was dat Zwitserland. En die bus heeft een zwaar ongeluk gehad.
22: Op foto's in Zwitserse media is te zien dat de bus op zijn zij in de berm ligt.
23: De hulpdiensten zijn er druk mee bezig. Het is een paar uur geleden gebeurd. De bus is een stukje weggegleden en van de weg afgegleden. Dus ja, er staan ongelooflijk veel hulpdiensten langs de kant. Ze proberen daar te helpen. En er wordt gekeken, OAT heeft uiteraard Eurocross ingeschakeld. Hè. Dat is een instantie die altijd helpt in dit soort crisissituaties. En die zorgen nu voor de verdere inventarisatie.
22: Het is niet duidelijk of de bus het enige betrokken voertuig bij het ongeluk is. Volgens ooggetuigen werd er aan de weg gewerkt. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer €400 tot €600 meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet en die kosten worden doorberekend. Een man van 61 uit Apeldoorn is opgepakt voor 2 verkrachtingen ruim 30 jaar geleden. De man kon alsnog worden opgespoord via DNA-sporen die destijds veilig zijn gesteld. Bij de eerste zaak werd een vrouw in 1995 in Apeldoorn met geweld van haar fiets getrokken en langs de weg verkracht. 2 jaar later, in 1997, gebeurde iets vergelijkbaars in het buitengebied van Deventer. De politie is 30 jaar later op zoek gegaan naar mogelijke verwanten in de DNA-bank en kwam zo terecht bij de verdachte. In een onderzoek naar corruptie bij cardiologen heeft de FIOD invallen gedaan in 8 huizen en bedrijfspanden. Om hoeveel specialisten het gaat, wil de FIOD niet zeggen. Er is niemand aangehouden. De Fiscale Opsporingsdienst verdenkt hartspecialisten van 2 ziekenhuizen ervan geld te hebben gekregen van producenten van medische producten. In ruil daarvoor zouden de ziekenhuizen juist voor die bedrijven als leverancier hebben gekozen. Om welke ziekenhuizen het gaat is niet bekendgemaakt, alleen dat ze in Noord-Holland en Gelderland staan. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Vannacht vanuit het westen regen bij een graad of 12. Morgen eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe wat zon. Het wordt dan een graad of 19.
0: En hoe is de situatie op de weg? Robert Vriezen.
24: Nou, over het algemeen rijdt het prima door. Alleen wordt er een spoedreparatie uitgevoerd op de A16 vanuit Rotterdam naar de Belgische grens. Dat is op knooppunt Galle, daar is maar 1 rijstrook open en heeft zich een file gevormd van 4 kilometer vanaf knooppunt Prinsenviel. Doe je er 10 minuten langer over.
25: Ster. Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog.
2: Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zocht CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
25: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
26: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
27: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
26: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
27: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
9: NPO Radio 1. EO NOS.
21: Langs de lijn en omsteken. Edwin Cornelissen en Guido van Dijk.
0: We zijn er nog een uurtje op NPO Radio 1 met de tweede helft van de Champions League wedstrijd tussen Bayern München en Bodø/Glimt. Zie je ze al die lange trap afkomen, Dien?
28: Ja, met een nieuwe keeper voor Bodø. Want keeper Heikin, die aan het einde van de eerste helft geblesseerd raakte, komt niet meer terug. Die loopt nog steeds te hinken in dat stadion. En dus moet de nieuwe held van Bodø Feyenoord gaan worden. Met nummer 1 gaat hij in de tweede helft onder de lat staan. En het kunstje doen wat zijn collega in de eerste helft ook deed. De nul houden, want er is nog niet gescoord hier.
1: Ja, en de kans bestaat dat als je een hele goede sterke microfoon heel dicht op de nachtwacht richt, je dit geluid kunt horen.
0: Is dat niet goed?
1: Ja, nee. Het is het geluid van microben. Want inderdaad, die leven op de Nederlands beroemdste schilderij, op de nachtwacht dus. En Artis gaat in kaart brengen welke microben dat zijn.
0: En we spreken ook de maker van de beste politieke foto van het afgelopen parlementaire jaar. Jij zit er nogal in die politiek, Guido. Ja, wie zou erop staan?
1: Ja, je ziet 6 mensen, maar je kunt niet één om het hoofd van Sybrand Buma. Die is nu van de Raad van State. En toen was die informateur. Ja, en over dat hoofd, dan moeten we straks even gewoon hebben hoe die op de foto staat.
0: We hoorden het al, bijzonder nieuws dus over de nachtwacht. Vanaf 30 november kan iedereen zien welke micro-organismen er op dat schilderij leven. Artis opent dan een speciale expositie in samenwerking met het Rijksmuseum, waar te zien is welke microben er rond waren op het meisje of op dat rennende hondje. Eline van Blois is microbioloog bij Artis Micropia en onderzoekt dus de kleine beestjes. Goedenavond.
29: Hoi, goedenavond.
0: Ja, nou, het is natuurlijk een heel oud schilderij, 400 jaar oud. Maar is er dus leven op de nachtwacht?
29: Ja, dat is inderdaad de vraag die wij uit willen zoeken. Wij zijn zelf ook natuurlijk razend benieuwd. Ik moet ook zeggen, ik kan nog niet heel veel verklappen. Want we zijn zelf ook nog aan het wachten op de monsters die we hebben genomen. En of we daar straks leven op gaan zien.
0: Ja, het gaat dus om microben. Daar zijn jullie naar op zoek. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
29: Ja, microben zijn eigenlijk het allerkleinste leven op aarde. En alles wat leeft en wat zo klein is dat je het niet met het blote oog kan zien, dat zijn microben. En die microbenwereld is dus enorm divers. Ja. Van bacteriën, schimmels, algen,
0: En ze zitten eigenlijk overal? Of?
29: Ja, ze zitten overal. Ja, het klinkt misschien een beetje eng, maar het is eigenlijk maar heel goed dat ze overal zitten. Want ze zijn heel belangrijk voor de aarde. Zonder die microben zouden wij de aarde niet meer terugkennen.
0: Ja, nou zie ik de bui al hangen. Al die mensen die gek zijn van de nachtwacht, die denken, help, die nachtwacht wordt opgegeten.
29: ik kan dus niet zeggen over wat we gaan vinden, maar in principe zijn microben niet van zichzelf slecht. Microben, ze krijgen vaak wel een beetje een slechte reputatie, want ze staan vaak bekend als ziekteverwekkers en inderdaad dat ze dingen afbreken, wat trouwens ook weer heel goed is. Maar er zijn ook heel veel microben die juist een hele belangrijke rol hebben. Denk bijvoorbeeld aan de zuurstof op aarde. Ja. Meer dan de helft van alle zuurstof die in de lucht zit, die wordt gemaakt door microben.
0: Blijf heel even hangen, want er zijn ontwikkelingen in München, Dien.
7: 1-0 Bayern München. Het heeft 80 seconden geduurd. En de nieuwe keeper van Boede moet zijn eerste tegentreffer in zijn Champions League avontuur alweer uit het net halen. Het is een mooie treffer van Jamal Musiala na een combinatie van Bayern op de vierkante centimeter. Via een Noorsbeen uiteindelijk voor de rechtervoet van Musiala. Die haalt hard en zuiver uit in het zijnetje, waardoor Bayern leidt na 2 minuten in de tweede helft.
1: Ja, Elina van Blois, je bent microbioloog bij Artis Micropia. Je werd even onderbroken door dit doelpunt en je was heel begeesterd aan het vertellen over microben en wat dat zijn en hoe belangrijk ze zijn. Ik dacht ook, jij bent dus met een team waarschijnlijk op zoek op dat schilderij, de Nachtwacht, waar al jaren restauratiewerkzaamheden worden op uitgevoerd. En ga je ook nog microben daar van afhalen? Hoe onderzoek je dat? Je had het over monstertjes.
29: Ja, dat klopt. Ja, wij hebben natuurlijk een microbiologisch lab in Artis Micropia. En daar hebben we eigenlijk allemaal middelen om microben te laten groeien. Dus wat we hebben gedaan, of wat ik heb gedaan, is ik ben naar het Rijksmuseum gegaan. En daar heb ik samen met de restauratoren hebben een bepaald type papier. Hebben zij heel voorzichtig tegen het schilderij aangehouden. En dan verwacht je eigenlijk dat die microben gewoon overspringen.
1: Ja, en dat mocht jij niet zelf doen, want ik zou het heel eng vinden om zo'n schilderij met een iets ook aan te raken.
0: Even een kweekje nemen.
1: Ja,
29: ik moet zeggen, het is ook wel heel, heel spannend om zo dicht bij dat schilderij te komen. Dus ik ben heel blij dat daar heel veel expertise is. Juist ook vanuit die restauratoren. En dat zij daarbij kunnen helpen.
1: Ja, dus in principe schraap je of het papiertje gaan en daar zitten dan microben op die jullie gaan onderzoeken.
29: Als je dat papiertje er dus tegenaan houdt, dan springen die microben over. Het is eigenlijk hetzelfde als wanneer je iets aanraakt. Dan gaan microben ook over van bijvoorbeeld de tafel op jouw hand. En die microben die dan dus hopelijk verzameld zijn, dat is dus de vraag. Mm-hmm. Die nemen we dan mee naar ons laboratorium. En daar hebben wij allemaal middelen om die microben te kunnen kweken. Ze zitten dan bijvoorbeeld in een schaaltje waar allemaal voedsel in zit. Want dat hebben ze natuurlijk nodig om te kunnen eten en te kunnen groeien. En als er dan genoeg uit één microbe kunnen heel veel microben groeien. En als er genoeg zijn, dan kan je heel kleine koloniën zien met het blote oog.
1: Oh, met het blote oog. Daar heb je geen microscoop voor nodig.
29: Nou, als je een enkele microbe wil zien, dan heb je echt een microscoop nodig. Maar als je in die koloniën kunnen honderden, duizenden, soms wel miljoenen microben zitten. En als het er zoveel bij elkaar zijn, dan kan je dat ook met het blote oog zien.
1: En wat willen jullie er uiteindelijk mee gaan doen? Ik begreep dat er helemaal de wens is om een hele installatie voor elkaar te krijgen daar met allemaal microben erin, erop, daarnaast. Wat moet ik daarmee voorstellen?
29: Ja, dat klopt. We zijn van plan om daar inderdaad een installatie in Micropia te laten zien. Waarbij bezoekers dan ook echt kunnen zien in die installatie welke samples wij hebben genomen. Dus welke monsters wij hebben genomen. En dus ook hopelijk wat daarop gevonden is.
0: Ja, dat is leuk natuurlijk voor de bezoekers. Maar heb je er ook echt wat aan, de wetenschap, welke microben er op de nachtwacht zitten?
29: Het is sowieso natuurlijk heel erg interessant om te zien. Het is ook een heel mooie manier om eigenlijk te laten zien dat zelfs zo'n reusachtig kunstwerk verbonden is met dat allerkleinste onzichtbare leven op aarde. En daarnaast zijn er ook wel op dit moment gesprekken met onder andere professor Remco Kort. om echt wel te kijken naar meer wetenschappelijke achtergrond en verdieping. Maar daar wordt op dit moment nog heel erg onderzocht hoe dat vormgegeven kan worden.
0: Ja, dus nog volop in ontwikkeling, maar vanaf 11 november te zien in Artis Micropia, de nachtwacht die leeft. Hartelijk dank, microbioloog Eline van Blois.
1: Ja, en ondertussen, Dien van het Laar, werd de gele Noorse muur gebroken, hè?
7: En dat had een barsje en dat werd een grote barsje. En uiteindelijk Scherven aan Diggelen. Baai wist het doorheen te breken en staat na 51 minuten met 1-0 voor tegen Bodø/Glimt. En dan krijg je een meelijwekkend beeld te zien van de Noorse keeper die in de tweede helft is ingevallen. Vaaierloed, die kreeg door zijn trainer het speldje met debuut, wat iedere Champions League debutant dit jaar krijgt op zijn tenue. Die kreeg hij mooi opgespeld. Tegelijkertijd een prachtige knuffel. Geniet van je debuut. En na 70 seconden heb je het idee dat de tranen hem al in de ogen staan, omdat hij zo'n eerste tegentreffer om de oren krijgt. En dan hoop je dat hij zich daarna een beetje weet te herpakken. Maar de twee ballen die hij daarna moest verwerken, die speelden hij allebei over de zijlijn. En leek hij de wanhoop een beetje nabij. Maar zijn ploeggenoten helpen hem nu wel door in de aanval te gaan richting de verdediging van Bayern München. Maar rond de 16 meter een miscommunicatie tussen de rechter middenvelder en de rest buiten. Maar de rechtsback notabene die knokt zich er dan wel weer aardig tussen, waar de Bodø/Glimt weer het balbezit heeft. Het is natuurlijk een ploeg dat zich na een eerste tegenvallen niet meteen uit het veld lijkt laat slaan. Vorig jaar natuurlijk tegen Manchester City, Atletico Madrid, Inter ook natuurlijk tegentreffers om de oren gekregen. Maar ze er elke keer weer weten op te richten en uiteindelijk als winnaar over de eindstreep te komen. En dus is hier de voorzet vanaf de rechterkant. Spits Helmersen komt in de buurt, maar Upamecano zit er net op tijd bij. En dus na 53 minuten de nipte voorsprong voor Bayern.

0: Microbioloog Eline van Blois.
1: Ja, en ondertussen, Dien van het Laar, werd de gele Noorse muur gebroken, hè?
2: Hij had een barsje en dat werd een grote barsje. En uiteindelijk scherven aan Diggelen. Bayern wist het doorheen te breken en staat na 51 minuten met 1-0 voor tegen Bodø/Glimt. En dan krijg je een meelijwekkend beeld te zien van de Noorse keeper die in de tweede helft is ingevallen, Vajeloet. Die kreeg door zijn trainer het speldje met debuut, wat iedere Champions League debutant dit jaar krijgt op zijn tenue. Die kreeg hij mooi opgespeld. Tegelijkertijd een prachtige knuffel. Geniet van je debuut. En na 70 seconden heb je het idee dat de tranen hem al in de ogen staan, omdat hij zo'n eerste tegentreffer om de oren krijgt. En dan hoop je dat hij zich daarna een beetje weet te herpakken. Maar de twee ballen die hij daarna moest verwerken, die speelden hij allebei over de zijlijn. En leek hij de wanhoop een beetje nabij. Maar zijn ploeggenoten helpen hem nu wel door in de aanval te gaan richting de verdediging van Bayern München. Maar rond de 16 meter een miscommunicatie tussen de rechter middenvelder en de rest buiten. Maar de rechtsback notabene die knokt zich er dan wel weer aardig tussen, waar de Bodø/Glimt weer het balbezit heeft. Het is natuurlijk een ploeg dat zich na een eerste tegenvallen niet meteen uit het veld lijkt laat slaan. Vorig jaar natuurlijk tegen Manchester City, Atletico Madrid, Inter ook natuurlijk tegentreffers om de oren gekregen. Maar ze elke keer weer weten op te richten en uiteindelijk als winnaar over de eindstreep te komen. En dus is hier de voorzet vanaf de rechterkant. Spits Helmersen komt in de buurt, maar Upamecano zit er net op tijd bij. En dus na 53 minuten de nipte voorsprong voor Bayern, 1-0.
0: Ja, Leon, dan moet je met een kleine verwijzing naar het Koningslied zeggen, dit was het moment wat je wist dat zou komen?
3: Ja, dat gevoel heb je natuurlijk wel als je de eerste helft ook ziet. Nou, net als PSV is het geen lekker moment. Natuurlijk voor rust, maar ook direct na rust is het niet prettig. En zeker niet als je dan net een nieuwe keeper hebt opgesteld. Ja, je zag het inderdaad echt in zijn ogen dat het zo'n grote teleurstelling. En vervolgens werd hij een paar keer onder druk gezet. En was het inderdaad, werd het een wanhopige blik. Dus die eerste paar minuten waren voor hem echt verschrikkelijk.
0: Ja, maar dat kan je ook wel voorstellen. Als je daar zo eigenlijk helemaal niet voorbereid bent om te spelen. En je moet dan ineens dat veld inkomen.
3: Ja, ja, dan heb je misschien wel coaches die zeggen, je moet altijd voorbereid zijn om te spelen.
0: Ja, ja, dat is de theorie.
3: Dat is zeker de theorie. Want over het algemeen weet je dat je als keeper natuurlijk niet hoeft in te vallen. En gelukkig heeft hij wel, of misschien eigenlijk ongelukkig voor hem, dat hij een hele rust lang zich heeft kunnen voorbereiden. Want vaak is het natuurlijk zo, als een keeper uitvalt, ja, dan moet je binnen een minuut of zo wel een beetje opgewarmd
0: dan
3: zijn.
0: Dan ga je gelijk mee in de flow.
3: Precies. En nu heb je het hele kwartier om daar eens over na te gaan denken van, oh, ik ga nu toch echt mijn debuut maken in de Champions League. Wow. Ja, en als je daar een beetje gevoelig voor spanning bent, dan kan dat nog wel opbouwen. Maar goed, die bal van Musiala, die was echt onhoudbaar. Die had de vorige keeper ook zeker niet gehad.
0: Kijk, daar helpt zelfs een wonderspray niet tegen. Ja, en voor Bayern geldt natuurlijk de band gebroken. Dat is juist tegen een tegenstander als deze natuurlijk wel echt van belang, dat je die ene treffer even maakt.
3: Ja, zeker. Ja, daar zit je natuurlijk de hele tijd tegenaan te hikken. Nou moet ik zeggen, ik zit de afgelopen minuten te kijken en dan vind ik het toch frappant dat Bayern een beetje op eigen helft aan het bivakkeren is. Ik zou dat persoonlijk anders doen. Ik zou toch proberen achter dat tweede doelpunt aan te gaan. Maar dat zegt toch veel over hoe ze Bodø/Glimt zien. Dat ze toch wel niet al te veel risico lijken te willen nemen. En dat ze een beetje afwachten tot Bodø nu de fouten gaat maken om dan in een omschakelmoment die tweede te maken.
0: Heeft het ook nog een beetje te maken met de fase in het seizoen? Hè? We zijn net begonnen. Die Champions League gaat nog heel lang duren. Je wil je selectie misschien ook niet gelijk over de kling jagen?
3: Dat zou kunnen. En Bodø zit natuurlijk juist volle bak al langer in de competitie. Dat loopt natuurlijk niet helemaal gelijk. Maar ja, dat kan ik me voorstellen. Maar goed, Bayern heeft het afgelopen weekend tegen Schalke hebben ze natuurlijk wel een aantal mensen rust gegeven. Zoals Harry Kane en Michael Elise. Die hoefden even niet aan te treden in de basiself. Dus daar houden ze inderdaad zeker rekening mee.
0: En lekker natuurlijk als je nog een Saibari op de bank hebt.
3: Precies joh, dat is hartstikke fijn.

0: Your Love van Outfield.
1: Goed, PSV wist dus de eerste wedstrijd van een nieuwe Champions League campagne opnieuw niet te winnen. Want het werd in Eindhoven 1-1 tegen Shakhtar Donetsk. Joep Schreuder die vroeg aan de trainer van PSV, Peter Bos, waar het volgens hem aan schortte.
2: Ik vond ons niet goed genoeg in balbezit. Ik vond dat wij heel snel de bal kwijt waren. Als we hem veroverden, waren we zenuwachtig. Dat kon ik zien aan een aantal jongens. Het was ook voor een aantal jongens hun Champions League debuut. Daar kunnen wij misschien luchtig over doen. Maar dat is iets heel bijzonders. Als je daar jaren naar uitkijkt en het is zover. Dan brengt dat een bepaald gewicht voor die jongens mee. Dat meen ik gezien te hebben bij een aantal jongens. Dus ik vond vooral dat het in balbezit. Ik vond dat ze hard gewerkt hebben. En we hebben we zijn aan het jagen gegaan. En dat was er allemaal.
3: Defensief ook vrij goed.
2: Nee, want defensief hebben we het goed gedaan. Ja. Bij die goal was het wat minder. We moeten nog eens goed kijken wie wat daar beter kan doen. Want ik denk niet dat het een goal had. Maar dat is bijna altijd hoor. Maar had hoeven worden. Dus dat was jammer. Maar goed, dan scoor je vlak na rust. Dan is er nog een hele lange tijd te spelen. Ja. En na rust vond ik dat we het beter voor elkaar hadden. Ja, dus dan is het in die zin wel teleurstellend dat je dan die wedstrijd uiteindelijk toch niet weet te winnen. Maar ik vind dat we daar ook heel eerlijk gezegd ook geen aanspraak op hadden.
3: Tot slot, was het een must win?
2: Ja, wat wil je met, was het een must win? Ik vind dat wij thuis van Shakhtar moeten winnen.
3: Ja,
2: nou, als ik nu terugkijk, vind ik dat het een terecht gelijkspel is. Omdat zij het goed gedaan hebben, vind ik. Zijn ook goede spelers, hè? Vergis je niet. Deze jongens die kunnen ballen, die zijn rustig in balbezit, kunnen allemaal, weten ze de juiste kleur te vinden. Dus dit is niet zomaar een elftal. Dit is Champions League, maar dat wisten we. En wij moeten beter, wij kunnen beter. Dus als wij het beter doen, dan hadden we deze wedstrijd normaal gesproken moeten winnen. Hebben we niet gedaan.
4: Ja, Dean van het Laar, volgens mij wordt hier de rekening geopend, hè? Volgens mij bij jou door Harry Kane.
5: Zijn eerste van het nieuwe Champions League seizoen. En de 2-0 voor Bayern München in de wedstrijd tegen Bodø/Glimt. Hij timed zijn inloopactie uitstekend. Na een vrije trap van Michael Olise vanaf de rechterkant van het strafschopgebied. En tussen vier Noorse verdedigers weet hij in de 5 meter raak te koppen. Hard, te hard voor keeper Vajelund. Die voor de tweede keer in een kwartiertijd moet vissen bij zijn Champions League debuut. Maar ook bij deze treffer, net zoals bij de 1-0, valt hem eigenlijk vrij weinig aan te rekenen. Want de kop al van zo dichtbij van Harry Kane, dat is er eentje die je maar moeilijk kan keren. En dus rustig vaarwater nu voor Bayern München. Want ze hebben een dubbele marge te pakken tegen Bodø/Glimt.
1: Ja, Leon, we hadden natuurlijk al een soort van lofzang gestart over Harry Kane. Maar omgeven door vier verdedigers scoren op deze manier, dat is, ja, onwaarschijnlijk.
6: Ja, hij doet het heel slim, want er stond een lijntje van verdedigers en hij komt eigenlijk een paar meter daarachter, start hij en hij komt daartussen en dat is niet te verdedigen op de snelheid waarin hij aankomt lopen. En dus is het gek dat ze niet een mannetje opofferen dat gewoon al aan hem vastgeplakt is. Ja. En dat het lijkt alsof ze in een soort zonnedekking stonden. Ja, dat had ik toch niet zo snel gedaan met een Harry Kane die zo goed is in timen en koppen.
1: Ja, dus daar heeft Bodø/Glimt toch wel iets laten liggen.
6: Ja.
1: We hoorden net Peter Bos, die terugblikte op die wedstrijd tegen Shakhtar. Hij had het ook over de zenuwen, hè, bij de debutanten. Zag jij die ook een beetje terug?
6: Nou, ik vind het grappig dat hij dat benoemt. Want ik zat dus naar die namen te kijken. En toen dacht ik, voor wie is dit dan een debuut in de Champions League?
1: Sano.
6: En dat zou dan Sano zijn. Ja. Maar ja, dat was de grote uitblinker. En dat vind ik dan gek. En Mijnans. Maar Mijnans, ja, die is ingevallen. Ja, daarvan zou ik kunnen zeggen, daar zag ik het misschien wel een beetje. Maar dat zou ook een beetje het aanhaken van het tempo, het aanhaken van de intensiteit kunnen zijn.
1: Ja, die was echt pas in het laatste deel van de wedstrijd natuurlijk erbij.
6: Maar goed, ik wil absoluut niet Peter Bos weer spreken, want die ziet die jongens iedere dag. En die kan precies zien of er iemand met spanning op een veld staat. Maar die spanning zou dan gewoon überhaupt meer te maken hebben met gewoon van het feit dat je in de Champions League speelt, maar niet zozeer met een debuut. Dat vond ik gewoon gek.
1: Ja, nou, het is misschien ook wel de eerste wedstrijd van het seizoen in de Champions League wat dan meespeelt.
6: Ja.
1: Hoe heb je verder naar hem geluisterd? Realistische coach?
6: Ja, zeer realistisch. Ja, als het je zegt, vind ik dat we dat ook hebben gezien. En dat PSV het zelf heeft laten liggen, met name in die eerste helft. En dat er die onzekerheid, die heb ik zeker ook gezien. En dat vond ik ook te wijten aan hoe Shakhtar voor de dag kwam en hoe PSV daarop reageerde. En dat daar een soort twijfel in zat. En als er eenmaal iemand begint te twijfelen in het speelstijl van Bos, dan is het een soort sneeuwbaleffect en wordt het heel lastig.

0: Het gonst van de geruchten. Staan ze volgend jaar in de Johan Cruijff Arena? Zijn mysterieuze tips? Nou, het zal allemaal blijken. Oasis en Wonderwall.
1: Laurens Ten Bierink is weer aangeschoven. Want jij houdt de Champions League wedstrijd erbij die we niet hier live volgen.
2: Ja, en de vorige keer dat ik hier was er veel gescoord. Manchester United stond bij rust al met 3-0 voor. Nou, hebben net weer gescoord. 4-0 staat het daar inmiddels. Doelpunt werd gemaakt door Lisandro Martinez. Kennen we nog van Ajax, de verdediger. En bij die andere wedstrijden is ook gescoord. Bij Como tegen Leipzig staat het inmiddels 3-1. Como kwam op een 3-0 voorsprong. Hadden daarna ook op 4-0 moeten komen met een bal voor open doel gemist. En in de tegenstoot viel eigenlijk de 3-1. Dus daar is het weer spannend geworden. Serdar Gusebujuk is daar overigens de scheidsrechter. En bij Slavia Praag tegen Lens is het momenteel 1-0 voor Slavia Praag. Slavia kreeg direct na rust een rode kaart. De jongen stond er net 2 minuten in. Die kon dus direct na rust dat hij erin stond meteen weer gaan douchen. Maar zijn wel op voorsprong gekomen. Een prachtig schot van Sturm. Vloog zo de kruising in, dus die hebben nog 20 minuten om hun voorsprong te verdedigen.
3: NPO Radio 1.
0: Brengt de klok op 1 minuut over 11:30. Het NOS-journaal Levi van Eck.
4: Bij een ernstig ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Het ongeluk was met een bus van de Nederlandse reisorganisatie OWAT en gebeurde aan het einde van de middag in het oosten van Zwitserland. Hoeveel slachtoffers er zijn gevallen is niet bekend. In de bus zaten 48 Nederlandse passagiers. Er komen voorlopig geen grote windturbines bij Ratum, vlakbij de Duitse grens in de gemeente Winterswijk. De Duitse ontwikkelaar ziet af van de bouw. Er zouden 4 windmolens komen met een hoogte van zo'n 250 meter. Bewoners van de Gelderse plaats verzetten zich al jaren tegen de komst van de windturbines. De komende 5 jaar stijgt de energierekening met zo'n 10%. Vooral mensen met een warmtepomp gaan meer betalen, al blijven zij wel het goedkoopst uit. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro per jaar meer dan nu. En een gesprek met een democratische politicus mag niet op tv worden uitgezonden in de Amerikaanse show van presentator Jimmy Kimmel. Volgens Kimmel heeft de regering Trump zware druk uitgeoefend en zou de mediatoezichthouder met juridische stappen hebben gedreigd. Het gesprek met de democratische kandidaat voor de Senaat in Texas is daarom alleen nog op YouTube te zien.
1: Ja, welkom terug bij Langs de Lijn en Omstreken. Dien van het Laren, jij kijkt naar Bayern München, Bodø/Glimt. En ik zie daar volgens mij weer een blessure.
5: Ja, dat is Joshua Kitolano, de ex-Spartaan. Die kennen we inderdaad. Die heeft een lastige wedstrijd achter de rug. Want die is echt alle kanten van het veld opgesleurd. Omdat Bayern in zijn gedeelte waar de bal redelijk veel kwam. Voornamelijk op de helft van Bodø. En waar hij dan als controleur alle lijnen moet bewaken. Hij daar elke keer achteraan moet eigenlijk. Behoorlijk moe gestreden, maar daar kwam nog een schepje bovenop. Want zojuist kwam hij in botsing met Luis Diaz, de Colombiaan. En daar lijkt hij een beetje duizelig van te zijn. En dus wordt hij na 70 minuten naar de kant gehaald. Saldnes is zijn vervanger. Bij Bayern München is ook een oude bekende uit de Eredivisie binnen de lijnen gekomen. Ismaël Saibari, de man van ruim 50 miljoen euro, mag een kwart wedstrijd meespelen. Hij verving Jamal Musiala, de doelpuntenmaker van de 1-0. Hij ging met opluchting naar de kant, want in zijn voorbereiding viel hij flauw op het veld, Musiala. Nadat hij natuurlijk vorig

0: Ja, ook een blessure heeft gekend. En dit doelpunt leek behoorlijk wat druk van zijn schouders af te halen. Getuige de innige knuffel die hij had met trainer Vincent Kompany. En dus mag Saibari het laten zien in de resterende 20 minuten van dit duel. Waarin de punten wel zo goed als zeker naar Bayern München lijken te gaan. Want met een 2-0 voorsprong op zak hebben ze weinig te duchten van de ploeg uit Noorwegen. Die eigenlijk nog geen enkele kans hebben gehad in de tweede helft. Eén keer waren ze er heel dichtbij. Een schot tussen de palen. Na een slippertje van Kimmich op het middenveld. Helmersen pikte die bal toen op en zag Nooyen te ver voor zijn doel staan. En dus probeerde Helmersen het van 45 meter. Maar hij zag zijn poging te veel hoogte hebben overgaan. Waardoor het nu na 72 minuten 2-0 staat voor Bayern.
1: Ja, Leonne, hij is dus in het veld gekomen, de oud-PSV'er Saibari. Het feit dat hij op de bank moet beginnen als de grote aanwinst van Bayern München. Wat zegt dat over waar hij staat?
2: Het zegt ook veel over de kwaliteit die natuurlijk Bayern al heeft. Kijk, concurreren met de Musiala, dat lijkt me erg vervelend. En we moeten niet vergeten dat Saibari nog terugkomt van de blessure die hij tijdens het WK opliep. Dat ze ook hebben meegespeeld. En ja, hij maakt een wisselende indruk. Hij heeft goede momenten gehad in de eerste wedstrijd, in de bekerwedstrijd. Maar volgens mij de afgelopen wedstrijd was het weer niet zo heel erg goed. Ja, ik denk dat het best wel een lastige taak wordt om een Musiala eruit te spelen. Ondanks de neurologische aandoening die Musiala natuurlijk heeft. Waardoor die dus al twee keer is flauwgevallen. Ik denk dat dat nog een zware kluif gaat worden voor Saibari.
1: Ja, precies, want het is enerzijds natuurlijk de concurrentie, maar het is ook wel, je komt hier in een soort next level terecht bij Bayern München natuurlijk. Vergt dat ook tijd om te kunnen aanklampen?
2: Ja, zeker, tuurlijk. Dat zie je bij alle spelers die hun stap omhoog zetten. Kijk, sommige spelers gaat dat sneller dan anderen. Maar dat zijn optredens wisselend zijn, dat zegt heel veel over hoe moeilijk dat is. En ook hoeveel tijd je eigenlijk nodig hebt als je naar een ander land gaat, naar een andere omgeving, andere mensen. Zeker als je een langere tijd bij een club hebt gezeten waar je je prettig voelt. Ja, dat wordt heel vaak onderschat. Mensen denken dat het een soort FIFA voetbalmanager is. Dat je eventjes een poppetje koopt en neerzet. En
1: ja, dat was dat maar zo simpel.
2: Ja, en dat dan meteen hetzelfde niveau aantikt of beter. En dat allemaal normaal is. Maar je ziet soms spelers die misschien wel een jaar nodig hebben om helemaal de oude te worden.
1: Ja, overigens, hij was wel onderwerp van gesprek afgelopen weekend. Want hij betrad het veld met gaten in zijn sokken. Dat mag dus niet in Duitsland.
2: Nee.
1: Bild-Zeitung heeft er zelfs over geschreven. Zijn benen zagen eruit alsof ze in een stuk Zwitserse kaas waren gewikkeld.
3: En waarom mag dat eigenlijk niet, die gaten in je sokken?
2: Ik weet niet waarom dat in Duitsland niet mag. Maar, okay. Maar Saibari maakt er altijd wel echt een heel kunststuk van. Die heeft echt precies dezelfde plekjes dan altijd helemaal open. En
3: is dat bijgeloven heeft echt nog een functie?
2: Er zijn spelers die zeggen van dat die kousen zo strak zitten en dat dit dan helpt om niet te
4: verspanning.
2: Ja, terwijl, ja, weet je, die kleding is inmiddels zo goed en ik vind het absurd wat ze allemaal met die kousen uitspoken. Echt waar. Dat moet inderdaad verboden worden. Gelukkig is het al in Duitsland verboden.
1: Ja, het is gewoon esthetisch natuurlijk ook niet mooi. Hè?
2: Het ziet er niet uit.
1: Dat bedoel ik.
2: Ja.
1: Goed, komend weekend gaat het Formule 1 seizoen verder met de Grand Prix van Spanje en die wordt niet verreden in Barcelona, maar in Madrid. In de Spaanse hoofdstad is een gloednieuw circuit aangelegd en dit weekend wordt er voor het eerst een Formule 1 race op het Madrid circuit gereden. In de NOS Formule 1 podcast wordt er vooruitgeblikt op de race op dit nieuwe circuit en daarin vertelt Formule 1 verslaggever Louis Dekker dat de internationale autosportbond FIA gespannen toeleeft naar deze primeur.
5: Zeker, maar ze zijn al geschrokken, want er is al getest.
6: Ja. En toen
5: waren er vrij veel rode vlaggen. En ik ben benieuwd, misschien moeten we gewoon een weddenschapje doen hoeveel rode vlaggen we krijgen. En dan maar hopen dat er niks ernstigs gebeurt, want die serieuze toon wil ik wel toevoegen. Het is altijd een beetje gevaarlijk, zo'n circuit. En het is geen Jeddah. En toch doet het me soms er een beetje aan denken als ik die baan zie. Heel weinig uitloopstroken. Als het fout gaat, dan kan het ook heel erg snel heel erg fout gaan. Dus ik vind het een beetje... Op papier, we hebben het nog niet echt gezien, is het een beetje een circuit dat angst inboezemt. En dat is misschien best leuk, maar het moet niet te gevaarlijk worden.
6: Ja, bij die Formule 3 test op het nieuwe circuit, ik geloof zo'n 19 rode vlaggen. Jeroen, wat is het dan voor circuit?
4: Nou, het is een beetje. Het Jeddah is een goed voorbeeld. Dat is, daar is nog, ja, daar zijn wel klappers gebeurd, maar nog steeds niet iets heel heftigs. Maar die zitten ook wel in kraan te komen. Dat zijn blinde bochten. Zo snel, als je daar een fout maakt, staat een auto. Je komt als eerste aan, dan rij je ook iemand door midden. Dat is eigenlijk net de crash waar we het in China over hebben met een GT-auto. Dat is één. En dan, het lijkt ook een beetje op Miami wel weer. Er zitten heel veel snelle bochten met curbstones. Als je de curb net verkeerd pakt, dan stuit je net iets wijder. En kom je buiten de lijn. Het is nieuw asfalt, glad. Je hebt maar één lijn straks. Ja, mensen gaan fouten maken, 100%. Dus ja, we kunnen een weddenschap doen over die rode vlaggen.
7: Ja, en ik denk dat dat het punt is wat Jeroen zegt. Het is een nieuw circuit. En het is ook heel laat eigenlijk pas afgekomen. Dus alle faciliteiten zijn een beetje...
6: Is het al wel helemaal af?
7: Nou ja, de vraag stellen, inderdaad, ik weet het niet. Maar het is niet een circuit wat al 3-4 races gedaan heeft en alle systemen zijn ingewerkt en hoe je auto's wegtakelt. En daar zitten natuurlijk wel ervaren supposten en baanposten bij. Maar dat circuit is helemaal onbekend. En ik denk dat dat nog wel een hele grote uitdaging gaat zijn. En ja, ik vind mooie circuits, gevaarlijke circuits is oké. Maar je moet het niet met opzet gevaarlijk maken. Gewoon omdat het te laat af is of niet goed gedaan is. Dan is het natuurlijk een beetje een aanfluiting. Maar ik hoop dat alles goed gaat en dat we een mooie race gaan zien. En het is wel leuk dat een onbekend circuit is waar alle rijders eigenlijk vanaf nul beginnen.
6: Jij zei over Monza, van Temple of Speed naar het huisje van opladen.
7: Ja, het gebedshuis voor het opladen. Ja, ik vond dat...
6: Het gebedshuis zelf.
7: Ja, want het ging om het opladen van je batterij. En het, dat moet Monza niet zijn. Maar ik wil het ook niet helemaal negatief spreken. Want we hebben wel een mooie race gezien. En ik ga ervan uit dat we via de reglementen wel gaan aanpassen. Dat we weer teruggaan naar het voluit racen. Hard gas geven, hard remmen en dan kijken hoe je voorbij kan komen.
6: Ja, heb jij ook zo'n one-liner voor Madrid?
7: Nee, dat niet. Ik ben niet van de...
4: Die komt nog.
7: We misschien dat we zondagavond wat anders hebben. Maar ja, je kan de makkelijkste is natuurlijk, is het een mad ring of is het een madring?
1: Dat was de presentator Afke Boven van de NOS Formule 1 podcast. In gesprek met Formule 1-verslaggever Louis Dekker, coureur en analist Jeroen Blekemolen en voormalig engineer Ernest Knors.
3: Dien van het Laar, ik zag een speler van Bayern München het hele team een hand schudden. Waarom?
8: Meine Liebe, das gibt ja ein, zeggen ze dan in Duitsland. Wat een streep van Alfonso Davies. Linkerkant strafschopgebied, rechter onderhoek, 3-0 Bayern. Het was echt werkelijk waar de mooiste van de avond. Een corner waar Bayern eigenlijk weer niks mee doet. Dat doen ze de hele wedstrijd al niet met die standaard situaties. Maar Boede zat er ook naar te kijken en werkt maar half weg. En dan komt Alfonso Davies met 2-3 passen aangelopen. En dan neemt hij hem echt met perfecte timing op zijn voet. Linkerkant en je ziet hem echt met 1 streep gaan. En op het moment dat die bal net raakt, dan valt dat net gewoon helemaal strak. Zo hard komt dat leer er tegenaan en komt Bayern op 3. En dan gaat Davies met zijn handen achter zijn rug staan. Steekt hij zijn rechterhand vooruit en neemt hij de complimentjes allemaal stuk voor stuk aan. Dankjewel, dankjewel, dankjewel. Duel in het slot, 3 punten voor Bayern. Met dus die heerlijke treffer zojuist in minuut 79 van Alfonso Davies.
1: Ja, met die hetzelijk een glückwünsche zeggen ze dan, hè? Ja, Leon, ik moet ook een beetje denken van... Het lijkt wel een beetje zoals bij Barcelona Feyenoord. Je denkt dat je aardig meedoet, zoals Boede dat waarschijnlijk ook dacht. Maar ja, uiteindelijk sta je gewoon met grote cijfers achter.
2: Ja, nou vond ik Barça nog wel wat spectaculair, ja. De doelpunten, maar... Ja, dat doelpunt van Davies, dat is echt, weet je, vroeger op de training dan op het eind mochten we nog wel zeggen van ja, wat willen jullie nog doen, weet je wel. En dan zeiden we tegen Sarina van afrondoefening en dan met zo'n, dat iemand de bal opgooit, dat je zo'n dropshot kan nemen.
1: Oh, ja.
2: Ja, dat is dit, precies wat hij doet en dat is het lekkerste om te doen als je voetballer bent.
1: En dan ook op dit niveau?
2: Ja, als dat dan ook nog lukt in een wedstrijd, dat is echt fantastisch. Hij komt zo lekker aan en dat pakt hij hem precies. Precies, perfect. Dan streep je hem zo en dat doe je geweldig.
1: Ja, dus het is niet imposant wat Bayern München laat zien, maar wel zeer vermakelijk.
2: Ja, heel vermakelijk en efficiënt.
3: Een goede dag voor wielrenner Enric Mas. We zijn beland bij het sportnieuws van vandaag in de Vuelta España. In de tijdrit over 32 kilometer verloor de Spanjaard minder dan een minuut op Primoz Roglic. En daardoor blijft de rode luiderstrijd stevig om zijn schouders. Een echte aanval op het rood door Roglic bleef dus uit.
9: Oh, from the start, good. And then more and more to the finish, more and more tired.
3: Rook is dan wel plek 2 over van Felix Gall. Stefan Kuhn, ja, die was de snelste in de tijdrit. Hij was 3 seconden sneller dan de Scot Calum Thornley. En 9 seconden sneller dan de Portugees João Almeida. En morgen trekt de Vuelta weer de bergen in.
1: The Wizard has arrived. Zo kondigt het Braziliaanse Botafogo de nieuwste aanwinst aan. Hakim Ziyech, de 64-voudig Marokkaanse international,

0: kreeg op het vliegveld een helde ontvangst van de fans in Rio de Janeiro. Hij heeft getekend voor 2 jaar.
1: Het duurt nog even, maar de Engelse voetbalfans kunnen zich verheugen op een ouderwetse tweede kerstdag. Voor als je niet naar je schoonfamilie hoeft. De Premier League heeft 7 wedstrijden ingepland op Boxing Day. En daarmee wordt een traditie in de ere hersteld. Vorig jaar werd er maar 1 duel gespeeld op de tweede kerstdag.
0: En na afloop van het Champions League duel met Shakhtar Donetsk werd PSV'er Ruben van Bommel geïnterviewd bij Ziggo Sport. Hij vertelde hoe de afgelopen dagen voor hem geweest zijn na die zware overtreding die hij zaterdag maakte op Ajax-ziet Aaron Bouwman.
2: Ik heb natuurlijk wel iets over me heen gekregen. Ik heb mijn excuses uiteindelijk aangeboden. Ik vind dat het uiteindelijk mijn eigen schuld was. Het was niet handig, een beetje onbesuisd. Maar ik wil het ook afsluiten. Ik heb mijn excuses aangeboden. Daarmee wil ik het afsluiten.
0: Ruben van Bommel voegde er ook nog aan toe dat zijn achternaam niet per se helpt in een situatie als deze.
1: Ja, en dat is weer een mooie brug naar Dien van het Laar. Want die achternaam speelde ooit bij Bayern München. Hè? Van Bommel staat natuurlijk niet op het veld, maar Bayern staat voor met 3-0.
3: Mark speelde hier wel lang inderdaad en was hier ook zeer succesvol. Meerdere landstitels omhoog weten te hijsen. Daar droomde Ruben van Bommel natuurlijk van. Bayern München staat met 3-0 voor tegen Bodø/Glimt. Oh, en dit is echt een schitterende 4-0. Oh, die 3-0 van Davies was echt schitterend. Maar deze van Olise, die is misschien wel nog fraaier. Dat doet hij helemaal zelf door de bal vanuit de as. Eerst naar rechts te spelen, weer in het centrum te ontvangen. 2 keer aan te raken, goed voor zijn linker te leggen. Nou, en daar gaat het circus open. Hij laat hem van zijn voet vertrekken en op het moment dat hij schiet, dan weet je eigenlijk al dat hij erin gaat. Juiste snelheid, juiste hoogte, linker bovenhoek. En het wordt nu echt wel een gala-stukje wat Bayern in de tweede helft op de mat legt tegen Bodø. Hij kijkt even om ze heen, wat zijn mijn opties. Maar omdat Harry Kane juist wegtrekt van de bal en daardoor de baan voor het schot vrijkomt vanaf 25 meter, weet hij precies dat hij hem met zijn linkervoet in de linker bovenhoek kan krijgen. En hij raakt hem echt werkelijk waar perfect. Het wordt een sneu Champions League debuut voor de Noorse keeper Fajerlund, die 4 keer moet vissen in de tweede helft. Maar ieder doelpunt is stuk voor stuk er echt eentje met brute kracht erachter.
0: Ja, mooi om te zien hoe de jochies op de tribune het juichgebaar van Olise nadoen daar. Heel mooi. Met een foto die hij maakte tijdens de formatiegesprekken werd Robin Utrecht vandaag verkozen tot de winnaar van de Prinsjes Fotoprijs 2026. Dat is een prijs die ieder jaar wordt uitgereikt voor de beste politieke foto. Gefeliciteerd Robin.
4: Dankjewel.
0: Ja, ik zit eens even te kijken naar die foto. Daar zien we informateur Sybrand van Haarsma Buma met een gefronst voorhoofd. Zijn ogen zijn wijd open gesperd. En dan op de achtergrond zien we de fractievoorzitter zitten aan een ronde tafel. Welk moment is dit dat je hebt vastgelegd?
4: Ja, dat was het moment dat je als pers even 1 minuutje een soort roundtable mag doen. Dat je even een rondje rond die tafel mag rennen en wat foto's mag maken. En altijd op het laatst, dan komt er iemand van de RVD die doet dat. Ja, die gaat dan de deur dicht doen. Ja. En dan, en ik stond met een cameraman van RTL Nieuws. Toen stonden we in de deuropening. En Sybrand Buma komt aangelopen en die schrikt heel erg. En dat is eigenlijk waarom hij zo reageerde. Want hij schrok gewoon puur van de cameraman.
0: Ah.
4: En ik stond daar op dat moment en maakte net op het juiste moment die foto. Dus daarom heeft hij zo'n raar gezicht eigenlijk. Ja,
0: ja precies. Want je ziet echt de schrik op het gezicht. Wat maakt dit dan zo'n geschikte foto? Want ja, die schrik die komt dus door jullie.
4: Dat klopt, maar het was juist wel grappig omdat de formatie eigenlijk helemaal vast zat. En het was het eerste moment dat Jesse Klaver volgens mij en Joost Eertmans aanschoven. En dat het eigenlijk helemaal vast zat. Dus daarom, ja, het was een beetje een geluksfoto ook dat hij zo reageerde en het ook wel een beetje symbolisch stond van hoe de situatie op dat moment was.
0: Ja, ja, het is de symboliek die er eigenlijk dan aan toevoegde, terwijl het er eigenlijk helemaal niet om ging, die gelaatsuitdrukking van hem.
4: Nee, nou, het was eigenlijk uw toeval, want hij schrok van de cameraman die in de deuropening stond, waar ik ook stond.
0: Ja, mooi. Dan maak je dus een hele rits aan foto's, stel ik me zo voor. Ga je ze langzaam eens een beetje terugkijken wat je allemaal hebt en zo, en dan springt deze er meteen voor je uit?
4: Nou, dit was wel een heel grappig moment, ja. En vooral door zijn mimiek, zeg maar. Dat was gewoon echt heel grappig. Dat, ja, weet je wel. Dat, en het paste ook wel bij het nieuws op dat moment van dat die formatie eigenlijk helemaal vast zat. Dat die wilde niet met die werken en die niet met die. En het kwam eigenlijk heel goed uit.
1: Ja, want zo'n foto verbeeldt ook al de politieke situatie van zo'n moment. Zeiden jullie dat ook
4: dat
1: nog?
4: Dat was ook wel een beetje het geluk, zeg maar, van deze foto ook. Dat inderdaad het ook wel heel goed uitkwam nu. En het kwam echt puur door de pers of zo. Het was niet dat hij die situatie niet meer zag zitten of zo. Maar het was wel een beetje om moedeloos van te worden. Dus het was eigenlijk, het kwam heel goed uit, die foto.
1: Ja. Hey, als de deuren, je kan dan een minuutje rondom die politici heen lopen en foto's nemen. Als die deuren dan dicht zijn, zie je dan gelijk op je camera, ja, dat is hem. Of zit je dan thuis achter je computer en denk je van, wat zie ik hier nu?
4: Nee, ik zag het gebeuren. Alleen dan moet je wel een beetje mazzel hebben dat het ook scherp is en dat soort dingen. Ja. Want het heel snel gaat. Want normaal gesproken, dan gaat de informateur, die schuift gewoon aan de tafel aan, zeg maar. En dan gaat de deur dicht en dat is het. Maar ja. Nu, omdat hij naar buiten liep, denk om iets op te halen of zo, dat had ik helemaal niet verwacht. Dus je moet echt heel snel reageren en dan een beetje mazzel hebben dat het ook scherp is. Omdat het zo snel gaat. Dus daarna, toen ik het zag, weet je wel, dat hij ook graag scherp was, dacht ik van, nou, ja, dat is wel goed gelukt.
1: Ja. Hey, deze prijs wordt een paar jaar uitgereikt. Wat is er zo mooi fotograferen in Politiek Den Haag? Want nou, dit is een ding wat heel veel achter gesloten deuren plaatsvindt. Daar mag je even bij zijn. Maar wat is er zo mooi zijn om daar rond te lopen en het juiste kiekje te schieten?
4: Nou, wat ik leuk aan mijn werk vind is, ik doe veel meer dan alleen maar de politieke fotografie. Maar wat het leuke is aan journalistiek werk is dat het zeg maar één moment is. En dat je het dan wel moet hebben. Dat je het niet even weer opnieuw kan doen. Of vragen van, kan je even opnieuw dit doen of dat doen of zo, weet je wel. Dat maakt het werk ook juist zo leuk. Dat je op het juiste moment op het juiste knopje moet drukken. Ja. En dat je het dan hebt. Dat is juist leuk. Ja.
1: En dat is gelukt met deze. Waar kunnen we deze bewonderen? Deze foto?
4: Waar die kan bewonderen?
1: Ja, hangt die ergens of moeten we gewoon opzoeken? Winnaar op Google?
4: Hij hangt nu even tijdelijk in de Eerste Kamer. Want daar is het vandaag uitgereikt.
1: Oké.
4: Maar voor de rest hangt hij eigenlijk nergens. Nee.
0: Gewoon zeg even ik, googlen, dan kom je zeg, vanzelf ja, tegen.
1: Dan zeg ik tegen de mensen, google maar even op winnaar Prinses Fotoprijs.
4: Toen ik hem gemaakt heb, is hij wel echt op een aantal voorpagina's geweest van kranten en in tv-programma's.
1: Oh, okay.
4: Ik denk dat heel veel mensen die foto wel hebben gezien eigenlijk.
1: En ik moet eerlijk zeggen, ik heb dat gezicht van Buma ook als sticker in mijn WhatsApp. Maar dat dankzij Robin Utrecht. Ja, de winnaar van de Prinses Fotoprijs. Dankjewel.
5: Het wordt van kwaad tot erger voor Boedeglim Ding.
3: Het wordt een behoorlijk pijnlijke avond zo op deze manier. Ze hebben zojuist rood gekregen voor Björtuft, die het doorgebroken Michael Olise op de rand van het strafschopgebied naar beneden trok. Het was licht, maar wel genoeg voor een rode kaart. En dus 10 tegen 11 in de slotminuten van Bayern München tegen Boedeglimt bij een 4-0 voorsprong voor Bayern. Daarmee loopt het toch inderdaad wel een beetje pijnlijk af voor Boede. Dat in de eerste helft dus nog wel goed weerstand bood. En de rust zelfs halen met een 0-0 tussenstand. Maar in de tweede helft wordt het krachtsverschil wel echt duidelijk tussen de Noorse en de Duitse top. En ergens heb je in die slotminuten ook nog wel het idee dat het vat nog niet helemaal leeg is bij Bayern. Want ze hebben de tegenstander nu echt helemaal kapot gespeeld. Zij hebben als thuisploeg nog wel genoeg energie over. En je hebt misschien wel het idee dat er nog een vijfde voor een vijf klappen in zit. Maar ja, dat zal de komende minuten moeten gaan uitwijzen. Want Bayern is in het afgelopen kwartier alleen maar op de helft van Boede te vinden. Nu de volgende bal richting de 16. Na Harry Kane zijn schot in tweede instantie. Bischoff, ook die wordt geblokt. Dan gaat het best snel voor Boede. En komen ze er allemaal net goed vanaf. Door er een been tussen te steken, wel of niet bewust, dat is een beetje de vraag. Maar het loopt goed voor ze af. Maar de aanvallen lopen nu wel in rap tempo op. En volgt een corner voor Bayern München aan de rechterkant. Met Olise, 90ste minuut van de reguliere speeltijd is ingegaan. Kort genomen, Lennart Kaul krijgt hem aangespeeld. En op de rand van het strafschopgebied is hier Stanisic. Die heeft een goed schot in huis, maar die mikt hem wel naast. Rechterkant van de paal. Als de 90 minuten voorbij zijn, Stanisic daarna als een malle terugspint naar de rechtsbackpositie waar hij eigenlijk speelt. En de keeper van Boede opgelucht kan ademhalen. Die had nog geen redding verricht in de tweede helft. Moest wel 4 keer uiteindelijk een bal uit het net halen. Maar hij kan het wel, want de schot van Olise zojuist vanaf de rechterkant strafschopgebied, die kwam er binnen toe en die werd recht op hem afgeschoten. Had hij wel 2 keer voor nodig om hem helemaal klem te krijgen, maar hij kan het dus wel. Misschien dat hij daardoor uiteindelijk toch nog positief kan terugkijken op zijn Champions League debuut. Maar die er al wel 4 om de oren heeft gekregen. Want Bayern staat thuis met 4-0 voor.
1: Ja, en er worden nog meer wedstrijden gespeeld in de Champions League 3 wel te verstaan. Laten we ze beginnen bij de eerste, Laurens en Bering. Manchester United, Saba, FK.
6: Ja, de laatste keer dat ik hier was stond het al 4-0 voor Manchester United. En dat staat het nu nog steeds. Laatste doelpunt werd gemaakt door Martinez, oud Ajaxie dus. Een speeltijd wel voor Joshua Zirkzee, de Nederlandse spits. Krijgt eigenlijk maar heel weinig speelminuten, maar mag nu toch nog even meedoen. Zit daar in de slotfase, lijkt niet zo heel veel meer te gaan gebeuren. Como tegen Leipzig is ook wel

0: List, want Como is op een 4-1 voorsprong gekomen. Como speelt de volgende ronde tegen Feyenoord en Leipzig tegen PSV. Dus daar zullen ze ongetwijfeld mee hebben gekeken. Nee, de spanning zit hem eigenlijk nog bij Slavia Praag tegen Lens. Lens moest een 1-0 voorsprong verdedigen. Het werd 1-1 via Sima. Slavia Praag ook nog met een man minder. Maar kwam in de slotfase toch weer op een 2-1 voorsprong. En ik zie nu net dat Lens in de allerlaatste minuut toch weer op een 2-2 is gekomen. Dus spektakelbaar.
1: Sterker nog, 2-3 zie ik inmiddels. Is het zelfs geworden.
0: Zo, kijk,
1: het gaat hard daar in de blessuretijd.
0: Daar gaat het echt heel hard inderdaad.
1: 2 treffers in blessuretijd.
0: Ja, dus dan zijn de druiven zuur voor Slavia Praag.
1: Kan je zeggen. Ja, Leon, we hebben een mooi avondje achter de rug zo met de Champions League. Eerst PSV, misschien wat teleurstellend. En dan nu, kijk eens eventjes, Bayern München. Dien, vertel je eens maar even.
2: Oh, 5-0, dat kan er ook nog wel bij voor Boede. Weer Olise. En vooral de techniek waarmee hij dit afrondt is echt van buiten categorie. Hij plaatst hem echt met de juiste snelheid. En we moeten zeggen, de keeper helpt hierbij ook wel een klein handje. Want slechts 3 vingers erachter, dat is te weinig. En dus die jingle, die befaamde jingle, jabbedabbedoe, nog 1 keer in de Allianz Arena. En zo wordt het 5-0 voor Bayern München. En daarmee zijn ze volgens mij de best presterende ploeg in de eerste speelronde van de Champions League. Want Barcelona won met 4 verschil. Manchester United heeft met 4 verschil volgens mij gewonnen. Maar Bayern München doet er nog een schepje bovenop. Want op de rand van het strafschopgebied kan Olise vrij doorlopen. En ziet hij het gaatje in de linkerbovenhoek. Daar prikt hij hem dan ook maar in. Zijn 2e van de avond. De 5e van Bayern München. En na een gelijkspel van afgelopen weekend bij Schalke 04... kwamen er wat vraagtekens in de Duitse media. Is er wat aan de hand met die aanvalsmachine? Nou, allerminst. Want ze gaan gewoon door op de oude voet. Want na 93 minuten hebben we hier een 5-0 tussenstand. Wat hoogstwaarschijnlijk ook de eindstand gaat worden. En natuurlijk niet tegen de minste tegenstander. Want Boede heeft afgelopen jaar laten zien dat ze heel behoorlijk kunnen voetballen. Vanavond in de eerste helft tegen Bayern ging het ook nog wel heel aardig mee. Maar in de tweede helft kwam het krachtsverschil duidelijk naar voren. En met het laatste fluitsignaal nu achter de rug betekent dat Bayern de eerste 3 punten erbij mag schrijven.
1: Ja, als invallend doelman van Boede zou je denken, ik zou maar de haar uit mijn hoofd trekken. Maar die heeft hij niet. Dus dat
3: een nare avond inderdaad. Ik zag iedereen applaudisseren, Lionne, bij dit doelpunt ook van Olise. Ja, eigenlijk kun je niet veel meer dan dat, hè?
4: Nee, wat een kunstenaar is dit. Hij schildert letterlijk de bal.
5: Echt een artiest, hè?
4: Ja, het is niet normaal. En het is ook een hele excentrieke jongen. Wat ik ook heel leuk vind. Heel eigen gereid. Ja, en we hebben dat natuurlijk op het WK ook gezien. Die paasjes, dit inzicht. Alles wat hij doet is fabelachtig.
1: Ja, en dus een van de architecten van die grote score van Bayern München. Dat met 5-0 weet te winnen van Bode Glimt. Daarmee zit het erop. Een hele lange langste lijn en omstreken met veel Champions League voetbal. Morgen zijn we er uiteraard weer. En dan gewoon vanaf 9 uur. Zo dadelijk met het oog op morgen. Vandaag met...
3: gepresenteerd door Lucella Carasso.
1: Goedenavond.
3: Goedenavond.
6: De taalstaat. In de voorstelling Breekbare Mensen brengt Diederik van Vleuten samen met de band Kaaskop een ode aan ons Nederlands muzikaal erfgoed.
7: Ik dacht, er moet bij mij op straat ook zo'n ding staan. Er moet bij mij op straat toch ook zo'n ding staan.
6: Diederik van Vleuten zal er zijn. Saskia Noord is de gast over haar thriller De Eetclub, onze taalschat. Deze week is de gelijknamige serie op Netflix begonnen. En Piet Meeuwse heeft een nieuw boek. Het hele verhaal over het vertellen, de verteller en de vertelling.
8: NPO Radio 1.
6: Zaterdag vanaf 11 uur.
9: Wie luistert, weet meer. Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
10: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
9: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
10: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
9: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
10: Oké, ga ik op letten.
9: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
10: Doe ik.
9: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
11: Ster. Nu te zien in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Geniet inclusief gratis parkeren en drankjes van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
12: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terecht komt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
8: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
12: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Sta je in de file en spot je ruitschade?
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
16: NPO Radio 1.
17: 11 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde in het oosten van Zwitserland. Volgens reisorganisatie OWAT zaten er 48 Nederlandse passagiers in de bus. Op foto's in Zwitserse media is te zien dat de bus op zijn zij in de berm ligt. Er zijn verschillende reddingsteams uitgerukt, waaronder helikopters. De bus was vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden bezig en was er maar één rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet en die kosten worden doorberekend. Een man van 61 uit Apeldoorn is opgepakt voor 2 verkrachtingen ruim 30 jaar geleden. De man kon alsnog worden opgespoord via DNA-sporen die destijds veilig zijn gesteld. Bij de eerste zaak werd een vrouw in 1995 in Apeldoorn met geweld van haar fiets getrokken en langs de weg verkracht. 2 jaar later, in 1997, gebeurde iets vergelijkbaars in het buitengebied van Deventer. De politie is 30 jaar later op zoek gegaan naar mogelijke verwanten in de DNA-bank en kwam zo terecht bij de verdachte. Een Duitse ontwikkelaar ziet af van de bouw van 4 grote windmolens vlak over de Duitse grens bij Ratum. Het bedrijf denkt geen toestemming te krijgen voor de bouw. Inwoners van de Gelderse plaats verzetten zich al jaren tegen de plannen omdat ze de windturbines niet in het landschap vinden passen. De Duitse klimaatactivist die deze week na een klopjacht werd opgepakt zou meer dan 150 sabotageacties hebben gepland. Onder de doelwitten zou ook een elektriciteitsstation in Doetinchem zijn. De 48-jarige man wordt verdacht van sabotage op energiecentrales, hoogspanningskabels en transformatorstations in Duitsland. Hij heeft verklaard tegen fossiele brandstoffen te zijn. Een gesprek met een democratische politicus mag niet op tv worden uitgezonden in de Amerikaanse show van presentator Jimmy Kimmel. Volgens Kimmel heeft de regering Trump zware druk uitgeoefend en zou de mediatoezichthouder met juridische stappen hebben gedreigd. Het gesprek met de democratische kandidaat voor de Senaat in Texas is daarom alleen nog op YouTube te zien. Het weer vanuit het westen vannacht regen bij een graad of 12. Morgen eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon. Het wordt dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
18: Ster. Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
19: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
20: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
21: Hallo, eet smakelijk voor straks.
20: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
22: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
20: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
23: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
24: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
23: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar

0: ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 14 graden. Binnen zit Lucella Carrasso.
2: De grote vraag voor dinsdag is natuurlijk hoeveel drieslagen er in de troonrede zitten. Gaat het kabinet nog even een snelle AI-check doen? Goedenavond, welkom bij het Oog. Straks praten we over het AI-gebruik van premier Jette en zijn team en ook andere kabinetsleden. Veel van de berichten van Jette op sociale media heeft hij namelijk laten schrijven door AI. En twee voormalige spindokters hoort u straks over de vraag of dit slim is of niet. Bij een groot Europees onderzoek naar fraude in de paardenhandel zijn ook Nederlanders gearresteerd. Foodwatch houdt scherp in de gaten of er vervuild vlees op de markt komt. Die horen we straks over de risico's. En er zijn uiteraard veel herdenkingen van 9-11. Architect Francine Hoebe vertelt zo over de effecten die de aanslag op de Twin Towers op de architectuur heeft gehad. En Ingmar Heidse kiest een aantal gedichten over 9-11 uit die hem hebben getroffen. Maar nu eerst krijgt u het nieuws van vandaag.
3: Woensdag 9 september.
2: Familieadvocaten hebben meer en meer te maken met bedreigingen.
4: Schiet je knieschijven kapot, ik weet waar je kinderen op school zitten, je verdient een kogel.
5: Het is heel heftig.
2: Het gaat dan vaak om een scheidingsprocedure waarbij de man de advocaat van zijn vrouw bedreigt.
5: En hij zei iets van, ik sta in brand, ik sta in vuur. En als jij dit niet oplost, dan zal mijn vuur jou bereiken.
2: Een verholen dreigement, vindt deze advocaat.
5: Het voelde bij mij alsof hij eigenlijk zei, ik zie mijn kinderen niet. En als jij dit niet oplost, zul jij ook je kinderen niet meer zien.
2: En over dreigen gesproken, in een interview op een tv-station in Sierra Leone heeft justitieminister Van Wiel de druk opgevoerd om veroordeelde drugscrimineel Jos Leidekker uitgeleverd te krijgen.
6: So for us, I think the time has come to make sure that we speed up this process.
2: Het interview ging via een videoverbinding, vandaar dat het geluid niet al te best is. En toen zei Van Wiel dit.
6: And as I said, I think it really is in the benefit of Sierra Leone of getting rid of this highly dangerous individual.
2: Nou, deze woorden vielen niet goed bij de premier van het land. Hij beschuldigt Van Wiel ervan dat hij zich opstelt als kolonialist.
7: So I really think it's a really distasteful interview and really unprofessional.
2: Nog meer kritiek op leden van het kabinet. Premier Jette blijkt dus AI te gebruiken om zijn social media teksten te maken.
8: Inmiddels driekwart van de Nederlanders gebruik ik ook af en toe AI om dingen beter te maken. Maar alle social media posts die we doen worden ook door mensen gecheckt.
2: Deze man is het eens met de premier.
9: Kunnen. Hij gaat met de tijd mee.
2: Alleen deze vrouw heeft er wat meer moeite mee.
10: Ja, ik weet niet wat ik daar echt van moet vinden eigenlijk.
2: En niet alleen de premier maakt dus gebruik van AI. Ook bewindslieden Jazilgus en Boswijk, beide van Defensie, maken gebruik van kunstmatige intelligentie. Boswijk reageert met wat ongemak.
11: Ik vind dat je AI kan gebruiken zolang je het als een rekenmachine gebruikt. Dus als een hulpmiddel.
2: Goed nieuws voor spaarders. De ECB heeft de rente verhoogd.
10: Nu, vandaag? Oh, nou, dat is wel goed nieuws denk ik voor iedereen.
2: Toch wordt je spaargeld door inflatie wel steeds minder waard. Je spaargeld beleggen is beter, maar dat geldt niet voor iedereen.
12: Beleggen is alleen maar mensen die veel geld hebben nog rijker worden. Dus lekker op de bank, ik krijg genoeg, ben tevreden.
2: En nu we het toch over geld hebben, president Trump heeft weer eens een stunt uitgehaald.
13: I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
2: Dus iedere Amerikaan krijgt $5,000 als de Republikeinen de macht houden in het parlement en de Senaat. Drie keer raden welke naam deze uitkering krijgt.
13: It will be called the Trump dividend.
3: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En we gaan voor de krant van morgen nog naar onze correspondent Gim Balduc. Vanwege het ernstige busongeluk in Zwitserland met de Nederlandse touringcar. Dat vond rond 5:00 vanmiddag plaats. Er zijn meerdere mensen om het leven gekomen. Er zijn ook meerdere gewonden. Gim, goedenavond.
14: Goedenavond.
2: Ja, is er al meer bekend over de achtergrond van de inzittenden?
14: Ja, volgens de brancheorganisatie ANVR, die het woord voert voor de verantwoordelijke reisorganisatie, dat is OWAT, gaat het om een volledig Nederlands gezelschap dat onderweg was vanuit een vakantiebestemming in Oostenrijk, die op dagtrip waren in Zwitserland. En op het moment van het ongeluk aan het eind van de middag tussen Zoes en Ternes, helemaal in het oosten van Zwitserland, dat ongeluk te verduren kregen. En volgens de ANVR gaat het dus om 48 mensen en uitsluitend Nederlanders.
2: En is er al iets bekend over de slachtoffers?
14: Ja, de Zwitserse politie houdt het op meerdere doden en gewonden, maar noemt daarbij geen getal, ook zojuist in een korte persconferentie niet, en ook geen verdere details over de herkomst. Dat is doorgaans ook, heeft dat ermee te maken omdat de hulpoperatie nog bezig is. Eerst moet ook het thuisfront ingelicht worden voordat de media hierover geïnformeerd wordt. En we zagen ook dat de hulpdiensten tot een uur geleden nog volop bezig waren op de plek van het ongeluk. Zwitserse pers schrijven dat er heel veel ambulances aanwezig waren, ook maar liefst 5 reddingshelikopters. Ja, het ligt in de Alpen, het dichtstbijzijnde ziekenhuis in Davos heeft ook maar een beperkte capaciteit, dus mogelijk zijn ook gewonden naar elders in het land verplaatst. En zojuist heeft ook een woordvoerder van de ANVR tegen de NOS gezegd dat er al een bus onderweg is om reizigers op te halen die niet acuut behandeld hoeven te worden.
2: En nu waren er wegwerkzaamheden op het moment van het ongeluk. Brengt de politie het daarmee in verband?
14: Ja, de eerste verklaring is dat de bus moest uitwijken voor iets van een object op de weg, mogelijk een rotsblok of ja, iets wat dus de weg blokkeerde. De bus is vervolgens ook niet in contact geraakt met andere voertuigen, maar is zelf uitgeweken en zou vervolgens op de vangrail zijn gebotst en vervolgens van het talud afgegleden zijn. En op foto's van het ongeluk zien we ook dat de bus gekanteld langs de weg ligt met gebroken glas. En dus veel onderzoek daaromheen op dit moment. En dat onderzoek is ook nog bezig. De sporen worden ook nog veiliggesteld. En horen we dan hopelijk meer van de politie.
2: Dankjewel, Gien Balduc, voor dit moment over het ongeluk dus in Zwitserland. Dan gaan we nu naar de krant van morgen. Ismaël de Bruin.
15: De zorgpremie gaat volgend jaar opnieuw omhoog, schrijft de Telegraaf. Het kabinet rekent voor 2027 op een stijging van zeker 10 euro per maand. Daarmee komt de gemiddelde maandpremie uit op 169 euro, melden Haagse bronnen aan de Telegraaf. Zij baseren zich op uitgelekte Prinsjesdagcijfers.
2: Toch betekent het niet dat verzekerden volgend jaar exact dit bedrag gaan betalen. Zorgverzekeraars bepalen uiteindelijk namelijk zelf de hoogte van hun premie. En door reserves kunnen ze de prijsstijgingen deels opvangen. Maar de sector wijst er wel op dat die reserves steeds kleiner worden.
15: De monsterzege van de AfD in het Duitse Sachsen-Anhalt is een nieuwe stap in de opmars van radicaal-rechtse partijen in Europa. Dat schrijft Trouw. Rechtsradicalen nemen deel aan regeringen in Italië, Kroatië, Slowakije en Finland. En ze staan bovenaan in de peilingen in België, Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk. Volgens politieke wetenschappers heeft 23% van de kiezers in Europa bij de laatste nationale verkiezingen gestemd op een radicaal rechtse partij.
2: Nou, dat moet wel worden genuanceerd, schrijft de krant, want rechtsradicale partijen in Europa verschillen onderling behoorlijk. Ze zijn allemaal nationalistisch en gekant tegen immigratie, maar op andere thema's lopen de opvattingen soms flink uiteen. Zo zijn de PVV en het Franse RN op economisch gebied vrij links en AfD en het Spaanse Vox juist rechtser.
15: Morgen is het 25 jaar geleden dat er aanslagen werden gepleegd op onder meer het World Trade Center in New York. Het AD laat meerdere mensen aan het woord die terugblikken op die ingrijpende gebeurtenis. Zo vertelt een Nederlandse agent: mijn vrouw en ik hadden vrienden die op het World Trade Center werkten en dat maakte het extra spannend. We probeerden ze te bellen en te appen, maar dat lukte niet. We dachten dat ze waren overleden.
2: En pas 2 dagen later hoorden we dat onze vrienden net op tijd buiten waren. Ze werkten op de 25e verdieping. En toen het eerste vliegtuig zich in het gebouw boorde, sloegen ze op de vlucht. Toen ze buiten waren, vertelt ze, stortte de eerste toren in. Onze vriend Robert is 15 jaar na de aanslagen plotseling overleden. Hij was net in de 50. We relateren dat echt aan 9-11, zo vertelt ze, want het had iets met hem gedaan en het is nooit meer goed gekomen.
15: In NRC een artikel over de nieuwe biografie over de kinderboekenschrijver Els Polgroem door auteur Sanne van Heist. Ik vraag me af of mijn leven wel zo boeiend is geweest voor een heel boek, had Polgroem eerst gezegd. Maar Van Heist wist wel beter. Ze kwam er al eerder achter hoe boeiend het leven van Polgroem was geweest. Zo heerste er een kille sfeer in het gezin waarin ze opgroeide in Arnhem.
2: En Polgroem ervoer menselijke warmte tijdens de hongerwinter die zij doorbracht in Herikhuizen. Ook trouwde ze met een communistische beeldhouwer met wie ze een kunstgemeenschap begon in het Groningse Finsterwolde. Volgens NRC komen die dingen geweldig goed tot leven dankzij de soepele en beeldende schrijfstijl van Van Heist.
3: deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: dat ze waren overleden.
1: En pas 2 dagen later hoorden we dat onze vrienden net op tijd buiten waren. Ze werkten op de 25e verdieping. En toen het eerste vliegtuig zich in het gebouw boorde, sloegen ze op de vlucht. Toen ze buiten waren, vertelt ze, stortte de eerste toren in. Onze vriend Robert is 15 jaar na de aanslagen plotseling overleden. Hij was net in de 50. We relateren dat echt aan 9-11, zo vertelt ze, want het had iets met hem gedaan en het is nooit meer goed gekomen.
0: In NRC een artikel over de nieuwe biografie over de kinderboekenschrijver Els Polgroem door auteur Sanne van Heist. Ik vraag me af of mijn leven wel zo boeiend is geweest voor een heel boek, had Polgroem eerst gezegd. Maar Van Heist wist wel beter. Ze kwam er al eerder achter hoe boeiend het leven van Polgroem was geweest. Zo heerste er een kille sfeer in het gezin waarin ze opgroeide in Arnhem.
1: En Polgroem ervoer menselijke warmte tijdens de hongerwinter die zij doorbracht in Herikhuizen. Ook trouwde ze met een communistische beeldhouwer met wie ze een kunstgemeenschap begon in het Groningse Finsterwolde. Volgens NRC komen die dingen geweldig goed tot leven dankzij de soepele en beeldende schrijfstijl van Van Heist.
2: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: deden voor een social media bericht. En bovendien, ja, als je 3 keer in de week een social media berichtje deed, dat was het wel. En zijn Twitter-account bediende hij zelf. En ik denk dat ik wel ook gebruik zou hebben gemaakt van AI inmiddels. Maar toch echt op een andere manier dan het nu gebeurt.
1: Waarom had je het niet op deze manier gedaan?
0: Nou, kijk, eer dat je echt de taal van degene waarvoor je schrijft kan schrijven, dat je die voelt, dan moet je echt onder iemands huid kruipen. Dan moet je heel veel tijd met iemand besteden, naar iemand luisteren. De manier waarop die praat, zijn emoties, waar die zich over opwindt, wat hem vrolijk maakt. En dan zo'n beetje, dan ga je die taal je eigen maken. En dan kan je in plaats van iemand anders dat doen. Dat kost tijd, dat kost heel veel empathie en liefde. En dat is iets wat AI gewoon niet kan. Dus die kan wel mooie zinnetjes maken. Maar dat zo echt voelen van wie is iemand, taalmodellen kan een AI-chatbot wel natuurlijk leren. Maar wat op welk moment, in welke context en welke tijd nodig is, ja, daar kan je gewoon dus flink de plank mee misslaan. En dat vind ik ook dat wel hier af en toe gebeurd is.
1: Ja, Bas Erlings, was het onder jouw leiding gebeurd?
2: Jazeker.
1: Oh ja? Jij bent enthousiast.
2: Nee, niet enthousiast. En ik natuurlijk krijg ook een ongemakkelijk gevoel van als je teksten die heel gevoelig liggen ziet en dat het dan geschreven is door AI. Maar hij heeft zelf geen tijd om dingen te schrijven. Dus hij heeft speechschrijvers, hij heeft een social media team, hij heeft mensen die hem dingen aanreiken. En die praten met elkaar, die googelen, die gaan lezen, die doen inspiratie op. En die gaan dus ook sparren met AI. En dat is, ik wil ook dat mijn minister-president de allerbeste mensen om zich heen heeft en de allerbeste tools om zich heen heeft. En dat en dit heeft gewoon de meeste denkkracht momenteel. Dus het hoort er ook gewoon bij in de mix.
1: En als jij dan die berichten leest, denk je ook, ja, dat is echt, zo goed heb ik het nog nooit gezien wat hieruit is gekomen, al deze berichten.
2: Diegene die heel gevoelig lag, die vond ik eigenlijk wel heel erg goed geworden. Ik zag ook minder en ik begreep ook dat de Volkskrant daarop aangeslagen was.
1: Van excuus aan Molukkers?
2: Ja. Ja,
0: en Westerbork.
2: Ja, dat Westerbork, dat dacht ik, dat is wel echt heel mooi geschreven. En voor mij is er niet zo heel veel verschil of de tekstschrijver of het social media team het geschreven heeft. Want je weet dat hij het niet zelf doet. Of dat ze daar AI bij gebruikt hebben, hoe dan ook. Dat maakt voor mij niet zo heel veel verschil.
1: Of nou Julia Wouters is die het bedacht heeft voor hem of AI, dat maakt jou niet zoveel uit.
2: Nee, maakt me niet zoveel uit.
1: Julia?
0: Ik zag bij Nieuwsuur vanavond zag ik een hoogleraar in de politieke communicatie zitten. En die staat daar te verkondigen dat een premier echt wel zelf zijn berichten moet schrijven. Want dat het anders niet authentiek is. En ja, dan realiseer ik me weer even wat voor Bas en mij heel erg normaal is, maar dat heel veel mensen daadwerkelijk denken dat een politicus alles wat hij zegt en schrijft en doet, dat hij dat allemaal ter plekke zelf bedacht heeft en zich niet realiseert dat er achter alles ongeveer een enorm team zit. En wij hadden in de tijd dat ik voor Asscher werkte, hadden wij, als je op een foto of in beeld van de televisiecamera kwam, dan moest je taart uitdelen. Want het was niet de bedoeling dat je zichtbaar was. De illusie moet wel een beetje in stand gehouden worden dat die politicus daar allemaal originele teksten ter plekke staat te bedenken.
1: Dus als speechschrijver mocht jij eigenlijk niet in beeld komen?
0: Nou, ik was wel politiek adviseur. Iedereen kent wel een beetje Jack de Vries. Die liep altijd heel erg in beeld naast Balkenende. Maar dat is wel ook de enige die we altijd zo in beeld zien lopen. De meeste mensen die om een minister of een vicepremier of een premier heen lopen, daarvan is het belangrijk dat ze uit het zicht blijven. En nu wordt dus onthuld dat die teksten niet van Jette zelf zijn. Dus dat is een schok voor veel mensen. En dan hebben we allemaal ons ongemak met AI. Waar we natuurlijk, ja, iedereen zich toe aan het verhouden is van waar is het nou goed voor, wanneer niet, wanneer ben je de boel aan het belazeren, wanneer is het een handig hulpmiddel.
1: Ja, want
0: dus
1: Bas,
0: dat speelt nu allemaal tegelijk.
1: Want Bas Erlings, ik hoorde Jette vanavond op televisie reageren. Die had zo'n zinnetje van
0: AI. Dat,
1: en ik dacht gelijk, zou hij dit zelf bedacht hebben? Gelijk.
2: Ja, dat krijg je nu natuurlijk een beetje. De komende tweets worden heel belangrijk. En dan gaat iedereen er even naar kijken. Ik denk vooral dat we over 5 jaar terugkijken op deze discussie en denken, waar ging het over? Net zoals we de discussie ook wel eens gehad hebben over toen voorlichters kwamen, of toen bleek dat politieke partijen onderzoek deden, of toen de social media teams kwamen.
1: Maar hoe ziet het er over 5 jaar dan uit?
2: Ja, dan is dat gewoon nog meer ingeburgerd dan nu. En ik denk dat we dan hele nieuwe discussies hebben over AI. Want AI gaat zo snel dat we het nu dus kunnen gebruiken voor stukken tekst. Maar ik weet zeker, over 2 jaar wordt een D66-verkiezingsprogramma een heel stuk beter als het geschreven is door AI dan wanneer het team dat gedaan heeft. En dan is de discussie, wat moeten we nog zelf doen en wat laten we aan anderen over? Ook als het resultaat beter wordt in de praktijk. Dit is nog maar het begin van de discussies die we erover gaan hebben.
0: Maar ik denk, een regeerakkoord, een verkiezingsprogramma en zo. Ja, ik kan me voorstellen dat je de ideeën die je hebt dan even door zo'n model heen laten gaan. Maar die persoonlijke dingen die ook heel contextgevoelig zijn, die ergens over gaan, dat vind ik echt risicovol. Ja. Dus ik denk dat we daar over 5 jaar nog steeds hetzelfde over nadenken. Ook als je helemaal bedenkt dat bijvoorbeeld een politica die heel populair was tot voor kort was Caroline van der Plas, omdat ze zo authentiek was. En Bas en ik herkennen dan dat wij vinden haar allemaal heel gewoon als Nederland. Zij lijkt in niks op hoe wij denken dat een politicus eruit moet zien of moet praten. Dat vinden we heel fijn. En als je ervoor doorgeleerd hebt, dan zie je de hele tijd dat ze ook elk derde woord is. Ja, maar ik ben heel gewoon. En dat ze over de jurk die maar €20 in de uitverkoop kost, dat het ook een gimmick wordt waar ze mee speelt, wat iets versterkt, wat wel echt een authentieke karaktereigenschap is. Ja. En als je nou naar Jette kijkt, dan denk ik, ja, natuurlijk helemaal de eerste keer dat we van hem hoorden, toen heette die robot Jette, omdat hij al die voorgeproduceerde zinnetjes aan het uitkramen was. En hij is ook een beetje zo'n man zonder eigenschappen. Dus we weten van hem, we weten over zijn seksuele geaardheid en wie zijn vriend is. Dat vent hij uit. Maar verder is hij eigenlijk net even iets te glad en net even iets te perfect. En net even, hij heeft geen randje. Hij is altijd vrolijk en opgeruimd. Hij loopt er altijd zo top. Ook nu het allemaal heel erg moeilijk wordt, dat die begroting maar niet rondkwam. Nee hoor, alles ging prima en het hoort erbij en zo. En dan plakt dit nieuws ook op onze ergernis bij hem, dat hij te glad is, te perfect is en dat je geen hoogte van hem
1: krijgt. En dan krijg je kunstmatige intelligentie bovenop een robot. Ja. Bas Erlings, dat versterkt misschien het beeld.
2: Zeker.
1: Maar de vraag is wel, want ik hoor inderdaad ook heel veel campagnestrategen altijd over authenticiteit, maar als dit het nieuwe normaal wordt, waar ga je dan nog de authenticiteit in vinden bij een politicus?
2: Nou, het is natuurlijk een aanname. Ik ben het er gewoon mee eens hoor. En het is natuurlijk de combinatie van AI met je eigen gevoel en accenten toevoegen die tot bijzondere dingen leidt. Maar we zien nu wel dat de hele reclame branche staat op zijn kop, omdat we zien dat AI creatiever is dan creatives. En dus over 2 jaar misschien dat het voor een politicus wel het ideale hulpmiddel is om authentiek te worden dan. Het gaat allemaal zo snel, die ontwikkeling. Dus die aanname,
1: hoe word ik authentiek? En dan komt er een van de adviezen.
2: Ja, of je laat inderdaad heel veel materiaal van jezelf in. Ik denk dat het nu al mogelijk is dat dan AI dat heel goed vervolgens dat kan nabootsen wat jij doet. Maar die kan je daar misschien ook wel bij adviseren.
1: En ligt er voor jou dan nog een grens ergens?
2: Nou, dat vind ik het echte gesprek nu. Ik denk niet dat de grens ligt bij een paar tweets laten schrijven door AI. Maar wel, ook als het over beleid gaat, als het over keuzes gaat, als het over je motieven gaat, dat door AI laten bepalen, dat we daar met elkaar het gesprek over moeten voeren, waar die grens gaat liggen.
1: Julia?
0: Nou, ik denk wat belangrijk is, dat we willen van een politicus dat hij de slimste oplossingen heeft, maar ook dat hij echt om ons geeft als kiezer. En ja, daar kan je vast wel hele mooie teksten door artificiële intelligentie laten schrijven. Maar het moet toch iets persoonlijks hebben. En ja, dat heeft het nu niet.
1: En dan is er ook nog het punt van Europese wetgeving. Die steunt D66 ook dat je transparant moet zijn over het gebruik van AI. Ja. Bas Erlings, dan had ik eigenlijk ook wel verwacht dat ze onder al die berichten zetten, by the way, dit heeft hij niet zelf bedacht.
2: Nee, dat klopt. Dat zou je inderdaad verwachten. Dat zou best.
1: Moet dat wel?
2: Als iedereen dat moet doen, is dat natuurlijk helemaal prima. We hebben ook nog nooit gezien eronder zien staan, dit is geschreven door speechschrijver deze en deze. Maar ik heb daar helemaal niks tegen als dat moet. Nee, dat lijkt me een prima oplossing.
1: Julia?
0: Ja, ik denk dat D66 dit voorstel heeft gedaan voor echt door, jij zegt dit AI en ik zeg AI. AI gegenereerde teksten. Maar wanneer is het een AI-tekst en wanneer heb je het door het apparaat gehaald? Dus wanneer moet je nou dat toevoegen? Dat is moeilijk. Ik denk wat hier ook veel meer het probleem is, dat die menselijke toetsing bij D66 en bij Jette niet goed genoeg is. Dus dat, ik zit mezelf de hele tijd te troosten. Ik hoop heel erg dat die tweet die hij uit heeft gedaan na al dat gedoe, die intimidatie, ja, ik zou het politiek terreur willen noemen, dat mensen niet meer durfden te zeggen dat ze misschien wel voor vluchtelingen waren in Engelen. En iemand die zijn auto in de plomp vond. Toen heeft Jette getweet, lelijk vandalisme. Ik hoop heel erg dat AI dat bedacht heeft.
1: Ja, oké. Okay. Nou ja, zo krijgt hij er nog een heleboel voor zijn kiezen, denk ik, de komende tijd. Dank jullie wel voor dit moment, Bas Erlings en Julia Wouters.

0: U2, Street of Dreams. Ja, de Volkskrant heeft dus onthuld dat premier Jette in ieder geval 68 berichten op social media veelvuldig kunstmatige intelligentie heeft gebruikt daarvoor. En de vraag is dat slim of riskant? Dat ga ik bespreken met twee spindokters, Julia Wouters. Zij schreef eerder onder meer de speeches voor PvdA-minister Lodewijk Asscher. Van harte welkom. En Bas Erlings, hij was lange tijd campagnestratege bij de VVD. Ook van harte welkom. Julia, stel jij was nu de baas van het sociale mediateam van premier Jette. Was dit onder jouw leiding gebeurd?
1: Daar heb ik natuurlijk vandaag heel veel over nagedacht. Want
0: wacht
1: ik
0: even.
1: Ik kan makkelijk praten. Er was nog helemaal geen AI. In de tijd dat ik speechschrijver was en dat we af en toe een voorzetje

0: Bigger Picture van Sarah Julia. In een groot onderzoek naar fraude met paarden heeft Europol de afgelopen dagen 3 mensen aangehouden en ook meerdere invallen gedaan, ook in Nederland. En mogelijk is door die fraude vlees van duizenden paarden in de voedselketen gekomen. Vlees dat in dit geval niet geschikt is om te eten. Nicole van Gemert is directeur van Foodwatch Nederland. Dat is een organisatie die het voedsel voor consumenten scherp in de gaten houdt. Van harte welkom.
1: Dankjewel.
0: Hoe wordt nou bepaald welk paardenvlees geschikt is voor consumptie en welk niet?
1: Gewoon paardenvlees wat gefokt wordt zonder medicijnen. Daar komt het eigenlijk op neer. Dus je hebt, je hebt niet echt een paardensector. Een paardensector als het gaat om vleesproductie. Die zijn wel wat paardenfokkerijen, bijvoorbeeld in Frankrijk. Maar in principe is de paardenfokkerij altijd voor een ander doel. Dus voor recreatie, voor racen, noem het allemaal maar op. En dat paardenvlees, dat wordt vervolgens geconsumeerd, waar niks mis mee is natuurlijk. Maar je ziet dus dat de paardenketen een heel ander soort keten is dan bijvoorbeeld rund of varken, waarin een hele keten is ingericht.
0: En hoe zou deze fraude met deze paarden in zijn werk zijn gegaan?
1: Het is een bekend fenomeen, want het is natuurlijk niet nieuw. Ik denk elke 2-3 jaar komt wel weer een paardenvleesschandaal boven water. En dat komt omdat het heel erg simpel is. Paarden die hebben een paspoort en een chip. En op die 2 worden ze per dier dus gecontroleerd. En je kan daar dus heel makkelijk mee frauderen. Je kan ofwel het paspoort frauderen, of je kan de chip recyclen of verwisselen. En het grote probleem eigenlijk, waarmee je het eigenlijk zou kunnen oplossen, maar wat niet gebeurt, is dat die chips en die paspoorten, die worden gecheckt in een Nederlandse, in dit geval, database. En de Franse database is niet gelinkt aan de Nederlandse database. Dus eigenlijk heb je alleen maar als slachthuis het paspoort en de chip. Die vergelijk je met elkaar en dan denk je, klopt.
0: Oh, maar welk paard er dan bij hoort?
1: Ja, dat, en de geschiedenis van het paard, want op zo'n chip staat de hele geschiedenis van een paard. Als dat niet de goede chip is, kom je daar nooit achter. En stel nou dat bijvoorbeeld in Ierland de autoriteiten zeggen, dit is een frauduleuze paard. Hè? Dit paard mag niet gebruikt worden voor consumptie. Sorry, frauduleuze paard is een beetje gek. Dan kom je daar dus niet achter op het moment dat paard dan geëxporteerd wordt naar Nederland. Dan ga je hier in de database kijken, klopt dit paspoort? Klopt het? Dan is het oké. Klinkt ingewikkeld, maar dat is het eigenlijk helemaal niet voor criminelen die kwaad willen.
0: Nee, en daar, dat doe je dus alleen, die fraude plegen, op het moment dat er geld te verdienen is. Mm-hmm. En dat betekent dan, neem ik aan, je noemde net sportpaarden, dat je van een sportpaard stiekem een slagpaard maakt. Ja. Daar zit dan een prijsverschil in, daar kan je dus op verdienen.
1: Ja, daar valt heel veel mee te verdienen.
0: Want een sportpaard,
1: een oude rentpaard, daar moet je vanaf. Die moet vernietigd worden en dat kost geld. Kat je hem om, hè, zo heet dat, omkatten. Kat je hem om naar een vleespaard, dan krijg je daar toch nog wel zo'n 1500 euro voor zo'n paard. Dus dat is heel erg lucratief. Het is sowieso lucratief, omdat het natuurlijk ook een hele lage pakkans heeft. En paardenvlees is bijvoorbeeld goedkoper dan rund of varken. Dus het is een hele, hele lucratieve business. En daarom is die ook zo ontzettend fraudegevoelig.
0: En in wat voor producten komt het paardenvlees, waar vermoedelijk dus medicijnen in zitten, mm-hmm, wat niet bedoeld is voor consumptie, waar komt dat dan terecht?
1: Over het algemeen gewoon paardenvlees komt terecht in frikandellen. Hè. Dat voorbeeld kennen we allemaal, in bitterballen. In Nederland wordt eigenlijk amper gewoon paardenvlees gegeten als biefstuk of zo. En als het gaat om deze kwestie, dat is natuurlijk precies de vraag. Waar is dit vlees terechtgekomen? We hebben vandaag ook meteen vragen gesteld aan de NVWA.
0: Voedsel- en Warenautoriteit.
1: Precies. En wat ik heel spannend vind is, er zijn de afgelopen dagen invallen gedaan. Dan betekent dus dat er al heel lang onderzoek naar gedaan is. Dat er al vermoedens zijn geweest. Want je valt niet zomaar in 4 verschillende landen binnen. In Nederland in 7 verschillende plekken. Wat is er gebeurd met dat vlees wat daar al die tijd verkocht is? Waar is dat terechtgekomen? Is dat geëxporteerd? Is dat,
0: Überhaupt nog te achterhalen? Want je zei het is niet nieuw. Hè? Volgens mij 2014, mm-hmm, 2016 is het, of 2014 is het ook gebeurd. Toen werd het vermengd met rundvlees. tenminste was toen het vermoeden, is toen duidelijk geworden waar
1: dat... Ik spreek wat dat betreft uit ervaring, ja. Want Foodwatch heeft destijds, in 2013 was er een groot schandaal. Iedereen kent dat wel, met de lasagna's en de balletjes van IKEA. Foodwatch heeft toen gevraagd, waar is het terechtgekomen? We willen alle winkels weten, we willen consumenten waarschuwen. En dat lukte toen niet. Toen zijn we naar de rechter gestapt. Die gaf ons gelijk. Maar nog werd er geen openbaarheid gegeven van het bedrijf of de producten waarin het was beland.
0: Nee, maar
1: we hebben daar 4 jaar lang voor moeten procederen. En 4 jaar later werd bekend in welke producten dat paardenvlees was geëindigd.
0: Ah, dus het is wel te achterhalen uiteindelijk?
1: Ja, het is te achterhalen. Maar de verantwoordelijkheid ligt eigenlijk meestal bij de producenten in Nederland. Als het gaat om de traceerbaarheid en waar het heen gebracht is. Het is te achterhalen, dat moet wel. Maar ja, fraude is natuurlijk iets anders dan voedselveiligheid. Hè? Dus je hebt allerlei regels om voedsel veilig te houden. Maar als je fraudeert, ja, dan kun je natuurlijk op alle mogelijke manieren in de marge opereren. Dus ik denk niet dat als bijvoorbeeld gehakt vermengd is met paardenvlees, dat te achterhalen is. Alleen door DNA-test.
0: Ja, en wordt er wel gewerkt aan een meer waterdicht systeem? Zijn er wel maatregelen?
1: Er zijn wat maatregelen geweest, maar veel te weinig. Kijk, de oplossing is het koppelen van alle databanken van al het paardenvlees in Europa. Dan weet je precies als een Nederlander een paard aankomt waar die vandaan komt.
0: Met een voetafdruk ook.
1: Ja, in de chip.
0: Een vingerafdruk. Ja.
1: In de chip. Ja. Dus ja, precies. Dat is het makkelijkst. Maar de capaciteit is natuurlijk ook een heel groot probleem. En dan de complicerende factor is nog de wind die waait in Europa op dit moment. Europa is toch van plan om de regels rondom voedselveiligheid en controles flink te versoepelen, ook vanwege de imports van andere landen. We willen daar meer aan gaan doen. Dus ik zie het wel somber in.
0: Dankjewel. Desalniettemin, dankjewel. Ja, Nicole van Gemert.
1: We rusten niet totdat we weten waar terechtgekomen is.
0: Nou, succes met de strijd. Dank. Dan, de aanslagen van 11 september. Die zetten destijds het imago van de wolkenkrabber behoorlijk op het spel. Steden als New York met veel hoogbouw zouden geen toekomst meer hebben. Dat zeiden architecten en ze kondigden ook het einde van de wolkenkrabbertijdperk aan. Maar die voorspelling is niet uitgekomen. Ik praat hierover met architect Francine Hoebe. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Hoe keek u 25 jaar geleden, als we bij dat moment van 9-11 stilstaan, naar die beelden vanuit New York?
2: Ja, natuurlijk net als iedereen fascinerend. Maar ik weet ook, want ik was op dat moment zelf de Montevideo, wat de hoogste woontoren is van Rotterdam, van Nederland, aan het ontwerpen. En ik zat echt heel erg te tellen van die Twin Towers, meer dan 400 meter hoog, 110 verdiepingen. Tellend in mijn hoofd van hoeveel je het lukt om naar beneden te lopen en hoeveel tijd dat nodig heeft. En het was natuurlijk shocking.
0: Ja, en de manier waarop het gebouwd was, of de Twin Towers gebouwd waren, had dat nou veel invloed op het verloop van deze ramp?
2: Ja, eigenlijk wel. In die zin wordt er in Amerika ook echt anders hoogbouw gemaakt dan bijvoorbeeld in Nederland. We hebben toch meer een beton traditie. Dus de Twin Towers zijn helemaal een stalen constructie. En staal moet je bekleden met kalk, met gips, als brandwering. En door die aanslag, door die vliegtuigen die erin gingen, werd dat aangetast, die bescherming rond dat staal. Nou, met die kerosine die brandt. En dan verzwakt het staal, want dat kan gaan smelten, verzwakt. En dan krijg je dat hele domino-effect dat die verdiepingen op elkaar vallen. En dat kan de hele constructie niet aan. Dus dan als een domino-effect klapt het dan allemaal in elkaar. En dat is natuurlijk een bizar beeld.
0: Ja, en een van uw collega's, architect Rem Koolhaas, dat was een van de mensen die zeiden van... dit wordt het eind van de wolkenkrabber. Was dat toen een breed gedeeld gevoel onder architecten?
2: Nou ja, ik denk trouwens dat hij het wat anders bedoelde. Dus hij was heel erg tegen van dat als je alleen maar torens bouwt die maar zo in hun eentje naast elkaar staan en dat er ook nog een repetitie is van allemaal dezelfde verdiepingen boven elkaar, en of het nou kantoren zijn of woningen met al hun balkonnetjes, dat niet zoals je een stad maakt of dat creëert geen context. Ik denk niet dat zijn bedoeling was om te zeggen dat hij tegen hoogbouw was. Trouwens, de tijd daarna is er nog veel meer hoogbouw gemaakt dan daarvoor, hoor. Dus dat is niet gestopt. En ook eigenlijk is die periode, ook wij dan met, want wij deden dan vanaf 2000 Montevideo. Eigenlijk is er toen eigenlijk veel meer hoogbouw juist in Nederland gekomen. En Je ziet ook trouwens dat de regels, hè, want dat vroeg men ook, van, is de regelgeving nou heel erg veranderd na die brand, het instorten van de Twin Towers? Ik denk dat de regelgeving toen in Nederland al best heel goed en veilig was. Hè. Het gaat ook over vluchtwegen, over constructie, over compartimentering. En dat wat veel grotere gevolgen heeft gehad, is eigenlijk de brand in Londen, hè, van 2017. Waar zeg maar de hele gevel van een woontoren in brand vloog. En de gevel met al hun isolatiematerialen, die hele overslag van brand veroorzaakte. Dat is ook heel erg. Dat heeft waanzinnig in
0: invloed
2: Europa
0: gehad op de gevelbouw.
2: Op de hele regelgeving rond hoogbouw.
0: Ja, want als we nog even teruggaan naar die tijd 25 jaar geleden, waren er toen wel opdrachtgevers die zeiden, nou, pas maar even op met het ontwerp, of we merken dat de animo voor hoogbouw even tijdelijk afneemt. Was er iets te merken op de markt?
2: Nou, het grappige is, wij hadden natuurlijk onze renders, onze tekeningen gemaakt, visualisaties, en dan hadden we ook heel vrolijk een vliegtuig in de lucht gezet. Nou, die moesten we weghalen, die suggestie. Dat was natuurlijk toch een soort angst. En als ik zelf terugkijk bij onszelf, bij Mecano, wij hadden 3 hotels in ontwerp en die stopten allemaal. Maar dat had eerlijk niet te maken met hoogbouw, maar dat eigenlijk de hele markt voor hotels en reizen instortte, omdat die Amerikanen, ook de hele echte angst die er was, dat toerisme er niet meer was en ook die zakenreizen niet meer. Dus dat was eerder de reden dan dat het per se over hoogbouw ging. Mm-hmm. Dat is mijn ervaring.
0: En u heeft ook 6 jaar gewoond in het gebied rond de voormalige Twin Towers. Op wat voor manier heeft u die omgeving zich zien ontwikkelen daarna?
2: Ja, dat is, ik denk dat ik 8 jaar heb gewoond. Het is eigenlijk toch ontzettend mooi gebied geworden. En dus ik vind ook het monument van de Twin Towers, dat zijn 2 hele grote waterbassins die in een soort diepte gaan. Nou, ik vind het een van de mooiste monumenten van de wereld, wou ik maar bijna zeggen. Is echt fantastisch gedaan. En ook de ruimte en de openbare ruimte, want het is eigenlijk een soort leegte geworden. Met wel weer torens eromheen in verschillende hoogtes. Nou, is eigenlijk heel mooi geworden. En vooral, je moet niet vergeten, want mensen hebben het over die 2 torens, maar het World Trade Center onder die Twin Towers. En in dat gebied is het grootste mobiliteitsknooppunt van heel New York, van heel Manhattan. En dat is ook waanzinnig opgeknapt. En er is ook nog eens overal komt ook nog eens een shoppingmall bij in Amerika. Maar dat is wel de Oculus, heet die. Nou, dat is wel heel indrukwekkend gedaan. Dus dat is nu eigenlijk ook allemaal, nu eigenlijk allemaal wel af, wou ik zeggen. Dus het heeft best heel veel jaren geduurd. Maar het is wel heel mooi geworden.
0: En dat de Twin Towers nooit zijn herbouwd. Daar was destijds ook wel discussie over. De een vond van wel, de ander vond van niet. Had u daar destijds gedachten over? Of je dat wel of niet zou moeten doen?
2: Nou, ik vind zoals ze dat nu als monument hebben gedaan, de leegte precies waar ze stonden, die 2, dat daar dat monument is gemaakt met die gaten in de grond waar water in loopt, hè, heel fascinerend, is knap gedaan. En er staat nu 1 hele grote toren naast, dat is de allergrootste. Ja, is die mooi of niet? Het is natuurlijk heel Amerikaans en glas, een hele Amerikaanse toren, maar ik denk de keuze om dat monument zo te maken, precies op de plek waar ze stonden. En dat kan je ook ervaren als je het museum ingaat. En dat is een ondergronds museum, waarin je ook weer die kelders van die 2 oude torens ervaart. Nou, vind ik wel knap gedaan. Ja, vind ik mooi.
0: Francine Hoebe, architect, ik dank u hartelijk dat we hierover konden spreken. Hartelijk dank.

0: Ween met Freedom of 67. Het oog van Heidse. Morgen wordt in New York stilgestaan bij, we hadden het er net al over, de aanslagen op de Twin Towers 25 jaar geleden op allerlei verschillende manieren. Dat doen wij ook. En een van de vragen die wij hadden vandaag was, heeft deze gebeurtenis ook dichters aan het dichten gezet? Nou, zeker denk ik.
1: Natuurlijk,
0: Ingmar Heidse.
1: Ja, ja.
0: Van harte welkom.
1: Goedenavond.
0: Ik vroeg net ook, wat staat jou nog bij van die dag?
1: Nou, het is typisch zo'n gebeurtenis dat ik bijna nog weet waar je was. En in dit geval, ik fietste terug uit de binnenstad van de HKU, waar ik toen les gaf in poëzie. En het was belachelijk stil op straat, ik begreep niet waarom. En toen ik thuis kwam, toen kwam ik daar wel achter natuurlijk.
0: En de schok was overal groot, hè?
1: Ja,
0: en er werd dus veel gedicht.
1: Ja, ja, dit is, ja, er werd gigantisch veel gedicht. En ook in die zin zag ik een overeenkomst met de coronacrisis. Toen begon ook iedereen te dichten. En ook allemaal mensen die dat daarvoor misschien nog niet zo vaak gedaan hadden. Wat natuurlijk ook wel heel leuk is. Of heel bijzonder om te merken dat mensen dan toch, ja, moeten toch iets kwijt. Dus dat is interessant. In Amerika is daar een hele bloemlezing van gemaakt. Poetry After 9/11. En daar zit van alles bij. Van vrij bekende dichters tot dichters waar daarvoor en ook daarna nooit meer iets van vernomen is. Dat is een heel interessant tijdsbeeld.
0: En toen wij jou dit vroegen, kwam er toen direct een bepaald gedicht boven bij jou?
1: Ja, jawel. Want het is wel weer zo dat vaak de gedichten die echt blijven hangen, dat zijn toch vaak gedichten van meer gerenommeerde dichters. Dichters die het al waren voordat de ramp gebeurde. In dit geval een foto van 11 september van Wisława Szymborska. Volgens heel veel mensen, volgens mij ook, volgens Ellen Dekwits, volgens mij ook, misschien wel het mooiste gedicht dat is gemaakt hierover. Zij was Pools. De vertaling is van Gerard Rasch. Een foto van 11 september. Ze sprongen uit de brandende etages naar beneden. 1, 2, nog een paar, hoger, lager. Een foto hield ze levend tegen en bewaart ze nu boven de aarde naar de aarde toe. Elk van hen is nog één geheel met een persoonlijk gezicht en bloed dat goed verborgen is. Er is tijd genoeg voor het haar om los te waaien, voor de sleutels en het kleingeld om uit de zakken te vallen. Ze zijn nog steeds in het bereik van de lucht, binnen de kring van de plekken die net zijn opengegaan. Ik kan maar twee dingen voor hen doen. Die vlucht beschrijven en geen laatste zin toevoegen.
0: En er was ook een gedicht dat werd geplaatst in de New Yorker. In
1: ja.
0: Die tijd, dat werd heel bekend.
1: Ja, dat een week inderdaad na de aanslag werd dit gedicht van de Poolse dichter, ook Poolse dichter, Adam Zagajewski in de New Yorker gezet. En die is geen onbekende in Amerika. Hij heeft daar veel geweest, heeft veel les gegeven. En dat is, nou ja, dat is schitterend. Ook weer vertaalde Gerard Rasch, die heeft een goede avond vanavond. Probeer de verminkte wereld te bezingen. Probeer de verminkte wereld te bezingen. Denk weer aan de lange junidagen, aan de rozijnen, de druppels van de rosé. Aan de distels die de verlaten erven van ontheemden stelselmatig overwoekerden. Je moet de verminkte wereld bezingen. Je hebt sierlijke zeiljachten en schepen gezien. Eén ervan had een lange reis voor de boeg, een ander wachtte slecht het zoute niets. Je hebt vluchtelingen gezien die nergens heen gingen. Beulen gehoord die een lied van vreugde zongen. Je moet de verminkte wereld bezingen. Denk aan de momenten waarop jullie samen in de witte kamer waren en de vitrage bewoog. Keer terug naar dat concert toen de muziek losbrak. In de herfst verzamelde je eikels in het park en de bladeren wervelden boven de littekens van de aarde. Bezing de verminkte wereld en het grijze veertje dat een lijster heeft verloren en het zachte licht dat dwaalt en verdwijnt en steeds terugkomt.
0: En het bijzondere is dat dit gedicht niet na 9/11 is geschreven.
1: Maar een half jaar of zo daarvoor.
0: Ja.
1: Dat is toch opmerkelijk, hè?
0: En dan Nederland, Gerrit Komrij. Die was in 2001 onze dichter des vaderlands.
1: Inderdaad.
0: Toen het gebeurde. Wat deed hij met 11 september?
1: Hij sloeg over. Hij zei letterlijk, en dat was toch ook wel weer het typisch Komrij. Wat 11 september betreft, dat is cru gezegd, hun flat en niet onze. Daar hebben ze hun eigen dichter voor.
0: Zo.
1: Ja, dat is pittig. Maar wel waar, want in Amerika was toen net Billy Collins een van mijn grote favorieten. Hij was dus net Poet Laureate. Hij is het geweest van 2001 tot 2003. Ik moest dat opzoeken. Hij moest aan de bak. En hij heeft een gedicht geschreven dat heet The Names. Dat is erg beroemd geworden. Eigenlijk een gedicht waarin een soort wandeling gemaakt wordt langs een alfabet van namen. En de X heeft hij opgelost met laat X staan voor iedereen die niet gevonden werd. Dat is alleen al heel slim. De slotregels wil ik jullie niet onthouden. Namen. Het vage magazijn van de herinnering binnengereden. Zoveel namen. Er is nauwelijks plaats op de muren van het hart.
0: En dan hebben we ook nog gedichten, zijn ook Arabische gedichten gemaakt over 11 september. Maar we moeten even kiezen, want er was één gedicht waar jij graag mee zou willen afsluiten.
1: Dat vind ik, even denken. Ja, een afsluitend gedicht. Hoe lang hebben we
0: Maria Barnas. Nou, Maria niet Barnas? Heel lang meer.
1: Nee,
0: die kan je net
1: Barnas doen. Meteen, maar nou perfect, dat doen we. Pianissimo, très doux et très expressif. Vlammen woeden rond een toren. Een zwarte engel met een koffer springt uit een raam van de 37e verdieping. Wat neemt hij mee? Ik speel Reverie op de piano. PP très doux et très expressif. Maar hoe dat moet? Ik draai het geluid van de televisie weg. De zwarte engel springt nog eens dood. En ik zoek een reden om te leven die ik werkelijk geloof. Maar jij zou het ook zien als je mijn ogen sloot. Het is donker in mijn hoofd. Er zakt hier een toren in elkaar. En alles is zacht en expressief als een van een vingertop geblazen wimperhaar. Maria Barnas.
0: Dankjewel, Ingmar Heijsen, voor het doornemen van deze gedichten en ook het voordragen van deze gedichten die na 9/11 zijn geschreven en ook eentje daarvoor. Dankjewel. Daarmee is een einde gekomen aan dit oog van 10 september. Morgen dan zit hier Koen Verbraak en straks kunt u natuurlijk luisteren naar Nooit meer slapen. Ik wens u een heel goede nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Het weer vanuit het zuiden, bewolking en kans op regen en onweersbuien.
2: Vorig jaar zomer pakken donkere wolken zich samen boven het ministerie van Justitie en Veiligheid wanneer hackers daar een inbraak plegen. De verantwoordelijke minister doet alsof er niets aan de hand is. Maar is het gevaar echt geweken?
3: Wie weet zitten ze wel gewoon ergens diep in het systeem te wachten totdat het moment is dat ze die knop moeten indrukken en alles verstoren.
2: Human en VPRO met Argos. Zaterdag om 2:00.
4: Wat een puinhoop dit, joh. Echt niet te geloven.
5: NPO Radio 1.
6: Wie luistert, weet meer.
7: Zaal voor zaal, bordje.

0: Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
1: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
2: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Wij zijn Medipoint.
6: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
7: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
6: En voor Harold met een sta-opstoel.
8: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
6: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
5: Medipoint.
6: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
5: Medipoint.
6: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
11: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
10: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
11: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
12: NPO Radio 1.
13: Middernacht, het begin van vrijdag 11 september. Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. Er kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. De passagiers waren met reisorganisatie OWAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer €400 tot €600 meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet en die kosten worden doorberekend. Een Duitse ontwikkelaar ziet af van de bouw van 4 grote windmolens vlak over de Duitse grens bij Ratum. Het bedrijf denkt geen toestemming te krijgen voor de bouw. Inwoners van de Gelderse plaats verzetten zich al jaren tegen de plannen, omdat ze de windturbines niet in het landschap vinden passen. PSV is in zijn eerste wedstrijd in de Champions League met een gelijkspel begonnen. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. PSV kwam aan het eind van de eerste helft op achterstand, maar aan het begin van de tweede helft maakte Sergio Dest gelijk. Het weer nog, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon. En het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
12: NPO Radio 1. VPRO.
14: Nooit meer slapen. Femke van der Laan.
15: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Toch is het raadzaam om de wereld scherp te zien, hoe teleurstellend dit ook kan zijn. Deze regel komt uit het nieuwe boek van mijn gast van vannacht. Een boek waarin hij uitlegt hoe hij van blik veranderde en wie hem daarin voorgingen. Vannacht zit Benjamin Moser naast me. Mijn gast is schrijver. Hij promoveerde op schrijfster Clarice Lispector, wat resulteerde in het boek Why This World. En hij schreef bijvoorbeeld het Her Life and Work, de eerste geautoriseerde biografie over Susan Sontag, waarvoor mijn gast in 2020 de Pulitzerprijs ontving. En vannacht gaan we het hebben over zijn nieuwste boek, Antizionisme, een Joodse geschiedenis, dat deze maand tegelijkertijd in 20 landen verschijnt. Hierin schrijft mijn gast over de voor hem vanzelfsprekendheid van Zionisme en wat er gebeurde toen het niet langer vanzelfsprekend was. Ook beschrijft hij wie hem daarin voorgingen, rabbijnen, dichters, advocaten, politici en wat dat voor hen betekende. Toch is het raadzaam om de wereld scherp te zien, hoe teleurstellend dit ook kan zijn, schrijft hij. Die raad heeft mijn gast van vannacht zonder meer ter harte genomen. Benjamin Moser is geboren in Houston in 1976. Welkom.
16: Dankjewel.
15: Ja, we woonden in Houston en niet in een Joodse wijk, maar evenmin in een niet-Joodse wijk. We woonden gewoon in een wijk.
16: Ja.
15: Het deed er niet toe.
16: Nee. Nee, dat was de glorie van Amerika, is dat dat niks uitmaakte. En wij zijn met z'n allen bij elkaar, nou met heel veel verschillen, zoals we weten, rassen, problemen en dat soort dingen. Maar wat ik daarmee bedoel te zeggen is dat ik niet in een Joodse wereld ben opgegroeid. Dat bestaat wel. Er zijn mensen die naar de Joodse school gaan en in de Joodse straat wonen, de Joodse restaurant eten. Dat waren wij niet. En toch waren we wel Zionisten in de zin van, we geloofden dat Israël een goede zaak was.
15: Ja, je schrijft eigenlijk, ja, waarom zou je tegen zijn?
16: Ja, nou, dat wisten we niet. We waren niet tegen landen. Dat klonk een beetje raar, dat je tegen België was of tegen Japan of zo. Dat waren we niet.
15: Ze zijn er gewoon.
16: Ze zijn er gewoon. En dat dachten wij, dat dit normaal en goed was, dat er een Joodse staat was in het Midden-Oosten.
15: En je schrijft ook van, de band met het judaïsme was een culturele.
16: Ja. Ja.
15: En wat betekent dat in de praktijk?
16: Nou, dat is in Amerika heel belangrijk voor heel veel bevolkingsgroepen. Je hebt een soort idee van een cultuur, of ben je zwart, of ben je Iers, of ben je whatever. Iedereen heeft zoiets, maar voor ons Joden was dat wel een... Wij hingen bepaalde, nou zeg maar, feestdagen deden we aan. Dat soort dingen. En we hadden eigen tradities en we hadden een eigen idee van onszelf, een beetje midden in onze grotere samenleving.
15: Maar een beetje zoals mensen hier, bij wijze van spreken, de nachtmis even meepakken met kerst.
16: Ja, zoiets. Nou, zoals Nederlanders heb ik begrepen in Nederland toen ik hier kwam, dat katholieken echt anders zijn dan anderen. En ze zien zichzelf ook als een eigen ding. Betekent niet dat ze geen Nederlanders zijn of dat ze... Maar ze hebben toch een idee van wij en zij. Het hoeft niet agressief uitgedrukt te worden. En dat is wat ik hiermee wil zeggen, is dat wij waren Joden in een zin van, dat was niet, het had een godsdienst, dat hing er aan als je dat wilde. Maar in mijn familie was dat niet echt, dat deed er niet toe. Het was meer een soort identificatie met iets. En dat ging heel vaak samen met linkse overtuigingen. Dat is heel belangrijk om te zeggen in dit verband, omdat het Zionisme werd gezien als een goede zaak, een bevrijdende zaak. Wij waren mensen die het feminisme steunden. Mijn ouders waren tegen al onze verschrikkelijke oorlogen. Ze waren voor homorechten. Ze waren tegen discriminatie van zwarten. Dat was gewoon het normale beeld van Joden in ons land.
15: En Zionisme paste in dat rijtje?
16: Paste erin. Wij dachten dat het allemaal kibbutzim waren met jongens die sinaasappels plukten. Wij wisten wel dat Israël problemen had. Dat was helemaal duidelijk. En dat er discriminatie was en dat er oorlogen waren. Dat vonden we allemaal vreselijk. Maar wij komen uit een tijd. Het is nu vandaag, het is net over middernacht. Dus het is nu 11 september, 25 jaar geleden. Het is ongelooflijk om te denken hoe wij van een tijd van vooruitgang waren. Wij geloofden er echt in. We hadden het echt gezien.
15: Je schrijft ook van, het was een tijd waarin conflicten werden opgelost.
16: Heel veel.
15: De Sovjet-Unie stopte het bestaan. Dictaturen in Zuid-Amerika waren weg. Apartheid in Zuid-Afrika.
16: Noord-Ierland. Allemaal dingen. En de wereld, als je naar een stad ging. Je ging van Houston naar Istanbul, naar Hongkong naar Amsterdam. Het zijn allemaal dezelfde koffietenten, allemaal dezelfde merken. Het ging heel makkelijk. Wij dachten echt dat de wereld verhelpbaar was. En dat is nu, zeker na 11 september... maar dat is nu zo'n naïef, idiote gedachte. Maar dat was onze ervaring. En als ik denk aan mijn ouders die opgegroeid zijn in het zuiden van Jim Crow, dat was totaal, dat was voor mij, ik ben van 76, dus. Maar dat was echt een paar jaar eerder dat dat echt zo ging. Dat zwarten hun eigen ingang in een bioscoop hadden. Toen ik daarover leerde als kind, over Martin Luther King, leek me echt dat iets uit een middeleeuwse achterlijkheid die je niet eens kon begrijpen. Maar voor mijn ouders niet.
15: Was heel dichtbij.
16: Heel dichtbij. En voor mijn opa, die uit Nazi-Duitsland kwam. Nou, ja, dat Amerika problemen had, dat wist hij ook wel. Maar het is toch beter dan Nazi-Duitsland. Wij hadden dat echt dat idee van, het gaat beter.
15: Ja, zullen we het even over hem hebben? Want dat was Franz Egon Moser.
16: Grappig dat je het met Amerikaans accent zegt, hè?
15: Oh.
16: Het was Duits. Frans Egon.
15: Frans Egon,
16: ja. Ja. Dat is, ja, maar het was echt een Duitser. En het is heel grappig, omdat hem heb ik niet meegemaakt. Hij is in 1959 overleden. Hij is in 1899 geboren in Breslau, in wat nu Polen is, maar toen ooststuk van Duitsland was. Hij is 1938 geëmigreerd via Amsterdam naar New York en vandaar naar Houston.
15: Je zegt geëmigreerd? Is het
16: gevlucht?
15: Ja.
16: Gevlucht. En hij heeft één boek met hem meegenomen. En het is een heel gek boek dat ik nog heb. Het is een heel zwaar, dik boek, blauw boek, van Theodor Herzl's Zionistische Schriften. Dat was het enige boek dat ik heb van hem van Duitsland. Want als je op de vlucht slaat, ga je niet je hele bibliotheek en je huis meenemen. Nee, dus van al die dingen die hij had kunnen kiezen, heeft hij dat boek gekozen. En toch is hij niet naar Palestina gegaan, hij is naar Amerika gegaan. Maar een paar jaar geleden, echt 3 jaar geleden, heb ik geleerd dat in 1935 is hij op visite gegaan naar Palestina, waar zijn zus woonde. En vervolgens teruggekomen naar Nazi-Duitsland. Nou, toen ik dat hoorde, ik dacht, nou, wat betekent dit? Het is zoiets geks dat een Jood terug zou gaan naar Nazi-Duitsland.
15: Ja, omdat wij nu weten wat we weten. Maar uiteindelijk willen mensen gewoon naar huis. Mensen willen gewoon naar huis.
16: Ja, en ze kunnen ook echt, niemand kon dit aanzien komen. Ook in 1935 niet. Hoe erg dat ging worden. Mensen hebben de neiging om te denken, dit gaat wel weer over. Of iemand gaat ons komen helpen.
15: We zijn allemaal redelijke mensen.
16: Ja.
15: Ja, er komt een oplossing.
16: Ja, en ik vergelijk het met het klimaat. Wij zien dit aankomen. Het is ieder jaar erger. En toch kan niemand zich voorstellen dat het eigenlijk zo erg gaat worden als wat de wetenschappers zeggen. Maar in 1935 kon niemand aan die kampen denken. Aan de gas en alles wat te komen stond. Maar in 1938 heeft hij dit boek toch meegenomen naar New York. En daarna naar Houston. En dan is het in mijn grootmoeders huis geweest. En dan in mijn ouders huis geweest. En vervolgens in mijn huis geweest. Ik vond dit een mooi beeld. Want Theodor Herzl is de stichter van het Zionisme. Hij heeft een soort profetische baard. Hij kijkt heel streng, maar hoopvol de toekomst in en al die beelden. En ik dacht, nou, het is, de geschiedenis gaat zo. Het is heel slecht, Nazi-Duitsland. Wat er gebeurd is, dat weten we allemaal. Maar daarna, in 1948, kwam de staat Israël om dat op een bepaalde manier goed te maken. Dat was een heel simpel verhaaltje. En ik heb bijna mijn hele leven erover gedaan om daar van af te komen. En te zien wat er werkelijk voor en na ging.
15: Ja, zullen we het nog even over dat boek hebben? Want waar ging het over? Wat voor boek is het?
16: Nou, het is dus de Zionistische Schriften. Dus dat is meervoud van alles na zijn dood. Hij is op zijn 44ste overleden. En iemand heeft dit gebundeld. En het is een soort cadeauboek. Maar wat erin staat, de meest beroemde boek wat in dat grotere boek staat, heet Der Judenstaat, de staat der Joden. En dat beschrijft een toekomstige Joodse staat. En hoe dat moet komen en waarom dat moet komen. Maar er zijn heel veel vraagstukken die daar niet in voorkomen. Zoals waar moet die staat dan komen?
15: Argentinië bijvoorbeeld.
16: Ja, hij zegt 3 alinea's heeft hij over waar. En het heet Argentinië of Palestina. Nou, hij zegt Argentinië is leuk, leuk land. Mooi, rijk, goede gronden, gebied. Of dan misschien wel Palestina, want dat is onze historische tehuis. En daar moeten we, daar hebben we allemaal een soort verbindenis mee. Geheel theoretisch. Maar dan gaat hij gewoon verder met allemaal beschrijvingen van hoe die staat juridisch in elkaar moet zitten. Hoeveel uren je in de dag moet werken.
15: 7.
16: 7 uur. En hoe de vlag eruit moet zien. Maar hij denkt niet van, woont er iemand in Palestina? Of gaat Argentinië gewoon zeggen, nou Theodor, prima, jij mag die provincie hebben om allemaal Joden erin te zetten. Denkt hij er niet bij na. Het is echt, en ik las dit boek met een stijgende ongemak, dat ik dacht, die man is gewoon niet goed wijs. En dan op een gegeven moment zegt hij zelf, dit vond ik echt, het zijn die dingen als schrijver, je denkt, dit kan ik niet verzinnen. Want ik zit te denken, Theodor, je bent gek. En dan geeft hij dat boek, de Judenstaat, aan een vriend van hem. En hij zegt, die vriend begint in tranen, die barst in tranen uit. En Herzl zegt, ach vriend, ja, het is zo erg. Ik snap, ik heb ook gejankt toen ik het boek aan het schrijven was. Het was ja zo'n emotie. En die vriend zegt, nee man, ik huil omdat je krankzinnig bent. En ik moest eigenlijk lachen, want ik had die gedachte zo in mijn hoofd al lang. En dan hoe meer je leest over Herzl, zijn 2 dingen die echt opvallen. Is dat hij eindeloze, grandioze fantasieën heeft. Het gekste vind ik, dat hij fantaseert over deze staat, waarvan hij een soort koningsgeslacht zal vormen. En hij kroont zijn 4-jarige zoontje tot doge der Joden. En dat ik denk, nou, je bent gewoon krankzinnig. Maar keer op keer schrijft hij brieven aan zijn zoontje van 4. Mijn vader koning. Zo spreekt hij zijn zoon aan. En hij heeft allemaal van die fantasieën, dat met allemaal gouden kraaltjes en het is iets van iemand die probeerde fictie te schrijven. En het is een tijd waar heel veel soort sci-fi-achtige, het eiland van die wat onbewoond, soort Robinson Crusoe-achtige narratieven eigenlijk best wel in de mode zijn. Het is eigenlijk het begin van moderne, wat wij nu science fiction noemen. En dat heeft hij ook geschreven. Dus dit is eigenlijk een soort slechte roman. Maar dan sta ik als schrijver voor een raadsel. En dat is, ik kan niet zeggen, je boek is niet goed. Want dit boek heeft consequenties gehad voor miljoenen en miljoenen mensen tot de dag van vandaag.
15: Het maakt eigenlijk niet meer uit of dat boek goed is of niet goed.
16: Nee, maar zoals heel veel van die beroemde boeken heeft niemand dat boek gelezen. Dus ik sloeg dat open en ik dacht, nou, dit kan niet waar zijn. Maar het idee sloeg aan. Het idee van de Joden moeten eigenlijk weg. We zijn hier in Europa niet meer veilig. Wij moeten een eigen land hebben. Dat land moet in Palestina.

0: En hij kroont zijn vierjarige zoontje tot doge der Joden. En dat, ik denk, nou, je bent gewoon krankzinnig. Maar keer op keer schrijft hij brieven aan zijn zoontje van vier. Mijn vader koning. Zo spreekt hij zijn zoon aan. En hij heeft allemaal van die fantasieën dat hij met allemaal gouden kraaltjes. En het is iets van iemand die probeerde fictie te schrijven. En het is een tijd waar heel veel soort sci-fi-achtige... het eiland van die wat onbewoond, soort Robinson Crusoe-achtige narratieven... eigenlijk best wel in de mode zijn. En het is eigenlijk het begin van moderne, wat wij nu science fiction noemen. En dat heeft hij ook geschreven. Dus dit is eigenlijk een soort slechte roman. Maar dan sta ik als schrijver voor een raadsel. En dat is... Ik kan niet zeggen, je boek is niet goed. Want dit boek heeft consequenties gehad voor miljoenen en miljoenen mensen tot de dag van vandaag.
1: Het maakt eigenlijk niet meer uit of dat boek goed is of niet goed.
0: Nee, maar zoals heel veel van die beroemde boeken heeft niemand dat boek gelezen. Dus ik sloeg dat open en ik dacht, nou, dit kan niet waar zijn. Maar het idee sloeg aan. Het idee van de Joden moeten eigenlijk weg. We zijn hier in Europa niet meer veilig. Wij moeten een eigen land hebben. Dat land moet in Palestina zijn. En we gaan alles op alles zetten om dat te bewerkstelligen. Dat sloeg wel aan. Dus uiteindelijk heeft het niet zozeer zoveel betekenis of het boek goed of slecht was. Maar eigenlijk is het wel belangrijk om te zeggen dat die gekte van Herzl en die onnadenkendheid van Herzl, van woont er een volk in dat land waar je je nationale tehuis gaat bouwen, dat is wel, omdat het in de Bijbel zeg je het kromme kan niet rechtgezet worden. En het is echt krom van het begin af aan. En daarom is het wel belangrijk om Herzl te zien.
1: Jij zegt net al, je wist natuurlijk dat Israël controversieel was, maar ja, dat zijn andere landen ook.
0: En, ja.
1: En heel lang had hoop de overhand. En jij ontmoet op de universiteit een vrouw en die zegt... Nou ja, wat zegt ze tegen jou? Zionisme is een gruwelijke vergissing.
0: Ja, het hoort er niet. Dat hele Israël, dat moet gewoon weg. Nou, ik wist niet wat ik hoorde. Want ik kan kritiek hebben op Rusland of op Amerika. Ik ben Amerikaan. Wij hebben allemaal kritiek op ons eigen land. En iedereen in alle landen hebben. Maar je denkt niet van Nederland, dat moet weg. Dat klinkt gewoon gek. Omdat
1: nee,
0: we zeggen,
1: schrijft, ik zou nooit hebben gezegd dat het land zelf het probleem was.
0: Nee, omdat omdat ik toch in die mythe geloofde. Niemand heeft mij ooit verteld dat de Joodse bevolking van Palestina tussen de 5 of de tussen de 3 en 5% Joods was Palestina toen de kolonisatie begon. Dus 95 tot 97% Palestijnen. En eigenlijk 100% Palestijnen, want de Joden waren daar ook Joden.
1: Ja,
0: waren ook Palestijnen. Ik dacht dat het een soort België was. Of een soort Canada. Waar je twee volken hebt, wie een beetje... Ja, het gaat niet altijd soepeltjes tussen de Vlamingen en de Walen. Dat is een beetje het beeld wat ik had. Ik had niet begrepen dat Israël... De reden dat die vrouw dat zegt, is dat Israël buitenlandse kolonisten zijn, oorspronkelijke Europese blanke mensen die een niet-blanke land zijn binnengewandeld en dat land hebben afgepakt van die inheemse bevolking. En dat die mensen zich hadden verzet, ze hadden alles op alles gezet om gewoon hun land te bewaren. Dat verhaal werd mij niet verteld. En ook toen ze dat zei, dacht ik, nou, dat klinkt wel extremistisch. Dat klinkt een beetje, is die vrouw niet een antisemiet? Is die vrouw niet, heeft ze, want ze hadden wel Arabisch gedaan. En dan Arabisch klonk ons toch, door de media ook, een beetje terroristisch.
1: Ja, voor jou was het land dat afgeschilderd was als natie van terroristische Jodenhaters.
0: Ja, Palestijnen. Dat, zo zagen we ze. En ik, nogmaals, kom ik uit een totaal antiracistische achtergrond. Maar je zag Arabieren en Palestijnen, en dat nog hoor. Maar zeker toen, je zag ze vooral als mensen met

0: rare hoofddoeken. Die dingen opbliezen. En die eigenlijk een beetje raar waren. En ze waren ook een beetje. Ze hadden een soort religie. Met een Koran. Die in Nederland verboden moest worden. Dat hebben we allemaal meegemaakt. Je dacht toch wel als kind. Er is iets middeleeuws of een beetje raars aan die mensen. En waarom willen ze geen vrede? Dat werd ook heel vaak gezegd. Ja, Israël wil vrede, maar die Arabieren die haten ons omdat ze antisemitische jodenhater zijn. Dat hoor je elke dag nog. En in Nederland, en in Amerika, en in de rest van de wereld. Maar niemand heeft me gezegd, wat zou jij vinden als een stelletje buitenlanders kwamen aankloppen en zeggen, nou, Jan, dit huis, jij denkt dat dit jouw huis is, maar mijn voorouders hebben hier 3000 jaar geleden gewoond. En dat staat in dit boek, wat 3000 jaar geleden is. Dus sodemieteren uit je eigen huis. Wie zou jij op gereageerd hebben? Niemand heeft die vraag mee ooit zo gesteld, waardoor ik eigenlijk, als het waar jij mee begon, van het is niet altijd goed om op te groeien, om volwassen te worden. Het is heel pijnlijk om van die mythes van je kindertijd af te zetten. Maar het is ook goed dat je denkt, wat dom dat ik dat niet heb geloofd. En steeds toen ik dit boek schreef over de antisionistische Joden, dacht ik, geloofde in iets wat echt heel erg dom was.
1: Je voelde je ook bedrogen, schrijf je.
0: Ja. Ja, maar op een gegeven moment dacht ik, ik heb ook een verantwoordelijkheid om dan minder dom te zijn. En ook om andere mensen daaruit die domheid te helpen. Want ons is dit allemaal verteld. En het is niet gek dat mensen in het sionisme en in Israël hebben geloofd. Maar heel veel mensen, dus daar gaat het boek over, hebben daar niet in geloofd. En ze hebben het wel gezien en ze hebben het wel gezegd. En vaak gruwelijk voor afgestraft.
1: Voor jou begon het eigenlijk pas echt toen je een bezoek bracht aan Palestina. Toen begon het te kantelen.
0: Ja, het was echt zoiets. Ik had allemaal kritiek op Israël. Ik dacht, nou, maar ik had Hebreeuws gestudeerd op de universiteit. Ik had allemaal dingen gedaan vanuit de Israëlische perspectief, had ik dat allemaal gezien. Maar ik had het nooit van de Palestijnse perspectief echt gezien. Ik wist dat slechte dingen gebeurden. Maar vandaar, om dat echt vanuit een andere perspectief, om je daar empathisch in te leven, was een schok. Ik denk altijd aan één moment in Hebron. Dat is een heel oude stad. En eigenlijk is het een van de oudste steden ter wereld. En ik liep door een deur. Een echt bewapende deur met allemaal soldaten om me heen. Die trouwens allemaal verrassend goed Engels spreken. Omdat ze eigenlijk Amerikanen zijn. Ik moest begeleid worden. Ik moest een paspoort laten zien. Nou, ik heb een goede paspoort. Voor hun begrip. Ik heb een Amerikaans paspoort. Daarom mocht ik langs een straat lopen waarvan alle huizen dicht waren. Geen Palestijn mag daar lopen. Mensen die daar generaties en generaties daar wonen in hun eigen huizen mogen daar niet zijn. En ik mocht daar zijn vanwege mijn zogenaamde ras of huidskleur of nationaliteit. En ik voelde zo een fysieke walging daar. Ik dacht, ik wil over straat lopen omdat dat mijn recht is als mens, maar niet omdat ik een blanke huidskleur heb. Of alles kwam in mij op als een soort verzet tegen een. Ik dacht, hoe komt dit? Hoe is dit mogelijk? En dan begrijp je, als je teruggaat in de geschiedenis, dat Israël en het sionisme dat altijd is geweest. Dat is geen uitzondering. Want mensen willen je doen denken in de Westelijke Jordaanoever. Je ziet al die kolonisten. Nou ja, dat zijn slechte mensen. Dat zijn extremisten. Dat zijn de mensen die niet deugen. Maar eigenlijk is de hele staat Israël precies dat. Het is uitsluiting. Het is, jij mag hier niet zijn. Al is het je eigen land.
1: Je schrijft dat zionisme een moedertaal is die jij moest afleren.
0: Ja.
1: En dat het eigenlijk, en nou ja, misschien wel het ingewikkeldste is wat je ooit hebt gedaan.
0: Het is zo goed verteld. Het sionistisch verhaal is mij zo goed overgebracht. En nogmaals, totaal zonder geweld of zonder mensen. Ik kom niet uit een extremistische achtergrond, dat bestaat ook. En toch was het zo goed verteld. Dit is ons land, wij gaan daar terug. Het is goed dat de Joden daar zitten. Nou, nogmaals, wij hadden een eigen land. Dat werd ons niet verteld. Wij woonden heel goed in Texas. Ik bedoel, niemand hoefde... We waren totaal geen slachtoffers van discriminatie... zoals mijn grootvader dat was. Maar het is zo diep in mij doorgedrongen. Mede omdat ik dat als... Ik dacht, de Holocaust is gebeurd. Dat is zoiets ernstigs. Maar dat gebeurt ons nooit meer, omdat wij, als het slecht gaat... want die Duitse Joden wisten ook niet dat het zou komen... maar als het hier ook gebeurt, kunnen we altijd naar Israël. Dus dat toch wortels in mij heeft geschoten... veel dieper dan ik dacht, was echt een... je moet je afvragen wie je eigenlijk bent. Wat is het? Wat betekent het om Joods te zijn? Wat betekent het om... hoe moet ik mijn eigen, wat ik belangrijk vind aan het Jodendom, hoe kan ik dat goed vertegenwoordigen als dit de werkelijkheid is van wat het eigenlijk inhoudt? En dat heb ik dus mede door dit boek te schrijven. Ik heb een Jodendom opnieuw uitgevonden waar ik en veel anderen bij thuis kunnen horen. En dat is de menselijke kant, dat is onze intellectuele traditie... dat is onze culturele traditie, dat is onze traditie van mensen... die zich verzetten en die opkomen voor mensenrechten, universele mensenrechten. Want Joden waren nooit alleen voor Joden. Dat was een ik bedoel, niet mijn soort Joden. En dat is iets wat waar ik enorm veel troost aan heb gehad. Ik zie de mensen in dit boek echt als mijn vrienden... 3 daarvan heb ik persoonlijk mogen meemaken. Maar ook die rabbijn in 19e-eeuwse Polen. Dat zie ik echt als een soort geest die om mij heen hangt. Om mij van dit soort gruwel en dit soort misdaad te beschermen. Want anders, je moet wel een... Je moet iets hebben om in te geloven als je geloof van je afgepakt is. Je moet iets anders gaan vinden.
1: Ja, en een nieuwe taal.
0: Een nieuwe taal.
1: Ja, die taal die komt wel vaker terug.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld, want wie in het sionisme geloofde... sloot zichzelf op in een retorisch kasteel... dat door een slotgracht werd beschermd. Een geriefelijke plek waar, zoals in een goed hotel... in elke behoefte is voorzien, elke vraag beantwoord wordt. Je kon eindeloos achter de dikke muren ervan blijven hangen... onder de uitdrukkelijke voorwaarden dat je die antwoorden aanvaarde... en diegene vertrouwde die ze gaven. Er was 1 vraag in het bijzonder waar de schildwachten meteen bij werden geroepen... en waarvoor je subiet over de ophaalbrug kon worden getrapt. Dat was de gevaarlijkste vraag. De vraag waaruit alle anderen voortvloeiden. En die vraag is, had Israël bestaansrecht?
0: Ja, wil je dat stukje daarvoor ook lezen?
1: Ik heb dat niet...
0: Of je hebt het niet, maar het is... Ik heb het een beetje opgewonden om te zeggen... Hadden de Europese Joden de recht om met behulp van buitenlandse imperialistische machten... om naar Palestina te komen, om de inwoners daarvan te boycotten... economisch kapot te krijgen, etnisch te zuiveren... en uiteindelijk op ze genocide te plegen? Heeft dus Israël een bestaansrecht?
1: Wat gebeurt er als je die vraag stelt?
0: Nou, in mijn geval, heel veel vrienden verliezen. Ruzie met je familie, ruzie met mensen die je als terrorist ook willen afschilderen. Of je bent een Hamas-aanhanger, nou krijg ik elke dag over me heen. Je bent een zelfhatende Jood, eigenlijk ben je een nazi, nou enzovoort. Maar je ziet dat, je had het over de taal. Die taal
1: komt steeds terug.
0: Steeds terug, maar dat is zo gek. Want diezelfde dingen die ik in mijn Instagram DM's krijg elke dag... kregen mensen in de 19e eeuw te horen. Die zich verzetten tegen dit. Hannah Arendt hebben ze een nazi en een kapo genoemd. Jacob Israël de Haan, de Nederlandse man in mijn boek... hebben ze neergeschoten met 3 kogels in zijn borst. Nan Golden, grote Amerikaanse kunstenares... die werd ook met exact dezelfde woorden aangevallen. Dus wat je ziet in het sionisme... is dat ze heel erg

0: ze willen niet over die kwestie die ik daarin, opschrijf. Tot die vraag kunnen ze niet beantwoorden. Was dit een rechtvaardige zaak? Was dit een goede zaak? Was dit een menselijke zaak? Ze willen zeggen, je hebt dit woord gebruikt. Je had dat niet moeten zeggen. Je hebt je zo uitgedrukt. En dat doen ze met Palestijnen en Arabieren helemaal. Maar dat doen ze ook met Joden, Joodse dissidenten. En ze in Israël schrijf ik over Felicia Langer, de grote advocaten van de Palestijnen, de Israëlische advocaten die voor de Palestijnen opkwam. En die werd elke dag op straat bespuugd. Dus ze willen niet zeggen, is het goed dat je die huis, dat huis van die mevrouw afpakken? Nee, ze willen zeggen, heb je wenkbrauw een beetje te ver omhoog getrokken? Of heb je dat woord, heb je een vergelijking gemaakt die je niet had moeten maken? Had je dit niet kunnen zeggen of dat? Steeds dezelfde woorden. En wat je daar ook in ziet, is dat het Zionisme, de staat Israël, die heeft weliswaar zijn verdedigers. Ja, daar, ze moeten dat voor hun eigen geweten houden. Maar het is een beweging die intellectueel helemaal dood is. En al heel lang. Ze hebben geen argumenten. Niemand kan mee zeggen.
1: Is het even los van argumenten? Is voor heel veel mensen het antwoord op de vraag: heeft Israël bestaansrecht? Niet gewoon ja?
0: Zeker. Natuurlijk, voor mij ook mijn hele leven.
1: En misschien hebben ze daar dan geen argumenten voor nodig.
0: Want wat is Israël? Israël is een buitenlandse kolonie die met enorme geweld is neergezet in een land dat al bewoond was. Zonder dat iemand vroeg aan de Palestijnse bevolking: wil je dit? Wil je verdreven worden? Wil je vermoord worden? Wil je je huis en bezit en alles afgenomen zien? Ja, dat antwoord is in ieder land nee. Dus wij hebben het niet over een land zoals Brazilië of België of Japan. Dat zijn regimes. Israël is ook een regime, net als in Zuid-Afrika, die een slechte zaak is. Maar in Zuid-Afrika kan je wel zien dat dat niet noodzakelijk is. De blanke mensen in Zuid-Afrika waren terecht bang voor geweld. Want kolonisatie en imperialisme brengt geweld met zich mee. Dus het is niet gek dat Israël steeds slachtoffer is van geweld.
1: Het is een logisch gevolg, zeg jij.
0: Absoluut. En ook interessant om te zeggen, belangrijk te zeggen, veel mensen weten dit niet, dat de Joden zijn met het terrorisme in Palestina begonnen. Wij dachten dat de Palestijnen de terroristen waren. Maar dat ging al terug naar het begin van de 20e eeuw. En dat waren de Zionisten die daarmee begonnen zijn. Dus als wij zeggen, die regime willen wij wegkrijgen. Wij willen een regime hebben daar, net als in Nederland, net als in alle andere landen, waar iedereen gewoon gelijk is. En vanwege de ideologie die achter Israël staat, dat heet Zionisme, is dat niet mogelijk geweest. En ik betwijfel heel erg dat het ooit mogelijk zou zijn. Maar in dit boek, Anti-Zionisme, is het heel interessant om te zien dat bijna iedereen in het boek, ik ook, want ik noem mezelf achterlijk, ik noem mezelf een beetje traag van begrip, want ik heb 40 jaar over gedaan om te begrijpen hoe het eigenlijk echt zat. Maar wij hebben allemaal een pad moeten bewandelen om tot die conclusie te komen. En het is een heel pijnlijk proces, want iedereen denkt, nou ja, ieder land heeft bestaansrecht. En dan daardoor verwaren ze een recht van bestaan van mensen met het recht van bestaan van bepaalde regimes. En dat is wel een stap die ik nodig mensen uit om ook te zetten.
1: Je schrijft in je boek dat je, nou ja, postume vriendschappen hebt gesloten.
0: Ja, ja.
1: En je had ze nodig.
0: Ja, ja. Ik heb heel veel troost aan mensen gehad, of heb nog, die slimmer en sneller waren dan ik. Dat vond ik wel fijn, maar niet allemaal waren dat. Zoals als je Jacob Israël de Haan neemt, Nederlandse figuur in mijn boek, dat was een homoseksuele dichter uit Zaandam, die opgroeide tot een heel groot figuur in de Nederlandse samenleving, om een jaar of 1900, 1901... geeft hij de eerste homoseksuele roman uit in de Nederlandse taal.
1: Pijpenlijntjes.
0: Ja, en dat is wel interessant als soort weetje. Maar vervolgens, tijdens de Eerste Wereldoorlog, wordt hij bekeerd, zeg maar, tot het orthodoxe Jooddom, waar hij van afviel als jonge man. Hij komt daar terug en hij wordt ook zionist.
1: Hij, ja, je schrijft dat hij zionist werd en zich bekeerde vanwege teleurstelling in het socialisme.
0: Ja, ook omdat hij zag, toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak, hij was inmiddels advocaat geworden en hij was mensenrechtenactiviste. Hij is door Amnesty ook uitgeroepen in Nederland als een van hun soort spirituele voorouders. En hij zag in de Eerste Wereldoorlog, toen hij allemaal boeken over Rusland en over wat er gebeurde, dat heel veel van de socialisten ook meegingen in die oorlog. Van verschillende kanten en van verschillende landen. En hij dacht, nou, dit is, wij moeten hier niks mee te maken hebben met dit soort socialisme. Eigenlijk moeten de Joden hier niks mee te maken hebben. We moeten gewoon weg. Dus hij gaat in 1919 als eerste Nederlandse zionist naar Palestina. Hij komt aan in Jeruzalem en hij denkt al heel snel.
1: Nou, eerst denkt hij, ik ben thuis, schrijf je. Ik ben thuis.
0: Ik ben thuis. We zijn hier omdat we, waarom gaan we? Omdat we nooit zijn weg geweest. Nou, hij komt eraan. Ik bedoel, je kan je voorstellen, je komt uit Amsterdam-Zuid aan in Jeruzalem in 1919. Dat is toch wel
1: anders.
0: Anders. En dan is het wel heel erg. Maar hij ziet heel snel twee dingen. Hij ziet A, dat de Zionisten, de buitenlandse kolonisten, proberen de inheemse Joden, die orthodoxe, heel fromme, godsdienstige mensen zijn, om ze in te pakken voor het zionisme, waar ze niks mee te maken willen hebben.
1: Ja, waarom willen ze daar niks mee te maken hebben?
0: Omdat ze weten dat ze in een land wonen waar 3-5% Joden zijn. Dus ze zeggen, waarom zullen we problemen opzoeken met de Arabieren? We hebben hier altijd gewoond. We hebben geen problemen met de Arabieren, met de christenen, nog met de moslims. Maar ook omdat het Jodendom niet een Nazi is. Het is een soort kerk. Het is al in de 10e eeuw in Bagdad, zegt Saadia Gaon, een grote rabbijn. Hij zegt, onze natie is alleen een natie in zijn Torah. Dus in zijn godsdienst. Niet dat we een koning en een leger en een stukje grond hebben zoals andere naties. Wij zijn een andere soort natie. Dat was de kort door de bocht, de theologische uitleg. Maar ook omdat het leek ze gewoon vervelend. Want ze wisten hoe de Arabieren daarover dachten. Ze dachten, waarom laat je ons niet meer rust? Nou, kortom begint de Haan te schrijven daarover in de Nederlandse en de Belgische kranten. Dat was al vervelend voor veel zionisten. Maar op een gegeven moment begint hij in het Engels te schrijven. Engeland is inmiddels de machthebber in Palestina en in Londen. En dat mocht niet. En ze hebben hem gewoon vermoord. De eerste Jood die door Joden in Palestina is vermoord. Er zullen veel meer volgen.
1: Ja, hij schreef bijvoorbeeld ook, we zijn wel een volk zonder land, maar Palestina is geen land zonder volk.
0: Ja, dat is mooi dat je dat zegt, want dat werd mij ook verteld als kind. Dat is een beroemd zinnetje wat wij allemaal voorgeschoten kregen. Een volk zonder land voor een land zonder volk. Nou, klinkt mooi. Die mensen hebben geen land, dat land heeft niemand. Nou, stuur ze maar daar. Maar zoals de Haan ziet en zoals iedereen kon zien, woonden er gewoon mensen daar. Zoals in alle andere landen. En dat is echt een van die je denkt als kind, als iemand die volwassen wordt en die hier meer over leert, je denkt, waarom hebben ze me dat verteld? Waarom? Dat is toch onzin? Er zijn geen landen zonder volk. Ik bedoel, misschien een onbewoond eiland ergens, maar dat was Palestina niet. En interessant om te weten is dat de Zionisten wisten dat heel goed. Dat hebben zij ons in het buitenland, en vooral de buitenlandse Joden, en ook vaak christenen, die een beetje een vaak protestants achtergrond hadden. Dat hebben ze ons voorgehouden. Maar in Palestina zelf wisten ze dat heel goed. Want je kon moeilijk over straat lopen zonder dat je Arabieren zag in een land wat ze

0: 90% Arabieren was. Dus het was altijd, hebben ze begrepen, om dit te bewerkstelligen is er maar één ding om te doen. En dat is die mensen of te verdrijven of te vermoorden. En dat hadden ze heel snel gezegd. Al Jabotinsky zegt in de jaren 20... geen volk op de wereld zou gewoon weglopen uit hun eigen land. Dat doen mensen niet. Dus we moeten ze zo ver krijgen dat ze zich of overgeven, volledig overgeven, of vertrekken. En dat is tot de dag van vandaag wat je in Gaza ziet, is dat is meer dan, dat is 1924, we zijn nu in 26, 102 jaar later precies wat ze in Gaza en in de Westelijke Jordaan hoeven doen. Ze proberen die mensen gewoon weg te krijgen, want anders heb je daar geen Joodse staat. De Joden zijn nog steeds een minderheid.
1: Er is nooit iemand berecht voor de moord op Jacob Israël Daan.
0: Nee. En wie heeft de orde gegeven? Dat was de tweede president van de staat Israël. En wat mij zo verbaasde in dit boek, nogmaals over die terroristen. Wij dachten dat Arafat een terrorist was, dat de Palestijnen terroristen waren. Hoeveel, zo niet allemaal, van de Israëlische leiders eigenlijk terroristen waren? Kier op kier. Je hebt Yitzhak Shamir bijvoorbeeld, die minister-president was in de jaren 80. En waar iedereen een hekel aan Shamir had. Oh, Shamir is zo slecht. Net als ze zeggen, ja, Netanyahu is zo slecht. Maar het is allemaal één ding. Shamir, heb ik geleerd in dit boek, terwijl ik aan het schrijven was, heeft Adolf Hitler, niemand minder, een bondgenootschap aangeboden als ze wilden helpen om de Britten te verdrijven uit Palestina. En dat werd ontdekt na de oorlog in de Duitse ambassade in Ankara in Turkije. Dus eigenlijk is het een verhaal van een misselijkmakend oneerlijkheid en ongerechtvaardigheid. Wat ik nogmaals kom ik op terug dat ik dacht dat het een conflict was tussen twee volken. Nou, dat was lastig en vervelend. Wat gaan we daaraan doen? Ik heb nooit gedacht en nooit willen denken dat Joden zo kwaadaardig konden zijn. En ik denk dat uit mijn geschiedenis als Holocaust, ik ben geen Holocaust-slachtoffer. Ik bedoel, ik ben gelukkig in Amerika, in het Vrije Amerika, toen Vrije Amerika geboren. Maar uit mijn eigen Holocaust-vluchteling-geschiedenis heb ik toch gedacht, we hebben iets hiervan geleerd. Wij hebben geleerd nooit meer. En ik dacht dat iedereen dat dacht. Ik dacht eigenlijk dat alle Joden dat aanhingen. Dat wij toch een beetje beter waren, want wij hadden zo'n geschiedenis gehad en wij hebben toch die les getrokken. En het is ongelooflijk pijnlijk. Ik kan er bijna niet over praten om te zien dat er zoveel kwaad is eigenlijk onder de Joodse mensen. Het is bijna.
1: Ja, het doet me ook een beetje denken aan Abel Hertzberg, die toen aan hem werd gevraagd van hoe voorkomen we dat de Joden weer het slachtoffer worden, antwoordde met ja, de vraag is hoe voorkomen we dat ze niet de moordenaars worden.
0: Nou, Abel Hertzberg, die trouwens een grote sionist was in Nederland, vriend geweest van Jacob Israël de Haan. En dus hij had. Dat was wat wij allemaal dachten. Ik dacht ieder Jood, want ik ken heel veel Joden. Ik bedoel, ik ben helemaal met Joden opgegroeid. Dus ik heb geen soort rooskleurige beelden van. Maar ik dacht, als ik nu zie hoeveel mensen die ik ken persoonlijk, soms familie van mij, steunen het bombarderen van ziekenhuizen. Het vermoorden van tienduizenden kinderen. Omdat ze tot een andere ras of religie behoren. Ik kan dat nog niet geloven, dat zo ver gekomen is. En het is zo'n pijnlijk besef. En daarom zeg ik dat het zo fijn was om deze mensen in dit boek te vinden. Omdat ze mij een troost gaven van iets van. Ja, dat iets zo ergs kan zijn. Dat had ik toch. Ja, heb ik nog steeds moeite. Ik heb het moeten aannemen. Maar fijn vind ik anders.
1: Ik wil ook graag nog even met je praten over Hannah Arendt.
0: Ja.
1: Ook een van de mensen in je boek. Ook die begon. begon eigenlijk aan de sionistische kant.
0: Ze was nooit sioniste. Hanna was...
1: Ze was ook geen anti-sioniste.
0: Nee. Omdat ze is opgepakt door de Gestapo. Terwijl ze werk aan het doen was voor een sionistische organisatie in Berlijn. Ze ging allemaal informatie kopiëren in een bibliotheek in Berlijn. En ze werd opgepakt. Nou, ze is gelukkig. Het was echt aan het begin van Hitler. En ze is eraan ontsnapt en uiteindelijk in Frankrijk terechtgekomen. Maar ze had heel veel sympathie voor het idee van een thuisland voor de Joden. Zij heeft er zelf niet voor gekozen. Net als mijn grootvader is ze naar de Verenigde Staten gegaan. En daar een enorme carrière gehad als denker. Nou, en de filosofen die we kennen. Wat ik niet wist, en wat eigenlijk niemand wist, en hier ben ik wel een beetje trots op als biograaf of als onderzoeker, heb je altijd dingen waar je denkt, oh, het was niet dinsdag, het was woensdag. En je komt thuis dat vertellen en het interesseert niemand. Maar ik ben wel trots op iets wat ik ontdekt heb in dit boek en dat niemand heeft verteld. En dat is in 1963 geeft een boek uit dat heet Eichmann in Jeruzalem. En dat is, denk ik, ik weet niet in Nederland, maar in Amerika, als je twee boeken over de Holocaust hebt gelezen, heb je Anne Frank gelezen en je hebt Eichmann in Jeruzalem gelezen.
1: Ja, de banaliteit van het
0: kwaad. Banaliteit van het kwaad. Nou, iedereen kent dat. En dan verder denkt zich, ja, oké, prima.
1: Nou, ik denk wel dat het heel belangrijk is geweest, omdat we daarmee wel leerden van, het zijn gewoon mensen zoals jij en ik.
0: Nee, dat is zo eng. Dat is wat er zo eng aan is. Ja en dat het eigenlijk een soort ambtenaartje was, die een beetje, hij wilde een promotie krijgen bij de politie. Nou, Eichmann is opgepakt in Argentinië, gebracht naar Israël. En ze hebben een enorm proces gedaan. En Hanna gaat van New York naar Jeruzalem om dat proces, om daar verslag van te geven voor de New Yorker. Ze schrijft dit boek. Nou, het boek wordt heel controversieel, dat wist ik wel. Vanwege bepaalde historische dingen, eens, oneens. Is het kwaad echt banaal? Nou, daar winden mensen zich over op. Maar toen ik die controverse ben gaan studeren, heb ik iets heel erg schokkend ontdekt. En dat was dat het een enorme, jarenlang haatcampagne tegen haar was. En ik dacht, nou, ik kan me niet zoveel herinneren van waarom jaar na jaar en land na land en maand na maand aangevallen als kapo, als nazi zelf, als zelfhatende jodin, als Pruisische jodin, hebben ze haar zelf.
1: Ja, iemand schreef over haar na haar overlijden dat ze getroffen was door een moderne Joodse banvloek.
0: Banvloek, ja, absoluut. Nou, dat heb ik dus niet geweten. Ik dacht, nou, ik heb dus kennelijk iets aan Eichmann in Jeruzalem gemist. Dus na 30 jaar, inmiddels weet ik heel veel over de Holocaust en over het sionisme, en ik herken ook hun woordenschat waar we het net over hadden. Wat voor woorden komen steeds terug. Dus ik ga het boek lezen en wat ontdek ik? Dat is dat het gaat eigenlijk over het feit, zeer bekend onder historici, dat bepaalde sionistische leiders het heel goed konden vinden met de nazi's. En dat Eichmann zelf heel sympathiek was voor het sionisme, dat hij het eerste en het grootste soort grote mensenboek is, wat hij ooit gelezen heeft, was Theodor Herzl. Dat hij Herzls graf in Wenen heeft beschermd. Dat hij zelfs in Burger naar een dodenherdenking voor Herzls 35ste overlijdensdag is gegaan. Dat hij door sionisten is uitgenodigd naar Palestina. En dat hij in feite is gekomen naar Palestina, voordat hij opgepakt werd door de Britten. Dat hij daarna van Palestina naar Egypte gaat. Hij gaat naar Cairo. Hij zit in Café Groppi, wat een beetje Leidseplein is van, of café, weet ik niet, op het Spui. Midden in het centrum van Cairo, dus niet een plek waar je bang bent om gezien te worden. En hij vergadert met het hoofd van de Zionistische inlichtingdienst. Nou, dat zit er allemaal in dit boek. En je denkt, oh, Hanna, ik begrijp A, wat je hiermee wil zeggen, zonder dat je het al te nadrukkelijk zegt, maar je laat het wel weten. En ik begrijp B, waarom de Zionisten zo furieus op gereageerd hebben. En dat is omdat het verhaal van de Zionistische... zeg maar, sympathie onder sommige, voor sommige naties. Dat is iets wat ze niet, zich niet kunnen veroorloven, omdat het Eichmann-proces ging erom om de Holocaust toe te eigenen voor de staat Israël en alles wat Israël deed goed te maken. Want in Israël is dan de staat geworden van de Holocaust, dus de staat van Auschwitz. Alles wat ze doen is omdat het anders, als ze dit niet doen, is het Auschwitz morgen. Dat hoor je elke dag. En dat is heel effectief, net als zoveel van die sionistische verhalen.
1: Elke boodschap die je elke dag hoort, is effectief.
0: Ja, ja. Ja, ja, als je iets 100 jaar lang keer op keer zegt, je denkt, ja, maar je moet begrip hebben voor de Holocaust. En als ze dat niet doen, dan gaan die Palestijnen, dan wordt gewoon morgen is iedereen naar Treblinka. En dat geloven mensen ook van een staat met kernwapens. En met zo'n enorme leger. En met een nog enormere leger van de Verenigde Staten achter zich. Tegen mensen in tenten. Tegen mensen die uitgehongerd zijn. Het is van een... Ik ben niet zo religieus, maar ik heb wel een religieus gevoel. En het is het idee van... de naam van God... verkeerd in je mond te nemen. Dat vind ik wel... Ik vind het wel van een blasfemie en van een... gebrek aan respect voor de 6 miljoen. Wat ik heel moeilijk verteren kan. Ik wil het eigenlijk niet verteren. Ik wil gewoon zeggen wat ik steeds zeg. Die mensen proberen voor mij te praten. Ze proberen voor ons, de Joden, te praten. En in het boek Antisionisme heb ik steeds gezegd... deze mensen hebben dat steeds gezegd. En dat zijn de Joden waar ik mee naar huis wil.
1: Ja, je hebt het ook over Nan Goldin, die jij persoonlijk kent. En zij is zich na 7 oktober heel erg uit gaan spreken. Ze is Joods, maar was nooit van de sionistische school. En ze ervaart enorm veel tegenstand, maar ze zegt ook... Ik merk dat ik niet langer alleen ben.
0: Nee, maar dat is aan het einde. Want het verhaal van Nan is zo... Nou, dat is een verhaal dat heel veel mensen kennen. Was ook groot in het Stedelijk Museum verleden jaar of 2 jaar geleden. Toen die tentoonstelling, ze vertelt haar eigen geschiedenis. Ze heeft eigenlijk een soort gelijke familie als ik. Ik bedoel, een soort liberale Joden, professionele mensen. Toen die tentoonstelling vertrok uit Amsterdam en het kwam aan in Berlijn, met alles wat Berlijn betekent voor de Joden en voor de Joodse geschiedenis, voor de wereldgeschiedenis, heeft ze een speech gehouden in het Neue Nationale Galerie en ze werd ook doelwit van een ongelooflijk aanslag. Ongelooflijk. En het was bijna letter voor letter precies wat ze over Hannah Arendt zeggen. Het is een zelfhatende Jodin, het is een kapo, het is eigenlijk een nazi, het is eigenlijk iemand die Hamas aanhangt, nou, enzovoort. Je ziet het keer op keer, eigenlijk is een grote eerbetoon aan Nan Goldin.
1: Zo'n aanval?
0: Ja, want je bent dan in één, je bent in een rij met Jacob Israël de Haan, met Hannah Arendt en al die andere geweldige mensen in mijn boek. Maar ik wilde schrijven over wat er in de kunstwereld is gebeurd met Nan. Omdat heel veel... Zij is zo beroemd. Zij is echt de beroemdste kunstenares van ons land. En ik denk in de wereld staat ze... Ja, er zijn niet veel mensen die een grotere naam hebben dan Nan Goldin. Dus daarom was zij een bedreiging. En doordat zoveel Joden zich eindelijk de ruimte vonden om zich uit te spreken... Het is niet zoals ik laat zien in het boek Antisionisme... Is het niet dat wij er niet waren? Het is dat mensen wisten dat niet. Dus je voelde je heel erg alleen. En dat proces wat ik doormaakte en wat zij doormaakte allemaal, was heel eenzaam. En ik vergelijk het met uit de kast komen als je gay bent. Je denkt, oh god, ik ben de enige gay in mijn school of in mijn dorp of in mijn straat. En dan kom je uit de kast. Dan ontdek je, nou, eigenlijk zijn er heel veel mensen die Joods zijn en die denken precies zoals ik denk. En die ons erfenis willen voortzetten en bewaren en beschermen tegen de vloek van Israël. En dus nu is Nan het hart, of een van de harten, van de Joodse antisionistische wereld. En haar de respect en die aanvallen die ze kreeg, dat heeft totaal omgedraaid. Want nu heeft iedereen nog meer respect voor haar dan wij al hadden. Wij zien haar als een grote heldin en als een grote boegbeeld van ons volk en wat wij hopen dat ons volk weer zou kunnen zijn.
1: Je bent natuurlijk biograaf. En nu heb je een boek geschreven waarin je zelf ook heel erg zit.
0: Ja.
1: Hoe is dat?
0: Nou, ik zit in al mijn biografieën. Dat is grappig. Daar heb ik, toen ik over Susan Sontag schreef, heb ik ook keuzes gemaakt over hoe doe ik dit of dat. Of wat is voor mij interessant.
1: Ja, maar nu vertel je ook echt jouw verhaal.
0: Ja, een deel daarvan. Ja. Het is heel... ik denk omdat dit verhaal zo persoonlijk is voor mij en voor ons allemaal, ook voor de Zionisten, dat geef ik ze wel toe. Ze zijn wel overtuigd vanuit hun persoonlijke verhalen. Vaak zijn ze heel vergelijkbare verhalen, maar ze zijn tot andere conclusies gekomen. Maar het is heel fijn om te zeggen, dit ben ik, dit vind ik. En dan niet te schrikken voor de reacties. Want ik heb gemerkt, net als in het verhaal van Nan Golden, dat mensen zitten daar wel op te wachten. Mensen voelen zich heel vaak heel alleen. Ze kijken naar een kind zonder hoofd. Dat was iets wat ik gezien heb. Een vader met het lichaam van zijn kind en het kind had geen hoofd. Nou, als je een normaal iemand bent, je kijkt daarnaar en je denkt niet van, en jou wordt verteld, dit doen ze voor jou. Dit doen ze in jouw naam en om jou te beschermen. En wat moet je denken als jong iemand? Dan is het mijn hoop dat mensen in dit boek gaan kijken van, je bent niet alleen. Je hebt wel gelijk. Dat is wel verschrikkelijk. Wil je weten hoe dit komt? Nou, dan lees maar over Hannah Arendt of Jacob Israël de Haan of Nan Golden of noem maar op de andere mensen in het boek. Het is een handreiking die ik doe van de handreikingen die mensen al hebben gedaan. Om ons een toekomst te geven.
1: Je geeft het door en je zet jezelf ertussen.
0: Ja, ik zet mezelf daartussen als ik spreek voor mensen die vaak overleden zijn. Of vaak in het Nederlands. Nou, in Nederlands kunnen mensen Jacob Israël de Haan lezen, maar in andere landen niet. In Egypte kan je Arabisch lezen, maar in Nederland niet. Dus ik verzamel die verhalen uit Brazilië, uit Amerika, uit Polen, uit al die talen. Ik heb het in, denk ik, 10 of 12 talen heb ik in dat bibliografie uitgeciteerd. Daar ben ik wel trots op, daar zit veel werk in. Uit Zuid-Afrika, alles. Maar dat doe ik omdat ik vind dat het heel belangrijk voor ons is als Joden. Maar vooral is het belangrijk voor de Palestijnen. Want het is vooral belangrijk dat wij, wat in ons naam gedaan wordt, dat wij ons verzet laten zien en dat we ons best doen om dat te stoppen.
1: Dankjewel, Benjamin. Het boek Antizionisme, een Joodse geschiedenis van mijn gast van vannacht, Benjamin Moser, ligt nu in de winkel. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Voor wie eens op een ander moment wil luisteren, is er de podcast. We staan in elke podcast-app en abonneren kan daar ook. Morgen is er een nieuwe Nooit meer slapen en dan is Ellen er weer. Zij gaat in gesprek met beeldend kunstenaar Narcus Mohammadi. Haar werk is momenteel te zien in het Valkhof Museum in Nijmegen. Nog een goede nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
0: NPO Radio 1.
2: 1 uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. Er kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. De passagiers waren met reisorganisatie OWAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Onderzoekers hebben in Indonesië mogelijk het oudste bewijs gevonden van drugsgebruik door de mens. Op het eiland Sulawesi zijn skeletten onderzocht van 2 jagers-verzamelaars. De oudste leefde mogelijk 25.000 jaar geleden, de andere zo'n 7.000 jaar geleden. Op hun gebit zijn diepe groeven te zien die volgens de Australische onderzoekers zijn veroorzaakt door het zuigen op betelnoten. Dat zijn zaden van de betelpalm. Het zuigen op de noten geeft een stimulerend effect en gebeurt nog altijd in delen van Zuid- en Zuidoost-Azië. De onderzoekers denken dat het vooral ging om het pijnverzachtende effect. Het weer nog, vannacht vanuit het westen regen, bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon. Het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
3: Ja.
0: Yeah. NPO Radio 1.
1: Avro Tros.
3: Ja, luisteraars, dit is even Radio Roelof op de 100.2 FM. En het volgende nummertje is even aangevraagd door de mannen van de biljartvereniging uit Appingedam. De Beste Keus. En die is even voor hun oudste lid Cisco Bos, die vandaag 25 jaar geleden in de huwelijksbootje is getreden met zijn vrouwtje Harma Huts Boshutje. En we weten natuurlijk allemaal dat huwelijk niet altijd over rozen. We weten natuurlijk allemaal van dat slippertje van jou van vorig jaar, Cisco. Tijdens de Pinksterfeesten in Delfzijl, achter de McDonald's, tegenover de Leenbakker, naast de Quickfit. Maar vandaag halen wij geen oude koeien uit de sloot. Het is een dag om die dingen niet op te rapelen. Het is een zilveren jubileum met een gouden randje. En daarom speciaal voor jullie, namens de mannen van de biljartvereniging, Angelique met Vader, wat klotsen je ballen. Komt-ie. Ja, luister maar even naar deze prachttekst. Hier is die. Voor Cisco.

verschillende tv-series, zoals Hollands Hoop en Penosa, in films. Hij kreeg ooit een gouden kalf voor zijn rol van Herman Brood in de film Wild Romance en voor zijn rol in de film Knielen op een bed violen. Hij is

0: met Misha Blok.
1: Ja, Marcel, fijn dat je er bent.
2: Dankjewel.
1: En wat een geweldige Radio Roelof.
2: Radio Roelof.
1: Een van de personages die jij speelt in je solovoorstelling, ja. Eldorado. Ik heb de voorstelling gekeken. Ik ben echt zwaar onder de indruk van hoe jij... 10 zijn het, hè? 10 personages. Ja. Hoe jij die zo moeiteloos met elkaar afwisselt. Ik kan me voorstellen dat het dodelijk vermoeiend is.
2: Dat valt wel mee. Het is gewoon, je raakt eraan gewend. Het is trainen, ja.
1: En dan heb je altijd natuurlijk van al die personages... dat er eentje is waar je extra veel gevoel bij hebt. Welke is dat?
2: Ik heb een zwak voor Roelof. Sommige mensen vinden hem heel irritant. Maar ik hou wel van hem. Er zitten meerdere personages. Ik vind Jelle Sap, dat is de oude eigenaar van de camping. Het gaat over een kleine camping, familiecamping, boerencamping. Dat wordt overgenomen door een recreatiegigant. En de oude eigenaar, dat is Jelle Sap, die is in de 70. En ziet eigenlijk hoe zijn levenswerk onder zijn handen vandaan glijdt. Hij is zijn vrouw net verloren. En zijn dochter neemt de camping over. En ja, die gaat het verkopen aan een recreatiegigant.
1: En vervolgens is er natuurlijk opstand. Toch? Van de, de bewoners.
2: Ja.
1: Dat ze denken, ja, hoezo komen ze aan ons stukje grond?
2: Ja.
1: Want heb ik het goed geformuleerd? De dingen waar het voor mijn gevoel over ging?
2: Zeker. Dat heb je heel goed geformuleerd. Het vertrok bij mij vanaf de commons. Dat wat van ons allemaal is. Stilte, ons uitzicht op de sterren, het donker. Dat daar steeds meer aan geknaagd wordt van alle kanten. Door al dan niet commerciële partijen.
1: Ja. Ik vond het zo mooi op een gegeven moment de uitspraak. Ik weet niet meer welk personage die deed, maar van... Ik hoor je maar van ik. Maar het is geen ik-land, het is een wij-land.
2: Ja. Dat is Sjoukje, dat is een oude Friese politica. Een beetje type Lutz Jacobi. Ja. En sinds de wind een beetje meer via de rechterkant... over de aardappelvelden waait, is ze wethoudster af. En ze staat bij ons op de camping. Maar haar activisme is niet afgenomen. En zij leidt de opstand eigenlijk.
1: Ja, want daar gaat het dus ook over van wie is de ruimte? Van wie is het land? Ja. Van wie is de lucht?
2: Ja. En Radio Roelof die verbaast zich erover dat de lucht... dat je die kan kopen. Ik bedoel, wij komen nu ook via de internet
1: eter.
2: Of via de eten... komen wij nu tot mensen. En dit gaat door de lucht heen. Maar van wie is die lucht? En de Nederlandse staat heeft dat voor heel veel geld verkocht. En de meeste lucht in Nederland is van John de Mol. En daar kan hij met zijn kop niet bij. En ik kwam op dat idee, omdat al die zendpiraten zijn op een gegeven moment... vanwege de radiofrequentieveiling grotendeels, niet alleen... maar dat speelde wel een rol, worden ze uit de lucht gehaald... om die frequenties vrij te houden voor die commerciële zenders. Maar dat deed me ook denken aan een speech van Chief Seattle... een Indiaan mag ik niet meer zeggen, een Native American... die daar een hele beroemde reden over heeft gehouden... van hoe kun je nou lucht bezitten... en aarde bezitten en de schittering van het water. En die twee probeerde ik aan elkaar te knopen. En dat is Radio Roelof geworden.
1: Ja, die hele wereld van die zendpiraten. Ik kom zelf niet uit het noorden, maar als radiomaker... vind ik dat wel echt een geweldige wereld.
2: Ja, en het is ook weer heel populair.
1: Ja, hè?
2: Het is echt, zeker in het oosten van het land en in het noorden van het land... er zijn heel veel piratenfeesten. En jonge mensen vanaf 16 jaar die zingen... liedjes uit de jaren 70, 80, echt gewoon letterlijk mee.
1: En wat daar dan onder zit, onder die aantrekkingskracht van zo'n zendpiraat zijn... is toch gewoon de ultieme vrijheid van, joh, ik bepaal zelf wel... wat ik maak en waar ik naar luister en wat ik in de lucht slinger.
2: Ja, klopt.
1: Want wilde jij vroeger ook wel radiomaker worden?
2: Nee, ik heb nooit echt die ambitie gehad. Nee? Ik vind het wel een fantastisch medium. Ik vind radio zo'n fijn medium... En ik luister het ook heel veel in de auto. Maar ik heb nooit die ambitie gehad. Maar nu ik vaker in radiostudio's zit... denk ik, nou, lijkt me best leuk om een keer echt een programma te maken.
1: Ja, toch? Ja. Je hebt ook de stem ervoor.
2: Kijk aan.
1: Ja. Want als we een paar stappen teruggaan... het idee voor deze voorstelling, hoe is dat ontstaan?
2: De provincie Groningen heeft een hele zak met geld gekregen... vanwege... de schade die daar is veroorzaakt. De bewoners mochten zelf beslissen waar het geld heen ging. Op een gegeven moment is Remkes aangesteld om dat te beheren. En die zei, nou, dat wordt allemaal wipkippengeld, pretgeld. Ik vind Remkes trouwens een hele fijne man, hoor. Dus niet om Remkes boos weg te zetten. Of boos, hoe zeg je dat? Maar die zei, we moeten 5 baanbrekende projecten initiëren. Dan besteden we dat geld goed. En hij bedacht gezondheidszorg, waterstof-economie, nog 2 andere en vrije tijdseconomie, toerisme. En het Economic Board Groningen belde mij 2,5 jaar geleden zoiets van, joh, er is we gaan een rapport laten maken door een bureau uit Brabant, en die gaan ons adviseren over hoe wij het toerisme hier moeten inrichten. Nou, die mensen kwamen bij mij thuis om te praten. Daar verscheen een rapport. Mijn naam stond daar mede onder. Mm. En ik was eigenlijk niet eens met die conclusies. Want ik pleitte heel erg voor, hou het leeg, hou het zoals het is. Want dat is heel mooi. En doe heel kleinschalig toerisme. Maar toen zag ik van, hey, zo'n rapport komt dus bij die beleidsmakers. Die gaan ermee aan de slag. En er is eigenlijk geen gewoon iemand die daar iets over te zeggen heeft. En toen ondervond ik aan de lijve hoe dat soort processen gaan. En toen dacht ik, hier ga ik een voorstelling over maken.
0: Dus over besluitvorming over de mensen heen.
2: Ja, ja. Dat mensen over zonder dat jij er iets over te zeggen hebt, worden er hele grote beslissingen genomen die heel veel impact op jouw leven kunnen hebben.
0: Wanneer heb jij dat zelf aan de lijve ondervonden? Dat je dacht van, hoezo wordt dit besluit genomen zonder dat ik daar ook maar iets over te zeggen heb?
2: Ik heb het niet zo aan de lijf ondervonden, maar ik lees er heel veel over. En ik woon in een omgeving waar het heel veel gebeurt. Waar grote windparken komen, Noordoost-Groningen. Nu zijn ze met kerncentrales, willen ze nu weer aan de gang. Ik keek uit op een prachtig leeg weiland. Nou, er staat nu ineens een nieuwbouwwijkje met 15 woningen, wat tijdelijke woningen zijn. Dus, en dat is ook belangrijk, hoor, waar mensen tijdelijk terecht kunnen die uit hun huis moeten vanwege de versterkingen. Maar ik zie heel veel verdriet en pijn om me heen in Groningen van mensen die echt radeloos en machteloos zijn. Er gaat ook een hoop goed, laat ik dat heel duidelijk zeggen.
0: Wat gaat er goed?
2: Nou, er zijn mensen die hun huis hersteld wordt en die heel tevreden daarmee zijn. Mm. Maar er zijn ook heel veel mensen die zo lang moeten vechten. En dat zijn processen die duren soms 8-10 jaar. Waarin je je huis uit moet. Er zijn mensen die zijn al 6 jaar uit hun huis. En dan worden de aannemers en het NCG en noem maar op. Het is een woud van instellingen. Die worden het allemaal niet eens. En jij zit dan maar in je staakje-revennetje. Of in je tijdelijke huis. En je mag niet terug in je eigen woning. Nee. En regels die constant veranderen. Doelpalen die steeds worden verzet. En dat gaat echt heel ver. Mensen die te horen krijgen van, uw huis is onveilig en jullie moeten je huis uit. En een paar weken later, nee, we hebben de regels veranderd, jullie huis is nu toch veilig, ze vallen nu wel binnen de regels. En dan lig je als kindje, heb je dat gehoord, van, lieverd, we moeten uit huis, want ons huis is onveilig. En ineens is het wel veilig. Ja, wat doet dat met een kind? En wat doet dat met gezinnen? Wat doet dat met relaties? Mm-hmm. Met gezondheid van mensen? En dat zie ik heel veel om me heen. Maar nu dwalen we misschien een beetje af.
0: Nou, en die setting van zo'n staakcaravanpark is dus ook gekozen, denk ik dan, vanuit, ja, dat is dus de basisbehoefte, wonen. Dat je gewoon veilig woont.
2: Nou, dat was heel concreet. Je hebt een aantal plekken, en heel veel plekken in Nederland waar dit gewoon gebeurt. Waar mensen hun hele leven lang op een campingje zitten en die hebben het daar goed. En ineens krijgen ze een brief, 1 september moet je je plek schoon opleveren. Terwijl je daar al 30 jaar met je familie komt. En dan komen er allemaal van die huisjes op die betaald worden door mensen met een overwaarde op een hypotheek uit de Randstad. En die gaan dat verhuren, die zitten er zelf 2 weken per jaar. En zo'n landschap wordt heel eentonig. Die mensen worden er vanaf gejaagd. En dat worden vaak hele lelijke parken op mooie plekken.
0: Want vertel eens, voor mij even schets een beeld van hoe je zelf woont.
2: Ik woon in Amsterdam, maar we hebben ook een huis in Groningen. Ik wilde heel graag iets in Groningen terug, omdat mijn ouders ouder worden. Ik kom er vandaan, ik vind de mentaliteiten heel fijn. Ik hou van Amsterdam, maar ik hou ook van Groningen. En ja, ik ben in de luxe, wij zijn in de luxe dat we op beide plekken een plekje hebben. Dat is heel fijn. En in Groningen wonen we heel stil eigenlijk. En tussen de schapen en in een heel klein dorpje. En in Amsterdam wonen we in een Vinex-wijk aan de rand van Amsterdam. En dat zijn 2 hele grote tegenstellingen eigenlijk.
0: Ben je ook echt een soort van andere versie van jezelf? Zeg maar, wanneer je in Amsterdam bent of wanneer je in Groningen bent?
2: Als ik lang in Groningen ben geweest, dan voel ik me soms een botte boer.
0: Ja.
2: En als ik lang in Amsterdam ben geweest, dan voel ik me weer een randstedeling. Het is gek wat dat met je doet soms wel.
0: En een randstedeling, hoe voel je dan?
2: Ja,
0: een
2: randstedeling, maar dan... Ja, dat, ik generaliseer nou ontzettend, hè, zo bedoel ik het niet. Maar dat ik... hoe moet ik dat nou zeggen? Ik vind het heel lastig om het precies te beschrijven. Maar ik kan soms een beetje argwanend zijn als ik in de Randstad ben. Als ik dan lang in Groningen ben geweest, dan kom ik in theater binnen. En dan zegt mijn vrouw als Mars gedraag je een beetje. Dan kan ik een beetje boers zijn of zo. Een beetje wantrouwend. Het is lastig om onder woorden te brengen. En als ik dan lang in Amsterdam ben geweest, dan... Ja, daar is het... Hoe moet ik dat nou zeggen? Ik zit daar tussen veel mensen die... die

0: die... het zijn twee hele verschillende werelden. Ik vind het moeilijk om onder woorden te brengen.
1: Ja. Je hebt een fles meegenomen.
0: Ja, die had ik voor jou als privécadeautje. Niet om de bedoeling om hier in de uitzending...
1: Nee, maar ik vind dat toch grappig, want het is een limonadefles. Ja. Ik zei het ook, hè, je bent ook limonademaker. Ja. Hoe lang ben je dat al?
0: Nou, sinds een klein jaar.
1: Hoe kom je daarbij?
0: Ik liet na mijn shows altijd twee barren oprijden... voor met shotjes hooghoudjenever.
1: Ja.
0: Niet bij iedere show, maar bij regelmatig. En ik wilde geen alcohol meer promoten in het openbaar. Ik drink zelf nog wel af en toe een borrel... maar ik wilde dat niet meer in het openbaar. Omdat ik van iemand hoorde dat het heel triggerend kan zijn... als je daar onverwacht mee geconfronteerd wordt... als je verslaafd bent aan alcohol, wat heel veel mensen schijnbaar zijn. Ja. Dus dat wilde ik niet meer. En toen besloot ik om... ben ik naar Hooghout gegaan. Een Groningse jeneverfirma... destijds. En ik vroeg hun, want zij hadden ook een limonade... van kun je dat in een flesje doen met prikwater... en dan koop ik 5000 flesjes van jullie... en dan ga ik dat proberen te verkopen. Vond ik gewoon een leuk idee. En dat vonden zij leuk. Een dag later belden ze op van we willen wel samen met je optrekken. Dus ik werd gekoppeld aan hun receptenmaker... en aan hun marketingdirecteur. En wij gingen met z'n drieën die alcoholvrije sprits ontwikkelen. En terwijl we bezig waren, werd Hooghout... na 137 jaar verkocht... aan een Franse multinational. Dat kwam omdat de familie geen andere keus meer zag.
1: Mm-hmm.
0: En dat was eigenlijk de enige mogelijkheid... om de mensen daar nog aan het werk te houden. Ze hadden er 35 man daar in hun fabriek rondlopen. En dus die keuze begreep ik. En de Franse multinational zei, er zal niks veranderen. Maar nog geen maand nadien bleek dat de fabriek toch gesloten werd. De productie werd verplaatst naar Frankrijk. Dus de Groningse Hooghout komt nu uit Frankrijk en uit België. En... iedereen werd ontslagen. Dus toen heb ik gezegd tegen die receptenmaker en die marketingdirector... of gevraagd, van, zullen we met z'n drieën een bedrijf beginnen? En dat was uit een soort baldadigheid, omdat Groningen is... Ranja komt uit Groningen, dat is ook een Groningse merknaam.
1: Ja.
0: Ik dacht, ja, dat is toch van de gekke.

0: af en toe een borrel. Maar ik wilde dat niet met openbaar. Omdat ik van iemand hoorde dat het heel triggerend kan zijn als je daar onverwacht mee geconfronteerd wordt als je verslaafd bent aan alcohol. Wat heel veel mensen schijnbaar zijn. Ja. Dus dat wilde ik niet meer. En toen besloot ik ben ik naar Hooghout gegaan. Een Groningse jeneverfirma destijds. En ik vroeg hun, want zij hadden ook een limonade, van kun je dat in een flesje doen met prikwater? En dan koop ik 5000 flesjes van jullie en dan ga ik dat proberen te verkopen. Vond ik gewoon een leuk idee. En dat vonden zij leuk. Een dag later belden ze op van we willen wel samen met je optrekken. Dus ik werd gekoppeld aan hun receptenmaker en aan hun marketingdirecteur. En wij gingen met z'n drieën die alcoholvrije sprits ontwikkelen. En terwijl we bezig waren, werd Hooghout na 137 jaar verkocht aan een Franse multinational. Dat kwam omdat de familie geen andere keus meer zag. En dat was eigenlijk de enige mogelijkheid om de mensen daar nog aan het werk te houden. Ze hadden er 35 man daar in hun fabriek rondlopen. En dus die keuze begreep ik. En de Franse multinational zei, er zal niks veranderen. Maar nog geen maand nadien bleek dat de fabriek toch gesloten werd. De productie werd verplaatst naar Frankrijk. Dus de Groningse Hooghout komt nu uit Frankrijk en uit België. En iedereen werd ontslagen. Dus toen heb ik gezegd tegen die receptenmaker en die marketingdirector, of gevraagd van, zullen we met z'n drieën een bedrijf beginnen? En dat was uit een soort baldadigheid, omdat Groningen is, Ranja komt uit Groningen, dat is ook een Groningse merknaam. Ja. Ik dacht, ja, dat is toch van de gekke, dat onze Ranja is verkocht aan een Deense brouwerij. De Hooghoutlimonade is nu verkocht aan een Frans bedrijf. En wij zijn de bakermat van de limonade in Nederland. We moeten gewoon hier limonade houden. En toen zijn we met z'n drieën begonnen. En dat begon met een klein keteltje en één pallet flessen. En dat gaat nu best wel. We zijn nu op best veel plekken al te kopen. Dat groeit en het is heel erg leuk om mee bezig te zijn.
1: Ja, dan ben je opeens limonadefabrikant.
0: Met z'n drieën, hè?
1: Met z'n drieën, ja.
0: Ja.
1: Had je dat ooit verwacht dat je dat
0: man,
1: zou doen?
0: Nee, het is echt zo bizar. Dan loop ik soms door het pand en dan denk ik, hè, al deze machines, dat is zo niet mijn wereld. Hoe kom ik hierbij? Weet je wel, het is gewoon zo ontstaan. Het is niet van tevoren bedacht.
1: Het zijn wel hele leuke dingen dan.
0: Het zijn hele leuke dingen. Ja.
1: Wat is, want misschien had je al van tevoren een beeld van zo is het om zo'n fabriek te hebben. Wat is anders dan verwacht? Of waar heb je moeite mee? Wat vind je lastig?
0: Ik ben natuurlijk in de eerste plaats ben ik acteur. Dus ik heb het. Toen ik het afgelopen jaar toen we het gingen opzetten, had ik een sabbatical genomen. Dus ik had heel veel tijd. Maar nu ben ik weer volop aan het filmen en aan het spelen. En nu heb ik veel minder tijd. Dus ik vind het heel moeilijk dat die jongens nu heel hard werken. En ik af en toe moet zeggen: ja, jongens, ik kan echt niet. Ik kan er gewoon niet bij zijn. En daar hebben we het van tevoren ook wel helder over gehad. Maar nu is dat dan zo. En dan, dat vind ik dan soms wel moeilijk. Dat,
1: ja. Wat is de schoonheid van limonade?
0: Limonade is natuurlijk, ik vind het een prachtig product. Het is van vers, wij maken het van vers fruit. En je kunt het overal instoppen. Je kunt het in je yoghurt doen. En je kunt het over een toetje gooien. Je kunt het met kinderen drinken. Volwassenen kunnen het drinken. Je kunt het als mix gebruiken met alcohol als je een lekkere cocktail wil maken. Ik vind het gewoon een heel mooi product. En een eerlijk product. En lekker.
1: Ik zag zo'n, daar moet ik nu aan denken, zo'n mooi filmpje van TikTok Tammo, Johannes Peetmaier.
0: Ja.
1: Die laat zien van ja, zo eten wij een toetje hier. En dan gewoon op dat bord waar dan de...
0: Ja, ik zag het vandaag ook. En mijn collega had daar meteen op gereageerd van Spritzma. Die beheert het socials account, ik niet. Die had meteen een reactie erop geplaatst van Johannes de volgende keer met Groningse Ranja. Ik zag hem voorbij komen.
1: Ja, want het was zo'n bord dan waar, wat was het? Hutspot op is gegeten of iets anders. En dan een beetje schoongemaakt. En dan hoppakee, yoghurt,
0: ja,
1: kledder
0: zeker,
1: yoghurt.
0: Ja.
1: En dan een kledder Ranja erbovenop.
0: Ja, dat is heel herkenbaar. Ja.
1: In het voortgangsgesprek vraag ik aan ChatGPT, wat zijn nou de positieve punten van mijn gast en wat zijn de verbeterpunten?
0: Oh.
1: Is dat iets waar je nieuwsgierig naar bent? Of denk je van, joh, ChatGPT, AI, het kan me allemaal gestolen worden?
0: Het ligt eraan, ik weet niet wat je hebt ingevoerd, wat je prompt was.
1: Ja, prompt was, echt eigenlijk precies zoals ik het zeg, van wat zijn de positieve punten van Marcel Hensma? Hij zegt, het is een veelzijdige en bekroonde acteur met een sterke werkdiscipline, die zich persoonlijk en artistiek blijft ontwikkelen en tegelijkertijd trouw blijft aan zijn Groningse wortels en aan de verhalen van gewone mensen.
0: Oké, en de negatieve?
1: Ja, maar herken je dit?
0: Ik herken dit, ja zeker. Ja.
1: Want die sterke werkdiscipline, waar komt die vandaan?

0: ik vind het heerlijk om mezelf te verliezen in een project. En dat, is soms, dat is eigenlijk ook best wel een... dat heeft ook een andere kant. Omdat je altijd bezig bent en nooit stilstaat. Dus dat is ook, dat is, heeft ook een negatieve kant.
1: En die zich persoonlijk en artistiek blijft ontwikkelen. Ja, hoe doe je dat? Want dat, ik denk dat dat best een lastige is voor ook heel veel kunstenaars.
0: Ja, maar ik vind het heel erg leuk. Wat mij nu fascineert is, hoe vertel je... Kijk, ik heb natuurlijk jarenlang bij gezelschappen gespeeld. En in projecten van anderen. Mm-hmm. En ik vind het heel leuk om nu een... Ik heb nu sinds een jaar of 12... dat ik voornamelijk mijn eigen dingen doe. En om daar steeds weer nieuwe grenzen in op te zoeken. En dat vind ik ontzettend leuk. En ook om verhalen te vertellen buiten het theater of buiten de film. En zo'n limonade beschouw ik ook als een verhaal. Maar mijn kerstballenfabriekje, wat ik heb gehad en die nog steeds gemaakt worden, vind ik ook een verhaal vertellen. En dat vind ik leuk. En ik wil de wereld om... Ja, er is een hoop waar je over op kunt winden en zorgen over kunt maken. En ik vind het mooi. Ik streef altijd naar harmonie en naar het goed hebben met elkaar. En dat verhaal wil ik eigenlijk vertellen. Op verschillende manieren. En ik vind het ook heel leuk om met jonge mensen te werken. En ik wil mezelf blijven ontwikkelen. En dus ik denk nu ook wel eens van, nou, als ik hierna nog een solo ga maken, dan moet het iets heel anders zijn. Of ik moet weer met mensen samen gaan werken of zo. Maar dat vind ik wel belangrijk, om nieuwe dingen te ontwikkelen.
1: Welke verhalen wil je niet meer vertellen?
0: Dat vind ik moeilijk om te zeggen. Ik weet wel welke verhalen ik wel wil vertellen. Mooie, positieve verhalen.
1: Ja.
0: En ik, misdaad verheerlijken of zo, dat trekt mij steeds minder. Er was een tijd dat er heel veel... Of er wordt heel veel misdaad gemaakt. En ik heb zelf ook een van dat soort series gespeeld. Hollands Hoop, daar zat natuurlijk ook heel veel humor in. Maar...
1: Benoza.
0: En er zaten goede mensen in. Maar ik ben zelf persoonlijk een beetje klaar met dat verheerlijken van misdaad.
1: Het is een heel gek principe, toch?
0: Ja,
1: eigenlijk.
0: Ja.
1: Dat je denkt van, oh, het is vrijdagavond. Jongens, we gaan even lekker naar iemand kijken die door zijn hoofd wordt geschoten.
0: Ja, en ik had laatst ook een idee ontwikkeld voor een tv-serie. En dan kom je bij mensen die beslissen of die series dan wel of niet gemaakt worden. En dan hoor je zo vaak van, ja, er moet eigenlijk wel een misdaadlijn in. En dan denk je, hoezo?
1: Ja. Want dan is het aantrekkelijk.
0: Ja.
1: Ja. En ik hoor je in een tussenzin eventjes zeggen, ik had ook een kerstballenfabriek. Is dat op dezelfde manier ontstaan als bij de limonadefabriek?
0: Ja, dat was in de coronatijd. Had ik in mijn decor 1500 kerstballen hangen die eruit zagen als een eierbal. Dat is een Groningse snack, een grote bitterbal. En als je doorsnijdt, zit er een hardgekookt ei in. En dat is echt een lekker Groningse lekkernij. Dat kan je overal krijgen. En, maar goed, de voorstelling ging niet door. Lockdown. En ik had 1500 van die dingen thuis staan. Echte kerstballen dus, die er zo uitzagen.
1: Ja.
0: En toen zei mijn vrouw, ik wil die troep niet in huis hebben. Ik zei, ja, maar wat doe ik er dan mee? Ze zegt, probeer ze maar te verkopen. Dus toen heb ik de marktmeester gebeld op de markt in Groningen. En die zei, kom maar. En toen verkocht ik in één middag 200 ballen. En toen heb ik s'avonds een webshop gemaakt. En de volgende ochtend was alles verkocht. Heb ik gelijk die fabrikant opgebeld waar ik ze besteld had. Ik heb nog 1500 besteld. En daar ben ik mijn coronatijd op doorgekomen. Want de theaters waren dicht, je kon niet filmen. Dus, en toen wilde ik het jaar erop, wilde ik weer die ballen maken. Want er hing weer een lockdown in de lucht. Maar ik zou ook weer die voorstelling spelen. En toen zei mijn vrouw van, die ballen van vorig jaar, no go. Want daar zaten allemaal van die micro-glitters op aan de buitenkant.
1: Oh ja?
0: En toen dacht ik, ja, ze heeft wel een punt. Maar ik dacht, ja, ik wil toch wel iets achter de hand hebben.
1: En die glitters waren overal in het huis.
0: Ja, maar die zijn natuurlijk heel slecht voor het milieu. Dus toen heb ik de biologisch afbreekbare kersteierbal verzonnen met iemand samen, met bloemzaad erin. Met biologisch afbreekbare glitters. En lang verhaal kort, als het bloemzaad is, dus kon je na de kerst in de grond stoppen en in de zomer kwamen de bloemen uit. En daarvan ging €2,50 naar het goede doel. En nu sinds een paar jaar doen we ieder jaar een actie. Ze worden nu gemaakt in de Mestdag. Dat is een TBS-instelling in Groningen. Waar ze op de binnenplaats een boerderijtje hebben. En daar wordt het hele jaar door van die ballen gemaakt. En die worden rond de kerstperiode verkocht. En die hele opbrengst gaat naar het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Omdat er in Groningen, ik meen iets van 15.000 kinderen zijn die geen sport- of cultuurabonnement kunnen betalen. Dus geen muziekles of voetbal. En daar gaat het geld dan.

0: je bent gewoon een oude ondernemer.
1: Ja, met die sociale ondernemer. In coronatijd heb ik dat geld zelf gebruikt en nu gaat het naar het goede doel.
0: Leuk. Ja. De verbeterpunten. Marcel zou zich verder kunnen versterken, ontwikkelen door nog meer op zijn eigen artistieke intuïtie te vertrouwen. Zijn eigen waarde minder van zijn carrière afhankelijk te maken. En bij autobiografisch werk voldoende afstand te nemen. Drie punten.
1: Ja, ben ik het mee eens.
0: Op alle drie de punten?
1: Punt 1 en 3 wel. Punt 2, zegt hij nog eens?
0: Eigenwaarde minder afhankelijk maken van je carrière.
1: Daar ben ik druk mee bezig.
0: Oké. Okay. Hoe pak je dat aan?
1: Nou ja, weet je... ook dat doet het leven met je. In het begin ben je heel ambitieus. En die ambities verleggen zich naarmate je ouder wordt. En die zijn eerst... natuurlijk, mijn vak is een ijdel beroep. En dat is, kijk mij eens. En ik zal niet ontkennen dat dat nog altijd zo is. Het is nog altijd... Alleen dat krijgt meer inhoud. En dan ga je denken, ja, maar wat wil ik nou eigenlijk vertellen? En dat is een reis naar binnen. En dat duurt een mensenleven lang. En... en die eigenwaarde, ja, op het moment dat het stil is, ik denk dat het bij heel veel mensen zo is, dat je werk is een stuk van je eigenwaarde. En op het moment dat dat wegvalt, realiseer je dat pas. En als je thuis komt te zitten, doordat je ziek bent. En dus rationeel begrijp ik het wel. Ik heb het nog nooit aan de lijve zelf zo gevoeld, maar... nou ja, wel, dat ik soms periodes thuis zat en dat je je minder waard gaat voelen. Mm. Of zo. Dus dat herken ik wel. En mijn vrouw heeft borstkanker. Dat is vorig jaar geconstateerd. Het gaat nu gelukkig helemaal de goede kant op. Ze zit in het laatste deel van het traject. Maar ik vind het zo bewonderenswaardig hoe zij dat doet. Want mijn vrouw was ook iemand die heel veel projecten initieerde. En ze zit nu een jaar al thuis. En dat doet iets met een mens. En zo heeft zij bijvoorbeeld een jaar geleden iets... of 2 jaar geleden iets geïnitieerd. Het Theo Thijssen Museum in Amsterdam. Dat leek teloor te gaan. En ja, zij heeft het echt nieuw leven ingeblazen. En alles opgezet. Maar toen kreeg ze dus borstkanker. Moest ze zich terugtrekken. En nu hebben andere mensen dat gelukkig overgenomen. Maar dan denk je wel, hé, dat is mijn ding. En ja. Nou, het mooie is dat het komende week heropend wordt.
0: Oh.
1: En helemaal gerenoveerd, geloof ik. Dat is dan toch wel slikken. Dat je dan zelf zo aan die zijlijn staat. En, maar als ik dan zie hoe ze daarmee omgaat. En hoe ze betekenis vindt in andere dingen. En dan is dat zo rijk. En... ja, en ik sta daarnaast en bij en realiseer me dat wel in mijn hoofd, maar het aan de lijve ondervinden is toch iets anders.
0: Mm-hmm. Ja, ik vind het wel mooi wat je zegt, dat uiteindelijk zijn we allemaal toch op zoek naar wat is een betekenisvol leven.
1: Ja, en dat weet je, en natuurlijk is dat als kind, bij mij was het die fantasie van beroemd worden en noem maar op. Maar op een gegeven moment dan verlegt zich dat, weet je. En dan kom je zo'n dilemma. Want soms dan is het wel handig. Hè? Dan wil een distributeur van een film dat je veel volgers hebt. Of veel met je hoofd op televisie bent. En nu ik kaartjes moet verkopen voor mijn voorstelling, denk ik ook, oh, was ik in deze periode maar even iets meer op tv. Want dan loopt de kaartverkoop harder.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, aan de andere kant wil ik dan in die quizzen zitten en zo. Dan denk ik, nee, ik wil ook niet steeds herkend worden. Dus dat is een soort dilemma waar je dan mee zit. En dus ja, ik heb daar geen eenduidig antwoord op.
0: Maar was je vroeger ook meer bezig met van, ik wil een succesvolle carrière?
1: Ja, maar de definitie van succes heeft zich verlegd, denk ik.
0: Ja. Van waar naar waar?
1: Van beroemd worden.
0: Ja.
1: Toen ik jong was. Naar op een hele mooie manier proberen, een toegankelijke manier, verhalen te vertellen. En of dat nou theater is of een fles limonade. Dat is een zoektocht. En daar heb ik geen antwoord op. Er kan morgen weer iets anders zijn. Maar en dat die vrijheid er is, dat geeft een soort opening. die ik mooi vind. Oh, ja. Er zijn er wel heel veel.
0: Ja. Het geluid van je jeugd begint dus met gerinkel van flessen in de kofferbak van een auto. Gaat over in het geruis van de bomen. En nu, als je heel goed luistert, het zwembadgeluid. De achtergrond.
1: Ja.
0: Ik ben benieuwd naar het verhaal.
1: Nou ja, jullie redactie vroeg naar een geluid uit je jeugd. En het gerinkel. Mijn vader had dus een snackbar. Maar hij was ook liefhebber van cola tik. Dus er lagen altijd flessen achter in de kofferbak. Dus altijd als we een bocht omgingen, dan hoorde ik die flessen rinkelen. En een tijdje geleden zat ik zelf in de auto met mijn kofferbak vol limonade. En ik hoorde dat geluid en ik ben gewoon mijn vader geworden. Ja. Dacht ik, dat was heel geestig. En dat geluid van ruisende bomen, ik heb dat ook in Groningen nu. Ik vind dat zo lekker, die wind die door die wilgen gaat of populieren. En dat zwembad, vroeger dan was je 2 uur lang in het zwembad geweest en met zo'n snoepketting en dat die dan chloor smaakte met zo'n elastiekje. En dan lag je te bibberen in je handdoekje, pakte je helemaal in. En door de zon warm worden en dan hoorde je zo dat zwembad en dan viel je in slaap. Dat zijn zo associaties die opkomen bij dit geluid. En daar heb ik hele fijne herinneringen aan. Ik heb het gevoel dat ik als kind hele zomers in het zwembad zat. Terwijl ik denk, dat kan helemaal niet zo geweest zijn als ik nu zie hoe het klimaat is. Maar dat is wel mijn gevoel. Dat ik de hele zomer daar in het zwembad zat.
0: Ja, ik heb ook altijd het gevoel dat het zwembad ook heel groot was. Met zo'n hele grote lichtweide. Ja. En ik rijdde nog wel eens langs en denk van, jeetje, wat een klein stukje grasveld is dat eigenlijk.
1: Ja.
0: Toch? De snackbar van je vader, hoe heette die snackbar?
1: Het hooghooltje. Het hoge houtje.
0: Oh.
1: Ja.
0: En wat voor, daar lag natuurlijk de eierbal dan?
1: Ja, dat was een snackbar, gewoon een mijn vader noemde het een petit restaurant, noemde hij. Die was een beetje chiquer. En met mooie tafeltjes, met kleedjes. En dan hadden we achterin een bargedeelte met een gordijntje waar je dan door moest, met zo'n koperen reling. En daar zaten heel veel stamgasten met 2 gokkasten en daarachter een biljartzaaltje. Maar als kind fantastisch om in op te groeien.
0: Want komt daar eigenlijk jouw ondernemerschap vandaan?
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Zag je ook echt aan je vader dat hij daarvan genoot? Was hij een blije ondernemer?
1: Ja, als hij een goede omzet had gehad, man, dan was hij zo blij. Ja.
0: Ja?
1: Ja. Ja.
0: En jouw moeder?
1: Mijn moeder werkte heel hard mee in de zaak, tot op een gegeven moment ze het gewoon niet meer trok. Dat altijd aanstaan. En ze zijn ook relatief vroeg hebben zij de boel verkocht. Maar ze zijn ook heel jong begonnen. Ze begonnen toen ze 14 waren. Die hebben keihard gewerkt in de horeca. Als anderen vrij waren, waren ze altijd aan het werk. Met de kerstdagen was het heel druk met koude schotels. Feestdagen waren ze vaak open. We gingen nooit op zomervakantie. Altijd in de herfst. Want de zomervakantie was druk. Dus maar ik heb er wel hele goede herinneringen aan.
0: Wat vonden zij ervan dat je ging acteren?
1: Ja, dat vonden ze in het begin. Wisten ze niet goed wat ze moesten verwachten. Want er werd bij ons thuis niet echt aan cultuur gedaan. Er werd nooit naar toneel gegaan, naar het dorpstoneel. Maar voor de rest niet. Dus dat je daar je boterham mee kon verdienen, daar hadden ze niet zoveel fiducie in. Maar op een gegeven moment wel.
0: Welk moment was dat?
1: Ik ging op een gegeven moment bij een jeugdclubje toneel spelen. En toen wilde ik naar de toneelschool. En toen hebben ze gevraagd of die docent bij ons thuis wilde komen. En toen hebben ze een gesprek met hem gevoerd of die dacht dat er wel toekomst voor mij in zou zitten. En die man had gezegd, als Marcel maar dicht bij zichzelf blijft, dan komt het wel goed met hem.
0: Heb je dat altijd gedaan?
1: Dat probeer ik wel altijd. Ja, het is niet altijd gelukt, maar vaak wel.
0: Het lijkt me inderdaad wel lastig als acteur. Ook dat je, je moet natuurlijk ook gewoon brood op de plank en tegelijkertijd dicht bij jezelf blijven.
1: Nou ja, er zijn soms inderdaad, er zijn ook periodes geweest dat wij vissticks hebben gegeten, omdat ik gewoon niet gevraagd werd. En dan zeg je wel eens ja tegen een productie waar je eigenlijk niet zo gelukkig van wordt. Maar ja, er zijn heel veel mensen die heel vaak op hun werk dingen moeten doen waar ze niet gelukkig van worden. En ja, ik heb dat af en toe ook moeten doen. En misschien moet ik dat in de toekomst ook wel weer doen. Nu niet. Maar ja, dat hoort bij het leven. Alleen, ja, ik ben dan met mijn kop op tv. En dan zeggen mensen, nou, dat was niet best, hè? Nee, je hebt gelijk. Ja.
0: Is het ook zo dat het ondernemerschap is ook wel fijn natuurlijk, dat je een plan B altijd hebt? Dat je daardoor misschien ook weer meer vrijheid hebt om kritisch te zijn van waar zeg ik ja tegen?
1: Ja. Maar ja, er moet wel altijd toch wat brood op de plank. Want je hebt niks om op terug te vallen, zeg maar. Dus je moet altijd wel zorgen dat je meerdere ijzers in het vuur hebt. En vooruitdenken ook. En zuinig zijn. Want je werkt altijd op projectbasis. Dus je moet altijd iets bewaar opzij leggen voor mindere tijden.
0: Maar dan heb je de limonade.
1: Ja, dat was voor het afgelopen jaar voornamelijk investeren.
0: Oh ja. Ja. ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. Je zei, ik wil horen van Pink, I Am Here. Ja. Waarom die muziek?
1: Het afgelopen jaar is natuurlijk voor ons echt een rollercoaster geweest. Met mijn vrouw die in behandeling is. En ze is nu aan het trainen voor de Love Life Run. Dat is een run in het Olympisch Stadion waar geld ingezameld wordt voor kankeronderzoek. En ik heb een pleurishekel aan hardlopen, maar we zijn samen gaan trainen.
0: Ja.
1: Dus wij doen nu eens in de twee dagen doen we hardlopen. En we hebben zo'n seniorenparkje met allemaal beweegapparaten bij ons in het dorp.
0: Oh, ja.
1: En dan gaat ze daarop en dan delen wij de oortjes, de AirPods. En laatst waren we op dit nummer en toen zat zij heel hard te zweten op zo'n crosstrainer. En toen stond dit nummer op van Pink, I Am Here. En dat beeld, dat staat op een netvlies gegrift. Haar wilskracht en haar dankbaarheid dat we hier zijn samen. En om hier doorheen te komen. Dat, mm-hmm. dat is dat nummer voor mij. En we zijn een paar jaar geleden met onze dochter samen naar een concert geweest van Pink. Dat was fantastisch. Dus, en ik vind het een hele sterke vrouw. En ze maakt prachtige muziek.

0: And I Am Here. Het is de wankelplaat van mijn gast, Marcel Hensma. En je deed je denken aan sporten in de buitenlucht.
1: Ja.
0: Met je partner. Je vertelde eerder dat ze in behandeling nu is, vanwege borstkanker. Wist je meteen welke rol je moest aannemen als partner van?
1: Nee. Nee, dat nee. In het begin ben je staat je wereld even op zijn kop. Ik zat op dat moment heel druk. Ik had in de week dat zij de eerste chemo kreeg, had ik première van een voorstelling. En dat was een voorstelling waar ik me niet gelukkig in voelde. En met dit erbij, het is totaal bizar. Sta je een beetje comedy te doen. Wat ook heel lekker kan zijn, hoor, omdat je even kunt vluchten. Maar ik heb de hele tijd een rotsvaste overtuiging gehad. Dit komt goed. En dan geloof ik, rotsvast. Twijfel was niet mogelijk. Maar misschien liet ik het ook niet altijd toe. En we zitten er nog middenin. Ik bedoel, het gaat heel goed, hoor. Ze is nu in de laatste fase van de behandeling. Ze heeft nu chemotabletten. En dat heeft absoluut bijwerkingen. Maar die zijn niet zo heftig als met een chemo-infuus. En je ziet je vrouw in het begin heel erg ziek zijn. Ze voelde zich kiplekker. En toen ineens bleek ze dus borstkanker te hebben. En dan word je heel ziek gemaakt door die chemo. Ja, dat gaat om merg en been om je lief zo te zien. En nu ziet ze er weer fantastisch uit. En het gaat goed. En ze is wel soms heel moe van die tabletten. Maar dat zal straks ook overgaan. Maar dan breekt er een hele nieuwe fase aan waarin de onzekerheid komt. Want zolang je in behandeling bent, heb je het idee van, nou, ik ben onder controle. En dat is straks natuurlijk eng om dat los te laten. En dat is weer een nieuwe fase die we samen ingaan.
2: Hey Marcel, Harry hier. Waar hebben wij in de jaren 80 een fantastische tijd en jeugd doorgemaakt. Eerste voorstelling Beest is een Beest. Daarna de Voorbijn Theater en ons cabaretduo Dr. Haring en Mamot. Wat hebben wij een boel beleefd. Veel gewonnen, veel verdiend. Het was echt een bijzondere periode en ik denk er vaak aan terug. Gelukkig hebben we de foto's nog. Plakboeken vol. En wat was het heerlijk om afgelopen november na 40 jaar een keer weer samen te spelen op het PNR-ines feestje in de Oosterpoort in Groningen. Marcel, mooi man. En je weet het nog niet, maar tot snel.
1: Stapt hij hier zo binnen?
0: Ja, en hij is hier, ja. Ja, Harry Hoyting, jullie hebben samen vanaf je 12e.
1: Ja.
0: Duo gevormd. Ja. Wat voor cabaret was dat?
1: Ja, wij imiteerden een ander cabaret, joh. Maar even grappig hoe je Harry hebt gevonden, joh.
0: Ja, dat is mijn redactie.
1: Goede redactie heb je gewoon. Nou, wat leuk. Je had in Groningen had je een duo, die zijn legendarisch daar. Die heette Pedaal Emmer en Roy Rinus. Iedereen die in Groningen gestudeerd heeft, kent ze. Mm-hmm. En die stonden vaak op straat, in de winkelstraat van Groningen, te spelen. En die hadden kenmerkende lange jassen aan. En wij stonden als 12-jarige jongetjes op een afstand.

0: kijken. En zodra zij klaar waren met spelen, gingen wij op diezelfde plek staan en gingen wij hun nadoen, hun repertoire.
1: Als een soort van afterparty.
0: Ja, ja. Maar dat was een waanzinnige leerschool. Want we verdienden inderdaad, wat Harry zegt, we verdienden heel veel geld. Want iedereen vond het schattig, twee van die jongetjes. Maar het was een geweldige leerschool, omdat je die aandacht van de mensen vast moet houden. En wij deden dat elke woensdagmiddag en iedere zaterdag. En soms ook gewoon na schooltijd. Dan gingen we naar die winkelstraat om daar te spelen. En op een gegeven moment gingen we ook speelden we op gewone optredens. Werden we gewoon geboekt, zeg maar. En dat hebben we jarenlang gedaan.
1: Leuk, ja. En hoe lang heeft het geduurd om je eigen stijl te vinden qua acteren, qua optreden?
0: Ik denk dat er heel vroeg in zat, dat ik dat er heel jong had. Want ik denk soms van, ik ben geen steek verder gekomen. Maar daar zit een toneelschool tussen en 20 jaar toneelervaring, waarin ik de serieuze kant van mezelf heb ontwikkeld. Dat maakt dat de komische dingen die ik nu doe, dat die diepgang hebben en een soort basis hebben en een waarachtigheid hebben die ik anders nooit had kunnen bereiken. Dat blijft iedere keer nog zoeken naar je eigen stijl. En soms sla je de plank mis met een voorstelling. Bijvoorbeeld wat ChatGPT zei over te weinig afstand. Ik heb een voorstelling een aantal jaar geleden gemaakt. Dat ging een beetje over een midlife-achtige situatie. En ik denk inderdaad dat ik op dat moment te weinig afstand had tot de materie om daar een voorstelling over te kunnen maken.
1: En hoe gaat het nu met je midlife-achtige situatie?
0: Ik heb mijn sportwagen voor de deur. Mijn minnares zit hier buiten te wachten. Ja.
1: En wanneer, als ik het zo van een afstandje dan hoor, dan denk ik van, eigenlijk ben je steeds meer gewoon je eigen ding gaan doen. Je eigen tokootje.
0: Ja.
1: Want vrijheid geeft heel veel geluk.
0: Dat is niet bewust dat je denkt vrijheid, ik wil vrij. Het is gewoon dat je dingen doet waar je zin in hebt steeds meer. Ja. En die je belangrijk vindt.
1: Kun je je voorstellen dat er een dag komt dat je echt alleen maar in Groningen gaat wonen?
0: Nee.
1: Nee?
0: Nee. Ik vind Groningen fantastisch, maar ik vind de stad ook geweldig. En Groningenstad is wel heel, heel leuk ook, hoor. Mm-hmm. Maar misschien ook wel. Ik kan niet in de glazen bol kijken. Op dit moment niet, maar zeg nooit, nooit, you never know.
1: Want je toert ook met deze voorstelling door Nederland, hè?
0: Ja.
1: Dus jij kunt heel, heel goed gewoon peilen van hoe valt het waar.
0: Ja, zeker, zeker.
1: Ik kan me voorstellen dat het in Groningen, of in het noorden, dat jouw voorstelling gewoon, dat is een warm bad. Mensen herkennen dingen.
0: Ja, nou, het valt overal valt het goed. Alleen omdat ik hem met een licht Groningse tongval speel. En dan ga ik in Groningen iets platter. En dan zit die taalherkenning zit er meer in. En de plaatsnamen die ik gebruik in de voorstelling. Dus dat is groter in Groningen, absoluut. Ja. Maar er blijft genoeg overeind, zeker. Want ik heb hem van de week in Breda gespeeld. Nou, zijn mensen ook vinden het mooi mensen, dat zeggen ze.
1: En merk je ook nog wel dat mensen toch nog steeds in deze tijd vooroordelen hebben? Als het gaat om, je komt helemaal uit het noorden.
0: Oh, ja, ik heb daar niet zo'n last van. Ja, mensen zeggen wel vaak van, zo kom je helemaal uit Groningen. Ja, ja.
1: Nee, maar niet dat je je moet verantwoorden
0: Nee.
1: En wat vind jij nou zelf nog altijd moeilijk om uit te leggen aan mensen die niet uit Groningen komen?
0: De dagelijkse ellende die in mensen in mijn omgeving ondervinden van aardbevingen. Mm-hmm. Dat denken mensen, dat is toch al lang voorbij. Dat is niet zo. En ik weet het eigenlijk niet zo. Mm-hmm. Nee.
1: Want één mooie zin die had ik opgeschreven uit de voorstelling. Groningen is stil, leeg en donker. En dat is van onschatbare waarde.
0: Ja.
1: Dus eigenlijk blijf met je poten ervan af.
0: Nou ja, ik denk dat ze in Groningen zelf ontzettend op moeten passen. Wat ze gaan doen met de tussen haakjes vrije tijdseconomie. Ik vind het een vreselijk woord. Mm. Want voor je het weet, word je opgegeten door toerisme. Dat zie je op heel veel plekken gebeuren. En dan denk je, het zal zo vaart niet lopen. Maar dat kan het wel op een gegeven moment. En dan is het onomkeerbaar. En deze mooie zin, die heb ik niet zelf bedacht, maar mijn stuk is geschreven door Nathan Vecht. En met hem heb ik samengewerkt. Nathan heeft ook de musical over Aletta Jacobs geschreven. Mm-hmm. En het jaar van Fortuin, de tv-serie. Dus we hebben dit samen gemaakt. En Nathan is verantwoordelijk voor de mooie poëzie die ook in de voorstelling zit.
1: Troelstra komt ook verschillende keren langs, hè?
0: Pieter Jellas Troelstra, ja, zeker.
1: Met welke uitspraken ook alweer?
0: Als zouden wij ons leven moeten geven, dan doen wij dat gaarne en jubelend ter voldoening aan de eisen van dit historische ogenblik.
1: Ja, activisme.
0: Ja.
1: Zie je jezelf als activist?
0: Nou, ik had vorig jaar, promote ik de voorstelling met een bijzin. Dan zei ik, licht activistisch met een hele dikke feestneus. Maar het afgelopen jaar zie je dat het woord activisme van betekenis is veranderd. En dat komt, denk ik, door dat activisten worden nu in de media, ik weet niet hoe het kan, maar er hangt ook een geurtje omheen. Oh, dat zijn linkse gekkies die op de snelwegen blokkeren. En dus het heeft een andere lading gekregen, het woord activist. Komt misschien ook door de hele sfeer die door conservatief rechts wordt gecreëerd.
1: Als een linksgekkie, ja.
0: Ja, terwijl ik vind, je moet af en toe gewoon staan voor je waarden. En met elkaar in gesprek zijn. En niet zo dat vermoeiende steeds van elkaar veroordelen. En ja, het gesprek is. En daar is deze voorstelling ook wel op een bepaalde manier een pleidooi voor. Om gewoon met elkaar in gesprek te gaan.
1: Ja, want doe jij dat zelf ook? Hoe vaak komt het voor dat jij nog echt met iemand het gesprek aangaat die totaal anders
0: nou,
1: in
0: ja,
1: wedstrijd
0: ik had
1: staat?
0: Nou ja, ik had het een tijd geleden met een jongen die nazi-uniformen verzamelde. En rechts is en dan probeer ik toch te luisteren hoe moeilijk ik dat ook vind. Mm-hmm. En hoe oneens ik het daar ook mee ben. Maar ik geloof dat de enige manier is om tot elkaar te komen.
1: Ja. Maar, grappig is dat, hè? Dat we luisteren, dat zo'n moeilijk iets is.
0: Ja.
1: Voor heel veel mensen.
0: Ja.
1: Heb je al een nieuw ondernemersidee?
0: Nee, jij?
1: Nee? Nee, ik dacht even checken wat die omloopsnelheid is, zeg maar.
0: Nee. Even rustig gaan doen.
1: Even rustig gaan. We eindigen met de liefde. En jij zei, ik wil horen SOS Radiostilte. Van de artiest Berend.
0: Ja.
1: Wie is Berend?
0: Berend is mijn zoon.
1: Ja.
0: En Berend schrijft veel voor andere artiesten ook. Hij heeft de Herman Brood Academie gedaan. En maakt sinds kort al langer hoor, ook eigen nummers. En het is zo waanzinnig moeilijk, die wereld van de muziek, als ik dat meekrijg van hem, met die labels. En jongen, wat een cowboywereld zeg. En die jonge artiesten, die worden toch maar een partij uitgeknepen soms. En het is heel moeilijk voor hem om op de radio gedraaid te worden. Dus ik dacht, ik zit hier bij jou. Ik zeg, en jullie vroegen mij om twee nummers mee te nemen. Nou, dan neem ik het nummer van mijn zoon mee. En dan hoop ik dat hij nog heel veel gedraaid wordt. Want ik vind het een prachtig nummer. En het gaat over de liefde, inderdaad.
1: Ja, nou, heel mooi. En wat voor vader ben je?
0: Dat moet je aan hun vragen.
1: Ja? Wat voor vader zou je willen zijn?
0: Ik ben een vader die er altijd is. Vroeger wat minder. Denk ik, doordat ik best wel druk en veel met mezelf bezig was. Maar dat is wel veranderd in de loop van de jaren. Ik heb het ook moeten leren. Dus ik ben er altijd voor ze. En ik zal ik ondersteun ze. En ik probeer ook veel met ze te doen. Maar ze hebben inmiddels ook hun eigen leven. Ze zitten ook niet meer altijd op mij te wachten. En dat is ook goed.
1: En nog even over de liefde. Hoe heb je je partner leren kennen?
0: Mijn vrouw zat op de toneelschool een jaar boven mij.
1: Oh.
0: Ja, en het eerste schoolfeest was bingo en we zijn nooit meer uit elkaar gegaan. Dus dat is nu 35 jaar geleden.
1: Oh, wat grappig. Ik stelde ooit de vraag aan Maarten van Rossum van dat meisje van toen. Hij is ook al heel lang samen met zijn vrouw. Van hoe vaak zie je dat nog?
0: Ach man.
1: En toen zei hij helemaal nooit.
0: Oh maar, nee? Oh, ik wel.
1: Ja, hoe vaak zie jij dat nog?
0: Ja man. Zij zit nu in Groningen. Dus ze belde en ze had het boek gelezen, Een haas in huis.
1: Oh,
0: dus haar wens is zo om een haas in huis te hebben. En nu zit er steeds vlak voor onze deur zit er een haas. Dus dan zit zij heel stil door het raam te kijken. Dus dat... En ze belde me vanochtend, we waren aan het videobellen. En dan zie ik echt dat meisje.
1: Ja, ja. Oh mooi. Dankjewel Marcel Hensema dat je mijn gast wilde zijn. En de voorstelling tot en met?
0: Eldorado tot en met 18 december. Tickets op marcelhensema.nl.
1: En wil je eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Micha dan op in je podcast-app. Abonneer je zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Instagram, @MichaBlok.
2: Ik zeg wel dat het klaar is, lief.

0: overboord. Iedere week de podcast Blok en Dijkstra lezen nog boeken. Over lezen, over schrijven en vooral over boeken. Schrijvers die in één keer in actualiteit waren. Ik heb bijvoorbeeld alle boeken die ik heb thuis van Bukowski heb ik speciaal voor jou meegenomen.
1: Het zijn er echt heel veel.
0: Ja, het zijn er heel veel. Dat is een grote schrijver, Charles Bukowski.
2: Wat leest Nederland? De wereld achter de boeken, hè? Want we hebben veel verhalen over schrijvers.
3: Nou, weet je, ik heb Tommy hierover geappt omdat ik wist dat jij dit ging zeggen. Ik heb mijn gewaardeerde collega Michel
1: Bok. Heb je mijn naam echt genoemd?
3: Ja.
1: Oh.
3: Maar ik heb al aardig
1: daar heb ik er geen goedkeuring voor gegeven.
3: Ja, we maken toch een podcast?
1: Ja.
2: En er zijn heel veel BN'ers die boeken schrijven. Heel veel BN'ers.
0: Ja, altijd van je af. Biografie van Ayen Edeveen. Geweldig boek. Ayen Edeveen heeft dus een kabouter fetish. Ja, dat vind ik al goede informatie die uit het boek haalt.
2: En wij begeven ons in de schrijverswereld. Dus wij gaan naar de boekenborrels. We hebben heel veel juice. En bel eventjes hè, met de leeslijn. En laat achter wie ben je, waar kom je vandaan, wat lees je en wat vind je ervan.
4: NPO Radio 1.
5: 2:00. Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een Russische aanval op een winkelcentrum in Oost-Oekraïne zijn 5 mensen omgekomen en 67 mensen gewond geraakt. De aanval overdag op het drukke winkelgebied in Pavlorad was onderdeel van een bredere aanval op de stad, waarbij nog eens 2 doden vielen. Pavlorad is een belangrijk knooppunt voor Oekraïne. De stad ligt op zo'n 75 kilometer van de frontlinie en wordt de laatste maanden geregeld bestookt door de Russen. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse